0: Nou, absoluut. En er zijn meer zorgen, hoor. Want er is ook natuurlijk een zorg omtrent de... Nou ja, laten we zeggen, met name de pensioenfondsen kijken naar ESG-factoren. Nou, daar heeft SpaceX natuurlijk nog helemaal niks over gerapporteerd. En dat zal ook nog wel even duren. Dus ik verwacht ook om die reden dat ze voorlopig aan de zijlijn blijven.
1: Hmm. Corné, er worden dus behoorlijk wat particuliere aandelen ook uitgegeven voor de kleine belegger. Ga jij zelf meedoen?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nou, heel simpel, dan is het gokken op een mogelijk succes. En dat A, ik vraag me dat af. En B, ik beleg liever in een fundamenteel goed bedrijf. Dus als je bijna 100 keer de omzet betaalt... En het bedrijf maakt 18 miljard omzet en 5 miljard verlies... Dat vind ik nou niet echt een fundamentele goede reden. Dus het lijkt meer op een crypto dan op een fundamenteel goed bedrijf. Even kijken, even vergelijking. Bijna 100 keer de omzet. Voor een gemiddeld bedrijf betaal je zo'n beetje 3 keer de omzet.
1: Ja.
2: Dus,
1: dit is belachelijk, zeg jij. Dit moet je gewoon niet willen.
2: Zo zou je het ook kunnen vertalen, inderdaad. Maar heel simpel, de uiteindelijke prijs wordt bepaald... door of er nog genoeg vraag is ten opzichte van het aanbod. Aanbod staat vast.
1: Zeker.
2: En de vraag proberen ze zoveel mogelijk te creëren. En het grappige is dat zelfs Europese particuliere beleggers... nu mogen inschrijven. Dat zie je nooit. Dus ze proberen echt die vraag zo maximaal mogelijk te maken. Maar of het gaat lukken... Dat zullen we vrijdag zien.
1: Ja, ja, Martijn, jij bent natuurlijk van de ETS, hè, met Van Eck. SpaceX komt ook in een hele hoop mandjes terecht. Is dit iets waar jij meteen in zou stappen?
0: Nee, wat dat betreft zit ik helemaal aan Corné's kant. Ik ben ook van mening dat het wel een heel opportunistisch verhaal lijkt. Ik ben overigens wel heel enthousiast over ruimtevaart. We hebben al 4 jaar geleden een ruimtevaart-ETF gelanceerd... die het ook best aardig gedaan heeft.
1: Maar mag je daar niet meteen in dan, SpaceX?
0: Nee. Ik ben echt wel van mening, en gelukkig ook onze indexaanbieder... dat een beetje indexregels, die zijn er met een goede reden. En op het moment dat er iets gebeurt, dan kan je misschien wel geneigd zijn... overigens ben ik dat niet, maar zou je geneigd kunnen zijn... om de regels aan te passen, maar dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig... met het idee van passief beleggen, met rules-based beleggen. Dus je moet eigenlijk die regels gewoon blijven handhaven.
1: Ja.
0: En in ons geval komt SpaceX dus ook inderdaad niet in de index... tenminste niet direct.
1: Nee.
0: Na 3 of 6 maanden zou dat kunnen gebeuren. Maar dan moeten ze wel aan een aantal regels voldoen.
1: Ja, en je hebt het inderdaad over regels. De Nasdaq, die lapt ze allemaal aan de laars. Of nee, pardon. Ze versimpelen het wat. Ze maken een uitzondering. Dus in principe mag SpaceX meteen in die Nasdaq 100. Is het, kijk jullie allebei aan, is dit gek? Is dit logisch? Wat zegt dit jullie?
2: Nou, het is logisch als je bedenkt dat Nasdaq gewoon een commerciële partij is. En die denkt van, goh, hoe meer geld er in die Nasdaq ETF's allemaal gaat... hoe meer geld zij verdienen. Dus ze hebben dat zo super mogelijk proberen te maken.
1: Ja.
2: Ik denk speciaal voor deze SpaceX en de andere IPO's die er allemaal gaan aankomen. Maar de regels veranderen is, denk ik, alleen maar op korte termijn misschien gunstig voor hun. Maar op lange termijn ga je wel het vertrouwen in de Nasdaq een beetje verliezen, lijkt mij. Dus ik vind het goed dat bijvoorbeeld S&P ook heeft gezegd, een van de grotere, van joh, wij veranderen niks... CIA heeft ook gezegd, wij veranderen niks. Ze komen in de fast track, maar dat stond al in hun regels.
1: Ja, ja.
0: Ja, nee, ik ben het, het daar op zich weer mee eens. Maar goed, je moet inderdaad gewoon heel erg op die regels letten. En wat overigens wel zo is, is dat een aantal institutionele beleggers... die ik gesproken heb, eigenlijk heel blij zijn met indexaanbieders... Die niet de regels veranderen. Omdat ze inderdaad niet gedwongen willen worden... om in bijvoorbeeld SpaceX te beleggen.
1: Mm.
0: Dus er is best wel een tweedeling... ook bij de eindklant, hè, bij de belegger. En met name institutionele beleggers... die hechten meer aan de regels, aan de governance eromheen. Dus die vinden het eigenlijk wel prima... als er geen aanpassing wordt gemaakt.
1: Nee, oké. Dus ik hoor bij jullie echt wel wat reserves. Van, gaat dit lukken? Pensioenfondsen zijn behoudend. Er zullen wel meer grote institutionele beleggers behoudend zijn. Maar er is ook heel veel enthousiasme, hebben we natuurlijk ook gezien. We zien bijvoorbeeld een kwart van de aandelen... dus die dan ook voor particuliere beleggers gereserveerd wordt. Dat is echt heel veel, hè? Normaal is 5-10%. Waarom doet Musk dit, Martijn?
0: Nou, ik denk omdat hij heel goed weet dat particuliere beleggers natuurlijk extra gevoelig zijn voor een narrative, voor een mooi toekomstbeeld.
1: Emotie.
0: Emotie, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: En nou goed, we weten allemaal, emotie en geld gaat meestal niet zo goed samen. Maar tegelijkertijd, en daarmee ben ik ook een beetje voor mezelf advocaat van de duivel. Toen Google in de jaren 0 hard begon te groeien en enorme waarderingen kreeg, was ik ook eerlijk gezegd een beetje sceptisch. En dacht ik ook van voor een bedrijf wat een beetje een zoekmachine runt, is dit niet een hele hoge waardering.
1: Ja.
0: Het was toen moeilijk voor te stellen waar de waarde voor Google echt in zou gaan zitten. Dat gaat tot op zekere hoogte wellicht ook op voor SpaceX. Het is natuurlijk eigenlijk een verzameling van activiteiten die nu nog heel, onwerkelijk lijken. Maar die
1: en verlieslatend zijn.
0: En absoluut verlieslatend.
1: Gaan we naar Mars? Gaan we daar een kolonie stichten met 1 miljoen mensen? Ik bedoel, het is Ja, maar goed, weet je, 30 jaar geleden dachten wij ook niet dat er zoveel Tesla's zouden rondrijden nu.
0: Exact. En dat is dus ook een beetje hoe ik mezelf toch een beetje van twee kanten probeer te laten zien. Er is natuurlijk best een kans, ook al lijkt die klein, dat Musk een aantal van die doelen wel gaat halen. En ja, dan zou SpaceX best eens veel waard kunnen worden in de toekomst.
1: Ja.
2: Overigens, bij Tesla zie je ook dat echt een bovenmatig groot percentage particuliere beleggers zijn. 40% van de aandeelhouders bij Tesla zijn particuliere beleggers. Dus hij weet ook echt dat dat de doelgroep is waar hij zich op moet richten. Dus het is op zich voor hem een hele logische keuze om zich op de particuliere belegger te richten.
1: Want dan heb je grotere kans om dat streefbedrag van 75 miljard dollar te gaan halen.
2: Dat zijn beleggers die bereid zijn om die prijs te betalen. En grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars niet.
1: Ja, want het is inderdaad, hè, bij wijze van spreken, voor Jan met de pet om één aandeeltje SpaceX te kopen voor $135. Ja, het kan vriezen, het kan dooien. Dat is het risico niet, natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: En die institutionele beleggers, die zitten er dik in en die lopen dan een heel groot risico.
2: Ja, het probleem is natuurlijk wel dat je wel heel veel van die particuliere beleggers nodig hebt als je 75 miljard wil ophalen.
1: Ja, dat is waar. Denk jij dat die 25% niet verkocht gaat worden aan particuliere aandelen?
2: Goed, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar het is wel anders dan bij andere IPO's. Hier heb je dus vooral van particuliere beleggers nodig. En van al die passieve instroom die er vanuit de Nasdaq bijvoorbeeld gaat komen. Nasdaq is na 15 handelsdagen. En als je weet dat die Nasdaq allemaal moet gaan kopen, dan denk je, nou ja, god, als die straks moeten gaan kopen, dan kan ik nu beter verkopen. Dus ik kan me voorstellen dat de koers best wel op korte termijn nog wel eens zelfs omhoog kan gaan.
1: Ja.
2: Alleen op lange termijn wordt de koers bepaald door de fundamentals. En dan, ja, misschien is het een gebrek aan fantasie van mij en Martijn. Maar dit is gewoon moeilijk om in te zien waar ze uiteindelijk winstgevend van gaan worden.
1: Ja, oké. Okay. En tot slot over dit onderwerp. Als jullie een gokje moeten wagen, gaat dan de beurskoers na de eerste handelsdag vrijdag, gaat die hoger of lager dan de $135 introductiekoers zijn? Martijn.
0: Rationeel zeg ik lager, maar emotioneel denk ik dat het best eens hoog is kunnen zijn.
1: Puur op de narrative.
0: Ja,
1: je moet kiezen.
0: Polderen. Nou, dan zeg ik toch lager.
1: Lager. Corné?
2: Het is echt. Het inschatten van de vraag naar die aandelen, het aanbod staat vast, is bijna onmogelijk om te doen. Het zou zomaar eens een keer hoger kunnen, maar ik zou toch ook zeggen, als ik moet gokken, met nadruk op gokken, zou ik ook zeggen lager.
1: Oké, okay, nou, we gaan het zien. En we gaan nu eventjes kijken naar jullie laatste transactie.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Ja, beleggerspanel vandaag live vanaf de Provada in de Rai in Amsterdam. Samen met Corné van Zijl, analist en stratege bij Cardano. En Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Jullie hebben allebei nog een leuke transactie meegenomen, Corné, om met jou te starten.
2: Ja, ik kreeg van de week een pingeltje op mijn telefoon dat ik aandelen Adyen had gekocht.
1: Oh, jij had een stoplos of zo? Of had je een limietorder gezet?
2: Ik had een limietorder gezet.
1: Ineens tikte die hem aan.
2: Nou ja, er gebeurde nogal wat in Adyen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Dus die had ik ingezet. En dan het leuke van zo'n limietorder is ook gelijk, ja, je koopt zonder emotie. Als ik op dat moment had moeten kopen, dan had ik waarschijnlijk, wat is er allemaal aan de hand? Wat gaat er gebeuren?
1: Nu gebeurt het automatisch.
2: En nu doet hij het automatisch. Dus beleggen zonder emotie. En op zich, als je gaat kijken, het aankoopniveau had ik zo laag ingezet dat het ongeveer de koers van vandaag is. Dus,
1: Oké, dus tot zover nog niks aan de hand, zou ik dan maar zeggen?
2: Nee, inderdaad, maar dat gaat. Daar hebben we straks nog wel even.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Martijn, wat is jouw laatste transactie geweest?
0: Wel mooi, Corné, dat je echt rules-based belegt wat dat betreft. Daar hou ik wel van. Mijn laatste transactie was een stuk minder onverwacht. Want het was iets wat langer in de making was. En ik moet ook zeggen, Nina, je boft. Want heel vaak zit ik in het beleggerspanel en dan moet ik vertellen dat ik weer niks gedaan heb. Omdat
1: saai,
0: ik heel erg buy-and-hold ben.
1: Echt gelukt vandaag.
0: Ja, enorm. En ook echt wat spanning. Want, pun intended, ik heb een elektrificatie-ETF gekocht. En het idee daarachter is een beetje de er is heel veel aandacht natuurlijk voor AI, maar ook voor bijvoorbeeld nuclear energy om dat allemaal te poweren. Je hebt chips die daarvan profiteren. Waar nog een beetje, denk ik, wat een beetje achterblijft is eigenlijk het netwerk. Hè? Dus de grid, het elektriciteitsnetwerk, de bedrijven die dat onderhouden. Mm-hmm. Dus ja, daar heb ik me vorige week maar eens ingestort. Okay. En we gaan kijken hoe dat afloopt.
1: Ja, want nu nog weinig gebeurt, lijkt me.
0: Er is inderdaad sinds mijn aankoop nog heel weinig gebeurd.
1: Oké, laten we het dan even gaan hebben over Adyen. Het ging, Corné, om een kritisch onderzoeksrapport van een relatief onbekende Amerikaanse partij, Cleveland Research. Ik had er nooit van gehoord, jullie wel?
2: Nee, nope. Ik kreeg ook allerlei vragen. Wie is Cleveland Research en wat staat er in het rapport?
1: Precies, wie de F is Cleveland. Maar goed, het zorgde echt voor behoorlijke onrust op de beurs rond Argen. Het daalde dus vrijdag met 14% de koers. De handel werd tijdelijk stilgelegd. Gisteren kwam het aandeel weer een beetje omhoog. Herstel van 4%. Wat weten we zover? Wie is Cleveland en waarom lieten zij de beurskoers met 14% dalen?
2: Nou ja, wie Cleveland is, dat is nog steeds niet echt bekend. Het blijft een wat vaag researchbureau.
1: Ja.
2: En ik heb op de site gekeken. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar ja, het is betaalde research. En dat is het zo'n beetje.
1: Uh-huh.
2: En wie ze betaald hebben om dat rapport te maken, dat zouden misschien Shorters kunnen zijn.
1: Ja.
2: Maar de reden dat de koers er zo sterk op reageert is denk ik vooral omdat, nou ja, Argent staat de laatste tijd nogal onder druk. Wat we dus heel duidelijk zien is dat concurrenten zoals Worldline en Wise was vorige week ook op hun eigen cijfers min 20%. En daardoor ging Argent in eerste instantie ook naar beneden toe. Dus je ziet dat de markt, dat beleggers daar een beetje gevoelig voor zijn, dat ze de enorme mooie vooruitzicht die we een tijdje geleden hadden toch wat versomberen. Vooral bij de concurrentie. Ja, ik zou zeggen, daar kan Argent ook van profiteren. Mm. Maar dat maakt die beleggers gewoon gevoelig. En als er dan zo'n rapport nog overeenkomt, ja, dan gaan ze gelijk weg. En wat je de laatste tijd ook heel veel ziet, is heel veel momentumbeleggers. Nou, het momentum is duidelijk uit het aandeel van Argent. En dit is een aanleiding. Dus oké, het momentum gaat verder verslechteren. Dus moeten wij verkopen.
1: Ja, maar Martijn, dit leek gewoon echt paniekvoetbal. En ook omdat dat hele rapport, dat was nergens te vinden. Mensen vroegen aan elkaar, er gebeurt iets. Wat gebeurt er met Argent? Het daalt. Ik ga nu verkopen. Er is een soort domino-effect ontstaan,
0: exact.
1: Toch?
0: Ja, nou goed, we hebben het al gehad over andere aandelen waar heel veel particulieren in zitten. Ik denk in Nederland zitten er ook best veel particulieren in Argent. Al die particulieren die zitten op social media. Als er zo'n rapport als dit uitkomt, dan wordt dat heel snel verspreid.
1: Gedeeld.
0: Veel sneller dan vroeger. Er wordt gedeeld op allerlei communities ook. Dus ja, mensen die worden dan eigenlijk extra bevestigd in het vermoeden wat ze misschien toch al hadden. Van ja, misschien
1: gaat
0: is er wel iets
1: zo
0: aan de hand.
1: Lekker of zoiets, ja.
0: En ja, dat kan de boel enorm versnellen.
1: Ja, dus, Argent weerlegt dat overigens allemaal. Hè. Die zijn aan het einde van de handelsdag met een verklaring gekomen. Hebben weer wat kritiek gepareerd. Had jij zoiets van, Corné, ja, dit is logisch dat ze dat doen. En maak je niet zo druk om beste belegger?
2: Nou, ik vond het wel bijzonder dat Argent dat weerlegt. Want meestal zijn ze heel erg terughoudend met communicatie. Met name ook communicatie over de koers.
1: Mm-hmm.
2: Dus en in dit geval kwamen ze echt met een statement. En ik vond het feit dat ze met een statement kwamen wel bijzonder. En wat misschien ook een positief punt is, dat ze misschien toch eens een keertje wat meer om gewoon de koers geven. En wat meer om aandeelhouders. Over het algemeen zeggen ze van, nou ja, je moet maar om ons vertrouwen. Wij gaan die winst laten stijgen en dan zie je het vanzelf wel.
1: Ja. Ik wil nog even eindigen met Trump. Want die overweegt om een belang te nemen in AI-bedrijven. En er bestaan dus ook echt al conceptplannen waarmee AI-bedrijven dan deels in handen kunnen komen van het Amerikaanse volk. Hè, via het staatsinvesteringsfonds. Dat schreef het FD zaterdag. Hoe werkt dat precies? Corné, kun jij dat uitleggen? Zo'n staatsinvesteringsfonds?
2: Nou ja, dat zie je wel vaker. Gewoon dat de staat dus een belang neemt in een bedrijf. En dan komt het ten goede van het volk. Ja,
1: ja, als in het gaat direct naar de belastingdienst, naar de schatkist.
2: Het gaat in natuurlijk in eerste instantie uit de schatkist.
1: Ja,
2: hè? Dus als jij 10% belang neemt en OpenAI en Anthropic zijn allebei, nou zeg maar grofweg 1000 miljard. Dan betaal je dus 2 keer 100 miljard wat uit de staatskast gaat. En daarmee gaan ook de staatsschulden omhoog.
1: Ja, het is gewoon toch gokken met belastinggeld? Pardon, beleggen met belastinggeld?
2: Nou, nee, ik zou het gewoon investeren noemen. Als jij een goede reden hebt om daarin te beleggen, dan moet je dat zeker doen. En als je denkt dat dat helpt, dat de maatschappij helpt, de economie helpt, moet je dat zeker doen. Alleen staatsinvesteringen zijn over het algemeen niet zo succesvol. Frankrijk is daar een groot voorbeeld van. Als je dat gaat, uiteindelijk moet je het doen om winst te maken.
1: Ja.
2: Of om een groter strategisch belang voor het land te hebben.
1: Nou, Martijn heeft hij gedaan met Intel, hè, Trump. 9 miljard ook ingestoken. Is het dan eigenlijk logisch dat hij nu zegt, dit ga ik ook doen met AI?
0: Nou, tot op zekere hoogte wel. En ik denk dat het misschien, hij verpakt het nu een beetje als, hè, dat is goed voor de bevolking en die gaan ervan profiteren. Maar goed, er komen ook midterms aan, dus misschien heeft dat er nog iets mee te maken. En overigens, Bernie Sanders, die een stuk linkser is, die heeft dit plan ook al geopperd.
1: Ja, daar vinden ze elkaar ineens.
0: Ja, dat is heel bijzonder,
1: dat is
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ik denk die midterms komen eraan. Wellicht heeft daar iemand iets gezegd. Wat ik wel denk is dat meestal gaat het over strategische belangen, over controle. Hey, je ziet vaak in de defensieindustrie, maar ik kan me voorstellen dat AI inmiddels ook wel wordt gezien als iets waar je als overheid toch wat meer controle over wil. Dus dat kan absoluut meespelen. En als je nog iets verder wil denken, ja, als deze bedrijven inderdaad heel groot en heel winstgevend worden, en stel dat ze inderdaad zo dominant worden dat ze ook voor een heel groot deel de werkgelegenheid wegnemen, dan heb je er misschien als overheid best wel belang bij om te zorgen dat je daar inderdaad dan in ieder geval in meedeelt, omdat je wellicht over 10, 20 jaar een basisinkomen voor tientallen miljoen Amerikanen moet gaan verzorgen.
1: Oh, dit is wel een heel lange termijn.
0: Dit is heel filosofisch en erg lange termijn. Ja. Maar ja, net als
1: ik denk
0: het
1: niet
0: hele
1: dat Trump hierover nadenkt.
0: Die termijn heeft hij waarschijnlijk niet meer.
1: Maar goed, hoop ik niet.
0: Wellicht heeft hij onbedoeld hier toch iets te pakken. Ja. En is het wel iets waarvan je je zou het kunnen verdedigen op die manier.
1: Ja, precies. Is dat ook iets wat Nederland een keertje kan overwegen? Laten we lekker met als kabinet, als staat gaan stappen in ASML?
0: We hebben dat denk ik voor een deel al gedaan via de pensioenfondsen. Hè. Dus we hebben al best wel veel mensen onderdeel gemaakt van de factor kapitaal. Mm-hmm. Ik denk wel overigens dat het iets is waar de Europese Commissie mee bezig is. Met het hele plan om meer mensen, de European Capital Markets Union, meer mensen daarbij te betrekken. Daar speelt dit idee op de achtergrond ook mee.
1: Ja,
2: we hebben een heel mooi praktisch voorbeeld dat wij een heel mooi belang in KLM en Frans hebben genomen.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat was ook zo succesvol.
0: Heel strategisch ook.
2: Heel strategisch ook. Heeft geen enkele zin gehad. Ik kan me voorstellen waarom je het strategisch vindt om toch nog wel een vinger in de pap te houden. Het heeft denk ik niet zoveel zin. En het is in ieder geval heel erg verliesgevend geweest. En dat, ja, je ziet dat de nationale belangen verdedigen met een aandelenbelang niet altijd even succesvol hoeft te zijn.
1: Veel dank voor jullie komst hier naar de Provada en naar het beleggerspanel van BNR Zaken doen. Corné van Zijl, analist en stratege bij vermogensbeheerder Cardano. En Martijn Rozenmuller, head of Europe bij Van Eck. Dit panel kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast wanneer je wil. Dan kan je even abonneren via je favoriete kanaal of gewoon lekker via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
5: Ja, je familiebedrijf verkopen, dat doe je niet zomaar. Toch was het voor de familie achter het opleidingsinstituut Schouten en Nedersen duidelijk tijd. Na het overlijden van vader Jan Schouten een paar jaar geleden. Bedrijven uit binnen- en buitenland stonden in de rij. Maar in het overnametraject van Schouten en Nedersen koos de familie niet voor het hoogste bod uit het buitenland, maar voor een Nederlandse investeerder, Netvest. Wat gaf de doorslag? De gast is Camiel Gielkens, algemeen directeur van de Schouten Company. En dat is dan weer het bedrijf eigenlijk achter de opleider Schouten en Nedersen. Camiel, welkom. Fijn dat je er bent.
6: Dankjewel, Nina.
5: Voor de duidelijkheid, jij behoort niet tot het familiebedrijf. Je bent niet de familie Schouten.
6: Zeker niet. Ik ben wel jarenlang CEO van de organisatie.
5: Ja.
6: Ze kennen het bedrijf door en door en de familie natuurlijk ook.
5: Ja, precies. Ja. Want jij bent inderdaad al een tijd sta je aan het roer.
6: Ja.
5: Was de familie al een terugtrekkende beweging aan het maken de laatste jaren?
6: Inhoudelijk zeker. Maar ik vind het ook wel grappig dat je verwijst naar die naamswijziging van Suwas. Ik zag ook altijd, je van fouten leer je er dus nooit te laat om het weer te herstellen. Maar terugkijkend was het ook wel een stap om wat meer afstand te creëren tussen de familie en de naam van de familie en het bedrijf.
5: Ja, oh, dat had daarmee te maken.
6: Ook. En als je kijkt naar de hele verkoop, ook Jan Heijn heeft dat vaak gezegd. Als je zo'n bedrijf hebt, je staat gewoon altijd aan.
5: Ja.
6: Van 's ochtends tot 's avonds, ook als je wat meer op afstand staat, het laat je nooit los.
5: Ja, ja, je refereert aan Jan Heijn Schouten, de zoon van Jan Schouten, die het heeft opgericht. En Jan Heijn was sinds 2017 bestuursvoorzitter.
6: Ja.
5: En die wilde eruit, hè?
6: Onder andere om die reden. Het altijd aanstaan, de druk. Aan de andere kant toch ook wel van, joh, zijn wij als groep de juiste familie om voor die lange termijn, of het lange termijn succes van de organisatie te
5: zorgen. En hij heeft dat dus wel gedaan nadat Jan zijn vader overleed. Want zat daar wat pijn, dat liever dat Jan dat dan niet meer hoeft mee te maken?
6: Zonder meer. En ik denk ook niet, in die fase was Jan daar ook nog totaal niet aan toe. En daarna ontstaat de ruimte. En kun je ook beter het gesprek voeren binnen de familie. Ik spreek nu voor hun. Van, wat willen wij eigenlijk? En wat willen we ook voor onze kinderen? Willen we onze kinderen dit ook op dit pad zetten?
5: Ja.
6: En ja, het antwoord was een nee.
5: Dat was duidelijk nee. Ja. Was er een reden dat ze er gewoon zo klaar mee waren?
6: Eigenlijk een positieve reden. Want het bedrijf gaat ontzettend goed. Het groeit. We groeien en is succesvol. Aan de andere kant hebben we het net ook over ASML, AI. De investeringen die je moet doen om bij te blijven in die race vraagt om grote investeringen, vraagt om schaalvergroting. We zijn actief in 60 landen. Voor de grote multinationals, dan wil je wel meegroeien. Ja. En als familie is, ja, is dat gewoon moeilijker om dat te doen.
5: Ja, en daarom is het dus verkocht. Komen we zo meteen op aan Netvest, een investeerder. Ja. Daarmee hopen jullie natuurlijk ook weer de volgende stappen te kunnen zetten.
6: Zeker.
5: Even voor de luisteraars die het niet goed kennen. Die hebben misschien Schouten en Nelissen. Ja, dat zegt me wel wat.
6: Ja.
5: Opleidingsinstituut hè, voor professionals. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen. Hoeveel landen zitten jullie nu?
6: 60 landen.
5: 60 landen.
6: Ja.
5: Dus je biedt het echt ook in 60, bijna 60 talen aan.
6: Zonder meer.
5: Cursussen.
6: Elke taal die je wil.
5: En dan hebben we het dus over cursussen voor professionals. Van communicatie, leiding geven.
6: Het gaat over leiderschap. Alle vaardigheden die je nodig hebt om juist in deze tijd van irrelevant te zijn. Denk aan kritisch denken. Je intuïtie gebruik, maar ook integriteit.
5: Governance, allemaal dat soort dingen.
6: En veranderen natuurlijk. De verandering is eigenlijk de enige constante die we hebben. Dus hoe ga je om met veranderen? Hoe ga je om met tegenslagen? Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die we leiders, maar eigenlijk iedereen in de organisaties proberen mee te geven.
5: Ja, want hoeveel mensen werken er nu in de organisatie?
6: Dus 230.
5: Mm-hmm.
6: Maar we raken jaarlijks over 300.000 deelnemers.
5: Ja, maar dus je hebt toch niet maar 230 cursisten?
6: Nee, dan heb je ook nog 900... Dus een vaste schil van 230 collega's. En dan hebben we 900 trainers,
5: opleiders,
6: coaches, opleiders in al die landen. Die
5: zitten eromheen.
6: Die het uitvoeren. En dat zijn freelance contracten.
5: Ja, precies. Ja. Maar de hoofdmoot is hier in Nederland 230 mensen.
6: Ja, in Zaltbommel.
5: In Zaltbommel, inderdaad.
6: All places, ja.
5: Ja, nou ja, daar is het ook begonnen natuurlijk ook voor Jan Schouten. Ruim 45 jaar geleden.
6: Ja.
5: Dan ben je al zo'n... Ja, familiebedrijf met een rijke historie. Het gaat goed. Dan heb je natuurlijk als familie is het compleet je goed recht om te denken... wij willen dit niet op deze manier doen. We willen wel graag dat het bedrijf blijft floreren.
6: Ja.
5: Dan ga je dus uiteindelijk zoeken naar die geschikte overnamekandidaat. Dat gaat natuurlijk wel gonzen binnen die 230 medewerkers. Ontstond er onrust? Merkte jij dat toen er duidelijk werd... dat familie er wel een beetje de handen vanaf wilde trekken?
6: Nou, dit is een proces geweest van meer dan een jaar. Ja, daar ga je echt niet over een nacht ijs met ruim 10 partijen gesproken. Je hoorde dat wel in de marktgrond. Intern waren er eigenlijk maar een heel klein groepje bij betrokken. En we zijn er toch in geslaagd om dat redelijk onder de radar te houden.
5: De medewerkers zelf wisten het eigenlijk ook niet?
6: Nee. En dat kun je op dat moment ook nog niet open over zijn. Dus ik ben zelf ook super blij dat ik er nu wel over kan praten. Zelfs op de radio. Want je kunt daar gewoon in dat jaar kun je er niet over praten. En je weet ook nog echt niet welke kant het uitgaat. Het kan naar links, het kan naar rechts. Het kan ook gewoon helemaal niet doorgaan in zo'n diligence-fase.
5: Ja, precies. Want jij weet het dan wel natuurlijk als CEO van de Schouten Company. Ja. Vrees jij op zo'n moment ook voor jouw baan?
6: Niet vrezen. En op dat moment is het zo'n intensief traject dat je daar vooral mee bezig bent. En ook voor mezelf geldt. Zorg ervoor dat je altijd relevant blijft. Dus blijf studeren. Ik promoveer. Ik zit in verschillende besturen. Dus blijf
5: volg jij cursussen bij Schouten en Nelissen?
6: Zonder meer. Coachingstraining heb ik gedaan.
5: Ja.
6: Teamcoachingstraining kan ik iedereen aanraden. Nee, maar zorg ervoor dat je relevant blijft. En geloof ook in jezelf. En als je kijkt naar de markt voor leren en ontwikkelen. Dit is echt het mooiste voor mij om in die sector actief te zijn. Door al die technologische veranderingen waar je het net eigenlijk ook over had.
5: Precies. Oké, dan ga je dat traject in. Uiteindelijk, je hebt dus veel interesse gehad. Van binnenlandse en buitenlandse partijen.
6: Ja.
5: Dan kies je niet voor het hoogste bod. De familie kiest niet voor het hoogste bod.
6: Ja.
5: Maar voor het meest kansrijke. Waarmee het bedrijf eer wordt aangedaan? Kan ik het zo goed schetsen?
6: Nou, het gaat over continuïteit. Maar echt wat me heel erg aanspreekt in de constructie die we nu hebben... is dat er geen exit-strategie is. Dus we hebben ook niet een tijdshorizon afgesproken. We willen
5: private equity bedrijf.
6: We willen groeien. Het is eigenlijk een family office, hè, zoals ze zelf
5: zeggen. Wat is dat dan?
6: Het beheert het familiekapitaal van de familie Liechtenstein.
5: Ja?
6: En heeft daardoor ook een veel hogere tijd of een veel langere tijdshorizon. En is er ook geen exit-strategie. Het kan zo 10 jaar duren, 15 jaar of korter als we zelf voelen. We zijn niet meer de juiste groep om een volgende stap te maken. Natuurlijk willen we groeien, maar we geloven er allebei in dat je alleen groeit door de juiste dingen te doen. Zowel inhoudelijk, maar ook voor de maatschappij. Leren heeft enorme bijdrage in de groei van Nederland, organisaties. En daar gelooft Netvest ook in.
5: Ja, en die willen dus ook echt investeren in het bedrijf.
6: Ja.
5: Zijn daar dan harde cijfers over afgesproken? Van dit gaat erin?
6: Daar zijn cijfers over afgesproken. Ik kan daar niet te veel over zeggen. Maar ook een groeilijn die wij heel realistisch vinden van ongeveer 10% per jaar. Dus niet dat we nu opeens zeggen, joh, we willen verdubbelen in de komende 2 jaar.
5: Ik vind 10% per jaar ook best stevig. Ik weet niet hoe het de afgelopen jaren is gegaan.
6: Rond dat percentage.
5: Okay.
6: Dus dat is niet echt een trendbreuk.
5: De benchmark ligt wel op 10%, maar het hoeft daar niet boven.
6: Ja, en echt voor die lange termijn gaan. En nogmaals, de investeringen die we doen in technologie, in mensen, die zijn gigantisch. En natuurlijk kijken we ook naar interessante overnamekandidaten in Nederland, in het buitenland, om die groei te versnellen. Maar ook vooral betere diensten te kunnen leveren.
5: En wat is dan de stip op de horizon? Dus waar moet je staan over die 10 jaar? Hoeveel groter moet het dan zijn?
6: Ja, dat is wel heel mooi. Onze KPI richt zich vooral op het aantal deelnemers.
5: Ja.
6: Dat zijn er nu 350.000 per jaar. We willen naar de miljoen.
5: Mm-hmm.
6: Dat is het doel, zoveel mogelijk mensen sterker maken op zoveel mogelijk plekken op deze aardbol. En daardoor ook zelf heel relevant zijn. Dat is de lol die we hebben en waarom we dit doen.
5: En op welke markt, want je zit in 60 landen.
6: Ja.
5: Welke markt ligt het meeste potentieel om snel te kunnen groeien in dat aantal deelnemers?
6: Dus dan kijken we eigenlijk niet naar markt, maar we bedienen de hoofdkantoren van multinationals om ons heen.
5: Ja.
6: Dus dat zit in Nederland, natuurlijk Duitsland. Duitsland is niet de meest makkelijke markt nu. Maar daar zitten we heel erg sterk in de techsector, in de chipsector. De Nordics en Noorwegen, de Zweden zijn we heel erg sterk.
5: Huh?
6: En we maken langzaam de sprong ook naar Frankrijk en Engeland. Maar natuurlijk is er in Nederland ook nog volop te doen. Als je kijkt naar de uitdaging waar we

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Het kantelpunt is 2-3 jaar geleden bereikt. We zitten nu voor ongeveer 60% van de omzet die uit het buitenland komt.
2: Zo.
1: En dat groeit lekker door. En dat komt echt van maar toch wel de hoofdkantoren van de multinationals in Nederland, in Duitsland, Scandinavië.
2: Is dat ook waar de meeste omzet vandaan komt?
1: Ja.
2: Want wat is jullie omzet nu, jullie jaaromzet? 60 miljoen of zo?
1: Ongeveer, ja.
2: 60 miljoen. De vorige keer was het 50 miljoen, daar zit je nu boven. Ja. Dus je ziet
1: ongeveer die 10% die we steeds groeien.
2: Ja, precies. Dus daar, op basis daarvan heb je natuurlijk ook een prijs bepaald voor Netvest. Wat heeft Netvest betaald?
1: Je begrijpt, Nina, dat ik daar geen uitspraken over kan doen.
2: Hoezo
1: je kijkt me heel vragend aan.
2: Hoezo niet?
1: Maar daar kan ik geen uitspraken over doen. En dan kijk je eigenlijk minder naar omzet, maar veel meer naar je resultaat. En daar zit een multiplier op. En dat is
2: net een
1: multiplier. Die liep nu, die loopt nu eigenlijk lineair.
2: Oké.
1: Dan zou je kosten moeten besparen. Je ziet toch dat wij echt nog wel een mensenbusiness zijn. Uh-huh. Zie je dat door AI wel veranderen, dat die marges kunnen veranderen. Maar nu loopt het eigenlijk staan een lineaire lijn.
2: Ja, precies. Ik wil jou even een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Ja. Na afloop kun je nuanceren.
3: Het dilemma.
2: De naamswijziging een paar jaar geleden van Schouten en Nelissen naar Suas was de grootste fout in mijn carrière. Of ik sta nog altijd 100% achter die beslissing die we toen namen.
1: Het neigt meer naar de grootste fout uit mijn carrière.
2: Top, dan mag je zo meteen nuanceren. De gast is Camiel Gielkens, algemeen directeur van de Schouten Company, onder meer bekend van het opleidingsinstituut Schouten en Nelissen. Vertel. De grootste fout uit je carrière, daar neig je wel naar. Suas.
1: Er zijn natuurlijk nog veel meer fouten, weer fouten die ik heb gemaakt de afgelopen jaar.
2: Maar dit was wel een dure, denk ik. Die Schouten.
1: Dit was een dure. En je ziet eigenlijk dat Schouten is. Iedereen kende het. Iedereen heeft er ooit wel eens een training gedaan. Dus die naamsbekendheid is gigantisch. Dus om dat te parkeren en naar de achtergrond te schuiven, was niet de meest slimme zet.
2: Je zei net dat het al te maken had met de afstand die de familie Schouten ook letterlijk in naam van het bedrijf wilde nemen.
1: Een stukje loskoppelen daarvan. Dat was een reden. Dat speelt natuurlijk mee.
2: Maar is dat niet eigenlijk gek? Het is toch ook emotionele waarde en binding. Je mag toch ook trots zijn op je legacy?
1: En toch begrijp ik ook wel die keus. Dit is wat ik zeg. Het is een last. Het altijd aanstaan, bezig zijn. Kunnen het wat meer loszetten van de familie. Nou, om dat te compenseren, dat kostte heel veel marketinggeld. We hebben heel veel spotjes op BNR geplaatst.
2: Ja. Schouten University of Applied Science.
1: Je kunt het nauwelijks uitspreken, Nina.
2: Sorry hoor, welk marketingbureau had dit bedacht? Ja, je hoeft geen naam te
1: eigenlijk
2: noemen.
1: Eigenlijk gewoon zelf bedacht, moet ik zeggen.
2: Oké, dus dit was wel een flater.
1: Zonder meer. En nogmaals, daar leer je van. En we hebben dat hersteld. En dan zie je ook meteen de traffic op de website. De boekingen zie je
2: toenemen. Weer omhoog.
1: En nogmaals, fouten maken. Ik ben daar helemaal geen tegenstander van. Daar leer je van. Je gaat door. En je maakt weer de goede beslissing voor de toekomst.
2: Wanneer dacht jij dan, want jullie zetten dat groot in de markt met spotjes. Je weet ook, dit kost even tijd. Want elke naamswijziging is gezeik, is gedoe, kost even tijd. Wanneer dacht jij, dit was zo dom, we moeten dit nu terugdraaien?
1: Dat was eigenlijk na 14 maanden. En dan zie je gewoon welke marketinginspanningen je moet doen. Om op dezelfde, op je website bijvoorbeeld, op dezelfde conversierates te komen. Dus de kosten per klik, de kosten per boeking, die stegen enorm. En toen weet je eigenlijk wel, dit is niet handig.
2: Ja.
1: En nogmaals, het leidt je ook af van wat je eigenlijk wil doen. Leiders sterker maken, dan ben je zo bezig met die naamswijziging. Terwijl we willen er vooral voor die deelnemer zijn. We willen slimme programma's maken, betere programma's, met nieuwe technologieën bezig zijn. Daar word ik zelf ook warm van.
2: Ja.
1: En daarvoor
2: en
1: zijn we
2: eigenlijk
1: op
2: aarde. En nu moest al dat geld in die marketing zitten.
1: Nu ga je naar marketing. Dus dat leidt dan ook meer af dan dat het brengt.
2: Ja.
1: Ik ben blij dat we dat hebben gecorrigeerd. Maar dat past ook alweer bij een familiebedrijf. Dat je het ook weer heel snel kunt corrigeren.
2: Ik kan me voorstellen dat je even moest overleggen met de familie Schouten. Jongens, spijt me voor jullie. Maar we willen toch jullie naam weer op de gevel.
1: Ja, en dat doe ik natuurlijk niet alleen. Naar collega Steven Steenberg heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En
2: hoe reageerde de familie op zo'n moment? Ja, jongens, ik snap het, doe maar.
1: Nou, er is wel wat meer water door de Rijn gegaan toen. Nee, dat zijn goede gesprekken die je hebt. En alles begint, of alles, data is daarin ook cruciaal. Dus de harde data laten zien, de impact laten zien, de marketing spend laten zien. En ook hoezeer het ons afleidt, gewoon als management.
2: Ja.
1: En waar willen we ons op richten?
2: Ja.
1: Waar worden we zelf warm van? En dat geeft dan de doorslag. En dan heb je het geluk

0: En dan zie je eigenlijk een ander veranderd traject. Als je snel een upward ziet of snel de resultaten ziet, dan stijgt het zelfvertrouwen. En dan laat je ook zien, hey, het werkt.
1: Ja, ja, precies. Wat heb je op de balans staan? Wat heeft dit foutje gekost?
2: Nou, dan
0: de 2,5 miljoen aan marketingkosten, daar zit je wel, ja.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, had je aan leukere dingen kunnen we. Maar goed, het is klaar, het is afgerond. Klaar. Het is allemaal weer goed gekomen. Ja. En jullie kunnen weer door, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Over doorgaan gesproken, jij noemde het al even. Ik vind het leuk om bezig te zijn met die nieuwe technologie.
0: Ja.
1: AI is natuurlijk nu gewoon iets waar mensen gratis van alles mee kunnen.
0: Ja.
1: Chatbot, bij wijze van spreken kun je via ChatGPT een gratis van, joh, leer mij even de belangrijkste skills om een goede leider te zijn.
0: Ja.
1: Je zou het kunnen zien als Schouten en Nelissen als meedogenloze concurrentie waar je het nooit van kan gaan winnen.
0: Ja.
1: Of je kan het omarmen.
0: Ja.
1: En jij wil dat laatste doen.
0: 100%. En wat je eigenlijk ziet, en het is heel interessant, Jan Schouten zei het al bij de oprichting van het bedrijf. Ik wil leren heel persoonlijk maken. Ik wil echt uitgaan van jouw krachten, jouw waarden, jouw ambities. En dat kon je eigenlijk nooit echt op schaal doen. Want dan heb je die persoon voor nodig om jou echt te kennen en jou te helpen.
1: Het kost veel te veel tijd. Je moet wel een soort uniform cursus maken. Maar met AI.
0: En dan heb je eigenlijk one size fits everybody. Maar we weten allemaal, als je één oplossing voor iedereen hebt, dat werkt niet. En nu kun je door AI leren helemaal op maat aanbieden. Ja, door heel goed te kijken wat heeft iemand te leren. En welke content hoort bij, welke vragenlijsten, welke oefeningen. En wat ik zelf merk, is dat AI vooral werkt als je iets anders doet dan wat de mens altijd heeft gedaan. Dus als je die mens gaat vervangen, dan haakt de deelnemer eigenlijk af. Dan voelt hij zich ook een beetje getrikt.
1: Ja.
0: Maar als je bijvoorbeeld AI gebruikt om diepere feedback te geven dan die trainer heeft gedaan, of die trainer helpt om die veel diepere feedback te geven, want het kost hem minder tijd. Of juist meer gaat oefenen om beter voorbereid te zijn op een workshop of een sessie die je hebt met andere deelnemers. Dan zie je het werken. En dan zie je ook dat die deelnemer het echt wil doen.
1: Ja.
0: Terwijl als het puur een vervanger is van de mens, dan zie je mensen afhaken, het niet gebruiken. En dan verdwijnt het eigenlijk naar de achterhoek.
1: Want ik zei het al eerder, jullie zijn dus bezig met een chatbot. Waarbij je bijvoorbeeld in een communicatiecursus.
0: Ja.
1: Dus praat je eigenlijk met die chatbot. Maar dat is dan, neem ik aan, ter voorbereiding op.
0: Ja.
1: Een echt gesprek met de docent of met een medecursist. Is dat die combi, is dat wat dus werkt?
0: De combi werkt. En als je eigenlijk alleen maar AI doet. Ik denk toch uiteindelijk zijn we sociale wezens. Ook wij niet naar met elkaar zitten te praten. We kijken eraan. Je voelt er wat bij.
1: Ja.
0: Leren is uiteindelijk een sociaal proces. Je leert het meeste van en met elkaar. Maar AI zorgt dat leren veel persoonlijker is. En daardoor ook relevant. En je weet, het is voor mij persoonlijk. En daardoor heb ik er ook echt wat aan.
1: Ja.
0: En dan gaan mensen ook de tijd erin steken om echt die nieuwe vaardigheid of nieuwe kennis zich eigen te maken.
1: Maar dit is voor jou, neem ik aan, ook echt wel een kostenbesparing. Want het is heel simpel. Als je op een bepaalde momenten die trainer er even tussenuit kan halen, die weer naar een andere cursist kan, omdat ik even met die chatbot in gesprek ben om mijn Frans op te halen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel gewoon ook winst letterlijk in de portemonnee voor jullie.
0: In deze fase nog zeker niet. Zijn het vooral de kosten die gaan voor de baten uit. Ik denk wel wat je in het algemeen ziet. Ik denk als binnen organisaties willen we de productiviteit echt vergroten. Dus het weghalen van heel veel mensen heel lang in trainingen zetten. Weet je, dat werkt niet. We willen trainingen vooral korter maken, goedkoper en beter. En AI helpt daarbij. En dan zie je kosten verschuiven. Maar je ziet wel inderdaad, de tijd die wij samen doorbrengen, die wordt korter.
1: Korter,
0: en dus
1: goedkoper
0: ook veel meer op de werkplek. En veel meer op de werkplek leren.
1: Ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Korter, goedkoper en beter. Ik bedoel, korter, ja, daar zal eigenlijk iedereen wel blij mee zijn. Want dan leidt het niet te veel af van het normale dagelijkse werk. Goedkoper, altijd fijn.
0: Ja.
1: Maar beter, hoe kan je beter maken in wel die twee andere waardes? Korter en goedkoper.
0: Heel interessant wat we zien. Als je eigenlijk door één programma loopt en je leert, iedereen krijgt dezelfde content, dezelfde oefeningen, dat gaat mensen vervelen. Mm. Maar als je alleen leert wat je echt zelf te leren hebt, dan besteed je eigenlijk 50% minder tijd aan het doorlopen van dat traject. Dus het gaat veel sneller.
1: Ja.
0: Maar het is voor jou veel relevanter. Dus het motiveert enorm om te leren wat je echt te leren hebt.
1: Okay,
0: en
1: dus
0: alle ruis eigenlijk weg te laten. En daar ligt een enorme innovatiestap in onderwijs. Zowel op universiteiten, hogescholen en zeker ook in het volwassen onderwijs.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk staan we daar nog aan het begin.
1: Ja.
0: Maar dat praat je echt over het aanbieden van leren. Maar het gaat natuurlijk over het maken van programma's. Wat sneller kan. Hele andere manier om het bij jou te krijgen op de werkplek. Dus
1: meer persoonlijker, meer getarget.
0: En op het moment dat je het echt nodig hebt.
1: Ja.
0: En dat heeft heel erg met die relevantie te maken. Als jij moeilijke gesprekken aangaat en wij weten ongeveer wanneer je dat hebt, en we gaan je dan helpen die persoonlijke gesprekken te doen, niet in een eendaagse training, maar veel meer in kleinere stapjes.
1: Ja.
0: En het herhalen, dan blijft het, beter.
1: Oké, dus dan moet jij inderdaad de potentiële klant heel goed leren kennen. Je moet daar data over hebben. En
0: Zeker.
1: Je moet ze eigenlijk pinpointen op het moment dat het dus relevant is. Dus dit vraagt heel veel investeringen nu aan het begin.
0: Ja.
1: Zijn jullie een eigen model aan het ontwikkelen? Of hang je daarvoor op andere modellen?
0: Ik denk als je kijkt naar ons type organisaties en de schaalgrootte die we hebben, moet je dat vooral niet allemaal zelf proberen te doen. Maar kijk wie zijn wereldwijd de beste spelers en ga daarmee samenwerken. Het kan een Microsoft zijn of een Area 9.
1: En Microsoft, ja, ik snap het. Maar hè?
0: Of Europese spelers. Hè?
1: Maar heb jij die al gezien? Zou jij liever naar een Europese speler gaan of zeg je nee, sorry, boeit me niks. Ik ga gewoon naar Microsoft als die het beste product hebben.
0: Als je kijkt naar de AI-toepassing die we hebben, dat doen we samen met een partij Denemarken.
1: Ja?
0: De Area 9. En dan kijk je daar natuurlijk heel goed wat gebeurt er met de data. Waar wordt die opgeslagen? Dat je aan alle Europese richtlijnen voldoet. Maar ik kijk toch wel heel erg van wie zijn de voorlopers op de gebieden waarin je wil investeren, waarin je wil groeien.
1: Mm-hmm.
0: En wat kun je daarvan leren? En kun je daar iets samen doen? Want op onze schaal gewoon alles zelf te ontwikkelen. Financieel is dat een lastige. Maar je weet ook, als wij klaar zijn met het ontwikkelen, zijn er al 10 betere oplossingen. Die loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Dus dat wil ik vooral niet proberen.
1: Nee. Oké, tot slot even kort. Waar kijk jij het meest naar uit de komende periode?
0: Eigenlijk de hele buy-and-build-strategie die wij hebben. Maar natuurlijk ook als je kijkt naar... wij doen heel veel onderzoek naar wat zit er achter data en hoe leren mensen. Wat wij zien in de markt is dat mensen eigenlijk dat de medewerker heel gemotiveerd is. Maar de bevlogenheid heel erg laag is. Als je kijkt naar energie of hoe ga ik eigenlijk naar mijn werk. En dat heeft vaak te maken met hoe de leider zich verhoudt. Wat die leider eigenlijk doet.
1: Ja.
0: En wij hebben programma's ontwikkeld om daar toch meer te doen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan complimenten geven.
1: Complimenten? Oh ja,
0: ziet iemand zich wel staan? Voelt hij zich gewaardeerd? Dat is een hele belangrijke.
1: Ja.
0: Wat wij ook zien, en daar ben ik heel erg mee bezig, dat juist de groep tussen de 30 en de 44 heel erg afhaakt, vaak burn-out klachten heeft, zoveel bal in de lucht houdt. En dat we ook organisaties zich daar meer van bewust willen maken. Dat ze juist daar dingen anders gaan doen.
1: Genoeg plannen dus. Genoeg ambitie. Wij zien jou over een paar jaar weer.
0: We willen dingen beter doen en dan komen de resultaten vanzelf.
1: Ja. Supermooi, dankjewel dat je hier was. En over een paar jaar weer zou ik zeggen. Camille Gielkens, algemeen directeur van de Schouten Company. Het bedrijf achter Schouten en Medissen. En wil je nou meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven? Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
8: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
9: Welkom.
10: Dankjewel.
9: Vier Meren.
10: Dankjewel.
9: Volledig vernieuwde full service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
11: V&D en HEMA hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Staft en Siebel al failliet.
12: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
13: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
14: Hoi Nina.
13: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp. Dat soort dingen moeten we aan denken.
14: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat groter. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
13: In een winkelcentrum in Arnhem?
14: Ja.
13: Wat moet jij daar? Goed, je woont in Bussum.
14: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens waarom.
13: Je had zin om te shoppen.
14: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
13: Oh ja.
14: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel bij Wereldhaven. Want ze hebben een hele nieuwe strategie, maar daar komen we zo op.
13: En dat moest ook wel, want e-commerce is natuurlijk enorm in opkomst al jaren.
14: Ja.
13: En dat jaagt toch ook wel behoorlijk wat winkeliers weg uit de winkelstraten. Eerst even vragen of jij Wereldhaven in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
14: Nee, en kijk, we hebben interne grens dat een individueel aandeel op de Belgische of Nederlandse markt sowieso een market cap moet hebben van 1 miljard.
13: Ja.
14: En dat had Wereldhaven niet, maar op dit moment staan ze zo'n 22 euro en zijn ze precies 1 miljard waard. Dus vanuit dat perspectief zou het wel kunnen.
13: Mm-hmm.
14: Maar het is niet het type aandeel waar wij veel in beleggen.
13: Nee.
14: Wat wel zo is, en dat is toch leuk om direct eventjes te benoemen, dat Wereldhaven uit heel zwaar weer komt. In 2020 6 euro stond, heel lang rond de 12, 13 stond. Nu 22, dus
13: okay.
14: Die aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op 50 euro gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleg is risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
14: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar... dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed, in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
13: Oh, wat grappig.
14: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij Invermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet.
13: Mm-hmm.
14: In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhaven. En volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
13: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
14: Hij analyseert het ook wel.
13: Doorgelicht op bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zometeen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis in van Wereldhaven. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als vier mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap, een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het met knipoog naar de stad de Wereldhaven, maar dan dus met een N aan het einde. En die N die is er nu niet meer. Wereldhaven is het nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
14: Dat zal Happy Days heten. Ja, Happy Days. Dus. Ik ken het niet.
13: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Ben Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de vier Rotterdammers de Wereldhaven oprichtten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9.000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
10: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
13: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in. Waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd. Namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid. Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
14: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de verenigingen voor effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
13: Ja.
14: Nou, dat is niet beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Dat was destijds natuurlijk een immens bedrag.
13: Mm-hmm.
14: Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
13: Oh, dat is heel duur. Voor ja. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
14: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
13: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshall-hulp. Een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de Wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over. Zorgt voor een forse groei van de Wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de Wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
14: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Dat betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
13: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan De Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
14: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
13: Ja, best apart, toch?
14: Heef.
13: Het klinkt niet World Haven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet World Haven noemen. Het is wel World Haven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
15: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
16: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
17: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
18: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oer-Hollandse keten voor stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
19: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. en het dreigt zelfs faillissement.
13: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor de winkels ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
20: De plek zoals Nieuwegein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een Basic Fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid. Leisure entertainment komt erin.
21: Dus het concept wat jullie neerleggen is full service center.
13: Ja. Nou, dat. En dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren. En dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
14: Ja, het is een vastgoed aandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van woningen stijgen altijd. Kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat het dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. En namelijk een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werd een hele grote investering gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, een paar jaar terug stond 50 euro. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de 100 euro. Dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
13: Ja.
14: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
13: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca exact, erin zetten.
14: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
13: Ja.
14: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café, bioscoop, naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
13: Mm-hmm.
14: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudzeer in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog 2 winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
13: Ja, dat willen ze niet.
14: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% 60% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
2: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
14: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar die twee Franse winkelcentra die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen. Maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan verteelden met die zes winkelcentra van Unibail-Rodamco. Damco. De prestaties daar die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgen de huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad en bovendien, ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
2: Nee, oké.
14: En heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden. Maar dan moet hij misschien over zijn eigen ego heen strijken. En gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn. Wegwezen. Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt en eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden. Een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct doorgeeft
2: aan aandeelhouders, ja, dan ben je niet belastingplichtig.
14: Nee, ja. Nee. En sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
2: Kan dat dan?
14: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
2: Want keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
14: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En ja,
2: dat kost geld.
14: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook wel een REIT genoemd, hè, in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
2: Ja oké, zwak punt. Kansen.
14: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze twee acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
2: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
14: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
2: Nee, dat weet ik
14: wel. Dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
2: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
14: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020, waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 2021 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst. En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, €1,76. 2025, €1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
2: Oké. En doen ze ook nog iets met dividend?
14: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om het aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
2: Ja.
14: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20. 2024 €1,25. Over 2025 €1,30. Nou, wat zou eruit komen voor 2026? Weer een stuiver meer. 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
2: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan Storm de Wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel Wereldhaven interessant zijn, Jim?
14: Nou, die storm die ligt achter Wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam Storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten, durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Dan heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. Overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar, maar is wel een bedrijf wat je een mooie kaststroom kan opleveren.
2: Dit was Wereldhaven doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, oh, ik heb nou al zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brands staat dan op het programma, Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brands, ja, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
14: Absoluut, ik hou er niet van. Nee. Maar misschien wel interessant aandeel.
2: Precies, veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
14: En mijn naam is Jim Terpoer.
2: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het Amelscentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het protocol van privacycoin Zcash, want dat werd gehackt met behulp van Claude AI. En we hebben het over een hypotheek met Bitcoin als onderpand. Ja, ja. CryptoCast 433. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Welkom. Hi. Goed je te zien. Consultant en expert in blockchain en betalingen. En wij gaan eens even het nieuws bij de hoorns pakken, zoals ze dat zeggen.
9: Zeker.
8: Want een lek in het protocol van Zcash, privacycoin, dat is dicht met behulp van een AI-tool, namelijk Claude. En ja, dat lek was een potentieel miljoenen gevaar. Jacob, vertel eens even dat lek. Hoe zag dat eruit? Wat was dat precies voor?
9: Nou, het is. Ik zal eerst misschien kort even ingaan op Zcash, want dan kun je beter begrijpen waarom het een zo'n existentieel probleem is, deze bug. Zcash is een cryptocurrency. Alleen in tegenstelling tot Bitcoin is het heel erg gefocust op privacy. Daar is het ook speciaal voor ontworpen. In 2016 is het gelanceerd. En het werkt met zogenaamde zero knowledge proofs. Dus je kunt bewijzen dat een coin van jou is, zonder dat je iets hoeft te bewijzen over wie je bent. Ja. Maar ook over naar wie die toe wordt gestuurd. Dus dat zijn volledig afgeschermde transacties, kunnen dat zijn. Dat doen ze doordat er privacy pools worden gebruikt. Shielded pools, waarin dus ook je eigenlijk fundamenteel niet kunt laten zien hoeveel coins daarin zitten. Want dat is
8: zo
9: allemaal
8: is ontworpen.
9: Ja, dat is helemaal ontworpen om dus helemaal eigenlijk een soort black box te zijn waarin dat allemaal plaatsvindt. Alleen, nu hebben ze dus met behulp van AI-tools een flaw, een fout in die encryptieprotocollen ontdekt. Waardoor je dus nieuwe coins erbij kon gaan maken in zo'n shielded pool. En omdat je dus geen totaaltellingen op zo'n pool kunt doen, ja, heb je dus eigenlijk een soort perfecte valsmunterij heb je daarmee. Want je kunt dus nieuwe coins maken en niemand kan bewijzen of ze gemaakt zijn en of de coins die jij vervolgens uit gaat geven, of die echt waren, of dat die dus door die bug gemaakt zijn.
8: Ja, ja. Er ontstond nogal wat commotie, ook nadat dit lek gedicht was, gevonden met AI en gedicht. Gaan we zo nog wel even over hebben. Maar Zcash promotor Arthur Hayes. Die kennen we als oprichter van BitMEX, ook futures handelsplatform. Die verkocht zijn hele positie. Waarom is dit, was dit zo'n reden voor paniek? Want de prijzen kregen ook een aardige tik van dit Zcash.
9: Nou, omdat het natuurlijk echt wel een existentieel probleem is. Want het is niet zomaar dat je een bug vindt en je fixt hem en je zegt, oké, nu kan die niet meer gebruikt worden. Maar je kunt door hoe het is opgezet niet bewijzen dat die bug niet al eerder misbruikt is. Het is als het ware, je komt erachter dat de deur van de kluis open stond. Je kunt hem wel dicht doen, maar je weet nooit of er iemand wel of niet die kluis in is geweest.
8: Omdat het allemaal zo lekker privacyvriendelijk is en zo.
9: Omdat er geen totaaltelling van de inhoud van de kluis mogelijk is door hoe het in elkaar zit. Dus Arthur Hayes die zegt ook van eigenlijk zo'n privacy coin die moet perfect zijn of je moet hem niet gebruiken. Want als je gewoon, al is er maar 1% kans dat dit eigenlijk misbruikt is, dan dat risico is gewoon te groot.
8: Ja. Is dat misschien ook, vaak zeggen mensen dat Bitcoin niet echt privacyvriendelijk is, omdat je allemaal pseudonieme adressen over het hele internet hebt slingeren, die je ook kan koppelen aan een identiteit. Er zijn ook gewoon bedrijven voor die daar heel goed in zijn. Is dit dan een van de voordelen van dat het allemaal bij Bitcoin wel inzichtelijk is en dat je dit gedonder dus niet hebt?
9: Nou, absoluut. Kijk, dat is een van de fundamentele designprincipes van de blockchain van Bitcoin, is dat het 100% auditeerbaar is. Je weet altijd precies hoeveel Bitcoin er in omloop zijn. Ja. En je weet altijd precies op welke adressen die staan. En je weet dan misschien niet precies welk adres bij wie hoort, maar dat het binnen dat gesloten systeem klopt, dat kun je gewoon op ieder moment controleren. En dat is dat is een afweging die je moet maken ten opzichte van die privacy.
8: Ja, het is geen bug, maar een feature, zeggen we dan. Hè? Ja. De prijs van Zcash is inmiddels wel weer wat opgekrabbeld. Mm-hmm. Staat op $470 op dit moment per coin. Denk je dat het vertrouwen langzaam weer terugkomt? Zijn mensen een beetje van een schrik bekomen? Of is dit, wat je zegt, misschien iets meer fundamenteels?
9: Nou, het is natuurlijk wat je bij Zcash wel hebt, en dat is omdat ze ook graag natuurlijk een beetje weer meer mainstream willen worden, is er zijn ook mogelijkheden om niet afgeschermde transacties te doen. Dus je kunt ook transparantie geven over je transacties, dan wordt het meer Bitcoin-achtig. En wat natuurlijk hier nu een risico zou kunnen zijn, is dat ontvangers meer gaan eisen van, nou, doe mij maar een transparante transactie in plaats van zo'n shielded transactie. Want dan weet ik tenminste zeker dat het geen valse Zcash-muntjes zijn. En dan krijg je dus dat je dus eigenlijk een beweging krijgt weg van die privacy features waar Zcash nou juist voor bedoeld was.
8: Ja, dus dan dat eigenlijk ondermijnt dat bijna de natuur van dat hele project.
9: Ja, dus je zou eigenlijk moeten zeggen van we moeten misschien weer zo'n nieuwe pool op gaan zetten. Echt from scratch. En nu echt heel goed doorgerekend. Ook weer met al die AI-tools dat er geen fouten in die protocollen zitten. Ja. En dan toch weer een stukje terug naar af.
8: Ja, toch moeten we ook even stilstaan bij het feit dat deze bug, dit gat, dit lek, werd gevonden door Opus 4.8. Dat is het nieuwste openbare model van Anthropic, een van de AI labs. Claude kennen we natuurlijk. Is dit iets wat we vaker gaan zien? Ook voor bijvoorbeeld dit soort protocollen, crypto-protocollen, DeFi-protocollen, moeten die op deze manier een beetje vrezen voor hun toekomst? Als er ineens van AI allerlei slimme...
9: Nou, vrezen is een groot woord, maar dit is natuurlijk ook al voorspeld buiten crypto voor alle IT-systemen die gebruik maken van encryptie en versleuteling in het Nederlands. Dit soort AI-tools zijn natuurlijk veel beter om daar hele moeilijk vindbare foutjes in te vinden. Want normaal gesproken, het is wel allemaal open source. Maar voor mensen zijn dit soort zero-knowledge proof en encryptieprotocollen zijn ontzettend moeilijk om helemaal door te rekenen. Want er worden vaak duizenden stapjes gezet in zo'n protocol om het allemaal helemaal af te schermen. En dat is natuurlijk typisch waar AI heel goed in is. Om gewoon dat soort bijna geestdodend werk te doen. En dan toch ergens te vinden, hey, hier had een nulletje en eentje moeten zijn.
8: Precies.
9: Dus je gaat wel, denk ik, zien dat er steeds vaker AI-tools worden gebruikt om dit soort lekken te vinden. Is dat iets waar we voor moeten vrezen? Nou, hangt een beetje vanaf wie die AI-tools gebruiken. Ja. Als het white hat hackers zijn en security consultants, dan is het ook de bedoeling dat het gebruikt wordt om juist lekken te vinden voordat de criminelen ze vinden.
8: Ja, dat is natuurlijk op dit moment aan de gang met Claude Mythos. Een van die modellen die nog ietsje sterker is en nog ietsje spannender. Die heeft maar een selecte groep bedrijven, ook in Europa, nu tot zijn beschikking vanwege die cybersecurity risico's. Het probleem alleen met Zcash is dus dat we niet weten of dit eigenlijk al misbruikt is, dit lek. Nee, want het is allemaal.
9: Maar dat is natuurlijk. Ja, dat heb je natuurlijk ook bij allerlei andere gesloten systemen. Ja. Hè? Ik bedoel, open systemen en transparante blockchains, daar kun je alles op bekijken. Maar weet je, de systemen van banken en creditcardmaatschappijen zijn natuurlijk net zo dicht getimmerd en zijn net zo goed een black box. Ja. Waarvan je maar moet afvragen of er niet al eens een keer iemand in is ingebroken.
8: Ja, goed. Nou ja, nog maar een keer het bewijs dat de samenkomst tussen AI en crypto is ook weer een heel spannende. Daar gaan we nog veel van horen.
9: Zeker.
8: Goed, wat ook spannend is, maar dan misschien niet op de goede manier, zijn de prijzen deze week. Want we gaan eens kijken met Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers, naar de grafiek. Tim, goedemiddag.
10: Hallo Daniel.
8: Ja, de prijs van Bitcoin en eigenlijk de hele cryptomarkt zakte stug door naar beneden deze week. Ja, nu zo rond de $63,000. Ik heb ook iets onder de $60,000 gezien afgelopen weekend. Hoe komt het? Hoe kijk jij naar de markten?
10: Ja, we zijn best wel hard gevallen. Maar ja, we zien nu dat de prijs weer lichtelijk opkrabbelt tot $63,000. Maar ja, daar heb ik niet echt een positieve verklaring voor. Het is gewoon heel veel volatiliteit die nu in de markt zit. Dus als je dan hard naar beneden gaat, ga je ook weer een beetje omhoog. Ja, het is niet altijd kommer en kwel. Maar ja, dat we nu weer een paar procent hoger staan, ja, dan een paar dagen terug, betekent niet per se dat het pijn nu voorbij is, of omdat er onderliggend fundamentele veranderingen gaande zijn.
8: Ja, we hebben toch afgelopen week bijna een soort opnieuw een grote capitulatie-event gezien. 17% eraf in een week, dat is voor crypto ook best stevig. Vanaf $74,000 per bitcoin gevallen naar ongeveer $60,000. Is dit dan, kunnen we zeggen, misschien de laatste keer dat we echt zo'n rouge naar beneden maken? Of heb jij nog geen vertrouwen dat we de bodem hebben gezien?
10: Ja, ik ben me er eigenlijk wel bewust van dat ik zo'n anderhalve maand geleden met nogal overtuigende verwachting uitsprak dat de bodem van deze cyclus wel gevonden was. daar zat ik dus afgelopen week duidelijk naast. Dus ik ben wat voorzichtiger met het dingen zeggen omtrent de bodem van deze bearmarkt. Waar ik me toen naar tijd door heb laten leiden is eigenlijk ons Bitcoin-algoritme bij Amdax. Wat op dat moment weer had ingekocht na maandenlang droog te hebben gestaan. 2 weken geleden is deze weer uitgestapt. Heeft hij weer volledig verkocht op 73.
11: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In Bitcoin, de beurs zelf doet heel goed. Tech-aandelen, met name AI natuurlijk, dat schiet alle kanten op. Vooral omhoog. Bij Bitcoin zien we vooral uitstappers. 4 miljard uitflow de afgelopen dagen. Is dat nog een risico dat die beursbeleggers er ook mee kappen? Of is dit vooral dezelfde kant op beleggen?
3: Nou, dat is vooral dezelfde kant op. Ik zie dat vanuit kwantitatief onderzoek zie je dat kapitaal instromen of uitstromen uit die ETF's niet echt een effect hebben. Een voorspellend effect hebben op de Bitcoinprijs. Vaak gaan deze redelijk tegelijkertijd omhoog en omlaag. En als je iets van een voorspellende waarde ziet, dan zie je dat vooral andersom. Dus dat de prijs daalt en dat op basis daarop de kapitaalstromen ook dalen.
2: Ja, duidelijk. Hey Tim, je moet ons toch even wat moed inpraten. Want voor sommige cryptobeleggers is dit misschien de eerste keer dat ze zo'n intense daling meemaken in een bear market. Wat leren eerdere bear markets nou? Jij loopt ook al een tijdje mee. Hoe gaat dit marktverloop verder als we daar wat aan hebben?
3: Nou ja, het belangrijkste aan bear market is dat ze over het algemeen reiken tot ongeveer de top van de vorige cyclus. Nou, in ons geval is dat $65.000 tot $70.000. Nou, momenteel handelen we daar vlak onder, dus dat zou suggereren dat we er zijn. Dat we niet heel veel verder gaan dan dit. Maar een andere dynamiek is dat normaal gesproken bear market ongeveer een jaar duren van top tot bodem. En dat zou suggereren dat we er nog niet zijn, want de top zagen we in oktober. Dus dan zouden we pas in oktober klaar zijn met al deze ellende. Dus ja, al met al lijkt deze cyclus niet bepaald op wat we in het verleden zagen. Dat zagen we natuurlijk ook al in de bullmarkt. De bullmarkt was ook totaal anders dan eerder. Vrijwel geen altcoin rallies. Totale cryptomarkt steeg maar 40% uit boven de top van de vorige cyclus. Die was al heel anders. Dus misschien is deze bearmarkt ook weer heel anders. Het meest waardevolle wat we eigenlijk leren in bearmarkt is dat we geduldig moeten blijven. Klinkt een beetje heel stom, maar zo is het wel. We komen heus wel weer boven die $100.000. Maar hoe lang dat gaat duren is erg lastig om te zeggen.
2: Precies. En wat zijn voor jou tot slot dan de voorwaarden voor een nieuwe stijging? Voor een nieuw misschien verhaal op de cryptomarkt? Want het feestje is nu echt elders. Dat heb ik al genoemd bij AI, met name op de beurs. Wat zijn voorwaarden voor een nieuwe bull market in cryptoland?
3: Nou, wat ik sowieso als belangrijke reden zie voor deze daling is dat het vertrouwen in strategy Michael Saylor een beetje is verdwenen. Die hebben natuurlijk Bitcoin verkocht voor de eerste keer in 4 jaar. En ja, dat vertrouwen moet echt terugkomen. Mensen moeten weer zien dat dat bedrijf niet zomaar gaat omvallen, dat ze niet roekeloos bezig zijn. Nou, deze week heeft hij ook weer 50 keer zoveel verkocht als dat hij vorige week heeft verkocht. Dus ik denk dat dat ook wel terug gaat komen, maar ja, dat vertrouwen heeft even wat tijd nodig.
2: Ja, precies. Ja, dat wat is het? Komt de voet en het gaat te paard, hè? Met vertrouwen. Dat is altijd zo vervelend aan vertrouwen. Tim Stolt, dankjewel voor deze toch enigszins opbeurende woorden. Misschien niet helemaal, maar we houden nog even hoop en nog even moed. Dankjewel. Tim Stolt, de portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, en dan moeten wij nog even doorpraten over het nieuws. Helemaal geen straf in dit geval, want een stel in de Amerikaanse staat Michigan heeft een Fannie Mae hypotheek afgesloten met Bitcoin als onderpand. Dat meldt crypto-website Decrypt. En het gaat om de eerste in zijn soort. Dus dit is best wel een primeurtje. Vertel ons er eerst even, want het is een naam die ik vooral ken uit de 2008 crisis, financiële crisis. Een Fannie Mae hypotheek. Wie of wat is Fannie Mae in hemelsnaam?
4: Ja, Fannie Mae is eigenlijk een bijnaam. Je hebt Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat zijn bijnamen voor de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation. En dus dat is FNMA en dat wordt dan in de volksmond Fannie Mae. En dat is een door de overheid eigenlijk gesteunde hypotheekreus. Is opgericht door het Amerikaanse congres. En die koopt eigenlijk de hypotheken op van de banken. En dan krijgen banken dus geld voor hun hypotheek. En dan hebben ze dus weer meer geld. En dan kunnen ze dus weer nieuwe leningen en hypotheken afsluiten. En Fannie Mae en Freddie Mac die verpakken dan die leningen en die verkopen dat weer op de kapitaalmarkt. En daar kennen we het inderdaad van de 2008 financiële crisis. Ja. Dat toen best wel heel hard fout is gegaan. Tot dat moment was het ook werd dat helemaal gefinancierd door gewoon private aandeelhouders. Maar net als in Nederland bijvoorbeeld toen met ABN AMRO is gebeurd, heeft de Amerikaanse overheid daar flink op moeten inspelen.

0: brengen. En inmiddels zijn die hypotheekpartijen eigenlijk grotendeels in handen van de Amerikaanse overheid.
1: Ja, precies. En
0: dat betekent dus ook dat ze best wel strenge regels hanteren voor ja, hoe je een hypotheek mag financieren. Maar er is dus sinds kort zijn die regels op het gebied van crypto wat versoepeld. Waardoor je dus nu Bitcoin en Ethereum kunt gaan gebruiken als onderpand. Ja. Voor een deel van de lening. Er zitten wel wat nuances aan
1: ja,
0: het verhaal.
1: Ja, ik wil net zeggen, mind you, dat zijn de munten die afgelopen week met 20% daalden allebei. Dus ja. Het is misschien qua onderpand spannend. Maar goed, hoe werkt zo'n deze constructie? Want volgens mij dit stel heeft vooral Bitcoin als onderpand gebruikt. Hoe zit dat precies in elkaar?
0: Ja, Joe en Amy uit Michigan hebben het over. De achternamen zijn niet bekendgemaakt. Maar ze hebben dus eigenlijk zijn het twee leningen die ze hebben. Dus er is een normale hypotheek waarbij je gewoon je huis het onderpand is. Dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. En dan hebben ze een tweede lening daarnaast afgesloten voor eigenlijk de aanbetaling op die hypotheek. Daarvoor hebben ze dan Bitcoin als onderpand. En dat is voor een stukje. Dus voor $100,000 aan lening hebben ze dus $250,000 aan bitcoinwaarde moeten vastzetten. Dus het is, zoals dat heet, over-collateralized. Ja. Dus dat je een flinke overwaarde aan onderpand moet neerzetten. Nou, inmiddels zal dat dus niet meer 250% zijn door de daling in de koers. Maar het is nog steeds wel ruim boven de 100%. En daar gaat het natuurlijk
1: precies,
0: om.
1: Precies, ja, inderdaad. Lange tijd, nou ja, misschien niet helemaal onterecht, werd crypto iets te volatiel gevonden voor dit soort praktijken, onderpand voor je hypotheek. Waarom is dat nu geen probleem meer?
0: Nou ja, het is natuurlijk. Deels heeft dat natuurlijk te maken ook met de veranderde koers ook van de Amerikaanse overheid. Onder de regering Trump is natuurlijk alles wat bitcoin en crypto vriendelijker geworden. Dus het is ook wat meer mainstream geworden. Je ziet natuurlijk ook grote partijen die instappen in bitcoin, waardoor ook die koers de verwachting is dat die koers wat stabieler wordt. En in Amerika met name is natuurlijk echt wel veel bezit van crypto onder ook gewone huishoudens. De schattingen zijn 10-20% van de huishoudens hebben wel iets van crypto.
1: Ja.
0: En die zijn vaak dus, zoals dat heet, crypto rich en asset poor. En als die dan dus een huis willen kopen, dan moeten ze of dus die crypto gaan verkopen. En anders kunnen ze misschien die hypotheek niet betalen. Dus dit geeft daar wel een oplossing voor, zonder dat ze die crypto hoeven te verkopen. Want dat is ten eerste natuurlijk, verlies je daarmee misschien potentiële koerswinst in de toekomst.
1: Ja.
0: Maar vooral ook in Amerika is het verkopen van crypto, je moet je belasting over betalen.
1: Aftikken moet je dan, ja zeker.
0: Ja, daar gaan wij in de toekomst misschien ook nog wel naartoe, als ze ooit die box 3 ellende allemaal oplossen.
1: Ja.
0: Maar in Amerika is dat al heel lang zo. Dus je moet in Amerika echt bijhouden wanneer je een crypto of een bitcoin koopt of verkoopt. Want over die koerswinst of verlies moet je een belastingaangifte doen.
1: Ja. Jacob, jij loopt al een tijdje mee in de cryptowereld, nog veel langer dan ik zelfs. Is dit nou een gimmick, dat Fannie Mae dit toestaat? Of is dit echt wel een verschuiving in het denken over hoe we crypto zien als waarde misschien, als asset?
0: Nou, het is wel het feit dat het nu echt door overheidsgesteunde partijen wordt gezien als je kunt dit nu echt gaan inzetten, is wel een verschuiving in het denken. Ik weet nog heel lang geleden, bij een van de eerste Bitcoin-congressen in Amsterdam, sprak ik een medewerker van Bitonic. En die was toen al bezig om te kijken of hij met een notaris zijn huis kon betalen met Bitcoin. Nou, dat was echt totaal onmogelijk. Er was echt de gevestigde instituties hadden echt zoiets van nee, echt absoluut willen het niet eens aanraken. En dat is dus wel echt een verschuiving. Ik weet nog niet of je het in Nederland kunt laten vliegen, zoiets als
1: ik
0: dit.
1: Ik denk het niet.
0: Onze hypotheekmarkt zit heel anders in elkaar. Dus in Nederland is het veel gebruikelijker dat je gewoon alleen maar het huis als onderpand hebt. En is sinds de kredietcrisis is het juist zijn de regels meer geworden dat je niet meer je kunt niet eens 100% van je huis financieren, laat staan dat je dan een deel daar nog weer met bitcoin een extra lening op afsluit.
1: Ja.
0: Dus goed, ik denk dat we in Nederland voorlopig nog toe veroordeeld zijn dat je dan maar gewoon je crypto moet verkopen en dat gewoon als cash dan inbrengen.
1: Ja, dan is het ineens geen probleem meer.
0: Nee, is heel bijzonder.
1: Dat is ook wel een grap. Goed, tot zover ons verhaal over Fannie Mae, de hypotheken met bitcoin als onderpand. Spannend, gaan we blijven volgen. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Jacob. En ik vond dit het afgelopen nieuwtje al spannend. spannend. Maar wat we nu gaan bespreken is ook wel spannend. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
0: We hebben de gast Lucas Wensing van Ambitious, of AMBTS. Ja. Een Bitcoin operating company die eigenlijk overhoop ligt met de toezichthouder AFM.
1: Ja.
0: Over hoe dit geclassificeerd moet worden en of die wel of niet een licentie kan krijgen. Ja.
1: Een bedrijf dat toch een beetje lijkt op bijvoorbeeld Strategy van Michael Saylor, dat heel veel bitcoin koopt, aandelen uitgeeft, et cetera. Ja. Maar dan willen ze net ook iets anders doen.
0: Ja. Ze willen die bitcoin aan het werk zetten voor hun aandeelhouders. En dus daar is nogal wat discussie over. Ja. En daar moet uiteindelijk een rechter over gaan beslissen.
1: Precies, dus. In augustus vorig jaar werd met veel bombardie aangekondigd dat wij ook in Nederland dit soort treasury bedrijven zouden krijgen. Naar die beursgang, die kwam er nooit. En dat heeft alles te maken met hoe de toezichthouder zich opstelt. Ja. En Lucas wil nu voor het eerst met ons praten over wat daar is gebeurd, wat er nog gaat gebeuren en hoe ze dat gaan oplossen. Dat gaat een smakelijk verhaal worden. Dat zeker. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, consultant en expert in blockchain en betalingen. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Dinsdag 9 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekesteinendewijk@bnr.nl. En we hebben weer een keur aan slimme vragen. Te beginnen bij Tjerk Dauma. Die zegt, ik heb een vraag over het moment waarop je de onderhandelingen voor een staakt het vuren zou moeten starten. Ja, dat lijkt wel een actuele kwestie. Hè? Je ziet, zegt Tjerk, steeds een soort golfbeweging waarbij de strijdende partijen afwisselend aan de winnende hand zijn. Als het goed gaat, zoals nu bij Oekraïne, ben je wellicht geneigd niet te willen onderhandelen. Vervolgens krijg je tegenstander weer momentum en zou je achteraf wel willen hebben onderhandelen, maar wil de tegenstander dat niet meer en zo gaat dat maar door. Hoe bepaal je als Oekraïne dat je toch wil onderhandelen vanuit zo'n periode waarin je aan de winnende hand bent? En hoe gaat dit proces en hoe beheers je een bepaalde overmoed als dingen goed gaan op het slagveld? En wanneer moet je juist wel of niet doorgaan met vechten? Kortom, zeg het maar, Arisjan.
6: Nou, moet je luisteren. Dat is ook een hele goede vraag. En ik weet het antwoord niet, maar ik kan wel iets bedenken.
5: Bedenk eens wat.
6: Theoretisch zou je denken dat als je aan het winnen bent, hè, dat je dan minder geneigd bent om te handelen, omdat je militair dan gewoon überhaupt wel vooruit gaat. En als je aan het verliezen bent, dan zou je misschien wel bereid zijn om te handelen. Het gekke is dat de huidige situatie is een andere. Ja. Poetin is zo ideologisch verblind dat hij, terwijl het helemaal niet zo goed gaat met de Russen, hij beukt gewoon door. Hè? Kennelijk is hij bang voor zijn eigen positie en hij wil helemaal niet onderhandelen. Terwijl dus Zelensky, die toch wel een beetje vorderingen maakt, hoewel die bij in het noorden toch ook wel in de problemen zit, die laat heel duidelijk blijken, ook naar de wereld toe, ik ben wel bereid om te praten. Hè? En praat zelfs met die voetbaldirecteur Abramovic.
5: Hè?
6: Dus dat is het toch interessant wat daar gebeurt. Ik denk dat de verklaring is dat Oekraïne heeft niet alleen maar dat ze voordelen halen. Ze zijn in het noorden, zitten ze ook in de problemen. En ze hebben natuurlijk een recruteringsprobleem. En er wordt verschrikkelijk geleden aan het front. En misschien dat Zelensky ook wel inschat dat Poetin aan alle kanten vastzit. En dan probeert hij hem nog een beetje via deze manier te helpen. Wat denk jij erop?
7: Nou, dat ik voor iemand die geen idee had, helemaal niet zo'n stom antwoord is. Toch? Nee, maar kijk, het speelde dat dat doorknokken, omdat je aan de winnende hand bent, dat speelde heel erg sterk aan het begin van de oorlog. He, toen, aan het begin van de oorlog, dus dan praten we over maart, april, stukje mei volgens mij van 22. Toen zag je dat de Oekraïners in één klap in de winning mood raakten. Want ze schopten de Russen uit het noorden. Vervolgens aan het eind van het jaar hebben ze de Russen nog weer een keer uit de twee kanten van het front in het zuiden geschopt. Dus dat leek allemaal heel erg goed te gaan. En je zag dat dat ook wel effecten had op de bereidheid van de Oekraïners om te gaan onderhandelen. Want ze dachten van, we schoppen die Russen er helemaal uit. Nou, dat is niet gebeurd, want eind 22 ontstond er een padstelling. En die duurt eigenlijk in wezen tot op de dag van vandaag voort. Nou, er zijn historisch gezien twee redenen waarom je gaat onderhandelen. En waarom tot een vredesakkoord dan wel staak het vuren komt. Dat is A, als er een padstelling is. Of B, als een andere partij op punt staat te winnen. Dat wil je dus niet. Dus dan denk je, nou oké, schade beperken. Dan gaan we nu maar aansturen op gesprekken. Dat, nou, die padstelling is er. Maar ik denk dat Arend-Jan redelijk gelijk heeft. Als ik je goed begrijp, dan zeg je van ja, die Poetin, daar zit denk ik het probleem in. Want als hij nu moet toegeven, dan heeft hij gewoon niks bereikt. Althans, veel te weinig. En dan is hij uit het noorden geschopt. Hij is in het zuidelijke front is hij de beide kanten is hij een tijd geleden al kwijtgeraakt. En het lukt er maar niet om die Donbass in te nemen. Dan heb je wel een probleem. En dan ben je dus een oorlog begonnen en heb je wel wat uit te leggen thuis. En ik denk dat dat inderdaad de verklaring is waarom er op dit ogenblik geen oplossing komt. En waarom Poetin er maar op gokt dat hij de langste adem heeft. Dat zou ook best kunnen zijn. En Zelensky die wil er een einde aan breien. En dat is ook logisch dat hij dat wil. Want de verliezen zijn gigantisch. Die oorlogsinspanning is niet lang meer vol te houden. Ja, en dan zie je dus dat hij graag tot een vergelijk wil komen. Maar dat vergelijk ziet er eigenlijk alleen maar uit dat hij wil komen tot een staakt het vuren en dan niet tot onderhandelingen voor een definitieve oplossing. Ik denk dat hij dat heel erg voor zich uitschuift. En wat dat betreft denk ik dat hij goed kijkt wat er in Iran gebeurt. Ook de Iraniërs zeggen, het nucleaire programma, dat schuiven we heel ver voor ons uit. Daar gaan we lekker niet over onderhandelen. En uiteindelijk ontstaat er wel een nieuwe situatie en dan krijg je misschien alsnog ons zin.
8: Ja. Hele goede antwoorden van jullie. Zou het ook kunnen dat het helemaal andersom is en dat Zelensky juist nu wil praten omdat hij er goed voor staat op het slagveld? Want dan kan je misschien ook wat meer eisen. Dat is het omgekeerde.
7: Oh, speelt zeker een rol. Dat is natuurlijk absoluut waar. Hij heeft het tactisch initiatief. Maar dat betekent dus nog niet dat hij strategisch initiatief of zelfs een operationeel initiatief heeft. Een operationeel initiatief betekent dus dat er grote doorbraken komen die dus echt de aard van de oorlog veranderen. En een strategisch initiatief, dan stoom je op naar de overwinning. Dat is echt niet het geval. Hij heeft een tactisch initiatief en dat is op zich echt onvoldoende om te denken dat het wel oké zou komen voor Oekraïne in deze oorlog. Mm-hmm. Ja.
8: Maar dus het zou misschien een goed moment kunnen zijn in de zin dat er voor beide partijen nu op hun eigen manier een reden zou zijn om eens te kijken naar een eind eraan breien.
7: Nou ja, of voor Poetin zie ik het niet. Dus voor Zelensky zie ik het wel, maar voor Poetin zie ik het niet. Want ik denk
8: misschien dat hij ziet van dit gaat mis bijvoorbeeld in de Russische economie. En ja, maar de mensen gaan te veel klagen.
7: Ja,
8: de elite houdt het niet meer.
7: Nee, maar goed, dan heeft hij nog wel even, dat kan hij nog wel even uitzingen. En ja, op het slagveld kan hij het ook nog wel even uitzingen. Ja. Hij ziet dat hij een probleem heeft, maar hij weet ook dat hij waarschijnlijk, denk ik, meer tijd heeft dan Oekraïne. Zeker omdat dat gedrag van Trump, dat heeft Oekraïne natuurlijk in de steek gelaten. Oekraïne heeft een geweldig probleem met zijn luchtverdediging. Hebben we het er ook even over gehad. Dan is 1 plus 1 2. Dan ga je dus proberen om dat te compenseren, dat gebrek aan voortgang op het slagveld. Met steeds hardere aanvallen op Oekraïne met raketten, met name met ballistische raketten. Dat zie je nu al gebeuren.
8: Gaan we naar Erik Verheul. Die is, zag ik, hoogleraar Financial Cybersecurity aan de Radboud Universiteit. Hij heeft het over het verhaal van Follow the Money. Ik heb dat niet gezien, maar daarin ging het over het Europese DigiD, om het zo te noemen. Dat is zeg maar in aanbouw. En daarin wordt geleund volgens dat Follow the Money stuk op veel beveiligingswerk van Apple en Google. En Erik vraagt of Samsung ons niet zou kunnen helpen om onafhankelijker te worden van dat soort Amerikaanse technologie. Samsung, schrijft hij, heeft zo'n 35% marktaandeel in Nederland en biedt met Samsung Knox eigen kwalitatief hoogwaardige beveiligingsbouwstenen. En als de hoogleraar Financial Cybersecurity dat zegt, dan zal dat wel. Dus een alternatief mogelijk voor Big Tech. Hij zegt, kunnen we daar niet een strategisch partnerschap mee aangaan? En kan Zuid-Korea, natuurlijk dat ook vanwege de oorlog met Noord-Korea, dat is nog steeds oorlog formeel, hè? Heeft natuurlijk een hele grote en capabele militaire industrie. Zou dat dus ook misschien breder een goede strategische partner voor Nederland en Europa kunnen zijn?
6: Nou, misschien nog een beetje uitleg. Het Europese DIGID, zo noem ik het maar even, Digit, hè, dat dreigde overgenomen te worden door een Amerikaanse onderneming. En als ik goed ben geïnformeerd, jongens, dan heeft de Tweede Kamer heeft nu gezegd dat willen we niet.
8: De minister heeft het ook voorgestoken.
7: Willemijn.
8: Staatssecretaris.
6: Ja. En dat is
7: Willemijn Aerts heeft dat besloten, ja.
6: En dat vind ik heel goed dat ze dat heeft gedaan. En kijk, luister, het is nooit goed als je zeer eenzijdig afhankelijk bent van Amerikaanse big tech. En het is inderdaad zo dat Samsung kan ook een aantal dingen leveren. En dat geldt overigens ook voor de luchtverdediging, als ik het goed begrepen heb. Oh ja. En het is sowieso heel verstandig om met Zuid-Korea een strategische partner te worden. Want je moet gewoon niet afhankelijk zijn van alleen Amerikaanse tech-industrie. Wat vind jij, Rob?
7: Ja, ik heb begrepen dat het inderdaad kan met Samsung, dus Zuid-Korea. Eigenlijk, als je wil zien wat onze betrouwbaarste partners zijn, dan moet je gewoon kijken hoe de coalities of the willing in elkaar steken. Daar zitten de Europese landen in, daar zit Canada in, daar zit Zuid-Korea zit erin, Japan zit er zelfs in. Een land wat steeds interessanter gaat worden, vind ik, ook op technologisch gebied, is India. Onlangs hebben we daar een vrijhandelsakkoord mee gesloten. Maar we hebben ook een akkoord gesloten op het gebied van veiligheid en defensie. En ik denk eerlijk gezegd dat India wel eens een keer een heel interessant land kan worden om samen te gaan werken. Het heeft een enorm potentieel op het gebied van high tech. En we zien ook dat Europese bedrijven nu samenwerkingen zoeken in toenemende mate met India. Wat ook voor India een enorme doorbraak is. En India wil dat graag. India wil absoluut een goede samenwerking hebben met de Europese Unie. En daarmee komt ook India uit een isolement. Voor de Zuid-Koreanen was dat al geen probleem. Als je bijvoorbeeld kijkt wat Polen heeft gedaan, die heeft zijn tanks al gekocht in Zuid-Korea. Dus dat is absoluut geen probleem. Japan begint nu ook, ook op defensiegebied, om te kijken wat ze kunnen leveren. Dus het is echt gewoon aan het veranderen. En je moet heel goed kijken op dit ogenblik waarmee bijvoorbeeld handelsverdragen worden gesloten. Dat zijn landen die naar ons toe worden getrokken. En als je nu kijkt wat er gebeurt, ja, dan zou dus zo'n heel conglomeraat van landen van Japan, Zuid-Korea, India, dat zou ons inderdaad in belangrijke mate kunnen laten loskomen van de Verenigde Staten op high-tech gebieden, dus ook op digitaal gebied. Ik denk dat dat gebeurt. Dat zal allemaal niet direct kunnen gebeuren, maar ik denk dat er in Amerika met grote vrees wordt gekeken naar deze beweging die op dit ogenblik plaatsvindt.
8: Ja, interessant. Ik zat ook wel eens te denken, als ik een nieuwe telefoon moet, deze is van die Amerikaan. Ik vind misschien dat ik ook eens naar de Zuid-Koreaan overstap als ik een nieuwe nodig heb. Het is een sympathieker land dan Amerika.
7: Ja, het probleem heb je zelf gevangen gemaakt van die Amerikaan. Als het gaat om je digitale systeem. Maar ja, ik wel. Dat is echt een probleem. Ik zit echt vast.
8: Ja, ben je al je foto's kwijt?
7: Oh, wat een ramp. Ja. Nee, dat kun je nog wel doen. Maar het is wel een probleem. Je zit in het ecosysteem en je kunt er niet makkelijk uit.
8: Ja, dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Hè. Wij zitten in dat ecosysteem met alles. Ja. En kom daar maar eens uit. Ja.
5: Leuk, interessant. Boudewijn Jansen, die hoort ons vaak negatief over Trump en Poetin. Dat kan wel kloppen. Maar Europa lijkt ook wel een failliet governance model te hebben, zegt hij. Stel, de EU komt in oorlog. Hoe moet het dan met ons wapenarsenaal inkoop? Moet dat dan aanbesteed worden? Transparant, best value for money. Een aanbesteding van Defensie duurt zo 2 jaar, creëert 30 rechtszaken en we eindigen met de verkeerde helm. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Dus de vraag van Boudewijn is: welke principes moet Europa overboord zetten om effectief te kunnen regeren?
7: Ja, dat is een hele
5: vraag.
7: Dat is echt een hele goeie. Ja. Hier wordt continu. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel bijeenkomsten ik wel niet heb bijgewoond dat over deze vraag gaat. En het antwoord is ook iedere keer hetzelfde. Ik was gisteren nog op de Hightech Campus in Eindhoven, waar ook deze vraag werd gesteld in een bijeenkomst die georganiseerd werd door de World Trade Centers van Nederland. En eigenlijk, ik zat in een panel op een gegeven moment met een aantal van die mensen die daarover gaan. En die dus ook van buitenlandse zaken, maar ook uit de industrie. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het probleem is snelheid. Je moet echt nu snelheid. Je moet vaart zien te maken. Dat betekent dus dat de procedures moeten gaan veranderen. Wij zijn ongelooflijk vasthoudend als het gaat om procedures. En in veel gevallen zijn die procedures om een aanschaf te kunnen plegen, die zijn eigenlijk belangrijker dan het resultaat. En dat geldt zeker ook voor Defensie, wat dus ook de uitdrukking is van een vredesorganisatie. Want dan kan je dat permitteren. Maar op het moment dat er een dreiging is, kan je dat niet meer permitteren. Dus je procedures moet je gewoon afkappen. Je moet heel snel vorderingen zien te maken. Dat betekent ook dat je budgetten anders moeten worden ingedeeld. Want op dit ogenblik moet er natuurlijk geen euro verkeerd worden besteed. Maar dat zul je moeten accepteren dat dat uiteindelijk wel gebeurt. Wat je ook moet accepteren, is dat als je ziet hoe die oorlogen bijvoorbeeld op dit ogenblik zich ontwikkelen en welke rol start-ups daarin spelen, dat je moet accepteren dat start-ups opkomen en failliet gaan. En dat je dus ook geld weggooit. Dat is nou de essentie van innovatie. Als je 10 projecten hebt en dan verlies je er misschien 8. En misschien verlies je ook 8 start-ups. Maar de 1 of 2 die winnen, die hebben zoveel toegevoegde waarde dat die het verlies van de ander, dat die het verlies compleet goed maken. Dus ook, je moet daar ook op een heel andere manier naar kijken. Maar ik heb veel te vaak op meegemaakt dat in de Tweede Kamer wordt gezegd van ja, maar dit kan helemaal niet. En we moeten alle start-ups die we hebben, daar moeten we misschien geld in stoppen. Maar die moeten ook allemaal winnen. En dat kan dus gewoon niet. Je moet dus accepteren dat daar gewoon risico's bij zitten. Nou ja, dus en dan ben je in staat om snelheid te maken. Maar dat betekent, en dat is het allerbelangrijkste, dat je mindset verandert. Dat je begrijp wat er aan de hand is. Dat je procedures wilt versimpelen, wilt verstellen. Dat je geld anders wil inzetten. Dat je op een andere manier gaat kijken naar bijvoorbeeld je wapenaanschaf. Ja, het kan absoluut. Het kan absoluut. Maar het vereist een enorme politieke omslag om dat voor elkaar te krijgen.
5: Mm-hmm. Volgens mij heb ik in die Europese regels over openbare aanbesteding wel eens zien staan een uitzonderingsclausule. Namelijk, de regels zijn niet meer toepasbaar in geval van oorlog. Stip. Dus als we nou eerst die oorlog hebben, dan komt het procedureel misschien alsnog goed. Maar
7: het is nog veel,
5: dat is wel wat laat.
7: Het is nog veel simpeler. Als de nationale veiligheid in het geding is, dan kun je de Europese aanbestedingsregels terzijde schuiven. Het instituut wat ik destijds heb opgericht, heeft voor het laatste kabinet Rutte, dat zit uit te zoeken hoe dat kan. Dat kan eigenlijk vrij simpel. Alleen het vereist ook hier weer politieke moed om het daadwerkelijk te doen. Dus het kan. Je kunt nu al zeggen van de nationale veiligheid is hiermee gediend. Dus ik moet nu die procedures aan de kant schuiven. Ja. Maar het gebeurt onvoldoende. Fransen die doen dat overigens wel.
5: Natuurlijk.
6: Defensie is dus een uitzondering op het Verdrag van Rome. Dat is geen onderdeel van de gemeenschappelijke markt. Daar kan je dus, elke natiestaat kan zijn eigen defensieindustrie bevoordelen. Dat is overigens ook een probleem. Want wat wil je? Je hebt altijd een regering en daaromheen dansen ondernemers en die willen graag die overheidsopdrachten krijgen. En wat we toch wel willen, is dat transparant gebeurt en dat degene die het beste doet tegen de tegen een aantrekkelijke prijs dat hij het krijgt. Hè? Dus het is om nou helemaal de openbare aanbesteding uit het raam te gooien, is ook weer zo wat. Mm-hmm. Want dan betaal je natuurlijk weer te veel. Dus het is maar goed, we hebben nu dus een probleem met de tijd. Dus je zult die procedures moeten verkorten. En het is altijd lastig. En Rob heeft natuurlijk gelijk dat heel veel start-ups die ongelooflijk waardevol kunnen zijn, maar een deel daarvan, die gaan gewoon kapot. Maar er moet een verhaal zijn, ook naar de toezichthouders, ook naar het parlement. We hebben die gekozen omdat die het beste kon. En als je dat niet doet, ja, dan zit je dus in een soort Russisch oligarchisch.
7: Het is niet alleen maar wie het beste kan. Want het zijn ook beloften die worden gedaan, omdat je in een innovatietraject zit.
6: Ja.
7: Ik heb dat nu zelf ook gezien in Oekraïne. Daar komen dus dozen met drones. De meeste drones gaan terug. Die crashen, die worden getest en die worden niet goed bevonden. En er worden 1 of 2 drones uit een hele partij gehaald. En die zeggen, dat is interessant, daar gaan we mee verder. En die kunnen we misschien ook verder innoveren. Dus daar zie je precies hetzelfde. Er zijn nu 450 dronebedrijfjes in Oekraïne, als ik goed ben geïnformeerd. Het zou me niet verbazen als er misschien 5 of 10 uiteindelijk overblijven. Maar dat is all in the game. Maar wat bijvoorbeeld echt, er is één, denk ik, belangrijk voorbeeld waarmee je duidelijk kan maken wat het probleem is. Het is veel makkelijker voor Nederland om bijvoorbeeld geld te geven waarmee drones die bijvoorbeeld door Destinus worden gemaakt in Nederland naar Oekraïne kunnen worden verscheept, dan dat diezelfde drones voor de Nederlandse krijgsmacht worden gewonnen. Dan ben je bij wijze van spreken, ik noem maar wat, 5 of 10 jaar bezig om elkaar te krijgen. En die tijd heb je gewoon niet op dit ogenblik. Dus je zou dus nu ook moeten kunnen besluiten om die drones ook gewoon voor de Nederlandse krijgsmacht te kopen. Dat kan op zich wel. Maar er zijn allerlei bezwaren om dat toch maar niet te doen.
9: Ja. Dan heb ik over dat hopeloze Europa nog een mooie vraag van Doede Geida, die erbij zegt, al 10 jaar geen uitzending te missen. Dat kan inderdaad al zo lang zijn. Jullie, zo lang zit ik er nog niet bij, inderdaad bezig.
7: Nee, je bent er net bij. Het is een beetje net zoals bij de Rolling Stones. Hè? Ron Booth is ook nog maar 40 jaar bij of zo.
9: Ja, precies. Ja. Het voelt wel als 10 jaar, gek genoeg. Maar,
7: ja, maar we vragen ook wel wat van je.
9: Ja, Doede zegt, in het Witte Huis, het Kremlin en het Zhongnanhai noemt men Europese leiders zwak. De autocratische leiders zijn namelijk nogal macho en zijn gericht op groter. Make America great again en Russia en China moeten allemaal great worden. Intussen worden Rusland en de VS steeds zwakker, terwijl Europa een steeds grotere aantrekkingskracht heeft op landen. Het slappe Europese model is gericht op samenwerken. Nou, en dat doen we dus ook steeds meer, hè, met binnen Europa, met Zuid-Amerika, met Canada, noem ze maar op, Armenië. Europa hoeft daarom niet veel te verspillen aan expansie, zegt Doede. Europa heeft zich alleen maar te verdedigen tegen al die andere, tegen die macho-wereldleiders. Op het wereldtoneel lijkt daarmee het Afrikaanse gezegde van toepassing: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Is het Europese zwakke, slappe model op den duur daarmee niet sterker dan het autocratische macho-model? Is er na de huidige autocratische huizen misschien een grotere rol voor Europa en haar democratische model van samenwerken? Hoe kijken de wijze heren daarnaar?
6: Nou, in ieder geval is het zo dat democratie heeft veel meer aantrekkingskracht dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat hebben we heel vaak op betoogd. Poetin is ontzettend bang natuurlijk dat de Russische burgers zich door de Oekraïnse revolutie laten inspireren. Xi wil niet hebben dat de Chinese burgers zich laten inspireren door de hogere transparantie in Oekraïne. Maar het is ook zo dat, stel je nou voor dat wij wel dus een soort autocratische staat Europa waren, dan zou India natuurlijk veel meer op zijn hoede zijn als we daarmee zouden onderhandelen. Terwijl we nu, ja, democratisch zijn, mensenrechten belangrijk vinden. En daar zou India misschien sneller mee in zee kunnen gaan dan met een autocratisch regime. Ik denk dat het Europese model veel te gauw wordt afgeschreven door allerlei denkers, omdat we dus nog steeds een optelsom van natiestaten zijn. Ik denk dat we misschien wel uit deze hele ellende waar we nu in zitten, dat Europa misschien wel een van de sterkere combinaties zijn die we hebben in de wereld.
9: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel. Tot morgen.
6: Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht een tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, 2 keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jochem Visser.
1: Welkom bij de BNR Beurs van dinsdag 9 juni. De dag dat OpenAI bekendmaakt dat het papieren voor de beursgang heeft ingediend.
5: OpenAI has filed to go public in a blockbuster IPO that could value the ChatGPT creator at more than $1 trillion. It comes as OpenAI faces rival Anthropic to list on Wall Street and comes just days before another blockbuster IPO, SpaceX.
1: En meest opmerkelijk is eigenlijk niet eens dat de beurs waarkomt in de VS nu naar dat geheime boekwerkje kan turen in die prospectus, maar dat OpenAI nog heel veel werk aan de winkel heeft voordat die beursgang een feit wordt. Zometeen bespreken wat de plannen zijn en wat we al weten over de cijfers.
6: En Apple hield zijn grote techshow, de Worldwide Developers Conference, maar dat was niet echt gezond voor de koers. Die belandde meteen in het rood.
7: Daar was de laatste keer dat Tim Cook optrad en die presenteerde allerlei nieuwe dingen. Dit was zijn laatste optreden in zijn WWDC. Of het met een knaller achterblijft. Nou, in ieder geval de beurskoers die knalde naar beneden. Dat dan weer wel, want de eerste reacties op de presentatie die waren niet echt heel enthousiast.
6: Ja, en de conclusie is helder. Echt pootjes heeft Siri nog niet gekregen. Maar voor beleggers gaat het natuurlijk om de vraag: kunnen ze meer iPhones en Macs verkopen? Nou, daar duiken wij straks in. Het was een groene dag op de AEX. We eindigden 2/10 in de plus. Het hardst omhoog, dat ging DSM Firmenich, plus 7,8%. Een ander verhaal is het in de VS, want daar kleuren de grote indexen hartstikke rood. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom. Leuk dat je er bent. En we gaan het eerst even hebben over ASML. In de Financial Times reageert de topman van ASML, Christian Fouquet, vandaag op de nieuwe chipstrategie van Brussel die onlangs is ingediend. Hè, die de Europese chipindustrie onafhankelijker moet maken van de VS. En Fouquet zegt nu, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar je kan niet ingrijpen in een supply chain die je niet hebt. Koop Europees in, staat dan bijvoorbeeld in die Chip Act. Maar ja, dat werkt natuurlijk alleen als er iets te verkopen is. Slechts 1% van de omzet van ASML komt uit de EU. En de topman zegt dat de EU vreselijk achterloopt, hè, in de semiconductor-industrie. Als je nou echt iets daarvoor wil betekenen in Europa, zorg dan eerst maar eens dat je die strenge regels voor vergunningen wat soepeler maakt.
1: En dan zorgen wij dat we ze voornaam de volgende keer gewoon neerzetten op Christophe.
6: Oei. Pardon.
1: En Nvidia is al lang niet meer de enige leverancier van picks en shovels, oftewel het gereedschap voor de goudkoorts. Er zijn nu wereldwijd meer dan 200 bedrijven die dit jaar de MSCI World Index hebben verslagen door doodnormale producten te verkopen aan al die chipdozen. En dan heb ik het over de airconditioning van Comfort Systems USA. Caterpillar, dat nu ook generators verkoopt voor energie. Het Duitse Hochtief, dat al 150 jaar bestaat en eind deze maand de DAX ingaat, de Duitse index met zijn infrastructuurbusiness. En er zijn gewoon nog doodnormale staalfabrieken ook, van ArcelorMittal tot en met Nucor, die ook bijna 50% of ietsjes minder zijn gestegen dit jaar al. En vooral als je Energy of Electric achter je naam hebt staan, dan komt het ook helemaal goed. Van Siemens Energy tot Hyundai Electric, van TC Energy tot ook Clearway Energy bijvoorbeeld. Robert, heb jij eigenlijk nog wat van dit soort aandeeltjes in je portefeuille zitten die de MSCI verslaan en niet AI heten en dat soort dingen?
8: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
8: het kan je soms verrassen, maar soms zijn het gewoon de raarste bedrijven die ineens met een product komen die dan toch iets met AI doen. Of met datacenters te maken.
1: Jouw grote klappers waren verzekeraars dit jaar, hoorde ik al van je.
8: Ja, klopt. En ook Ørsted, de
1: windmolenmaker.
8: Ja, ze maken geen windmolen, ze maken windenergie eigenlijk.
1: Oké, het is geen Vestas, Nou, dan maar eens de BYD, Milou.
6: Ja, over elektronica gesproken inderdaad. In China lopen de verkopen van elektrische auto's al een tijdje terug. Maar de topvrouw van BYD, die zit er toch zonnig in. Nu is zo'n 63% van de nieuw verkochte auto's in China elektrisch. Dat wordt binnenkort 80%, zegt de topvrouw van BYD. En dat terwijl de concurrentie hele andere signalen in de markt ziet.
9: NIO, as we just heard from the company's CEO, he said that China's auto industry is unlikely to return to the golden era.
6: Ja, gouden tijdperk, dat is voorbij. En inderdaad, BYD die worstelt zelf ook nogal met de groei in China. Groeit nauwelijks meer, jaar op jaar. Moet het vooral hebben van export. En de reden dat die topvrouw het toch zo zonnig inziet is dat de batterijen steeds beter worden. Het is nu heel snel dat die oplader. In 5 minuten is die nu voor 70% opgeladen. Dus ja, dat schiet wel op.
1: En over auto's gesproken, we moeten maar even naar een van de betere afleveringen van Onder Curatoren. Een van mijn andere favoriete podcasts om aan te werken. Want Kiekeboe, daar is hij weer. Oerverkoper en bon vivant Victor Muller heeft weer een financier gevonden om Nederlands automerk Spijker uit de grond te stampen. Dit keer een Oekraïense cryptomagnaat en miljardair, want je moet het wel hebben. Naar eigen zeggen spreken ze dezelfde taal. En Volodymyr Nosov, zoals hij heet, hij is pas 36. Maar investeert graag in zeldzame auto's, zegt hij. En heeft volgens het FD bewondering voor Spijkers unieke ontwerptaal en buitengewoon erfgoed. Mooi is dus eigenlijk, hè, deze merknaam die bestaat al sinds 1880, Spijker. In 1925 gingen ze voor het eerst failliet. Vervolgens heeft Muller zijn miljoentjes verdiend in de jaren 80 en 90 als advocaat en koning van de management buyouts. En dan begint de saga. In 99 trekt hij dat oude merk uit de kast. 2004 gaat Spijker naar de beurs. 2009 verslikt het zich in die overname van het noodlijdende Saab. 2014 gaat hij failliet. 2021 nog een keertje. En nou is hij er weer. Dus wij van BNR Beurs wensen meneer Muller oprecht heel veel succes.
6: Zometeen praten we door over ontevreden beleggers. Want je kan nog zo vaak concertkaartjes laten bestellen door Siri, maar we weten allemaal dat je daarmee niet bepaald potten breekt.
1: En we moeten maar eens even beginnen met die andere beursgang. Want ja, SpaceX is mooi, maar OpenAI heeft net officieel bekendgemaakt dat de geheime papieren zijn ingediend bij de beurswaakhond. Het bedrijf schrijft in een persbericht dat ze dat bekendmaken omdat die prospectus toch wel gaat lekken. Dus lopen ze maar alvast op de troepen vooruit.
10: Well, we expect it to leak, so we're just announcing it, but they did leave the door open. And to stay in private, said that OpenAI has not decided on timing, called going public a, quote, complicated set of trade-offs.
1: Een complicated set of trade-offs. Nou, daar moeten we over praten, want OpenAI heeft nog flink wat werk aan de winkel. Niet alleen mogen interne medewerkers nu aandelen verkopen in een speciale ronde voor de beursgang tegen de huidige waardering van dik $850 miljard. Maar ook krijgt ChatGPT een gigantische makeover om meer zakelijke abonnementjes binnen te harken. Dus Robert, eerder even beginnen met die timing. Eerder was het verhaal dat Anthropic sneller zou zijn dan OpenAI. Staat dat nu op zijn kop? Gaat OpenAI misschien sneller zijn dan Anthropic?
8: Ja, misschien wel. Maar ik denk vooral dat ze sneller willen zijn dan Anthropic.
1: Oh, dus,
8: ja, want het is een soort van een race, hè? Je wil natuurlijk als eerste erbij zijn. En die bedrijven hebben dat grotendeels zelf in de hand. Ze zijn nu, ze zijn ongetwijfeld bezig met het testen van interesse onder beleggers. Dat doen ze samen met zakenbanken. En als ze er een beetje een idee bij hebben, dan gaan ze echt het proces openen. En ik denk dat ze allebei als eerste willen zijn, want ik denk dat de eerste, of dat denken ze zelf misschien, de hoogste waardering krijgt.
1: Ja, dat maakt niet eens uit of
8: de meeste aandacht ook en het meeste kapitaal.
1: Ja, ja. En er is net een hele rechtszaak gevoerd over het goede doel dat OpenAI ooit was, natuurlijk. Mm-hmm. Elon Musk en Sam Altman in de rechtszaak allebei, of een rechtbank. Maar maakt het nu nog wat uit dat OpenAI officieel een public benefit corporation is voor de beursgang? Oftewel ongeveer een goed doel met commerciële doeleinden, zullen we maar zeggen.
8: Nou, kijk, in Amerika is het wel een officiële juridische entiteit. Anders dan een gewone NV of BV. In Nederland kennen we het eigenlijk niet. Een soort van stichting die tegelijkertijd ook een winstoogmerk heeft.
1: Ja, precies.
8: Want dat is het eigenlijk.
1: Ik vind het
8: een soort van onbeamer dan zonder die belastingstatus. Maar ja, goed. Het is een raar beestje dat wij in Nederland niet kennen. Maar dat heeft wel degelijk juridische gevolgen. Want ze moeten zich voor de maatschappij inzetten.
1: En dan de cijfers, hè? Want die prospectus die is er nog niet voor ons, wel voor de SEC. Maar we weten wel van zo'n 25 tot 30 miljard dollar aan jaarlijkse omzet. Dat horen we dan uit al die financieringsrondes. Waardering van 850 miljard dollar volgens de laatste ronde in maart. Nou, slechts 30 keer de omzet ongeveer, Robert. Dat is toch wat beter dan SpaceX? Ben je daar blij mee? Denk je daar wat van nog?
6: Grappelijk.
8: Ik ben niet super enthousiast over de beursgang van SpaceX. Maar ik zou op basis van deze cijfers zeker eerder SpaceX kopen dan...
1: Waarom?
8: Tja, dan OpenAI. Nou, het gaat nog een tijd duren voordat OpenAI überhaupt winst maakt. En volgens hun eigen projecties, dit zijn ook geruchten, 2029 tot 2030. En het product dat OpenAI maakt is best wel generiek, hè? Er zijn meerdere concurrenten die het ongeveer hetzelfde product maken, dat niet per se beter is. Ik heb de proef op de som genomen. Ik heb 4 verschillende AI-chatbots gevraagd wanneer ik bij BNR was dit jaar. En ik kreeg 4 verschillende antwoorden. Oh. Nou, het grappige is dat ChatGPT gaf als enige een goed antwoord dat op 11 februari. Dat hadden die andere 4 niet, die datum.
6: Dat is helemaal niet heel moeilijk te vinden. Dat is een hele simpele vraag. Dat kun je gewoon googlen, toch?
8: Ja, maar dat was de enige waar die mee kwam. De gratis versie, de betaalde versie, kwam met 4 data, waarvan er 2 fout waren. Maar 11 februari...
1: De betalen heeft geen zin voor OpenAI.
8: Precies, maar 11 februari had hij dan weer niet de betaalde versie, terwijl de gratis versie dat wel had. En ik had precies hetzelfde gevraagd.
6: Ja. Dus jouw conclusie...
8: Ja, mijn conclusie is dat het niet heel veel uitmaakt, in ieder geval voor een particulier, welke AI-tool je gebruikt.
6: Ja. Nog even terug dan naar die beursgang dus. Hè. Er moet nog van alles gebeuren. De helft van de omzet die is nu afkomstig van die abonnementjes op ChatGPT van particulieren zoals jij en ik. Ja. Maar ze willen dus...
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Als je dat door...
2: En dan nog
1: ja, laat doen.
2: Nog even die IPO-narratiefjes. Hè? Want er zijn nu twee verhalen die het hele internet domineren eigenlijk. Of je nou naar comments op Tweakers kijkt of naar de Financial Times, maakt eigenlijk niet eens uit. Of welke YouTube-video dan ook. Ze zeggen allemaal, deze cijfers, they don't make no sense. Het is gewoon te veel verliezen allemaal. Of je nou SpaceX, OpenAI en Anthropic bekijkt. En we worden straks allemaal gepiepeld, zeggen ze dan, doordat deze megabedrijven meteen de index ingaan. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want we kennen allemaal de argumenten inmiddels wel. Die kan je overal lezen. Van hè, deze bedrijven die maken verlies, komen veel sneller de index in dan normaal, jada jada. Niet bij de S&P, wel bij Nasdaq. Maar hoe erg is het nou als bijvoorbeeld 0,5% van je index uit SpaceX of OpenAI bestaat of iets dergelijks? Hoe kijk jij daar nou eigenlijk naar?
3: Ja, 1% of 0,5% van de index klinkt inderdaad heel weinig.
2: Nvidia is 8 van de S&P.
3: Ja, precies. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan $1 stelen van elk Amerikaan. En denk je, nou, wat een kleine dief ben je. Je steelt een dollar. Maar je kan het ook omdraaien. Het is toch weer $350 miljoen samen. Je kan het dus, om een voorbeeld te geven. Netflix heeft eenzelfde omvang in free float als... SpaceX.
2: De vrij verhandelbare aandelen.
3: Ja, dus, precies. Ja. Of OpenAI is niet... Maar goed. Ja. Dus die zitten voor ongeveer 0,5% in de MSCI World. Mm-hmm. Maar binnen Netflix is 24% passief. Dat zijn indexfondsen.
2: Oké. Okay. Dus
3: dan gaat het bij elkaar toch om behoorlijk wat miljarden.
2: Oké, dus eigenlijk zeg jij, oké, Jochem, je kan wel zeggen dat je maar een klein deel van de Nasdaq of S&P uit gaat maken. Tesla is 2,3 van de S&P trouwens, weet je wel. Dat gaat ook al helemaal nergens meer over.
3: Precies.
2: Maar alsnog zitten heel veel passieve beleggers erin.
3: Het verhaal is niet dat het klein geld is, want het is veel geld. Ja. Maar mijn tegenargument is juist dat de prijsvorming efficiënt is op de aandelenbeurs. Alle beleggers die kijken ernaar. Het komt niet vanaf dag 1 in de index. Eerst gaan beleggers erover nadenken, naar kijken, een paar weken, maanden handelen. Mm-hmm. En dan komt er een prijsvorming die efficiënt tot stand komt, waardoor je een correcte prijs krijgt.
2: Yeah.
3: En voor de rest kan ik zeggen, als je niet gelooft dat de markt efficiënt is, kan dat ook, maar dan ga je niet in een index beleggen. Je hoeft niet in een index te beleggen. Hè? Het is niet verplicht. Je kan ook gewoon stock picken, zoals ik doe.
2: Nou, dat ben ik wel met je eens. Als je index gaat beleggen, dan doe je dat met een blinddoek en dan koop je het allemaal. Ja, nee, helder.
4: Dat is de kracht.
5: BNR Beurs.
4: Dan moeten we door naar Apple, want het was weer tijd voor de jaarlijkse Worldwide Developers Conference, waar Apple al zijn nieuwe foefjes aan het publiek komt laten zien. En Tim Cook, die had er zin in.
6: Creating the best products in the world to deliver experiences that enrich people's lives has always been our North Star.
4: Ja, maar terwijl hij praatte, begon de koers te dalen. En ja, ook onze tech-commentator Ben van den Burg, die was niet al te enthousiast.
7: Ja, en dan gaat het ook over, ja, daar moet ik altijd wel om lachen. Dan gaat het over dat je liquid glass en slider krijgt. Denk ik, ja, nou ja, prima. Dat had je eigenlijk 2 jaar geleden willen zien. Kijk, waarom gaat die koers naar beneden? Weet je, ja, niemand gelooft dit natuurlijk. Iedereen denkt het eerst zien, dan geloven.
4: Ja, Robert, ja, wat was jouw algehele indruk van deze conference?
3: Ja, ik ben niet zo'n tech-adept. Maar ik was wel onder de indruk. Ik dacht, wow, wat een leuke functies kondigen ze allemaal aan. Maar goed, ik ben ook niet een echte volger van het Apple-aandeel. Want ja, we zijn een Europees fonds. Maar...
4: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar was je echt onder de indruk van Siri? Want we weten tegenwoordig wat AI nou zo'n beetje kan. Ja. Nou ja, als ik dan zie dat Siri wat afspraken kan inplannen als ik praat, vraag ik me wel af wat verandert er nu helemaal aan Siri.
3: Onder de indruk is wel een heel groot woord. Maar ik vond het wel leuk. Ik dacht, oh ja, wat een leuke functies. Ze presenteren het ook best wel leuk. Maar ik snap ook wel dat je als belegger bepaalde verwachtingen hebt. En dat het de bedoeling is dat ze... Nou ja, die verwachting op zijn minst evenaren. Nou ja, dat was duidelijk niet het geval.
4: Ja.
2: Voor we verder gaan met Apple, is dat niet moeilijk voor jou dat je alleen Europa hebt? Of is dat juist makkelijk tegenwoordig dat je nog een paar Europese banken kan kopen en dik kan presteren?
3: Ja, dat is heel makkelijk. Okay. Het is een veel overzichtelijker universum.
2: Oké. Maar Apple verslaan, is dat moeilijk?
3: Zo Apple verslaan? Nou ja, ik bedoel, qua beursprestaties. Je weet van tevoren helemaal niet hoe Apple gaat presteren. Mm-hmm. In principe is de prijsvorming in Apple en die andere techgiganten efficiënt.
2: Ja. Oké, nou, maar dan even terug naar Apple. Blijft stoïcijn vasthouden aan het verkopen van hardware om AI op te draaien. Het is inmiddels een beetje een cliché geworden om te zeggen dat ze de zoekmachine van Google ook niet uitvonden, maar er wel miljarden aan verdienden. Dat is een beetje het ding.

0: Wij hebben het toegangspoortje. Bevestigt deze hele developer conference niet een beetje die hele strategie? We gaan gewoon Mac Mini's, iPhones blijven verkopen. En ja, dat software en Siri en AI kun je wel over klagen, maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
1: Nou, ja, dat is misschien de... Ja, klinkt wat cynisch voor jou misschien, maar... Ik vind het eigenlijk een goede strategie van Apple. Want inderdaad, zoals we zien met OpenAI... je kan niet per se veel geld verdienen met het ontwikkelen... en onderhouden van al die taalmodellen. Mm-hmm. Dat is vrij duur. Apple heeft zich dat bespaard tot nu toe. En ze verdienen enorm veel cash. Ja. Elk jaar. En hun investeringsniveau blijft al jarenlang op hetzelfde niveau. Ongeveer 10 tot 14 miljard dollar per jaar. Zit het al jaren op, hè? Sinds voor 2020. En ondertussen groeit de omzet en de winst elk jaar. Dus ze doen dit heel erg sterk. En ze investeren dus niet in hardware, zoals OpenAI. En dan bedoel ik hardware voor zichzelf en niet hardware die ze aan de consument verkopen.
0: Ja,
1: het is wel een belangrijk verschil.
0: Ja, je bedoelt die chipdozen waar je alles op moet draaien.
1: Precies, ja. Zij investeren in hun mobieltjes die ze aan consumenten verkopen voor een gigantisch hoge marge.
0: Ja, sowieso hoor ik jou wat cynisch zijn in deze uitzending over alle AI en dat soort dingen. Want jij noemt eigenlijk de chipdozen en de modellen zelf noem jij gewoon commodities, inwisselbaar.
1: Het zijn commodities. En ik denk dat in die strijd van de commodities, dit zeg ik er ook bij, Gemini hele goede kaarten heeft, Google.
0: En daar werkt Apple mee samen, dus dan hebben ze wel de juiste partner gekozen.
1: Ja.
0: Oké. Helder.
2: Daar lijkt het wel. BNR Beurs. Ja, ik zei het al, een rode dag op Wall Street is het. De Dow Jones die staat 19% in de min. De S&P 500 die staat bijna 2% in de min. En de Nasdaq spant de kroon bij ruim 3,2% in de min.
0: Dat is nogal wat.
2: Ja, zegt het wel. En dan wil ik het nog even hebben over Perplexity. Want na Anthropic en OpenAI is dat het volgende AI-bedrijf dat naar de beurs gaat. Topman Aravind Srinivas die zegt tegen CNBC dat in 2028 moet gaan gebeuren. Ongeacht hoe goed Anthropic en OpenAI het doen na hun beursgang. Hij noemt het wel belangrijk dat die grote IPO's goed gaan. Want dat heeft onderling effect.
0: En we zien dus die sell-off op Wall Street gebeuren nu. Laatste dat ik erover hoor is dat de iShares Semiconductor ETF, die SOX en dat soort dingen, die zijn allemaal weer 7% in de min op dit moment, na de rebound van gisteren eigenlijk. Vraag me af hoe dat voor Korea gaat. Want Korea ging dus, wat was het, zondagnacht 8% eraf. Deze nacht, maandag, dan weer 8% erbij. Nou, we moeten maar kijken hoe dat nu weer verder gaat met die geheugenchip aandelen. Het is moeilijk beleggen tegenwoordig. En ik zie analisten zeggen dat ze ook eigenlijk vinden van, we gaan allemaal op weg naar die SpaceX IPO. En als dat een keertje misgaat, dan is de markt stuk. Is dat een goede inschatting, Robert? Wat vind je daar eigenlijk van?
1: Ik denk dat het wel het sentiment in de markt voor dit soort IPO's gaat raken.
0: Ja.
1: En dan bedoel ik SpaceX, OpenAI, Anthropic.
0: Dus als die vraag nou een beetje tegenvalt, als die prijzen die borden dan daarna een beetje tegenvalt, ondanks al dat index kopen wat in het verschiet ligt, zeg maar, dan zegt dat iets. Nou, dan is dat een donderwolk boven de markt.
1: Ja, precies. En ze zijn allemaal bang dat het tegenvalt. Dus ze willen allemaal als eerste zijn.
0: Ah, helder. Oké. Nou, dan tot slot nog even een blast from the past. Want zeker de cryptosector herinnert zich nog goed. Die implosie van cryptobeurs FTX en de gevangenisstraf voor baas Sam Bankman-Fried. De beste man werd veroordeeld voor allerlei fraudes en voor het misbruiken van klantengelden voor andere, onder andere politieke donaties. En hij ging 25 jaar de cel in. En dan weet je waar je dan tijd voor hebt. Brieven schrijven. Dus hij heeft nu zijn aanvraag ingediend voor clementie bij Donald Trump. Een pardon, iets wat niet bepaald zeldzaam meer is tegenwoordig, want de Donald deelde er al 1400 stuks van uit in zijn tweede termijn. Vooral voor de mensen die zich misdroegen in het Capitool, die beruchte 6 januari 2021. Maar of Bankman-Fried nou heel veel kans heeft, is wel een beetje de vraag. Want concurrerende cryptobazen zoals Changpeng Zhao, oftewel CZ van Binance, die wisten nog wat te ritselen voor die door cryptomunten van Trump te kopen eigenlijk. Maar ja, die Trump die zei in een interview in januari nog dat hij Bankman-Fried beslist geen pardon gaat verlenen.
2: Nou, dan zetten we dat niet op de agenda en kijken we alleen nog even naar wat er morgen wel op de agenda staat. TSMC, dat komt met omzetcijfers over mei. Cijfers over een maand, dat doen de meeste westerse bedrijven niet. Maar in Taiwan is dat verplicht. En in april zat TSMC op een omzetgroei van 17,5%. Analisten verwachten voor dit kwartaal een omzetgroei van 35%. Dus in deze maandcijfers krijgen we een vroeg signaal over hoe de zaak er nu voor staat. En in de avond komt Oracle met kwartaalcijfers. heeft flink geïnvesteerd in AI-infrastructuur de afgelopen tijd. Werkt samen met OpenAI. Nou, de vorige cijfers die waren opvallend goed. Toen was die omzet uit clouddiensten met 84% gestegen. Dus kijken of ze daar overheen kunnen. En ook nog een macro-momentje. We krijgen de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand mei. In april was dat met 3,8% nog het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Dus ook kijken of zij eroverheen kunnen.
0: En dit was hem alweer, de BNR Beurs van dinsdag 9 juni... waarin we ons uiterste best hebben gedaan om het zoveel mogelijk over harde assets te hebben in plaats van dat zweverige AI-gedoe, maar is maar ten dele gelukt, zoals altijd. De hardste asset waar wij op bouwen heet natuurlijk gewoon Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Heel veel dank voor je komst weer.
2: Ja, en jij ontzettend bedankt voor het luisteren weer. Ook weer een shout-out naar het videoteam dat er hard aan werkt om ons live op YouTube te slingeren, zodat iedereen het witte shirt van onze Jochem kan aanschouwen, waar hij een minuut voor nodig heeft om uit te leggen wat er precies op gaande is. Maar het is iets met Jens.
0: Die carry trade mag best uitgelegd worden. En dat Artifarty shirt voor jou is ook hartstikke leuk. Is ook wit. Hallo.
2: Dankjewel. En morgen kan je dus gewoon weer kijken.
0: Tot dan.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook heel duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag is nu, wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag zoek ik het lekker dicht bij huis met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het FD. Want je hebt, welkom trouwens.
5: Dankjewel.
4: Je hebt sociale zekerheid in jouw portefeuille, dus dat is heel erg fijn, want dat is een belangrijk onderdeel binnen die verzorgingsstaat waar volop discussie over wordt gevoerd in de polder. Bovendien ken je de Haagse wandelgangen op je duimpje en ook de polder, omdat je jarenlang hebt geschreven over de pensioenen en natuurlijk het pensioenakkoord, wat
5: zeker
4: ook weer begon te schuiven. We gaan zo meteen praten over de discussie rond de sociale zekerheid. Maar eerst even, wat is in jouw ogen het allermooiste aan de verzorgingsstaat?
5: Dan misschien toch wel een beetje vanuit mijn eigen hobby. Onze AOW, het staatspensioen. Dat je eigenlijk in je oude dag niet echt zorgen hoeft te maken over armoede. En dat geeft je heel veel vrijheid ook in de periode daarvoor om je leven te leven, omdat je niet de hele tijd ontzettend druk hoeft te maken om later. En ook wel het vangnet, dat je, als je het echt tegen zit in het leven, dat je weet dat er een basis is. En dan vervolgens heb je natuurlijk de politieke discussie. Ja, hoe groot en hoe sterk en hoe zacht moet dat vangnet zijn?
4: Ja.
5: De een die vindt dat dat heel groot moet zijn, en de ander is bang dat het dan een hangmat wordt, ja, om de VVD maar te citeren. Ja, dat is waar het in Den Haag nu over gaat.
4: Ja, en geeft het jou ook zelf comfort dat je weet, ooit als ik met pensioen ga, dan is het gewoon goed geregeld?
5: Nou, ik denk dat ik zelf sowieso in een luxe positie zit. Ik ben een journalist met een vaste aanstelling. Dat is al heel bijzonder tegenwoordig.
4: Ja, ja, ja.
5: Dus het is voor mij al best wel goed geregeld. Dus ik maak me persoonlijk niet superveel zorgen. En toch in mijn achterhoofd vind ik het wel prettig om te weten dat ook, als het helemaal misgaat met de huizenmarkt, als ik mijn baan verlies, dat er wel een basis is. En dat je geen Amerikaanse toestanden krijgt. Zoals in de kredietcrisis was ik ook als journalist, jij ook.
4: Ja,
5: als je toen zag wat er dan in Amerika gebeurt. Ik denk dat de meeste Nederlanders, ook Nederlanders die heel kritisch zijn op de prijs van de verzorgingsstaat, want dat is natuurlijk alles behalve gratis, toch wel blij zijn dat het hier iets minder hard is dan daar.
4: Ja, want ik zie ook vaak in andere landen, hè, dat de mensen op straat liggen en dan denk je, dat hoeft hier niet. Hè? Dus het is wel pijn dat we veel belastingen moeten betalen. Ook om alles een beetje, dat is om allerlei dingen gaande te houden. Maar dan denk je in ieder geval hoeven mensen hier niet onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Dat betekent niet dat je het ook slecht kan hebben in Nederland. Maar...
5: Nou, en je ziet ook dat ook in Den Haag, hè, waar best wel veel politieke stromingen tegenwoordig in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, van links tot rechts, er nog steeds best wel veel overeenstemming over is dat een vorm van verzorgingsstaat, dat goed is. En dat je dat niet helemaal zou willen uitkleden. Ook aan de rechterkant van de Tweede Kamer. Daar is wel veel meer kritiek op de omvang en de kosten ervan. En hoe de rekening verdeeld wordt. Ja, aan de linkerkant trouwens ook, want die vinden dat de rijkere mensen en bedrijven meer zouden moeten meebetalen. Maar dat het belangrijk is,
4: wordt wel door iedereen gedeeld.
5: Eigenlijk nog steeds heel breed draagvlak voor.
4: Okay. We zeggen steeds verzorgingsstaat. We nemen het heel makkelijk in de mond. En we zijn er ook achterloos mee opgegroeid, zoals ik net ook al zei. Maar hoe breed is die verzorgingsstaat? Want ik zal veel met jou over die sociale zekerheid en ook pensioenen daar als onderdeel daarvan spreken. Maar hoe breed is het?
5: Nou, is het gewoon heel plat slaat, bijvoorbeeld in Nederland, van de begroting van de overheid, gaat bijna de helft gaat naar zorg en sociale zekerheid. Ja, dat alleen al.
4: Wow.
5: En dan komt nog onderwijs bovenop. Dat is ook best nog een flinke pluk. Ja, dat is eigenlijk allemaal al verzorgingsstaat. Als je in de politicologie, als je de echte kleine, de staat heel klein wil maken, dat het alleen maar, ja, dan heb je defensie en de politie en justitie. Nou, dat is in Nederland is dat tot nog toe helemaal niet zo'n groot deel van onze begroting. Het overgrote deel gaat inderdaad naar het zorgen voor de bevolking.
4: Ja, dus ook de gezondheidszorg hoort daarbij. Maar ook onze bijstandsuitkeringen, WW, al dat soort
5: dingen. De bijstandsuitkering is eigenlijk helemaal niet zoveel geld. De AOW, dat is dus het ouderdomspensioen, dat is wel heel veel geld. Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nou, dat is heel actueel. Daar gaat echt best veel geld naartoe. En inderdaad, de zorg die wij met z'n allen gezamenlijk betalen. Ja, we betalen ook zorgpremie, je werkgever betaalt. Maar daar gaat heel veel gewoon uit de schatkist.
4: Ja, wie heeft er destijds voor gestreden dat we, als we even in de historie, want dan gaan we straks echt naar de urgentie van vandaag. Maar wie heeft er ooit voor gestreden dat dit er komt?
5: De vakbonden hebben daar een hele grote rol in gespeeld. En natuurlijk de sociaaldemocratie. Vadertje Drees, dat is de klassieker. Die is gekomen met het staatspensioen na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het grootste deel van onze verzorgingsstaat is na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Daarvoor hebben we hier in Amsterdam bijvoorbeeld gewoon nog een hongeroproer gehad. Nou, dat kun je je nu niet meer voorstellen.
4: Nee, dat is gelukkig dat dat niet meer kan en dat iedereen dat ook met elkaar deelt. Ondanks dat iedereen het met elkaar deelt, dat het belangrijk is dat de verzorgingsstaat hebben, staat die nu onder druk?
5: Denk ja en nee, omdat wat ik net zei, er is eigenlijk nog best wel breed draagvlak voor het feit dat we er eentje hebben. Maar ja, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne, de inval van Rusland, de verkiezing van de Amerikaanse president Trump, is er veel meer druk om meer geld aan defensie uit te gaan geven. En oud-premier Mark Rutte, tegenwoordig secretaris-generaal van de NAVO, toen hij als nieuwe baan begon, zei hij meteen, jongens, die 5% die straks van de begroting naar defensie of defensiegerelateerde uitgaven moet, dat ga je niet redden zonder dat je bezuinigt op die verzorgingsstaat. En toen had hij het niet alleen over Nederland, maar bijvoorbeeld ook over Frankrijk en over Duitsland. Die discussie zie je nu dus inderdaad echt komen.
4: Ja.
5: Als we zoveel geld naar defensie willen gaan schuiven, tot 2035 moet er ongeveer 20 miljard bij. Dat is een verdubbeling van de begroting. dat geld moet ergens vandaan komen.
4: Ja, hebben we dat te veel over het hoofd gezien? Hebben we daar te weinig over gesproken dat dit er wel bij hoort? Ook als je kijkt naar die NAVO-top, hè, dan was het toch wel heel erg gericht op we moeten meer betalen. Dat moet gewoon gebeuren.
5: Het heeft mij wel verbaasd hoe weinig politieke discussie erover geweest is waar de rekening dan gelegd gaat worden. En vinden we het als samenleving inderdaad dat er zoveel geld naar defensie toe moet? Er is ook daar brede overeenstemming in de Tweede Kamer. Maar ja, dat was wel voordat we besloten wie gaat het betalen. En eigenlijk is dat besluit dus nog steeds niet gevallen. Je ziet dat die discussie, deze coalitie heeft een voorstel gedaan. Nou, dat betekent bezuinigen op sociale zekerheid. Of bezuinigen minder meer. Zoals jij ook toen we elkaar voor de uitzending kort even spraken al zei. En datzelfde geldt voor zorg. Ook minder meer naar zorg. Meer belasting betalen. Ook dat heeft natuurlijk met wie betaalt de rekening van de verzorgingstaat te maken.
4: Wat wordt misschien ook een beetje gezien als een punt van de VVD. Hè? Die willen altijd dat we weer aan het werk gaan en dat soort zaken. Maar je moet het echt zien in de breedte van defensie. Het is niet een
5: dat
4: soort
5: is in ieder geval een onderdeel.
4: Kleur.
5: Een andere belangrijke is, dat weten we al decennia, maar dat is de vergrijzing. De verzorgingstaat wordt een heel groot gedeelte door werkenden betaald.
4: Ja.
5: Door bedrijven, door ondernemers. De mensen die het geld verdienen in Nederland. En hoe groter deel van de bevolking niet werkt. Dat geldt trouwens ook voor arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ja, hoe meer die groep werkenden dat op moet brengen.
4: Dus zou je kunnen stellen, met de defensiekosten en de vergrijzing is de verzorgingstaat, zoals we hem al die jaren hebben gekend, gewoon niet houdbaar?
5: Nou, ik denk in ieder geval dat het heel terecht is dat er een discussie is over waar trekken we met elkaar de grens? Is die houdbaar of niet? Is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
4: Uiteindelijk is het gewoon, het moet ergens vandaan komen, toch? Die defensie. En als je dus eigenlijk schetst dat het zo'n groot gedeelte is, de helft. Ja, dan heb je eigenlijk geen keuze om er iets aan te doen. Of is dat nou?
5: Dat is uiteindelijk een politieke keus.
4: Dat
5: is gewoon een politieke afweging.
4: Maar ik zit gewoon, waar moet het dan wel vandaan komen?
5: Hogere belastingen.
4: Spekman natuurlijk van de FNV voorstelt.
5: Bijvoorbeeld, en Pro, de fusie van de GroenLinks PvdA, die zegt dat ook. Die zeggen, vermogenden, daar kan best wel wat meer gehaald worden. We kunnen de winstbelasting voor bedrijven kan omhoog. De hypotheekrenteaftrek kan afgeschaft. Die hebben een heel palet aan keuzes waar het vandaan gehaald
4: zou kunnen
5: worden.
4: Maar ook daar is weinig draagvlak voor uiteindelijk. Als je kijkt, wij betalen natuurlijk ook best veel belastingen.
5: Ik denk dat dat echt wel een van de hele grote politieke dilemma's van dit moment is. Is dat eigenlijk, als je nu naar de huidige Tweede Kamer kijkt, is er geen meerderheid om te bezuinigen op sociale zekerheid. In ieder geval niet voor de voorstellen die er nu liggen. Maar er is ook geen meerderheid om minder aan defensie uit te geven. Of om de belastingen dan te verhogen. Dus ja, dan kom je in een soort padstelling terecht. En dat gaat niet werken.
6: Diana Matroos.
4: Nou, laten we maar even op die padstelling gaan inzoomen. En dat doe ik vandaag met Martine Wolzak, politiek verslaggever voor het FD, onze zusterkrant. Eerst maar even de pensioenen. Want jij hebt de pensioenen heel lang gevolgd, tot aan het pensioenakkoord aan toe. En dat was een van de punten binnen de sociale zekerheid die overboord werd gegooid. We moeten langer doorwerken. Die AOW-leeftijd moet verhoogd worden. Heeft dat je verbaasd?
5: Ja, dat heeft me wel verbaasd. Ik moet even een stapje terugzetten. De mensen van onze leeftijd weten dat. Vroeger was de AOW-leeftijd gewoon 65 jaar. Dat is die decennia lang geweest voor iedereen. En je 65 ging met pensioen. En sterker, heel veel mensen stopten lang voor die AOW-leeftijd. Want je had de FUT-regeling.
4: Ja, met 62, hè, kon je er dan gelukkig.
5: Sommige mensen stopten achter in de 50 al met werken.
4: En niet alleen met zware beroepen, volgens mij.
5: Nee, dat was echt heel breed verschijnsel. Nou, dat werd naarmate de vergrijzing toenam echt onbetaalbaar. Inmiddels is de effectieve pensioenleeftijd in Nederland, dus het moment waarop de meeste mensen gemiddeld stoppen met werken, is al 66. Dat is echt gigantische stijging in een vrij korte tijd. Daar is harde strijd over gevoerd. En begin deze eeuw heeft het Museumplein nog volgestaan. Ja. Dat zien we tegenwoordig bijna nooit meer. En er hangt ook, als je in het FNV-hoofdkantoor komt in Utrecht, hangt daar een hele grote foto van die manifestatie.
4: Ja.
5: Met al die mensen op dat Museumplein. En dat was tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.
4: Waarom is dit zo'n gevoelig punt voor ons?
5: Ja, Ik denk dat toch wel bij heel veel mensen het idee dat je kunt genieten van je pensioen op het moment dat je nog een beetje gezond van lijf en leden bent, dat is wel echt een verworven recht. En dat raakt gepensioneerden die er zelf gebruik van hebben gemaakt, maken zich er nog steeds boos over. En alle werkenden, of tenminste heel veel werkenden, voelen wel van ja, wacht even, 65.
4: Ja. Ja, ik denk dus dat ik nooit ga stoppen met werken. Weet je zo, maar
5: die mensen zijn er ook.
4: Maar.
5: Ja, ik heb zelf nog even te gaan. Dus ik, op dit moment vind ik het ook heel moeilijk om voor mezelf te zeggen, nou, hoe zou ik dat vinden om thuis te zitten? Maar ja, mijn man die is begint in de buurt te komen.
4: Okay, ja.
5: En die zegt, nou, ik heb zoveel andere
4: hij
5: dingen.
4: Hij ziet er nog zo jong uit, toch?
5: Ja, hij ziet er heel jong uit. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, hij werkt hier bij BNR Nieuwsradio.
4: Ja, nou, noem
5: dus,
4: even zijn naam.
5: Dus Martijn de Rijk.
4: Ja, man. Ja.
5: Dus
4: hij ziet er echt heel jong uit. Ja,
5: voor hem begint het actueler te worden. Hij zegt, nou, ik heb genoeg leuke dingen te doen. Ik vind zijn werk ook superleuk. Dus dat is iets heel persoonlijks.
4: Ja.
5: Maar in brede zin, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil die ruimte om te mogen stoppen, superbelangrijk.
4: Ja, nou, ik vind overigens die vrijheid ook, hè, ik wil dan wel meer keuzes maken, wat doe ik wel en niet. Weet
5: en
4: je
5: dan
4: wel?
5: Heb je wel dat basisinkomen van die AOW. Ja. En vervolgens hebben we rond 2011, 2012, hadden we de kredietcrisis. Het ging echt slecht met de Nederlandse economie. De werkloosheid liep op. En toen is er hard ingegrepen, moest bezuinigd worden. En is er een afspraak gemaakt met de bonden, ook om de pensioenen te hervormen. En dan kon de AOW-uitkering wat omhoog. Vervolgens heeft het kabinet zich niet aan die afspraak gehouden. En dat heeft geleid tot een gigantische crisis bij de FNV. Die nog steeds nadreunt bij die vakbonden. Weer een stapje verder, het pensioenakkoord, wat 10 jaar later alsnog gesloten is. Daarin is afgesproken, oké, die AOW-leeftijd, die steeg op dat moment heel snel. Met ieder jaar dat je langer moest, dat je langer leefde na je 65ste, zou ook die AOW-leeftijd een jaar omhoog gaan. En nou, bonden vonden dat is niet bij te benen. Zeker niet voor mensen die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden. Mensen met zware beroepen. Is uitonderhandeld, we doen 8 maanden langer doorwerken. Voor ieder jaar dat we in Nederland ouder worden. Dat was een akkoord uit 2019.
4: Ja.
5: Ja, dat je dat dan nu met kerst, ongeveer in de kerst hebben ze dit uitonderhandeld, zegt, wij draaien dit weer terug als 3 coalitiepartijen.
4: Best kort na die 2019.
5: Dat is voor zoiets als pensioen, wat gaat over decennia, best wel kort.
4: Maar jij noemt eerder de defensie. Hè? Onze wereld ziet er gewoon totaal anders uit. Dus daar moeten we ook, dat moeten we dus als samenleving dragen. Dus daar hoort dit dan misschien toch ook bij?
5: Dat zou zeker kunnen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om hier een knoop over door te hakken. Maar als je zegt, en dat stond ook in het coalitieakkoord, wij willen graag brede akkoorden sluiten met de polder. He, wij willen het weer met de samenleving doen. Dat je dan de partners waarmee je 10 jaar lang om tafel hebt gezeten om dit uit te onderhandelen, en waarvoor die minder snelle stijging van de AOW-leeftijd was voor de vakbonden echt, dat was het kroonjuweel uit dat akkoord.
4: Nou ja, en Wouter Koolmees is daar natuurlijk nog heel belangrijk bij geweest. Ook van D66.
5: En één van de informateurs van dit kabinet. Ja. Dus dit is wel
4: maar waar komt dit dan vandaan? Is het totale onderschatting? Is het dom?
5: Ik heb die vraag echt aan heel veel mensen gesteld en ik heb daar nog steeds geen zinnig antwoord op gekregen. Het komt toch een beetje over als, er ligt een financiële tabel onder zo'n coalitieakkoord. Ze hadden 20 miljard extra nodig aan inkomsten om die defensieuitgaven te financieren. En dan heb je altijd mooie lijsten van het ministerie van Financiën, waarin staat, nou, eindeloze rijen maatregelen die je kan nemen om aan een bepaald bedrag te komen. En het ziet er een beetje uit als we ze daar doorheen gebladerd hebben. Zo, nou, kunnen we die doen en die doen. En dan past het wel. Overigens, zowel D66 als VVD vinden eigenlijk wel dat we langer door zouden moeten werken.
4: Mm-hmm.
5: Omdat dat goed is voor de economie. He, meer mensen aan het werk levert gewoon meer economische groei op.
4: Ja, toch heeft Koen van Oostrom, die hier gisteren zat, de nieuwe voorman van VNO-NCW, eigenlijk de bonden op voorhand al gesteund, waardoor uiteindelijk ook de minister dit weer teruggetrokken heeft.
5: Ja, dat was best opmerkelijk. Hij heeft toen in een interview met collega's van de Telegraaf gezegd van, nou, weet je, deze discussie, daar moet je gewoon mee stoppen. Die AOW-leeftijd, dat moet die afspraak om die te verhogen, die moet niet alleen in de ijskast. Je moet hem in de ijskast stoppen, je moet de sleutel weggooien. Dan moet het gewoon, moet het niet meer over de AOW gaan hebben. Ik snap dat wel een beetje. Deze maatregel zou pas op lange termijn echt geld gaan opleveren. En het overleg zit nu muurvast. Mm-hmm. En het is ook niet in het belang van werkgevers dat er de komende tijd superveel onrust in de polder is.
4: Dus het is een handige handreiking die zou hebben gedaan.
5: Ja, dat klinkt een beetje denigrerend. Ik denk dat het gewoon een verstand...
4: Nou ja, zo werkt natuurlijk de polder ook wel een beetje.
5: Een paar maanden geleden, in een ronde tafel, kort na het sluiten van het coalitieakkoord, zat VNO-NCW er ook bij. En die hebben toen ook wel meerdere keren benadrukt van, nou, we vinden eigenlijk het wel een goed idee om die AOW-leeftijd toch wat te laten stijgen. Want mensen moeten langer doorwerken. Ik weet overigens dat er binnen werkgeversorganisaties echt wel heel verschillend over gedacht wordt. Want juist in sectoren met veel zware beroepen zijn ze toch wat minder happig om die AOW-leeftijd zo hard op te laten lopen. Want dan gaan zij gewoon meer problemen krijgen met mensen aan het werk houden en te voorkomen dat de arbeidsongeschikt raken.
4: Ja, en Ingrid Thijssen heeft natuurlijk als toenmalige voorzitter van VNO-NCW dit ook uitonderhandeld destijds en deze afspraak gemaakt. Hè? Dus dat is natuurlijk ook goed.
5: VNO-NCW staat voor zijn handtekening. Ja. Dat zeggen ze ook. Daarom is het ook wel begrijpelijk dat ze nu zeggen van, hey, dit hebben we toen afgesproken. En in ieder geval moet je dat niet met een soort overvaltactiek proberen weer terug te draaien.
4: Ja, want rust in de polder is belangrijk. Dat hoorde ik Koen ook een aantal keer zeggen gisteren in de uitzending. Toch dat dat de coalitie dit heeft gedaan, heeft je dus verbaasd. Je hebt eigenlijk geen antwoord, behalve dat het misschien een soort Excel-sheet bij elkaar was en we komen hierop uit. Zou het ook een soort troef kunnen zijn van, we zetten hard in en we weten toch wel dat we dit punt moeten teruggeven en dan kunnen we wel met die andere punten. Dat is een beetje mijn gedachte. Dat is, ik heb lang geleden iemand gesproken die zei, ja, dit is het paasei voor links.
5: Ja, dat zou zeker kunnen. Als dat de bedoeling was geweest, dan denk ik dat dat niet goed heeft uitgepakt.
4: Want?
5: Kijk, je kunt denken van, hey, ik stop wisselgeld in zo'n coalitieakkoord. Dingen die we weer terug kunnen draaien. Maar die truc, zo is het ook wel een beetje opgevat door de vakbonden. Als van, ja, maar, en die hebben meteen gezegd, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet verslechtering van de afspraken die we hebben, ook als het gaat op andere terreinen, accepteren. Alleen om iets van tafel te krijgen wat we al lang uitonderhandeld hadden. En waar bovendien geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus het was...
4: Het paasei heeft niet geholpen.
5: Het paasei is een beetje een windei geworden, vrees ik.
4: Dat is een mooie. Want je ziet nu eigenlijk het punt waar we nu staan is dat de minister, als het gaat over die AOW-verhoging, heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Dat is van de baan. Is dat dan echt van de baan?
5: Nou, ik denk als ze er nu nog op korte termijn weer op terug zouden willen komen op die leeftijdsverhoging, dat wordt wel heel ingewikkeld. Opnieuw, er is ook geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.
4: Nee, dus die is echt wel weg van het verhaal. Dan blijft dus eigenlijk...
5: Er zijn wel andere manieren om iets te doen aan de kosten van de AOW.
4: Fiscalisering, denk ik.
5: Fiscalisering, dat is dan dat een heel mooi woord. En vervolgens moet je dan vragen, wat versta je daaronder? Ik denk dat veel mensen met begrip inmiddels wel meerdere plaatsen tegen
4: zijn gekomen. Maar niet echt begrijpen wat dat betekent, nee.
5: Er zijn ook meerdere manieren om het te doen. Op dit moment is het zo, of weer helemaal een stapje terug. De AOW werd altijd betaald door werkenden. Een omslagstelsel heet dat. Dus wie werkt, betaalt premie. En daaruit werd de AOW betaald. Naarmate de vergrijzing vorderde en dus de verhouding tussen mensen die een AOW-uitkering hebben en de mensen die werken verslechterde. En we hadden niet alleen last van vergrijzing, maar ook van ontgroening, zoals dat heet. Er worden gewoon minder kinderen geboren. Zou die AOW-premie wel heel erg hoog zijn gaan oplopen. En daarom is begin deze eeuw gezegd, we prikken die AOW-premie vast. Die houden we ongeveer gelijk. En ondertussen mag een groter deel uit de schatkist komen, uit de algemene middelen.
4: Ja.
5: Dus in de praktijk betekent dat ook andere premies, volksverzekeringen, als daar geld over is, kan dat gebruikt worden om AOW-uitkering te betalen. De opbrengst van de BTW, van verkeersboetes. Eigenlijk alles gaat op de grote hoop. De inkomstenbelasting, winstbelasting.
4: Ja, dus daar zit nog ruimte om dat anders dan in te richten.
5: En dat is inmiddels al 50-50 ongeveer. Mm-hmm. Ja, dat kan je ook 75-25 maken.
4: Ja, zie je daar draagvlak voor?
5: Dat begint wel een beetje te komen, ja. Ja.
4: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En natuurlijk ook over de WIA en de WW. Want dat zijn nu de grote discussiepunten die zijn overgebleven. En de bonden zeggen onacceptabel. Hoe gaat dit uitwerken in de polder? Ik praat erover met politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman, natuurlijk de voorzitter van de FNV, over de acties van de bonden de komende tijd. En dat heeft alles te maken met de strijd rond de sociale zekerheid. Vandaag spreek ik over dit onderwerp met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En komend halfuur wil ik graag twee onderwerpen met je bespreken waar het compromis rond de sociale zekerheid gevonden gaat worden. En het beroemde poldermodel. Want als we even naar de polder kijken, is hij nou tot leven of is hij helemaal vastgelopen?
7: Nou, het polder is echt al zo ontzettend vaak doodverklaard. Ik ben nu 30 jaar journalist en ik denk dat ik meer dan 2 handen nodig heb om het aantal verhalen te tellen waarin de polder doodverklaard is van mijn eigen hand. En uiteindelijk leeft de polder iedere keer weer op. Dus het zit kennelijk heel diep in Nederland, in onze politieke cultuur, in onze manier van omgang met elkaar. Die overlegstructuur, want dat is eigenlijk wat we bedoelen met de polder.
6: Ja,
7: het
6: is goed om dat even toe te lichten. Ja.
7: We hebben het vakbonden, werkgeversorganisaties. Nou, dat heb je in superveel landen. Maar de manier van overleg en ook de compromisbereidheid toch uiteindelijk iedere keer, die is in Nederland heel erg hoog. Ja. Nou, dat zijn we het poldermodel gaan noemen. De neiging om iets met elkaar op te lossen, met elkaar samen te werken. En je hebt het daar in Nederland zelfs officiële overlegorganen voor. De SER, de Sociaal-Economische Raad.
6: Ja.
7: Daar zitten werkgevers.
6: Kim Butters natuurlijk later deze week te gast.
7: De voorzitter. Ja. Er zitten werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke adviseurs van de regering, zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau, wetenschappers praten er allemaal mee over belangrijke thema's in Nederland.
6: Ja.
7: En dat is echt heel breed en komen dan ook vaak met voorstellen over hoe we dat zouden kunnen doen als Nederland. Die de politiek over kan nemen. Of waar de politiek ook regelmatig zelf om vraagt. Van kom met een plan.
6: Ja.
7: En dan zijn wij bereid dat.
6: En het voordeel is natuurlijk
7: grotendeels te omarmen.
6: En het voordeel is dat je dan natuurlijk ook draagvlak hebt in de samenleving. Dit is dus ook uniek dat wij dat hebben in Nederland.
7: In deze mate zeker.
6: Ja, ik kan me nog herinneren. Dit was in de tijd, moet ik even nadenken. De voorman van de Partij van de Arbeid, Wim Kok, was toen de premier. En toen kregen we, was dat nou Blair die toen naar Nederland kwam? En dat ze gingen fietsen, daar was nog iemand bij. En toen ging het heel erg over dat poldermodel.
7: Er zijn heel veel landen die wel jaloers hier naar gekeken hebben. Ja. Nou, ook in Groot-Brittannië hebben natuurlijk ontzettende harde stakingsacties, demonstraties, rellen gehad. Zodra er een poging werd gedaan om iets te veranderen. Frankrijk heeft dat ook. We kennen allemaal, de Franse pensioenleeftijd loopt nog ver achter bij die van ons. Mensen kunnen daar veel eerder stoppen met werken. Die komen inderdaad mensen hier kijken van hoe doe je dat? En tegelijkertijd hebben we ook nog een hele lage staatsschuld. Een relatief laag begrotingstekort. Dus je vroeg aan het begin van de uitzending, hoe houdbaar is onze verzorgingsstaat nog? Nou, volgens die maatstaven eigenlijk best wel. En misschien wel beter dan in landen om ons heen. Want we hebben en een lage staatsschuld en we hebben superveel gespaard voor ons pensioen. Mm-hmm. Ook nog persoonlijk.
6: Ja.
7: De meeste Nederlanders die leggen gewoon geld voor hun pensioen opzij. Verplicht of niet verplicht. Dat is 1500 tot 2000 miljard. Een beetje afhankelijk van de stand van de rente en de beurs. Dat hebben de landen om ons heen ook niet.
6: Ja.
7: Dus onze verzorgingsstaat staat er in dat opzicht weer best wel goed voor.
6: Ja.
7: Mede dankzij dat poldermodel en die consensus en dat uitpraten met elkaar en dat samen proberen op te lossen.
6: Ja, en zijn dan bij die polder, want je hebt natuurlijk allemaal overleggen, dan komen ze bij elkaar, maar zijn er ook veel achterkamertjes? Met andere woorden, wordt er echt iets besloten daar of wordt het meer op een andere plek beslist?
7: Het is denk ik een beetje van allebei. En daar is ook natuurlijk heel veel kritiek op. De bonden vertegenwoordigen ongeveer 15% van alle werknemers die lid zijn van een vakbond. Werkgevers zijn ook niet allemaal aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Nou, je had het er gisteren met Koen van Oostrom, de voorzitter van VNO-NCW, nog over dat de supermarkten uit die werkgeversorganisatie willen stappen. Veel IT-techbedrijven zijn geen lid.
6: Hij zei dat die wel nu komen. Ja.
7: Dus de vraag is ook, ja, vertegenwoordigen ze werkelijk iedereen? Daar is best wel veel kritiek op.
6: Nou ja, die polder moet uiteindelijk nu wel aan de slag. Want die pensioenen, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad, die zijn echt wel zo'n beetje van de baan. Hè. Er kan misschien nog gekeken worden naar die fiscalisering of een alternatief daarop. Maar dan zit je nog met die andere twee discussiepunten. En dat is de VIA. Dat gaat over de arbeidsongeschiktheid. Want eerst heb je 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dan uiteindelijk kom je in de VIA terecht. En dan heb je de WW op het moment. Die gaat van 24 maanden naar 12 maanden. Nou heb jij, neem ik aan, ook in de Haagse wandelgangen meegekregen hoe dat allemaal een beetje is gegaan. Die pensioenen gingen daar af, maar deze twee bleven over. Wat gebeurde er aan discussie op die Haagse wandelgangen?
7: Die AOW-leeftijdsverhoging is vrij snel geaccepteerd. Dat zeiden niet ook voor de schermen werd gezegd van ja, we hebben gewoon een valse start gemaakt. Dit kon achteraf, was het niet handig dat we dat afgesproken hebben. En wat ik eerder ook zei, dat geld komt pas, het levert pas later meer geld op. De WW, de werkloosheidsuitkering, daarvan willen ze de duur verkorten.
6: Ja.
7: Dus dat je nog maar een jaar recht op een uitkering hebt. En je moet veel langer gaan werken om het maximale recht op te bouwen. Dus als je straks, als je 8 jaar gewerkt hebt, heb je geloof ik nog maar 4 maanden WW-rechten opgebouwd. Dus niet superveel. En de WIA, daarvan wilden ze onder, en ook de WW, de hoogte van de uitkering verlagen.
6: Ja, 20% hè, gaat eraf.
7: Afhankelijk van mensen die boven een bepaald bedrag ontvangen.
6: Okay.
7: Dus dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt alleen voor de mensen met toch wat hogere uitkeringen. Die dus ook wat meer verdienden voordat ze arbeidsongeschikt
6: werden. En volgens mij is het ook zo voor de mensen die nu in de WIA zitten, dat dat ook dan gaat gelden.
7: Zeker.
6: Die korting, hè? Ja. Niet alleen voor nieuwe gevallen.
7: En dat is, je vroeg wat gebeurde er nou in de wandelgangen. Dat laatste, dat het dus ook mensen raakt die nu al in een uitkering zitten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en bijvoorbeeld een hypotheek hebben of een duur huurhuis. Je kunt, dat iedereen weet hoe de woningmarkt ervoor staat. Dus even een ander huis zoeken, dat is niet zo makkelijk. Die hebben geen ruimte meer om dat op te vangen.
6: Ja.
7: En daar schrokken toch eigenlijk wel heel veel partijen van. Ook de coalitiepartijen hebben wel gedacht van het CDA met name zei van dit
6: was dat nou zo handig?
7: Dit ligt niet lekker. Ja, 21, die wel degelijk vinden dat de sociale zekerheid misschien hier en daar wat soberder moet. Vinden ook die bestaande gevallen Daar moet eigenlijk wel wat op bedacht worden.
6: Tegelijkertijd, en we hebben het vaak over de FNV... omdat die het meest luid zijn in dit verhaal. Maar volgens mij zitten de bonden wel op één lijn, toch?
7: Zeker. Tot nog toe CNV. Zitten FNV, CNV en VCP... dat zijn eigenlijk de grotere koepels van de vakbonden in Nederland. Die houden elkaar tot nog toe goed vast.
6: Ja, maar we hebben met name Spekman, die ik ook later deze week spreek... hebben gehoord dat hij behoorlijk fel erin zit. Nou, met die pensioenen, dat kan je dus goed voorstellen. Hè? Daar hadden we het net in het eerste half uur over. Maar Koen van Oostrom, de voorman van VNO-NCW, zei wel... en hij zei het heel voorzichtig, want hij moet het natuurlijk ook allemaal goed houden... Dat er wel een opening was op het Catshuis toen ze met elkaar hebben gesproken... en dat die niet werd echt gepakt door de bonden.
7: Ja, en op dit moment is denk ik de grootste drempel... het kabinet wil heel graag weer met die bonden om tafel. En die hebben echt wel geprobeerd dicht bij de bonden te komen... die zeggen, we willen en dat die hervormingen van tafel gaan... maar we willen ook dat die het bedrag wat het op moest leveren... 6,5 miljard op termijn... aan minder meer op de begroting van sociale zekerheid... dat willen we ook dat dat doorgestreept wordt. Dus dat het ook mogelijk kan zijn dat er helemaal niet bezuinigd wordt. En pas dan willen we gaan praten over de sociale zekerheid van de toekomst. Nou, zo hard heeft het kabinet tot nog toe niet toe willen zeggen. Er was vorige week nog een debat en toen zeiden ze... ja, we willen praten zonder taboes. Dat klinkt al best vergaand... Maar als het dan concreet gemaakt wordt en de premier concreet gevraagd wordt... betekent dat dat die bezuiniging echt van tafel is? Dan zegt hij, nou, laten we eerst gaan praten over hoe willen we verder... met arbeidsongeschiktheid en met werkloosheid en andere regelingen. En als daar nou een heel goed plan uitkomt... nou, misschien is het dan oké dat die bezuiniging wat minder oplevert. Nou, dat is de meest vergaande toezegging die hij tot nog toe gedaan heeft. En dat is wat anders dan wat de bonden eisen... namelijk een streep door die 6,5 miljard.
6: Ja.
7: Tegelijkertijd hoor je in de wandelgangen ook wel heel veel... ja, de bonden willen gewoon eerst even goed actie kunnen voeren.
6: Okay.
7: Die hebben voor over 2 weken een actiedag staan, 24 juni. Dat moet even gedaan worden. Ze moeten spierballen kunnen rollen.
6: Omdat die vakbonden misschien niet meer zo populair waren. Hè? Je hebt dat eerder geschetst. Dat ging niet echt lekker. Dat zit allemaal heel.
7: De ledentallen zijn enorm afgenomen. Dus ja. Er wordt ook wel eens grappend gezegd van: nou, we hebben de beste ledenwerfcampagne voor de bonden opgezet die ze hadden kunnen wensen.
6: Ja.
7: Met dit programma. Ik ben bang dat toch iets te opportunistisch gedacht is. En dat de bezwaren bij met name, in ieder geval bij FNV... maar ik denk ook bij CNV, echt wel heel diep zitten.
6: Ja, want FNV had vorige week het congres. Hè? Merkte je daar dat dit ook echt heel diep zit? Of ging het meer over andere dingen?
7: Ben ik persoonlijk niet aan...
8: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
9: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
8: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: De polder, en die moeten er toch ergens uit gaan komen. Zometeen praat ik daar over verder met mijn gast vandaag, Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Maar eerst wil ik je even de kettingvraag voorleggen. Want gisteren, hij viel al een paar keer, sprak ik met Koen van Oostrum, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Maar hij wilde dit in ieder geval van jou weten.
7: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen, in jouw ogen, om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden, zoals ook in het buitenland worden gezien, als de bouwers van steden en woningen?
6: Ja, het zat hem toch nog een beetje dwars natuurlijk. Hij wordt nu ook vaak weer neergezet als de vastgoedmiljonair. En er zit gewoon een vervelend toontje aan.
8: Ja, hij heeft natuurlijk zelf naam gemaakt als projectontwikkelaar. Ja. En ik heb hem in die tijd ook wel gesproken. Ik zelf schreef over vastgoed ten tijde van de diepste vastgoedcrisis die Nederland in de recente geschiedenis gehad heeft. Dus kort na de kredietcrisis. We denken nu allemaal dat vastgoed elk jaar meer waard wordt. Nou, dat was destijds absoluut niet het geval. De ene na de andere projectontwikkelaar viel om. Mm-hmm. En het boek De Vastgoedfraude was net verschenen. Dus de sector stond er inderdaad niet heel best op in Nederland. En heeft, denk ik, nog steeds last van dat imago wel.
6: Net als de banken eigenlijk, hè? Dat is een beetje ook wat je, dat blijft maar voortduren.
8: Een van onze banken, SNS Reaal, moest genationaliseerd worden, mede door de problemen die het had met zijn vastgoedfinancieringen.
6: Exact.
8: En ik ben natuurlijk journalist. Dus het antwoord op deze vraag is ook wel een beetje mijn eigen straatje. Wees transparant. Vertel waar je mee bezig bent. Open je boeken. Laat zien wat je doet. Wees eerlijk over de risico's die je neemt. Mm-hmm. Wees ook eerlijk over wat er niet goed gaat. En in ieder geval mijn ervaring destijds was dat de sector dat heel moeilijk vond.
6: Ja. Maar het is ook wel een beetje Nederlands, hè? Dat we dus inderdaad niet trots kunnen zijn. Hè? Want dat is ook wat jij uitlegde. In het buitenland zijn mensen trots op de mensen die dit soort dingen hebben gecreëerd. En de grote gebouwen waar we allemaal profijt van hebben. Ook publiek gezien. En dat is wel jammer soms.
8: Nou ja, ik ben zelf Amsterdammer. Tenminste, ik vind dat ik ook als importer mezelf dat inmiddels mag noemen. Ik woon meer dan de helft van mijn leven hier. Ik denk dat ontzettend veel Amsterdammers heel trots zijn op hoe mooi deze stad geworden is de afgelopen decennia. En dat is mede dankzij projectontwikkelaars en bouwers. Het is gigantisch vernieuwd. We hebben prachtige dingen staan. Het muziekgebouw en het AI. We hebben net, hergebruik van een kantoorgebouw. Adam, het oude Shell-kantoorgebouw. Ja, volgens mij zijn super veel mensen daar trots op.
6: Ja.
8: Dus ik denk dat er best wel veel trots is van Nederlanders op hoe ons land eruit ziet. En ik denk dat je als sector een eerlijke en faire behandeling krijgt als je beide kanten durft te benoemen. Want de vraag was, wat kunnen zij zelf doen?
6: Zeker. Dat is een goed punt. Ik zit een beetje naar de klok te kijken. Ruim 4 minuten nog om te komen. Je hebt al wat contouren geschetst rond het compromis. En dan heb je dus de polder die dus deze zomer moet gaan polderen over de sociale zekerheid. Met name dus de WW en de WIA gaat het dan om. Je hebt ook naar Koen van Oostrum geluisterd. Wat maak je op als je dan kijkt naar het compromis en je hebt hem een beetje gehoord? Hij is best wel optimistisch, hè, dat ze eruit gaan komen.
8: Ja, er zijn al 2 hele Nederlandse routes. De ene is uitstel. En dat is, we praten er nog wat langer over door.
6: Ja.
8: Dus ze willen er heel graag deze zomer uitkomen.
6: Heeft veilbrief ook gezegd.
8: Heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat ook gezegd. En dan creëer je een deadline, Prinsjesdag. Dan moet het er echt zijn. Voor die tijd lijkt mij een kleine kans. Je hebt wel een soort van deadline nodig. Mijn ervaring uit het pensioenakkoord is, je kunt altijd een nieuwe deadline creëren als het niet gelukt is.
6: Aha.
8: Dus dat is 1 oplossing. En de ander is iedereen een beetje. Dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Dus toch een beetje bezuinigen op sociale zekerheid.

0: misschien ergens nog een meevaller. Dat zou helpen. Daar ziet het nu niet heel erg naar uit. We hebben eerder allemaal berichten dat de economische groei, werkgelegenheid, dat allemaal tegen gaat vallen de komende tijd. Mm-hmm. Dus dat zal het niet makkelijker
1: maken. Maar daar zegt Koen van, we kunnen echt een goed plan maken om die economische groei wel aan de praat te krijgen. En dan kunnen we vast wel bij Eelco Heijnen, de minister, een beetje ruimte vinden.
0: Ja, die is niet zo heel erg van de voorschotten op groei.
1: Ja.
0: Die kans lijkt mij
1: ook niet
0: klein.
1: Een VVD-vriend. want hij is snurkend lid. Maar,
0: maar een andere optie is iets minder snel voldoen aan die NAVO-norm.
1: Ja.
0: Of er iets minder snel naartoe.
1: Zou dat toch nog als optie zijn?
0: Dat hoor je heel voorzichtig nu mensen wel opperen. Misschien moeten we toch iets. We gaan nu eigenlijk in een lineaire lijn, hè, dus schuine lijn omhoog, richting die 3,5%. Ja, je zou ook een wat langere aanloop kunnen nemen.
1: Ja.
0: En daar bespaar je heel veel geld mee.
1: En intussen zal dus in ieder geval die actie doorgaan van de FNV. Verwacht je meer acties om hun punt nog bij te zetten? Of denk je dat het hier, het is moeilijk om in een glazen bol te kijken?
0: Ja, en ik denk dat als er niet nog een stevig nieuw gebaar komt, en dat zal best lastig zijn, dat er best nog wel wat acties gaan komen deze zomer.
1: Want dat zou een mooi gebaar kunnen zijn naar FNV om ze in de ruststand te krijgen. Zonder ze alles te geven.
0: Ik denk
1: geven.
0: Dat op dit moment heel erg moeilijk is.
1: Okay.
0: Maar het kabinet heeft beloofd met nieuwe voorstellen te komen. Dus ik ben erg benieuwd naar hun creatieve oplossingen.
1: Goed. Lastig dus. Je mag een mooie vraag stellen weer. Een kettingvraag aan de gast van morgen. Dan spreek ik met Joyce Silvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ook zij heeft haar ideeën over de verzorgingsstaat. En ze heeft natuurlijk gisteren de presentatie gehad van het eindrapport. Jij bent erbij geweest.
0: Klopt.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was heel indrukwekkend. Het was een supervolle zaal. Wat mij opviel was dat er heel. Ik werd als journalisten aangesproken, dat er erg weinig journalisten aanwezig waren. Maar het viel mij ook op dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen morgen. En intussen wil ik jou heel erg bedanken, want het is een feest om met jou te spreken met al die kennis ook die je hebt over dit dossier en over de historie.
0: Dankjewel, heel graag gedaan.
1: Martine Wolzak, verslaggever, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Luister zeker onze andere afleveringen terug, ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers in onze BNR-app. Maar je kan natuurlijk overal ons vinden. En ik wens je intussen een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. Dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ja, je hoort het al. Iran en Amerika hebben vannacht over en weer vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Ze zijn nu gestopt daarmee, dat zeggen ze althans. Maar je hoort zo wat er gebeurd is en wat er over is van dat bestand, als je daar überhaupt nog van kunt spreken. Zometeen met Midden-Oosten-correspondent Tarek Henkhuis in onze podcast Ochtendnieuws.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Wat is er echt nodig voor een radicale digitale transformatie in de traditionele bankenwereld? Voormalig ING-topman Ralf Hamers schuift aan in baanbrekende businessmodellen. Zijn nieuwste boek gaat over disruptie, falen, agile werken en bouwen aan een businessmodel dat klaar is voor de toekomst van fintech. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 10 juni 2026. We zitten in het midden van deze week en buiten schijnt de zon. op dit moment als wij al deze podcast maken. Dat is mooi. Dan weet je al dat het vroeg licht is. En iemand zit naast me over licht gesproken. Wat gaan we doen het komende half uur?
12: Bas, goedemorgen. De marges slinken nu de hoge energieprijzen aanhouden. En toch slecht maar een deel van het BNR-ondernemerspanel hard geraakt te worden door de oorlog in het Midden-Oosten. De klappen vallen dus blijkbaar niet echt daar. Zometeen hoor je onze huiseconoom Han de Jong over dat onderzoek. En het is woensdag.
6: Ja.
12: En dus zometeen over een kwartiertje een nieuwe column van Bernard Hammelburg.
6: Nou, kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld met de vliegende werkdag. Vliegende start van je werkdag. Het zal wel heel mooi samengevoegd zijn, de vliegende startdag. Die begint in het Midden-Oosten. Want Iran en Amerika hebben vannacht over en weer vergeldingsaanvallen uitgevoerd. En dat kwam allemaal doordat Amerikanen de Iraanse doelen aanvielen. Nadat de Iraniërs een Apache-helikopter in de straat van Hormuz neerschoten, waarop Iran terugsloeg op militaire doelen met drones en raketten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Volgens Jan Posma, onze Amerika-correspondent, klinkt er vanuit Washington dat die Amerikaanse reactie wel proportioneel was.
13: Dat optimisme wat er constant bij Donald Trump is, dat zie je hier ook weer vanuit het Witte Huis. Er wordt gezegd, dit was een proportionele reactie. We zijn niet te ver gegaan. We hebben gewoon gereageerd zoals we moesten reageren. We moesten ook wel, want het was zelfverdediging. En de boodschap daarbij is dan eigenlijk een beetje vanuit Amerika: nou, dit zal dus geen gevolgen hebben voor die onderhandeling. Trump die houdt gewoon vol. We gaan gewoon door.
6: Dat is Jan Posma bij ons, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Ja, voordat we op het verhaal uit het Witte Huis ingaan, even naar het eerdere. Beginnen bij de Amerikaanse aanvallen. Dat was eigenlijk een vergeldingsactie voor het neerhalen door Iran van die Apache-helikopter in de straat van Hormuz. Welke doelen heeft Amerika daarbij voor ogen gehad?
14: Volgens Centcom hebben ze met name Iraanse luchtafweer en ground control stations, maar ook surveillanceplekken rond de straat van Hormuz geraakt. Wat Iran tot nu toe bericht is dat er de plekken Yazd, Sirik en Keshem Island zijn geraakt, allemaal in het zuiden van Iran, met schade aan een telefoontoren en twee watertanks.
6: Ja, nou, Iran dreigde meteen, er komen vergeldingsacties en dat gebeurde ook inderdaad, hè?
14: Ja, zeker. Iran claimt zelf dat ze 21 targets op verschillende Amerikaanse legers en zeebases in de regio hebben geraakt. En dat een Amerikaanse drone in de Iraanse lucht hebben neergehaald. Wat we weten van de andere landen is dat het gaat om Jordanië in ieder geval. Daar is een Amerikaanse basis aangevallen. Jordanië zegt dat ze 5 raketten heeft afgeweerd. En in Bahrein is de Fifth Fleet, een Amerikaanse basis in Manama, geraakt. En in Kuwait gaan de sirenes af. Zeggen ze dat ze hostile targets aan het afslaan zijn, maar is nog niet bekend wat er geraakt is.
6: Ja, oké. Maar is er eventuele schade te melden door die Iraanse aanvallen?
14: Ja, nog niks officieels. Jordanië zegt dat er niks geraakt is, geen schade, geen gewonden. Dat er nog wel wat vallende brokstukken zijn die moeten worden opgeruimd, maar dat er verder geen schade is. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zij wel 4 targets geraakt hebben en schade berokkend aan de basis daar, inclusief een hangar voor een F-35 en een commandocentrum.
6: Oké, nou, één ding kun je stellen. Dat bestand wat er is, ja, dat staat hierdoor door dit soort zaken wel onder druk, neem ik aan, hè?
14: Ja, zeker. We moeten eigenlijk, denk ik, op zoek naar nieuwe woorden om dit bestand te definiëren. Want er waren natuurlijk 2 dagen geleden al aanvallen van Israël en Iran over en weer. En nu van de Amerikanen en Iran over en weer. Het lijkt meer een soort intermezzo. Elke keer een paar dagen bestand en dan weer een dag aanvallen over en weer.
6: Ja, maar ja, inderdaad, als je een Amerikaanse helikopter naar beneden haalt, dan weet je dat er iets aan vergelding komt, hè, kan ik me voorstellen. En daarbij is het verhaal, de Iraniërs leken aanvankelijk nog te voldoen aan zo'n bestand, maar ja, die draaien nu toch ook de zaak om. Hoe moeten we dat zien? Wat heeft die chef-onderhandelaar, die Ghalibaf, gezegd daarover?
14: Nee, Ghalibaf heb ik nog niks van gezien, maar Arachi, de foreign minister, heeft gezegd dat Iran elke aanval van de VS hard en snel zal beantwoorden. En dat doen ze inderdaad vandaag ook. Dus hetzelfde als wat de Amerikanen zeggen: als jij een Apache-helikopter neerhaalt, dan reageren wij. Ja. Zo zeggen de Iraniërs: als jij een Apache-helikopter in ons vaarwater brengt, dan reageren wij. Mm. Dus beide kanten proberen eigenlijk te laten zien dat je niet met hun kan aan de loop kan gaan. Precies, je moet niet met ze zollen. En tegelijkertijd zeggen beide kanten ook: reageren alleen op deze specifieke aanval. Ja. En zodra we dat gedaan hebben, is het klaar en gaan we weer terug naar de onderhandelingstafel. Dus dat optimisme wat Posma net beschrijft vanuit de VS is er ook wel in Iran. Ja. Maar ja, elke keer zijn er wel tijdelijke escalaties.
6: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. En trouwens, de bemanning van die helikopter, die heeft het overleefd. Die zijn met een Amerikaanse Sea Drone uit het water gehaald. Dat was de eerste keer dat we dat zagen.
12: Dan arts, advocaat, architect, taxichauffeur. Allemaal beroepen waarvoor je echt specifieke papieren moet hebben. Geldt ook voor piloot,
15: ja.
12: Zou je denken.
15: Dat is best belangrijk, denk ik.
12: Nou, zonder gaat het ook best prima. Blijkt in Canada. En dat hoor je over een minuut of 10.
4: Ochtendnieuws.
12: De hoge energieprijzen, veroorzaakt door die oorlog in het Midden-Oosten, die raken ondernemers nog niet direct, ondernemers hier. Blijkt uit een eerste enquête onder leden van het nieuw opgerichte BNR Ondernemerspanel. Wel slinkende marges en zijn de ondervraagde ondernemers terughoudender geworden met investeringen. Ik praat erover met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Iwan.
12: Ja, 30% van die ondernemers in dat panel geeft aan hard getroffen te zijn door de prijsstijgingen. Nou ja, dat is toch 1 op de 3. Aan de andere kant 2 op de 3 dus niet. Moet de echte klap nog komen of valt de klap anders? Hoe analyseer jij dit?
16: Nou, ik schrik daar toch eigenlijk wel van. Waarom? Nou ja, omdat we heel sterke prijsstijgingen zien we eigenlijk nog niet. Of misschien moet ik zeggen, we zien wel sterke prijsstijgingen. Maar het is nog niet heel erg breed. En als je nou naar de energieprijzen kijkt. Vorige week hadden we die snelle raming van inflatie door het CBS. En die rapporteerde dan over energieprijzen. Nou, die bleken 10% hoger te zijn dan een jaar eerder. Nou, gisteren kregen we de details daarvan. En wat het CBS onder die energieprijzen uit de snelle raming verstaat, dat is een combinatie van brandstoffen, maar ook elektriciteit en gas. En dan zie je enorme verschillen. Want diesel was in mei meer dan 40% duurder dan een jaar eerder. Benzine meer dan 20%. Maar elektriciteit en gas juist ruim 2% goedkoper. Mm-hmm. Wat je verder ook dan ziet in ieder geval in die inflatiecijfers, dat is dat de inflatie dat de stijging van de inflatie vooral kwam door hogere prijzen voor vliegtickets en bungalowparken. En veel minder door de prijsstijging van spullen. En ik zou dus zeggen dat bedrijven zullen niet veel geld aan bungalowparken uitgeven, lijkt mij. Nee. Dan valt het mij toch wel tegen. Ik moet er wel aan toevoegen natuurlijk. Ik zit naar die inflatiecijfers te kijken, die haal ik er dan bij. Maar goed, dat zijn prijzen voor consumenten. En dat is natuurlijk heel iets anders dan de kosten van bedrijven. Ja. Aan het begin van vorige week rapporteerde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Die hebben zo'n maandelijkse index over het vertrouwen van industriële bedrijven. En die rapporteerden dat heel veel bedrijven vrezen voor logistieke verstoringen en daarom nu in allerhaast allerlei orders plaatsen. En het kan best zijn dat de prijzen dus voor materialen en dat soort dingen, de dingen die de bedrijven kopen, dat die al wel behoorlijk stijgen, dat zou kunnen.
12: Ja. Uit die data blijkt ook dat 1 op de 5 zegt extra kosten door te berekenen aan de klant, maar dat bijna de helft van de ondervraagden zelf inlevert op zijn marges. Dus ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die inflatie zou misschien nog hoger moeten zijn, maar die ondernemer die pakt een deel van de pijn ook zelf dus.
16: Ja, dat klopt. Hè. Weet je, de inflatie was in mei 3,5%. En ik merk dat mensen daar al behoorlijk nerveus van worden. Misschien is dat begrijpelijk. Aan de andere kant, in september 2022 stond de inflatie op 14,5. Dus dit is nog kinderspel, zou je kunnen zeggen. En precies wat je zegt, Iwan, voorlopig absorberen de meeste bedrijven volgens dit onderzoek de kostenstijging zelf. Maar goed, uiteindelijk, en dat is natuurlijk slecht voor die bedrijven, gunstig voor de eindconsument voorlopig. Maar uiteindelijk zijn die bedrijven natuurlijk toch gedwongen om die kostenstijgingen door te berekenen. Want ja, ze moeten overleven en ze hebben die marges natuurlijk toch nodig. Ja.
12: Overleven betekent ook investeren in de toekomst. Letterlijk investeren in de toekomst. En daar zit toch wel wat nervositeit. 7 op de 10 zegt, toekomstige investeringen doen we nu even niet. 10% heeft dat nu al besloten, dat ze dat daadwerkelijk niet gaan doen. Ja, terwijl die bedrijfsinvesteringen, dat is al tijden een probleem, loopt terug. Ja. Ja, is voor de verdienvermogen in ons land, lijkt me dat toch best gevaarlijk, hè, dit soort ontwikkelingen.
16: Nou ja, absoluut. Hè. Uitstel van investeringen, dat raakt het verdienvermogen eigenlijk direct. Je merkt daar natuurlijk eigenlijk weinig van. Dat is een soort slopend proces. Hè. Sluipend proces, moet ik misschien zeggen. Nu zijn er natuurlijk allerlei redenen voor bedrijven om investeringen uit te stellen. Die situatie in het Midden-Oosten, de gestegen olieprijzen en wellicht de logistieke verstoringen, Dat is misschien een reden. Maar ik hoor ook heel veel bedrijven klagen over sterk toegenomen regeldruk. Andere lasten die voor bedrijven stijgen, wat dan samenhangt met overheidsbeleid. Waar denk je dan aan? Nou, neem bijvoorbeeld de verplichting, ik denk dat dat vorig jaar is ingegaan, verplichting voor grotere bedrijven om te administreren en te rapporteren over het woon-werkverkeer van hun personeel. Ik zie niet zo snel in wat de wereld daar beter van wordt. Maar het zijn wel allemaal kosten. En wat je dan natuurlijk ziet is dat als er een nieuwe regering aantreedt, dus niet alleen bij ons, maar ook elders, dan wordt er heel vaak gezegd dat ze de regeldruk willen verminderen. Ja, daar blijkt dan in de praktijk weinig van terecht te komen over het algemeen. En ja, al met al, ja, de lage investeringsgeneigdheid van bedrijven, en dat is eigenlijk al een paar jaar gaande bij ons, ja, dat is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling.
12: Dankjewel. Daar is dus maatwerk nodig om daar iets aan te doen. Huiseconoom Han de Jong.
15: En dan willen we weten wat er voor beleggers op de agenda staat. En dat weet Milou Brandt van BNR Beurs.
17: TSMC, dat komt met omzetcijfers over mei. Cijfers over een maand, nou, dat doen de meeste westerse bedrijven niet. Maar in Taiwan is dat verplicht. En in april zat TSMC op een omzetgroei van 17,5%. Analisten verwachten voor dit kwartaal een omzetgroei van 35%. Dus in deze maandcijfers krijgen we een vroeg signaal over hoe de zaak er nu voor staat. En in de avond komt Oracle met kwartaalcijfers. Heeft flink geïnvesteerd in AI-infrastructuur de afgelopen tijd. Werkt samen met OpenAI. Nou, de vorige cijfers die waren opvallend goed. Toen was die omzet uit clouddiensten met 84% gestegen. Dus kijken of ze daar overheen kunnen. En ook nog een macro-momentje. We krijgen de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand mei. In april was dat met 3,8% nog het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Dus ook kijken of zij er overheen kunnen.
15: Nou, dat krijgt licht. Is misschien wellicht midden nieuws. Vanmiddag 2:30 weten we dat. Maar als je wil luisteren naar BNR Beurs, kan dat om 6:30 elke werkdag na de avondspits. Is er BNR Beurs of terug te luisteren als podcast als de hond staat te blaffen en je niet kan luisteren, bijvoorbeeld.
12: En de Haagse agenda vandaag krijg je van politiek verslaggever Leenert Beekman.
18: Minister Vincent Karremans van INW is vandaag in Barendrecht voor een grootschalige controle op fatbikes. Tijdens de actie controleert de politie of de fatbikes zijn opgevoerd, ongekeurd of illegaal zijn. De tweede week van de parlementaire enquête Corona gaat ook verder. Dat gebeurt in de ochtend met een verhoor van Tamara van Ark, toentertijd minister voor Medische Zorg. En in de middag komt Wouter Koolmees. Niet om over treinen te praten, maar hij was in de tijd van corona minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de Tweede Kamer is een wetgevingsoverleg over het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer. En het gebeurt vandaag op het gebied van Defensie. En er valt nog wel veel over te zeggen, want het ministerie en de minister werden op hun vingers getikt, omdat de uitgaven niet correct zijn geweest in sommige gevallen. En heeft het vooral te maken met de manier waarop het ministerie aanbestedingen doet. En tot slot is er in de avond in de Tweede Kamer nog een initiatief wetsvoorstel. Wordt gepresenteerd door Kamerlid Beckerman van de SP. En dat is de wet bevordering wooncoöperaties. Nou, dat en meer vandaag in Den Haag.
15: En dat zijn politiek verslaggever Leenert Beekman. En dat brengt ons bij het belangrijkste uit de kranten, Ivan.
12: Beginnen in de Telegraaf. Nederlandse gasbergingen worden niet snel genoeg gevuld. Het vultempo is volgens de GasUnie nu al zorgelijk laag om voor de komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te kunnen bieden. En daarnaast duurt het Haagse besluit over de aanleg van een strategische gasvoorraad te lang. En GasUnie wil meer urgentie zien.
15: Ja, en over buffers aanleggen. In het FD lezen we: olievoorraden rijke landen slinken razendsnel. Voorraden van de economische organisatie OECD dalen richting een niveau dat we sinds het begin van de meting in 2003 niet hebben gezien. Door de oorlog in Iran zijn er dagelijks miljoenen vaten ruwe olie minder beschikbaar. Olievoorraden van de landen zullen in het tweede kwartaal, zo voorspelt de OECD, met 6,3 miljoen vaten per dag slinken.
12: In de Volkskrant: Europese burgers willen meer militaire samenwerking. Kopt de krant: vertrouwen van Europeanen in Amerika bevindt zich op een historisch dieptepunt. Slechts 11% van de Europeanen ziet Amerika nog als bondgenoot, blijkt uit een pan-Europees onderzoek van de European Council on Foreign Relations. Die denktank onderzocht hoe Europeanen tegen geopolitiek aankijken. En wat blijkt? Ja, wij met z'n allen zien de noodzaak van meer strategische autonomie en zien de NAVO als belangrijk onderdeel van de Europese verdediging. De NAVO met Amerika erin. Dus.
19: ziekenhuizen. Mm-hmm.
15: En dan het AD. Nederlandse patiënten krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Van de 51 behandelingen die in Nederland nog wachten op toelating, zijn er in ons buurland Duitsland inmiddels al 48 beschikbaar. Dan gaat het om 3 dus niet. Nou, het gaat voor het overgrote deel om kankermedicijnen.
19: In het FD, productiviteitswinst door AI is geen gegeven, zo kopt de krant naar aanleiding van een onderzoek van TNO. Werkgevers die AI implementeren, die staan vaak niet stil bij de neveneffecten daarvan, zoals mentale belasting en vermoeilijken van taken. En daarom zorgt tijdswinst niet altijd voor een hogere productiviteit, zo concludeert dus TNO.
15: Dan tenslotte nog in het AD over de jonkies van de VVD, de JOVD, de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie, die wil de AOW gefaseerd afschaffen. En ook willen de liberale jongeren af van de hypotheekrenteaftrek. Dat is nou juist het kroonjuweel van de VVD. Staat in het nieuwe politieke programma van de JOVD dat morgen wordt gepresenteerd, maar wat het AD nu al gelekt heeft gekregen. Dat is altijd prettig.
19: Dus eigenlijk, alles moet zo'n beetje weg.
15: Ja, ja. Nee, eigenlijk moet de
19: JOVD,
15: ja.
19: Eigenlijk moeten bejaarden gewoon allemaal weg.
15: VVD moet het nieuwe pro worden.
19: Ja, zoiets.
15: VN.
19: Ja, ja. Dan, alhoewel die waarschijnlijk wel voor een hele hoge AOW zijn. Ja, maar goed, dat dan terzijde. Sommige beroepen zijn vrije beroepen, zoals dat wij hier doen. Radiopresentator en journalist, trouwens in sommige landen weer niet, maar bij ons weer wel. Anderen zijn dat duidelijk niet. Bijvoorbeeld piloot. Maar daar trekt niet iedereen zich wat van aan. Een voormalig piloot van Air Canada wordt beschuldigd van een opmerkelijke vorm van fraude. Ene Geoffrey Ball, die vloog tussen 2009 en 2025, dus tot recent, als gezagvoerder op allerlei binnenlandse en internationale vluchten, zonder de daarvoor wettelijk verplichte vergunning.
20: During that time, he captained over 900 domestic flights, earning millions of dollars in salary for those captaining flights, but also flew tens of thousands of passengers.
19: Ja, want toen hij in 2009 werd bevorderd tot captain, had hij een ATPL nodig, een Airline Transport Pilot License, de hoogste vliegbevetcategorie voor verkeersvliegers. Alleen, ja, volgens de politie had hij die vergunning nooit gehaald en gebruikte die vervalste documenten om zijn kwalificatie te onderbouwen. Ja. Jarenlang dus. Nou, een routinecontrole op de luchthaven van Toronto. Toen werden er toch wat afwijkingen ontdekt in de aangeleverde papieren. Eerst deed de toezichthouder een onderzoek en daarna ging de politie over tot strafrechtelijk onderzoek. En die manier lekker doorvliegen in een Boeing 767, in een Boeing 777, in de Boeing 787. Je hoort het net al, tienduizenden passagiers vervoerd.
15: Ja.
19: En toch was het blijkbaar niet helemaal in de haak. Hij wordt verdacht van fraude, het gebruik van vervalste documenten en het doen van een valse aangifte over zogenaamd gestolen vliegbewijzen. En misschien nog wel het meest opmerkelijke van dit verhaal, volgens zijn voormalig werkgever Air Canada, was er geen veiligheidsrisico.
21: Air Canada maintains that safety was not compromised, going as far as saying he successfully met or exceeded the required recurrent training, demonstrating a high level of competency to safely operate large aircraft.
19: Ja, hij deed dus allemaal keurig zijn herhaaltraining. Mm-hmm. Eigenlijk haalde die ook allemaal, alleen ja, over de basispapieren, daarover beschikte hij niet. Ja,
15: het deed mij denken aan een zaak die ik ken uit 2010,
19: ja.
15: Toen een piloot van Corendon uit het vliegtuig werd gehaald op Schiphol. Weet je dat nog?
19: Nee.
15: Meneer Salme, Thomas Salme, die had, ja, nou niet dit record van de 17 jaar, maar 13 jaar gevlogen zonder papieren. En die had echt helemaal niks.
19: Oh.
15: Die had zichzelf leren vliegen, die had wat privé vluchten gehad en op simulatiesoftware had hij leren vliegen. En die heeft het jaren volgehouden.
19: Ja, dus dat ging ook allemaal prima.
15: Ging allemaal goed.
19: Dus eigenlijk ATPL kunnen we gewoon afschaffen.
15: Absoluut.
19: Niet meer nodig. Lekker iedereen vliegen. Vrij beroep maken, piloot.
15: Vind ik ook. Oh. Radiopresentator, piloot. De stap is makkelijk.
19: Ja, BNR Airlines. Ja. Komt u maar. BNR. Hè? Ja.
22: De column van Bernard Hammelburg.
23: Op 21 oktober 1983 kwamen bij een aanslag op een kazerne op het vliegveld van Beirut 231 Amerikaanse mariniers om het leven. Het is voor het korps mariniers nog steeds de meest dodelijke dag sinds de slag om Iwo Jima, een Japans eilandje, in februari en maart 1945. De aanslag in Beirut werd gepleegd door een groep die zichzelf Islamitische Jihad noemde. In 1985 werd de naam gewijzigd in Hezbollah. In mei 2003 vonniste een Amerikaanse rechtbank dat Iran verantwoordelijk en aansprakelijk was voor de aanslag in Beirut, aan de hand van bewijs dat de orders en de financiën uit Teheran kwamen. Dat alles maakt Hezbollah een aartsvijand van de Verenigde Staten. Het verklaart de houding van president Trump tegenover de Israëlische premier Netanyahu. Trump is woest over de verbreking van het staakt het vuren door Israël en Iran, maar over de noodzaak van het bestand tussen Israël en Hezbollah is hij iets milder. Hij vindt dat het moet, maar snapt ook de koppigheid aan de Israëlische kant wel. Hezbollah blijft het noorden van Israël bestoken en Netanyahu heeft de illusie dat hij de vijand kan uitschakelen, nu weer met een aanval op de stad Tyrus. In oktober zijn er in Israël verkiezingen en Netanyahu's kansen nemen volgens de peilingen af. Door opnieuw de kaart van de veiligheidspremier te trekken, hoopt hij met de slag tegen Hezbollah de kiezer aan zijn kant te houden. Ook dat voelt Trump mee, want zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het congres kwijt te raken. Dat maakt het voor Trump een binnenlands politiek probleem. Iran laat keer op keer zien de slimste te zijn. Trump heeft geen enkele van zijn doelstellingen bereikt, maar de energiecrisis als gevolg van de afsluiting van de Straat van Hormuz zet de economie van zo ongeveer de hele wereld op haar kop. Als de brandstofprijzen niet snel dalen en als Trump zijn belofte geen lange oorlogen breekt, verliest hij op zijn minst het Huis van Afgevaardigden en ziet terecht het gevaar voor een derde poging tot impeachment. Niet dat hij dan echt wordt afgezet, dat is in de Amerikaanse geschiedenis nog nooit gebeurd, maar hij vreest in zijn laatste 2 jaar vooral te moeten vechten tegen het imago van de loser. Dat alles maakt het vrijwel zeker dat hij bij een langduriger bestand met Iran zal meegaan in de eis dat dan ook de strijd met Hezbollah eindigt. De aanslag in Beirut op 231 Amerikaanse mariniers blijft een pijnpunt, maar als Trump moet kiezen, kiest hij voor zichzelf. Zoals Netanyahu dat ook altijd probeert, maar die zal uiteindelijk aan het kortste eind trekken.
15: Ja. Of je nou nu of aan het eind van het jaar een huis koopt, voor de prijs maakt het niet zo gek uit, zegt Rabo Research. Want die verwachten namelijk voor de rest van het jaar geen enkele prijsstijging. En dat is nieuw. Blijkt uit nieuw onderzoek ook. Hoe dat kan, hoor je zometeen in onze ochtendspits.
0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
24: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
25: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
26: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
28: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
27: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
28: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Het glazen plafond is een bekend fenomeen. Maar volgens journalist Pim Blom is er ook een regenboogplafond. Terwijl bijna 1 op de 5 mensen zich ziet als LHBTI... is dat in de top van het bedrijfsleven maar 1%. Waarom is dat eigenlijk een probleem en wat zegt dat over hoe we werken? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat al een tweetal files te melden die langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A20 naar Gouda voor Moordrecht, ongeveer 5 minuutjes. En door wegwerkzaamheden op de N42 file vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de A9 heb je een kwartier vertraging. Dan één flitser gemeld door Flitsmeister. Die staat op de A1 richting Amersfoort bij 13,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. Dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Ja, zometeen over Rabo Research met een opmerkelijk nieuw onderzoek. Want of je nou nu of aan het eind van het jaar een huis koopt, voor de prijs maakt dat niet uit. Want Rabo Research verwacht namelijk voor de rest van het jaar geen prijsstijging. Hoe dat zit, gaan we ze zo laten vertellen.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
29: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
30: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
31: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
32: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
31: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
32: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
30: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
33: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
34: kozijnen. Werknemers reizen steeds verder om naar hun werk te gaan. Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Je hoort het om 1:50 in de economische stand van Nederland.
1: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
11: En welkom bij deze ochtendspits van BNR. Het is vandaag woensdag 10 juni 2026. En we kijken tegenop zich een lekker zonnetje aan op dit moment. Maar dat kan zomaar weer veranderen in deze pre-herfst. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
3: Veel nieuws. We praten vandaag over een top in Brussel. Een EU-Zuid-Korea-top. Want Europa en Zuid-Korea willen meer met elkaar gaan samenwerken. En dus is de Zuid-Koreaanse president in Brussel. Nou, wat je van die top kan verwachten, horen we zometeen. En voor velen is het vol verwachting klopt ons hart nog een nachtje slapen tot het WK voetbal begint. Onze sportverslaggever Jaap de Groot, die gaan we de komende tijd veel horen vanuit Kansas City. Zometeen praten we eerst maar eventjes over de logistics van het hele WK. Want een WK in drie landen, waarom is dat eigenlijk? Waar leidt dat toe? Toch een beetje raar. We hebben nog een bijzonder verhaal over China en het WK, geloof ik. Want China doet niet mee, maar toch ook weer een beetje wel eigenlijk.
11: Ja, absoluut, ja.
3: Nou, hoe dat zit, hoor je straks.
11: Jaap de Groot allemaal straks. Maar eerst naar een andere de Groot, want de huizenmarkt koelt verder af. Sterker nog, economen van Rabo Research verwachten voor de rest van het jaar geen verdere prijsstijging. Gemiddeld ligt de prijs van een koopwoning dit jaar nog wel 2,8% hoger dan vorig jaar. Maar volgend jaar gaat de groei afzakken naar 2%. We blijven groeien, maar iets minder hard. En dus bij Carola de Groot. En die is senior-econoom huizenmarkt bij Rabobank. Mevrouw de Groot, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
11: Ja, die prijsgroei die stagneert dus dit jaar en volgend jaar neemt die af. Ja. Hoe komt dat?
4: We zien dat eigenlijk spelen er meerdere factoren een rol. Aan de aanbodkant zien we natuurlijk al enige tijd dat verhuurders toch wel in grote getalen huurwoningen aan het verkopen zijn aan gewone huizenkopers. Mm-hmm. Het gaat echt om hele omvangrijke hoeveelheden. In het eerste kwartaal werden op vier kwartaalsbasis nog zo'n 39.000 ex-huurwoningen verkocht aan gewone huizenkopers. Echt fors. Dus dat aanbod, dat verlicht de prijsdruk. Mm-hmm. Maar we zien inmiddels ook aan de vraagkant wat verschuivingen. Die vraag die lijkt toch wat af te zwakken, mede onder invloed van de betaalbaarheid die al langere tijd verslechtert.
11: Ja, want dan kijken we naar hoge inflatie. Hè. Die zien we toenemen maand op maand. Vorige maand 3,5%. De kapitaalmarktrente stijgen. ECB komt morgen met een rentebesluit. Dat is allemaal niet prettig natuurlijk. Hè. Dat bevordert ook de leencapaciteit niet voor veel mensen.
4: Nee, in de afgelopen weken, eigenlijk sinds het conflict, zie je natuurlijk dat de hypotheekrentes ook wat aan het stijgen zijn. Ja. De verwachting van onze kapitaalrente-experts is ook dat die kapitaalmarktrente de komende jaar verder oploopt. En dat zal ook zijn weerslag hebben op de hypotheekrente. Ja. Ja, een hoge hypotheekrente betekent dat je op een bepaald inkomen minder kan lenen, maar ook dat je maandelijks gewoon meer kwijt bent.
11: Ja, en toch, als we nou kijken naar deze effecten, zowel in de aanbodkant als door dat uitponden aan de andere, de vraagkant, het moeilijker krijgen van de centen, zien we toch nog steeds een groei van 2,8%. En volgend jaar 2 is uw prognose. Er zit dus nog steeds wat overspannenheid, ook al is maar weinig, in die huizenmarkt. Of zien we dat verkeerd?
4: Nee, ik denk dat dat een goede conclusie is. Ook als je kijkt naar de kwartaalberichten van de NVM. Mm-hmm. Die concludeert ook, als je vraag en aanbod vergelijkt, dat we nog steeds wel aankijken tegen een markt die krap is. Ja. Die niet in balans is. Maar in vergelijking met een afgelopen jaren, waarin we toch ook weer dubbele prijsgroeicijfers hebben gezien, is er wel sprake van afkoeling.
11: Nu toch, hè? Wat we gaan zien is dat dat uitponden op een dag gewoon voorbij is. Hè, als je dan naar de aanbodkant krijgt, die begint wat weg te vallen. Nieuwbouw lukt ook niet zo lekker. Is het niet uiteindelijk een effect waarvan we zeggen, juist die aanbodkant die wegvalt, gaat voor prijsdruk zorgen, opwaartse prijsdruk?
4: Ja, zeker. Wat we zien ook in de cijfers van het kadaster, is dat die uitbondgolf inmiddels daadwerkelijk de piek lijkt bereikt te hebben. Ja. Als je kijkt naar het totale aantal huurwoningen dat werd verkocht aan gewone huizenkopers, dat lag in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer even op hetzelfde niveau als het laatste kwartaal van vorig jaar. En wij verwachten ook dat die uitbondpiek nou ja, gaandeweg terug zal vallen. Ja. En dat zal zijn weerslag hebben op het aanbod van woningen dat te koop wordt gezet. Mm-hmm. Ja, in combinatie met die woningbouw die ja, toch ook niet echt een hele hoge vlucht lijkt te gaan nemen.
11: Precies.
4: Dan verwachten we eigenlijk voor 27 ook dat het afvlakken van het aanbod juist weer geleidelijk aan voor een opwaartse prijsdruk gaat zorgen.
11: Ja, dus dan weer gegroeid. Dus eigenlijk een beetje passende plaats dit jaar en daarna kunnen we doorstijgen. Maar nou heeft u ook de Nederlandse woningmarkt vergeleken met die in een aantal andere landen. Wat voor beeld klinkt daaruit op?
4: Nou, wat opvalt als je de prijsontwikkeling die we in de afgelopen jaren in Nederland hebben gezien vergelijkt met die van wat meer omliggende landen zoals Duitsland, Frankrijk, België, VK, maar bijvoorbeeld ook de VS. Dan valt vooral op dat in 2022, toen die hypotheekrentes echt een enorm hoge vlucht namen, toen zagen we eigenlijk in alle landen dat de huizenprijzen daalden. Maar specifiek voor Nederland zie je dan ook dat het herstel relatief vlot is gegaan. In Nederland keken we alweer vrij snel aan, ja, tegen op een gegeven moment dus die dubbele prijsgroeicijfers. In andere landen is dat niet geweest. Daar is de prijsontwikkeling in de afgelopen jaren eigenlijk wat gematigder geweest.
11: Ja. In hoeverre heeft u in dit rapport nog alle effecten kunnen meewegen van het conflict wat nu in het Midden-Oosten is? En wat gaat dat voor ons dat het langer duurt?
4: Ja, nou, we hebben die effecten zeker meegewogen. Ja. Mm-hmm. Want we houden ook rekening met economische verwachtingen in onze huizenprijsraming.
11: Ja.
4: En ja, het is duidelijk natuurlijk dat het conflict in het Midden-Oosten economische pijn veroorzaakt. Mm-hmm. Hoewel de macro-economen in ons team niet uitgaan van een recessie. Maar ja, het zorgt natuurlijk wel voor een oplopende inflatie.
11: Ja.
4: In de economische groei die gaat wat naar beneden. En ja, die kapitaalmarktrentes die lopen ook verder op naar verwachting. Mm-hmm. Dus, en dat werkt door op de huizenmarkt.
11: Ja, duidelijk. En dan hebben we nog niet, ja, dat is ook moeilijk meetbaar voor een econoom, het sentiment wat begint weg te glijden, hè, bij die consument die wil gaan kopen. Die denkt misschien, nou, even afwachten hoe dit zich ontwikkelt.
4: Ja, nou ja, wij meten dat zelf inderdaad niet.
11: Nee,
4: maar anderen doen dat gelukkig wel. Ja. Nou ja, bij de NVM die heeft in het eerste kwartaal een peiling gehouden vlak na het uitbreken van het conflict onder makelaars. Nou, die gaven inderdaad op dat moment al aan van we lijken wel wat voorzichtigheid te zien bij een deel van de aspiranthuizenkopers. En in de marktindicator van Vereniging Eigen Huis, daar zien de afgelopen 2 maanden ook een lichte verslechtering van het sentiment optreden. Het neemt nog niet zo'n duikelvlucht als dat we hebben gezien bij het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt lijkt wel beter op peil te blijven. Maar het sentiment lijkt gaandeweg wel wat te verslechteren. Waarschijnlijk ook onder invloed van de Midden-Oosten-conflict.
11: Duidelijk. Dank u. Carola de Groot is senior econoom huizenmarkt bij de Rabobank.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
12: Hoorde je net al in het krantenoverzicht. De Nederlandse gasbergingen worden niet snel genoeg bijgevuld. Volgens de Gasunie is het vultempo nu al zorgelijk laag om voor de komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te kunnen bieden. En daarnaast duurt het besluit vanuit Den Haag over de aanleg van een strategische gasvoorraad te lang, zo stelt de Gasunie in de Telegraaf. Onze gasbergingen staan momenteel op het laagste niveau in jaren.
15: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complex

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Werken van het burgerservice-nummer BSN in betalingen en vorderingen van de Belastingdienst is strijdig met privacyregels. Zo heeft de AP, Autoriteit Persoonsgegevens, geoordeeld. AP concludeert dat het gebruik van het BSN bij betalingen aan of door de fiscus helemaal niet nodig is, terwijl er wel privacyrisico's aan vasthangen. De Belastingdienst deelt de betaalkenmerken namelijk ook met andere partijen, zoals banken, curatoren en het incassobureau, waardoor het risicovol is dat BSN in handen valt van criminelen, want die kunnen dat weer gebruiken om identiteitsfraude te plegen. Hartelijk dank. Het FD zegt dat de Belastingdienst daarom gaat stoppen met het gebruiken van BSN op die documenten. De dienst zegt ervoor 6 jaar nodig te hebben, omdat het modernisering vraagt van het hele ICT-systeem. Nou, je weet, de combinatie tussen Belastingdienst en ICT-systeem is een niet hele goeie, is een beetje haring met slagroom. Momenteel gebruikt de fiscus het BSN om betalingen correct en snel te verwerken. Volgens de AP kan dat ook door minder gevoelige persoonsnummers te gebruiken. Eind dit jaar wordt het BSN in de betalingskenmerken al vervangen voor betekenisloze nummers. En in 2032 gaat het gebeuren voor vorderingsdocumenten. Belastingdienst gebruikt het BSN al jaren. En waarom de AP nu juist nu met het oordeel komt, daarover gaan we later spreken in onze reguliere uitzending met FD-journalist Laurens Berendsen. Dat allemaal straks, maar eerst naar de actuele situatie op de weg. Tim Schaap is bij ons van de AWB. Tim, zijn er al dagelijkse files?
2: Ja, zeker. Helaas wel, Bas. Onder andere op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Voor knooppunt Benelux 5 minuten extra. En ook op de A20 richting Gouda iets van file tussen Rotterdam en Moordrecht. 5 kilometer en 5 minuutjes. Dan nu ook 1 flitser gemeld door Flitsmeister. Die kom je tegen langs de A7 richting Hoorn bij 19,9.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
5: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
6: AI chip sales are expected to grow 180%.
7: EU en Zuid-Korea willen de banden verder aanhalen, onder meer op het gebied van defensie en technologie. En daarom praten de Europese leiders Antonio Costa van de Raad en Ursula von der Leyen van de Commissie vandaag met de Zuid-Koreaanse president Lee. Die is geloof ik gisteren al gearriveerd in Brussel voor deze EU-Zuid-Korea-top. Nou, wat staat er op het programma? Bespreken we met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Remco, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, defensie heel belangrijk, hè, geloof ik. Sterker nog, ik zag dat Europa al best een flinke afnemer is van Zuid-Koreaanse defensiespullen. Dat wist ik niet.
8: Ja, nee, de Zuid-Koreaanse defensieindustrie is flink aan het stijgen in de wereld. Ranglijst. Ik weet niet precies waar ze nu staan, omdat het zo snel verandert. Maar waarschijnlijk 5e. En ze kunnen zelfs 4e worden als ze nog wat onderzeeërs aan Canada weten te slijten. Dus het is echt een hele grote leverancier. Ja. En zeker ook aan EU-landen.
7: Ja, inderdaad. Polen, Roemenië, Estland, Noorwegen, Finland hebben allerlei orders geplaatst daar.
8: Ja, Spanje.
7: Is dat ook iets wat Lee zou verder zou willen aanjagen tijdens die top?
8: Jazeker, er staat veel meer op de agenda. Maar de defensieindustrie is natuurlijk ontzettend belangrijk voor Europa op dit moment. Wij hebben het nodig, denk ik. Maar de andere kant is ook dat Lee en het hele land ook wel inziet dat hier gewoon veel geld mee te verdienen valt. Zuid-Korea's positie wereldwijd verbeterd. Dus is ook een speciale gezant voor de defensieindustrie benoemd. Die Lee ondersteunt met zijn werk om zoveel mogelijk wapens en munitie en al wat iets meer zijn te verkopen.
7: Ja, dan hebben wij ook het SAFE-programma, het herbewapeningsprogramma in Europa. Daar kunnen ook allerlei partijen buiten Europa aan meedoen. Daar zal hij waarschijnlijk ook wel een graantje van willen meepikken.
8: Ja, en dat soort samenwerkingsverbanden zijn er al. Inderdaad, met landen die je net noemde, zoals Polen. Waar Zuid-Korea ter plekke dus wapens produceert. En dus niet alleen maar vanuit Zuid-Korea verkoopt, maar dus ook echt in Europa samenwerkt, technologie deelt en dus ook op die manier ze de economie, de lokale economie in EU-landen helpt groeien.
7: Ja, nou zei je al, er staat veel meer op de agenda. Inderdaad, handel, investeringen, digitale technologie, energie. Waar kijk jij met name met interesse naar?
8: Nou ja, behalve de defensieindustrie, de internationale betrekkingen, dan wordt de oorlog tegen Oekraïne.

0: besproken en de Noord-Koreaanse deelname en hoe Zuid-Korea daarin staat. En het andere punt is toch ook wel de energietransitie die ook wordt besproken. Groene technologie en zo. De EU heeft daar natuurlijk wel best een belangrijke beslissing genomen die China ook wel boos heeft gemaakt door te eisen dat met clean tech voortaan ook Europese partners daar een rol in moeten spelen. En dat is gericht op China om het handelsoverschot terug te dringen. Maar het is iets waar Zuid-Korea heel veel last van lijkt te zullen gaan hebben. Dus daar wordt echt over gepraat. Het staat niet zo genoemd op de agenda, maar dat is wel een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek in Brussel nu. Hoe zorgt de EU ervoor dat beleid dat eigenlijk op China gericht is, niet Zuid-Korea ook raakt?
1: Ja, en jij ziet geloof ik in de academische wereld ook Zuid-Korea steeds prominenter terug, hè?
0: Oh ja, nee, dat zeker ook, ja. Nee, je hebt in Europa het onderzoeksprogramma Horizon. Mm-hmm. Horizon. Dat is ooit alleen maar eigenlijk bedoeld voor Europese landen. Dat is ondertussen al uitgebreid met preferente partners, waaronder Zuid-Korea. Dus er wordt al aardig wat onderzoek gedaan samen met Zuid-Koreaanse instellingen en onderzoekers, zowel hier als in Zuid-Korea, gefinancierd door EU-geld. En dat lijkt alleen maar meer te gaan worden. En dat lijkt mij eigenlijk een goede ontwikkeling. Zuid-Korea is een leidend land als het gaat om onderzoek op allerlei vlakken.
1: Duidelijk. Nou, die top vandaag dus met de Europese leiders en ook een ontmoeting met Bart De Wever, de premier, en koning Philip door president Lee van Zuid-Korea. Dankjewel, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
2: Ja, je hoort het al. Het WK voetbal komt echt dichterbij. Morgen begint het grote voetbalfestijn in Amerika, in Canada en Mexico. En tot en met 19 juli worden er dan maar liefst 104 wedstrijden afgewerkt in 16 speelsteden. En die liggen verdeeld over die drie landen. Dan is het ook nog voor ons een uitdaging om veel van die wedstrijden te zien als je voetballiefhebber bent. Want dan moet je echt 's nachts je bed uit of opblijven in je speciale bierpyjama. Bij ons BNR's sportverslaggever Jaap de Groot, die zit in Kansas City, de standplaats van het Nederlands elftal. En daar blijft hij ook voorlopig. Jaap, goedemorgen. Of eigenlijk, ja, goedenavond is voor jou begin van de nacht, hè?
3: Ja, ik zit nog in de maandag. Nog 10 minuten. Kijk, het is 10 voor 12
1: dinsdag,
3: hier.
1: Dinsdag, denk ik. Voor de dinsdag hopen we. Ja,
3: sorry, ja. Dinsdag. Ja.
2: Nou is het verdeeld over drie landen. Hè. Als je kijkt naar Trump, dat waren toch niet de landen waarmee die dikke vriendjes is. Mexico en Canada. Waarom is er gekozen voor die drie gastlanden? Dat lag al vroeger in de tijd, neem ik aan. Hè, voordat we de tweede keer Trump kregen.
3: Ja, nee, precies. En de reden is eigenlijk heel simpel. Alle drie de landen wilden geen zeepbedlaaien. Ze waren al kandidaat geweest bij voorgaande WK's. Mm-hmm. En die hadden ze steeds verloren aan Rusland, aan Qatar.
2: Ja.
3: En nu was eigenlijk het soort idee van, omdat de concurrentie weer vrij groot was met Australië, China, Japan, om de krachten te bundelen, om zeker te zijn dat ze hem zouden krijgen. En ja, het paste ook goed bij de plannen van de FIFA om het de toernooi uit te breiden. En als je dan kijkt naar de continenten, naar landen als Mexico, Verenigde Staten, maar ook Brazilië op het Amerikaanse continent, daar zit momenteel het geld. En dat zien we de afgelopen weken en maanden, jaren met Infantino. Het gaat heel erg om geld en macht.
2: Ja.
3: En dan kom je uiteindelijk hier, vooral in Amerika, uit wat tot de gele trui dragen van dit WK is.
2: Ja, en dat is op zich wel interessant. Want een paar jaar geleden, praat ik over 10, 15 jaar geleden, was soccer iets voor meisjes. Dat deed je niet. Daar was geen aandacht voor. Begint het een beetje te leven, het voetbal zoals wij dat kennen?
3: Nou, Bas, op dit moment is de Amerikaanse profcompetitie, de MLS, mm-hmm, is na de Premier League de grootste en de kapitaalkrachtigste competitie ter wereld. Mm-hmm. Er zijn 30 clubs in de MLS, in de profcompetitie, waarvan er volgens Forbes al 6 meer dan een miljard waard zijn.
2: Hallo.
3: En de vrouwencompetities gaan er hard achterna. Bijvoorbeeld de ploeg waar Nederland zelf al gebruik maakt van de accommodatie, Casey Current, dat is een vrouwenvoetbalorganisatie, die heeft ook al een waarde van 275 miljoen volgens Forbes.
2: Ja.
3: Dus ja, Amerika gebruikt echt het WK om de next step in het verdere professionaliseren van hun eigen competitie te realiseren.
2: Ja, ja. Nou zitten wij dus met het Nederlands elftal, en jij ook in Kansas City. Maar Mexico, Canada, dat is niet allemaal naast de deur, hè?
4: Dat is nog een uitdaging,
3: nee, kijk,
4: denk ik.
3: Dat is ook het grote. Nee, dat is ook het grote probleem. De kosten lopen hier echt de spuigaten uit. Mm-hmm. We hebben het al gehoord van de KNVB. Die aangegeven hebben dat ze de finale moeten halen om in ieder geval een lichte winst van 2 miljoen te kunnen maken. Want ook de landen moeten door het reizen, door de enorme prijsstijgingen die plaatsgevonden hebben in Amerika, enorm veel kosten maken. En dat voelen ze. En intussen probeert de FIFA zelf hier een slaatje uit te slaan door het uitbreiden van het evenement, om daarmee een omzet, ja, ongelooflijk van 10 miljard te gaan aantikken. En dat is 35% meer dan er in Qatar binnenkwam. Ja.
1: Maar er zijn dus, geloof ik, 16 speelsteden van Vancouver tot Mexico City. Nou, dat is hemelsbreed 4000 kilometer zitten tussen. Dat is 5,5 uur vliegen. Dit wordt één groot heen en weer reiscircus met vliegtuigen en
4: met de grootste carbon footprint ooit.
1: Precies.
3: Ja, nee, precies. En dan heb je nog de hitte, dan heb je ook de duur van het toernooi. Hè, want het heeft nog nooit zo lang geduurd als nu. Bijna ruim 5 weken. De topspelers, dat zie je nu ook, die maken een seizoen van 13 maanden mee. Ja. Het gaat achter elkaar door. Je ziet ze ook ook in de voorbereiding op dit WK, de een naar de ander sneuvelt. Nou, we hebben het met Nederland zelf al ook meegemaakt. Deze week nog Jurjen Timber afgevallen. Het is fysiek bijna niet meer vol te houden voor met name de topspelers. En iedereen vraagt zich ook af van bijvoorbeeld met een Messi, met een Neymar, wat gaat er straks gebeuren als straks echt tijdens het toernooi de sterren niet in actie kunnen komen, omdat ze fysiek aan het einde van hun latijn zijn.
4: Ja. Nou, we gaan het in ieder geval allemaal volgen. Dankzij jou, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. De komende weken is er genoeg aandacht voor het WK en alle dingen die er omheen zitten hier bij BNR. Nou, een van die dingen. Want de Chinezen die hebben zich niet gekwalificeerd voor het WK voetbal. Iemand.
1: Oh.
4: Dat wist je? Nee, niet.
1: Nee, wist ik niet.
4: Nou, alweer niet. Okay. Tweede poging weer niet gelukt. Dus wat ga je dan doen om die Chinese fan toch een beetje een gevoel van eigenwaarde te geven? Nou, dan gooi je alle ballen op Manning.
1: Manning? Wat is dat?
4: Manning. Nou, dat is één man, een Chinese scheidsrechter van 46. Die gaat wel naar het WK. En dat doet hij met zijn eigen sponsors. En dat zijn niet de minste, nee. Lenovo van de computers en Hisense van al het andere elektronische. Dat staat op zijn shirt. Hij heeft dus twee persoonlijke sponsors. Één scheidsrechter.
1: Maar die mag daar wel optreden, ja. Dus. Oh, wat geuk.
4: Ja, en hij is vrij streng, want tijdens een wedstrijd in Shanghai in 2015, toen vestigde hij eigenlijk zijn naam. Hij deelde in één wedstrijd 9 gele kaarten en 3 rode kaarten uit. Nou, dan staat er niet veel meer op het veld. En dat gaf hem de bijnaam Cardmaster. Nou, tijdens het vorige WK in Qatar steunde hij de 3 scheidsrechters in het veld vanaf de zijlijn. Maar nu heeft hij dus zelf een prominente rol en speelt hij ook met verf. Want 2 weken geleden opende hij een account op RedNote. Dat is een beetje het Chinese Instagram. Heeft inmiddels bijna 200.000 volgers. En in een van die posts zien we hoe hij zijn koffer inpakt en in de sportschool aan het trainen is ter voorbereiding op het WK. Allemaal begeleid door dramatische muziek. En uiteraard zie je daar een Lenovo-tablet op de achtergrond staan.
1: Ja, maar ik wist dus niet dat scheidsrechters uit landen die helemaal niet meedoen aan het WK, die dus wel wedstrijden fluiten.
4: Ja, dat hoor wel.
1: Nou, heb ik van jou nog iets geleerd van voetbal.
4: Toch nog.
1: Dat nog mocht gebeuren.
4: Ja. Ik wist het ook niet dat ik het in me had. Iran en Amerika hebben vannacht overal weer vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Volgens Washington klinkt dat zegt dat die Amerikaanse reactie proportioneel was. Het Witte Huis althans. Zometeen vanuit Washington ook onze Amerika-correspondent Jan Posma.
5: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de afsplitsing binnen VNO-NCW. Daarna spreek ik met Patrick Gabriel, topman van EY Nederland. En ik vraag hem of klanten door het gebruik van AI daadwerkelijk een goedkopere rekening kunnen verwachten. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: In de BNR-app.
1: In ons Iran Live-blog aanvallen over en weer na het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Ondernemers zien marges slinken en zijn terughoudend met investeringen, blijkt uit een eerste onderzoek bij het BNR Ondernemerspanel. En ING stopt zijn goedkope betaalpakket vanwege de aanstaande cashwetgeving en gooit überhaupt al zijn betaalpakketten overhoop en heeft een nieuwe structuur daarvoor. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: Dat brengt ons Tim Schaap van de ABB. Tim, waar staat het vast nu?
18: Helaas op een paar plekken. Allereerst op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam komt een ongeluk bij Rijswijk Plaspoelpolder. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf Delft. Ook in Brabant rijdt het langzaam op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot ook een kwartier vertraging. Ook al één flitser gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 Zaanstad Hoorn bij 18,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. In Belfast is het gisteravond onrustig geweest. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en staken dingen in brand, zoals een stadsbus. Ze zijn woedend nadat eerder deze week een man uit Soedan iemand had neergestoken en hem had geprobeerd te onthoofden. Beelden daarvan waren overal online te zien. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kijken we naar de beurs in Azië. Zijn de beurzen allemaal in het rood. De Nikkei 2,3% lager. De Hang Seng 1,5% lager. En de Kospi 6,4% verlies. Dat is nogal wat. Alles omdat er weer spanningen zijn. Vergeldingsaanvallen tussen Iran en Amerika in het Midden-Oosten. En dat geeft weer wat stress bij de beleggers. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR en onze nieuwsuitzending in de BNR-app. 1 omissie nog, de Brent Crude. $92 op dit moment. Ja, die over vergeldingsaanvallen gaan we zo meteen verder over praten. Want het Witte Huis zegt, ja, dat was een proportionele reactie. Maar is dat zo? Gaan we zo horen van Amerika-correspondent Jan Postma.
0: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
21: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
0: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
0: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl. En lees het prospectus.
25: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
26: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
25: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
26: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 5:05, woensdag 10 juni 2026. Iwan, we hebben een vol programma, wat gaan we allemaal doen?
1: We gaan het zo meteen hebben over de Nederlandse defensieindustrie, want die groeit als kool. Nou, dat is natuurlijk logisch. Maar is het eigenlijk wel genoeg? Of zou het misschien nog wel meer moeten zijn? Praten we zo meteen over. Er zijn cijfers van Berenschot. En we praten zo meteen met Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. Ze hebben een eerste onderzoek gedaan onder het BNR Ondernemerspanel. We roepen al tijden op, word daar lid van. Nou, dat hebben honderden mensen gedaan. Daaruit blijkt een en ander over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen. Wat dat met die ondernemer doet. Pakt hij de pijn? Laat hij de kosten daarvan doorbreken aan de consument? En ook wat betekent het voor het investeringsklimaat? Dat soort zaken bespreken we ook zo meteen.
4: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. Want Amerika heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de gisteren in de straat van Hormuz door Iran neergehaalde Apache-helikopter. Iran viel daarna een aantal Amerikaanse militaire doelen aan met drones en raketten, waaronder een luchtmachtbasis in Bahrein. En we gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Postma. Jan, goedemorgen.
28: Ja, goedemorgen Bas.
4: Wat weten we over die Amerikaanse aanval, Jan?
28: Nou, we weten in ieder geval, als je luistert naar het Witte Huis, was dit een aanval uit zelfverdediging. Dat is ook wat CENTCOM zegt, het Central Command, die onder andere over het Midden-Oosten gaat, Amerikaanse militairen. Het is dus inderdaad uit zelfverdediging vanwege die Apache-helikopter die door Iran zou zijn neergeschoten. Volgens het Pentagon gebeurde dat met een Shahed-drone, die bekende goedkope drones die Iran gebruikt. Er zouden luchtafweer en ook radarsystemen rond de straat van Hormuz zijn aangevallen, op Iraanse basis met name. En het zou dan gaan om 5 verschillende locaties. En we horen ook vanuit Iran zelf dat daar explosies zijn gehoord. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben dat gedaan. En het lijkt erop dat voor nu die Amerikaanse aanvallen, het waren 3 golven, dat die voor nu zijn afgerond.
4: Ja, en Iran reageerde direct hier met, wat ik al zei, drones en raketten.
28: Ja, precies. In ieder geval op die Amerikaanse basis in Bahrein. Dat is ook iets wat de revolutionaire garde meteen meldde. Ook horen we dat er meerdere drones en ook 4 raketten zijn afgeschoten op basis van de Amerikanen in Kuwait en Jordanië. Dat horen we dan via Axios, een Amerikaanse nieuwssite. Die hebben bronnen binnen het Pentagon die dat zeggen. En ja, de Amerikanen zeggen van eigenlijk zijn al die drones en al die raketten die Iran afschoot, die zijn onderschept. En we hebben op dit moment nog geen berichten over schade. schade of slachtoffers. Iran zegt dan, we hebben 21 aanvallen uitgevoerd. Daarvan zegt het Pentagon dan weer, dat was het ook weer niet. Maar alles is onschadelijk gemaakt. En volgens de Amerikanen zijn die aanvallen inmiddels ook voorbij. Maar tot, zo'n 2 uur geleden hoorden we nog dat er vliegende objecten werden onderschept boven Kuwait.
4: Nu, hè, we weten, er wordt onderhandeld, tenminste, dat claimt gisteren Trump nog van een paar dagen is het klaar. Wat zijn de gevolgen hiervan? Dus voor die vredesonderhandeling, die mannen in Islamabad, in Pakistan, die zitten te onderhandelen, die moeten hun haar uit hun hoofd trekken dat iedere keer dit soort ellende gebeurt.
28: Ja, want wat heb je nog, hè, als je ondertussen met elkaar raketten aan het uitwisselen bent. Ja. En drones, ja, precies. Ja, en daar zie je dan weer toch dat optimisme wat er constant bij Donald Trump is. Dat zie je hier ook weer vanuit het Witte Huis. Er wordt gezegd, dit was een proportionele reactie. We zijn niet te ver gegaan. We hebben gewoon gereageerd zoals we moesten reageren. We moesten ook wel, want het was zelfverdediging. En de boodschap daarbij is dan eigenlijk een beetje vanuit Amerika. Nou, dit zal dus geen gevolgen hebben voor die onderhandeling. Trump die houdt gewoon vol. We gaan gewoon door. Zei ook eerder op de dag nog dat het geen big deal was. We begrijpen ook dat hij in eerste instantie niet wilde aanvallen, maar dat hij onder andere door zijn minister van Oorlog, Hexet, is overtuigd. Maar ja, ondertussen, dit is wel een Apache die dus is neergeschoten, waar dit allemaal om is begonnen. Ja. Die zijn 50 tot 100 miljoen dollar waard. dat is behoorlijk pijnlijk voor de Amerikanen. Dus dit heeft natuurlijk zeker wel invloed. Maar Trump, die teest ondertussen weer een akkoord. Die doet eigenlijk een beetje alsof er niks aan de hand is.
4: En ondertussen kijkt het congres, weten we, met alle met argusogen naar die ordeshandelingen van Trump. Hebben ze al gereageerd op deze aanvallen?
28: Ja, je ziet hier en daar wel wat reacties, maar we weten natuurlijk eigenlijk ook wel dat het congres ook verschillende republikeinen, dat die echt wel wat onrustig hierover zijn en dat die ook echt wel ongeduldig aan het worden zijn. Ja. En wat we bijvoorbeeld vandaag hoorden was Carlos Jiménez, dat is een republikein uit Florida, die zei van ja, we worden eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. En hij vergelijkt dat met Charlie Brown, dat is dat stripfiguurtje. Mm-hmm. Dat wordt dan steeds door een ander stripfiguurtje, wordt hij overgehaald om tegen een bal aan te schoppen en op het laatste moment wordt die bal steeds weggehaald. En volgens die Jiménez is dat eigenlijk nu aan de hand met die onderhandelingen. Elke keer horen we nog een paar dagen, dan komt het echt. It's around the corner, zegt Trump steeds. En het gebeurt maar niet. Dus daar is echt wel onrust over, want die Republikeinen kijken naar de midterms. Die willen hier eigenlijk snel vanaf die oorlog. En ja, CNN die heeft het even geturfd hoe vaak Trump de afgelopen maanden heeft gezegd of geschreven dat er echt een akkoord snel aankomt. 38 keer. En ja, dat zegt hij nu dus ook weer.
4: Ja, dat blijft toch een mooie track weer. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. We spraken ook eerder met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En die vertelde over de reactie vanuit Iran.
2: Arachi, de foreign minister, heeft gezegd dat Iran elke aanval van de VS hard en snel zal beantwoorden. En dat doen ze inderdaad vandaag ook. Dus hetzelfde als wat de Amerikanen zeggen: als jij een Apache-helikopter neerhaalt, dan reageren wij. Zo zeggen de Iraniërs: als jij een Apache-helikopter in ons vaarwater brengt, dan reageren wij. Dus beide kanten proberen eigenlijk te laten zien dat je niet met hun kan aan de loop kan gaan. En tegelijkertijd zeggen beide kanten ook, we reageren alleen op deze specifieke aanval. En zodra we dat gedaan hebben, is het klaar en gaan we weer terug naar de onderhandelingstafel. Dus dat optimisme wat Posma net beschrijft vanuit de VS is er ook wel in Iran. Maar ja, elke keer zijn er wel tijdelijke escalaties.
4: Zij Tara Kenkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Het is 6:55.
1: Omzet van de Nederlandse defensieindustrie is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, heeft Berenschot uitgezocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. En ondanks die stijging zijn er nog wel veel belemmeringen, ervaart die sector, zegt Nick Hageraad van Berenschot in de podcast In het Defensief van BNR en het Financiële Dagblad.
3: Wat je ziet is die omzet is jarenlang, tot ongeveer 2021, rond de 5 miljard heeft hij eromheen gezeten. Ja, niet verrassend, oorlog in Oekraïne, gestegen defensiebudget. Nederland, Europa, NAVO en verder. En die omzet is doorgestegen naar 10 miljard. Ruim 10 miljard vorig jaar.
5: Een verdubbeling dus?
3: Een verdubbeling. Dus die omzet, of die stijging van die budgetten, die is ook zeker terug te zien. Maar er zit wel het grote maar aan vast. We zien ook echt nog voldoende belemmeringen. Die zien wij, die zien de bedrijven. Die ziet EZK, die ziet Defensie. Dus daar is ook zeker nog werk te doen.
1: Ja, en nog een maar bij Berenschot. Want ze maken zich ook zorgen om het aandeel van de export. Nederlandse bedrijven die leveren vooral aan eigen land. Is misschien logisch, maar Berenschot zegt ook... ja, dat internationale moet je er toch ook wel in houden. Je moet wel in die toeleveringsketens betrokken blijven. Praat erover met Remon Knops, voorzitter van de NIDV. De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. De Defensiebranchevereniging. Meneer Knops, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, forse groei dus, ook als je kijkt naar het aantal banen in de sector bijvoorbeeld. Het aantal bedrijven in de sector uiteraard. Nou, best goed te verklaren. Is dat één op één een Oekraïne-effect?
5: Voor het merendeel wel, ja. Je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren. Je ziet natuurlijk in het conflict in Oekraïne... wat leidt tot een enorm verbruik van materieel en van wapens. Wat gewoon ook veroorzaakt dat er heel veel productie moet plaatsvinden. En daarnaast zie je dat de landen in Europa vooral... afgelopen 20 jaar enorm bezuinigd hebben. Hun voorraden hebben ze ook verkleind daardoor. En alle landen zijn nu bezig om hun voorraden weer te vergroten... om geloofwaardige afschrikkingen te kunnen realiseren. Dus die combinatie met name zorgt voor een enorme vraag.
1: Ja, en dus in die 20 jaar tijd die je noemt... is het aantal bedrijven hier gegroeid van 300 naar 1500. Dat zijn ook vooral veel MKB'ers, geloof ik. Hè? Dat kan bij wijze van spreken bij jou op de hoek van de straat... kan zo'n defensiebedrijf zitten.
5: Ja hoor, ons ledenbestand is voor 95% MKB. En er zijn heel veel start-ups in nieuwe technologieën... zoals software, AI, onbemensd... die echt bijna van de universiteit of TNO afkomen en aan de slag gaan. Mm-hmm. Dus dat zijn heel veel bedrijven die met hun eigen technologieontwikkeling bezig zijn. Ja. En de vraag is natuurlijk hoe die bedrijven er over een aantal jaren bij staan. En ja, voor ons is het ook van belang dat we echt toonaangevende bedrijven in Nederland gaan ontwikkelen. Ja. Van enige omvang, die ook internationaal een belangrijke rol gaan spelen. Ja.
1: Nou, laten we daar dan over doorpraten hoe we dat kunnen bereiken. Want we horen net ook van Nick Hageraads van Berenschot. Ja, dat die bedrijven die lopen wel tegen problemen aan. Die willen wel, maar die vinden een overheid. Die niet over de brug komt, versnipperde loketten. Gedoe, het kan veel beter, hè?
5: Ja, kijk, in Nederland zijn we niet heel erg goed in crisis. Tenzij het een acute crisis is. Maar we zitten nu in een soort schemersituatie... waarin we met vredesregelgeving te maken hebben... en ons voorbereiden op crisis. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk in Nederland niet alleen op het gebied van Defensie... enorm veel regelgeving. Voor elk probleem is wel een regel gemaakt... Ja, en op het moment dat je snel wil veranderen, dat je snel wil opschalen, loop je daar tegenaan. En dat wordt inmiddels ook breed onderkend, ook bij de overheid. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Dus wat wij nu ook samen doen met Defensie, met economische zaken, is om te kijken van waar zitten precies die problemen rondom voorfinanciering, rondom aanbestedingen. Andere regelgeving om ervoor te zorgen dat ook de kleinere bedrijven snel kunnen opschalen.
4: Precies, maar dan kijken we naar de overheid, hè, als opdrachtgever en als facilitator voor zoiets. Anderzijds, ik hoor heel veel bedrijven, met name uit de private equity hoek, die bezig zijn om zich te richten op die defensieindustrie. Die financiering moet niet zo'n probleem zijn, als je maar een beetje een goede tent hebt. En die hebben we toch genoeg?
5: Zeker. Wij verwelkomen de laatste tijd veel venture capital en private equity bedrijven. Maar ook voor hen geldt natuurlijk dat de vraagarticulatie, zoals we het noemen, dus de vraagstelling door de venture, moet wel heel precies zijn. Dus in principe, als de business cases rondlopen, dan is financiering geen probleem. Alleen als je internationaal gezien achterloopt en als jouw markt onvoldoende zich ontwikkelt doordat je beperkt wordt door regelgeving, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Dat geldt ook voor private equity. Dus wij zijn heel blij dat we die partijen aan boord hebben, omdat die echt ook met een businessbril kijken naar de werkelijkheid.
1: Ja. We hebben natuurlijk te maken met die nieuwe NAVO-norm. 3,5 plus 1,5%. We komen van 2,5%. Dat haalden we niet. Is dan eigenlijk zo'n... het is maar net even in welke tijd je kijkt. Maar is zo'n verdubbeling of verdrievoudiging van de omzet... is dat dan eigenlijk genoeg om dat bij te benen? Om aan die NAVO-norm te komen in ons land?
5: Nou, nee, we zijn halverwege. We zitten nu op iets meer dan 2%. Dus we hebben nog wat te gaan. Die 5% daarvan is natuurlijk ook een deel bedoeld voor algemene weerbaarheid en infrastructuur. Maar goed, als we naar 3,5 moeten... dan moeten we eigenlijk vanaf nu nog een keer... bijna verdubbelen. Dus er wordt enorm veel gevraagd ook de komende tijd van Nederlandse bedrijven, maar ook van de overheid, om dat ook daadwerkelijk te realiseren.
4: Ja. Gaat dat lukken met die overheid?
5: Nou, uiteindelijk wel, denk ik. Ik ben een optimist. Maar het kan echt wel sneller. Ja. Dus we moeten een beetje door de band heen breken, zou ik zeggen. En ook doen alsof het echt crisis is. Want dat hebben we ook in COVID-tijd gezien. Als er echt een crisis is, dan kunnen we wel veranderen. Maar hier lopen allerlei werkelijkheden door elkaar. Zeg maar. De vrede is regelwerkelijkheid en de noodzaak om dingen anders te doen dan we altijd gedaan hebben. En ja, dat is onze belangrijkste opdracht ook. En gesprek met het ministerie van Defensie om dat daadwerkelijk ook te realiseren. Ja. En ik hoop echt dat dat lukt.
1: Het is een sector die is goed voor 325.000 FTE. Zijn er veel vacatures? Is er veel vraag in de sector naar personeel?
5: Ja, wat je ziet eigenlijk in de techsector, dat heeft Wenning ook aangegeven en andere rapporten ook, is dat er een enorme behoefte is aan hoogopgeleide techneuten, met name. Mensen die met AI bezig zijn, software, dat soort zaken. Dus je ziet dat op dat soort niveaus er altijd schaarste is. Maar goed, bedrijven zijn creatief, halen ook mensen van buiten. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze daar zich natuurlijk ook heel snel kunnen ontwikkelen. Maar dit is een aandachtspunt. Het is niet een kwestie van je drukt op een knop en je verdubbelt alles. Daar komt echt wel bij kijken. Ja. Even los daarvan vergunningen en netaansluitingen en andere dingen die we in Nederland op dit moment waar we wat uitdagingen
1: hebben. Ja, en tot slot nog Berenschot zegt, nou, pas nou op dat je niet te veel je oog alleen op het Nederlandse richt. Denk ook aan die export. Is dat een zorg die u ook deelt?
5: Ja. Ja, nou, onze bedrijven hebben dat over het algemeen wel redelijk scherp voor de bril, dat ze dat moeten doen. Ze zitten ook vaak in internationale ketens, zowel binnen Europa als met de VS. Maar als je alleen moet leven als bedrijf van de Nederlandse vraag, dan ga je het uiteindelijk niet overleven in Europa. Dus je zult moeten exporteren, dat doen ook al heel veel bedrijven. En je zult in internationale ketens terecht moeten komen. En daar proberen wij natuurlijk ook samen met de inzet van de overheid Nederlandse bedrijven bij te helpen.
1: Nou, een groeiende sector en nog veel te gaan. Dus dank, Raymond Knops, voorzitter van de Defensiebranchevereniging NIDV. En wil je meer horen over die defensieuitgaven? Dat gesprek met Nick Hageraad van Berenschot. Dan kan je luisteren naar de podcast In het Defensief in de BNR-app.
6: We gaan naar Tim Schaap van de ABB. Een ongeluk in Brabant op de A58. Een soort verstremming, neem ik aan, Tim.
7: Jazeker. De langste file van het land staat er nu richting Eindhoven op de A58 vanuit Breda. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 8 kilometer en 25 minuten. Door het ongeluk met 3 auto's is de linkerrijstrook dicht. En goed nieuws over de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Rijswijk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een korte file van 5 kilometer en 10 minuten. Dan 1 flitser, gemeld door Flitsmeister. Die staat langs de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij 17,6.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Ja, eerste maandag van de maand, 12 uur, dan horen we altijd. Ja, maar dat is zo. Dat is zo weg. Dat kan je trouwens verdacht goed zeggen.
1: Dank je.
6: Heel fijn. Jij mag ook blijven. Maar dat luchtalarm blijft toch bestaan. Want ja, eerder werd gezegd, we gaan het afschaffen, hè, vanaf 2028. Nog geen maand geleden was dat ook zo. Want het huidige systeem is verouderd. De onderdelen voor die loeitoeters die zijn moeilijk te verkrijgen. En ja, je bereikt volgens het kabinet nog maar 3/4 van Nederland. En dus hebben ze gezegd, van gaan we op NL Alert over. Je krijgt op je telefoon, en dat had ik laatst toevallig, hè, vorige week maandag om 12 uur, stonden er allemaal mensen om me heen. En dan hoor je overal die telefoons afgaan.
1: Het was bij ons in de uitzending te horen bij de filelezer van de ANWB. Nee, op zijn telefoon ging het af.
6: Ja. Maar er komt toch een landelijk netwerk van sirenes dat het huidige systeem moet gaan vervangen. Blijkt uit de Kamerbrief van ons minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel. Er is kritiek gekomen namelijk uit de Tweede Kamer, uit de veiligheidsregio's. Want, hebben ze gezegd, stel nou dat het fout gaat en we hebben ineens geen telefonienetwerk meer of we hebben geen stroom meer, dan kunnen we ook niet een NL-alert uitsturen over die telefoons. Stel dat het telefoonnetwerk plat ligt. Dus moeten we iets anders hebben. Je moet de beide systemen naast elkaar laten bestaan. Als er hybride dreigingen zijn, heb je meerdere manieren nodig om mensen snel te waarschuwen. En dus komt er een nieuw sirenennetwerk, landelijk bediend, onderdeel van het civiel-militaire waarschuwingssysteem, en dus een nieuwe koers van het kabinet. Wat kost dit allemaal? 100 miljoen euro eenmalig, en daarnaast 6 miljoen euro per jaar om de hele zaak te onderhouden. En 1 keer per maand om 12 uur moet je dan even kijken of hij het nog doet. Nou, Defensie betaalt mee. Volgens het ministerie gaat dat niet ten koste van andere Defensie-investeringen. Maar uiteindelijk betaalt dus, en dat is wel interessant, Justitie en Veiligheid voor dit systeem, wat samen ontwikkeld wordt met Defensie.
1: Ja, nog een leuk feitje hierover. Er wordt nagedacht over een sirene die meerdere geluiden kan maken. Dus dat je een apart geluid aan elke dreiging kan koppelen.
6: Oh, dat is ook wel handig.
1: Ja. Geen gesproken teksten trouwens. Dat blijkt technisch ingewikkeld te zijn. Dat David van Wil zegt, naar de schuilkelder. Nee, beter van niet.
6: Kom.
1: Komt dat schot?
6: Ja.
1: Nou ja, laat maar.
6: Oké. Ondernemers en bestuurders van bedrijven merken de gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten nog niet direct. Blijkt uit een enquête onder bijna 120 leden van het nieuwe BNR-ondernemerspanel. Het is de eerste keer dat we een onderzoek hebben. En toch komen de marges onder druk te staan en neemt de bereidheid te investeren af. We gaan erover praten met Bart van Rijswijk van BNR's onderzoeksredactie. Bart, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: En jullie hebben dit specifiek uitgevraagd. Hè? Wat is de impact van die hoge energieprijzen?
8: Ja, precies. En wat die hoge energieprijzen voor hen betekenen.
9: Hoe ziet dat eruit met hun marges? Kunnen ze die kosten doorberekenen aan de klant? Mm-hmm. Eigenlijk dat soort dingen. Maar ook neemt de bereidheid om te investeren af door alle onzekerheid in de wereld.
6: Ja, laten we eerst even kijken naar de mate waarin mensen zeggen geraakt te zijn nu al door die oorlog. 30% zegt dat van het ondernemerspanel. Dat vind ik nogal wat.
9: Ja, dat is wel best wel een flink aantal. Nou, en je ziet eigenlijk toch wel dat mensen, als je dan zeg maar, hebben mensen gevraagd van oké, maar hoeveel, als je een percentage moet geven aan hoeveel de kosten ongeveer stijgen, dan kom je dus uit op een gemiddelde van 7,5%. Nou, dat komt best wel overeen ook met het inflatiecijfer van de energie. Hè. Vorige maand iets van 10% hoger dan een jaar geleden. En dan zie je toch ook wel dat die gevolgen nu echt wel zichtbaar worden. En dat zijn dan vooral van de ondernemers die wij spraken indirecte gevolgen. Dus toeleveranciers die hun prijzen verhogen. Ja, ja. Klanten die wat minder willen afnemen. Mm. En natuurlijk ook onrust onder personeel. Ja. Over de hoge pompprijzen.
6: Precies. Nou is 70% nog wel positief, maar 30% dus niet. Maar even die bereidheid tot investeren, waarvan je zegt van nou, die bereidheid neemt af. Wat voor reden geven die mensen daarvoor? Inderdaad, de onzekerheid. We weten niet waar het heen gaat.
9: Ja, dat is het inderdaad. Ja, ja. Dat zie je echt. Wij hebben een open vraag nog gesteld aan alle ondernemers. Van oké, hoe ziet de toekomst eruit? En heel veel ondernemers zeggen van nou, met mij gaat het nog wel redelijk goed. Maar als ik naar de toekomst kijk, dan is men wel heel onzeker. Ja. En die onzekerheid die hangt boven de markt. Die voelt iedereen eigenlijk wel een beetje van nou. En dat zie je ook wel echt terug in de bereidheid tot doen of aangaan van nieuwe investeringen. Ja. Driekwart overweegt dat om daarmee te stoppen. Of in ieder geval om dat op een lager pitje te zetten. Ja. En 9% doet dat nu al.
6: Ja, nou eventjes over de representativiteit van dit onderzoek. Want het BNR ondernemerspanel bestaat nog niet zo lang. Hoeveel mensen hebben we nu?
9: We hebben er nu bijna 300.
6: Oké, en we hebben dus, er nu 120 hebben meegedaan. We moeten er veel meer hebben, hè?
9: Ja, precies. Dus dit is ook meteen mooi een oproepje om je aan te melden. Als je een DGA bent, als je bestuurder bent bij een grote organisatie. Ja, dan kun je aanmelden via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Precies, van MKB tot beursgenoteerd. Iedereen welkom. Als je jezelf ondernemer voelt, mag je je melden. bnr.nl/ondernemerspanel. En dan worden onze onderzoeken steeds beter en relevant. Dankjewel. Bart van Rijswijk van de onderzoeksredactie. Straks praten we nog met Wim-Pieter Dijkers. Die is DGA van de Zweedse haardenspecialist. Uiteraard lid van het BNR ondernemerspanel. Over zijn ervaringen met de energiecrisis.
10: Zilver. Is hij Zweedse?
6: Zeg ik Zweedse?
10: Ja, die versta ik niet.
6: Oké, de Zweedse haarspecialist. Ja. Nou, ik lees iets heel anders. De Zweedse haarspecialist. Nou, dat is wel over kapperschap. In de toekomst vind je geen BZ meer op de betalingen en vorderingen van de Belastingdienst. En dat heeft alles te maken met jou en mijn privacy. Hoe dat zit, hoor je zo meteen uit Nederland.
11: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu.
0: Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Be Frank, pensioenalert.
22: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
23: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
24: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
31: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
32: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
33: BNR Verkeer.
34: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits stelt tot nu toe niet heel erg veel voor, maar er zijn toch een paar files die eruit springen. Zo is er een ongeluk gebeurd bij de keteltunnel in de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag-Zuid een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. Daartegenover dan weer goed nieuws vanaf de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten aan file die kan gaan oplossen. Dan de A27, daar dagelijkse drukte richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 4 kilometer en 10 minuten. Dan twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. Allereerst de A7 naar Hoorn bij 17,6 en de A13 naar Den Haag bij 11,9.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
35: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het verrangen is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. In Belfast is het gisteravond onrustig geweest. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en staken dingen in brand, zoals een stadsbus. Ze zijn woedend nadat eerder deze week een man uit Soedan iemand had neergestoken en hem had geprobeerd te onthoofden. Beelden daarvan waren overal online te zien. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, normaal gesproken stond je BSN, je burgerservicenummer, op betaling en vordering van de Belastingdienst. Maar dat gaat voorbij. En dat heeft alles te maken met jou en mijn privacy. En maar goed ook, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen op BNR.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:04. Nu ziet het er nog mooi uit buiten. Het is 10 juni 2026, maar het wordt vanmiddag alweer gewoon waardeloos weer. Wat niet wil zeggen dat we geen nieuws hebben.
7: Nee.
1: Wat hebben we?
7: Zometeen praten we met Willemijn Aerts, de staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit. Brussel broedt op allerlei plannen om ondernemen makkelijker te maken, minder regels en dergelijke. En zometeen krijgen we de European Business Wallet.
1: Hoi.
7: Nou, wat dat is en wat dat gaat oplossen wellicht, of niet, gaan we zometeen vragen aan Willemijn Aerts zelf. En we hebben natuurlijk een tech-update met Joe van Buurik.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want de Belastingdienst noemt voortaan geen BSN's, geen burgerservicenummers meer in betalingen en vorderingen. Dat stond er gewoon opgeprint. Maar dat mag volgens de autoriteit persoonsgegevens niet, de AP. Gebruik daarvan is in strijd met de privacyregel. Staat in een brief, gepubliceerd door de toezichthouder, gericht aan de Belastingdienst. En daarover schrijft het FD vandaag. En daar praten we over met onze collega van het FD, Laurens Berendsen. Laurens, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas.
1: Oké, AP valt hierover. Maar eerst, dit gebruiken ze toch al jaren, de Belastingdienst?
8: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de standaardpraktijk sinds... we hadden eerst het SOFI-nummer en dat is vervangen door het BSN, het burgerservice-nummer.
1: Ja.
8: En dat verwerkt de Belastingdienst standaard in betalingsopdrachten en betaling die de Belastingdienst doet. Hmm. En vorderingen die ze oplegt.
1: Ja, en nu mag dat ineens niet meer van AP?
8: Ja, kijk, de autoriteit persoonsgegevens is wat stevig in de Belastingdienst gedoken, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Om te kijken hoe die dienst omgaat met persoonsgegevens. En daar schot er nogal het een en ander aan. En een van de dingen is inderdaad dat het burgerservice-nummer wordt gebruikt. Op een manier die je lichtzinnig zou kunnen noemen. Mm. Want eigenlijk is het helemaal niet nodig om dat burgerservice-nummer te gebruiken. Je kunt ook een andere nummer ingeven aan een betalingskenmerk.
1: Ja.
8: En dat is misschien dan voor de dienst wel even iets lastiger. Maar daar kleven dan in ieder geval geen privacy-risico's aan.
1: Nee, precies. Wat is het risico dat iemand bijvoorbeeld zijn bericht onderschept en dan jouw BSN heeft? Kan een crimineel er wat mee?
8: Ja, nou ja, kijk, ja, via het BSN, dat is een uniek nummer. Ja. En dan kun je vrij makkelijk allerlei bestanden aan elkaar koppelen. En dat geldt voor overheidsorganisaties, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor derden waar de Belastingdienst soms dit soort betalingsbewijzen mee deelt, zoals curatoren, bewindvoerders. Af en toe zijn het familieleden van belastingplichtigen. Nou ja, en dan is er ook het risico natuurlijk van hacks. En als je een hack hebt, ja, dan kun je met zo'n BSN ook gegevens bij elkaar zoeken.
1: Ja, ja.
8: En dan kunnen ook criminelen dat gebruiken voor bijvoorbeeld identiteitsfraude.
1: Ja. Nu, als dat BSN niet meer gebruikt moet worden, je zegt al even, dan moet de Belastingdienst dus een ander systeem gaan optuigen, op een andere manier gaan nummeren. Ik begrijp dat dat jaren gaat duren voordat ze dat voor elkaar hebben.
8: Ja, nou ja, voor een deel van de betalingskenmerken kan dat vrij snel. Nadat het AP daar wat druk op heeft gezet, heeft de Belastingdienst beloofd dat we vanaf het eind van dit jaar geen BSN-nummers meer op betalingskenmerken staan. Maar als het over vorderingsnummers gaat, en dat gaat dan over automatische incasso onder meer, dan heeft de Belastingdienst daar veel meer tijd voor nodig. En zegt de dienst dat pas in 2032 afgerond te kunnen hebben, omdat er allerlei nieuwe ICT-systemen voor moeten worden opgetuigd.
1: Ja, nou, we weten, een Belastingdienst en ICT-systeem is niet een hele grote winning combination. Dus 6 jaar, nou, nee. Gaat dat lukken, denk je, Laurens?
8: Nou ja, dat zou in 6 jaar, zou je denken, zou dat moeten lukken. Dus, maar goed, ze hebben, wat ik al zei, ze hebben nog wat andere privacy kwesties op hun, op hun bordje liggen. Mm-hmm. En daarvan zegt de privacy waakhond van, die verdienen op dit moment een grotere prioriteit.
1: Ja.
8: Dus we zullen voor die vorderingsnummers nog even geduld moeten hebben.
1: Ja, en de andere dingen waar de Belastingdienst mee in de fout gaat?
8: Nou ja, er zijn bijvoorbeeld de autoriteit heeft geconstateerd dat er een tiental algoritmes worden gebruikt. Waarvan de privacy waakhond zegt van, we vragen ons af of die wel legaal zijn. Die zouden wel eens illegaal kunnen zijn. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de toeslagaffaire gehad.
1: Precies.
8: Waarbij, dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld, waarbij allerlei persoonsgegevens zijn gekoppeld. En op basis daarvan ouders ten onrechte zijn beschuldigd van fraude.
1: Precies.
8: Dat is natuurlijk het grote schandaal geweest dat dit ook allemaal heeft losgemaakt.
1: Ja, duidelijk. Vandaar het vergrootglas inderdaad in algoritmes. Als je dat dan doet, dan krijgt iedereen daar vlekken van. Dank je voor je toelichting, Laurens Berendsen. Ons collega van het FD, het verhaal staat vandaag in de krant.
33: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Ja, wie over de grens zaken doet, die weet papierwerk, registratie, administratie, allerlei verplichtingen, veel verplichtingen. Ook omdat in elk land, ook binnen de EU, weer andere regels gelden. En dus wordt er in Brussel gewerkt aan 1 centraal systeem voor bedrijfsgegevens. De European Business Wallets, Europese bedrijfswallet, zo zou ik het maar vertalen. En die is een stapje dichterbij gekomen. Ik praat erover met Willemijn Aerts, zij is staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit. Mevrouw Aerts, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
7: En u bent in Brussel betrokken bij de European Business Wallet. Nou, ik zei het al, een stapje dichterbij gekomen. Wat is het? Want het klinkt als weer een ding erbij. Wat is het?
0: Nee, het is een manier waarop bedrijven heel gemakkelijk gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ze hoeven die gegevens, denk aan KVK-uittreksels, spullen voor vergunningen, maar 1 keer te uploaden in hun wallet. En kunnen ze dan delen, bijvoorbeeld als ze zaken willen doen of meedoen aan een aanbesteding.
7: Mm-hmm, Oké. Maar zijn dan opeens alle grenzen en alle zaken waar die bedrijven tegenaan lopen, de bureaucratie, is die dan opeens verdwenen? Of verplaatst die zich eigenlijk alleen maar en lost het weinig op?
0: Nou, het zal vast niet helemaal verdwenen zijn, maar het helpt natuurlijk wel. Als jij niet elke keer opnieuw die gegevens hoeft op te vragen en aan te leveren, dan kun je veel sneller zaken doen. Hè. Dan hoef je dat niet 10 keer bij wijze van spreken in een week te doen. Dus dat scheelt het bedrijf veel tijd. Ja. En het is ook voor bedrijven die informatie ontvangen, maar ook overheden, sneller, omdat zij van tevoren weten dat de informatie die ze krijgen klopt. En ze die dus niet zoveel hoeven te controleren als dat ze nu doen.
7: Oké, want het idee is dat de informatie die in die wallet zit, die wordt door iemand gecontroleerd? Of hoe werkt dat in praktijk?
0: Ja, die wordt van tevoren gecheckt. En die kun je dus met elkaar uitwisselen en delen op een makkelijke en veilige manier. Dit is ook door bedrijven zelf is hierom omgevraagd. Want ze zeiden van, goh, we lopen tegen zoveel administratieve lasten aan. En dit is een van de ideeën die zij ook hadden en die we nu in Europa aan het uitwerken zijn. Het is overigens geen verplichting. Hè. Bedrijven hoeven hier niet aan mee te doen. Maar het wordt voor hen wel makkelijker om zaken te doen. En zeker ook in andere landen van de Europese Unie.
7: Ja, en waar wordt dat systeem ontwikkeld? Gaat dat in het Berlin gebouw gebeuren of is dat iets wat het bedrijfsleven zelf moet
0: doen? Nee, dat gaan private partijen doen. Dus de Europese Unie die stelt een lijst met eisen vast. Maar dit is prima iets dat door de markt zelf geregeld kan worden. Dan kan je dus ook als bedrijf zelf kiezen met wie je zaken wil doen hierin.
7: Ja. Oké, dus dan hebben we binnenkort 2600 verschillende European business wallets die je kan kiezen, of niet?
0: Het zou kunnen. En wat je wel zeker weet is dat ze moeten allemaal voldoen aan een lijst eisen die Europees wordt vastgesteld. En worden goedgekeurd door de nationale toezichthouders. Dus er kan geen wildgroei ontstaan van bedrijven die niet voldoen aan de vereisten. Maar dit is nou juist ook iets waar je natuurlijk als privaat bedrijf goed mee aan de slag zou kunnen gaan. Dus dit gaan we niet in Europese hand zelf houden.
7: Oké, ik denk wel een European Business Wallet. Dat is een goudmijn aan informatie. En ook een goudmijn voor mensen die dat misschien wederrechtelijk eruit willen krijgen. Hackers en dergelijke. Hoe is digitale veiligheid gegarandeerd voor dit soort ideeën?
0: Nou, dat is denk ik de belangrijkste vereiste waar nu aan gewerkt wordt door de Europese Commissie. En bijvoorbeeld een van de vereisten is ook dat dit alleen maar door Europese bedrijven mag worden aangeboden. En de gegevens die blijven ook gewoon op de servers van de bedrijven zelf staan. Dus dat moet ook aanzienlijk helpen voor de veiligheid van het product.
7: Ja, en u zegt het bedrijfsleven zelf gaat het ontwikkelen. Gaat het dus ook betalen? Is het dan niet een beetje een sigaar uit eigen doos dat de bedrijven hun eigen problemen die in Brussel worden gecreëerd zelf mogen oplossen?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zeer bewust van het feit dat het niet langer op Amerika kan vertrouwen onder leiding van Trump, blijkt uit grootschalig pan-Europees onderzoek van de denktank European Council on Foreign Relations, de ECFR. En die denktank onderzoekt hoe Europeanen kijken tegen geopolitieke vraagstukken. Nou, uit dat vandaag gepubliceerd rapport blijkt dus dat het vertrouwen van Europeanen in de Amerikanen zich op een totaal dieptepunt bevindt. Slechts 11% van de mensen die dat onderzoek hebben meegedaan en responderen, die zeggen Amerikanen zijn bondgenoten. Een kwart van al die ondervraagde mensen ziet Amerikanen als een vijand. En toch zijn de meeste respondenten van mening dat de transatlantische relatie gaat verbeteren als Trump maar het Witte Huis uit is. Uit onderzoek blijkt ook dat Europeanen de noodzaak erkennen van meer strategische autonomie. Betekent niet dat respondenten ook anti-NAVO zijn. Nee, juist niet. Ze zeggen NAVO is een hele belangrijke verdragsorganisatie. Essentieel onderdeel van de Europese veiligheid. Daar is niet bij vermeld of dat al of niet met Amerika is. Maar nog één belangrijke bevinding. In de meeste Europese landen is er geen meerderheid voor een EU-lidmaatschap van Oekraïne. Alleen ons land vormt daarop een uitzondering. Tim Schaap is bij ons, 7:15 precies. Hoe staat het erbij? Viel op de A4, hè?
2: Ja, klopt, op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel. 6 kilometer en 20 minuten nu. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk is er 1 rijstrook dicht voorlopig. Dat is niet het enige ongeluk in het land. Op de N348 ging het ook mis vanuit Zutphen naar Deventer. Voor Epsen 3 kilometer en 20 minuten vanaf Gorssel. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2, die komt erbij richting Maastricht bij de Belgische grens. Hectometerpaal 271,2.
3: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
4: En dan zijn in Houston gisteravond astronauten bekendgemaakt die gaan deelnemen aan de Artemis 3 maanmissie. Het gaat om 3 Amerikanen en een Italiaan.
5: Making his first space flight, mission specialist Andre Douglas. Record-setting astronaut, mission specialist Colonel Frank Rubio. Now on to our pilot, ESA astronaut Luca Parmitano.
4: Ja, Luca.
5: Now to our commander, Marine Corps Colonel Artemis III Commander, Randy Breslin.
4: Is weer een Amerikaan, lekker laten zitten. Luca Parmitano, daar gaat het om. Een Italiaan dus. De eerste Europeaan die mee zal vliegen met een maanmissie van de NASA. Al is er wel een beetje discussie over of je die Artemis III-missie een maanmissie kan noemen. Het wordt geen maanlanding, nee. Precies. De missie blijft dicht bij huis in een baan om de aarde. En NASA wil daar belangrijke technieken gaan testen die later nodig zijn voor een bemande landing op de maan. Dus het is een beetje een netmaanmissie. Maar die Parmitano, die was er wel blij mee. Die was in zijn dankwoord uiteraard geëmotioneerd. Noemde Italië een belangrijk lanceerplatform, figuurlijk, voor zijn carrière. En daarnaast sprak hij ook lovende woorden voor zijn familie. Nou, wanneer moet het gaan gebeuren? Wat zei je?
1: Dit is in Italiaan.
4: Ja, precies. Zeker. Dus dan is de familie al belangrijk. Ja. Artemis 3 moet op zijn vroegst pas eind volgend jaar plaatsvinden. Missie duurt dan 2 weken. Ik zei het al, er worden allerlei dingen getest die moeten gaan helpen bij Artemis 4. Die staat vooralsnog gepland voor 2028. Maar ik zag in een van de Amerikaanse media, die sprak van een zeer complexe hoogtechnologische missie. Nou, dat zijn ze allemaal natuurlijk. En die 4 astronauten gezamenlijk, die brengen al heel wat ervaring met zich mee. En Artemis 3 dus niet naar de maan, maar misschien mag je toch een beetje een maanmissie noemen. Een voorbereidende maanmissie.
3: Tech update.
1: Dan gaan we naar het technieuws met Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
6: Bas en Iwan, goedemorgen.
1: Anthropic maakt zijn veelbesproken AI-model Mythos toch publiekelijk beschikbaar. Tenminste, dat mocht eerst niet van Amerikanen, want het was allemaal doodeng en heel gevaarlijk. Maar dan gaat het om een aangepaste vorm.
6: Ja.
1: Wat dan? Wat is een uitgeklede Mythos?
6: Iets wat uitgekleed en andere naam. En je kan het daardoor niet zomaar voor cybersecurity-doeleinden gebruiken. Hè? Want dat is het hele ding. Dat je even een heel digitaal systeem kan doorscannen om te zien, goh, waar zitten de zwakheden en hoe kan ik daar misbruik van maken? Nou, dat is dus niet meer de bedoeling. Het is niet zo dat Mythos nu voor iedereen te gebruiken is, maar wel een model dat dus net zo krachtig is als Mythos. Dus het is wel Mythos, maar toch ook weer niet Mythos. Het heet in elk geval Fable 5.
1: Natuurlijk, lekker en makkelijk bekken.
6: Ja, een fabeltje. Een fabeltje, inderdaad. Nou ja, wat dat betreft zou je inderdaad kunnen bedenken waar ze hun naam inspiratie vandaan halen bij Anthropic. Maar goed, is daarmee ook de opvolger van het tot nu toe beste model, Opus 4.8. Nou, daar hebben we dus de opvolger voor. Bij GPT zien we dat natuurlijk ook, met OpenAI, ook met zo'n getal erachter. Dus ja, dat zijn de modellen achter Claude.

0: Dat is dan een naam voor het bredere AI-systeem. Nu even genoeg namen, maar dit zal wel tot vreugde zijn van allerlei mensen die Claude van Anthropic graag gebruiken. Dus dat zijn softwareontwikkelaars, dat zijn consultants en dat zijn onderzoekers. Want, zegt Anthropic, in al die opzichten, kenniswerk, programmeren, research voor wetenschap, moet Fable 5 beter presteren. En mochten mensen dan toch als vraag stellen van, joh, ik heb hier een stuk code, doorzoek dat even op zwakheden, dan wordt Fable 5 automatisch uitgeschakeld en handelt een inferieur model je prompt af. Dus dat is wat
1: dat
0: ze bedoeld hebben.
1: Juist. Nou, wat betekent dat voor de selectieclubinstanties die wel toegang hebben tot het heden? Niet Fable 5, maar Mythos?
0: Ja, nou ja, die krijgen ook wat nieuws, want voor hen is Mythos verbeterd naar ook versie 5. Dus we hebben Fable 5 en Mythos 5. En Mythos 5 heeft dan weer niet de beperkingen die de Fable
1: model dat begrijp ik.
0: Ja, goed. Dus dat lezen we allemaal in het persbericht. Die zijn voor alle 200 geselecteerde organisaties nu ook te gebruiken. Die nieuwste versie van Mythos dus. Valt de Amerikaanse overheid onder, enkele van de grootste techbedrijven, grootbanken, maar volgens recente berichten ook enkele bedrijven in Europa en ook de Benelux. We weten nog niet precies wie. Ook de Europese Commissie zou toegang hebben. Dat alles onder de noemer Glasswing. En Anthropic zegt ook, nou, nu gaan we wel een beetje harder. De komende tijd gaan we meer partijen aansluiten aan Mythos. Overigens is dus die versie 5 krachtiger, duurder, maar moet per taak het verbruik van wat we dan noemen tokens lager zijn. En daarmee zeggen ze, dat was op vele verzoek van klanten, want ja, die zagen toch wel de afgelopen tijd de rekeningen flink oplopen door al die mensen die dingen in AI slingerden.
1: Ja. We gaan nog even tenslotte naar Meta. Dat moet nu toch gaan buigen, of ze het nou willen of niet, voor de Europese Commissie. En dat willen ze niet.
0: Nee, en dat gaat om het gebruik van AI via WhatsApp. En moet je denken, gebeurt dat nou best wel veel? Van die mensen die een AI-tooltje bouwen en dan via WhatsApp jou daarmee laten interacteren. Hè? Wij zelf hebben BNR nog gedaan, met open verkiezingen, dat je aan via WhatsApp een vraag kon stellen over een politieke partij. AI zoekt het voor je uit en geeft je ook antwoord op WhatsApp. Nou, daar zat dan het AI-model van OpenAI tussen. Maar Meta wil dat helemaal niet. Die wil dat mensen hun AI-systeem gebruiken, wat helemaal niemand wil, behalve Meta zelf.
2: Meta-AI dus.
0: Meta-AI, ja, precies. Ja, of gewoon alles wat zij aanbieden en niet andere AI-bedrijven. Nu heeft het moederbedrijf van Facebook daar al een tijdje over de clinch in gelegen met de Europese marktwaakhond. Meta zei, nou, we geven een tijdje respijt, krijgen ze toch nog toegang, maar op een gegeven moment gaan we wel rekenen, hoor. Mensen moeten gewoon betalen als ze WhatsApp willen gebruiken om AI aan te bieden. Daarvan zegt Brussel, niks respijt, die gratis toegang moet in stand houden. En wij gaan nog even verder uitzoeken of jullie hier misbruik aan het maken zijn van jullie marktmacht. Want ja, ik durf toch wel met zekerheid te zeggen dat WhatsApp de meest gebruikte berichtendienst is. In elk geval in ons werelddeel. Neem eens wel de tijd voor, want hou je vast. Eurocommissaris van Mededingen Teresa Ribeiro zegt, dit kan nog duren tot juni 2029.
1: Zo,
0: en dan hebben we het over het onderzoek. Hè? Dan hebben we het niet over de uitslag.
1: Nog niet over de uitvoering van
0: precies, regulering, bureaucratie in Europa. Dit is een ding. Maar goed, tot die tijd moet Meta zich er sowieso aan houden. Doen ze dat niet, riskeren ze een boete ter waarde van 10% van de wereldwijde jaaromzet.
1: Oké, dan vanmiddag 3:00 is de grote techshow met Ben van den Burg en jijzelf, Joe. Wat ga je doen?
0: We doen het even anders deze week. We hebben natuurlijk allerlei AI-nieuws van Apple gehad. Dus we hebben een uitgebreide analyse van met een vermaard appbouwer. Die kun je vanaf vandaag al luisteren als podcast. En vanmiddag om 3:00 op radio en ook daarna als podcast een live-uitzending. Die hebben we gemaakt op het BNR AI Kennis Festival deze week. In beeld en geluid spraken we Quinten Schevenels, oud-CEO van Funda, is tegenwoordig CEO van een bedrijf dat apps voor iOS ontwikkelt.
1: Oké.
0: Dus je kan 3 keer raden waar we het over hebben.
1: Dat dacht ik al, ja, over dat. Dankjewel, Joe van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: De column van Bernard Hammelburg.
5: Op 21 oktober 1983 kwamen bij een aanslag op een kazerne op het vliegveld van Beirut 231 Amerikaanse mariniers om het leven. Het is voor het korps mariniers nog steeds de meest dodelijke dag sinds de slag om Iwo Jima, een Japans eilandje, in februari en maart 1945. De aanslag in Beirut werd gepleegd door een groep die zichzelf Islamitische Jihad noemde. In 1985 werd de naam gewijzigd in Hezbollah. In mei 2003 vonniste een Amerikaanse rechtbank dat Iran verantwoordelijk en aansprakelijk was voor de aanslag in Beirut, aan de hand van bewijs dat de orders en de financiën uit Teheran kwamen. Dat alles maakt Hezbollah een aartsvijand van de Verenigde Staten. Het verklaart de houding van president Trump tegenover de Israëlische premier Netanyahu. Trump is woest over de verbreking van het staakt het vuren door Israël en Iran, maar over de noodzaak van het bestand tussen Israël en Hezbollah is hij iets milder. Hij vindt dat het moet, maar snapt ook de koppigheid aan de Israëlische kant wel. Hezbollah blijft het noorden van Israël bestoken en Netanyahu heeft de illusie dat hij de vijand kan uitschakelen. Nu weer met een aanval op de stad Tyrus. In oktober zijn er in Israël verkiezingen en Netanyahu's kansen nemen volgens de peilingen af. Door opnieuw de kaart van de veiligheidspremier te trekken, hoopt hij met de slag tegen Hezbollah de kiezer aan zijn kant te houden. Ook dat voelt Trump mee, want zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het congres kwijt te raken. Dat maakt het voor Trump een binnenlands politiek probleem. Iran laat keer op keer zien de slimste te zijn. Trump heeft geen enkele van zijn doelstellingen bereikt, maar de energiecrisis als gevolg van de afsluiting van de Straat van Hormuz zet de economie van zo ongeveer de hele wereld op haar kop. Als de brandstofprijzen niet snel dalen en als Trump zijn belofte geen lange oorlogen breekt, verliest hij op zijn minst het Huis van Afgevaardigden en ziet terecht het gevaar voor een derde poging tot impeachment. Niet dat hij dan echt wordt afgezet, dat is in de Amerikaanse geschiedenis nog nooit gebeurd, maar hij vreest in zijn laatste 2 jaar vooral te moeten vechten tegen het imago van de loser. Dat alles maakt het vrijwel zeker dat hij bij een langduriger bestand met Iran zal meegaan in de eis dat dan ook de strijd met Hezbollah eindigt. De aanslag in Beirut op 231 Amerikaanse mariniers blijft een pijnpunt, maar als Trump moet kiezen, kiest hij voor zichzelf. Zoals Netanyahu dat ook altijd probeert, maar die zal uiteindelijk aan het kortste eind trekken.
1: Iran en Amerika hebben vannacht over en weer vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Je hoort zo wat er is gebeurd en wat er nog over is van een bestand. Als je daar nog over kunt spreken überhaupt. Zo meteen Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
6: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
9: Kenneth Smit.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
13: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
14: De Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut en de Taco Bell vallen allemaal onder één bedrijf. Yum Brands. Hoe houden zij zich staande in alle fastfoodconcurrentie? En is het ook een lekker hapje voor beleggers? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
13: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
16: En, hoe ging je leestoets?
17: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
16: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltext.nl.
3: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Nina van den Dungen.
19: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de afsplitsing binnen VNO-NCW. Daarna spreek ik met Patrick Gabriels, topman van EY Nederland. En ik vraag hem of klanten door het gebruik van AI daadwerkelijk een goedkopere rekening kunnen verwachten. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
21: In ons Iran Live-blog aanvallen over en weer na het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Ondernemers zien marges slinken en zijn terughoudend met investeren, blijkt uit onderzoek onder het BNR-ondernemerspanel. En uitstoot van broeikasgassen in ons land in het eerste kwartaal flink gedaald, 5% lager ten opzichte van 2025. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Gaan wij naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, hoe gaat het met het ongeluk op de A4?
22: Ja, gelukkig wel goed, want de weg is daar weer vrijgegeven op de A4... vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het gebeurde voor de keteltunnel en nu heb je nog wel een file van 5 kilometer... en 10 minuten vanaf Den Haag-Zuid. Maar goed, die file kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan nog een file zonder echte oorzaak op de A58 naar Breda... tussen Bergen-op-Zoom en Wouwse-Plantage. 4 kilometer en 20 minuten. Er staat waarschijnlijk een ongeluk of een pechgeval. Ook een ongeluk op de N348 Zutphen-Deventer... voor Epse 3 kilometer en een half uur vertraging. Dan nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A4 nu richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep. Hectometerpaal 18,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan gaan we naar de beurs toe en dan kijken we naar Azië. Alles in het rood, Nikkei 2% lager, de Hang Seng-index 0,9 eraf... en de Kospi staat zelfs 6% dik naar beneden. Dat is natuurlijk niet zo mooi, heeft alles te maken met het feit... dat de spanningen in het Midden-Oosten weer aan het toenemen zijn. Iraanse en Amerikaanse vergeldingsaanvallen, die waren ons deel. Gaan we zo verder over praten. Maar ja, dat drukt toch wel de mood van de belegger wat naar beneden. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, en zo meteen gaan we nog even wat dieper in op die vergeldingsaanvallen over en weer vannacht. Hoewel het nu rustig blijkt. Maar is er nog wel een bestand? Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis zo meteen.
24: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
0: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/bnr of kom langs.
25: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
26: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, en op de helft van deze ochtendspits. Woensdag 10 juni 2026 kunnen we stellen. Er is nog een hele hoop te doen voordat wij straks het stokje overdragen in BNR's Big Five aan Diana Matroos. Kleine bloemlezing, wat gaan we het komende half uur doen?
21: Ja, je weet nog de 800 miljard van Mario Draghi. Ja. Die zei dat is de kapitaalinjectie die de EU elk jaar nodig heeft. Nou, daar kan je misschien wat meer bij optellen. Je kan beter denken aan zo'n 1400 miljard.
1: Dat is bijna verdubbeling.
21: Dat adviseert de European Banking Federation. Ja. Uit een rapport blijkt dat. Zometeen horen we de CEO van die organisatie. En we praten over AI. Nog maar eens een keer. Biedt volop kans om productiever te worden. We hoorden het net in de tech-update. Maar de winst daaruit komt niet vanzelf. Sterker nog, de gevolgen voor werknemers die zijn soms totaal anders dan verwacht. Ook dat hoor je straks.
1: Maar wanneer start de conflict in het Midden-Oosten? Want Iran en Amerika hebben elkaar vannacht over en weer beschoten. Amerikanen vielen Iraanse doelen aan na het neerstorten van een helikopter, van een Apache-Amerikaanse helikopter op maandag, die neergeschoten zijn door de Iraniërs. En daarop sloeg Iran terug in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Volgens Jan Posma, onze man in Amerika, klinkt er vanuit het Witte Huis het verhaal dat de Amerikaanse reactie proportioneel was.
28: Dat optimisme wat er constant bij Donald Trump is, dat zie je hier ook weer vanuit het Witte Huis. Er wordt gezegd, dit was een proportionele reactie. We zijn niet te ver gegaan. We hebben gewoon gereageerd zoals we moesten reageren. We moesten ook wel, want het was zelfverdediging. En de boodschap daarbij is dan eigenlijk een beetje vanuit Amerika, nou, dit zal dus geen gevolgen hebben voor die onderhandeling. Trump die houdt gewoon vol. We gaan gewoon door.
1: Ja, als dat maar bewaarheid wordt, zei Amerika-correspondent Jan Posma. Want de Amerikanen hebben dus diverse Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt rond de straat van Hormuz, zegt dan weer Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
29: Wat Iran tot nu toe bericht is dat er de plekken Yazd, Sirik en Qasem Island zijn geraakt, allemaal in het zuiden van Iran, met schade aan een telefoontoren en 2 watertanks.
1: Ja, nou, Iran dreigde meteen, er komen vergeldingsacties en dat gebeurde ook inderdaad, hè?
29: Ja, zeker. Iran claimt zelf dat ze 21 targets op verschillende Amerikaanse legers en zeebases in de regio hebben geraakt. En dat een Amerikaanse drone in de Iraanse lucht hebben neergehaald. Wat we weten van de andere landen is dat het gaat om Jordanië in ieder geval. Daar is een Amerikaanse basis aangevallen. Jordanië zegt dat ze 5 raketten heeft afgeweerd. En in Bahrein is de Fifth Fleet, een Amerikaanse basis in Manama, geraakt. En in Kuwait gaan de sirenes af. Zeggen ze dat ze hostile targets aan het afslaan zijn, maar is nog niet bekend wat er geraakt is.
1: Ja, oké. Dus, maar is er eventuele schade te melden door die Iraanse aanvallen?
29: Ja, nog niks officieels. Jordanië zegt dat er niks geraakt is, geen schade, geen gewonden. Dat er nog wel wat vallende brokstukken zijn die moeten worden opgeruimd, maar dat er verder geen schade is. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zij wel 4 targets geraakt hebben en schade berokkend aan de basis daar, inclusief een hangar voor een F-35 en een commandocentrum.
1: Oké, nou, één ding kun je stellen. Dat bestand wat er is, ja, dat staat hierdoor door dit soort zaken wel onder druk, neem ik aan, hè?
29: Ja, zeker. We moeten eigenlijk, denk ik, op zoek naar nieuwe woorden om dit bestand te definiëren. Want er waren natuurlijk 2 dagen geleden al aanvallen van Israël en Iran over en weer. En nu van de Amerikanen en Iran over en weer. Het lijkt meer een soort intermezzo. Elke keer een paar dagen bestand en dan weer een dag aanvallen over en weer.
1: Ja, maar ja, inderdaad, als je een Amerikaanse helikopter naar beneden haalt, dan weet je dat er iets aan vergelding komt, hè, kan ik me voorstellen. En daarbij is het verhaal, die Iraniërs leken aanvankelijk nog te voldoen aan zo'n bestand, maar ja, die draaien nu toch ook de zaak om. Hoe moeten we dat zien? Wat heeft die chef-onderhandelaar, die Ghalibaf, gezegd daarover?
29: Nee, Ghalibaf heb ik nog niks van gezien. Maar Arachi, de foreign minister, heeft gezegd dat Iran elke aanval van de VS hard en snel zal beantwoorden. En dat doen ze inderdaad vandaag ook. Dus hetzelfde als wat de Amerikanen zeggen: als jij een Apache-helikopter neerhaalt, dan reageren wij. Ja. Zo zeggen de Iraniërs: als jij een Apache-helikopter in ons vaarwater brengt, dan reageren wij. Ja. Dus beide kanten proberen eigenlijk te laten zien dat je niet met hun kan aan de loop kan gaan. Precies, je moet niet met ze zollen. En tegelijkertijd zeggen beide kanten ook: reageren alleen op deze specifieke aanval. Ja. En zodra we dat gedaan hebben, is het klaar en gaan we weer terug naar de onderhandelingstafel. Dus dat optimisme wat Postma net beschrijft vanuit de VS is er ook wel in Iran. Ja. Maar ja, elke keer zijn er wel tijdelijke escalaties.
1: Zijn Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
21: En dan zorgen om de Nederlandse gasbergingen. Die worden niet snel genoeg bijgevuld. Volgens de GasUnie is het vultempo nu al zorgelijk laag om voor de komende winter huishoudens en bedrijven genoeg buffer te kunnen bieden. En daarnaast duurt het besluit vanuit Den Haag over het aanleg van een strategische gasvoorraad te lang, vindt de GasUnie ook dus. Momenteel staan onze gasbergingen op het laagste niveau in jaren, 19%. Veel lager dan rond dit tijdstip de afgelopen jaren. Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven werkt momenteel aan een strategie om die gasbergingen te vullen. Die strategie moet voor het zomerreces komen, maar uiteindelijk volgen er besluiten pas rond Prinsjesdag en dan is eigenlijk alweer bijna het winterseizoen begonnen. Het stookseizoen vanaf oktober is dat. Hans Koenen is lid van de Raad van Bestuur van GasUnie. Die vertelt dat de oplossingen voor de vulling en die strategische voorraad nu niet snel genoeg gaan en hij wil meer urgentie zien. Het idee is dus dat voor de start van het nieuwe stookseizoen vanaf oktober de GasUnie wil dat het vulpercentage van die bergingen op minstens 80% ligt. Nou, nu dus 19%, ik zei al veel lager. Dat wordt in principe altijd door commerciële partijen gedaan. Tenzij dat niet uit kan in de markt, dan gaat EBN dat doen in opdracht van de staat. Alleen ja, die commerciële partijen die zien ook energieprijzen waar ze niet blij van worden. En dus is er weinig animo om die voorraden te vullen. Maar die winter, die wacht niet.
1: En dan gaan we nog naar Amerika. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een kleine meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd om het immigratiebeleid van Donald Trump te financieren. Dan gaat het in totaal om een bedrag van ruim 60 miljard euro. En dat gaat onder meer naar ICE en Border Patrol. Nou, veel kritiek is er geweest op die financiering. Komt door het hardhandig optreden van die beide diensten, onder meer in Minnesota, waar 2 Amerikaanse burgers, Rene Good en Alex Pretty, in januari werden doodgeschoten door ICE-agenten. Democraten willen dan ook dat er nieuwe regels verbonden waren aan die financiering, zoals een verbod op het gebruik van gezichtsbedekking, het verplicht dragen van bodycams. Daarom werd de begroting van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid geblokkeerd. Maar Republikeinen wisten toch een deel van de financiering te regelen via een omweg, waardoor alleen nog maar hoefde gestemd te worden over de financiering van de immigratiediensten zelf. De nieuwe maatregelen die de Democraten eisten zijn uiteindelijk ook niet doorgevoerd. Dus ja, ICE-tuig kan nog steeds met gezichtsbedekking rondlopen en hoeft geen camera te dragen. Verwachting is dat Trump akkoord gaat met het plan. Als hij dat doet, komt er een eind aan een politieke impasse die maandenlang duurde. Dan gaan we naar Tim Schaap van de ABB. Tim, op de meeste plekken nog rustig, behalve de A58 in Brabant. Dat was een ongeluk, toch?
8: Ja, klopt. De A58 richting Breda vanuit Bergen op Zoom hebben we het dan over. Bij afrit Wouwse Plantage is 1 rijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Zoomland. Verder is dat op de weg eigenlijk goed te doen. Hij staat er in totaal maar 115 kilometer file. Dat is zelfs voor een woensdag vrij rustig. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Let bijvoorbeeld op de A7 Zaanstad Hoorn bij Purmerend. Staat een flitser bij 17,6.
9: Luister vandaag, begrijp morgen.
10: 2 belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
29: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
11: AI chip sales are expected to grow 180%.
9: BNR, blijf scherp.
1: 13 minuten over 8. In Europa is een jaarlijks investeringstekort aan het ontstaan van niet 800 miljoen, zoals Draghi en Letta ooit zeiden in hun rapport, nee, van 1400 miljard, oftewel 1,4 biljoen. Elk jaar. En dat zegt Wim Meijs. En die is CEO van de European Banking Federation tegen BNR. De koepelorganisatie van de Europese bankensector, waar duizenden banken onder vallen. Maar ook nationale bankiersverenigingen als de NVB. En die EBF die heeft een rapport laten opstellen door consultancybedrijf Oliver Wyman. En daar komt dat bedrag, die 1400 miljoen dus uit. 1400 miljard dus uit. En nou, als we dat investeringstekort niet fixen, dan haalt de Europese Unie bij lange na niet zijn economische doelen die we hebben rondom energietransitie, defensie, AI en industriële capaciteit. Onze collega Gert-Jan Haan was in Brussel bij de presentatie van het rapport van Oliver Wyman via de EBF en sprak daar dus met de CEO, met Wim Meijs. Gert-Jan, goedemorgen. Een tekort van 1400 miljard euro per jaar, waar gaat dat mis?
3: Ja, er zijn te veel regels, dat moet echt versimpeld worden. Dat is op zich een bekend verhaal, daar gaat ook aan gewerkt worden. Maar wat het meest opviel, is dat iedereen zegt, in Europa durven we geen risico's meer te nemen. We vermijden het zelfs. Enrico Letta, oud-premier van Italië, die zegt dat hier op het hoofdkantoor van EBF in Brussel. Rapporteur van de Economische Staat van de Unie. Het hoofd van het kabinet van de Eurocommissaris voor Economie is ook bij de presentatie, die zegt dat ook. Wim Meijs, CEO van EBF, die zegt dat. En het staat in het rapport van Oliver Wyman. Maar er komt nog wel bij, Bas, we hebben in Europa gigantisch veel wensen. Je hebt ze net opgesomd. Nou ja, dan krijg je dus een immens investeringsgat. En daarom zijn er bij de presentatie van dit rapport ook harde woorden gevallen. De kabinetschef van de Eurocommissaris van Economie die zegt, en ik citeer, het is alsof we in een auto rijden met 60 gordels om ons heen gebonden in Europa. En de airbag is al uitgeklapt. Kortom, ja, er kan ons niks gebeuren tijdens het rijden. Probleem is alleen, dan gebeurt er ook niks. En Enrico Letta zegt, dit kan wel eens bloederig worden in Europa. Europese landen dreigen gekoloniseerd te worden door Amerika of China. Dat zegt hij letterlijk, dus we moeten investeren.
12: Please give us bloody money immediately.
3: En het probleem is niet dat er geen geld is in Europa, maar het geld zit opgepot of op de verkeerde plek en dat moet worden vrijgespeeld. En ook zonder een overdaad aan monitoring of dat je die investeringen dan weer gaat belasten. Nou, en rond de presentatie van dit rapport ging ik hier dus ook over in gesprek met Wim Meijs, een Nederlander die dus aan het hoofd staat van de EBF. Hij zegt de Europese Commissie komt over een maand met een eigen rapport over de concurrentiekracht van Europese banken. Dus dacht EBF, we lopen op de muziek vooruit. We vragen Oliver Wyman om een rapportage. En ja, daaruit blijkt, de rol van de banken mag echt groter zijn. Mag groter worden met grotere financieringscapaciteit. Misschien wel iets kleinere buffers. Maak meer spaargeld vrij. Verhoog rendement. Zorg dat er continu wordt geïnvesteerd. Vergroot schaal. Versterk integratie. Daar kun je miljarden en miljarden mee vrijspelen. En die kun je inzetten zonder dat je de stabiliteit van de bankensector verliest. Nou, dan kun je in ieder geval proberen om dat jaarlijkse biljoenengat iets te verkleinen. Een bedrag dat inmiddels gelijk staat aan het BBP van Nederland. Daarover ging ik in gesprek met Wim Meijs.
13: We hebben zelf het gevoel dat de vraag naar financiering alleen maar groter wordt de komende jaren. Maar we vinden het frustrerend dat banken daar eigenlijk te weinig aan bij kunnen dragen. En in dit rapport hebben we geprobeerd een aantal maatregelen te verzinnen, waardoor het aandeel wat banken kunnen bijdragen aan die toekomstige financiering groter wordt.
3: En wat zijn dan volgens u de belangrijkste conclusies? Wat haalt u hieruit?
13: Wij denken dat als je naar een aantal dingen kijkt, bijvoorbeeld naar een aantal instrumenten die de ECB gebruikt om banken toezicht op banken te houden, maar hetzelfde wat de ECB zelf ook zei met bepaalde rapportageverplichtingen. Als je daarnaar kijkt, dan denken we dat als we dat aanpassen, dat we een veel groter aandeel kunnen financieren. En dan vraag ik niet om lagere kapitaaleisen of zo. Dat is niet het punt. Maar het idee is dat we in een erg gefragmenteerd Europa zitten en dat als we een aantal slimme maatregelen kunnen nemen, dat we dan zowel markten als banken een groter aandeel kunnen laten spelen.
3: Ik was zelf in februari in Alden-Biezen, waar Europese leiders op een idyllisch kasteeltje bij elkaar kwamen. En daar hebben Mario Draghi en Enrico Letta de regeringsleiders op hun falie gegeven. Ik vroeg dat na afloop namelijk aan toenmalig premier Dick Schoof en hij gaf dat toe en hij zei dat was ook wel nodig. Nu komt u vanuit de bankensector ook met deze handreiking. En Draghi en Letta die hebben hun visies gepresenteerd, dus er wordt actie ondernomen. Maar hoe kijkt u naar de actiebereidheid van de politiek, van de commissie, van de lidstaten die in mijn optiek, als ik het antwoord zou geven, vooral naar zichzelf zitten te kijken?
13: Nou, het lijkt allemaal technisch, maar dat is het niet. En Mario Draghi heeft inderdaad ook eerder al eind vorig jaar aangegeven dat toen nog maar 11% van zijn voorstellen tot actie waren gekomen. En hij wees op de noodzaak om in beweging te komen. Want we zijn heel goed in Europa met analyses, maar we zijn niet zo goed met actie. En zeker als je kijkt waar Europa nu staat, is dat nodig. Ik geef ook het eerste exemplaar van dit rapport aan Enrico Letta. Omdat hij juist ook die markten wil ontwikkelen en met elkaar wil verbinden. En je hebt volkomen gelijk. Het is juist dat beide heren de Europese leiders er nog eens aan hebben herinnerd wat ze te doen staat. Want inderdaad, wachten kan niet meer.
3: Ik heb nog wat vragen gekregen van onze huiseconoom Han de Jong. Uw oud-collega, zeg ik erbij. Draghi had het over 800 miljard, nu gaat het over 1400 miljard. Wat verklaart die stijging?
13: Nou, heel veel komt uit defensie. Maar ook de wereld is weer veranderd. Hè. Je ziet dat aan de extra investering aan artificial intelligence. En ontwikkelingen zoals dat. En de noodzaak en de achterstand wordt steeds groter. Dus ook de noodzaak om te investeren wordt steeds groter. En dat bedrag loopt op. En inderdaad, ik verwacht dat meneer Draghi en meneer Letta daar nog wel meer over zullen zetten. Maar in ons rapport hebben wij ook becijferd waarom dat bedrag zo hoog is.
3: Ja, en in dat rapport lees je ook over dat we eigenlijk minder excessief risico moeten mijden. Heeft u daar ook een dialoog over, bijvoorbeeld met de ECB?
13: Ja, daar hebben we zeker een dialoog over met de ECB. Want het risicomijdend verdrag, dat hoor je vaker. In Nederland is dat ook aan de orde geweest in de politiek. Want wat we nodig hebben is natuurlijk niet alleen geld. Geld is er in wezen. Maar het moet aan het werk worden gezet in de economie. Dus we hebben innovatie nodig, ondernemerschap. En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen. En zeker in Europa, waar je naast de Europese Commissie, Europees Parlement en de Europese Raad natuurlijk ook Europese toezichthouders hebt en andere Europese instanties, stapelt veiligheid zich vaak op veiligheid. En dat haalt iedere ondernemerszin eruit. Je hoort dat ook vaak door ondernemers, dat het soms te moeilijk is als zij verder willen groeien, dan willen ze naar de Verenigde Staten, omdat het makkelijker is om kapitaal te krijgen, omdat het makkelijker is om ondernemersgeest uit te voeren. En dat proberen we ook aan te spreken.
1: Zei Wim Wijs, de CEO van de European Banking Federation, en sprak met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan naar aanleiding van het rapport wat zij dus laten verschijnen over de rol van de bank in Europa, vooruitlopend op datgene wat de Europese Commissie daar over een paar weken van gaat zeggen. Ik ben benieuwd of dat een beetje convergent gaat worden, die rapporten.
14: AI biedt kansen voor meer productiviteit, maar die winst die komt niet vanzelf, concludeert TNO. Na onderzoek van de inzet van AI, onder meer bij de douane, bij een grote verzekeraar, de IT-dienstverlener en een e-commerce bedrijf. Of AI daadwerkelijk leidt tot meer productiviteit en wat dat betekent voor werknemers, hangt volgens die onderzoekers met name af van hoe je het inzet en ook wat je doet met de tijd die daardoor vrijkomt. Nou, dat is een soort case study dus, gedaan door TNO. Een van de onderzoekers is daar Wouter van der Torre en die is nu bij ons. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, bij die vier organisaties hebt u gekeken. U hebt met tientallen mensen gesproken. Is er iets te zeggen in grote lijnen over hoe die organisaties AI inzetten en wat dat dus oplevert?
15: Ja, we hebben dus bij vier organisaties gekeken en we kijken specifiek naar de gevolgen voor de productiviteit en de kwaliteit van de arbeid. Dus wordt het werk gevarieerder, wordt het moeilijker, krijgen mensen meer autonomie. En het valt op dat de productiviteitswinst heel erg verschilt. Dat ligt er een beetje aan met welk doel je het ook inzet. Soms is het echt de bedoeling dat je hele met chatbots hele grote delen van werkprocessen automatiseert. Ja. Maar soms wil je die medewerkers ook gewoon beter ondersteunen met betere informatie. Dat zagen we bij de douane. Als je de handboeken een soort van in een kennisbank zet en op maat gemaakt die mensen beter ondersteunt, dan zijn die productiviteitswinst wat minder groot. Maar het is toch steeds heel waardevol om de dienstverlening te verbeteren. Mm-hmm. Het is alleen wat minder makkelijk te meten ook, dat soort dingen.
14: Ja, maar daar ziet u dus een handige toepassing. Is van die bedrijven, of douane en andere bedrijven, is daar vaak het doel om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verhogen? Is dat inderdaad waarop ze het vaak inzetten?
15: Ja, nou, in het algemeen, dat zien we ook in ander onderzoek, dat dat wel het primaire doel is van veel bedrijven. Dus je wilt toch werkprocessen verbeteren. Maar het kunnen ook gewoon kleinere knelpunten, frustraties in primaire processen zijn. Dus bijvoorbeeld bij Linkit zagen we, een detacheringsbureau. Die hadden altijd moeite met aanbiedingsbrieven van kandidaten krijgen. Dus dan moesten ze achteraan bellen, kregen ze soms niet. En ze wilden toch die kandidaat voorstellen. Nou, met een eenvoudige toepassing, wat niet te veel geld kost, ook niet te veel tijd om dat te ontwikkelen, konden ze toch makkelijk zo'n aanbiedingsbrief schrijven. Ja. En dat levert een kleine tijdwinst op, maar het is vooral bedoeld om die frustratie en die knelpunten weg te nemen. Ja. Dus het is waardevol, maar het is niet gelijk een hele grote winst.
14: Nee. En er wordt vaak gezegd, nou ja, AI, met name bij repetitief werk, kan je dat misschien best inzetten. Alleen de vraag is een beetje, zie ik ook in uw onderzoek, wat komt daarvoor terug? Hè? Stel, je hebt die tijdwinst behaald. Nou, dan zeggen we allemaal geweldige tijd over voor andere dingen. Misschien voor interessantere, creatievere dingen. Alleen de vraag is een beetje, wat is dat dan?
15: Ja, precies. Nou, heel belangrijk. Dus niet gewoon denken van, nou, dan gaan we meer van hetzelfde doen. Want dan krijg je wat eentonigere takenpakketten. Mm-hmm. Het is heel goed om daar vroegtijdig bij stil te staan. Van, wat doen we met die vrijgekomen tijd? Gaan we meer van hetzelfde doen? Gaan we taken anders verdelen, zodat er wat meer gevarieerde takenpakketten ontstaan? Wordt het gehele pakket moeilijker of juist makkelijker? Hoe kunnen we juist de balans tussen moeilijke en makkelijke taken creëren? En sluit dat voldoende aan bij wat een werknemer kan? Dus het is heel goed om daar vroegtijdig bij stil te staan en na te denken van ja, wat doen we met die vrijgekomen tijd? En wat heeft dat voor gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid van werknemers?
14: Ja, want soms vinden mensen gewoon even repetitieve Excel-dingetjes kopiëren, plakken ook wel fijn als afwisseling van je werk. Dat je niet alleen maar de hele dag met hele moeilijke dingen bezig bent.
15: Ja, precies. En dan zien we ook een beetje van naar het videobellen. Vroeger deden wij als onderzoek een interview. Ja. Ging je ergens heen, je had wat tijd om te reizen, je interviewde, je ging weer weg. En nu kan het gewoon achter elkaar, zo bam, bam, bam, bam. Ja. En dat is veel intensiever en veel cognitief belastender. Dus daar dat zijn belangrijke dingen.
14: Ja, tot slot, wordt de inzet van AI en wat het oplevert, wordt dat goed gemeten? En is dat goed te meten? Want dat lijkt me ook wel essentieel.
15: Ja, dat is vrij lastig. Mensen weten niet altijd precies of ze AI gebruiken. Mm. We werken allemaal al heel lang met Google. En daar zit, gewoon AI in. Daar zijn we niet van bewust. En ook productiviteit meten is gewoon heel lastig. Dus meer waarde toevoegen in het proces. Soms met tijdwinst kan je heel goed meten. Maar een betere dienstverlening is altijd wat lastiger te meten. Dus zowel of we AI gebruiken en of het productiviteit oplevert, is allebei lastig om goed in kaart te brengen.
14: Duidelijk. En dus heel belangrijk die vraag, wat ga je doen met die vrijgekomen tijd? Maak je het werk er leuker of moeilijker mee? En wat levert dat op? Dank, Wouter van der Torre. Stof om over na te denken. Onderzoeker bij TNO is hij.
1: Ja, en of je nou nu of aan het eind van het jaar nog een huis koopt, voor de prijs maakt dat niet uit, zegt Rabo Research. Want die zien een afvlakking van de huurprijzen. Geen prijsstijging meer. Blijkt uit nieuw onderzoek hoe dat komt. En of er toch weer een situatie komt waarin we weer wat lift in gaan, gaan we zo bespreken hier op BNR.
0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
16: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
23: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
24: Kenneth Smit.
30: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
5: Frank, pensioenalert.
6: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
4: Vijfhart, dat klopt voor jou.
7: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
8: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
26: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Door een ongeluk in Brabant, een lange file op de A58... Bergen op Zoom, Breda. Tussen knooppunt Zoomland en Wouwse Plantage 20 minuten en 4 kilometer. Er is 1 rijstrook dicht. Verder een kapotte auto bij knooppunt Hofvliet op de N434... Wassenaar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk 10 minuten en ongeveer 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A7 naar Hoorn bij 17,6. Maar ook de A28 naar Zwolle bij 157,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
28: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie en de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, of je nou nu of aan het eind van het jaar een huis koopt, nou, verwacht geen rare prijsstijgingen. Rabo Research heeft uitgezocht dat er een afvlakking plaatsvindt in de prijzen voor huizen. Hoe dat precies zit en of er misschien nog krimp is straks of dat de groei doorzet, gaan we zo bespreken hier op BNR.
31: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:55. We hebben lekker vol programma straks. Uiteraard Nout Broekhoff met de mobiliteitsupdate. Maar wat hebben we nog meer?
16: We vooruitblikken op de aankomende beursdag met Martine Hafkamp. We praten zo meteen over Keir Starmer. Want we weten dat er een kandidaat is die hem wil uitdagen voor het premierschap. Die Andy Burnham. En Starmer zegt, als je hem steunt, dan kan je opdonderen. Dat hoor je ook zo meteen.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want de huizenmarkt koelt verder af. Sterker nog, economen van de Rabobank, Rabo Research, die verwachten voor de rest van dit jaar geen verdere prijsstijgingen. Gemiddeld liggen de prijzen van een koopwoning dit jaar nog wel 2,8% hoger dan vorig jaar. Maar volgend jaar zakt die groei verder terug naar 2%. We groeien dus nog wel, maar het is een lichte mindere groei, zegt ook Carola de Groot, senior-econoom huizenmarkt bij de Rabobank. En zo zegt ze, dat heeft meerdere oorzaken.
29: Aan de aanbodkant zien we natuurlijk al enige tijd dat verhuurders toch wel in grote getalen huurwoningen aan het verkopen zijn aan gewone huizenkopers. Mm-hmm. Het gaat echt om hele omvangrijke hoeveelheden. In het eerste kwartaal werden op 4 kwartaalsbasis nog zo'n 39.000 ex-huurwoningen verkocht aan gewone huizenkopers, echt fors. Dus dat aanbod, dat verlicht de prijsdruk. Mm-hmm. Maar we zien inmiddels ook aan de vraagkant wat verschuivingen. Die vraag die lijkt toch wat af te zwakken, mede onder invloed van de betaalbaarheid die al langere tijd verslechtert.
1: Ja, want dan kijken we naar hoge inflatie. Hè. Die zien we toenemen maand op maand, vorige maand 3,5%. De kapitaalmarktrente stijgen. ECB komt met morgen met een rentebesluit. Dat is allemaal niet prettig natuurlijk. Hè. Dat bevordert ook de leencapaciteit niet voor veel mensen.
29: Nee, nou in de afgelopen weken, eigenlijk sinds het conflict, zie je natuurlijk dat de hypotheekrentes ook wat aan het stijgen zijn. Ja. De verwachting van onze kapitaalrente-experts is ook dat die kapitaalmarktrente de komende tijd, komende jaar, verder oploopt. En dat zal ook zijn weerslag hebben op de hypotheekrente. Ja. Ja, een hoge hypotheekrente betekent dat je op een bepaald inkomen minder kan lenen, maar ook dat je maandelijks gewoon meer kwijt bent.
1: Ja. En toch, als we nou kijken naar deze effecten, zowel in de aanbodkant als door dat uitponden aan de andere, de vraagkant, het moeilijker krijgen van de centen, zien we toch nog steeds een groei van 2,8%. En volgend jaar 2 is uw prognose. Er zit dus nog steeds wat overspannenheid, ook al is maar weinig, in die huizenmarkt. Of zien we dat verkeerd?
29: Nee, ik denk dat dat een goede conclusie is. Ook als je kijkt naar de kwartaalberichten van de NVM. Mm-hmm. Die concludeert ook, als je vraag en aanbod vergelijkt, dat we nog steeds wel aankijken tegen een markt die krap is. Ja. Die niet in balans is. Maar in vergelijking met afgelopen jaren... Waarin we toch ook weer dubbele prijsgroeicijfers hebben gezien... is er wel sprake van afkoeling.
1: Nu toch, hè? Wat we gaan zien is dat uitponden op een dag gewoon voorbij is. Als je dan naar de aanbodkant krijgt, die begint wat weg te vallen. Nieuwbouw lukt ook niet zo lekker. Is het niet uiteindelijk een effect waarvan we zeggen... ja, juist die aanbodkant die wegvalt gaat voor prijsdruk zorgen... opwaartse prijsdruk?
29: Ja, zeker. Wat we zien ook in de cijfers van het kadaster... is dat die uitbondgolf inmiddels daadwerkelijk de piek lijkt bereikt te hebben.
1: Ja.
29: Als je kijkt naar het totale aantal huurwoningen... dat werd verkocht aan gewone huizenkopers... dat lag in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer even... op hetzelfde niveau als het laatste kwartaal van vorig jaar. En wij verwachten ook dat die uitbondpiek... gaandeweg terug zal vallen. Ja. En dat zal zijn weerslag hebben op het aanbod van woningen dat te koop wordt gezet. Mm-hmm. Ja, in combinatie met die woningbouw, die toch ook niet echt een hele hoge vlucht lijkt te gaan nemen.
1: Precies.
29: Dan verwachten we eigenlijk voor 27 ook dat het afvlakken van het aanbod. Juist weer geleidelijk aan voor een opwaartse prijsdruk gaat zorgen.
1: Ja, dus dan weer gegroeid. Dus eigenlijk een beetje passende plaats dit jaar. En daarna kunnen we doorstijgen. Maar nou heeft u ook de Nederlandse woningmarkt vergeleken met die in een aantal andere landen. Wat voor beeld klinkt daaruit op?
29: Nou, wat opvalt als je de prijsontwikkeling die we in de afgelopen jaren in Nederland hebben gezien vergelijkt met... die van wat meer omliggende landen zoals Duitsland, Frankrijk, België, VK... maar bijvoorbeeld ook de VS, dan valt vooral op dat in 2022... toen die hypotheekrentes echt een enorm hoge vlucht namen... toen zagen we eigenlijk in alle landen dat de huizenprijzen daalden. Maar specifiek voor Nederland... zie je dan ook dat het herstel relatief vlot is gegaan. In Nederland keken we alweer vrij snel aan tegen op een gegeven moment. Dus die dubbele prijsgroeicijfers. In andere landen is dat niet geweest. Daar is de prijsontwikkeling in de afgelopen jaren eigenlijk wat gematigder geweest.
1: Ja. In hoeverre heeft u in dit rapport nog alle effecten kunnen meewegen... van het conflict wat nu in het Midden-Oosten is? En wat gaat dat voor ons spelen dat het langer duurt?
29: Ja, we hebben die effecten zeker meegewogen. Ja. Want we houden ook rekening met economische verwachtingen... in onze huizenprijsraming.
1: Ja.
29: Het is duidelijk natuurlijk dat het conflict in het Midden-Oosten... economische pijn veroorzaakt. Mm-hmm. Hoewel de macro-economen in ons team niet uitgaan van een recessie. Maar het zorgt natuurlijk wel voor een oplopende inflatie...
1: Ja.
29: In de economische groei die gaat wat naar beneden. Die kapitaalmarktrentes die lopen ook verder op naar verwachting. Mm-hmm. Dus, dat werkt door op de huizenmarkt.
1: Ja, duidelijk. En dan hebben we nog niet, dat is ook moeilijk meetbaar voor een econoom... het sentiment wat begint weg te glijden bij die consument die je wil gaan kopen. Die denkt misschien, even afwachten hoe dit zich ontwikkelt.
29: Ja, wij meten dat zelf inderdaad niet.
1: Nee,
29: maar anderen doen dat gelukkig wel.
1: Ja.
29: Bij de NVM die heeft in het eerste kwartaal een peiling gehouden... vlak na het uitbreken van het conflict onder makelaars. Die gaven inderdaad op dat moment al aan van... we lijken wel wat voorzichtigheid te zien bij een deel van de aspiranthuizenkopers. En in de marktindicator van Vereniging Eigen Huis... daar zien de afgelopen twee maanden ook een lichte verslechtering van het sentiment optreden. Het neemt nog niet zo'n duik of vlucht als dat we hebben gezien bij het consumentenvertrouwen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt lijkt wel beter op peil te blijven. Maar het sentiment lijkt gaandeweg wel wat te verslechteren. Waarschijnlijk ook onder invloed van een Midden-Oosten-conflict.
1: Zeker, Roland de Groot, senior econoom huizenmarkt bij de Rabobank.
0: Goedemorgen.
4: Is de ochtendspits.
1: Nou, doe het dan nog maar één keer.
16: Even een stukje
1: doe maar.
16: Haags jargon. Het waarschuwings- en alarmeringssysteem, het WAS, ook wel bekend als...
1: Hij kan het echt, hè? Hij kan het echt, volgens mij. op de eerste maandag van de maand om 12 uur doet hij het echt live.
16: Voortaan via BNR, luchtalarm.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
16: Volgend onderwerp.
1: Gehoord door iemand van Rips.
16: Nee, goed. We hoorden een maand geleden van minister Van Wil dat de luchtalarm zou gaan verdwijnen. Hè? Dat weet je nog wel. Vanaf 2028 zijn al jarenlang plannen gaande. Maar wat blijkt nu? Het luchtalarm blijft toch bestaan. Ja, binnen een maand dus van weg naar toch blijven. Sterker nog, er komt een heel nieuw landelijk sirenenetwerk dat het huidige luchtalarm moet vervangen. Blijkt uit de Kamerbrief die Van Wil heeft gestuurd. Het huidige systeem is verouderd, onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar. Het bereikt volgens het kabinet nog maar 3/4 van de Nederlanders. Bovendien kan het maar 1 alarmsignaal geven en wordt het alleen regionaal aangestuurd. Nou, allemaal niet handig. Er was kritiek vanuit de veiligheidsregio's, al langer, vanuit de Tweede Kamer, al langer. En dus kiest het kabinet nu voor een nieuwe koers. Een nieuw sirenennetwerk dat landelijk bediend kan worden.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat het er is. Kostenplaatje, 100 miljoen eenmalig. 6 miljoen jaarlijks aan kosten, denk aan onderhoud en dergelijke. En dus zoals gezegd ook deels betaald door Defensie. Maar, zo zegt het ministerie, dat gaat niet ten koste van andere Defensie-investeringen.
2: En ik dacht eventjes aan David van Weel, Nomen is Owen van Weel.
1: Ja.
2: Ja, zo mooi. Keir Starmer is van plan om ministers te bevelen af te treden als Andy Burnham of een andere rivaal steunen in de leiderschapsstrijd. Zo schrijft de Financial Times. Burnham, nu zeer populair burgemeester van Greater Manchester, kondigde vorige week aan dat hij Starmer zou uitdagen voor een strijd om het premierschap als hij de tussentijdse verkiezingen in Mikefield wint op 18 juni aanstaande. Nou, Starmer vertelde zijn kabinet gisteren dat hij die strijd met Burnham zal aangaan om zijn baan te behouden. Overheidsfunctionarissen vertelden de Financial Times dat de premier daarvan loyaliteit verwacht van zijn regering. Zo'n mogelijke leiderschapsverkiezing hangt zeker in de lucht, want veel aanhangers van, zoals gezegd, die zeer populaire Burnham, zeggen dat hij al de steun heeft van 81 parlementariërs nodig om een verkiezing uit te lokken. Nou, Downing Street 10 heeft ministers laten weten dat als ze iemand anders steunen dan Keir Starmer, dat ze kunnen opstappen, opzouten. Dat zou nog best eens voor een leegloop van het kabinet kunnen zorgen. 3 ministers hebben al bij Starmer aangedrongen. Ga nou weg, maak een tijdschema voor je vertrek. Naar verwachting zullen veel andere ministers Burnham ook steunen in zijn strijd tegen Starmer. En of Burnham actie gaat ondernemen tegen Starmer is onduidelijk. Vertrouwenspersonen van de burgemeester zeggen dat het afhankelijk is van hoe groot zijn meerderheid gaat zijn in die verkiezingen van Mikefield. Burnham zal namelijk willen voorkomen dat hij als de politieke moordenaar van Keir Starmer wordt gezien. Overdrachtelijk uiteraard. Volgende week donderdag wordt er meer over duidelijk wanneer meneer Burnham op het stembiljet in Mikefield aan te kruisen staat. Gaan we naar Tim Schaap van de ABB. Een ongeluk op de A27. Tim zorgt voor stremming, neem ik aan.
3: Ja, klopt. De A27 naar Utrecht vanuit Almere. Tussen Almere en Eemnes 7 kilometer en 3 kwartier. De linkerrijstrook is daardoor voorlopig even dicht. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht-Noord een ongeluk. Je moet er langs over de vluchtstrook. Daarom 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kerensheide. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A27 naar Utrecht bij Eemnes. Bij hectometerpaal 102,5.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, we gingen zo lekker gisteren naar 1062 intraday. Paf, naar beneden. Net als die helikopter die door de Iraniërs naar beneden werd gehaald. 1046, ja, ik zeg dat omdat de bemanningsleden het gelukkig hebben overleefd. Die zijn uit zee geplukt, maar de helikopter is niet meer. En dat gaf de belegger toch wat stress. En we gaan weg van die stand. Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheers bij ons. Ja, wat gaan we zien over een kwartiertje? Martine, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, zoals het er nu naar uitziet, gaan we ietsje hoger van start. Je zei het inderdaad al, het is een hele volatiele handelssessie geweest, ook in de Verenigde Staten, vooral natuurlijk in de semiconductor. En dat zag je ook in Azië terug. Je ziet de grote koersuitslagen. Als je naar Japan kijkt, dan zie je Softbank ontzettend onder druk staan, omdat die wilde graag een krediet verkrijgen van 6 miljard. En daar willen ze aandelen OpenAI als onderpand voor. Maar dat vindt de kredietverstrekker vooralsnog nog niet zo'n heel goed idee. En je ziet in natuurlijk in Korea, nou, dat is altijd de meest volatiele handels. Mm-hmm. Zo'n beetje de most volatiele beurs. SK Hynix en Samsung onder druk staan. Nou ja, als die de helft van de beurs zijn, dan heb je daar ook een verhaal bij. Maar ja, een TSMC die kwam eigenlijk met een licht hogere omzet dan op maandbasis. En op jaarbasis is het nog boven de 30% de groei. Dus dat zullen we waarschijnlijk, een grote klant van ASML. Dus dan krijgen we toch weer wat positieve stemming. Ja. Eigenlijk op de Europese beurs en dan vooral op het Damrak.
2: Ja, precies. De hoofdgeleiders dus goed in de gaten houden. Ja. Verder, zijn er nog andere dingen die we even moeten meenemen?
5: Nou, je krijgt natuurlijk gisteren naar beurs kwam dat Aalbers, die komt weer in de AEX. Daar hebben ze voor het laatst ingestaan tussen 2015 en 2020.
2: Terug geweest.
5: Zo is het. Dus altijd weer mogelijk. Nemen de plaats in van JDE Peet's natuurlijk. Dan krijg je verder nog een verschuiving dat CSG wordt in de midcap opgenomen. Dus nou, dat is altijd dan een beetje, kan je altijd zien dat er misschien eventueel wat meer animo voor is. Kregen we nog een koersdoelverhoging van Besi door Berenberg. Maar dat zal weinig invloed hebben, want het koersdoel staat onder de koers waar Besi nu op staat.
2: Oei.
5: Dus nou ja, het is in ieder geval veel hoger geworden. Maar we gaan vooral kijken natuurlijk vanmiddag

0: naar de inflatie in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Want de obligatiemarkten willen iets anders dan wat Trump wil. Dus we zullen zien wie er aan het kortste of het langste eind gaat trekken.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer.
2: Mobility Update.
1: En daarom is aangeschoven onze eigen mobiliteitsexpert Nout Broekhoff. Nout, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens. Hoi.
1: In België pakken ze rijden onder invloed veel strenger aan. Meteen echt lik op stuk beleid, hè?
3: Ja, vanaf 1 juli krijgen bestuurders in België die onder invloed betrapt worden standaard een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Momenteel verschilt dat nog, varieert dat nog. Dat rijverbod kan 2, 3, 6 of 12 uur worden opgelegd. Maar vanaf nu, of in ieder geval vanaf 1 juli, moet je dus je rijbewijs 12 uur standaard inleveren als je te veel hebt gedronken, ja, en achter het stuur zit. En je moet ook je rijbewijs echt tijdelijk inleveren.
1: Dat ben je ook kwijt.
3: Ja, dat ben je dan gewoon voor die 12 uur kwijt. En daarna kijken ze of dat nog verlengd moet worden of dat je het terugkrijgt. In Nederland wordt een rijbewijs ingevorderd vanaf 1,3 promiel alcohol. In België vanaf 0,5 en voor beginnende bestuurders 0,2. In Nederland is dat bij beginnende 0,8. Wij zijn wel wat losser op dat vlak. En dan moet je je rijbewijs inleveren en dan wordt het naar het OM gestuurd en dan wordt binnen 10 dagen een beslissing genomen. Dus in België gaat het wel allemaal wat sneller en zijn ze toch een stuk strenger.
4: En duidelijker ook. Je krijgt niet gedoe met, kan ik nog een biertje? Ja, een half uurtje. Dan misschien wel promillage. Nee, het is gewoon pak het 12 uur kwijt. Ja, zo, duidelijk.
3: Hier wordt een duidelijke grens getrokken. Ja. En gezien het aantal alcoholdelicten, om het zo te zeggen, in het verkeer, en dat alleen nog maar stijgt, is dat helemaal niet zo gek.
1: Nee, vind ik ook. Vind een goed plan. Dan, Fastnet opent zijn eerste shop langs de Nederlandse snelweg. En ik hoop dat je er heel lang kunt rondlopen, want dan kan je die 35 minuten dat je staat te laden tot 80% overbruggen.
4: Erbij ook.
1: Hopelijk met Doolhof, ja.
3: Heel lang. Pretpark ernaast gebouwd.
1: Ja, maar net als bij de IKEA, met van die pijlen volgen, dat je het hele winkel doorkomt voordat je uiteindelijk bij de Kutbuller bent.
3: Ja, dan kom je dat half uurtje wel door, inderdaad. Ja. Nee, verzorgingsplaats Velder langs de A2 bij Liemde. In België en Duitsland kennen we de shops van Fastnet al. Dit is de eerste in Nederland. Ja. Er is lang geprocedeerd om dit mogelijk te maken. Rijkswaterstaat, het Rijk, tankstations, ze maakten allemaal bezwaar. Maar na 10 jaar is het dus gelukt. Een bemande shop van Fastnet in Nederland, waar je eten, drinken krijgt, waar je uiteraard naar het toilet kan. En ja, zo wil Fastnet het leuker maken om dat half uurtje te moeten wachten.
1: Maar wacht even, die Fastnet dingen, die operaties, die staan nu vaak al op de terreinen waar reguliere benzinestations en dieselstations staan. Ja. Met shops en noem maar op. Of waar een franchise-nemer een Burger King of een McDonald's uit de grond heeft gestampt. Ja. Wat gaat dit toevoegen?
3: Dit gaat vooral toevoegen op plekken waar ze dat nog niet hebben. Oh ja. Dat ze daar toch dit kunnen aanbieden. Het is het totaalconcept en het is een bron van inkomsten. Ja. Omzet.
1: Maar doen ze dat zelf? Gaan ze dat zelf die fulfillment doen? Of laten ze dat weer een franchise-nemer doen?
3: Nou, deels besteden ze het volgens mij wel uit. Ja, weet ik niet helemaal. Niet helemaal zeker. Maar het is een bron van inkomsten. En ze willen er een stuk of 10 de komende jaren gaan open in Nederland. Maar het duurt lang, want iedereen maakt bezwaar.
4: Ik heb wel geruststellend nieuws. Ik zie een foto uit die winkel. En daar hebben ze ook een display met saucijzenbroodje, kaasbroodje, burek, kip, frikandelbroodje en vegetarisch saucijzenbroodje. Er verandert eigenlijk niks.
1: Allemaal elektrisch verwarmd. Dat dan weer dat. Ja. Tesla rolt full self-driving supervised verder uit in Europa, wat wij al hebben.
3: Ja, het is hier als eerste goedgekeurd. Mm-hmm. Denemarken heeft het gebruik nu ook goedgekeurd. En dat is toch wel belangrijk, want Denemarken had bezwaren. Bijvoorbeeld over het overschrijden van snelheidslimieten, over de prestaties op ijzige wegen. De naam full self-driving vinden ze in Denemarken niet kloppen. Volgens critici is dat misleidend. Nou, dat zijn allemaal goede punten, maar toch heeft de Deense verkeersautoriteit nu geaccepteerd dat FSD Supervised goedgekeurd is in het land. En daarmee is het vierde land. Dus na Nederland, Litouwen en Estland is nu Denemarken het vierde land waar het mag. En dat is toch wel opvallend, omdat zij eerst toch wel bezwaren hadden. Maar ze hebben de RDW-goedkeuring overgenomen. Ja. Dit betekent nog altijd niet dat het in heel Europa mag. Dat wordt allemaal nog besproken.
1: Dat het ding niet zonder bestuurder mag rijden. Je moet erbij zijn en alert blijven.
3: Juist. En we hebben natuurlijk de laatste weken vaak over België gehad.
4: Ja, Aniek de Ridder.
3: Aniek de Ridder.
4: De minister.
3: Ja, die was persoonlijk ermee bezig om dit allemaal mogelijk te maken. Nog niet gelukt.
4: Oh.
1: Oké, dus in België niet?
3: Nog niet, nee.
1: Was toch raakt daar de Tesla's rijbewijs kwijt als hij daar blijkt onder invloed te rijden? Niet?
3: Ja, van dat Musk. Sowieso.
4: Ja, dat ethanol. Ja.
1: Ja. Nou, even gauw naar de shop, ja. Biertje halen. Nou, Broekhoff, onze mobiliteitsexpert, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Iran en Amerika hebben vannacht over en weer vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Het laatste nieuws daarover, de reactie vanuit het Witte Huis. Zometeen onze correspondent Jan Postma.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via DAB+. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
6: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
7: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
2: Nu in de BNR-app.
4: GasUnie vreest dat de gasvoorraad te laat wordt gevuld voor de aankomende winter. Geen verdere stijging van de huizenprijzen meer dit jaar, verwacht de Rabobank. En uitstoot broeikasgassen in het eerste kwartaal flink gedaald, 5% lager ten opzichte van vorig jaar. Deze verhalen nu in de BNR-app.
1: Ja, een beetje dat je aan het eind van de spits zit. Helaas, ABB's Tim Schapens bij ons met een ongeluk op de A20 bij Schiedam. Tim.
16: Jazeker, de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar rijdt het nog langzaam vanaf knooppunt Vlaardingen tot aan Schiedam. Dus 5 kilometer, 25 minuten. Door het ongeluk is er één rijstrook maar open daar. Verder goed nieuws vanaf de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere-Hout en Eemnes. 7 kilometer en 20 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Verder lossen de files van de ochtendspits echt snel op. We zitten nog maar rond de 60 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Op de meeste plekken kun je dus moeiteloos doorrijden. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 richting Maastricht bij 271,2. En de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad bij 99,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Even kijken naar de beurs. 0,3% hoger op 1049 punten. Net geen 1050. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Nou, Adyen staat bovenaan. 1,3% erbij. Prozis procentje hoger. Philips 0,9%. En aan de andere kant zien we de dalers. ASM International 0,4% naar beneden. ASML 0,4% lager. Waar is dan toch Besi? Nou, hier 0,2% omhoog. Het is niet veel, maar toch. En dan de laatste daler. 0,2% gaat eraf. Van SBM Offshore. Al het andere hoor je straks over een kwartiertje. En beursnieuws krijg je altijd bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar ja, dat de beurs er een beetje moeilijk bij staat. Gisteren zagen we het al. Na een actie van de Iraniërs die een Apache-helikopter uit de lucht schoten bij de straat van Hormuz. Waarop Amerika zich genoopt voelde om te reageren. En de Iraniërs dachten, wij hebben ook nog wel raketten, dus die sturen we weer terug. Het laatste nieuws krijg je zo meteen vanuit Washington met de reactie vanuit het Witte Huis van correspondent Jan Posma.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
0: Deze week hoor je een extra speciale editie van de grote techshow vanuit het BNR AI Kennisfestival. Waar we niet alleen in gesprek gaan met het aanwezige publiek, maar ook met Quinten Schevernels, CEO van Impala Studios. Die ontwikkelen apps. En hoe is dat nou in de tijd van AI? Dat hoor je allemaal in de grote techshow vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
3: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, goedemorgen. 9:05, het laatste uurtje. Dat slaat nu voor deze ochtendspits van 10 juni 2026. Het is woensdag, middenweek. En we hebben nog wat leuke dingetjes in petto.
4: Ja, zometeen hoor je nog VVD Tweede Kamerlid Peter de Groot. Want zijn partij wil dat het ministerie van Defensie soepeler kan omgaan met aanbestedingsregels. Nou, heeft allemaal te maken met het rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarover zometeen meer. En we praten over bedrijven en wat zij merken van de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in het Midden-Oosten, onderzoek van het BNR Ondernemerspanel. En zometeen spreken we een van die ondernemers uit Zeeland.
1: Ja, niet uit Zweden.
4: Nee.
1: Had ik fout. Amerika heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat was een vergelding voor die gisteren in de straat van Hormuz door Iran neergehaalde Apache-helikopter. Iran viel daarna een aantal Amerikaanse militaire doelen aan met drones en raketten, waaronder een luchtmachtbasis in Bahrein. Ja, die Apache-helikopter werd neergeschoten, volgens de Amerikanen dus door Iran. Het Witte Huis noemt dit een aanval uit zelfverdediging, zegt Amerika-correspondent Jan Posma.
24: Er zouden luchtafweer en ook radarsystemen rond de straat van Hormuz zijn aangevallen op Iraanse bases met name. En het zou dan gaan om 5 verschillende locaties. En we horen ook vanuit Iran zelf dat daar explosies zijn gehoord. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben dat gedaan. En het lijkt erop dat voor nu die Amerikaanse aanvallen, het waren 3 golven, dat die voor nu zijn afgerond.
1: Ja, en Iran reageerde direct hier met, wat ik al zei, drones en raketten.
24: Ja, precies. In ieder geval op die Amerikaanse basis in Bahrein. Dat is ook iets wat de revolutionaire garde meteen melden. Ook horen we dat er meerdere drones en ook 4 raketten zijn afgeschoten op basis van de Amerikanen in Kuwait en Jordanië. Dat horen we dan via Axios, een Amerikaanse nieuwssite. Die hebben bronnen binnen het Pentagon die dat zeggen. En ja, de Amerikanen zeggen van eigenlijk zijn al die drones en al die raketten die Iran afschoot, die zijn onderschept. En we hebben op dit moment nog geen berichten over schade of slachtoffers. Iran zegt dan, we hebben 21 aanvallen uitgevoerd. Daarvan zegt het Pentagon dan weer, dat was het ook weer niet. Maar alles is onschadelijk gemaakt. En volgens de Amerikanen zijn die aanvallen inmiddels ook voorbij. Maar tot, zo'n 2 uur geleden hoorden we nog dat er vliegende objecten werden onderschept boven Kuwait.
1: Nu, hè, we weten, er wordt onderhandeld, tenminste dat claimt gisteren Trump nog van in een paar dagen is het klaar. Wat zijn de gevolgen hiervan? Dus voor die vredesonderhandeling, die mannen in Islamabad in Pakistan die zitten te onderhandelen, die moeten hun haar uit hun hoofd trekken dat iedere keer dit soort ellende gebeurt.
24: Ja, want wat heb je nog, hè, als je ondertussen met elkaar raketten aan het uitwisselen bent. Ja. En drones, ja, precies. Ja, en daar zie je dan weer toch dat optimisme wat er constant bij Donald Trump is. Dat zie je hier ook weer vanuit het Witte Huis. Er wordt gezegd, dit was een proportionele reactie. We zijn niet te ver gegaan. We hebben gewoon gereageerd zoals we moesten reageren. We moesten ook wel, want het was zelfverdediging. En de boodschap daarbij is dan eigenlijk een beetje vanuit Amerika. Nou, dit zal dus geen gevolgen hebben voor die onderhandeling. Trump die houdt gewoon vol. We gaan gewoon door. Zei ook eerder op de dag nog dat het geen big deal was. We begrijpen ook dat hij in eerste instantie niet wilde aanvallen, maar dat hij onder andere door zijn minister van Oorlog, Hexet, is overtuigd. Ondertussen, dit is wel een Apache die dus is neergeschoten, waar dit allemaal om is begonnen. Ja. Die zijn 50 tot 100 miljoen dollar waard. Dat is behoorlijk pijnlijk voor de Amerikanen. Dus dit heeft natuurlijk zeker wel invloed. Maar Trump, die teast ondertussen weer een akkoord. Die doet eigenlijk een beetje alsof er niks aan de hand is.
1: En ondertussen kijkt het congres, weten we, met alle met argusoog naar die ordeshandelingen van Trump. Hebben ze al gereageerd op deze aanvallen?
24: Ja, je ziet hier en daar wel wat reacties. Maar we weten natuurlijk eigenlijk ook wel dat het congres ook verschillende republikeinen, dat die echt wel wat onrustig hierover zijn en dat die ook echt wel ongeduldig aan het worden zijn. Ja. En wat we bijvoorbeeld vandaag hoorden was Carlos Jiménez, dat is een republikein uit Florida. Die zei van ja, we worden eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. En hij vergelijkt dat met Charlie Brown, dat is dat stripfiguurtje. Mm-hmm. Dat wordt dan steeds door een ander stripfiguurtje wordt die overgehaald om tegen een bal aan te schoppen. En op het laatste moment wordt die bal steeds weggehaald. En volgens die Jiménez is dat eigenlijk nu aan de hand met die onderhandelingen. Elke keer horen we nog een paar dagen, dan komt het echt. It's around the corner, zegt Trump steeds. En ja, het gebeurt maar niet. Dus daar is echt wel onrust over, want die Republikeinen kijken naar de midterms. Die willen hier eigenlijk snel vanaf die oorlog. En ja, CNN die heeft het even geturfd hoe vaak Trump de afgelopen maanden heeft gezegd of geschreven dat er echt een akkoord snel aankomt. 38 keer. En ja, dat zegt hij nu dus ook weer.
1: Zegt Amerika-correspondent Jan Postma. Nou, eerder spraken we ook met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, en die vertelt over de reactie vanuit Iran.
7: Arachi, de foreign minister, heeft gezegd dat Iran elke aanval van de VS hard en snel zal beantwoorden. En dat doen ze inderdaad vandaag ook. Dus hetzelfde als wat de Amerikanen zeggen: als jij een Apache-helikopter neerhaalt, dan reageren wij. Zo zeggen de Iraniërs: als jij een Apache-helikopter in ons vaarwater brengt, dan reageren wij. Dus beide kanten proberen eigenlijk te laten zien dat je niet met hun kan aan de loop kan gaan. En tegelijkertijd zeggen beide kanten ook: we reageren alleen op deze specifieke aanval. En zodra we dat gedaan hebben, is het klaar en gaan we weer terug naar de onderhandelingstafel. Dus dat optimisme wat Postma net beschrijft vanuit de VS is er ook wel in Iran. Maar ja, elke keer zijn er wel tijdelijke escalaties.
1: Aldus Tara Kenkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten.
17: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En daarmee is het 9:10.
4: Hoge energieprijzen die worden veroorzaakt door de onrust in het Midden-Oosten. Die hebben ondernemers nog niet massaal in de problemen gebracht, maar wel zien zij hun marges afnemen en zijn ze terughoudend met investeringen. Blijkt uit een eerste enquête onder de leden van het recent opgerichte BNR Ondernemerspanel. Bijna de helft van de ondervraagden levert dus in op zijn marges, vertelt onze huiseconoom Han de Jong.
8: Voorlopig absorberen de meeste bedrijven volgens dit onderzoek de kostenstijging zelf. Maar goed, uiteindelijk, en dat is natuurlijk slecht voor die bedrijven, gunstig voor de eindconsument voorlopig, maar uiteindelijk zijn die bedrijven natuurlijk toch gedwongen om die kostenstijgingen door te berekenen, want ja, ze moeten overleven.
4: Nou, we gaan kijken in de praktijk hoe dat werkt bij Wim-Pieter Dijkers, eigenaar van de Zeeuwse haardenspecialist in Goes. En hij is dus lid van dat BNR Ondernemerspanel. Goedemorgen.
9: Goedemorgen,
4: ja,
9: hallo.
4: Je verkoopt en onderhoudt allerlei soorten kachels, hout, gas, elektrisch pelletkachels. Wat merkt u van ja, de onrust al weken, al maandenlang in het Midden-Oosten? Trump zegt van ja, een deal is er bijna, dan gaat die straat van Hormuz weer open, wordt alles weer normaal, dat gebeurt maar niet. Hoe merkt u dat in uw dagelijkse praktijk?
9: Sowieso aan de klanten wat bij ons in de showroom binnenkomt. Ja, we zitten aan het eind van de keten. Dus wij merken het in de leveranciers die de prijs omhoog gooien. Logisch, en afval merken wij het in. Maar ook de salarissen die eigenlijk omhoog zijn gegaan afgelopen jaar.
4: Ja, dus eigenlijk
9: zijn gestegen.
4: Aan alle kanten, aan de voorkant en aan de achterkant. Ja. Ja. Die klanten, ja. Dat zegt u, hebben zij meer vragen of hebben zij meer bedenkingen voordat ze een kachel willen aanschaffen?
9: Ja, klopt. Dus er zitten maar allerlei onzekerheden. De emotie die speelt. Op het moment dat er in Den Haag wat geroepen wordt, dan merken wij dat eigenlijk bijna de volgende dag. En gewoon van, ik ben op zoek naar alternatief. Dus ik ben me aan het oriënteren op een houtkachel of een gaskachel of een elektrische kachel of een pelletkachel. Wat zou nou het beste bij mij passen? Ja, het is allemaal maatwerk, dus dan ga je met die klant aan de slag.
4: Ja.
9: En dan moet je eerst goed luisteren voordat je uiteindelijk die klant goed advies kan geven. En soms is het advies om niks te doen. Mm-hmm. Dat is er ook, omdat ze het gewoon goed geregeld hebben. Mm-hmm. Alleen, ja, dat antwoord krijgen ze bij ons en dat vinden ze nergens.
4: Nee, en u kunt misschien ook wel profiteren van die situatie. Want inderdaad, er zijn misschien heel veel mensen die zijn op zoek naar alternatieven om op een of andere manier te besparen of aan die hoge energiekosten te ontkomen.
9: Ja, klopt. Nou ja, goed, ze zijn volop in beweging. Door die emotie komen ze bij ons langs. We zitten centraal in Zeeland, dus we zijn makkelijk bereikbaar. De showroom is laagdrempelig, dus daar maken de mensen ook gewoon goed gebruik van. Telefoon en mail wordt ook gewoon goed gebruik van gemaakt om voor hun het juiste antwoord te krijgen.
4: Ja. Ja, en dan zegt ook die toeleverancier, die is de prijzen aan het verhogen. In hoeverre staat die nou enorm blootgesteld aan het Midden-Oosten en wat er vandaan komt? Gaat dat om petrochemische producten die daar vandaan komen die nodig zijn? Of is dat allemaal gevolg van in de keten? Precies, ketenproblemen.
9: Ja, ketenproblemen. Ja, goed, het zijn kachels, dus bestaat uit staal. Ja. He, de staalprijzen die hebben ook invloed uiteraard daarop. Arbeid, onze markt staat toch al wat onder druk, zoals zoveel markten. Mensen die zijn wat onzeker, dus dat voelen wij en dat voelen ook onze leveranciers uiteraard.
4: Ja. En wat doet u dan met die prijzen? Want bij de inkoop gaan de prijzen bij u omhoog, bij de verkoop ook?
9: Ja, die moeten wel omhoog. Van je moet ook kunnen je marges wel in de gaten houden. Ja. Goed, wij plannen 2-3 maanden vooruit. Dus die 2-3 maanden dat al gepland staat, de verkopen die al zijn gebeurd, die kan je niet meer ophogen. Ja. En zo loop je natuurlijk vaak als eind van de keten ook achter de feiten aan.
4: Ja, dan zagen we ook dat veel ondernemers toch ook wel terughoudend zijn met investeringen. Hoe geldt dat voor u? Ik kan me voorstellen dat zo'n tijd ook ervoor zorgt dat u nog eens gaat nadenken over verduurzaming, dat soort zaken.
9: Klopt, ja. Nou ja, wat doen wij? Ja, creatief zijn. Daar ook open in zijn naar je leveranciers, naar je relaties. Mm-hmm. Om toch wel de nodige investering te blijven doen. Goed, dat maakt je creatief ondernemer. Dat is op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Je probeert zo open mogelijk daarin te zijn, zodat je vanuit de hele keten daar toch de klappen worden opgevangen. Ja.
4: Hebt u hoop op weer een wat rustiger ondernemersomgeving? Of denkt u van het is een beetje het nieuwe normaal waar we moeten wennen, een soort permanente crisis?
9: Ik denk dat het een beetje het nieuwe normaal is. Voorlopig in ieder geval wel. Ik zie nog niet direct verbetering. Wij hebben niet te klagen als het gaat over de vraag en informatie rondom wat we kunnen verspreiden. En de interesse ligt er bij onze klant om er ook echt naar te vragen en geïnteresseerd te zijn. Wat doet het nou eigenlijk? Alsof wij in een glazen bol kunnen kijken. Zo is het natuurlijk ook niet. Nee. Maar wij krijgen natuurlijk wel ontzettend veel informatie mee vanuit onze branchevereniging, de NHK, en van onze leveranciers via nieuwsbrieven. Dus wij kunnen, wij weten meer. En als ik een krant lees en ik lees daar iets over energie, dan probeer ik dat wat over te delen via mijn social media.
4: Ja,
9: via en zo netwerk. Informeren wij klanten.
4: En misschien met uw kennis inderdaad ook nog om af en toe wat te relativeren waar dat kan. Dank, Wim-Pieter Dijkers, eigenaar van de Zeeuwse haardenspecialist uit Goes, lid van het BNR Ondernemerspanel. Het hele verhaal van de onderzoeksredactie, dat onderzoek kan je vinden op bnr.nl. En daar kan je ook zelf lid worden van het ondernemerspanel. We zijn nog op zoek naar met name CEO's en CFO's, DGA's, die af en toe is hun ervaring willen delen op onze uitvraag. Krijgt een mailtje, kort mailtje, korte vragenlijst. Wil je eraan meedoen? Heel graag. Het kan allemaal via bnr.nl.
1: We gaan naar Tim Schaap en die meldt toch wel een beetje lastig zo na de spits. Een nieuw ongeluk op de A4. Tim, wat is er aan de hand?
10: Zeker, een ongeluk op de A4 richting Amsterdam, ter hoogte van knooppunt Hofvliet. Een ongeluk met een personenauto en een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf Den Hoorn is de vertraging 50 minuten. Omrijden is het advies, dat is aan te raden, dat probeer ik te zeggen. Dat kan via Wassenaar. Eerst de A12, de Utrechtse baan af en dan de A44 op. Verder meerdere flitsers om rekening mee te houden. Onder meer de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 125,6.
11: Blik op de beurs.
1: Ja, die beurs keurig netjes geopend hoger. De future zei het al, 0,3% komt erbij, 1049,8 punten. En we moesten van Martine Hafkamp, directeur van Vitesse Vermogensbeheer, de semiconductors vandaag in de gaten houden.
12: TSMC die kwam eigenlijk met een licht hogere omzet dan op maandbasis. En op jaarbasis is nog boven de 30% de groei. Dus dat zullen we waarschijnlijk een grote klant van ASML. Dus dan krijgen we toch weer wel positieve stemming op de Europese beurs en dan vooral op de Damrak.
1: Ja, niets wat dat betreft onzekerder dan En instabieler dan een belegger kennelijk. Want ASM International staat 0,6% lager. ASML verliest 0,3 en BESI ook 0,3%. Het gaat dus allemaal wat minder, een heel klein beetje. Maar toch met die techfondsen. Wie stijgen er dan? De Universal Music Group 1,8%. Daar hebben ze de muziek gezien. Bij Prozis 1,7% winst. Unilever 1,4. En Magnum volgt keurig netjes 0,9% erbij. Aan de andere kant de dalers. Wolters Kluwer 1,6 lager. Relics 0,8. Ja, dan komen we inderdaad bij alle drie de techfondsen. En daaronder nog ABN AMRO Bank 0,1% lager.
4: De VVD wil dat het ministerie van Defensie soepeler omgaat met aanbestedingsregels. De Algemene Rekenkamer gaf defensieminister Jezelgus op verantwoordingsdag op dat punt juist een flinke tik op de vingers. Defensie besteedde 4,4 miljard aan contracten zonder correcte aanbesteding of voldoende onderbouwing, waarvan 3,6 miljard direct werd gegund. En daarbij zijn de regels rondom aanbestedingen onvoldoende gevolgd, volgens de Rekenkamer. En VVD-Kamerlid Peter de Groot die wil nu minder regels en meer snelheid.
2: Ja, het is belangrijk dat we als Defensie tempo maken. Hè? We leven niet meer in vredestijd. Dus dat betekent dat inkoopprocessen en de manier waarop Defensie samenwerkt, ook met onze eigen industrie in Nederland, dat we dat moeten aanpakken zodat het sneller kan.
13: Maar daar had de Rekenkamer juist kritiek op. Juist op die aanbesteding, hoe dat gegaan is.
2: Nou, volgens mij heeft de Rekenkamer gezegd, je moet wel zorgen dat je de bewijsmiddelen erbij hebt. Nou, dat moet altijd, hè, want het is belastinggeld. Maar we zullen ook echt moeten kijken over hoe we dit met elkaar sneller kunnen doen. Want we moeten Defensie sneller opbouwen. Dat betekent echt dat we daarin echt de bakens moeten verzetten. Ja.
13: Het gaat om 4,4 miljard. U zegt eigenlijk, als je dat uitkleedt, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand?
2: Nou, wat ik zeg is dat we de documentatie moet op orde zijn. Volgens mij is het geld niet weg. We weten wat er van gekocht is. Dat zegt de Rekenkamer zelf ook. Alleen het is natuurlijk wel, het is belastinggeld. Je moet het goed kunnen verantwoorden. Alleen, ja, veel van die inkoopprocessen komen uit de tijd dat we in vrede leefden met elkaar. Nou, die tijd is echt anders. Hè? Dus dat betekent ook dat we al die controles en al die dingen op dat inkoopproces, dat we daar misschien een beetje aan zouden moeten tornen. Omdat we ook andere landen in Europa zien die dat op een hele andere manier doen. Hè? En doen het dus veel sneller.
13: Nou sprak Pieter Duisenberg hier zelf over, hè, op de verantwoordingsdag. En hij zei toch wel van, ja, op het moment dat die aanbestedingen niet goed genoeg gebeuren, loop je het gevaar dat je te veel gaat betalen voor spullen. Kortom, als je de korte route kiest en die aanbesteding niet goed doet, dan ben je misschien wel een dief van je eigen portemonnee.
2: Nou, ik ben heel erg van de overtuiging op het moment dat je ook bijvoorbeeld publiek-privaat samenwerkt, hè, dus overheid met bedrijven, en ook samen ontwikkelt, ja, dan ben je van heel veel bureaucratie af, wat ontzettend veel geld kost. Maar kun je wel mooie dingen met het bedrijfsleven kun je ontwikkelen. Hou je het geld ook in eigen land en besteed je dat hier. En hoeft niet altijd duurder te zijn, zeker niet.
13: En u zegt geld besteden in eigen land. Moet dat dan ook een vliegwiel worden voor de Nederlandse defensie-industrie?
2: Nou ja, je ziet dat Nederland gewoon heel veel geld in het buitenland besteedt voor defensie-investeringen. Andere landen doen dat beter. En wij kunnen natuurlijk in coalities samenwerken als het gaat over de ontwikkeling van defensiespullen of de inkoop van defensiespullen. Maar een deel van dat geld inderdaad in Nederland zou moeten landen. Want ja, we gaan steeds meer besteden aan defensie. Dan is het ook fijn dat je wat in eigen land, in eigen economie en dus ook in eigen baan houdt.
13: Ja. Er was nog één punt. Dat gaat even over de veiligheid van de objecten van defensie. Daar doet de Rekenkamer ook onderzoek naar. Weer een onvoldoende. Hoe ziet u dat?
2: Ja, dat moet echt stukken beter. Kijk, het is natuurlijk heel gek dat je zomaar over een hek kunt klimmen, op een defensielocatie kunt zijn. Dus ik ga daar in het debat vandaag ook flink aandacht voor vragen dat het beter moet bij de staatssecretaris.
4: En dat zei VVD Tweede Kamerlid Peter de Groot. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman die sprak met hem. En de Kamer debatteert zometeen vanaf 10:00 over het jaarverslag, de slotwet. Geen idee wat dat is. En het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer.
14: De column van Bernard Hammelburg.
15: Op 21 oktober 1983 kwamen bij een aanslag op een kazerne op het vliegveld van Beirut 231 Amerikaanse mariniers om het leven. Het is voor het korps mariniers nog steeds de meest dodelijke dag sinds de slag om Iwo Jima, een Japans eilandje, in februari en maart 1945. De aanslag in Beirut werd gepleegd door een groep die zichzelf Islamitische Jihad noemde. In 1985 werd de naam gewijzigd in Hezbollah. In mei 2003 vonniste een Amerikaanse rechtbank dat Iran verantwoordelijk en aansprakelijk was voor de aanslag in Beirut, aan de hand van bewijs dat de orders en de financiën uit Teheran kwamen. Dat alles maakt Hezbollah een aartsvijand van de Verenigde Staten. Het verklaart de houding van president Trump tegenover de Israëlische premier Netanyahu. Trump is woest over de verbreking van het staakt het vuren door Israël en Iran, maar over de noodzaak van het bestand tussen Israël en Hezbollah is hij iets milder. Hij vindt dat het moet, maar snapt ook de koppigheid aan de Israëlische kant wel. Hezbollah blijft het noorden van Israël bestoken en Netanyahu heeft de illusie dat hij de vijand kan uitschakelen, nu weer met een aanval op de stad Tyrus. In oktober zijn er in Israël verkiezingen en Netanyahu's kansen nemen volgens de peilingen af. Door opnieuw de kaart van de veiligheidspremier te trekken, hoopt hij met de slag tegen Hezbollah de kiezer aan zijn kant te houden. Ook dat voelt Trump mee, want zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het congres kwijt te raken. Dat maakt het voor Trump een binnenlands politiek probleem. Iran laat keer op keer zien de slimste te zijn. Trump heeft geen enkele van zijn doelstellingen bereikt, maar de energiecrisis als gevolg van de afsluiting van de Straat van Hormuz zet de economie van zo ongeveer de hele wereld op haar kop. Als de brandstofprijzen niet snel dalen en als Trump zijn belofte geen lange oorlogen breekt, verliest hij op zijn minst het Huis van Afgevaardigden en ziet terecht het gevaar voor een derde poging tot impeachment. Niet dat hij dan echt wordt afgezet, dat is in de Amerikaanse geschiedenis nog nooit gebeurd, maar hij vreest in zijn laatste twee jaar vooral te moeten vechten tegen het imago van de loser. Dat alles maakt het vrijwel zeker dat hij bij een langduriger bestand met Iran zal meegaan in de eis dat dan ook de strijd met Hezbollah eindigt. De aanslag in Beirut op 231 Amerikaanse mariniers blijft een pijnpunt, maar als Trump moet kiezen, kiest hij voor zichzelf. Zoals Netanyahu dat ook altijd probeert, maar die zal uiteindelijk aan het kortste eind trekken.
1: Ja, en dan ING verhoogt de tarieven van zijn betaalpakketten. Dan krijg je allemaal leuke dingen in de duurste. Dan krijg je ook nog toegang tot de Sky Lounge en Netflix en dat soort dingen. Is dat wel zo noodzakelijk als de bank zelf zegt? Wat is de reden van deze marketingstap? Gaan we zo uitgebreid over praten.
16: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
18: De afscheiding van Friesland.
19: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
18: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
16: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
21: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: De Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut en de Taco Bell vallen allemaal onder 1 bedrijf. Yum Brands. Hoe houden zij zich staande in alle fastfoodconcurrentie? En is het ook een lekker hapje voor beleggers? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
27: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
28: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
29: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
27: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
30: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
31: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
0: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
7: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
7: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
3: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
31: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
9: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen snel op, maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Voor Leidschendam een file van 40 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Rij nou op de A12 en ben je van plan om de A4 op te gaan richting Amsterdam. Kies er dan voor om even om te rijden. Dat kan door de A12 te volgen en vervolgens de A44 te pakken. Verder een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. 5 kilometer en 10 minuten. De weg is er wel weer vrij na een ongeluk. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Den Haag, zo je de A4 naar Den Haag moet zeggen, 4,6. En de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord bij 99,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan zometeen dan praten wij over ING, want dat verhoogt het tarief van zijn betaalpakketten. Is dat zo noodzakelijk als de bank zelf zegt en dan krijg je er allemaal goodies voor terug? Zitten we daar wel op te wachten? Gaan we zo over praten.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
32: Werknemers reizen steeds verder om naar hun werk te gaan. Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Je hoort het om 1:50 in de economische stand van Nederland.
33: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet.
2: Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, dan mag het het laatste half uurtje zijn van deze Ochtendspits. We hebben een razend vol programma. Het is 3:30. Iwan, wat gaan we doen?
4: Zeker, nog een tech-update zometeen met Joe van Buurik. En we gaan het hebben over het WK voetbal. Dat begint morgen. Jaap de Groot is voor BNR in Amerika, onze sportverslaggever. Dus die gaan we de komende tijd regelmatig horen. Niet over voetbal, uitslagen
1: en
4: spelsystemen en weet ik veel.
1: Maar wat kost het kaartjes? Mag je binnenkomen? Dat soort
4: dingen.
1: Exact,
4: dat soort zaken. Dus alle randzaken, wel belangrijk, maar niet op het veld. Jaap de Groot is meteen een eerste bijdrage, met name over ja, dat hele rare systeem waarbij er dus 3 landen zijn en het enorm heen en weer gevlieg. Ja. En 16 speelsteden, geloof ik. Nou ja, zometeen met Jaap.
1: Het is een goede carbon footprint, ja, kunnen we zeggen. Ja. Dan gaan we eerst naar dit, want ING biedt vanaf vandaag nieuwe betaalpakketten aan voor zijn klanten. Het goedkoopste basispakket, dat gaat eruit. En het duurste pakket, wat eerder amper een tientje kostte, gaat nu €44,99 per maand kosten. Heb je het meest uitgebreide pakket, maar dan krijg je ook extra spaarrente, een creditcard en reisverzekering en toegang tot Prime Video en Disney+. Plus. Ja, de bank zegt zelf dat er behoefte is vanuit de klant voor aanvullende diensten. De kosten die gaan dus wel 4 keer over de kop. Bij ons in de studio, Simon Lelieveld, deskundige op het gebied van regelgeving, compliance dus, en betalingsverkeer. Simon, fijn dat je er bent.
6: Goedemorgen, hi.
1: Ja, toen je dit las, wat gaat er dan door het hoofd van een compliance-man heen?
6: Laten we beginnen met wat gaat er door het hoofd van een normaal mens heen. Ja. We zitten allemaal naar WK voetbal te kijken. We krijgen het oranje gevoel, zeg maar.
1: Ja.
6: En het oranje gevoel is definitief weg, want ze shoppen het oranje pakket.
1: Dus het is was het basispakket, hè?
6: Ja, volgens mij is dat het basispakket. Exact. Dus ik heb nog gekeken naar die pakketten. En dan zie je, oké, het oranje pakket verdwijnt. Het worden allemaal ING Go, ING Card, ING Extra pakketten. Dus we zien gewoon één grote stap naar een op Amerikaanse structuren gebaseerde setting met creditcardachtige tarieven, ja, creditcardmodellen met streaming uit de VS. Dus ING heeft nu officieel geen basispakket meer. Heeft geen pakket waar je los van Amerika bent. Dus los van Amerikaanse modellen. En we weten allemaal dat die Amerikaanse modellen, ja, niet helemaal de vrolijkste zijn in termen van monitoring en kosten.
1: Precies, want als ik mij inderdaad als ING-klant aan Prime Video Disney Plus verbind, dan zit ik uiteindelijk bij Big Tech aan tafel en niet meer bij ING, bij de Nederlandse bank.
6: Ja, en je zit automatisch in Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Mm-hmm. Dus hebben we daar nog een Nederlandse variant? Nee, hebben we eigenlijk niet. Dus
1: en waarom doet ING dit? Wat is de achterliggende gedachte?
6: Nou, kijk, ING is heeft letterlijk haar oranje vlag ingeleverd. Je moet je voorstellen dat de Nederlandse banken lijken nog wel Nederlandse banken te zijn, maar ja, in de kern zijn er meer buitenlanders aan het stuur dan binnenlanders. Dus de klassieke Nederlandse structuren zijn weg.
1: Ja.
6: Dan zitten er gewoon ingevlogen expats die potje zitten te managen. En dan zeggen, nou, dat kan slimmer, dat kan makkelijker. Why do we do this? Shall we kick out the basispakket?
1: Ja.
6: Nou ja, en dan ben je het gewoon
1: kwijt. Give him prime video. Ja,
6: can you get me an excuse for ja, tuurlijk, we verzinnen wel wat. Nou, ja, dan krijg je zo'n regeltje van, ja, we mogen geen kosten meer rekenen voor geldopnames. Nou, dat compliance technisch klopt dat. Ja. Er is een beetje een aantocht waardoor je particuliere rekeninghouders geen contant geld kosten.
1: Die daar wel als ze geld contant opname voor betaalde, hè, in het oude systeem.
6: Je had een optie waarin je erin voor kon betalen. Maar ja, dus die optie moet er juridisch uit. Ja, ja, maar dat is een beetje niet het hele verhaal vertellen. Dus dan kiezen ze uit de pot met regelgeving het verhaal wat ze uitkomt om het te veranderen.
1: Ja.
6: Maar laten we dan even een stap terug doen. Jasper Luquese heeft 2 weken geleden in het FD een artikel geschreven. Zegt, nou, in Nederland doen we wegens overmatige monitoring spijkeren we 1,6 miljard te veel per jaar weg. Dat is gewoon €90 per rekeninghouder. Dus volgens mij kan dat basispakket nog steeds gratis zijn als je die overbodige monitoring
1: eruit gooit.
6: Ja, als die eruit gooit. Dat die kierenjacht naar ongebruikelijke transacties kost dus €90 per jaar. De rekenkamer schrijft, het is ook nog een keer discriminatie. Er is geen rechtvaardigingsgrond.
1: Kap ermee, precies.
6: Ja, als je daar nou mee stopt, heb je €90 per pakket verdiend.
1: Maar wacht even, dat zit helemaal niet belang. Als ik jou nu hoor van ING, die willen gewoon uiteindelijk klantgegevens die ze hebben verkopen aan grote Amerikaanse bedrijven.
6: Ja, natuurlijk wil je doorgaan met monitoren, want dan kun je je big tech data truc doen. We hebben natuurlijk 10 jaar geleden gehad dat ING al het plan had van, we gaan onze betaaldata verkopen en vermarkten. Mm-hmm. En eigenlijk is in deze overgang naar nieuwe pakketten, Amerikaanse structuur, zit verstopt een dergelijke vermarketing van je klantgegevens. En dat hele verhaal wordt niet helemaal verteld.
8: Maar moeten we dat willen inderdaad als klant?
6: Nee. Ik heb Erik Smit heb ik al gebeld en gezegd van... joh Erik, dit is toch gek dat we nou een Nederlandse bank hebben... die 100% op Amerikaanse big tech zit.
8: Ja.
6: Dat is gewoon niet goed voor ons.
8: Ja, en het verhaal is daarbij. Hè, je wordt wel gelokt met allemaal leuke dingen als een reisverzekering. Maar dat heb ik ergens anders al afgesloten.
6: Ja, ik heb een Disney al. Ja,
8: Disney Plus heb ik ook. Ja, Prime Video. Ja,
4: en de luchthaven lounge. Ja. Dat is ook zo'n Amerikaans creditcard.
8: De luchthaven lounge. Ja.
6: Nee, maar een andere is nu Wiro met aankoopverzekering.
8: Oh.
6: Oké, maar dat klinkt... Of Ideal met aankoopverzekering staat er. Dat wordt dan Wiro. Nou, daar wordt dan al niet verteld dat Ideal natuurlijk gewoon een mooie Nederlandse structuur is. Die in een Nederlandse structuur ingebed was. Zodat die voor klant en winkelier prettig en goedkoop was. En goed functioneerde. Nou, die verkopen naar België. Dan valt hij niet meer in die toezichtstructuur van de Nederlandse competitieautoriteit. En dan gaan we zien dat het voor de winkeliers oneindig duur wordt. En dat dan de klant gezegd wordt... nee, is hartstikke handig, die aankoopverzekering. Joh, zat iemand erop te wachten? We hadden een mooi model waarin je gewoon...
8: werkte prima.
6: Nederlandse spulletjes gebruikt. En als je echt graag een creditcard wil... dat ding is nooit heel veel gebruikt in Nederland. Maar wie het wil, mag hem hebben.
8: Ja.
6: En nu krijg je die creditcard, die wordt door je strot geduwd.
8: Ja, en het is een heel Amerikaans model.
6: Dat is toch basismodel, ja.
8: Dit is dan voor de particuliere klant.
6: Ja.
8: Gaat de zakelijke of de andere kant van de medaille... De toeleveranciers, de winkels waar je zaken doet... gaan die hier nog iets van merken?
6: Nou, die merken er nu al van, want die zitten aan de andere kant. Alle UBO's van Nederland worden gek. UBO staat dan voor de ultimate beneficiary owner.
8: Ja,
6: dus
8: je moet aantonen dat jij...
6: controle, precies, die 1,6 miljard die we te veel verspijkeren... die gaat zitten in ook de kierenjacht op alle UBO's en wat daar zit.
8: Ja.
6: Dus daar zie je al bizarre constructies van servicekosten... of controlekosten, KYC... waarvan je toch gevoeglijk je vraag kan hebben... welk deel van die kosten is werkelijk nodig... en welk deel van de kosten is eigenlijk...
8: totaal overbodig.
6: Kosten die ING neemt omdat ze bang zijn voor een boete van DNB. Daar zit wel eens een verschillend soort tarief. Ik zou hem graag gesplitst zien.
8: Ja.
6: Want ik denk dat percentage van kosten wat we betalen... omdat ING bang is voor een boete hoger is... dan het percentage wat ze echt zouden moeten doen als ze wat in de wet staan.
4: Denk jij dat door die nieuwe abonnementen veel particuliere klanten zeggen... ING, bekijk maar, ga je ergens anders naartoe?
6: Nou, de realiteit is natuurlijk dat iedereen vrij bankvast is. Het is niet het belangrijkste ding van je leven. Je zit zo ingebed in die structuur. Dus ik zie daar weinig gebeuren. Maar daarom dacht ik, Erik Smit bellen.
8: Toch maar eens even
6: kijken. Want je zit gewoon definitief in de big tech.
8: Ja,
6: het is echt een keuze voor... ING is nu de big tech bank geworden. Eén klein ding moet ik wel zeggen. Hè. Niet helemaal ING afzabelen. Als je naar de... en dat is ook zo schizofreen eigenlijk. Hè. Gedeeltelijk in hoe ze hun website hebben ingericht. Hebben ze best goede technische privacy controles van alle banken. Er is een van de technische specialist die checkt al die banksites. Hoe zij hun cookies hebben gedaan in de technische zin... hebben ze echt best knap gedaan. Heel mooi afgeschermd.
8: Ja.
6: Dus er zit in een hoekje ergens een technische club... waanzinnig goed met privacy bezig te zijn.
8: Ja.
6: En de commerciële gasten bovenin.
8: Die zeggen, klaar. Inderdaad, over compliance, over persoonsgegevens, AVG's, noem maar op. Krijgen ze daar geen last mee?
6: Nou, ja, to be determined. Je kent mijn verhaal. De banken hebben 3,5 jaar lang een illegaal sleepnet gemonitord. Ik heb geprobeerd de autoriteit persoonsgegevens en DNB tot handhaving te brengen.
8: Niets
6: als het mij niet lukt om een sleepnet voor de rechter te krijgen... waar ik 10 miljard onbevoegd gegevens van klanten per jaar zitten... gaan ze dan hierover wel in beweging? Ik denk, om heel eerlijk te zijn...
8: dat
6: het systeem in Nederland qua rechtspraak en toezicht gewoon kapot is.
8: Fijn dat je in de studio was. Simon Lelieveld, deskundige regelgeving en betalingsverkeer. Dank.
4: Ja, morgen het WK voetbal begint in Amerika, Canada en Mexico. Tot en met 19 juli. 104 wedstrijden in 16 speelsteden. Verdeeld over 3 landen. Ja, het is nogal een fenomeen.
8: Mm-hmm.
4: Mexico, Canada en Amerika. En die 3 wilden het WK niet mislopen, zegt onze sportverslaggever Jaap de Groot.
11: Ze waren al kandidaat geweest bij voorgaande WK's.
8: Mm-hmm.
11: En die hadden ze steeds verloren aan Rusland, aan Qatar.
8: Ja.
11: En nu was eigenlijk het soort idee van... omdat de concurrentie weer vrij groot was met Australië, China, Japan... om de krachten te bundelen, om zeker te zijn dat ze hem zouden krijgen.
8: Mm.
11: En ja, het past ook goed bij de plannen van de FIFA... om het de toernooi uit te breiden.
8: Ja.
11: En als je dan kijkt naar... naar de continenten, naar landen als Mexico, Verenigde Staten... maar ook Brazilië op het Amerikaanse continent. Daar zit momenteel het geld. En nou ja, goed, dat zien we de afgelopen weken en maanden, jaren met Infantino. Het gaat heel erg om geld en macht.
8: Ja.
11: En dan kom je uiteindelijk... hier, vooral in Amerika, uit wat tot de gele trui dragen van dit WK is.
8: Ja, en dat is op zich wel interessant, want een paar jaar geleden, hè, praat ik over 10, 15 jaar geleden, was soccer iets voor meisjes, dat deed je niet. Daar was geen aandacht voor. Begint het een beetje te leven, het voetbal zoals wij dat kennen?
11: Nou, Bas, op dit moment is de Amerikaanse profcompetitie, de MLS, is na de Premier League de grootste en de kapitaalkrachtigste competitie ter wereld. Er zijn 30 clubs in de MLS, in de profcompetitie, waarvan er volgens Forbes al 6 meer dan een miljard waard zijn.
8: Hallo.
11: En de vrouwencompetities gaan er hard achterna. Bijvoorbeeld de ploeg waar de club waar Nederland zelf al gebruik maakt van de accommodatie, KC Current, dat is een vrouwenvoetbalorganisatie. Ja. Die heeft ook al een waarde van 275 miljoen volgens Forbes. Ja. Dus ja, Amerika gebruikt echt het WK om de next step in het verdere professionaliseren van hun eigen competitie te realiseren. Ja,
8: nou zitten wij dus met het Nederlands elftal, jij ook in Kansas City. Maar Mexico, Canada, dat is niet allemaal naast de deur, hè? Dat is nog een uitdaging, denk ik.
11: Dat is ook het grote. Nee, dat is ook het grote probleem. De kosten lopen hier echt de spuigaten uit. We hebben het al gehoord van de KNVB, die aangegeven hebben dat ze de finale moeten halen om in ieder geval een lichte winst van 2 miljoen te kunnen maken. Want ook de landen moeten door het reizen, door de enorme prijsstijgingen die plaatsgevonden hebben in Amerika, enorm veel kosten maken. En
12: hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Bijna ruim 5 weken. De topspelers, dat zie je nu ook, die maken een seizoen van 13 maanden mee. Ja. Het gaat achter elkaar door. Je ziet ze ook, ook in de voorbereiding op dit WK, de een naar de ander sneuvelt. Nou, we hebben het met Nederland zelf al ook meegemaakt. Deze week nog Jurjen Timber afgevallen. Het is fysiek bijna niet meer vol te houden voor met name de topspelers. En iedereen vraagt zich ook af van bijvoorbeeld met een Messi, met een Neymar. Wat gaat er straks gebeuren als straks echt tijdens het toernooi de sterren niet in actie kunnen komen, omdat ze fysiek aan het einde van een Latijn zijn?
2: Ja, dat zei BNR-sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City. Daar is hij dus tot en met het eind van het toernooi. En inderdaad, we gaan daar dan uitgebreid over praten. Nog even een klein pijnpuntje voor de Chinezen. Want die hebben zich alweer niet gekwalificeerd voor het WK voetbal. Dus wat ga je dan doen om de Chinese fans toch een beetje het gevoel van eigenwaarde te geven? Nou, dan gooi je alle ballen op Ma Ning. En dan denk je, Ma Ning, wie is dat dan? Nou, dat is een Chinese scheidsrechter. Mooier was geweest dat hij Vermaning had geheten, omdat hij altijd vermanend is. Gaat wel naar het WK en doet dat zelfs met zijn eigen sponsors. En dat zijn niet de minste. Hij heeft daar niet gewoon de bakker op de hoek. Nee, Lenovo, u weet wel, van de computers. En Hisense, van alles elektronisch. Dat staat op zijn shirt. Dat zijn zijn persoonlijke sponsors. De man is 46, inmiddels bekend. Met name om zijn strenge optreden. Tijdens een wedstrijd in Shanghai in 2015 deelde hij maar liefst 9 gele kaarten en 3 rode kaarten uit. Nou, dan is iedereen is al naar de douche voordat meneer Manning binnen is. Dat gaf hem ook de bijnaam Cardmaster. En tijdens het vorige WK in Qatar steunde hij de 3 scheidsrechters op het veld vanaf de zijlijn. Maar nu heeft hij dus zelf een prominente rol. Die speelt hij ook met verven. Hij heeft meteen een accountje geopend op Red Note. Dat is het Chinese Instagram. Heeft 200.000 volgers. En laat daar in posts filmpjes die hij zelf maakt zien. Hoe hij bijvoorbeeld zijn koffer inpakt onder begeleiding van dramatische muziek. En ook hoe hij in de sportschool staat te trainen ter voorbereiding op het WK. En wat zie je op de achtergrond? Uiteraard een Lenovo tablet. Dat is mooi. En misschien wel een Hisense televisie.
3: Trainen? Als scheidsrechter?
2: Jij moet ook trainen.
3: Oh.
2: Je moet meehollen, hè?
3: Oh ja, dat is waar.
2: We gaan naar Tim Schaap. Hoe staat het erbij op de weg, Tim, na dat ongeluk op de A4?
4: De meeste plekken helemaal goed en soepel. En er is zojuist nieuws binnengekomen over de A4. Richting Amsterdam is de weg weer vrij, even voorbij Leidschendam. Komt dus door dat eerdere ongeluk. Staat nog wel een file van 30 minuten vanaf Den Haag-Zuid. Dan kunnen we even vooruitkijken naar de avondspits van vandaag. Ook die verloopt niet mega druk, maar door slecht weer kan het net wat drukker uitpakken dan gebruikelijk op woensdag. Het KNMI verwacht in het hele land buien met onweer, hagel en windstoten. En in de oostelijke helft van het land is het zelfs weer code geel vanmiddag. Nou, dan weer sprong terug naar het heden. Meerdere flitsers zijn gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Amersfoort bij 10,5. De A6 naar Lelystad bij 46,7. En de A28 Assen-Zwolle bij 157,6.
5: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
6: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
7: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
8: AI chip sales are expected to grow 180%.
2: En zometeen is het weer tijd voor BNR's Big Five. Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Diana Matroos, die staat nu naast me. Wie heb je te gast vandaag?
9: Ik heb vandaag te gast Joyce Sylvester. Mm-hmm. Ze is op dit moment dijkgraaf van Amstel-Gooienvecht. We kennen haar ook als oud-burgemeester, oud-senator. Maar ze zit straks in de uitzending als voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Mm-hmm. We gaan praten, is de verzorgingsstaat er voor iedereen? Nou, nee, zal blijken. Deze week heeft de Staatscommissie na 4 jaar hard werken het eindrapport gepresenteerd.
2: Ja.
9: En wat blijkt daaruit? Racisme en discriminatie zijn structureel in Nederland. Maar ook de overheid discrimineert. Dat hebben we natuurlijk al bij de toeslagenaffaire gezien. Maar ook dat is diep en structureel van aard. Dus zij zeggen ook, er is een fundamentele koerswijziging nodig. De overheid moet stoppen met discrimineren, maar moet ook voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Daar zal het gesprek over gaan. Als mensen nu denken, oh ja, dit gaat niet over mij. Zij zal gaan uitleggen, dit
2: dat
9: gaat
2: het ook wel over jou
9: iedereen.
2: Gaat. Ja.
9: Want dit gaat niet alleen over mensen met een

0: migratieachtergrond, wat misschien een beetje de afdronk zou kunnen zijn. Dit gaat over man-vrouw, dit gaat over seksuele geaardheid. Het gaat over mensen met een beperking. En als je het zelf al niet betreft, dan ken je wel iemand
1: die dus is de bottom line. Luisteren, dat dacht ik. Om 10 uur bij NRS Big 5 met Diana Matroos. Dankjewel.
2: Tech Update.
1: Interessante doorbraak bereikt in de Europese chipsector door de Delftse chipontwikkelaar Qualinks, moet ik zeggen. Ja. Die gaat samenwerken met chipproducent Global Foundries. En daar gaan we over praten met tech-redacteur Joe van Buurik.
3: Hey Bas.
1: Joe, hoe belangrijk is dat? Wat hebben ze voor elkaar gebakken?
3: Ze kunnen dit volledig binnen Europa. Het ontwikkelen en produceren van zo'n chip. En zo'n chip is bij Qualinks een ontvanger van draadloze signalen. Denk aan GPS-chips. Overigens gaat dat nog vaak via analoge technologie. Zij hebben daar in Delft een digitaal alternatief voor ontwikkeld. Wat veel energiezuiniger is. Ook nog bredere frequentieband, meer mogelijkheden. Nou, allemaal mooi. Maar het nieuws vandaag is dat ze een intensief proces hebben ontwikkeld om dit ook in de praktijk te brengen, met Global Foundries dus. Die hebben een chipsfaciliteit in Duitsland. Is ooit voortgekomen uit AMD trouwens. Maar er komt meer bij kijken om dit volledig in Europa te doen. En daarvoor heb ik even gesproken met Tim Allemeers, Senior Director Customer Success bij Qualinks.
4: Het is breder dan enkel de ontwikkeling, inderdaad. De ontwikkeling van onze chip van Qualinks is inderdaad volledig in Europa. Maar het is nu ook samen met Global Foundries de productiestap die binnen Europa vervolledigt. Maar het gaat verder dan dat. Ik heb bijvoorbeeld ook veel digitale data die wordt opgeslaan. Bijvoorbeeld je design data. Als je dat van Qualinks naar Global Foundries wil sturen, het design van je chip, ja, dat moet op een veilige manier gebeuren. Al de tests, productiedata moet op een veilige manier binnen Europa opgeslagen worden. Dus het gaat veel verder dan enkel het bouwen van de fabriek.
1: Ja, en dat is best moeilijk, want overal zit Amerika met zijn vingers in. Waar liepen ze tot nog toe tegenaan bij Qualinks, precies tegen dat?
3: Of Azië, want een chip gaat de hele wereld over. Alle onderdelen die gaan langs een checkpoint. Dat zit bijvoorbeeld juist ook in Taiwan. Hè. Als je kijkt naar alleen al de kennis voor ontwikkeling en productie van chips die daar zit. En Tim Allemeers kon niet zeggen welke alternatieven ze dan nu in de arm hebben genomen. We weten alleen of er cloud zijn genoeg Europese alternatieven. Je hoeft niet bij Amerikanen klanten te zijn. Maar wel welke onderdelen in het proces dan nu worden veranderd.
4: Voornamelijk is het opboksen tegen de bestaande infrastructuur. Vandaag, als je kijkt, een chip die rijdt bijna de volledige wereld rond vooraleer dat het eindproduct beschikbaar is. En dat is voornamelijk omdat er in Azië heel veel infrastructuur is. Die hebben daar ook een schaalvoordeel. Er is een financieel voordeel ook aan gebonden. Dus het grootste deel van die chipproductie wordt daar uitbesteed. Dus een uitdaging hier is opzetten van die infrastructuur, maar ook op een manier dat die voldoende kan schalen om aan de vraag te voldoen binnen een acceptabel kostenplaatje. Aan die andere kant, aan de datakant, zit de uitdaging voornamelijk aan het opzetten van de juiste cloud-infrastructuur, zodat de digitale data ook op een veilige manier kan worden opgeslagen en doorgestuurd.
1: Ja, precies. Alles in Europa onder één dak. Nu heeft Europa heel wat miljarden beschikbaar gesteld aan subsidies om chips te ontwikkelen. In die Chips Act hebben ze het uit die pot een beetje kunnen graaien bij Qualinks en Global Foundries?
3: Nou, in elk geval bij Global Foundries. Namelijk 1,1 miljard die ze in ieder geval ook zelf hadden geïnvesteerd. Daarbij dus de miljarden van de Europese Commissie die beschikbaar werden gesteld. Hè. Overigens wordt nu ook al gesproken over een Chips Act 2. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit heel erg wordt aangelopen als een voorbeeld. Ook vanuit Brussel van kijk eens wat we voor elkaar krijgen. Moeten we er wel bij zeggen. Maar goed, bottom line. We zien dus wel enig effect, minder invloed vanuit landen buiten Europa, vanuit geopolitieke belangen, mogelijk zelfs spionage. En dat is ook wel mooi hoe Tim dat beschrijft, wat ze nu voor elkaar hebben gekregen.
4: Als je kijkt naar die EU Chip Act, een van hun doelstellingen is het creëren van een stabiele chipproductie door afhankelijkheden op strategische processen te vermijden. Dat is die zogenaamde Pillar 2. Dankzij deze mijlpaal met Global Foundries kunnen Qualinks en ook andere bedrijven nu vandaag rekenen op siliconproductie volledig binnen de EU. En die ook autonoom kan werken zonder afhankelijk te zijn van externe partijen buiten de Europese Unie. En dat past wel perfect binnen die doelstelling om een stabiele chipproductie binnen Europa te verankeren.
1: Zei Tim Allemeers, Senior Director Customer Success bij Qualinks. In een bijdrage van Joe van Buurik in de Tech Update vanmiddag 3 uur. Dan is het weer tijd voor de grote Tech Show.
3: Alles over Apple en AI, dus luister ook als podcast. De grote Tech Show.
1: Dat is mooi. En over Siri.
3: Zeker. Siri AI zelfs.
1: Goh.
3: Voorlopig niet hier, alleen als je Mac hebt.
1: Nee, precies, helaas. Nog even naar dit. Dankjewel, Joe van Buurik.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Wij hebben vrij beroep als radiopresentator.
6: Ja, wat wij kan kunnen, kan iedereen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld piloot wil worden, dan kan dat niet. Althans,
1: nee, goed ook.
6: Officieel niet, want het kan blijkbaar toch wel. Een voormalig piloot van Air Canada wordt beschuldigd van een opmerkelijke manier van fraude. Volgens de Canadese politie vloog ene Geoffrey Wall tussen 2009 en 2025, heel erg lang dus, als gezagvoerder op binnenlandse en ook internationale vluchten zonder de daarvoor wettelijk verplichte vergunning.
7: During that time, he captained over 900 domestic flights, earning millions of dollars in salary for those captaining flights, but also flew tens of thousands of passengers.
6: Ja, helemaal heen en weer gevlogen.
1: De taxichauffeur zonder rijbewijs.
6: Alleen hij had geen Airline Transport Pilot License, een ATPL. Moest je dus wel hebben. Volgens de politie heeft hij nooit gehaald en gebruikte die vervalste documenten om zijn kwalificaties te onderbouwen. Het kwam allemaal aan het licht na een routinecontrole. En in de tussentijd heeft hij heerlijk gevlogen met de 767, de 777 en ook de 787. En nu wordt hij dus verdacht van fraude, het gebruik van valse documenten en het doen van een valse aangifte over zogenaamd gestolen vliegbewijzen. Opmerkelijk is wel dat Air Canada dan zegt van nee, er was niks aan de hand qua veiligheidsrisico's, want al zijn herhalingscursus heeft hij allemaal netjes gehaald. Alleen het juiste papiertje had hij niet. En nu gaat de rechter zich dus buigen over het lot van deze rogue pilot.
1: Ja, Wall heet hij, hè? Ja. Fly on the Wall. Dit was de ochtendspits voor vandaag. Zometeen op BNR, BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk met Diana Matroos. En die spreekt dan Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Lekker luisteren zometeen en wij zijn er morgen weer. Tot dan.
6: Dag.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. This love has taken its toll on me. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de afsplitsing binnen VNO-NCW. Daarna spreek ik met Patrick Gabriels, topman van EY Nederland. En ik vraag hem of klanten door het gebruik van AI daadwerkelijk een goedkopere rekening kunnen verwachten. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Start met ondernemen, leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
22: In de BNR-app.
6: GasUnie vreest dat de gasvoorraad te laat wordt gevuld voor de aankomende winter. Geen verdere stijging van de huizenprijzen meer dit jaar, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. En uitstoot broeikasgassen is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gedaald. 5% lager ten opzichte van 2025. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar Tim Schaap van de ABW. Tim, staat het nog ergens vast?
23: Ja, helaas wel. Een korte file op de A4 richting Amsterdam tussen Den Haag en knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer en 10 minuten. Het is nog de nasleep van een eerder ongeluk bij Leidschendam. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Heerenveen bij 152,4. En de A12 naar Den Haag bij 65,2.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openen in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom. En dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Is de verzorgingsstaat er echt voor iedereen? Ik ga het zo meteen vragen aan oud-burgemeester Joyce Sylvester. Maar ze zit hier als voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
26: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
27: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boule, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
26: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
28: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
29: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
28: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
29: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
25: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waar we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarvoor praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
0: Dank je wel.
25: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie, want daar gaat het eindrapport over dat je deze week hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou ook deze week met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen. En afgelopen maandag ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
25: En is het goed ontvangen?
0: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden, artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
25: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
0: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
25: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
0: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties, of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
25: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze 2 onderwerpen?
0: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
25: Hoezo
0: want
25: dan?
0: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen. We hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
25: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft of geschokt eigenlijk. Hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest, waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
0: Ja, maar toen dachten we nog van nou, dit komt nu aan het licht, het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn, het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert, nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
25: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
0: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. Overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
25: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
0: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart, is dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
25: Oh?
0: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
25: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
0: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt.
25: Mm-hmm.
0: Zo hebben we bijvoorbeeld, toen wij ons werk aanvingen, gekeken naar de invloed van het slavernijverleden, dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat de mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
25: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
0: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
25: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol?
0: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen. Mm-hmm. De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
2: De Big Five. Diana Matroos.
25: Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. He, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me pittige banen.
0: Nou ja, kijk, mijn hoofdfunctie is dijkgraaf Amstelgooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje, hè. Die bestond uit 7 andere personen. Ja, ja. En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
25: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat, hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder, die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
0: Destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de 3e verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de 2e verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
25: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
0: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers, hè, dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinoir naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester. Die bleef soms wel 1,5 uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen. En ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
25: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, hè, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg, nou ja, er zit heel veel, die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
0: Nou ja, kijk, we hebben in ons werk, hè, als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, hè, dat heb ik ook aangegeven.

0: in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding, ja, wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen. Want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
1: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in het tussenrapportage. Want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee, we gaan straks wat meer over de oplossingen praten. Hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen, daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
0: Ja. Ik denk dat dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
1: Nee.
0: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. Je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk, ja, veel meer diversiteit moeten zijn. De mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
1: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik, omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
0: Nou ja, dat, hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet. Dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil, hè. Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon, ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
1: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat
0: precies.
1: Is natuurlijk ook, nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
0: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen. Want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal, is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie, omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
1: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Nou, geloof ik, gebouw. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten. Hè? Dus zo kan

0: er op die manier ook naar kijken?
1: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb net even uitgelegd op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dus bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een mbo-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
0: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die deze week dus haar eindrapport presenteerde. En de conclusie is: de overheid discrimineert. Dat was een zaak die als geschokte ook bij de voorzitter van de Staatscommissie is binnengekomen. Maar daarnaast is het gewoon de hele maatschappij. Het is structureel. Het is we reageren er reactief op en dus moeten we kijken hoe gaan we dit grote probleem aanpakken. Blijf luisteren zometeen naar het tweede half uur.
2: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
14: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
15: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
13: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
16: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
14: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
13: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: BNR Verkeer. Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A20 Gouda, Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer, 20 minuten. Er is één rijstrook dicht door een pechgeval. Dan is het ook weer druk aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Ongeveer 10 minuten daar. En dan de A12 richting Utrecht vanuit Den Haag, tussen Gouda en Nieuwerbrug. Een kleine 10 minuten langzaam rijden. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Maastricht bij 271,2 en de A6 naar Emmeloord bij 99,8.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openen in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe pakken we institutioneel racisme aan? Hoe pakken we discriminatie aan? Ik ga het zo meteen vragen aan Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
21: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Wat is er echt nodig voor een radicale digitale transformatie in de traditionele bankenwereld? Voormalig ING-topman Ralf Hamers schuift aan in baanbrekende businessmodellen. Zijn nieuwste boek gaat over disruptie, falen, agile werken en bouwen aan een businessmodel dat klaar is voor de toekomst van fintech. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
26: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
27: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. En met hem ga ik met name praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Ze zitten heel scherp in de discussie. De eerste staking is al aangekondigd en mogelijk volgen er meer. En dat heeft alles te maken met de bezuinigingen die het kabinet daarop wil doorvoeren. En de polder moeten er hele zomer mee aan de slag. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar we kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, we hebben afgesproken om te tutoyeren. In ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme. En ook wat de overheid daarin kan doen. Want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie deze week... Wij praten woensdag met elkaar. Afgelopen maandag is dat eindrapport na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij. Want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD... van de zusterkrant Martine Wolzak. Ze is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de Staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
1: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd... Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar... met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen, die ons werk versterken, waaronder regering, pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
0: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste half uur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen. Opmerkingen van politici.
2: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment er een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
0: Als je nou alles bij elkaar neemt, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
2: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluipt. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
0: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien? Hè? Want het is denk ik best een stap om dat dan te gaan doen. Hè? Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
2: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt, hebben er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen, want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het is een, het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je je organisatie als het ware je processen doorlicht en met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Mm-hmm. Mensen hebben er last van. Mensen krijgen last van discriminatie door ons beleid. Nee, van tevoren nadenken. En ja, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Groot-Brittannië, Ierland, die hebben al eigenlijk een soort van gelijkheidsplicht, waardoor de overheid zich ook echt uitspreekt haar burgers gelijk te willen behandelen. En die toetsen ook veel meer vooraf bij wetten en regelgeving of er mogelijkheden zijn op discriminatoire effecten.
0: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen.
2: Zeker.
0: Zoals in het VK.
2: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's, waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat, we hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
0: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter?
2: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe wordt, als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. Je wordt gediscrimineerd, ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
0: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
2: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden, meerstemmigheid inclusief moet worden, dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren. Nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
0: Zometeen praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar eerst gaan we even horen wat er zometeen in Zaken doen zit om 11 uur.
3: Ja, goedemorgen Diana. We gaan het bij Zaken doen hebben over hoeveel macht VNO-NCW verliest. Hè, mochten de grote ketens zoals Jumbo, Ahold, Kruidvat, dat ze er gewoon echt niet meer terugkeren als lid van VNO-NCW. Dat gaan we onder meer

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen, de minister van Binnenlandse
2: Klopt.
1: Zaken, bij de presentatie
2: Klopt.
1: Van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van, ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
2: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat: overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie en zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen, want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding, maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid en dat overheden die dat willen hem ook kunnen gebruiken.
1: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer dat je er echt aan moet houden, toch?
2: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlander zegt iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat je overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
1: Ja.
2: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van, jij doet de toets
1: niet.
2: En ik
1: wil helemaal niet pessimistisch
2: zijn. Als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
1: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
2: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen. Want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is, dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan, dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld, dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van, we wisten het niet, we konden het niet, mm-hmm, dat is echt een gepasseerd station.
1: Ja.
2: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
1: En dit nogmaals gaat dus heel breed. Gaat niet alleen over kleur, hè, want dat is dan meer met het slavernijverleden misschien de relatie die mensen leggen. Maar dit gaat ook over mensen met een beperking. Dit gaat over man-vrouw. Dit gaat echt heel breed. Ja. Hoe jullie ernaar gekeken hebben.
2: Wij hebben echt als Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme breed gekeken naar alle gronden van.

0: Van artikel 1, dat gaat over godsdienst,
1: ja, ook nog,
0: gender,
1: ja.
0: We hebben het over seksuele geaardheid, handicap, geloof. Dus nou, het is echt heel breed. En ja, dan als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, nou, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging, mm-hmm, als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
1: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is: hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En ja, wat gaan we doen, Kim?
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
0: Absoluut.
1: In kunnen betekenen.
0: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook: hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart? Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. En zelfs ook de overheid discrimineert.
1: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld? Hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf. Dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
0: Nou, het is natuurlijk heel serieus. Hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt, hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
1: Ja.
0: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
1: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
0: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaat. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren, dat het ook echt de verhouding in de samenleving zal doen verbeteren. En dat we er daar allemaal sterker uitkomen en ook weer beter met begrippen als brede welvaart en de verzorgingsstaat kunnen omgaan.
1: Ja, terwijl als je naar Amerika kijkt en wat er daar allemaal gebeurt, en wij hebben altijd de neiging om een beetje over te nemen wat er in Amerika gebeurt, dan schept dat niet echt veel vertrouwen.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het goed is om de samenleving bij elkaar te houden en om talenten van mensen in te zetten. Het is ook een economisch verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Hè, als iedereen mee kan doen, talenten inzet, dat is voor ons allemaal beter. Dus laten we de samenleving bij elkaar houden en discriminatie en racisme verder uitbannen. Dit eindrapport heeft daartoe een bijdrage geleverd.
1: We hebben ook veel ondernemers die natuurlijk naar ons luisteren. De grote bedrijven, die hebben natuurlijk ook een rol. Want dit komt ook op de werkvloer natuurlijk niet alleen bij de overheid voor. Maar ook bij het bedrijfsleven. Wat zouden die daaraan kunnen doen? Misschien ook heel persoonlijk iemand nu ook aanspreken. Die misschien in de auto zit te luisteren. Een CEO die dit gesprek hoort. Wat zou je tegen die willen zeggen?
0: Nou kijk, wat ik heel mooi vind is, wij hebben de discriminatietoets ontwikkeld voor de overheid. En voor overheidsorganisaties. Maar ja, er zijn ook banken die zich gemeld hebben. En die hebben gezegd, wij willen ook graag die toets doen, want wij hebben te maken met toezichtwetgeving vanuit Europa. En wij merken dat wij dan, als wij toezicht houden, steeds bepaalde groepen eruit pakken en controleren. Wij willen ook graag die toets doen om aan de voorkant te kijken hoe wij ons toezichtsbeleid kunnen verbeteren. Universiteiten hebben zich gemeld. Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
1: Ja, en maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van, spreek je uit als je het ziet gebeuren?
0: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen. En ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie, dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank, die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte: zwarte vrouwen zien er heel lekker uit, maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
1: Ja.
0: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen, neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
1: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken. Dat je hem nog een keer terugspoelt nu en dit nog een keer laat horen. Nog een keer terugluistert wat jij net hebt gezegd. Want dat is afschuwelijk eigenlijk als je dat hoort. Ja.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstel Gooi en Vecht. Waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
0: Tot ziens. Dankjewel.
1: Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dat is de beste plek. Maar ik zeg het altijd, blijf vooral live de hele dag op deze zender. Zometeen om 11 uur krijgen we BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
3: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
6: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
8: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: De Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut en de Taco Bell vallen allemaal onder één bedrijf. Yum Brands. Hoe houden zij zich staande in alle fastfoodconcurrentie? En is het ook een lekker hapje voor beleggers? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
2: Nu in de BNR-app.
12: De uitstoot van broeikasgassen in het eerste kwartaal is flink gedaald. Het BNR-ondernemerspanel ziet de marges slinken en is terughoudend met nieuwe investeringen. En de privacywaakhond dwingt de Belastingdienst om te stoppen met het tonen van het BSN-nummer op betalingen. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app. Gaan we even kijken hoe druk het is op de weg. Tim Schaap zit bij de ANWB. 1 ongeluk.
14: Ja, klopt. En dat gebeurde op de A12 Den Haag-Utrecht, ter hoogte van Woerden. De linkerrijstrook is dicht en daarom 10 minuten vertraging vanaf Bodegraven. Ook drukte nu op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Marum en knooppunt Drachten, 3 kilometer en 10 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Apeldoorn bij 92,9. Maar ook de A35 Enschede-Almelo staat erbij bij 57,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 3 incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De detailhandel stapt op bij VNO-NCW. Wat betekent dat voor de positie van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland? Bespreek ik zo meteen en nog veel meer in het lobbypanel bij BNR Zaken doen.
16: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
17: Benki, dat is toch geen woord?
16: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
18: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
19: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
18: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
19: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Deze week hoor je een extra speciale editie van de Grote Tech Show vanuit het BNR AI Kennis Festival, waar we niet alleen in gesprek gaan met het aanwezige publiek, maar ook met Quinten Schevernels, CEO van Impala Studios. Die ontwikkelen apps. En hoe is dat nou in de tijd van AI? Dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
17: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
24: Download de BNR-app
23: en blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
25: Nina van den Dungen.
26: Van harte welkom bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de gevolgen van het vertrek van de retail bij VNO-NCW in het lobbypanel. Om 12 uur komt Edi Mujagic, onze macro-econoom, even langs. En om 12:30 spreek ik Patrick Gabriels van EY Nederland, groot accountancy- en advieskantoor, over samenwerken en concurreren met Big Tech. Eerst even het economische nieuws van de dag. In Europa is er een jaarlijks investeringsgat aan het ontstaan van wel 1400 miljard euro per jaar dus. Daar waarschuwde Wim Meijs voor. Hij is CEO van de European Banking Federation. Onder andere defensie en AI zorgen voor een grotere vraag naar investeringen, zegt Meijs.
27: Nou, heel veel komt uit defensie, maar ook de wereld is weer veranderd. Hè. Je ziet dat aan de extra investering aan artificial intelligence en ontwikkelingen zoals dat. En de noodzaak en de achterstand wordt steeds groter. Dus ook de noodzaak om te investeren wordt steeds groter. En dat bedrag loopt op.
26: Ja, tot dus 1400 miljard. Nou, het European Banking Federation heeft dit allemaal laten becijferen door consultancybedrijf Oliver Wijman. Als dat tekort niet wordt gefixt, dan haalt de EU niet haar economische doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, defensie, AI en industriële capaciteit. Dus Wim Meijs pleit voor actie.
27: Wat wij in Europa hebben is zeer waardevol. We hebben ongelooflijke hoeveelheid spaargeld. Hè, dat is wel bekend. We hebben grote pensioenfondsen. We hebben dus geld. We hebben innovatie. We hebben goede ideeën. Het is alleen de vertaling van die goede ideeën, de mogelijkheid om daarmee te gaan ondernemen, daar schort het vaak aan. En de fragmentatie, want we zijn nog steeds een unie van 27 lidstaten die allemaal hun eigen ideeën hebben. Dus als we daar een slag in kunnen maken, dan wordt het vanzelf ook beter in ondernemersgeest.
26: Meijs zou dan ook graag zien dat de Europese politieke top vaart maakt met de implementatie van dit soort ideeën, die eerder ook al werden geopperd in het rapport Draghi natuurlijk, ter versterking van de Europese concurrentiekracht. Kijken we nog even naar de beurs, de AEX op dit moment 0,3% lager op 1044 punten. En om 1 uur krijg je ook een uitgebreide beursupdate van de Beursnerd.
28: Lobbypanel.
26: Nou, sigarettenfabrikant Philip Morris, die ligt onder vuur vanwege een campagne die burgers ertoe aanzet om op te staan tegen strengere tabaksregels vanuit Europa. En ruzie binnen VNO-NCW. De werkgeversorganisatie dreigt honderdduizenden leden te verliezen vanuit de detailhandel. Wat betekent dat voor hun positie? Ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag zijn we all female. Welkom Marja Ruigrok, wethouder economie in de Haarlemmermeer.
29: Ja, dankjewel.
26: En Irene Boon van Trias Politica, jij ook welkom.
30: Goedemorgen.
26: Nou, laten we meteen beginnen dan met VNO-NCW. We hebben natuurlijk gehoord eerder dat grote bedrijven zoals Jumbo, Ahold Delhaize, natuurlijk het moederbedrijf van de Appie, maar ook de Mediamarkt, de Kruidvat, die hebben allemaal hun lidmaatschap opgezegd van VNO-NCW. En allemaal uit onvrede vanwege het verhoogde contributie. Ze moeten ineens naar het aantal leden gaan betalen. Dit zijn hele grote jongens die inderdaad heel veel leden hebben. Dan gaat je contributie dus omhoog. Zijn ze niet blij mee? Het is wel een lastig moment voor VNO, want het vertrek komt op het moment dat binnenkort eigenlijk hele belangrijke onderhandelingen beginnen over de sociale zekerheid. En natuurlijk later deze maand komen de kabinetsplannen voor de stikstofproblematiek. Dan wil je ook wel graag als VNO gewoon een goede kracht hebben achter je en een grote bereik. Nou, de detailhandel is goed voor een achterban van zo'n 900.000 mensen, Marja. Hoe schadelijk is het vertrek als zij echt weggaan bij VNO-NCW? Ja, dat zou wel echt jammerlijk zijn. Hè? En niet alleen voor de contributie, denk ik. Want ik snap eigenlijk niet zo goed. Betalen ze dan per werknemer? Want zij zijn net per lid of zo. Maar goed.
1: Per werknemer,
26: dan, dus dan worden die contributies natuurlijk in een hele andere verhouding dan het was. Ja. Dat lijkt me echt wel iets om met elkaar naar te kijken. Maar het vervelende is dat als je bijna 1 miljoen mensen niet vertegenwoordigt in je gesprekken met het kabinet en met de vakbonden, dan is dat gewoon niet goed voor je onderhandelingspositie.
1: Nee, precies. Je verliest gewoon politieke druk, Irene.
3: Ja, ik ben het eens met Marja. Het is met name, financieel is het onhandig voor VNO-NCW dat de ruimere contributieinkomsten die zij begroot hebben dus nu waarschijnlijk niet doorgaan. Dat is jammer. Mm. Maar veel erger is dat hun representatiegetal eigenlijk gaat wankelen.
1: Ja.
3: Je wil als werkgeversvertegenwoordiger natuurlijk namens alle werkgevers spreken. En dan heb je ook minder toe te lichten. Ja, en straks als dit allemaal doorgaat, het is nog niet helemaal zeker. Ik denk ook dat de timing opvallend genoeg is. En dat het misschien meer een drukmiddel is dan nou echt een definitief vaarwel.
1: Gevalletje lobby dit, hè?
3: Ja, het zou zomaar lobbystrategie kunnen zijn. Zeker. Daar zijn ze natuurlijk van. Maar als dat echt doorgaat, is dat voor VNO en CW natuurlijk wel vervelend. Want dan spreek je ineens niet meer namens het hele bedrijfsleven. Maar dan moet er een komma en dan met uitzondering van en dan al die leden. Ja, dat is buitengewoon onhandig in de polder.
26: Ja. Ja, en representatie is toch al best ingewikkeld. Hè? Want ik weet niet of jullie mensen kennen die bijvoorbeeld lid zijn van een vakbond. Nou, ik ken er één.
1: Ja, maar ik bedoel... ken er ook wel twee.
26: Oh, kijk, nou, dat schiet al op. Maar dus we hebben daar toch al moeite mee. In die polder op zich hartstikke goed dat we natuurlijk werkgevers, werknemers, de overheid bij elkaar zitten en op zoek zijn naar waar kunnen we elkaar vinden. Maar dat is wel steeds moeilijker om iedereen te vertegenwoordigen. Want zijn bijvoorbeeld start-ups, techbedrijven, zijn die lid van een vakbond? Ja, ik weet het niet.
1: Nee. Afgelopen maandag was de VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom bij ons te gast bij BNR's Big Five. En daar zei hij dit.
4: Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft. Of ze zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval. Maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord.
1: Nou, dit klinkt als een handreiking, maar nou ook een beetje van we zien het wel hoe dit loopt, Irene.
3: Nou ja, je hoort het hem eigenlijk ook zeggen. Ik had liever gehad dat het onder de radar bleef. Daarmee ligt denk ik heel erg op tafel dat dit toch wel een beetje een smerige streek is. Dit is natuurlijk niet voor niks gelekt. Dit is gewoon een onderhandelingsstrategie van de detailhandel om te zorgen dat VNO-NCW gewoon harder gaat lopen voor hun belangen.
1: Ja.
3: Dus ze hebben natuurlijk al eerder wat gemist. Je zou kunnen zeggen als VNO, we zien het wel. Wat een beetje de suggestie nu is, we zien het wel. Maar ik denk dat zij die koers niet gaan varen. Ik denk dat ze harder gaan lopen en proberen iedereen binnen boord te houden.
26: Dat denk ik ook. En ik denk, ik had laatst een interview op tv gezien met Koen van Oostrum, de nieuwe voorman van VNO-NCW. En ik vind wel dat hij heel goed de opening houdt van laten we nou in gesprek blijven. En niet meteen zeggen, er moet bezuinigd worden, er moet dit, er moet dat. En de werkgevers moeten dat allemaal compenseren. Mm. Maar laten we nou kijken, wat willen we allemaal? En om daarop in te zetten.
1: Ja.
26: Die intentie is in ieder geval goed. En ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om tegemoet te komen aan die supermarkt en die detailhandel.
1: Ja.
26: Om wel ze binnenboord te houden.
1: Ja, daar zeg je natuurlijk ook iets omdat je eigenlijk hiermee kijkt naar de staat van het Nederlandse poldermodel. Hè, waarin we overleggen. Jij zegt hij houdt heel goed alle deuren open. Maar er is nogal wat haat en nijd de afgelopen tijd. Zowel binnen de vakbonden intern.
26: Ja.
1: Als nu openlijk tussen vakbonden, werkgevers. Dat is natuurlijk altijd een beetje een spel. Maar het lijkt ook wat te verruwen. Wat zien jullie daarvan?
26: Nou, dat zie je natuurlijk eigenlijk overal. Hè? Dat die tegenstelling tussen verschillende kanten van het spectrum. En het
1: polariseren.
26: Ja, het polariseren. En ik vind het toch goed om te proberen om dat gesprek open te gaan. En het wordt alleen maar moeilijker als ook vakbonden onderling een robbertje gaan lopen vechten. Hè?
1: Ja.
26: Ik bedoel, laten we nou in godsnaam proberen om te kijken van hoe we stappen vooruit kunnen. En niet maar de hele tijd, ja maar jij, ja maar jij.
1: Nee, aan de andere kant, de vertrekkende partijen zijn dus groot, dat je eigenlijk zou zeggen, hebben zij een VNO-NCW nog wel nodig? Kunnen zij niet gewoon veel beter lekker zelf als detailhandel aan tafel schuiven en echt apart hun eigen belangen gaan verdedigen?
5: Nou, dat zou ik niet doen, hè, want dan krijg je het misschien zelfs op bedrijfsniveau. Van, nou ja, dan gaat Albert Heijn dit doen en de Jumbo dat en de Dirk zus. En
26: het wordt nog ingewikkelder. Dan
5: wordt het nog ingewikkelder. Je hebt gewoon veel betere stem als je een verenigde stem hebt. Dus hoe beter je bij elkaar kan blijven, hoe beter het is.
26: Irene, wat denk jij? Een detailhandel die gewoon samen zegt van wij zijn één collectief en laat dat hele VNO het maar zitten.
3: Nou, dat is in theorie natuurlijk denkbaar. Je hebt dat in de bouw heb je dat ook gezien. Bouwend Nederland heeft ook afsplitsingen gehad. MKB Infra krijg je dan. En die clusteren dan rond één profiel. Ik denk dat het supermarktsegment vandaag de dag niet bepaald één profiel heeft. Als je kijkt naar de verschillende discussies met Picnic.
5: Ja,
3: in vergelijking met de klassiekere supermarkten. Dan vraag ik me af of die common ground wel zo goed te vinden is. Dat dat dan een succesvolle herstart zou zijn. Dus ik denk niet dat dat de strategie is, eerlijk gezegd.
26: Nee. En jij had het al, Marja, over de aanwas überhaupt, hè, bij dit soort vakbonden. Ik bedoel, als er dus mensen weggaan, wat komt er dan bij? Dus is dit dan toch wel het einde van het polderoverleg zoals we het kennen, als ze niet terugkeren? Hè?
5: Ja, ik ben altijd optimistisch. Ik ben niet voor niks dit jaar verkozen tot de meest positieve wethouder van Nederland.
26: Is dat
5: dus,
26: zo?
5: Ja,
26: nou, dus, gefeliciteerd.
5: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Nee, dus ik denk dat ze echt wel in gesprek blijven. En ik denk ook, hè, daar zijn we toch trots op als Nederland, dat we zo'n poldermodel hebben. Dus we moeten echt proberen om elkaar daar te blijven vinden.
26: Ja, en dus vooral ook als het aan jou ligt op de positieve manier. Zeker. En proberen een beetje gezellig met elkaar te hebben.
5: Ja, wat wil je allebei? Waar je elkaar niet kan vinden, daar kan je zo een hele lijst van maken. Maar laat je nou eerst eens beginnen met van wat willen we allebei?
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
26: We bevinden ons midden in het lobbypanel vandaag met Irene Boon van Trias Politica en Marja Ruigrok, wethouder Economie in de Haarlemmermeer. We gaan het even hebben over de AWVN, een andere werkgeversorganisatie. Moeten werkgevers weer gaan opdraaien voor de gestegen inflatie? Dat is een relevante vraag. Nu we natuurlijk 3,5% inflatie zagen over de maand mei. Lisette van Breugel is de nieuwe directeur van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN. Zij vindt uiteraard van niet, want zij zegt in het FD dat het de overheid is die een forse btw-verhoging heeft doorgevoerd. Hè, bijvoorbeeld voor de recreatieve sector. Dat is allemaal duurder om nu naar een hotel te gaan. De spanningen in het Midden-Oosten, dat is natuurlijk ook niet de schuld van de bedrijven hier. Dus waarom wordt de hele tijd die werkgever maar gevraagd om op te draaien voor die financiële pijn? Ja, ik zou zeggen, Irene, kijk ik jou maar even aan. Slimme openingsset van de nieuwe directeur van de AWVN.
3: Ja, verfrissend ook wel. Ik denk dat het ook hoog tijd is dat dat geluid een keer weer verkondigd wordt. Want de dynamiek, wat we bij het vorige onderwerp al bespraken, van heel veel boosheid en frustratie en die vakbond die voortdurend op dat malieveld staat te roepen, die wordt een beetje sleet. Daar kom je niet zo heel veel verder mee. Mm. En ik denk dat haar punt eigenlijk heel terecht is. Natuurlijk is het zo dat voor iedereen het leven duurder wordt. Dat geldt voor werkgevers net zo goed als voor werknemers. En waarom zouden werkgevers altijd meteen de partij moeten zijn die dat moet compenseren? Wat zij denk ik terecht aanwijst. En daarmee probeert ze ook een beetje te reframen wat er in de polder vaak de Pavlov-reactie is. Dat zij zegt, ja, er zijn gewoon andere factoren verantwoordelijk voor die prijsstijgingen dat wij daar iets aan kunnen doen. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat wij dat gaan compenseren. Ze zegt dus niet, we gaan het niet doen. Maar ze zegt, de vanzelfsprekendheid waarmee wij als werkgevers geacht worden alles voor iedereen maar te compenseren, die wil ik eens terugleggen om een bredere discussie te voeren. En ik denk dat dat hoog tijd is.
26: Ja, wat denk jij?
5: Ja, daar ben ik het wel mee eens met Irene. Want ja, om alles gewoon bij één partij neer te leggen, dat gaat gewoon niet werken. Hè. Je hebt geopolitieke consequenties en daar heeft iedereen last van. Wij merken het in overheidsland heel vaak, hè, dat iedereen gewoon kijkt naar de overheid van wat doen jullie? Mm. Ja, veeg zelf ook je straat schoon, bij wijze van spreken.
26: Nee, maar bijvoorbeeld nu dus met de energiecrisis, hè, dan kijkt iedereen naar de overheid. Wat gaan jullie doen? Jullie moeten dit compenseren. Op het moment dat je zo'n prijsstijging ziet, fors, die inflatie die ook nog aan gaat houden, dan kijk je natuurlijk als werknemer naar je werkgever van joh, jij maakt nog altijd een mooie winst. Wil je mij houden of niet? Wil je dat? Ja. Dan moet je mij toch wel een stukje geven.
5: Ja, maar dat is ook al beeldvorming, hè? Van jij maakt toch een mooie winst. Ja, winst heb je nodig.
26: Dat om met van elkaar. De
5: ja, zeker. Dat begrijp ik heel goed. Dus wij gaan nu die rollen spelen. Ja, van, die winst heb je nodig om te investeren in branches waar we het net over hadden. Detailhandel is die winstmarge echt super klein. Ja. Dus je hebt dat nodig om ook toekomst te bieden voor je werknemers. Dus het is helemaal niet een vanzelfsprekendheid.
26: Nee, oké. Dus het is logisch dat die discussie wordt geopend. Aan de andere kant, ergens wil je natuurlijk die werknemer wel ook compenseren of in elk geval iets tegemoetkomen. Want anders blijven wij allemaal stilstaan. Wordt ons salaris ieder jaar minder waard. Als er natuurlijk niet meer dat wordt gecompenseerd.
5: Nee, maar daar heb je dus economische groei voor nodig om te kunnen compenseren. Ik ben 25 jaar werkgever geweest. En ik had gewoon inderdaad inflatie en een bonus en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar ik deed bijvoorbeeld de 13e maand. Ja, alleen als we voldoende winst hadden om daar de 13e maand van te betalen.
26: Ja, ja precies. Dus, dat, wat
5: dus
26: dat
5: de vanzelfsprekendheid,
26: je...
5: dat is er niet meer. De nieuwe management doet dat trouwens wel hoor. Dus,
26: Nee, precies. Aan de andere kant, wat ze ook zegt in hetzelfde artikel is het onderlinge vertrouwen. Hebben wij het natuurlijk ook even over gehad. Tussen de werkgevers en de vakbonden. Er wordt nu veel te veel op elkaar gemopperd. Het lijkt bijna of Koen van Oostrom en Lisette van Breugel even met elkaar hebben gebeld van... Zullen wij even die positiviteit terugbrengen? Ja. Dat wij toch een hele uitgestoken hand, positief?
3: Ja. Nou, ik denk dat het ook wel echt tijd is dat werkgevers een beetje een streep in het zand gaan trekken. Ik herinner me nog goed dat de inkt van het coalitieakkoord nog niet droog was. Of de vakbonden kondigden alweer aan dat ze alvast het Malieveld hadden gereserveerd.
26: Oh ja.
3: En ze waren ook woedend. Er was eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel aan de hand. Er was gewoon een soort beleidsvoornemen om iets te gaan doen aan het sociale stelsel.
26: 6 miljard bezuinigen.
3: Ja, maar het was een voornemen. En een onderhandeling begint met een voornemen en dan ga je daarover praten en dan word je daar al dat niet boos over. Maar die voortdurende boosheid is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Het is ook niet zo constructief. En inderdaad, in een over de hele breedte polariserende samenleving, denk ik dat het een heel goed signaal is als je als werkgever zegt, kijk, die Pavlov-reactie, die vinden wij gewoon niet normaal en niet reëel. Mm. Maar zij zijn ook niet woedend dat het weer bij hen komt te liggen. Zij zeggen gewoon heel rustig, luister, je kan ons niet voor alles bellen.
26: Nee.
3: En dat vind ik een volwassener houding dan de vakbonden. Die meteen maar ten strijde trekt en de boel echt aanwakkert in een tijd waarin we dat juist een beetje moeten temperen.
5: Ja, en ik denk ook dat je moet teruggaan naar hoe komt het dat je daar zou moeten bezuinigen, minder geld moet uitgeven. Ja, omdat er te veel mensen in de uitkering terechtkomen.
26: Ja.
5: En dat is gewoon waardevol voor allemaal, alle partijen, werkgevers en werknemers. Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dus als je daar nou met elkaar een soort actieplan op gaat realiseren, dan bespaar je dus geld en heb je dus ook die bezuinigingen gerealiseerd.
3: Precies.
26: Mooi. Wij gaan nog één laatste onderwerp doen in het lobbypanel, namelijk Philip Morris. Die is met een campagne bezig, een AI-campagne. En een groep van zo'n 1500 artsen heeft daar nu een klacht tegen ingediend. Vanwege eigenlijk die AI-tool die de sigarettenfabrikant heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen burgers namelijk vrij gemakkelijk bezwaar maken tegen strengere Europese tabaksregels. Postercampagne hangt gewoon in de openbare ruimte. Dan scan je een QR-code en dan kom je blijkbaar bij een enquête die nogal sturend werkt in de richting van, nou, je bent toch ook wel, jij rookt toch ook wel eens of je hebt toch wel eens gerookt. Is dat nou echt zo erg? Etcetera. Je kan uiteindelijk dan een signaal aan Brussel afgeven met die enquête tegen strengere tabaksregels. Nou, Philip Morris zegt in reactie tegen BNR dat het bedrijf burgers alleen maar de mogelijkheid wil geven om hun mening kenbaar te maken. Daar is niks mis mee, zeggen ze. Wij maken ze het alleen wat makkelijker om dat te doen. Maar Hans Snijder, directeur van de Hartstichting, dus een van de klagers, die ziet dat anders.
6: Dat is een campagne waarbij Philip Morris de indruk wekt dat de consument via een QR-code deelneemt aan een EU-consultatie.
26: Ja.
6: Maar in werkelijkheid kom je via een QR-code op een site die door Philip Morris zelf in elkaar is getimmerd.
26: Mm-hmm.
6: Waarbij je via AI-gestuurde uitkomsten wordt gestuurd om tegen maatregelen te zijn voor anti-roken. Dus het moet gewoon niet gekker worden.
26: Hoe kijken jullie naar die campagne van Philip Morris, Irene?
3: Nou, ik kijk met twee brillen. Als mens en moeder van rokende kinderen.
26: Rokende kinderen?
3: Ja, verschrikkelijk. Mm. Het is echt een enorme mislukking in onze opvoeding, helaas. Vind ik dat natuurlijk heel verwerpelijk en echt helemaal niet goed. En als lobbyist denk ik, wat een ontzettende slimme zet. Dus het is zeer ambivalent. En omdat het nu over het lobbypanel gaat, wou ik maar even focussen op dat lobbyperspectief.
26: Ja, snap ik.
3: Kijk, er is een internetconsultatie. En dan is er dus een organisatie die wil weten wat de publieke opinie eigenlijk is over een onderwerp. Omdat het idee is dat als heel veel mensen iets willen, dat je dat eigenlijk dan zou moeten doen. Deze actiegroep, om het maar even zo te zeggen, deze Philip Morris commerciële actiegroep, heeft op een hele slimme manier veel meer mensen op de been weten te brengen dan normaal. Kijk, normale stervelingen zijn bezig met hun huis en hun gezin. Maar niet met
26: zich niet met Europese regelgeving. Nee.
3: Dus die respons is van oudsher eigenlijk laag. Mm-hmm. En er zijn dan een paar belanghebbenden die gaan er dan hele mooie position papers over schrijven. En dan, dat is dan de wedstrijd.
26: Ja.
3: Wat Philip Morris nu doet met een hippe QR-code in ook gebieden waar mensen zich toch al hangen te vervelen. En ook lonkende teksten. Van, het wordt tijd om je mening te geven. Of jij kan nu zelf...
5: Keuzevrijheid, et cetera.
3: Keuzevrijheid staat op het spel, ja. Mobiliseren zij allerlei mensen die dus dan allemaal vragen gaan invullen en waarbij hun algoritme dat zo reframed en zo herformuleert.
26: Dat het voor Philip Morris heel slim is.
3: Ja,
26: dat
3: ik ben tegen roken, dan komt daaruit, ik denk dat het tijd wordt voor meer keuzevrijheid.
26: Ah.
3: En daar kan je dan met een knopje kan je dat ook indienen bij de Europese Commissie. Ja. En hun idee is dat dan heel veel mensen als een soort vox populi nu gaan roepen dat het heel goed is dat er
26: en jij vindt dit
3: is
26: super slim.
3: Ik vind het heel slim bedacht, ja.
26: Ja, ja.
3: Want je omzeilt namelijk ook... Kijk, als je enquêtes wil versturen, heb je allerlei AVG-problemen. Je mag niet zomaar mensen mailen. En een QR-code omzeilt dat natuurlijk.
26: Ja, want
3: dat
26: je ken jezelf. Ja, is je eigen schuld.
5: Ja,
26: maar ja.
5: Ik had het niet voorbij zien komen, maar ik kreeg dus even die QR-code. Dus ik heb het ook even gedaan. Ja. En het is ontzettend sturend. Hè. Als marktonderzoeker denk ik dan, ja, wat zijn dit voor antwoordcategorieën?
26: Ja.
5: Maar ja, net als hierheen denk ik, ja... Het kan volgens mij wel, want het wordt nu aangeklaagd... He, van de reclamecode moet hier, dit is strafbaar... want tabaksfabrikanten mogen geen reclame maken. Nou, ik ben benieuwd of dat stand houdt... want het is gewoon eigenlijk een informatieportaal. Ja. Maar het is wel, ja, sturend.
26: Maar is het niet heel zorgelijk als dit het... wat jij zegt, het is heel slim, ongelooflijk slimme marketing... als dit de standaard gaat worden, dat meer mensen denken... oh, dit kan dus.
5: Ja, maar
26: dan weet je zo meteen niet meer wat mensen echt vinden... en dan breng je dat wel als een soort mening naar Brussel.
5: Nou ja, maar dat vind ik ook best wel ingewikkeld van die internetconsultatie. Hè? Ik bedoel, ik ben dan vakmatig er ook wel bij betrokken. Dus ik weet dat dat gebeurt en ik zie dat daar mensen op reageren. Maar dat zijn vaak belangenorganisaties.
26: Ja.
5: En wij hebben dat als lokale gemeente in Haarlemmermeer ook natuurlijk. Als er insprekenavonden zijn, dan zijn het vaak mensen die het ergens niet mee eens zijn of iets niet willen.
26: Ja.
5: Terwijl je wilt ook die zwijgende meerderheid horen. En ja, dit is dan een, denk ik een manier om dat ook te proberen. Dus ja, ik vraag me af hoe erg is het. Ik zou eigenlijk gewoon veel vaker willen laten weten... jongens, hier is een internetconsultatie over. Dit zou een Postbus 51-spot moeten zijn. Geef je mening. En dan haal je gewoon regulier echte mening op.
26: Zonder AI-tools, wat nogal sturend werkt. Ja. Nou, we gaan zien wat eruit komt bij de ACM. Veel dank aan jullie dat jullie hier waren voor het lobbypanel. Marja Ruighoek, wethouder Economie in de Haarlemmermeer... en Irene Boon van de Trias Politica. Dit panel kun je natuurlijk lekker terugluisteren als podcast. Abonneer je ook meteen even als je er toch bent... in de BNR-app. Straks, als Nederland de gasvoorraden niet snel bijvult... dan dreigt er deze winter een energietekort. Daarvoor waarschuwt de GasUnie. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten in Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
11: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
16: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
18: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
19: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
20: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR
21: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Voor de Duitse grens is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Duitsland moet omrijden over de A18, de N335 en de N812. Dan bij knooppunt Waterberg een kapotte vrachtwagen op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Vanaf Hoenderlo 10 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 vanaf de Belgische grens bij 271,2. Maar ook de A16 richting Breda bij Hazeldonk bij 69,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
28: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het corona-toegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Door een extreem lage gasvoorraad zitten we komende winter misschien wel zonder energie. Daarvoor waarschuwt de GasUnie. En hoe belangrijk zijn modetrends? Ja, serieus, als je hand- en theedoeken maakt, ga je het zo meteen horen in BNR Zaken doen.
29: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
30: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
29: Zo geregeld. 123inkt.nl.
31: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
32: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
32: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
3: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
7: Nina van den Dungen.
26: Welkom terug bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Nederlandse gasbergingen die worden niet snel genoeg bijgevuld, waardoor komende winter dus een tekort dreigt. Daarvoor waarschuwt de GasUnie, die het vultempo nu zorgelijk laag vindt. Daarnaast duurt het volgens het bedrijf ook te lang voordat de overheid een besluit neemt over de aanleg van een strategische voorraad, want die hebben we nodig. Contact nu met Martien Visser, emeritus lector Energie en Netwerken aan de Hans Hogeschool Groningen, voorheen werkzaam bij de GasUnie. Meneer Visser, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
26: Nou, afgelopen winter hoorden we ook al van de GasUnie. Jongens, die gasopslag die zit nu voor minder dan 5% vol. Dat is echt significant laag. Tot de laatste dag van de winter was het überhaupt niet duidelijk van gaan we het redden. Dat is dan wel gelukt, maar ja, daarna krijg je dus die gasvoorraden moeten vol. Blijkbaar gebeurt dat niet snel genoeg.
8: Nee, het gaat in een heel langzaam tempo eigenlijk. We begonnen eigenlijk bijna nul. Dus je zou verwachten dat je dan in een razend tempo weer teruggaat naar een normaal niveau. Dat gebeurt eigenlijk niet. Er wordt heel voorzichtig gevuld.
26: Ja, wie is er verantwoordelijk voor het vullen?
8: Nou ja, in eerste instantie hebben we het zo ingericht dat marktpartijen dat zouden moeten doen. Mm-hmm. Maar die hebben er helemaal geen belang bij. Want door de oorlog in Iran
26: betalen ze de hoofdprijs.
8: De gasprijzen zijn veel hoger deze zomer dan komende winter. Dus dan draaien ze verlies. Mm-hmm. En daarom heeft de overheid EBN, dus onder de afdeling van de economische zaken, aangewezen om de bergingen te vullen.
26: Mm-hmm. Ja, precies. Dus zij zijn echt verantwoordelijk om die voorraad op peil te krijgen. Zitten zij gewoon een beetje stil? Waarom zijn ze zo afwachtend?
8: Ja, precies weten doe ik het niet. Je kunt slechts speculeren. En een van de redenen zou kunnen zijn dat men hoopt dat er snel weer vrede is in het Midden-Oosten en dat gas weer gaat stromen, waardoor de gasprijzen gaan dalen.
26: Ja, dus gewoon een afwachtende houding om maar geld te kunnen besparen. Maar ja, dat lijkt me dus, en dat blijkt, want de GasUnie zegt dit is niet de juiste manier. Dit gaat gewoon ons in gevaar brengen, onze gasvoorraad.
8: Ja, dat klopt, want ook andere landen doen het rustig aan, maar begonnen wel met een veel hoger startniveau. En ja, zometeen raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, ja. Toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
26: Ja, in 22 bedoelt u, na de Russische inval in Oekraïne?
8: Nee, dat was in 21 al. Oh. Dat weten veel mensen niet. Maar al in 21 bleven de gasbergingen erg leeg. En dat kwam onder andere omdat Gazprom haar bergingen in Europa niet vulde.
26: Aha, oké, dus we hebben het al gezien. Dus kortom, iedereen weet wat er kan gebeuren. Waarom is dan eigenlijk toch de bereidheid om actie te ondernemen zo laag?
8: Ja, ik denk uiteindelijk zullen we dat aan de overheid moeten vragen. En er wordt geschermd met hoge kosten. En dat klopt natuurlijk. Het gaat om heel veel geld. Maar ja, we gebruiken ook enorm veel gas.
26: Ja.
8: Dus als je het omrekent per kubieke meter gas die we gebruiken, valt het eigenlijk nog wel mee.
26: Ja, oké, waar ligt nu, bij wie ligt de bal? Wie moet er nu als eerste actie ondernemen, zegt u?
8: Ja, ik denk de minister, het kabinet moet als eerste actie ondernemen door veel sneller te gaan vullen. En niet op te gokken dat er snel vrede komt.
26: Nee, dus dan moeten zij de opdracht geven aan EBN in dit geval. Jongens, linksom of rechtsom, wat het ook kost, vullen die hap.
8: Ja, Zo snel mogelijk. En niet wachten tot augustus, wat we in 2021 deden.
26: Uh-huh.
8: Maar je had beter eerder kunnen beginnen. Maar de beste, één na beste methode is om nu te beginnen.
26: Ja, en dan lezen we wel ook dat de GasUnie zegt van, nou, Stientje van Veldhoven is natuurlijk de minister van Klimaat en Groene Groei, hiervoor ook verantwoordelijk. Die wil eigenlijk wachten tot Prinsjesdag, ook over die strategische voorraad en überhaupt dus een beetje dat gasdossier opschuiven. Die tijd, die luxe hebben we ook volgens u gewoon niet?
8: Nou, strategische voorraad is natuurlijk iets van lange termijn. Vergelijk het met, er is nu brand, nou, dan ga je blussen.
26: Mm-hmm.
8: Daarna denk je nog na of om een extra brandweerauto aan te schaffen. En dat is eigenlijk die strategische voorraad.
26: Ja.
8: Daar hadden we natuurlijk veel eerder al besluiten in moeten nemen. Want we weten al heel lang dat het Groningenveld dicht gaat. En dat Nederland importafhankelijk is geworden van gas. Maar ook dat besluit wordt steeds verder uitgesteld.
26: Dank Martien Visser, emeritus lector Energie en Netwerken aan de Hanse Hogeschool Groningen.
9: Ongevraagd advies.
26: Het kabinet gaat Nederlandse bedrijven nog meer beschermen tegen ongewenste buitenlandse investeringen en overnames. Vanaf volgend jaar worden er 6 extra categorieën toegevoegd aan de wet VIVO. En die wet regelt dat de overheid buitenlandse investeringen eerst moet goedkeuren. Onze minister van Economische Zaken, dat is Helene Herbert, maakte het maandag bekend, dus dat er 6 categorieën bijkomen. En ze zegt dat is keihard nodig. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies, aan de minister van Economische Zaken. En dat komt vandaag van Jeroen Verkouteren, specialist fusie en overnames en partner bij Qfinity. Jeroen, welkom.
10: Ja, goedemorgen.
26: Waarom moet de bescherming specifiek in 6 categorieën beter, dat wij niet ineens allemaal bedrijven kwijtraken aan het buitenland?
10: Nou ja, wat zij eigenlijk zegt is van, oké, we hebben nu een aantal categorieën geformaliseerd en door de nieuwe ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, AI, et cetera, zegt zij van, ja, maar eigenlijk moeten we dat breder trekken. En ook omdat je gezien hebt dat met name defensiegerelateerde technologieën worden ook gebruikt natuurlijk in de normale economie, om het maar zo te zeggen.
26: Ja,
10: ja, en dan zegt zij van, ja, dan gaan we het lekker breder trekken.
26: Oké, dus het was voorheen, denk ik, stel ik me zo voor, sowieso defensie, dat niet zomaar overgenomen kan worden. Misschien telecom, wat niet zomaar overgenomen kan worden.
10: Ja.
26: Wat komt daar dan nu bij?
10: Nou, er komen een aantal dingen bij. En wat ik al zeg, met name dat AI,
26: ja,
10: dat is eigenlijk een heel belangrijk aspect. Maar ze gaat bijvoorbeeld ook medische technologieën bij betrekken. Daarvan kan je je afvragen van, is dat dan helemaal zo gevoelig? Maar het heeft ook een beetje een politieks een tintje gekregen natuurlijk.
26: Ja.
10: Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode een aantal overnames gehad. Laatstelijk natuurlijk de Solvinity van DigiD.
26: De Solvinity Gate.
10: En wat heeft dat nou eigenlijk te maken met strategisch of defensietechnologie? Dat heeft puur te maken met privacy.
26: Hmm.
10: En dat wordt er nu ook bij betrokken.
26: Ja, omdat ze natuurlijk bang zijn van, nou, als de Amerikaanse overheid bij onze DigiD-gegevens kan komen, of daar iets mee kan, het platleggen of wat dan ook.
10: Ja,
26: en dus daar alles riekt daarnaar van, men is toch bang voor een derde wereldoorlog. En je weet niet of dan de Verenigde Staten met ons zijn of niet met ons zijn.
10: Ja, ik weet niet of het allemaal zo ver gaat, maar in ieder geval, ja, de zweem er is er nu over van, oké, iedereen is onze vijand van het buitenland.
26: Dat zou kunnen, potentieel.
10: Ja, potentieel, ja, goed, met Trump natuurlijk ook. Je weet niet precies wat hij gaat doen, et cetera.
26: Nee.
10: Tegelijkertijd moet je je afvragen, ABN AMRO heeft, ik heb een rekening bij ABN AMRO, die heeft ook heel veel gegevens van mij.
26: Ja.
10: Als die wordt overgenomen door de Amerikaanse bank, ja, wat gebeurt er dan met mijn gegevens, om het maar zo te zeggen.
26: Ja, precies.
10: Dus het is veel breder.
26: Oké, snap jij dan deze stap van de Nederlandse overheid om meer van die categorieën toe te voegen aan het beschermen, hè, tegen zo'n fusie of overname?
10: Nou ja, in alle eerlijkheid vind ik het wel een beetje voor de bühne, om het maar zo te zeggen. Er zijn een aantal categorieën waar je inderdaad, wat ik zeg, defensie, energie, telecom, wat je zelf ook al aangaf. In het verleden is er ooit een partij geweest, een Mexicaanse partij, Mexicaanse miljardair die KPN wou overnemen.
26: Dat klopt, ja.
10: Ja, dat is toen ook niet gebeurd. En
26: nee,
10: dat had ook strategische redenen, om het maar zo te zeggen. Dus daar snap ik een aantal zaken wel.
26: Ja.
10: Maar als je het heel breed gaat trekken en dan gaat zeggen van, ja, maar jongens, onze gegevens mogen niet bij een partij liggen. Ja, weet je, dan kun je beter dingen zeggen, zoals van, de dataopslag moet in Nederland of in Europa gebeuren. Ik denk dat
26: dus je mag het bedrijf wel hebben, maar alle data moeten hier
10: exact
26: blijven.
10: Ja, bijvoorbeeld, dat soort zaken. Dan kan je veel meer restricties stellen die ook uit te leggen zijn aan buitenlandse partijen.
26: Oké, dus jij zegt dat moet je dus eigenlijk niet doen, die bedrijven op die manier beperken. Waarom is het economisch gezien schadelijk als we dat allemaal doen?
10: Exact, ja, dat is het grootste probleem natuurlijk. Op het moment dat je jezelf niet aantrekkelijk maakt voor buitenlandse investeerders, dan heb je
26: komen ze niet meer.
10: Nee, komen ze niet meer, dan heb je een groot probleem. En toevallig is Nederland een heel klein landje in de wereld. Ja, en de buitenlandse investeringen is vele malen groter natuurlijk dan omgekeerd.
26: Ja.
10: Dus ja,
26: Ja, oké. Aan de andere kant, we hebben wel voorbeelden gezien, hè, waarvan het toch wel een beetje dat je denkt, nou, het is in Amerikaanse handen. Ik noem bijvoorbeeld hoofdaanklager Karim Khan van het Den Haag Strafhof, hè, het internationaal strafhof.
10: Ja, ja.
26: Dat was natuurlijk echt een Trump-kwestie. Zij waren niet blij met het internationale arrestatiebevel tegen Netanyahu, wat het internationaal strafhof uitvaardigde.
10: Ja, ja.
26: Toen is die hoofdaanklager direct getarget door, ja, ik neem dan maar aan, de regering.
10: Ja.
26: En die hebben gezegd, leg alles wat hij van Amerika heeft, Microsoft, zijn Outlook, leg het maar plat. Laat die man persona non grata in Amerika. Dit zijn dus de dingen die gewoon, waar een overheid bang voor is.
10: Nou ja, en dat is ook op zich wel terecht natuurlijk. Het is wel een politiek ingegeven, laat ik dat even voorop stellen. Het is niet een bedrijfseconomische of een bedrijfsmatige...
26: Nee, maar ja, maar dat is dus wel een optie. Wel. Ja.
10: Nee, maar het is wel iets wat Microsoft dan vervolgens gaat doen.
26: Ze voeren het gewoon uit.
10: Ja, en dat is dus wel, daar moet je ook natuurlijk naar kijken. Als bedrijf zijn, dan moet je ook wel vragen, wil je dat dan zo insteken? Ja. Politiek gezien. Ja, en dat vraag me. Dat is meer een vraag voor Microsoft dan dat het een politiek vraag is.
26: Ja, maar ja, het
10: in
26: is
10: Nederland.
26: Ook een vraag voor ons: van wat doe je dus? Wil je ons beter beschermen? Ja. Wil je de Nederlandse burgers, werknemers beter beschermen?
10: Ja, maar de grote vraag is natuurlijk wel: van gaat Amerika dan vervolgens ook nog 100.000 miljoen andere contactgegevens opvragen?
26: Ja, dus jij zegt het ene weegt niet op tegen eigenlijk de schade die je de economie gaat berokkenen.
10: Ik denk dat je er heel goed over moet nadenken. En vooral heel erg transparant erover moet zijn. Mm. En ook duidelijk over moeten zijn, ook richting de buitenlandse partijen.
26: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar jouw ongevraagde advies aan Helene Herbert, de minister van Economische Zaken.
10: Nou ja, kijk, mijn advies zou zijn inderdaad, bescherm strategisch bedrijven goed en misschien wellicht scherper, maar maak het systeem wel veel transparanter.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bespreken waard vond wie deze week in Zuid-Afrika de krant opensloeg, trof daar iets, laten we zeggen, ongemakkelijks. Zat op de voorpagina van die krant een soort grote bloedvlek.
2: Okay.
1: En die was ook doorgecijpeld naar pagina 2, pagina 3 en pagina 4. En dat was niet soort van digitaal op die krant gedrukt, maar was echt gedrukt als ware het echt bloed.
2: Een soort 3D-achtig effect. Het leek heel echt.
1: Het leek heel echt. En denk je, wat is dit? En dan moet je het bijna denken aan een soort... Alsof iemand die krant als maandverband had gebruikt. En dat was nou precies het principe. Deze krant wilde aandacht vragen voor het feit dat bijna 4 miljoen meiden in Zuid-Afrika onhygiënische producten, lappen, maar dus ook kranten. Bij gebrek aan beter maandverband, omdat het te duur is als alternatief daarvoor gebruik. En wat ik er ook heel interessant aan vond, is dat de krant dit zelf geïnitieerd had. Dus dit was niet een
2: gekochte campagne.
1: Een ingekochte campagne van een merk of van een foundation of van een stichting.
2: Zelf gedaan.
1: Zelf gedaan. Als uitgever van een aantal van de grootste kranten zeggen zij, wij zijn niet alleen in het leven om verslag te doen van maatschappelijke problemen, maar ook te kijken of we met de kanalen die we hebben, met de middelen die we hebben, met de creativiteit die we hebben, er ook iets aan bij kunnen dragen.
2: Om dingen aan te kaarten. Want dat is dan uiteindelijk het doel, neem ik aan. Hè? Gewoon aankaarten, mensen ervan bewust maken dat dit een heel groot probleem is in een land.
1: Ja, en dat het een veel groter probleem is dan mensen denken. En ze werken ook samen met een foundation, dat heette de Menstruation Foundation. Wat zij eigenlijk doen is, zij zetten op veel scholen van die vending machines neer, waarin gratis
2: kan je tampons of maatverband, ja, precies,
1: te behalen is. Maar die lopen er ook tegenaan dat eigenlijk niemand dat probleem echt erkent. Dat ze dus weinig funding hebben om dat op grote schaal te doen. Dat ze dat op dit moment voor enkele honderdduizenden meiden maandelijks daarmee kunnen helpen.
2: Terwijl het zijn er dus 4 miljoen.
1: Maar het zijn er miljoenen,
2: ja. Ja, oké. Hoe wordt er op die campagne gereageerd? Want ik kan me wel voorstellen dat de gemiddelde krantenlezer dat die denkt, wat is dit?
1: Ja, het heeft natuurlijk iets heel ongemakkelijks.
2: Je denkt eerst misschien dat het echt is. En dan denk je, gadver, wat zit er op mijn krant?
1: Ja, nou zeker. Wat ik interessant vind is dat bijna de krant vaak een beetje als een oud medium wordt gepercipieerd. Zeker een beetje in ons vak van de reclame. Wat doe je nou met de krant?
2: Wat doe je nog met de krant?
1: Maar dit is nou zo'n thema. Juist omdat die krant, waarschijnlijk ook deze krant zelf, regelmatig voor dit doel wordt gebruikt. Is
2: of
1: de
2: voor
1: krant
2: de kattenbak, natuurlijk, wordt gezegd.
1: Ook nog, maar dat is misschien wat minder heftig, laten we zeggen.
2: Minder nijpend, ja. Precies.
1: Dat de krant hier bijna het ultieme medium is om deze boodschap te vertellen. En dat je dus in Zuid-Afrika ziet, en ook ver daarbuiten, dat bijna weer filmpjes van die krant op social helemaal rondgaan. Mm-hmm. Dus waar de meeste campagnes tegenwoordig op social en digitaal worden gelanceerd, is hier de krant het ultieme medium en gaat dat weer viral, zeg maar.
2: Ja, dus het is echt een missie geslaagd in jouw ogen, denk ik, hè? Met je marketing die je dan voert op zo'n product. Of eigenlijk op zo'n maatschappelijk probleem. In Nederland hebben we, herinner ik me volgens mij, wel iets gehad dat ook een ander merk, Kruidvat of zo, hebben dat gedaan.
1: Kruidvat draait in Nederland campagnes. Ja, over eigenlijk een wat breder probleem. Dit gaat puur over menstruatie. Zij zeggen ook van, shampoo, deodorant, tandpasta is ook niet voorhanden. Hè? Dus waar je denkt, dit is een probleem alleen in de Afrikaanse landen, laten zij zien dat ook hier speelt. Mm-hmm. Zij laten zien dat je wereld dan heel klein kan worden eigenlijk. Dus ze proberen dat ook heel tastbaar en concreet te maken. Mm-hmm. Dus dit onderwerp wordt ook aangestipt. Maar wat ik hier vooral ook heel interessant aan vind, is dat dus deze club in die Media, een beetje zou je kunnen zeggen de DPG of Mediahuis van, misschien wel de FD Media Groep van Zuid-Afrika, zegt, ja, wij zijn er dus niet alleen om verslag te doen, maar wij nemen ook actie. En ik heb ook wat andere campagnes van hun gezien in het verleden. Ze hebben dit vaker gedaan. Ze zijn opgestaan tegen racisme, tegen andere onderwerpen. Wat drijft nou zo'n media-uitgever om te zeggen, ons vak is niet alleen journalistiek, maar is ook problemen oplossen. Vind ik intrigerend.
2: Mogen wij daar een voorbeeld aan nemen, wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik zie ook dat de VRT in België dat ook doet. Een publieke omroep die zegt, wij zijn er in dienst van de Vlaamse overheid. Dus een aantal grote verkeerscampagnes die ze de afgelopen jaren hebben gedaan, met Pommelien Thijs, met Tom Waas in de hoofdrol.
2: Ja.
1: Daarin nemen zij ook zelf initiatief. Dat is niet een opdracht van een merk of een opdracht van iemand anders, waarin zij zelf zeggen, wij kunnen hier ook aan bijdragen. Ja, en ik zie het daar, ik zie het in België, ik zie het in Nederland eigenlijk niet. Wij voeren wel eens gesprekken zo af en toe, her en der, maar merken dat daar weinig animo voor is. En ik vind dit wel inspirerend.

0: Ik vind het mooi als we niet met z'n allen alleen maar de problemen laten voor wat ze zijn. Of met z'n allen alleen maar naar de overheid kijken. Maar dat iedereen in zijn eigen omgeving denkt, wat kan ik bijdragen? Inclusief die grote mediabedrijven.
1: Een mooie boodschap dit. En tip voor jou. Mijn hoofdredacteur zit hierboven. Zijn deur staat altijd open, anders loop je even binnen naar
0: luisteren. Luistert hij ook een beetje naar...
1: Zeker.
0: Ja, dan hoop ik dat hij meeluistert.
1: Dankjewel, Bas Welling, medeoprichter van We Agency.
2: Het MKB praat mee.
1: Ja, Polkadot, geen idee of jij ervan hebt gehoord. Van die stippen, weet je wel. Het is een van de grootste modetrends van dit jaar. Schrijven althans verschillende modebladen. Tijdens de modeweken voor de zomer van 2026 waren die stippen overal al te zien. En dat is reden voor Vaat Amsterdam, producent van keukentextiel, om een nieuwe collectie te introduceren. Ik neem aan met de Polkadots. Contact met Kim de Vries, eigenaar van Vaat Amsterdam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ontzettend leuk idee. Maar sinds wanneer moeten de handdoeken en de theedoeken de mode volgen?
3: Eigenlijk gaat het interieur ook altijd een beetje mee met mode. Maar het keukentextiel is eigenlijk van nature vrij suffig product natuurlijk. Want je gebruikt het wel elke dag. Om daar wat verrassender mee om te gaan, heb ik er een modetwist aangegeven eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus jij biedt nu allemaal hand- en theedoeken met polkadots erop.
3: Ja, ook dat. Maar ook met andere designs die eigenlijk altijd terugkomen in de mode en in de fashion. En we werken samen met mode-illustratoren bijvoorbeeld voor verrassende designs.
1: Ja.
3: Zodat die fashion de keuken inkomt.
1: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wie wil dat? Wie boeit het hoe zijn hand- of theedoek eruit ziet?
3: Ik weet niet. De meeste mensen geven best wel heel veel geld uit aan een keuken. Spullen in huis. Mm-hmm. En dan hangen die theedoeken en handdoeken vaak ook gewoon overal in het zicht. Dus dan kun je maar beter wat moois ophangen. Want dat versterkt eigenlijk alleen maar het design van de rest van je huis en je spullen.
1: Ja, maar dus, volgens mij bij de HEMA heb ik ook wel eens een handdoek met stippen gekocht.
3: Ja, dat kan. En dat staat je natuurlijk ook. Iedereen heeft zijn eigen smaak. En deze zijn dan net eventjes weer even een stapje meer naar de designkant.
1: Ja, precies. Dus je koopt echt meer een luxe product, denk ik bij jou natuurlijk. En jij hebt dan verschillende dessins, zeg je al. Hoe onderscheid jij je inderdaad van zo'n HEMA? Is dat ook een ander product, een andere stof?
3: Ja, het is ook de kwaliteit natuurlijk. Heel vaak maken we gebruik van dubbel jacquard geweven katoen. Maar sowieso van jacquard geweven katoen.
1: Wat is dat?
3: Ze zijn
1: jacquard?
3: Groter. Ja, jacquard is eigenlijk een weeftechniek. Waardoor er veel meer stevigheid en absorptievermogen is groot. En dan zijn ze ook aan allebei de kanten mooi. Dus het maakt niet uit welke kant van de doek je ziet. Mm-hmm. Het is niet dat er een print op zit. En ze zijn ook wat groter dan normale theedoeken. De handdoeken bij passend zijn wat groter. Dus dan hangen ze ook mooi naast elkaar. Dus je hebt ook echt wel een luxe product wat je keuken echt...
1: Ja, precies. En waar moeten we dan aan denken qua prijs?
3: Voor een set ben je zo tussen de 20 en 25 euro kwijt.
1: Okay.
3: Dus het is ook nog toegankelijk.
1: Ja, goed, het is een stuk duurder natuurlijk dan bij de HEMA. Dus het is helemaal. Je zoekt natuurlijk ook de klanten die dit belangrijk vinden. Die zeggen, ik wil graag ook wel wat moois hebben hangen naast die mooie keuken die ik net heb gekocht.
3: Precies, ja. Ik bedoel, het is wel, mensen moeten wel van mooie spullen houden. Maar heel veel mensen die houden van eten, van koken, van interieur. Mm-hmm. Dan is dit gewoon een hele mooie toevoeging.
1: Precies, en hoe vind jij je klant? Hoe breng jij het aan de man? Kan je volstaan met een Insta-reclame? Of lig je echt bij de Bijenkorf in de winkel?
3: Heel veel kookwinkels zijn goede klant. Mm-hmm. Dus die verkopen natuurlijk ook mooie pannen, mooie tools.
1: Precies, daar zit je wel goed in.
3: Precies, zit je daar gewoon bij. Maar ook woonwarenhuizen inderdaad. We zijn nu ook eigenlijk net gestart in Duitsland. Dus daar wordt het ook heel goed ontvangen. Maar daar houden ze ook eigenlijk wel van mooi textiel.
1: Nou, wat een goede markt. Dus je gaat echt al over de grens. En je hebt het nu over hand- en theedoeken. Je heet Vaat Amsterdam. Gaat het ook verder met tafelkleden, overwanten, dat soort dingen?
3: Nee, dat is wel de bedoeling. Maar ik ben nu ongeveer 2,5 jaar bezig. Dus stapje voor stapje, even de focus eerst hebben we hierop gelegd. Maar er zit zeker meer in het vat wat er aankomt.
1: Mooi. Nou, heel veel succes daarmee. Dankjewel. Kim de Vries, eigenaar van Vaat Amsterdam. Ben jij zelf nou ook MKB-ondernemer? Wil je meepraten over de actualiteit? Dan kun je mailen zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: En deze rubriek kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Nou, dat gaat vandaag over Oostenrijk, want die verliest zijn AAA-status.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Je kent ons van het nieuws.
7: Van duiding.
6: Feiten en context.
7: En soms is er
6: naast het nieuws
7: ruimte voor goede muziek.
6: Zoals deze.
7: Zo klinkt werken beter.
6: BNR Business Beat.
7: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
6: Luister in de BNR-app.
7: Op bnr.nl/bb.
6: En via DAB+.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Werknemers reizen steeds verder om naar hun werk te gaan. Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Je hoort het om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
12: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De Kentucky Fried Chicken, de Pizza Hut en de Taco Bell vallen allemaal onder één bedrijf. Yum Brands. Hoe houden zij zich staande in alle fastfoodconcurrentie? En is het ook een lekker hapje voor beleggers? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of nu in je podcast-app.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
16: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
17: Nu in de BNR-app.
1: Russische generaal gedood bij aanslag met een autobom vlakbij Moskou. Een privacywaakhond dwingt de Belastingdienst om te stoppen met het gebruiken van BSN-nummers op betalingen. En Zuid-Korea en de EU halen de banden aan. Defensie en energie zijn hot topics. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de app van BNR. Gaan we even kijken hoe druk het is op de weg. Tim Schaap bij de ANWB. Een uurtje geleden was er een ongeluk bij Woerden. Hoe is dat nu?
18: Ja, daar is het weer helemaal soepel en kun je moeiteloos doorrijden. Er zijn wel twee andere noemenswaardige files te melden. Allereerst A7 Groningen-Heerenveen voor knooppunt Drachten 3 kilometer en 10 minuten. Door opruimwerkzaamheden is één rijstrook dicht. En er staat een pechgeval, een kapotte vrachtwagen langs de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten langzaam rijden. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 richting Maastricht bij 271,2. De A8 Amsterdam Zaanstad bij 3,6. En de A27 naar Utrecht bij 87,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kiele-kiele, zei van Ark. Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere doelen in de haven van Mariupol aangevallen. En volgens Kiev kunnen de Russen daardoor de haven amper gebruiken. Mariupol ligt in een Oekraïnse provincie, maar is in handen van de Russen. Die gebruiken de haven voor militaire doeleinden en de export van Oekraïnse graan. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: EY wilde zichzelf opsplitsen in twee bedrijven, namelijk accountancy en advies, om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Maar dat ambitieuze plan dat strandde. Is dat een gemiste kans of is het een geluk bij een ongeluk geweest? En de VS en Iran die bestoken elkaar met vergeldingsaanvallen. Je hoort het zometeen allemaal in BNR Zaken doen.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Deze week hoor je een extra speciale editie van de Grote Tech Show vanuit het BNR AI Kennisfestival. Waar we niet alleen in gesprek gaan met het aanwezige publiek, maar ook met Quinten Schevernels, CEO van Impala Studios. Die ontwikkelen apps. En hoe is dat nou in de tijd van AI? Dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
24: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de EY-topman van Nederland, Patrick Gabriels. De Big Four accountantskantoren die worden bedreigd door zowel grote techbedrijven als de kleinere accountantskantoren. Hoe gaat hij zich daartegen verweren? Maar eerst...
29: Macro met Mujagic.
1: Edi Mujagic, naast mij aangeschoven. Goedemorgen.
0: Nou, goedemiddag
1: nu. Ja, ja, nou, net.
0: Snel.
1: Ja, het gaat snel. Dat is inderdaad waar. Oostenrijk is negatief in het nieuws, zag jij vanochtend.
0: Gedegradeerd. Ze hebben nu.
1: Niet het voetbalteam,
0: van...
1: hè?
0: Nee, niet het voetbalteam. Dat moet nog gaan starten.
1: Dat moet nog gebeuren, ja.
0: Maar Oostenrijk had nog bij 1 van de 5 grote kredietwaardigheidsbeoordelaars. Had de hoogste rating, de
2: triple E. Ja, de nadruk ligt hier op het woord had, want dat heeft Oostenrijk niet meer.
1: Het is niet meer. Maar het hoe is erg is het?
2: Nou ja, over het algemeen is het zo dat hoe lager de rating, des te hoger de rente die je gaat betalen in de toekomst. Als je tot dit selecte gezelschap hoort van de hoogste rating, dat is altijd een hele kleine groep landen. Ja, dan is er ook iets wat. Ja, het is gewoon niet leuk om te degraderen uit
1: het imago-dingetje.
2: Het hoogst haalbare.
1: Nee, maar ze gaan naar de dubbel A, zijn ze nu.
2: Inderdaad, dat is nog steeds heel erg goed. Maar je behoort niet meer tot de top. Nou, waarom zijn ze gedegradeerd? Waarom is die rating verlaagd? Oostenrijk heeft een staatsschuld van om en nabij 80% van de economie. Begrotingstekort is ruim 4%. Dus dat is naar alle maatstaven te hoog. Nou, als je dat combineert met hele lage economische groei en hoge uitgaven van de overheid met onvermogen of onwil, wat het ook is, om daar iets aan te doen, ja, dan is het rekensommetje heel snel gemaakt. Ja. Dan krijgen we dus dit, lagere rating.
1: Zij moeten dus dan waarschijnlijk op termijn wel iets meer gaan betalen voor hun leningen.
2: Klopt, ja.
1: Dat is onvermijdelijk. Ja. Het is een imago-dingetje, zeg je ook. Ja. Maar aan de andere kant, zo erg is het nou ook weer niet.
2: Nou ja, het is altijd leuk om toch in dat selecte gezelschap te horen. Dat is nu nog
1: zitten wij ook
2: kleiner
1: in,
2: geworden.
1: Toch? Triple A?
2: Er zitten landen als Canada, Australië, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Singapore, Noorwegen, Zweden en inderdaad wij.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, komen we nog, maar we komen.
2: Maar ik zou me daar wel wat lichte zorgen over maken voor een paar van die landen. Want ik acht de kans vrij groot dat we de komende jaren nog meer van dit soort berichten gaan krijgen. En laten we even als voorbeeld onze oosterburen nemen. Duitsland is zo'n land dat nu hoog aangeschreven staat, omdat het lage staatsschuld heeft, 60% van de economie. Nou, dat is gewoon keurig volgens de Europese afspraken. Ja. Er zijn wel enkele maren daarachter te plaatsen. De eerste is het grondwettelijk verbod wat ze in Duitsland hadden, waardoor de Duitse overheid in feite geen begrotingstekorten mocht voeren. Dat verbod is er niet meer.
1: Dus Duitsland gaat
2: de Schuldenbremse is eraf. Dus Duitsland gaat nu ook meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Duitsland kijkt ook tegen een gigantische infrastructurele rekening. Er moet heel veel geld geïnvesteerd worden in wegen, spoorwegen,
1: etc. Is hier ook in Nederland?
2: Ja, maar
1: daar nog erger?
2: Daar is het echt nog veel erger.
1: Okay.
2: Ze moeten ook nog veel gaan investeren in defensie natuurlijk. Ja. Vanwege toestanden in de wereld.
1: 5%-norm.
2: Maar misschien is wel de grootste rekening die op dat land afkomt, dat is de pensioenrekening. Ook daar hebben ze hele grote pensioenbeloftes gemaakt. En in tegenstelling tot Nederland is daar geen cent opzij gelegd. Dus al die dingen die komen de komende jaren in toenemende mate af op
1: dus
2: de federale regering in Duitsland.
1: Hun triple A-status kosten. Ja.
2: En dat in combinatie met de Duitse economie. Want die is echt in een hele andere wereld gekomen. Voorheen, dus afgelopen 30, 40 jaar bijna, was het eigenlijk heel simpel. Ze kochten goedkoop gas uit Rusland in. Ze lieten die gas stromen door de leidingen naar allerlei fabrieken in het land. Daar werden mooie machines en auto's gemaakt. En zodra daar stempel Made in Germany op kwam, was de rest van de wereld daar gek op. Dus was niet aan te slepen.
1: Verkocht, precies.
2: Vooral in China. Dat werd allemaal ook mogelijk gemaakt door de aanhoudende toestroom van jonge mensen die in Duitsland wilden wonen en werken, wat mede mogelijk werd gemaakt door de uitbreiding van de Europese Unie in 2004. Nou, dat is allemaal weg. Er is geen goedkoop gas meer. De rest van de wereld, en zeker China, is niet meer zo gek op Duitse spullen. Sterker nog, China is concurrent geworden van al die fabrieken in Duitsland. Mm. En iedereen uit Centraal- en Oost-Europa die wilde emigreren naar Duitsland, heeft dat al gedaan. Dus ook dat houdt op. Grote problemen, terwijl je die rekeningen op je op je af ziet komen.
1: Ja.
2: Nou, dat is geen goede combi. En dit is de reden waarom ik eerlijk gezegd meer vertrouwen heb in de Amerikaanse staatsfinanciën, hoewel de staatsschuld daar 100% is, dan in de Duitse. Want
1: vanwege
2: de Amerikaanse economie groeit veel harder.
1: Ja.
2: De Amerikaanse overheid moet ook meer uitgeven aan defensie, maar dat extra uitgeven is veel minder dan in Duitsland, omdat ze meer uitgaven dan wij. Mm-hmm. Daar hebben ze het ook niet zo op de energietransitie. Nog een rekening trouwens. Dus dat kost ook heel veel minder geld. En niet onbelangrijk, als we naar de Amerikanen als geheel kijken, die hebben samen ruim 100% van de Amerikaanse economie opzij gelegd voor hun oude dag.
1: Ja, precies.
2: Dat zijn allemaal dingen
1: allemaal
2: die heel veel
1: geregeld
2: uitmaken.
1: Als je dat allemaal hebt geregeld, dan zit je goed.
2: Ik zet mijn geld op de VS, ook al is de staatsschuld daar en hoger dan in Duitsland en stijgend. Want Duitsland krijgt met een heleboel joekels van rekeningen te maken. En als je die samen bij elkaar optelt, dan heb je echt een groot probleem in de toekomst.
1: Ja, en dus eerst Oostenrijk in de rouw nu, want toch één stapje lager.
2: Inderdaad. Maar wij nog niet, hè. Wij hebben nog steeds
1: wij zitten goed
2: rating.
1: Nog. Dat is ook een voorspelling. Het gaat goed.
2: Wij hebben lage staatsschuld. Wij hebben onze pensioenrekening voor een belangrijk deel gefinancierd. Ik wil niet zeggen dat wij hier geen probleem hebben, maar de situatie zoals in Duitsland, daar zijn wij nog behoorlijk ver van verwijderd.
1: Een A met 3 sterretjes voor ons en ook voor jou. Edi Mujagić, dankjewel dat je hier was. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagić.
3: Blik op de wereld.
1: Ja, iedere dag een blik op de wereld. Vandaag van Peter Wijninga, defensiespecialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Peter.
4: Goedemiddag.
1: Ja, wij richten de blik maar weer op het Midden-Oosten, want Trump reageerde vannacht met aanvallen op 20 doelen in Iran, nadat de Iraniërs gisteren een Amerikaanse Apache-helikopter hebben neergehaald. Dus de wraak die was al aangekondigd door Trump gisteravond en die volgt dus snel.
4: Ja, die volgt inderdaad snel. En Iran heeft inmiddels ook gereageerd. Hebben ook al geschoten op golfstaten. Van de week zelfs nog op Israël. Dus het gaat gewoon heen en weer. En dan, ja, weet je, dat doet de vraag rijzen of er nog wel sprake is van een wapenstilstand.
1: Ja, nou ja, wat denk jij?
4: Nou is het bij wapenstilstanden in het algemeen wel dat die regelmatig worden geschonden, hoor. Kijk ook naar Hamas en Israël. Kijk ook naar Hezbollah en Israël. Kijk ook naar andere conflicten in de wereld waar dat regelmatig gebeurt of gebeurde in het verleden. Een wapenstilstand blijft eigenlijk stand houden zolang de beide partijen die daarbij betrokken zijn er belang bij hebben om die wapenstilstand te handhaven. Mm-hmm. En al gezien beide partijen, in ieder geval de Amerikanen en de Iraniërs, van deze oorlog af willen, ja, kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat het bestand nog steeds geldt. Ondanks het feit dat er regelmatig over en weer tikken worden uitgedeeld.
1: Ja, nou, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort schermutselingen zijn, hè?
4: Ja, het zijn wel zware schermutselingen.
1: Dat dan weer wel?
4: Inderdaad, zo zou je het kunnen zien. Een grote gevaar voor het bestand is eigenlijk de houding van Netanyahu in Israël, de Israëlische premier. Want die wil eigenlijk helemaal niet van een bestand weten. Die wil eigenlijk de oorlog tegen Iran blijven doorvoeren tot het regime daar, nou ja, in ieder geval bezwijkt onder de aanvallen, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. En ook Hezbollah blijft hij natuurlijk stevig aanpakken. Hezbollah is een bondgenoot van het Iraanse regime. En daar ligt inderdaad een probleem. Want de Iraniërs pikken het eigenlijk niet dat Netanyahu met zijn leger Hezbollah blijft aanvallen. En dus ook heel veel ellende in Zuid-Libanon en in Beirut veroorzaakt.
1: Mm-hmm, ja.
4: En dat is eigenlijk een grotere bedreiging van de bestand dan de schotenwisselingen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Omdat ze allebei van deze oorlog af willen.
1: Ja, maar nou dachten wij altijd dat Trump Netanyahu wel onder de duim had. He, met zijn dreigtelefoontjes waarin hij hem ook nog even voor rotte vis uitmaakt. Is dat nog zo? Of is Netanyahu een beetje afgehaakt?
4: Nou ja, kijk, Netanyahu heeft natuurlijk een heel sterk eigen plan. Hè. Ik bedoel, in feite heeft hij de Amerikanen deze oorlog ingetrokken. Hij heeft Trump bewerkt en Trump ging akkoord en is mee oorlog gaan voeren. Maar het was Netanyahu's oorlog. Dus in die zin heeft hij de Amerikanen voor hun karretje gespannen. De frustratie in Amerika daarover die neemt sterk toe. En het enige middel wat de Amerikanen eigenlijk hebben om Netanyahu echt onder druk te zetten is het stoppen van wapenleveranties. Want Israëli's gebruiken heel veel Amerikaans materieel en dat wordt dan vervolgens tegen Hezbollah, tegen Iran, tegen Hamas, nou noem maar op, ingezet. Dat is eigenlijk het enige middel. Voor de rest heeft Trump weinig invloed op wat Netanyahu doet. En dat frustreert hem ook. En dat resulteert dan in dit soort schreeuwerige telefoontjes. Hmm. Waarbij die Netanyahu echt bedreigt en voor alles uitmaakt wat lelijk is.
1: Ja.
4: Maar ja, Netanyahu is een vrij, wat dat betreft, vrij stoïcijns. Die trekt zich er helemaal niks van aan.
1: Nee, oké. En dan zitten we dus nu in deze situatie gevangen. Hè? Over en weer nog altijd raketten. Iran, de VS en dan ook nog van Israël. Op Libanon, maar ook weer op Iran en weer terug. Dus wat is er nu nodig om hier uit te komen? Want er lijkt eigenlijk sprake van een soort padstelling.
4: Ja, er is in feite compromisbereidheid nodig. Dat moet aan alle kanten komen. Als het puur aan de Amerikanen en de Iraniërs had gelegen, had dat misschien ook al geresulteerd in een vorm van een overeenkomst, zeg maar, waarbij aan beide kanten een beetje water bij de wijn gedaan zou zijn. En of je dan moet concluderen of de situatie veel beter was dan voor de oorlog, dat is een andere vraag. Maar aan de kant van Netanyahu zie je weinig compromisbereidheid. Dat zie je richting Hezbollah niet, dat zie je ook richting Hamas niet. Voor zover die twee partijen ook al compromisbereid zijn, dat is natuurlijk ook al de vraag. Mm-hmm. Dus daar zit met name het probleem. Die compromisbereidheid, die is nodig om uiteindelijk tot een soort van vredesakkoord te komen. Ja. Of dat nou permanent is of tijdelijk, dat moet je dan uiteindelijk proberen uit te onderhandelen.
1: Nee. En Netanyahu is dan de stoorzender dus voor die compromisbereidheid. Is dat gewoon een kwestie van tijd? Op een gegeven moment gaat één van de twee of één van de vier buigen.
4: Ja, dat is inderdaad de vraag. Kijk, Netanyahu wil gewoon Hezbollah ontwapenen. Dat is heel lastig, want Hezbollah trekt zich gewoon naar het noorden van Libanon terug en blijft daar overleven. Wacht tot de bui voorbij is, bij wijze van spreken.
1: En komen dan weer terug.
4: En je gaat dan weer terug en bouwt zich weer op. Een van de belangrijke manieren natuurlijk om Hezbollah te ontwapenen is te zorgen dat ze geen wapens meer krijgen die ze voornamelijk uit Iran hebben gekregen. Dus dat is een belangrijk punt. Ik denk dat Netanyahu zich daar ook enorm aan stoort. Dat zou moeten gebeuren als Hezbollah inderdaad tot een bestand komt met Israël en besluit in ieder geval de wapens te laten zwijgen. Dat zou al heel wat zijn. Dan zou er inderdaad beweging in kunnen komen. Maar ja, weet je, daarnaast moet je toch altijd rekening houden met de agenda van Netanyahu, die toch ook al onder invloed staat van de sterk rechtsreligieuze partijen in zijn kabinet. Mm. En die zouden het liefst een einde willen maken aan het regime in Iran. Dus ja, dat blijft een onzekere factor.
1: We zijn er nog lang niet, als ik het zo hoor. Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist in het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen in je favoriete podcast-app.
5: De Zakenlunch.
1: Ja, hier bespreken wij natuurlijk het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. En dat doe ik met Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Welkom, Patrick.
6: Dankjewel.
1: En tegenover jou Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Jij ook welkom, Martine.
7: Ja, goedemiddag.
1: Jij wil beginnen, Martine, in Taiwan, want de Taiwanese overheid overweegt om strengere wetgeving voor de export van AI-chips naar China in te stellen. Waarom?
7: Nou, ze willen natuurlijk. Ze zitten altijd een beetje in de spagaat. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk direct in de invloedssfeer nog steeds van China. China vindt het natuurlijk een afvallige provincie en alles wat er maar bij hoort. En de constante dreiging dat China nog een keertje wel zal invallen. En natuurlijk de Verenigde Staten. TSMC is de grootste chipleverancier ter wereld. De Verenigde Staten willen overal natuurlijk hun vingers en tentakels uitspreiden. En die willen ook heel graag dat niet al die nieuwe chips naar China gaan, omdat ze dan misschien wel een technologische voorsprong zouden kunnen krijgen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen in Azië die het allemaal wel horen wat Amerika zegt, maar er niet echt heel erg op handhaven van wat Amerika wil. Nou, Taiwan is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor de Verenigde Staten. Gaan daar ook fabrieken bouwen. En ze hebben nu een regering daar die wel wat meer westers gericht is, laten we het maar zo zeggen. Dus dan willen ze ook kijken of ze daar dan extra wetgeving kunnen invoeren, zodat het, zeg maar, de parallelimport via andere landen, dat die wat meer aan banden gelegd wordt. En dat ze ook rechtstreeks kunnen ingrijpen als ze echt zien dat de chips dus wel naar China gaan.
1: Oké, maar dit lijkt me ook voor Taiwan en voor de Taiwanese overheid knap ingewikkeld.
7: Is het ook?
1: Als je iemand niet nog verder tegen je in het harnas wil jagen, is het China.
7: Ja, precies.
1: En dan moet jij ze gaan vertellen, jullie krijgen bepaalde chips niet meer.
7: Nou, ze hebben natuurlijk al twee bedrijven gehad. Dus uit China hebben ze al op de lijst gezet, waaronder Huawei. Dus dat loopt al wel. En ze hebben nu dan, zeg maar, een soort drogredenen waarom ze wel dan eventueel dat een beetje tegen kunnen gaan. Dan kunnen ze zeggen dat er vervalste exportpapieren zijn. Ze hebben pas ook een engineer dan voor 10 jaar in de gevangenis gezet, omdat hij zogenaamd gegevens gelekt zou hebben. Mm-hmm. Dus op die manier proberen ze er wat aan te doen. Maar natuurlijk, het hete hangijzer blijft als je dat rechtstreeks tegen tegen China zegt, zijn niet alleen maar hoe wij en nog een ander bedrijf wat daar.
1: Is het echt, hele land.
7: Maar ja, we gaan alle bedrijven op die lijst zetten waar niks meer heen mag. Ja, dan kan je ook natuurlijk op repercussies van China rekenen. Ja. Maar als je ook ziet andere landen, als je kijkt naar Maleisië en Singapore, die zeggen ook allemaal, we horen het wel, maar we doen er niet echt iets aan wat Amerika wil.
1: Nee.
7: Dus ja, het is. En, maar dan krijg je er ook nog bij, TSMC. Kijk, waarom ze het nu doen, is natuurlijk omdat TSMC ook zelf aangeeft, nou, voorlopig kunnen wij niet aan de vraag naar chips voldoen. Het maar wereldwijd, ook al hebben we nieuwe als de fabrieken in de Verenigde Staten, als die operationeel zijn, dan nog steeds kunnen we nog niet aan de hele vraag voldoen.
1: Ja.
7: Ja, dus dan heb je ook op dit moment wel een
1: excuus.
7: Ja, een excuus. Of in ieder geval het moment waarop het niet zo erg in je eigen, in je economie inhakt. Als je dus zegt, nou, naar China mogen ze niet, maar naar andere landen wel. Want je kan ze nog steeds afzetten. Maar het blijft natuurlijk een heel heet hangijzer. En het laatste woord zal er ook zeker nog niet over gezegd zijn.
1: Nee, nee. En Patrick, over China gesproken. China heeft plannen om de komende 5 jaar voor zo'n

0: 250 miljard euro te gaan bouwen, althans uit te geven aan de bouw van een landelijk verbonden netwerk van AI-datacenters. Dat heeft Bloomberg bekendgemaakt gisteren. Hoe kijk jij naar dat nieuws?
1: Nou, ik denk dat het weer een waarschuwing is voor wat net gezegd werd, dat China zwaar onderschat wordt in wat zij kunnen. China heeft een langetermijnvisie, dus die gaat niet over 2 of 3 jaar, die kijken 20-30 jaar vooruit. En China is misschien nu nog wel qua technologie niet op het niveau van Europa en de US.
0: Maar het gaat wel hard.
1: Maar het gaat hard. En vooral ook de schaal gaat heel hard. Hè. Dus de schaal van wat minder geavanceerde technologie uit China is gigantisch. En als zij daar verder door blijven investeren, gaan ze daar ook een positie pakken. Je hoeft niet per se alleen de top technologie in de wereld te beheersen. Maar je moet ook de schaal van alles wat daarna komt kunnen beheersen. En daar is China wel heel snel aan de opmars maken.
0: Ja, maar ja, als je dan ook Martine hoort dat ze toch ook wel een beetje in de hoek worden gedrukt. En laten we niet al onze technologieën, de AI-chips vanuit Taiwan, maar ook de ASML-machines richting China sturen. Is dat dan genoeg om het een beetje in toom te houden, denk jij?
1: Nee, totaal niet. Weet je, dat is alleen maar tijd winnen. Als China echt wil, dan was laatst al een keer dat China dan drijft naar Amerika. Want dan shippen wij geen magneten meer. De magneten komen allemaal uit China, dus dan houdt dat op. Dus China heeft ook zo macht op allerlei andere gebieden.
0: Ze hebben heel veel leverage natuurlijk.
1: Dus wat dat betreft, en we zijn allemaal elkaar verbonden. Er zijn 1,4 miljard mensen in China. Dat is een belangrijk stuk van onze economie ook. Dus,
0: maar kun je ze dan maar beter tevreden houden, zeg jij? Of?
1: Nou ja, kijk, ik snap wel wat Amerika doet om proberen in ieder geval ergens leverage te houden. Ja, want als het gaat over aantallen mensen en investeringen in het land, et cetera. We moeten ons voorstellen, VS was de absolute wereldmacht. Zowel militair als ook economisch.
0: Was.
1: En die wordt nu zeer bedreigd door China, maar ook India. Onderschat India ook niet. Dat zijn allebei spelers van 1,5 miljard mensen inmiddels. Amerika op zichzelf heeft 400 miljoen. Alleen schaal maakt alle verschil. Dus Amerika zal er alles moeten doen om die technologiewetloop, om daarvoor op te blijven. Want dat is eigenlijk de grootste stronghold die ze hebben.
2: Ja, maar je zag daar natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld naar DeepSeek keek, toen dat geïntroduceerd werd.
0: Dat was een
2: Chinees model. En dat was dat veel goedkoper en snel. Veel sneller werd dat. En het was veel sneller ontwikkeld. Dan zag je dus wat voor impact dat ook had op de westerse bedrijven. Dus ja, ik denk namelijk ook dat ze helemaal niet zo ver achterlopen. En wat je ook zegt.
0: Nee, maar nu horen we ook weer niks meer over DeepSeek. Dat was leek even een hype.
2: Het wordt juist heel snel ontwikkeld. En ze gaan daar juist fors met de prijs omlaag bij DeepSeek. Zodat
0: ze dan een bedreiging voor.
2: Ja, natuurlijk. Niet ieder westers bedrijf zal ineens met DeepSeek aan de gang gaan. Maar het wordt natuurlijk op een gegeven moment wel een prijsconcurrentieslag ook. En als er dan één daarmee begint. Ja, we hebben het allemaal over die hele mooie marges die er gerealiseerd worden. Maar als het meer dan gewoon een commodity wordt, ja, dan horen daar ook lagere prijzen bij.
0: Ja. Martine, ik wil het nog even hebben over OpenAI. Want dat voert nu onderhandelingen over het leasen van een datacentercomplex in Ohio. En dat willen ze dan doen, die constructie, met steun van Nvidia. Dat meldt althans een online platform, The Information. Ja. Wat is dit voor deal?
2: Nou, het zijn natuurlijk allemaal op zoek naar rekenkracht. Als je dat model allemaal wil uitrollen en allemaal wil trainen. Anthropic staat daar ook in de rij. OpenAI staat er in de rij. Maar ze hebben natuurlijk ook nog iets. Ze verdienen allemaal nog niet echt heel veel geld. En er moet heel veel geïnvesteerd worden. Dus het wordt ook allemaal gebackupt dan met grote partijen. Anthropic heeft dat al voor elkaar een paar weken geleden. Maar OpenAI heeft dat ook nog steeds nodig. En dat gaat dan over ook leveranties voor de komende 20 jaar. En dan kan Nvidia, handige bijkomstigheid, die kan natuurlijk ook nog steeds wel de chips daarvoor leveren. In het kader van, ze hebben elkaar allemaal nodig. En je ziet gewoon ook dat er gewoon echt heel erg hard naar gezocht wordt. En dat is dan de enige manier eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen. Hoewel je ook ziet dat natuurlijk, wat je ook ziet is natuurlijk OpenAI natuurlijk niet overal de meest kredietwaardige partij wordt als de meest kredietwaardige partij wordt gezien. Nee. Want als je bekijkt naar SoftBank bijvoorbeeld, die ging vandaag heel erg hard onderuit in koers, omdat die naar een kredietfaciliteit aan het zoeken zijn van 6 miljard. Maar dan wilden ze aandelen OpenAI, zeg maar, een belang in OpenAI als onderpand geven. Dan zeggen kredietverstrekkers, doe dat nou nog maar niet, want we moeten eerst nog maar zien dat wat geld oplevert.
0: Het lijkt dus een beetje wanhoopspogingen allemaal, in een soort race op zoek naar rekenkracht.
2: Dat is het zeker, maar dat bijzondere is dan weer, er is wel een bedrijf dat heeft nog rekenkracht over en dat komt toevallig vrijdag naar de beurs. XAI bijvoorbeeld, die kan alle rekenkracht benutten ze nog helemaal niet. Dat is zeg maar ook het kunstmatige intelligentiedeel wat er ook bij hoort. Hè.

0: SpaceX. En zij hebben dus al een paar ook contracten. Dat zijn dan geen 20-jarige contracten, maar tot 2029. En van met Google en met Anthropic gesloten. Ja. Om dan die lege capaciteit die zij over hebben, om dan die te gaan verhuren aan die partijen.
1: Ja. Dankjewel, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, voor jouw komst. We kijken nog even gauw naar de AEX, 0,4% lager op 1043 punten. Om 1 uur krijg je een uitgebreide update van onze beursnerd. Straks de 4 grote accountantskantoren. Die krijgen steeds meer concurrentie, zowel van kleinere kantoren als van een aantal grote techbedrijven. Die denken dat ze ook wel de accountancy en het adviestak in kunnen. Wat betekent dit voor een grote partij als EY? En dan specifiek ook voor EY Nederland. Zometeen een gesprek met topman Patrick Gabriels.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
8: Hoe je dat doel het best bereikt?
7: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek. Ja.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
12: Het is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
15: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
16: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij Hengelo-Noord is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar wat auto's aan het bergen. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Heerenveen ook bergingswerkzaamheden bij knooppunt Drachten. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je ook 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 125,6. Op de A7 Zaanstad-Horen bij 17,8. En op de A27 Almere-Utrecht bij 87,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
1: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen, zei van Ark. Oekraïne heeft afgelopen nacht meerdere doelen in de haven van Mariupol aangevallen. En volgens Kiev kunnen de Russen daardoor de haven amper gebruiken. Mariupol ligt in een Oekraïnse provincie, maar is in handen van de Russen. Die gebruiken de haven voor militaire doeleinden en de export van Oekraïnse graan. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: AI gaat een steeds grotere rol spelen in de accountancy en consultancy. Zijn big tech bedrijven daarbij concurrenten of juist partners? Dat ga ik zo meteen vragen aan Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland.
18: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
20: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
21: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
22: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
17: De 4 grote accountantskantoren voelen van alle kanten concurrentie. AI rukt op. Kleinere kantoren worden dan weer massaal opgekocht en samengevoegd door private equity partijen. Dus wat verandert dat allemaal voor een groot kantoor als EY? Bij mij te gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Fijn dat je er bent.
24: Dankjewel.
17: Is het einde van jullie als een van de Big Four nabij?
24: Nee, totaal niet, zou ik zeggen. Sterker nog, ik denk dat we nu in een periode zitten waar de waarde die we brengen groter is dan ooit.
17: Ja, waarom?
24: Nou, kijk, als je kijkt naar die, we hadden net ook discussies over waar gaat AI naartoe, technologie. We hebben het over geopolitiek, resilience.
17: China, die enorme concurrent is.
24: Gigantische investeringen doet, wat impact heeft op Europa. Dus al die zaken leiden tot vraagstukken voor onze klanten, het bedrijfsleven. En dat zijn heel complexe vraagstukken.
17: Ja.
24: En dat zijn ook geen vraagstukken die je nog oplost met 1 expert... maar alleen met grote teams met allemaal verschillende achtergrond samen kunt oplossen.
17: Ja.
24: Dus ik denk wat dat betreft dat daar de hele markt alleen maar groeit.
17: Ja, ja, want EY heeft natuurlijk een consultancy-tak, adviezen. Juist met allerlei grote bedrijven nadenken. Waar ligt je toekomst? Hoe ziet je markt eruit? Je concurrentie? Waar ligt het verdienvermogen? En jullie hebben natuurlijk nog de accountancy-tak, waarmee je dus ook allerlei beursgenoteerde bedrijven de boeken moet doorlichten. Kijken of het allemaal goed zit. Waar zit nu voor EY Nederland de grootste markt? Zitten jullie het meest in die accountancy of toch het meest in die consultancy?
24: Nou, op dit moment zitten wij in accountancy en in tax, dus belasting. beleggingsadvies zitten we bij de top. Mm-hmm. Nummer 1 in Nederland, vinden wij.
17: Vind jij, maar dat vinden wij wel. Ja, maar Deloitte is groter, hè?
24: Nou, op gebied van consulting wel.
17: Okay.
24: Maar op gebied van accountancy en belastingadvies niet.
17: Nee.
24: En in de advieswereld hebben we een behoorlijk grote tak. Maar dat is wel de tak die wij ook sterk laten groeien. Omdat we daar zien ook dat het toenemende vraag is. Met al die vraagstukken die er nu in de wereld zijn.
17: Ik wou zeggen, want waar zit dan de grote vraag van Nederlandse bedrijven qua consultancy?
24: Nou, eigenlijk op twee gebieden. Dus één is technologie. Technologie gaat heel snel vooruit. Die biedt ongekende mogelijkheden.
17: AI vragen ze dan vooral naar?
24: Ja, AI en bredere technologie, automatisering, noem maar op.
17: Personeelstekorten.
24: Ja, zeker, zeker. En om die technologie echt in te zetten in jouw bedrijf is hypercomplex. Er wordt vaak wel gedacht, AI komt eraan en die gaat alle problemen oplossen.
17: Ja.
24: Maar niet zomaar. Om dat echt goed voor elkaar te krijgen en op een betrouwbare manier voor elkaar te krijgen, dat is echt hypercomplex.
17: Mm-hmm.
24: En dus moet je daar een heel groot team hebben met allerlei specialismes die erachter zitten om samen die klus te klaren.
17: Ja.
24: En de andere invalshoek, en dat gaat ook over transformatie, dat is alles wat er gebeurt nu in de wereld omtrent geopolitiek, climate change, cybersecurity.
17: Netcongestie.
24: Ja, dat noemen wij dan eigenlijk, vatten we dat samen in resilience. En waarom?
17: De weerbaarheid. De resilience. Weerbaarheid.
24: En dat hoor je natuurlijk laatste tijd wel meer opkomen, dat woord.
17: Het modewoord.
24: Het is een modewoord, maar het is zoals we vaak met clichés wel echt waar. En waarom vatten we het zo samen? Omdat we zeggen, van, ja, je kunt nu vandaag niet inschatten welke andere externe invloeden er weer als volgt gaan komen.
17: Uh-huh.
24: Dus eigenlijk als bedrijf moet je veel meer nu op je kievieven zijn van wat komt eraan en hoe kan we daar voorbereiden?
17: Ja, okay, er komen heel veel soorten bedrijven naar jullie toe om eigenlijk te praten over dit totaalpakket. Hoe moeten we omgaan met nieuwe trends? Hoe moeten we omgaan met geopolitieke spanningen? Hoe moeten we omgaan met het personeelstekort? Vind jij het een zorgelijke tijd? Vind jij dat bedrijven zich met recht zorgen mogen maken over de positie waar we nu in zitten?
24: Nou, je moet in ieder geval extreem alert zijn. Ja, als je nu denkt, dit is business as usual en ik ga gewoon door met wat ik nu doe, dan denk ik dat je vrij snel in de problemen komt. Dus alert zijn, je verdiepen in wat er gebeurt en vooral heel erg verdiepen in wat betekent dat voor mijn bedrijf. Hoe zorg ik dat ik daarmee om kan gaan? Hoe kan ik weerbaar zijn, agile zijn? Dat is kritisch. En dan zijn er ook heel veel kansen. Ja, want laten we ook eerlijk zijn, alles wat met technologie te maken heeft biedt ook heel veel kansen.
17: Mm-hmm.
24: En waar alles wat te maken heeft met resilience ook uitdagingen biedt, als jij zorgt dat je daar voorop loopt,
17: ja,
24: biedt ook weer concurrentiekracht.
17: En heb je het dan over de grote corporates die hier echt keihard mee aan de slag moeten, of juist ook de MKB'er?
24: Nou, allemaal. Ze spelen ook allemaal een rol. Ja, dus de grote bedrijven, dat zijn echt wel de gangmakers zeg maar op wereldwijde schaal. En die zullen moeten zorgen dat ze wereldwijde schaal kunnen blijven opereren.
17: Mm.
24: Vaak is het wel zo dat het MKB een verschil maakt op allerlei onderdelen. Die heel erg goed zijn op een heel specifiek onderdeel. En die samenwerking ook tussen het MKB en het grote bedrijf is cruciaal. Mm. Maar meer wel, voor de kleine bedrijven is het vaak wel lastiger om zich echt aan te passen.
17: Ja.
24: Want je moet wel de resources hebben om dat te kunnen doen. En de expertise hebben om dat te kunnen doen.
17: Nou, dat. En niet elk bedrijf kan leunen op investeerders. Sowieso dit soort vraagstukken. Hè? De transformatie naar AI, de energietransitie, aanpassen aan het klimaat. Het zijn natuurlijk zulke grote dossiers waar je heel veel overheidsbeleid op nodig hebt. Wat bakken met geld kost, er wordt gewaarschuwd, er is in Europa niet genoeg geld überhaupt om dit soort dingen allemaal te betalen. Als je het zo even dit beeld schetst, ja, dan komt het op mij over alsof we echt best wel de pineut zijn met z'n allen in Nederland en misschien ook wel in Europa.
24: Ja, je denkt dat je het Europees moet bekijken. We hadden net al discussie over AI. Je hoort honderden miljarden geïnvesteerd in China. Je hoort het over de aanstaande
17: Amerika is allemaal bezig.
24: In Amerika. Ja. Het gaat ook over duizenden
17: 85 miljard, ja.
24: En als je dat hoort, dan hoor je eigenlijk niet Europa.
17: Je hoort alleen maar over de plas, ja.
24: Precies, en we hebben het Draghi-rapport gehad, we hebben het Wenning-rapport gehad. Ik denk dat daar allemaal hele goede dingen in staan. En nu wordt het echt tijd om daarop te acteren.
17: Maar wat verwacht jij dan wat verwacht je van de Nederlandse overheid op dit vlak?
24: Nou, vooral extreem connected te zijn met Europa. Want als Nederland alleen, denk ik dat we een fantastische positie hebben. En ook heel veel zaken hebben die ons op de voorfront zetten van bijvoorbeeld technologie.
17: Mm-hmm.
24: Maar alleen missen we natuurlijk wel de schaal. Dus je moet dit Europees met elkaar oplossen. En dus een overheid die moet zowel in Nederland, maar ook Europa kijken, hoe kan ik daarin faciliteren. En dan is samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen cruciaal.
17: Ja.
24: En daar voeg je dan graag een vierde aan toe, dat is kapitaal. Want het kapitaal in Europa is nog best wel aanwezig. Er zit nog heel veel geld in Europa.
17: Gewoon op onze spaarrekeningen.
24: Ja, en pensioenfondsen, et cetera. Maar ook heel veel van het geld wordt geïnvesteerd in Amerika. Het gaat over de plas. Voor de goede redenen, want daar groeit het harder. Dus het geld volgt waar de groei is.
17: Ja.
24: Dus wij moeten ook op een of andere manier zorgen dat dat geld weer veel meer geïnvesteerd wordt in Europa. Is al eerder bekend, vanochtend weer een rapport gekomen waar aangeeft zeg maar, waar het geld nodig is in Europa.
17: Mm-hmm.
24: Als dat geld meer in Europa geïnvesteerd gaat worden en we gaan meer samenwerken, dan ben ik er wel van overtuigd dat we eigenlijk weer een verschil kunnen maken.
17: Ja.
24: Maar we hebben wel een behoorlijke achterstand.
17: Ja, maar hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Dat inderdaad dat geld toch meer naar de Europese mooie partijen vloeit, waar dat geld hard nodig is. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel gewoon een mooi rendement. En als dat rendement precies wat je zegt hoger is in Amerika, dan weet je het als belegger wel.
24: Nou, dat heeft ook deels te maken met regelgeving, die toch echt wel wat moet versoepelen. Kijk, bedrijven komen daar naartoe waar ze het makkelijkste een bedrijf kunnen starten en kunnen blijven. Dan zit je toch in Europa met een aantal compenserende factoren. Regelgeving is toch echt wel zwaarder dan in de US. Kijk bijvoorbeeld naar de EU AI Act die eraan komt. Mm. Uiteraard superbelangrijk dat wij ook verantwoord omgaan met AI. Maar het moet niet zo ver gaan dat er een rem is op vooruitgang. Ze kijken naar arbeidsrecht. Uiteraard superbelangrijk dat wij onze werknemers beschermen. Maar het moet ook niet beklemmend worden om te kunnen ondernemen.
17: Nee.
24: Dus je moet een balans gaan vinden tussen de regelgeving die nodig is om iedereen te beschermen. En dat we met elkaar goed omgaan. Maar vervolgens ook wel zorgen dat je die economische groei kunt stimuleren.
17: Ja.
24: En dan heb je de samenwerking van al die partijen gewoon keihard nodig.
17: Ja. Goed, dan even naar jullie bedrijf, EY. Nou, een van de Big Four kantoren. Jij zegt dat ze helemaal niet in gevaar, die positie. We lopen hartstikke goed. Het gaat ook goed. Jullie hebben een mooie groei laten zien, ook dit jaar weer. Maar ja, aan de andere kant, je ziet veel concurrentie komen. We zien een consolidatieslag bij de kleinere accountants en advieskantoren in Nederland. Private equity investeert daarin. Als je het dan toch hebt over investeringen, blijkbaar gebeurt dat wel in die kleinere kantoren. Dus je ziet vanaf die kant concurrentie komen. En je hebt aan de andere kant ook een Nvidia die bijvoorbeeld zegt van ja, wij gaan die tak ook wel in. Onze AI, die kan binnenkort ook wel accountantsklussen overnemen. Ik heb het idee, nou, jullie komen in een soort hele gekke markt terecht, waarbij je ineens heel veel meer concurrentie krijgt.
24: Nou, het is wel ook voor ons dus een compleet nieuwe wereld. Dus wat voor al onze klanten geldt, geldt nu ook voor ons. En dat is eigenlijk voor ons ook wel wat nieuws. In het verleden hadden we dat wat minder. En dan had je wel de concurrentie. En uiteraard is er altijd behoorlijke concurrentie tussen de Big Four en strategy firms en andere. Maar er komen nu partijen bij die we vroeger niet kenden. Dat is absoluut waar.
17: Nvidia, OpenAI.
24: Pak de big tech. Wij denken zelf met de big tech dat vooral de samenwerking tussen big tech en een EY belangrijk is om een echt verschil voor je klant te kunnen maken.
17: Mm-hmm.
24: Dus in die zin ook gewoon doe waar je goed in bent. Als ik bijvoorbeeld kijk, we hebben net een grote overeenkomst weer gesloten met OpenAI en met Microsoft. Samen een miljard investeren in het voor elkaar krijgen van transformatie bij onze klanten. En dat doe je samen. Dus wij denken ook
17: zij leveren namelijk de technische producten en jullie leveren eigenlijk alles, al het andere. Hoe moet je dit mooi implementeren in je eigen bedrijf? Hoe moet je hiermee omgaan?
24: Dat is de crux van die transformatie. Zorg dat je aan de ene kant de kennis hebt van regelgeving, van de business, et cetera. Dat aan de ene kant, dat kunnen wij leveren. Aan de andere kant die echte core technology. Nou, wij zullen nooit een softwarebedrijf worden. Maar we kunnen wel die vertaling maken van software naar hoe doe je dat inregelen voor bedrijven.
17: Ja, want het moet lonen en daar is nu veel discussie over. Je kan wel AI willen implementeren. Kost echt wel flinke bakken met geld. Wanneer ga je dat eigenlijk terugverdienen? Daar zijn nu ook allerlei rapporten over van ja, nou dat kan echt best wel naar voor je uitpakken. Want dat verdien je of helemaal niet terug of gewoon echt niet zo snel.
24: Ja, nou, ik geloof persoonlijk heilig in de kracht van technologie. Ik denk ook vaak, dat wordt al vaker gezegd, dat vaak de impact op korte termijn overschat wordt en de impact op lange termijn onderschat wordt. Dat was met internet ook. In het begin was een enorme hype. En dan dacht men, dat valt eigenlijk toch wel tegen.
17: Mm-hmm.
24: Maar als je nu terugkijkt, de impact die internet heeft en teweeggebracht heeft, is natuurlijk immens.
17: Ja, we kunnen niet meer zonder.
24: Nee, en dat geldt ook voor AI. De technologie gaat nu heel snel, de mogelijkheden gaan heel snel. Maar om dat goed in te regelen, zodat je het kunt gebruiken op een verantwoorde manier.
17: Mm-hmm.
24: En echt verschil gaat maken. Ja, dat is echt wel hersenbrekend om dat voor elkaar te krijgen.
17: Ja.
24: En naast die businesskennis en die technologie dingen, zei één superbelangrijke factor is de mens. Want de mens zal uiteindelijk deze transformatie moeten vormgeven. Maar
17: die heeft
24: ook
17: een
24: enorme impact op de mens.
17: Ja, ja.
24: En dat laatste aspect wordt wel eens vergeten. Als je bijvoorbeeld gaat voor een transformatie. Kijk, je kunt proberen om je verdienvermogen te vergroten. Of kijken hoe je efficiënter kunt worden.
17: Mm-hmm.
24: Als je efficiënter wil worden, dan betekent dat wel iets voor de mensen die daar nu zijn.
17: Ja.
24: Dus je moet er wel ook over nadenken. Wat is het alternatief voor die mensen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus de impact van mensen op de transformatie zelf is groot. maar meteen is ook die impact van de transformatie op de mens heel erg groot.
17: Ja, maar goed, jij zegt ik ben zeer pro-technologie. Denk jij ook na over de impact op de wereld? Hè? Rekenkracht, hoeveel dat kost aan duurzaamheid? We hebben een grote klimaatproblematiek.
24: Ja.
17: Want die vraag krijg jij natuurlijk ook van bedrijven.
24: Ja. Ja, en dat vergt wel wat verder in de toekomst kijken. Als je alleen maar kijkt naar de komende paar jaar, zou je best wel kunnen zeggen van ja, maar het kost in eerste instantie meer en duurzaamheid komt onder druk te staan. Maar technologie gaat zo hard dat ik ervan overtuigd ben dat technologie ook dat weer gaat oplossen. In ieder geval het alternatief.
17: Het klimaatprobleem gaat technologie oplossen.
24: Nou, kijk, als je bijvoorbeeld quantum komt er nu aan. En dat zal nog een paar jaar duren, maar het komt toch echt wel dichterbij. Als quantum computing echt werkelijkheid wordt, gaat dat.
0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Alles.
2: Nou ja, misschien niet alles. Hè, dus maar ik denk wel, ja,
1: waarvoor niet?
2: Door te denken van, we moeten technologie niet omarmen, want het is een probleem. Ja. Ik denk dat dat geen optie is.
1: Nee. Oké. We waren natuurlijk ook bij aan het praten over de concurrentie voor jullie als EY. Ja. De grote partijen die dus ook aangeven, nou, dat hele consultancy kunnen wij ook wel doen. Wij kunnen ook wel accountancy doen. Daar kunnen we met AI-modellen, want jullie werken natuurlijk ook zelf met AI. Ja. Hoe kijk jij ernaar om nou misschien toch wel dit soort enorme bedrijven eigenlijk echt in jouw vaarwater te gaan krijgen? Je zegt dat ik kan wel met ze samenwerken op bepaalde vlakken. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk gewoon concurrent, omdat ze het ook nog goedkoper kunnen aanbieden.
2: Nou ja, eigenlijk, in alle eerlijkheid, we houden rekening met al die externe invloeden. Dus je noemt de big tech, je noemt private equity die je ook op de markt.
1: Ja, kleinere kantoren. Ja.
2: En tegelijkertijd, waarom komen ze deze markt in? Omdat die markt ook groeit en heel aantrekkelijk is. Dus wat dat betreft zit er ook groei in de markt. Ik denk eerlijk gezegd, de big tech, de verdict is out, hè, maar ik denk dat zij veel meer geholpen zouden zijn met een intensieve samenwerking met bedrijven zoals wij. We hebben wereldwijd inmiddels bijna 500.000 mensen. Dat is opgebouwd over meer dan
1: 100
2: jaar.
1: Bij EY.
2: Ja. Nou, dus die kennis die zit overal in de haarvaten wereldwijd. Mm. De relaties met klanten die zijn vrij diepgaand overal. Om dat zomaar even op te bouwen met AI is niet zo simpel. Hoe ziet de wereld eruit over 50 jaar? Dat weet ik ook niet.
1: Ze hebben wel al onze data al, hè? Dus dat scheelt. De relatie is er misschien wat minder.
2: Nou ja, dat is dus ook zo'n onderdeel van hoe ga je om met je data? Wat komt er wel en niet allemaal terecht?
1: Ja, ja.
2: Maar wij denken dus uiteraard wel. Big Tech is een grote speler. En die zien wij zeker als een belangrijke speler op de markt. Wij zien meer in de samenwerking met die bedrijven dan ze te zien als concurrent. Als we het hebben voor private equity, ook daar too soon to tell. Wat dat nou precies gaat betekenen. De consolidatie van kleinere accountskantoren. Dat is meestal niet de markt waar wij direct in zitten.
1: Nee, omdat jullie toch de grotere partijen bedienen. Maar ja, als zij ook groter worden, want ze zijn dus, wat ik begrijp, die private equity bedrijven zijn verschillende kleine kantoren ook een beetje aan elkaar aan het verbinden.
2: Ja.
1: Dan krijg je meer kennis, verspreid dan over Nederland, maar dan kan je ook grotere partijen bedienen.
2: Ja.
1: Dat is gewoon een directe concurrent voor jou die nieuw is in het veld.
2: Zeker een nieuwe concurrent in de markt. Op dit moment wat we nu zien is dat nog echt wel een andere doelgroep is dan waar wij zitten. Dat zou zich kunnen ontwikkelen.
1: Ja. Wat ga je dan doen?
2: Nou, ik denk net zoals we
1: prijs
2: nu doen.
1: Prijs verlagen.
2: Nee. Nou, ik denk ook niet dat zij erop zitten te wachten dat we dat doen. Nee, maar ik denk echt wel dat er een plek is voor iedereen. Uiteindelijk, uiteindelijk zijn die kleinere accounts er ook allemaal. En net als we nu ook gewoon concurrentie hebben met de andere Big Four, zeg maar, dan komt
1: is dat welkom. Onze markt is oneindig.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat moet je ook nooit laten afschrikken door concurrentie. Het zet ons wel aan om weer
1: het nog beter te doen,
2: uit te zetten. En dat wij ook niet inslapen en denken, de wereld gaat wel door. Dus
1: ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
3: Het dilemma.
1: EY gaat toch nooit gesplitst worden tussen een accountancy en een adviestak? Of ja, we zullen ooit aan splitsing moeten geloven?
2: Dan gaan we nooit splitsen.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Nee, nooit meer aan geloven. Jullie hebben het geprobeerd. Het was een ambitieus plan. Toch een beetje het gevoel van, ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Hè. Je maakt beleid voor bedrijven. Je denkt mee over hoe je het moet doen. En daarna komen we ook nog even de boeken controleren. Daar wilde je vanaf. Ben je daar nu 180 graden in gedraaid?
2: Nou, dus de visie die we toen hadden, en die vonden wij ook echt een keer getest moest worden, was, is het een goed idee om een firma te hebben die zich alleen maar op accountancy richt en dan de andere tak, de adviestak, verder te kunnen laten groeien, omdat ze dan een veel bredere markt hebben.
1: Mm.
2: Dat hebben we geprobeerd. Waar kwamen we achter? Is als jij een top accountantsfirma nodig hebt, heb je ook experts nodig.
1: Ja.
2: En zouden wij de firma gesplitst hebben, kijk bijvoorbeeld naar de belastingadviseurs, dan hadden wij misschien een vrij klein deel van de belastingadviseurs mee kunnen nemen. Op korte termijn werkt dat nog. Maar op lange termijn, als jij de beste mensen uit de markt wil halen als belastingadviseur, die gaan niet meer naar ons komen, die gaan naar die anderen.
1: Waarom dan?
2: Omdat je uiteindelijk zie je de aantrekkingskracht van belastingadviseurs, zeg maar, die willen bij de best in class zijn. Die willen top of the bill zijn. Nou, dat zijn dan ook vaak degenen die het grootste zijn en die het verschil maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat geldt ook op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity. Dat nu veel sterker opkomt. Die experts heb je keihard nodig. Je ziet eigenlijk dat waar je vroeger als accountant, en dat is wel lang geleden, alles kon doen in een audit. Dat tegenwoordig verschilt een beetje per klant.

0: land, maar dat vaak 30-50% door experts gebeurt.
1: Ja.
0: Dus we kwamen er eigenlijk steeds meer achter van, dit is eigenlijk geen goed idee, want we kunnen wij wel een topfirma naar de toekomst blijven in accountancy.
1: Ja, ja, omdat die mensen gewoon weggaan. Ze willen meer het bredere pakket wat ze nu doen. Dus ook dat consultancy stukje erbij?
0: Nou, dat consultancy stuk is extreem hard nodig voor de expertise in accountancy.
1: Mm-hmm.
0: En aan de andere kant levert ook die accountancy weer allerlei experts op voor het advieswerk.
1: Ja.
0: Nou, wat je net ook zei, we hebben uiteraard wel duidelijke afspraken. Wij adviseren niet waar wij...
1: Ook de boeken controleren. Ja.
0: Dat splitsen
1: daar
0: we.
1: Heb je een soort Berlijnse muur tussen. Hè? Ja. Bij bedrijf A ga je wel advies geven. Zo kun je het doen. Maar we komen niet ook de boeken controleren.
0: Ja.
1: Dus dat mag Deloitte dan doen. Of een andere.
0: Of een ander, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus dat splitsen we heel duidelijk. Zodat je daar niet in de problemen komt. En dan hebben wij met z'n allen besloten van, nou, dan is er ook een kracht voor deze twee takken bij elkaar te hebben. Want het levert ook enorm veel kruisbestuiving.
1: Ja.
0: En we noemen dat ook niet voor niks assurance. Deze tak levert gewoon zekerheid aan alles wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Dus wat je daarmee aan zekerheid kunt bieden aan klanten is veel waard. Dus we denken door bij elkaar te zijn, tot we dan net de competitive edge hebben.
1: Ja, en daarmee heb je dus het gevoel van de slager die zijn eigen vlees keurt, dat hoort er dan maar een beetje bij. Terwijl je hebt het natuurlijk allemaal met een muurtje afgescheiden.
0: Ja.
1: Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje een gek verhaal om uit te leggen. Heb je daar last van?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want zeker bij onze klanten, die hebben ook veel repliek bij gehad dat die niet begrepen om we gingen splitsen om deze reden.
1: Hmm.
0: Dat ze namelijk zeiden, waar haal je data experts vandaan?
1: Ja.
0: En, ik noem dat cybersecurity, op AI, hoe ga je om met responsible AI, belastingadviseurs, noem op. In brede schaal zeg maar, heb je echt experts nodig om die klanten goed te kunnen bedienen.
1: Ja.
0: Dus klanten komen ook naar ons toe en zeggen van, hoe ga je dadelijk ervoor zorgen dat je alle experts nog steeds hebt die je vandaag ook hebt.
1: Ja. Ja.
0: Dus we denken eigenlijk dat het model wel altijd een beetje onder spanning staat, maar dat we dat gewoon prima kunnen beheersen.
1: Ja.
0: En dat dit een veel beter alternatief is dan opsplitsen.
1: Ja. Tot slot nog even over de nieuwe regelgeving die er aankomt. Een wijzigingswet in de accountancy sector. Die zou eigenlijk 1 juli van dit jaar al in moeten gaan. Wordt uitgesteld. Wat zijn de grootste veranderingen die er aankomen voor jullie?
0: Nou ja, voor de grootste accountskantoren gebeurt er eigenlijk niet zoveel. De meeste dingen die erin staan, die waren al ingeregeld. Bijvoorbeeld dat je een raad van commissaris hebt.
1: Dat nou, dat heeft EY wel, ja.
0: En bijvoorbeeld over AQI's, zoals we noemen. Dus audit quality indicators. Nou, daar hadden we er ook al behoorlijk wat van. Dus voor ons verandert daar niet zo heel veel.
1: Mm.
0: Het is wel voor, zoals ze dat heet, de reguliere vergunninghouders, dus wat de kleinere accountskantoren, die moeten dit soort zaken allemaal gaan inregelen. Dus voor hen heeft het serieus impact.
1: Ja, oké. Okay. Dus in die zin, die kleinere accountskantoren die er nu bij komen, die gaan hiermee te maken krijgen. Ja. Misschien zorgt dat weer voor wat meer rust in de markt. Dat er toch een paar denken,
0: het zorgt wel voor een level playing field.
1: Hè. Ja.
0: Dus waar de afgelopen zoveel jaar toch de druk voornamelijk zat bij de, zoals ze noemen, de OB-kantoren, vanavond de Big Four. En wij het ook gewoon snappen dat wij altijd de stap eerst moeten zetten. Ik wil wel zeggen dat er denk ik wel een level playing field moet zijn.
1: Precies, en dat zie je nu ontstaan. Over die dus verhoogde concurrentie gesproken. Dat betekent ook dat de vijver om in te vissen voor je werknemers die je wil aannemen. En zeker die experts en zeker nu op AI-experts. Die zijn nog best wel schaars. Hoe bind jij die aan jou? Hoe probeer je hen binnen te halen? Want er zijn nog best wel veel andere keuzes waar ze terecht kunnen.
0: Ja, nee, dat is absoluut. En de war for talent die blijft doorgaan, dat is absoluut waar.
1: Maar is het misschien nu wel heviger dan ooit?
0: En geeft ook kansen. Kijk, ook de competenties die wij nodig hebben van onze mensen, die veranderen. Dus we zijn veel meer op zoek nu naar engineers.
1: Tech-specialisten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waar krijgen we die onder andere wel vandaan? Is van softwarebedrijven die toch een stuk efficiënter hun eigen software kunnen programmeren.
1: Met AI, dus er zijn ineens die tech-nerds zijn daar niet meer nodig. Die kun jij dan kapen.
0: In ieder geval ontstaat er wel wat ruimte. En je merkt ook wel dat de engineers die aan ons toekomen, dat die het ook fantastisch vinden om te kijken hoe wij ons bedrijf zelf kunnen transformeren.
1: Uh-huh.
0: Want AI doen we voor onze klanten.
1: Ja.
0: Maar ook voor onszelf.
1: Ja, precies.
0: He, dus die zijn wel allemaal voelden zich uitgedaagd om dat voor elkaar te krijgen. En die zien hoe wij met klanten echte real oplossingen gaan maken voor de toekomst. En dat is wat wij van engineers horen, wat zij graag willen, is zelf impact maken. Zelf zien wat zij doen, hoe dat impact heeft bij klanten of bij onszelf. Nou, je kunt je voorstellen, als je bij een heel groot softwarebedrijf zit, dan werk je vaak aan kleinere onderdelen. Dus ik denk dat wij ook nog best wel een heel goed verhaal hebben om ze naar ons toe te lokken.
1: Mooi, dankjewel voor dit gesprek. Patrick Gabriels, topman van EY Nederland. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Dan kun je je abonneren op De Top van Nederland. Zometeen. Nederland kan in 2030 niet meer aan de stroomvraag voldoen. Daarvoor waarschuwt Tennet. Zometeen spreek ik ze. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle. Over drank en drugs.
9: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
10: Het glazen plafond is een bekend fenomeen. Maar volgens journalist Pim Blom is er ook een regenboogplafond. Terwijl bijna 1 op de 5 mensen zich ziet als LHBTI, is dat in de top van het bedrijfsleven maar 1%. Waarom is dat eigenlijk een probleem en wat zegt dat over hoe we werken? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
13: Banky, dat is toch geen woord?
12: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
15: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Creon Kozijnen.
14: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
17: Nu in de BNR-app.
1: Het treinverkeer Amsterdam-Utrecht urenlang plat. Vrees dat de gasvoorraad te laag en te laat wordt gevuld voor de winter. En omzet Nederlandse defensieindustrie is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app. Gaan we even naar de ANWB met Helene de Geest. Helene, rijdt het allemaal wel lekker door op de weg in tegenstelling tot op het spoor?
18: Op de meeste plaatsen rijdt het prima door vanmiddag, maar op de A7 sta je wel in de file van Groningen naar Heerenveen bij knooppunt Drachten. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 5 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via de A16, de A58 en de A27. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 223,5. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij 46,0. En op de A28 Assen-Zwolle bij 158,1.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Heuby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Heuby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken, waaronder twee Rembrandts, gewoon houden. De kunstwerken komen uit een erfenis en omdat de schilderijen in een depot liggen en niet te zien zijn, wilden de nazaten ze terug. Dat zou namelijk de afspraak zijn. Maar volgens de rechter kun je die afspraken ook anders uitleggen. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen en daarmee komt het een energietekort nog dichterbij. En Nederlanders reizen steeds verder op en neer voor werk. Nou, gedwongen door een overspannen huizenmarkt of is er een andere reden? Hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
20: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
21: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
22: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
23: Yes!
24: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
22: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
23: Yes!
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
26: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app.
28: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland kan in 2030 niet meer volledig voldoen aan de elektriciteitsvraag. Daarvoor waarschuwt de hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nieuw rapport, in een jaarlijks advies aan het ministerie van Economische Zaken. En ja, daarmee, met deze waarschuwing, komt het moment van een energietekort dus nog dichterbij. Joost Geunsven is hoofdmarktanalyse bij Tennet, opsteller ook van dit rapport. Goedemiddag.
30: En goedemiddag.
1: Nou, jullie zeiden een tijdje geleden dat het energietekort pas na 2030 eigenlijk aan de orde is. Nu zeggen jullie het is al in 2030 het geval. Dus wat is er veranderd in één jaar?
30: Ja, wij stelden het rapport jaarlijks op en nemen elke keer de meest recente inzichten mee. En wat we nu zien is dat met name ook de vraag in het buitenland nu wat hoger wordt ingeschat. Dat daar een snellere vraaggroei plaatsvindt dan een jaar geleden. Mm-hmm. Dat daardoor nu tekort wat eerder in de tijd zou kunnen gaan optreden.
1: Ja, dus we elektrificeren allemaal te snel. En dan hebben we het dus over Europa breed. Gaat niet specifiek over Nederland.
30: Het is een Europese, wereldwijde trend. En is het te snel? Voor de transitie moeten we die kant op.
1: Nodig, ja.
30: Dus het is meer wat is er nodig om en dan mogelijk te maken. En juist eigenlijk om die elektrificatie te kunnen laten plaatsvinden.
1: Ja, precies. Nou, het gaat dus nu dusdanig snel dat het de vraag niet meer bij kan benen. Wat gaat dat concreet inhouden in 2030? Betekent dat dan gewoon een paar uur stroomuitval?
30: Als we inderdaad verder geen maatregelen zouden treffen en het systeem zich zou ontwikkelen als wij nu hebben aangenomen, dan zou het kunnen dat we inderdaad niet genoeg hebben om iedereen in Nederland altijd van stroom te voorzien. Mm-hmm. Dat betekent niet dat heel Nederland dan in een blackout zou komen, dat nergens stroom is, maar dat er misschien ergens een dorp of een paar dorpen op dat moment misschien geen elektriciteit hebben en onvrijwillig zouden moeten worden afgeschakeld.
1: Ja.
30: En dat is iets wat wij denken dat we zouden moeten willen voorkomen met elkaar.
1: Dat lijkt me wel. Dat klinkt inderdaad iets als iets wat totaal niet bij de westerse wereld past. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kun je dit ondervangen? Hoe kun je hierop anticiperen?
30: Ja, een hele goede vraag. Want we doen deze moment al een jaar om te kijken, hoe komt het eruit? Maar het wordt nu ook relevant, wat is dan beleid dat je kunt treffen? En we zien daar wel een aantal opties. En wat we ook zien, zeker als meerdere landen in Europa maatregelen hebben, dan is het de hoeveelheid vermogen, centrale flexibiliteit die we moeten toevoegen, nog best te overzien. En dat betekent dat we bijvoorbeeld of nog wat meer opslag zouden kunnen uitbouwen, nog wat meer vraagrespons kunnen doen, of een aantal van de huidige gas- of kolencentrales eventueel iets langer open houden.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje controversieel, dit soort dingen. Maar meer opslag bijvoorbeeld creëren, dat klinkt als iets wat niet zo'n heel gek idee is en wat ook relatief makkelijk te regelen is.
30: Nou, dat is misschien heeft ook wel nog zo zijn uitdagingen. Want we hebben nog steeds nemen aan dat er een hele grote groei van opslag is. Maar het past natuurlijk wel heel goed in de energietransitie om uiteindelijk naar een heel duurzaam systeem te gaan.
1: Mm-hmm.
30: Tegelijkertijd, misschien hebben bestaande gas- en kolencentrales wel wat CO2-uitstoot. Maar als ze niet zo heel veel uren per jaar hoeven te draaien, mm-hmm. en dan vooral moeten zijn voor een hele strenge elfstedenwinter,
1: ja.
30: Dan valt die CO2-uitstoot ook best wel mee. En dan is voldoende leveringszekerheid toch ook wel heel waardevol voor de BV Nederland.
1: Ja, is dit dan eigenlijk gewoon een direct advies van Tennet aan de overheid? Jongens, houd het langer open.
30: Nou, wat wij zeggen, niet specifiek van kies die techniek of kies die techniek. Wat nu ons advies is om een zogenoemd capaciteitsmechanisme te gaan implementeren. En in zo'n mechanisme kun je eigenlijk verschillende technieken kopen die een nuttige bijdrage kunnen leveren voor de leveringszekerheid.
1: Hmm.
30: En dan is het eigenlijk wie dat het goedkoopst kan aanbieden, die zou dan daar een vergoeding uit krijgen. En zo kunnen we ook betaalbare de leveringszekerheid zekerstellen.
1: Nou, en anticiperen dus nu het nog kan. Dank Joost Gunsven, hoofd marktanalyse bij Tennet. Beursnerd. Ja, we gaan eens eventjes kijken naar de financiële markten vandaag met de beursnerd van dienst, Sam van Zuilen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Nina.
1: De AEX, hoe staat hij erbij?
0: Nou, de AEX staat nu op 1041 punten, een daling van 0,5%. Begon eigenlijk best wel positief vandaag en kabbelde vervolgens een beetje voort. En het moment dat ik hier ging staan, maakte de AEX, de Midcap en de AMS Next 20 een enorme duikvlucht.
1: Nou, lekker dan weer.
0: Dus ik voel me er weer heel prettig bij dat ik er ben. Wat vooral opvalt, los van die duikvlucht, is Basic Fit op de Midcap. Dat komt omdat het koersdoel is gewijzigd door UBS. Die zet het aandeel van 23,50 naar 43,50.
1: Hmm.
0: En daar geeft de bank drie redenen voor. Allereerst de ruimte om hogere rendementen te realiseren. Ze openen natuurlijk veel nieuwe winkels en dan duurt het eventjes. Sorry, veel nieuwe sportscholen. En dan duurt het natuurlijk eventjes voordat iedereen daar zijn abonnementje heeft. Duurt eventjes voordat dat omzet genereert. Dus moet nog volwassen worden. Daarnaast is de keten in Duitsland wordt ook niet op waarde geschat, zegt UBS. Komt deels door de overname van CleverFit. En het franchise-model kan nog veel verder uitgebreid worden zonder al te veel kapitaalkosten. Dus naar verwachting komen er nog wat gains bij de Basic Fit. Dat staat nu op plus 10% op de midcap.
1: Zo, en inderdaad ook wel echt een flinke verhoging van het koersdoel. 23 naar 43. Oké, we gaan even de chips induiken.
0: Ja, traditiegetrouw, hè. Het moet eventjes, sorry.
1: Zeker.
0: Maar TSMC, die hele belangrijke speler in de chipketen, heeft cijfers over mei gepubliceerd. De Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. heeft vorige maand een omzet van 416 miljard nieuwe Taiwanese dollars gedraaid. En ik vroeg me af of jij
1: nieuwe
0: dat
1: Taiwanese dollars.
0: Kan jij dat omrekenen? Weet jij dan?
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Ja, dat is ook een beetje een flauwe vraag.
1: Wat is de koers? Wat is daar de wisselkoers?
0: De hoog.
1: Okay.
0: Nee, maar het is een beetje flauw. Het komt neer op 11,4 miljard euro.
1: Ja, ja.
0: Een stijging van 30% tegenover de omzet van mei vorig jaar. Niet geheel verrassend dat het goed gaat. Toch is het voor de semiconductorbelegger geruststellend om te horen dat de vraag hoog blijft. Nvidia en AMD hebben die halfgeleiders ook nog steeds nodig. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft investeren ook nog wel even door. De afgelopen maand zei de topman van TSMC ook al dat het aanbod de vraag de komende jaren gewoon niet bij zal kunnen brengen.
1: Nee, dan zou je zeggen, beleggers gaan hier goed op.
0: Ja, maar dat valt dus best wel mee. Op jaarbasis is het echt een ontzettend mooi cijfer, maar in vergelijking met vorige maand is het een groei van 1,5% na een daling van 1,1% in april. Dus het is op jaarbasis, wauw, 30%, maar als je het dan zo de maanden even naast elkaar legt, dan valt het allemaal wel weer mee. En is het ineens wat minder explosief. Maar hoe mooi de cijfers ook mogen zijn, er hangt sowieso te veel onzekerheid in de lucht voor echt hele grote groene borden. Het geruzie over de straat van Hormuz loopt ondertussen uit de klauwen en de markten houden vooral de centrale banken in de gaten. Het is zo goed als zeker dat de ECB en de Fed de rente wel weer willen verhogen om een inflatiegolf tegen te gaan. En uiteindelijk is dat bepalender voor het marktsentiment dan de cijfers van TSMC.
1: Oké, dan gaan we nog heel eventjes verder kijken naar die geopolitieke spanningen. De straat van Hormuz. Iran en Israël, er wordt nog steeds van alles over en weer geschoten. Maar ze zijn nu wel begonnen aan een nieuwe ronde qua schieten. Na die heli-crash
0: van gisteren. Ja, die Apache van de Amerikanen.
1: Neergehaald, ja.
0: En je verwacht dat de markt daar dan toch heel erg heftig op reageert. Maar zo zie je maar dat dingen heel snel normaal worden. Je zou ook verwachten dat de olieprijs daarop reageert. Maar ook dat ligt toch wat genuanceerder. Na de afgelopen maanden oorlog is de markt toch ook redelijk onder controle. En sommige landen of oliemaatschappijen verkopen zelfs hun olievaten met korting.
1: Huh?
0: Ja, dat vond ik ook heel gek. Maar dat bleek uit een rondgang van Bloomberg. Dus dat zien ze bijvoorbeeld bij Angola, bij Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten. Die moeten dus verkopen met korting. En dat leek mij in ieder geval ontzettend tegenstrijdig.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Want maandag sprak ik Lucia van Geuns, energiedeskundige.
0: Precies.
1: Die zei, ja, maar de olievoorraden beginnen echt op te raken. Dus we gaan binnenkort een enorme stijging van die olieprijzen.
0: Ja,
1: zien.
0: En dat speelt ook zeker een rol. Die worden ook steeds minder, die worden ook steeds leger. En daar wordt ook nog steeds aanspraak op gedaan. Maar er zijn nog twee andere factoren. De VS exporteert namelijk nog steeds heel veel olie. En de Chinezen hebben op een of andere manier hun import echt ontzettend in weten te perken. Vandaar dat die piek toch af is gevlakt en de markt niet in één keer omhoog schiet.
1: Ja.
0: Maar ja, zo gauw als de prijzen aan de Amerikaanse pomp te hoog worden en die exportboost dus weer wegvalt. En het moment dat die voorraden dan op zijn, dan gaan we meemaken wat een echte piek is in de olieprijs.
1: Dus nu gauw even tanken.
0: Nu gauw even
1: dat soort adviezen geven wij natuurlijk hier
0: nee,
1: niet.
0: Dat mag niet, sorry.
1: Dankjewel, Sam van Zuilen, economieredacteur en onze beursnerd van vandaag.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten, dan kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
3: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreken we elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag over werknemers die steeds verder reizen om op hun werk te komen, het pendelen. Blijkbaar doen we dat met plezier, of dat weet ik niet helemaal. Dat ga ik vragen aan Floris-Jan Sander, regionaal econoom bij Rabo Research, welkom.
4: Goedemiddag.
1: Waar moet je zelf vandaan komen?
4: Deventer.
1: Deventer, dat is ook een flink eind hier naar Amsterdam.
4: Klopt, met de trein een uur en een kwartier. Ja, het is nog wat te doen.
1: En waar zit jij voor Rabo Research?
4: Utrecht.
1: Utrecht, oké. Dus ook een uur en een kwartier om en nabij, denk ik.
4: Nee, van deur tot deur, denk ik. Of voor mij ongeveer een uur.
1: Oké, ja. En jij dacht van, nou weet je, ik ben zelf steeds meer onderweg. Ik ga eens even uitzoeken hoe de rest van Nederland eigenlijk reist.
4: Ja, het was ook wel een beetje, je hoort ook wel om je heen soms verhalen van collega's die dan ver weg van hun werk gaan wonen. Omdat ze dus zeggen, ik kan thuiswerken. Maar ik was ook wel benieuwd van, zie je dat dan ook echt terug in de data?
1: Ja.
4: En dat was ook een beetje dat we dachten van, laten we daar ook eens naar kijken. Want het kan best wel wat impact hebben.
1: Oké, en wat zag jij daarin?
4: Meerdere dingen. Misschien om te beginnen. Eerst heb ik gewoon gekeken naar hoe zijn die pendelstromen nou tussen regio's. En dan zie je dat die best wel hecht zijn.
1: Mm-hmm.
4: Zeker als je kijkt naar de Randstad. Dat bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht zijn echt van die regio's die gewoon heel veel mensen uit andere omliggende regio's aantrekken. Mm-hmm. Om dan in die steden te gaan werken. Alleen we zien sinds 2021 ook een ontwikkeling dat ze ook steeds vaker van verder komen. Ja. Ook vanuit Deventer, Arnhem, dat soort steden.
1: Ja, dat is echt wel een stuk verder. Het drijft dus mensen blijkbaar wat meer naar de randen van Nederland. Ik dacht meteen, ja, dat heeft natuurlijk gewoon met de woningnood te maken.
4: Ja, dat is nog wel. Daar hebben we niet naar gekeken. Maar dat is inderdaad wel een hele interessante vervolgvraag. Van ja, wat zijn nou die intenties van mensen? Is het nou dat die bijvoorbeeld daar gaan wonen in Arnhem, omdat dat ook misschien een mooie groene omgeving is?
1: Is het zeker, ja.
4: Of is het inderdaad dat ze misschien wel in Amsterdam of Utrecht hadden willen wonen. Maar ja, is de woningmarkt gewoon te overspannen daar?
1: Ja, oké, maar dus het zou een rol kunnen spelen. Maar je zegt, dat laat ik even buiten beschouwing. Ik kijk echt naar die kaart van die reisbewegingen.
4: Ja.
1: In welke sectoren, dat zou je dan ook wel uitgesplitst hebben, zie je dan de meeste reisbewegingen?
4: Ja, je ziet echt wel dat het heel sterk wordt gedreven door een aantal sectoren. Echt wel een beetje de kantoorsectoren, om het zo maar te zeggen. Dus ICT zie je heel sterk. Zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening. Die sectoren vallen wel op. Dat daar mensen ook de grootste afstand afleggen naar werk toe.
1: Ja, oké. Dus en waarschijnlijk omdat ze veel thuis werken of omdat ze flexibel werken. Waar zit hem dat in?
4: Ja, nou dat zijn ook de sectoren die daar meest faciliterend in zijn. Dus daar zeggen werkgevers het vaakst van, je kunt wel deels thuis werken. Terwijl bij andere sectoren, de horeca of de industrie, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat vanuit huis te doen.
1: Ja, precies. Dus dan moet je gewoon sneller naar je werk. Aan de andere kant, ik hou zelf van autorijden. Misschien dat mensen dat helemaal niet vervelend vinden om gewoon lekker een uurtje een bak koffie onderweg.
4: Dat kan ook, ja. Ja, zo heeft iedereen wel zijn eigen voorkeur.
1: Is het voor werkgevers een positieve of misschien meer een negatieve ontwikkeling dat mensen verder weg wonen?
4: Ja, als je dus echt kijkt naar die sectoren waar dit dus het meeste invloed op heeft, dan zou je wel kunnen zeggen, kijk, als je bijvoorbeeld een bedrijf bent in Amsterdam, een IT-bedrijf, heb je nu misschien door het thuiswerken, of als je dat aanbiedt als bedrijf, kun je wel ook werven op een groter gebied. Waar je dat eerst misschien in een wat kleiner gebied kon doen, zie je dat nu wat groter is geworden. Dus misschien wel meer potentiële werknemers.
1: Ja, dat is mooi. Dus dan ga je die pool misschien een beetje vergroten. Aan de andere kant, reiskosten, die moet je ook vergoeden als werkgever.
4: Ja, dat klopt.
1: Hoe verder ze wonen, hoe duurder een medewerker is natuurlijk ook.
4: Nu je het zegt. Ja, dat hebben we dan niet specifiek naar gekeken. Maar we zien dus wel dat die ontwikkeling is dat er een toename is. Dus blijkbaar speelt dat toch wat minder mee.
1: Nee, precies. Zien wij in Nederland nu een arbeidsmarkt die zich dan gaat concentreren? Misschien wel gewoon in de Randstad, als we het maar even ruim nemen.
4: Je ziet wel sowieso ook daar, even los van deze ontwikkeling, zie je dat sowieso de groei. Ja, de groeipatronen van regio's zijn al echt langere tijd wel uiteenlopend.
1: Ja.
4: Dus Amsterdam, Utrecht, maar ook Eindhoven zijn echt van die regio's waar je gewoon ziet dat die harder groeien dan andere regio's in het land. Dus het is ook niet zo gek dat daar dan ook meer banen bij komen. Wat wel zo is, kijk, stel je woont in, laat ik weer Arnhem nemen en je reist naar Utrecht. Je geeft je geld wel uit in Arnhem. Dus op die manier creëer je ook wel weer lokale werkgelegenheid. In bijvoorbeeld de horeca, bij kappers. Zo is het ook nog weer een soort van indirect effect.
1: Ja, oké. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een soort leegloop ziet. Van mensen die inderdaad wel echt wat meer in Deventer, Arnhem gaan wonen. Maar dan werken in de Randstad. Dat toch wel iets doet met economische waarde van zo'n gebied.
4: Ja.
1: We hebben het natuurlijk ook, we zien het toch ook echt in Limburg en in Zeeland, waar mensen eigenlijk gewoon, mensen trekken weg. De huisartsen zijn niet meer te krijgen. Mm-hmm. Weinig busverbinding. Dat speelt toch allemaal mee voor zo'n gebied?
4: Tuurlijk, dat speelt ook mee. Het is hier ook wel lastig, omdat aan de ene kant je hebt die mensen die in Arnhem wonen en bijvoorbeeld werken in Utrecht. Als je dan kijkt echt naar gewoon het cijfers van bruto binnenlands product, dan wordt dat toegewezen aan steden als Utrecht en Amsterdam. Dus als je echt naar die cijfers kijkt, dan kan het best wel zo zijn dat je daar een hele grote ontwikkeling ziet.
1: Mm.
4: Maar die inkomens, die verdien je in de regio waar je woont. Dus als je dan kijkt naar de inkomens in plaats van het BBP, kan het daar wel wat gematigder effect hebben. Maar ja, zeker. Het is ook gewoon een vergrijzende samenleving. Dus in dat soort regio's krijgen ze daar wel mee te maken dat het moeilijk is om een huisarts te vinden.
1: En dat heeft dan weer gewoon directe gevolgen voor de leefbaarheid van zo'n gebied. Dus het is op zich niet gek dat je dan nu zo'n concentratie begint te zien. Maar het lijkt mij dan iets waar je als overheid toch ook wel koste wat kost moet denken. Dit moeten we voorkomen.
4: Dat zou ik niet zeggen. Omdat het is niet zo zwart-wit. Dus wat ik al zei, als je in Arnhem woont en in Utrecht werkt, is het niet zo dat helemaal negatief is voor Arnhem. Omdat in Arnhem heb je ook dat je daar weer indirect banen creëert.
1: Mm-hmm.
4: Als je kijkt naar bedrijvigheid, kan het misschien wel wat betekenen. Dus stel je bent een IT-bedrijf in Arnhem. Dan had je eerst misschien wat minder concurrentie van bedrijven in Amsterdam en Utrecht. Mm-hmm. Maar misschien concurreer je daar nu wel mee. Dus daar zie je wel dat het misschien wat moeilijker wordt.
1: Ja, en wordt dan de economische ongelijkheid tussen regio's hierdoor wel gewoon wat versterkt?
4: Nou, je ziet eigenlijk dat op patroon al wat langer aan de gang is. Dus echt al 10, 20, 30 jaar zie je toch echt wel uiteenlopende groeipaden van regio's. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat nu sinds 2021 ook dat thuiswerken wat meer een opkomst is. Dat wel... daarbij faciliteert. Dus dat bedrijven dus ook in Amsterdam, waar ook heel veel banen gecreëerd worden, nu ook kunnen zeggen van, nou, we kijken ook even wat verder. Kunnen we misschien mensen uit de verder gelegen regio's aantrekken?
1: Ja, precies. En dan, als je daar dan toch naar kijkt, de drukste dagen om te pendelen. Dinsdag en donderdag, lijkt me.
4: Ja, dat lees je inderdaad vaak, klopt. Ja, dat is nog wel weer het lastige, want... Je zou kunnen zeggen van, nou, dat laat wat druk af van de drukte op de weg of op het spoor. Maar ja, dan zie je toch dat het concentreert op die dinsdagen en donderdagen.
1: Ja.
4: Ook wel weer een beetje begrijpelijk. Want ja, je wil ook als je op kantoor bent misschien ook wel overleggen met je team. En dat je met z'n allen bent. Ja. Dus dat maakt het wel lastig.
1: Wat ik wel grappig vond in jouw onderzoek is dat er ook uitkwam dat bijvoorbeeld naar Eindhoven veel minder reisbewegingen zijn dan naar Groot-Amsterdam en naar Utrecht. Hoe zit dat dan?
4: Ja, die vonden we ook wel opvallend. Want ja, eigenlijk Amsterdam en Utrecht, die vielen heel erg op. Daar zie je echt ook die ontwikkeling sinds 2021, dat ze echt uit verder gelegen regio's komen.
1: Uh-huh.
4: Eindhoven zie je gewoon bijna geen verschil. Het betekent niet dat daar nauwelijks economische ontwikkeling is. Ik bedoel, daar zit ASML en alle toeleveranciers. En daar groeit het banenaantal ook heel sterk. Alleen daar zie je dat er toch wordt opgevuld door mensen die ook in die regio wonen. En dat is echt het verschil met andere regio's.
1: Omdat ze dan ook minder thuiswerken? Want op zich bij al die hele Brainport, ja, dat zijn ook niet alleen maar technische banen. Dat zijn ook gewoon mensen die lekker thuis vanuit hun laptopje gewoon aan het werk zijn met hun hoofd.
4: Ja, als je echt kijkt gewoon naar banen, dan zie je toch dat de meeste banen in de industrie zitten. En dat is wel een sector waar je gewoon ziet dat er minder wat thuis gewerkt.
1: En dan wil je dus wel dichterbij wonen als je echt 4-5 dagen per week naar kantoor moet?
4: Ja, dat zie je wel. Als je kijkt naar de data, zijn mensen dan toch bereid om minder afstand af te leggen naar werk.
1: Mm-hmm.
4: Dus ja, inderdaad.
1: Ja. Wat betekent deze ontwikkeling voor mensen die eigenlijk niet kunnen thuiswerken? Denk ik bijvoorbeeld aan politie, zorgpersoneel, onderwijs?
4: Ja, die sectoren zijn gewoon minder gevoelig hiervoor. Dus dit is wel specifiek voor een aantal sectoren. Zie je dat thuiswerken echt wel wat veranderingen teweeg kan brengen.
1: Mm-hmm.
4: Maar in andere ook echt niet. Dus inderdaad wat je zegt, ja, als je 4-5 dagen per week gewoon ergens moet zijn.
1: Dan wil je daar ook wonen.
4: Dan zijn mensen vaak wel minder bereid om verder te weg te wonen. Dus dan gaan ze dichterbij werk wonen.
1: Ja, en bij het ziekenhuis is het volgens mij zelfs een eis. Als je als arts daar werkt, dat je binnen een kwartier rijden van je ziekenhuis moet wonen.
4: Ja.
1: Zou je kunnen verwachten, of zou het een goed idee zijn als overheden, misschien ook werkgevers hier meer op gaan inspelen, dat je echt banen beter kan verspreiden over het land? Dus dat je ook zegt, van, nou, misschien moeten we juist huizen met voorrang aan dit soort groepen verlenen?
4: Nou, dat vind ik lastig, omdat, wat ik al zei, het is niet per se zo dat je nu ziet dat er eigenlijk geen banenontwikkeling is in die wat meer randregio's van het land.
1: Mm-hmm.
4: Daar zie je ook gewoon dat er wel groei is. Alleen zie je wel dat het meer in andere sectoren is. Dus ik zie het niet per se als een problematische ontwikkeling.
1: Nee. Hey, tot slot, verwacht jij dat het zich verder gaat ontwikkelen in de toekomst? Gewoon meer forensen op de weg en in de auto en...
4: Nou, als we echt kijken naar jaarlijks die data, zie je dat er nog wel steeds een soort van stijgende lijn in zit. Dus het zou best wel kunnen dat dit nog even doorzet. Maar er zit ook wel een soort van plafond. Want het blijft toch een aantal sectoren waar dit makkelijk te doen is. En er zijn ook gewoon heel veel sectoren waar dat niet zo is. Dus ja, wat dat betreft is het niet onbeperkte mogelijkheden.
1: Nou ja, laten we zeggen, we hebben al files genoeg, toch? In de spits op de weg.
4: Ja, nou ja, ik hoorde net ook al dat er weer een storing was op het spoor. Dus,
1: ook dat. Ja. Dus toch maar lekker thuiswerken of gewoon op de fiets naar je werk.
4: Ja.
1: Fijn, hè? Dankjewel, Floris Jansander, regionaal econoom bij Rabo Research.
5: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: En deze rubriek kun je natuurlijk ook terugluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je podcast-app. Nou, bij mij binnen natuurlijk Lisbeth Staats, Niels Heidhuis.
6: Hey,
1: de avondspits. Om 4 uur is het weer zover. Wat gaan jullie doen?
6: Nou, zal ik beginnen?
7: Ja.
6: We gaan praten over onze gasvoorraden. Er is weer een noodsignaal van de Gasunie uitgegaan. 19% gevuld zijn ze en dat is te weinig. Want nu in juni, halverwege het jaar, zou dat al meer dan 50% moeten zijn.
1: Dat schiet niet op, nee.
6: Schiet niet op. Daar gaan we over praten met Jillis van der Beukel, energiedeskundige, en Hans Grunveld van de WMW, van de belangenbehartiger van de ja, energie-intensieve industrie. En die zegt, het is helemaal niet goed om die noodvoorraden, of die, ja, die reserves nu hals over kop te gaan vullen. Veel te duur de markt, wordt allemaal weer doorberekend.
1: Dus wel we afwachten.
6: Ja, precies, geduld hebben.
1: Een beetje tegen gas, ja, tegen de gasunie.
7: Ja. Nou ja, en als ik daar mag aansluiten, we blijven bij de energie, want tegelijkertijd heeft Tennet dus gezegd, in 2030 kunnen wij al niet meer aan de vraag voldoen.
1: Ik heb ze net gesproken, Tennet.
7: Dus je kunt wel, zeg maar, geen van het gas afgaan, maar helemaal op de elektriciteit over, dat gaat waarschijnlijk ook niet. Nee. Ja, hoe zorgelijk is dat? Je hebt ze net gehad, ja?
1: Ik heb ze net gehad, ja. Tennet, ja. En jullie gaan het er weer over hebben?
7: Nou, wij gaan daar even op beschouwen met Remco de Boer, in elk geval.
1: Ja, heel goed. Lekker energieke avond.
7: Nou, er is misschien wel kans, want de Europese banken hebben gezegd, er is ook een investeringsgat, in die zin. Wij zitten met geld, dat willen we graag investeren, maar regels en integratie van de kapitaalmarkt belemmeren ons. Dus als dat wordt weggenomen, als die belemmeringen worden weggenomen, dan zou je dat misschien in het stroomnet kunnen steken.
1: Het zou kunnen. Om 4:00 gaan we het allemaal doen met Liesbeth en Niels. Dus naar de avondspits. Dank jullie wel. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Sascha Meijer van Nautilus International. Onder meer over de gelijke betaling van werknemers op die grote, immense vrachtschepen. En na de nieuwsupdate kun je luisteren naar Boekestein in de Wijk. En om 4:00 dus naar Liesbeth en Niels in de avondspits. Tot morgen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
20: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
10: Banky, dat is toch geen woord?
9: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
11: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
15: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
18: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
23: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
16: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
31: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
32: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, zoals op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De rechte rijstrook is daar dicht. Er ligt een modderspoor op de weg. De vertraging is 5 minuten. Het gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren daar. Op de A1 Hengelo-Duitse grens bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. De weg is daar nu dicht. Je kunt omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 bij Lelystad bij 99,8. Op de A15 Europoort Rotterdam bij 39,5. En ook eentje op de A28 Amersfoort Zwolle bij 80,1.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Heuby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Heuby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken, waaronder 2 Rembrandts, gewoon houden. De kunstwerken komen uit een erfenis en omdat de schilderijen in een depot liggen en niet te zien zijn, wilden de nazaten ze terug. Dat zou namelijk de afspraak zijn. Maar volgens de rechter kun je die afspraken ook anders uitleggen. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
17: Deze week hoor je een extra speciale editie van de Grote Tech Show vanuit het BNR AI Kennisfestival. Waar we niet alleen in gesprek gaan met het aanwezige publiek, maar ook met Quinten Schevernels, CEO van Impala Studios. Die ontwikkelen apps. En hoe is dat nou in de tijd van AI? Dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
21: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Dinsdag 9 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En we hebben weer een keur aan slimme vragen. Te beginnen bij Tjerk Dauma, die zegt: ik heb een vraag over het moment waarop je de onderhandelingen voor een staakt het vuren zou moeten starten. Ja, dat lijkt wel een actuele kwestie. Hè? Je ziet, zegt Tjerk, steeds een soort golfbeweging waarbij de strijdende partijen afwisselend aan de winnende hand zijn. Als het goed gaat, zoals nu bij Oekraïne, ben je wellicht geneigd niet te willen onderhandelen. Vervolgens krijg je tegenstander weer momentum en zou je achteraf wel willen hebben onderhandelen, maar wil de tegenstander dat niet meer en zo gaat dat maar door. Hoe bepaal je als Oekraïne dat je toch wil onderhandelen vanuit zo'n periode waarin je aan de winnende hand bent? En hoe gaat dit proces en hoe beheers je een bepaalde overmoed als dingen goed gaan op het slagveld? En wanneer moet je juist wel of niet doorgaan met vechten? Kortom, zeg het maar, Arisjan.
25: Nou, moet je luisteren. Dat is natuurlijk een hele goede vraag. En ik weet het antwoord niet, maar ik kan wel iets bedenken.
24: Bedenk eens wat.
25: Theoretisch zou je denken dat als je aan het winnen bent, hè, dat je dan minder geneigd bent om te handelen, omdat je militair dan gewoon überhaupt wel vooruit gaat. En als je aan het verliezen bent, dan zou je misschien wel bereid zijn om te handelen. Het gekke is dat de huidige situatie is een andere. Ja. Poetin is zo ideologisch verblind dat hij, terwijl het helemaal niet zo goed gaat met de Russen, hij beukt gewoon door. Hè? Kennelijk is hij bang voor zijn eigen positie en hij wil helemaal niet onderhandelen. Terwijl dus Zelensky, die toch wel een beetje vorderingen maakt, hoewel die bij in het noorden toch ook wel in de problemen zit, die laat heel duidelijk blijken, ook naar de wereld toe, ik ben wel bereid om te praten. Hè? En praat zelfs met die voetbaldirecteur Abramovich. Dus dat is het toch interessant wat daar gebeurt. Ik denk dat de verklaring is dat Oekraïne heeft niet alleen maar dat ze voordelen halen. Ze zijn in het noorden, zitten ze ook in de problemen. En ze hebben natuurlijk een recruteringsprobleem. En er wordt verschrikkelijk geleden aan het front. En misschien dat Zelensky ook wel inschat dat Poetin aan alle kanten vastzit. En dan probeert hij hem nog een beetje via deze manier te helpen. Wat denk jij erop?
1: Nou, dat ik voor iemand die geen idee had, helemaal niet zo'n stom antwoord is. Toch? Nee, maar kijk, het speelde dat doorknokken, omdat je aan de winnende hand bent, dat speelde heel erg sterk aan het begin van de oorlog. Aan het begin van de oorlog, dus dan praten we over maart, april, stukje mei volgens mij van 22. Toen zag je dat de Oekraïners in één klap in de winning mood raakten. Want ze schopten de Russen uit het noorden. Vervolgens aan het eind van het jaar hebben ze de Russen nog weer een keer uit de twee kanten van het front in het zuiden geschopt. Dus dat leek allemaal heel erg goed te gaan. En je zag dat dat ook wel effecten had op de bereidheid van de Oekraïners om te gaan onderhandelen. Want ze dachten van, we schoppen die Russen er helemaal uit. Nou, dat is niet gebeurd, want eind 22 ontstond er een padstelling en die duurt eigenlijk in wezen tot op de dag van vandaag voort. Nou, er zijn historisch gezien twee redenen waarom je gaat onderhandelen en waarom tot een vredesakkoord of als zaak het vuren komt. Dat is A, als er een padstelling is, of B, als een andere partij op punt staat te winnen. Dat wil je dus niet. Dus dan denk je, nou oké, schade beperken, dan gaan we nu maar aansturen op gesprekken. Nou, die padstelling is er. Maar ik denk dat Arend-Jan redelijk gelijk heeft. Als ik je goed begrijp, dan zeg je van ja, die Poetin, daar zit denk ik het probleem in. Want als hij nu moet toegeven, dan heeft hij gewoon niks bereikt. Althans, veel te weinig. En dan is hij uit het noorden geschopt. Hij is in het zuidelijke front is hij de beide kanten is hij een tijd geleden al kwijtgeraakt. En het lukt er maar niet om die Donbass in te nemen. Dan heb je wel een probleem. En dan ben je dus een oorlog begonnen en heb je wel wat uit te leggen thuis. En ik denk dat dat inderdaad de verklaring is waarom er op dit ogenblik geen oplossing komt. En waarom Poetin er maar op gokt dat hij de langste adem heeft. Dat zou ook best kunnen zijn. En Zelensky die wil er een einde aan breien. En dat is ook logisch dat hij dat wil. Want de verliezen zijn gigantisch. Die oorlogsspanning is niet lang meer vol te houden. Ja, en dan zie je dus dat hij graag tot een vergelijk wil komen. Maar dat vergelijk ziet er eigenlijk alleen maar uit dat hij wil komen tot een staakt het vuren en dan niet tot onderhandelingen voor een definitieve oplossing. Ik denk dat hij dat heel erg voor uitschuift. En wat dat betreft denk ik dat hij goed kijkt wat er in Iran gebeurt. Ook de Iraniërs zeggen, het nucleaire programma, dat schuiven we heel ver voor ons uit. Daar gaan we lekker niet over onderhandelen. En uiteindelijk ontstaat er wel een nieuwe situatie en dan krijg je misschien alsnog ons zin.
4: Ja. Hele goede antwoorden van jullie. Zou het ook kunnen dat het helemaal andersom is en dat Zelensky juist nu wil praten omdat hij er goed voor staat op het slagveld? Want dan kan je misschien ook wat meer eisen. Dat is het omgekeerde.
1: Oh, speelt zeker een rol. Dat is natuurlijk absoluut waar. Hij heeft het tactisch initiatief. Maar dat betekent dus nog niet dat hij strategisch initiatief of zelfs een operationeel initiatief heeft. Een operationeel initiatief betekent dus dat er grote doorbraken komen die dus echt de aard van de oorlog veranderen. En een strategisch initiatief, dan stoom je op naar de overwinning. Dat is echt niet het geval. Hij heeft een tactisch initiatief en dat is op zich echt onvoldoende om te denken dat het wel oké zou komen voor Oekraïne in deze oorlog. Mm-hmm. Ja.
4: Maar dus het zou misschien een goed moment kunnen zijn in de zin dat er voor beide partijen nu op hun eigen manier een reden zou zijn om eens te kijken naar een eind eraan breien?
1: Nou ja, of voor Poetin zie ik het niet. Dus voor Zelensky zie ik het wel, maar voor Poetin zie ik het niet. Want ik denk...
4: Misschien dat hij ziet van dit gaat mis, bijvoorbeeld in de Russische economie. En ja, maar de mensen gaan te veel klagen.
1: Ja,
4: de elite is nog niet, houdt het niet meer.
1: Nee, maar goed, dan heeft hij nog wel even, dat kan hij nog wel even uitzingen. En ja, op een slagveld kan hij het ook nog wel even uitzingen. Ja. Hij ziet dat hij een probleem heeft, maar hij weet ook dat hij waarschijnlijk, denk ik, meer tijd heeft dan Oekraïne. Zeker omdat dat gedrag van Trump, dat heeft Oekraïne natuurlijk in de steek gelaten. Oekraïne heeft een geweldig probleem met zijn luchtverdediging. Hebben we het er ook even over gehad. Dan is 1 plus 1 2. Dan ga je dus proberen om dat te compenseren, dat gebrek aan voortgang op het slagveld. Met steeds hardere aanvallen op Oekraïne met raketten, met name met ballistische raketten. Dat zie je nu al gebeuren.
4: Gaan we naar Erik Verheul. Die is, zag ik, hoogleraar Financial Cybersecurity aan de Radboud Universiteit. Hij heeft het over het verhaal van Follow the Money. Ik heb dat niet gezien, maar daarin ging het over het Europese DigiD, om het zo te noemen. Dat is zeg maar in aanbouw. En daarin wordt geleund volgens dat Follow the Money stuk op veel beveiligingswerk van Apple en Google. En Erik vraagt of Samsung ons niet zou kunnen helpen om onafhankelijker te worden van dat soort Amerikaanse technologie. Samsung, schrijft hij, heeft zo'n 35% marktaandeel in Nederland en biedt met Samsung Knox eigen kwalitatief hoogwaardige beveiligingsbouwstenen. En als de hoogleraar Financial Cybersecurity dat zegt, dan zal dat wel. Dus een alternatief mogelijk voor Big Tech. Hij zegt, kunnen we daar niet een strategisch partnerschap mee aangaan? En kan Zuid-Korea, natuurlijk dat ook vanwege de oorlog met Noord-Korea, dat is nog steeds oorlog formeel, hè? Er heeft natuurlijk een hele grote en capabele militaire industrie. Zou dat dus ook misschien breder een goede strategische partner voor Nederland en Europa kunnen zijn?
25: Nou, misschien nog een beetje uitleg. Het Europese DIGID, zo noem ik het maar even, Digit, hè, dat dreigde overgenomen te worden door een Amerikaanse onderneming. En als ik goed ben geïnformeerd, jongens, dan heeft de Tweede Kamer heeft nu gezegd dat willen we niet.
4: De minister heeft het ook voorgestoken.
1: Willemijn.
4: Staatssecretaris.
1: Ja.
25: En dat is
1: Willemijn Aerts heeft dat besloten, ja.
25: En dat vind ik heel goed dat ze dat heeft gedaan. En kijk, luister, het is nooit goed als je zeer eenzijdig afhankelijk bent van Amerikaanse big tech. En het is inderdaad zo dat Samsung kan ook een aantal dingen leveren. En dat geldt overigens ook voor de luchtverdediging, als ik het goed begrepen heb. Ja. En het is sowieso heel verstandig om met Zuid-Korea een strategische partner te worden. Want je moet gewoon niet afhankelijk zijn van alleen Amerikaanse tech-industrie. Wat vind jij, Rob?
1: Ja, ik heb begrepen dat het inderdaad kan met Samsung, dus Zuid-Korea. Eigenlijk, als je wil zien wat onze betrouwbaarste partners zijn, dan moet je gewoon kijken hoe de coalities nog de willing in elkaar steken. Daar zitten de Europese landen in, daar zit Canada in, daar zit Zuid-Korea zit erin, Japan zit er zelfs in. Een land wat steeds interessanter gaat worden, vind ik, ook op technologisch gebied, is India. Onlangs hebben we daar een vrijhandelsakkoord mee gesloten. Maar we hebben ook een akkoord gesloten op het gebied van veiligheid en defensie. En ik denk eerlijk gezegd dat India wel eens een keer een heel interessant land kan worden om samen te gaan werken. Het heeft een enorm potentieel op het gebied van high-tech. En we zien ook dat Europese bedrijven nu samenwerkingen zoeken in toenemende mate met India. Wat ook voor India een enorm doorbraak is. En India wil dat graag. India wil absoluut een goede samenwerking hebben met de Europese Unie. En daarmee komt ook India uit een isolement. Voor de Zuid-Koreanen was dat al geen probleem. Als je bijvoorbeeld kijkt wat Polen heeft gedaan, die heeft zijn tanks al gekocht in Zuid-Korea. Dus dat is absoluut geen probleem. Japan begint nu ook, ook op defensiegebied, om te kijken wat ze kunnen leveren. Dus het is echt gewoon aan het veranderen. En je moet heel goed kijken op dit ogenblik waarmee bijvoorbeeld handelsverdragen worden gesloten. Dat zijn landen die naar ons toe worden getrokken. En als je nu kijkt wat er gebeurt, ja, dan zou dus zo'n heel conglomeraat van landen van Japan, Zuid-Korea, India, dat zou ons inderdaad in belangrijke mate kunnen laten loskomen van de Verenigde Staten op high-tech gebieden, dus ook op digitaal gebied. Ik denk dat dat gebeurt. Dat zal allemaal niet direct kunnen gebeuren. Maar ik denk dat er in Amerika met grote vrees wordt gekeken naar deze beweging die op dit ogenblik plaatsvindt.
4: Ja, interessant. Ik zat ook wel eens te denken, als ik een nieuwe telefoon moet, deze is van die Amerikaan. Ik vind misschien dat ik ook eens naar de Zuid-Koreaan overstap als ik een nieuwe nodig heb. Het is een sympathieker land dan Amerika.
1: Ja, het probleem heb je zelf gevangen gemaakt van die Amerikaan. Als het gaat om je digitale systeem. Nou ja, ik wel. Dat is echt een probleem.
4: Ik zit echt vast. Ja. Ben je al je foto's kwijt?
1: Oh, wat een ramp. Ja. Nee, dat kun je nog wel doen. Maar het is wel een probleem. Je zit in het ecosysteem.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Effectief te kunnen regeren.
2: Ja, dat is een hele
1: goede vraag.
2: Dat is echt een hele goede. Ja. Hier wordt continu. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel bijeenkomsten ik wel niet heb bijgewoond dat over deze vraag gaat. En het antwoord is ook iedere keer hetzelfde. Ik was gisteren nog op de Hightech Campus in Eindhoven, waar ook deze vraag werd gesteld in een bijeenkomst die georganiseerd werd door de World Trade Centers van Nederland. Ik zat in een panel op een gegeven moment met een aantal van die mensen die daarover gaan. En die dus ook van buitenlandse zaken, maar ook uit de industrie. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het probleem is snelheid. Je moet echt nu snelheid. Je moet vaart zien te maken. Dat betekent dus dat de procedures moeten gaan veranderen. Wij zijn ongelooflijk vasthoudend als het gaat om procedures. En in veel gevallen zijn die procedures om een aanschaf te kunnen plegen, die zijn eigenlijk belangrijker dan het resultaat. En dat geldt zeker ook voor Defensie. Wat dus ook de uitdrukking is van een vredesorganisatie. Want dan kan je dat permitteren. Maar op het moment dat er een dreiging is, kan je dat niet meer permitteren. Dus je procedures moet je gewoon afkappen. Je moet heel snel vorderingen zien te maken. Dat betekent ook dat je budgetten anders moeten worden ingedeeld. Want op dit ogenblik moet er natuurlijk geen euro verkeerd worden besteed. Maar dat zul je moeten accepteren dat uiteindelijk wel gebeurt. Wat je ook moet accepteren, is dat als je ziet hoe die oorlogen bijvoorbeeld op dit ogenblik zich ontwikkelen en welke rol start-ups daarin spelen, dat je moet accepteren dat start-ups opkomen en failliet gaan. En dat je dus ook geld weggooit. Dat is nou de essentie van innovatie. Als je 10 projecten hebt en dan verlies je er misschien 8. En misschien verlies je ook 8 start-ups. Maar de 1 of 2 die winnen, die hebben zoveel toegevoegde waarde dat die het verlies van de ander dat die het verlies compleet goed maken. Dus ook, je moet daar ook op een heel andere manier naar kijken. Maar ik heb veel te vaak op meegemaakt dat in de Tweede Kamer wordt gezegd van ja, maar dit kan helemaal niet. En we moeten alle start-ups die we hebben, daar moeten we misschien geld in stoppen. Maar die moeten ook allemaal winnen. En dat kan dus gewoon niet. Je moet dus accepteren dat daar gewoon risico's bij zitten. Nou ja, dus en dan ben je in staat om snelheid te maken. Maar dat betekent, en dat is het allerbelangrijkste, dat je mindset verandert. Dat je begrijp wat er aan de hand is. Dat je procedures wilt versimpelen, wilt versnellen. Dat je geld anders wil inzetten. Dat je op een andere manier gaat kijken naar bijvoorbeeld je wapenaanschaf. Ja, het kan absoluut. Het kan absoluut. Maar het vereist een enorme politieke omslag om dat voor elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm. Volgens mij heb ik in die Europese regels over openbare aanbesteding wel eens zien staan een uitzonderingsclausule. Namelijk, de regels zijn niet meer toepasbaar in geval van oorlog. Stip. Dus als we nou eerst die oorlog hebben, dan komt het procedureel misschien alsnog goed. Maar nee, het is wel wat laat.
2: Het is nog veel simpeler. Als de nationale veiligheid in het geding is, dan kun je de Europese aanbestedingsregels terzijde schuiven. Het instituut wat ik destijds heb opgericht, heeft voor het laatste kabinet Rutte, dat zit eruit te zoeken hoe dat kan. Dat kan eigenlijk vrij simpel. Alleen het vereist ook hier weer politieke moed om het daadwerkelijk te doen. Dus het kan. Je kunt nu al zeggen van de nationale veiligheid is hier mee gediend. Dus ik moet nu die procedures aan de kant schuiven. Ja. Maar het gebeurt onvoldoende. Fransen die doen dat overigens wel.
1: Natuurlijk.
3: Defensie is dus een uitzondering op het Verdrag van Rome. Dat is geen onderdeel van de gemeenschappelijke markt. Daar kan je dus, elke natiestaat kan zijn eigen defensieindustrie bevoordelen. Dat is overigens ook een probleem. Want wat wil je? Je hebt altijd een regering en daaromheen dansen ondernemers en die willen graag die overheidsopdrachten krijgen. En wat we toch wel willen, is dat transparant gebeurt en dat degene die het beste doet tegen de aantrekkelijke prijs dat hij het krijgt. Hè? Dus het is, om nou helemaal de openbare aanbesteding uit het raam te gooien, is ook weer zo wat. Mm-hmm. Want dan betaal je natuurlijk weer te veel. Dus het is maar goed, we hebben nu dus een probleem met de tijd. Dus je zult die procedures moeten verkorten. En het is altijd lastig. En Rob heeft natuurlijk gelijk dat heel veel start-ups die ongelooflijk waardevol kunnen zijn, maar een deel daarvan, die gaan gewoon kapot. Maar er moet

0: een verhaal zijn, ook naar de toezichthouders, ook naar het parlement. We hebben die gekozen omdat die het beste kon. En als je dat niet doet, ja, dan zit je dus in een soort Russisch oligarchisch.
1: Het is niet alleen maar wie het beste kan, want het zijn ook beloften die worden gedaan, omdat je in een innovatietraject zit.
0: Ja.
1: Ik heb dat nu zelf ook gezien in Oekraïne. Daar komen dus dozen met drones. De meeste drones gaan terug. Die crashen, die worden getest en die worden niet goed bevonden. En er worden 1 of 2 drones uit een hele partij gehaald. En die zeggen, dat is interessant, daar gaan we mee verder. En die kunnen we misschien ook verder innoveren. Daar zie je precies hetzelfde. Er zijn nu 450 dronebedrijfjes in Oekraïne, als ik goed ben geïnformeerd. Het zal me niet verbazen als er misschien 5 of 10 uiteindelijk overblijven. Maar dat is all in the game. Maar wat bijvoorbeeld echt, dat is één, denk ik, belangrijk voorbeeld waarmee je duidelijk kan maken wat het probleem is. Het is veel makkelijker voor Nederland om bijvoorbeeld geld te geven waarmee drones, die bijvoorbeeld door Destinus worden gemaakt in Nederland, naar Oekraïne kunnen worden verscheept, dan dat diezelfde drones voor de Nederlandse krijgsmacht worden gewonnen. Dan ben je bij wijze van spreken, ik noem maar wat, 5 of 10 jaar bezig om elkaar te krijgen. En die tijd heb je gewoon niet op dit ogenblik. Dus je zou dus nu ook moeten kunnen besluiten om die drones ook gewoon voor de Nederlandse krijgsmacht te kopen. Dat kan op zich wel. Maar er zijn allerlei bezwaren om dat toch maar niet te doen.
2: Ja. Dan heb ik over dat hopeloze Europa nog een mooie vraag van Doede Geida, die erbij zegt, al 10 jaar geen uitzending te missen. Dat kan inderdaad al zo lang zijn. Jullie, zo lang zit ik er nog niet bij, inderdaad bezig.
1: Nee, je bent er net bij. Het is een beetje net zoals bij de Rolling Stones. Hè? Ron Booth is ook nog maar 40 jaar bij of zo.
2: Ja, precies. Ja. Het voelt wel als 10 jaar, gek genoeg. Maar,
1: ja, maar we vragen ook wel wat van je.
2: Ja, Doede zegt, in het Witte Huis, het Kremlin en het Zhongnanhai noemt men Europese leiders zwak. De autocratische leiders zijn namelijk nogal macho en zijn gericht op groter. Make America great again en Russia en China moeten allemaal great worden. Intussen worden Rusland en de VS steeds zwakker, terwijl Europa een steeds grotere aantrekkingskracht heeft op landen. Het slappe Europese model is gericht op samenwerken. Nou, en dat doen we dus ook steeds meer, hè, met binnen Europa, met Zuid-Amerika, met Canada, noem ze maar op, Armenië. Europa hoeft daarom niet veel te verspillen aan expansie, zegt Doede. Europa heeft zich alleen maar te verdedigen tegen al die andere, tegen die macho-wereldleiders. Op het wereldtoneel lijkt daarmee het Afrikaanse gezegde van toepassing: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Is het Europese zwakke, slappe model op den duur daarmee niet sterker dan het autocratische macho-model? Is er na de huidige autocratische huizen misschien een grotere rol voor Europa en haar democratische model van samenwerken? Hoe kijken de wijze heren daarnaar?
0: Nou, in ieder geval is het zo dat democratie heeft veel meer aantrekkingskracht dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat hebben we heel vaak op betoogd. Poetin is ontzettend bang natuurlijk dat de Russische burgers zich door de Oekraïnse revolutie laten inspireren. Xi wil niet hebben dat de Chinese burgers zich laten inspireren door de hogere transparantie in Oekraïne. Maar het is ook zo dat, stel je nou eens voor dat wij wel dus een soort autocratische staat Europa waren, dan zou India natuurlijk veel meer op zijn hoede zijn als we daarmee zouden onderhandelen. Terwijl we nu, ja, democratisch zijn, mensenrechten belangrijk vinden. En daar zou India misschien sneller mee in zee kunnen gaan dan met een autocratisch regime. Ik denk dat het Europese model veel te gauw wordt afgeschreven door allerlei denkers, omdat we dus nog steeds een optelsom van natiestaten zijn. Ik denk dat we misschien wel uit deze hele ellende waar we nu in zitten, dat Europa misschien wel een van de sterkere combinaties zijn die we hebben in de wereld.
2: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel. Tot morgen.
0: Morgen. Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Er ligt daar een modderspoor op het wegdek. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij. De vertraging is nog iets minder dan 10 minuten. Verderop op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door een politiecontrolepost. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar sta je ook 10 minuten in de file. De Wijkertunnel was even dicht door een te hoge vrachtwagen. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Numansdorp is de vertraging een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch, die is nog steeds helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder door een ongeluk. In dat geval kun je het beste omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 93,1. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij 99,8. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat zich wel degelijk kandidaat stellen voor de verkiezingen die eind dit jaar in Israël zijn. De Amerikaanse president Trump had daar zijn twijfel over gezaaid, maar dat is onzin, zegt Netanyahu's partij. In de peilingen staat Netanyahu er niet goed voor. Zijn coalitie krijgt daarin geen meerderheid. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Fastfoodketens, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut en Taco Bell vallen allemaal onder één bedrijf. En dat is Yum Brands. Maar hoe lekker hapje is het aandeel eigenlijk? Dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
16: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
17: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
18: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
16: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
18: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
19: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
20: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
21: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
19: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
22: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
20: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
19: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
26: Today, we're diving into the deep world of mouth-watering delights behind one of the biggest players in the fast food industry, Yum! Brands.
27: KFC International put up a +3 on same-store sales growth.
28: Customers return to KFC and Taco Bell, driving parent Yum! Brands quarterly comparable sales up 5%.
29: It's big, it's bold, it's back. The Big New Yorker pizza from Pizza Hut, that's right.
15: Kipnuggets, pizza Hawaii of jalapeno nachos, dat vind je allemaal bij de fastfoodketens van Yum! Brands. En ja, Yum! Brands, dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar als ik zeg KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan ken je ze denk ik wel. Bekende merken die in razend tempo de wereld hebben veroverd tot aan China aan toe. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse fastfoodketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Yum! Brands aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer.
30: Hoi Nina.
15: Lekker hè, toch? Taco Bell, KFC, Pizza Hut.
30: Nou, ik kan er niet zo goed over meepraten, sorry Nina.
15: Heb je er ooit bij één van die drie, ben je er ooit geweest?
30: Ik wist dat deze vraag ging komen.
15: Oh.
30: KFC, nooit geweest, wel vaak langs gereden, want op de A2 ergens, of bij de A10 begint ongeveer A9. Bij Amsterdam staat groot KFC.
15: Ja.
30: Maar ik weet nog heel goed dat wij, ik denk ergens, het is wel 2006, 2007 zijn geweest, in Amerika waren. En toen kwamen we daar 's avonds laat aan en toen gingen we naar de Taco Bell. Dus ik ben bij de Taco Bell geweest. En dat is ook precies het onderdeel van Yum! Brands, dat het zo goed doet. Dus Yum! Brands, kent iedereen.
15: Dat het goed doet. Ja, ja. Je bent er één keer geweest in
30: ik
15: je leven.
30: Ik weet nog dat mijn vrouw die zei toen, hier komen de sterren. Nou, ik dacht, ik heb al een beetje te doen. Ja, schijnbaar gaan een hoop celebrities regelmatig naar de Taco Bell.
15: Hmm.
30: Nou goed, we gaan het straks over hebben. Maar Taco Bell, het draait uitstekend.
15: Ja.
30: Ja, en is dus een van de merken van Yum! Brands. En Yum! Brands kent denk ik niet iedereen, maar groot bedrijf hoor.
15: Ik was meer van deze.
31: De Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut.
15: McDonald's. Komt ook nog erbij, hè?
30: Ja.
15: Nou, bedankt aan onze redacteur Robin, want dit liedje gaat vandaag mijn kop niet meer uit. Maar inderdaad, toen ik studeerde in Utrecht en ik woonde nog thuis in Bussum, toen ging ik dus met de trein van Bussum naar Utrecht Centraal. Precies daar bij perron 1, 2, 3 zat bovenaan op het hoekje de Pizza Hut. En daar lagen heel vaak inderdaad die lekkere salami-pizza's in de vitrine.
30: Onweerstaanbaar nou, voor Nina wel van
15: als, nou, wel als ik terugging van school naar huis, had ik honger. En dan kon je, ja, volgens mij, het kostte ook volgens mij niet zoveel. Toen natuurlijk. Misschien €2,50 voor een slice pizza.
30: Oh ja,
15: en die
30: ja.
15: was echt lekker. Maar goed, die zijn al heel lang weg. Wij gaan het dus hebben over Yum! Brands, het moederbedrijf achter KFC, de Pizza Hut en ook Taco Bell. En de Habit Burger & Grill. Daar had ik nog nooit van gehoord. Habit Burger & Grill is wel iets wat ook echt
30: klein,
15: een opkomst is.
30: Ja, vestigingen.
15: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel dus op. Wij geven eerst altijd even een disclaimer, wat we altijd doen.
30: Ja, want wij geven hier geen beleggingsadvies. En dan ook belangrijk, beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Nee, oh ja, en even dubbelcheck. Yum Brands in jouw portefeuille als vermogensbeheerder? Ik denk zomaar van niet.
30: We hebben hem niet in portefeuille, maar vergis je niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van meer dan 40 miljard dollar.
0: Oké, dus groot bedrijf.
30: Serieus bedrijf, absoluut. En wij gaan je alle informatie geven, achtergrondinformatie over dit geval Yum Brands, zodat je zelf een goede beleggingskeuze kunt maken. En daarbij komen we ook altijd, traditiegetrouw kan ik wel zeggen, na zo'n 150 afleveringen, met leuke feitjes over bedrijven, dus ook over Yum Brands. En wist jij, Nina, dat er elke 2 uur een nieuw restaurant van Yum Brands wordt geopend?
0: Elke 2 uur?
30: Elke 2 uur.
0: Echt heel veel.
30: Ja. Vooral Kentucky Fried Chicken, die worden aan de lopende band geopend.
0: Wereldwijd dus.
30: Ja, een kleine nuance. Yum Brands die gaat er zelf prat op dat ze elke 2 uur een nieuw filiaal openen. Mm-hmm. En dat klopt ook.
0: Het is een franchise-keten, het is allemaal met franchises.
30: Nou, niet allemaal, maar wel goed om dat je dat meteen benoemt. Daar kan ik al kort even over uitweiden. Ze hebben meer dan 60.000 zaken wereldwijd.
0: Mm-hmm.
30: En die 60.000 zaken daarvan zijn 1300, dat zijn eigen restaurants. En de rest is allemaal franchise.
0: Okay. Dus het model is simpel. Eigen beheer, ja.
30: Ja, nou, nu even de feitjes. Want ik zei al van ja, elke 2 uur een nieuwe. Daar is een kleine nuance bij. Want ik noemde net al even, ja, die Pizza Hut, sinds jij gestopt bent met studeren, gaat het allemaal minder bij de Pizza Hut. Ze hebben ook duizenden van die zaken gesloten. Dus er waren inderdaad 4500 nieuwe. Maar er zijn er ook 2500 zo ongeveer gesloten.
0: Ja.
30: Dus netto zou je kunnen zeggen 2000 nieuwe KFC's, Pizza Hutten en
0: Taco Bell's.
30: Ja.
0: En die andere waarvan ik nou de naam alweer ben vergeten. Goed, oké, we gaan eens kijken naar de geschiedenis van Yum Brands. Ja, voor de geschiedenis neem ik je in vogelvlucht mee naar het ontstaan van de belangrijkste 3 fastfoodketens van dit bedrijf. Als eerste in 1952 de KFC, Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harlan Sanders, later beter bekend als Kolonel Sanders.
1: I'm Colonel Harlan Sanders and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. And now I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken and that's my way. We always use plump young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's the only way that you're going to get chicken that is finger licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken.
2: Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me.
0: Nou, Harlan Sanders dus. Verkoopt al sinds 1930 zijn kipgerechten. Eerst in zijn eigen Sanders Court & Cafe. Een tankstation in, uiteraard, Kentucky. Maar het duurt zo'n 30 minuten om die gefrituurde kip klaar te maken. Dus daarom gaat Harlan op zoek naar een nieuw recept. En hij ontdekt de hoge drukpan. Nou, die de bereidingstijd natuurlijk flink verkort. En met dat recept gaat hij de boer op, want hij wil uitbreiden. Dan vindt hij in 1952 dus de eerste franchiser die een restaurant met zijn receptuur wil openen in Salt Lake City. De naam Kentucky Fried Chicken die komt dan op de gevel. En binnen een paar jaar wordt Harlan Sanders een begrip in Amerika. Want het gaat hartstikke goed. Kolonel Sanders wordt hij genoemd omdat hij van de staat Kentucky uiteindelijk de eretitel kolonel krijgt. In 1964 verkoopt hij KFC voor, Jim, $2 miljoen. Koop je!
30: Net McDonald's. Hè?
0: Nou, net McDonald's. In 1980 overlijdt deze meneer op 90-jarige leeftijd. En op dat moment zijn er maar liefst 6000 vestigingen van KFC. Al in 48 verschillende landen. Kolonel Sanders wordt nog steeds geëerd als de oprichter van KFC. Zijn gezicht is namelijk nog altijd het logo van de keten. Haal het even voor je hoofd. Dan weet je inderdaad, oh ja, dat is dus Kolonel Sanders. Het bedrijf wordt nog een paar keer doorverkocht. En daarna komt het bij Yum Brands. Daar komen we zo meteen op. Eerst naar een andere keten. Taco Bell, het Mexicaanse fastfoodrestaurant, wordt in 1962 gestart door Glen Bell. Hij heeft in de jaren 50 een hotdog-standje in San Bernardino in Californië. Maar hij ziet hele lange rijen bij het Mexicaanse restaurant aan de overkant. Daar krijgt hij, als hij het even lief vraagt, letterlijk een kijkje in de keuken. En dan denkt hij, ja, dit moet ik doen. Hij ruilt zijn hotdogstandje in voor een taco-stand. En in 1962 maakt hij er dan een echt restaurant van. En net als KFC gaat Taco Bell ook voor de franchise-formule, want dat blijkt goed te werken. Het aantal restaurants breidt snel uit. Heel Amerika maakt kennis met Taco Bell. En in 92 is er zelfs een commercial met Johnny Cash.
2: Well, nobody has more choices for just a little cash. You can search the whole world over, and no matter who you ask, they say Taco Bell has more choices for just a little cash.
3: You better make a run for the border, son. You better make a border dash. We're talking under a dollar. Nobody beats Taco Bell. Where else you gonna get so many choices with just a little cash?
0: Nou, lekker hoor, met Johnny Cash. Dan nog naar een ander dus bekend merk uit de stal van Yum! Brands. De Pizza Hut, die begint in 1958. Met de broers Dan en Frank Carney in Wichita, Kansas. De broers lenen $600 van hun moeder. We praten 1958, hè, $600 was veel geld. Ze beginnen pizza's te verkopen en ze kiezen voor de naam Pizza Hut. Want ze hadden een naambord gekocht, maar daar pasten maar 8 letters op. Dus dachten ze, pizza... Hut, oké, prima. En ze gaan hard. In 1963 zijn er al 24 vestigingen van de Pizza Hut. Aan het einde van de jaren 60 zijn het er al 300. De Pizza Hut wordt een hele bekende naam in Amerika. There's nothing like Pizza Hut pan pizza.

0: great taste of pan pizza. Two layers of cheese, lots of toppings, and a chewy crust. It's America's favorite. Pizza.
1: Ja, en in 1969 gaat de Pizza Hut zelfs naar de beurs. Maar in 1977 wordt het overgenomen door PepsiCo. Het grote frisdrankenbedrijf, uiteraard van Pepsi bekend. En daar beginnen de contouren voor Yum Brands te ontstaan. Want in 1978 koopt PepsiCo ook de Taco Bell. En in 1986 komt KFC erbij. Voor KFC betalen ze dan trouwens $840 miljoen. KFC, Pizza Hut en Taco Bell gaan dan dus verder onder deze PepsiCo fastfood divisie. Niet voor lang, want uiteindelijk wil PepsiCo zich toch weer meer gaan toeleggen op de kernactiviteiten, namelijk de drank en de snacks. En in 1997 worden de drie fastfoodrestaurants daarom ondergebracht in een eigen divisie, een eigen bedrijf, Tricon Global Restaurants. En dat zit ook dan meteen op de beurs, toch Jim?
2: Ja, en dat is dus eigenlijk een afsplitsing van PepsiCo. Over het idee waarom ze eerst, in dit geval, nou ik zeg maar eventjes, Yum Brands, of eigenlijk al die Pizza Hutten en dergelijke overnamen, was omdat PepsiCo dacht van, hey, als we dan die restaurants allemaal hebben,
1: kunnen we daar Pepsi schenken.
2: Exact, ja. Lekker onze drankjes verkopen. Maar in dit geval, Tricon Global Restaurants, dat wordt dus een spin-off van PepsiCo. En in dit geval krijgen aandeelhouders van PepsiCo een aandeel van het nieuwe bedrijf in handen. Voor elke 10 aandelen PepsiCo die ze hebben, krijgen ze 1 aandeel Tricon Global Restaurants. Mm-hmm. Nou, de ticker tape, dus de afkorting op dat moment op de New York Stock Exchange, die is YUM.
1: YUM.
2: Exact.
1: YUM.
2: Ja, ja. Misschien ook nog aardig om te vertellen, dat was dus in oktober 1997. De reden dat toch best wel een moeilijke IPO was, of eigenlijk beursgang, was dat er veel geld wordt opgehaald, maar eerst moest Tricon Global Restaurants, die moesten $4,5 miljard terugbetalen als dividend aan PepsiCo. Nou, omgerekend was het aandeel, dat ging naar de beurs voor zo'n $30. Maar als je het nu terugrekent, is het ongeveer $5. Want er zijn een aantal splitsingen geweest.
1: Ja.
2: Dus destijds 5. Nou, inmiddels staat het aandeel op $150. Dus ja, toch 30 keer zoveel als waarvoor het toen gelist werd.
1: Ah, mooi. In 2002 wordt het bedrijf ook daadwerkelijk omgedoopt tot Yum Brands. Niet alleen maar op de tickertape te zien. Het hoofdkantoor komt in Louisville, Kentucky. Namelijk beide kantoren van KFC. En het staat dan dus los van PepsiCo, maar wat jij al eerder zei, die drankjes. Ze wilden natuurlijk dat er Pepsi geschonken werd. Zij hebben dat zo geregeld. En uiteindelijk hebben ze het ook zo gemaakt met het loskoppelen van die divisie, dat er een levenslang contract is gekomen tussen Yum Brands en PepsiCo. Dus je vindt echt absoluut geen Coca-Cola bij de KFC of de Pizza Hut. Je vindt er echt alleen maar Pepsi. Heel slim.
2: Ja.
1: Yum Brands gaat zwaar leunen op het franchise-model. Jij zei het al, van alle 63.000 restaurants zijn het er dus zo'n goede 1000, 1300. Die zijn in directe handen van Yum Brands en alle anderen zijn dus van franchisers. Gelijk met de naamsverandering koopt Yum Brands in 2002 ook de restaurantformules Long John Silver's en A&W Restaurants, het zegt mij ook niks, voor $320 miljoen. Maar in 2011 worden die alweer verkocht, want Yum wil focussen op de belangrijkste merken. En dat zijn dus die KFC, die Pizza Hut en de Taco Bell. Dan moeten we het ook even hebben over China, want KFC zit daar al heel lang, sinds 1987. En het is er razend populair.
3: The key ingredient to KFC's success is how they adapted their menu.
4: They take into account what are the flavors that Chinese consumers want and how can we incorporate it. So is it offering a new menu item? Is it offering a cup of corn instead of French fries for the kids' meals?
3: KFC's Chinese menu includes everything from egg tarts to rice porridge to sushi ritos as a breakfast special.
1: Ja, het hele assortiment is gewoon aangepast aan de Chinese smaak. Super slim. Yum Brands China is nu goed voor de helft van de omzet van het totale concern. Maar toch stoot Yum Brands het af. Want door voedselschandalen komen er flinke dips in de Chinese omzet. Er blijkt in China bijvoorbeeld een kankerverwekkende verfstof in de kruidenmixen te zitten die over de kip gaan. Er zitten verboden antibiotica en groeihormonen in die kippen die worden gebruikt. En er is een leverancier die bedorven kip levert. Dus het was bij elkaar nogal wat schandalen die erbij kwamen. Tel daarbij op de koersschommelingen met de Chinese yuan. En dan snap je misschien wel waarom Yum Brands uiteindelijk de Chinese markt te onzeker vindt geworden. In 2016 ontstaat daarom Yum China Holdings Incorporated met een eigen beursnotering op de NYSE, Jim.
2: Ja, dat klopt. Want op dat moment werd dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten die Chinese activiteiten afsplitsen. Zo volatiel. En het kwam erop neer dat aandeelhouders voor elke 1,4 aandelen die ze hadden, kregen ze één aandeel Yum Brands. Mm-hmm. Dat we nu bespreken. Ja. En ook een aandeel Yum China. Dus per saldo bleef alles gelijk, maar ze hadden ineens twee aandelen.
1: Oké, nou, en Yum China maakt dan nog wel gebruik van de merken en de kennis van het moederbedrijf. Ze betalen daarvoor 3% van de omzet aan Yum Brands. Dus ook een slimme deal. Met ruim 10.000 restaurants en een omzet van zo'n 10 miljard. Ja, werkt dat nog steeds lekker. Intussen ontwikkelt het bedrijf zich wel gewoon door. In 2020 wordt Habit Burger & Grill overgenomen. Het is een Amerikaans burgerrestaurant met zo'n 300 vestigingen. Ja, daarmee is het een kleine speler. Maar goed, toch blijkbaar een toevoeging voor Yum Brands. Vorig jaar zien we een nieuwe CEO bij Yum Brands, Chris Turner. Die dropt wel meteen een kleine bom, want hij denkt er hardop over na om de Pizza Hut te verkopen. Het gaat namelijk niet goed met de keten. Het is in een aantal vestigingen nu het tweede merk van de holding in het aantal, maar het brengt uiteindelijk wel maar 11% van de winst in het laadje. Nou, kan de Pizza Hut een plekje houden binnen Yum Brands? Of moet toch zo'n Habit Burger & Grill zo worden gecatapulteerd dat die uiteindelijk het nieuwe Pizza Hut gaat worden, maar dan in burgers? Wat betekent het voor de koers van het aandeel? We gaan het allemaal horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Yum Brands. Sterke punten, Jim.
2: Ja, dat gaan we doen. Want we hebben natuurlijk al meer van dit soort fastfoodketens besproken.
1: Mac en de Burger King.
2: Exact. Ja, Restaurant zeker. Brands heet het dan. He, ook zo'n naam waarvan je denkt, holding, ja, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dat is dus Burger King. En in dit geval de Yum Brands. Ja, die hebben brands die we allemaal kennen. En ja, dat is meteen een sterkte. Ze hebben sterke merknamen wereldwijd vertegenwoordigd. En daarbij ook een onaantastbaar franchise-model. Want dat is wel uniek. Jij noemde het net al eventjes. Meer dan 1000 restaurants hebben ze zelf. En meer dan 60.000 zijn dus in handen van die franchise-nemers. Dus 98% van alle restaurants die wordt gerund door die franchise-nemer. En we zeggen ook wel, van, ja, dat is een asset-light model. Want je hoeft niet te investeren in panden, in medewerkers, die risico's te dragen. Dus als die franchise-nemers hun zaak goed runnen, dan komt het geld vanzelf binnen. En daarbij hebben ze dus maar een heel laag operationeel risico. En wat wel misschien een goed voorbeeld is, als je in Nederland kijkt, dan zie je geen Taco Bell. Terwijl dat de groeimotor is achter Yum Brands. Taco Bell heeft het in Nederland wel geprobeerd. Of er zijn een paar franchise-nemers, of misschien wel één geweest. Die hebben 10 of 12 restaurants gehad. Die vielen om, zijn failliet gegaan. En ja, dat raakt Yum Brands eigenlijk niet. Het is vervelend dat ze dan niet meer die percentages afdragen. Maar ja, ze hebben daar zelf geen verlies op geleden.
1: Nee.
2: Nou, ik noem nu Taco Bell, wat in Nederland niet lukte, maar dat is echt een categorie op zichzelf. En het is indrukwekkend als je kijkt naar de groei die het bedrijf Taco Bell binnen Yum Brands laat zien. Mm-hmm. Het is echt een groeimotor. 10% in het afgelopen jaar meer omzet.
1: Ja, nou, dat is stevig. Maar dan de zwaktes. Laten we beginnen met de Pizza Hut.
2: Nou, je noemt hem al. Die verliest heel veel marktaandeel aan Domino's. Want dat is de directe concurrent. Ja. En je zag de afgelopen 2 jaar eigenlijk dat de omzet daalde. En nou ja, goed, zonder dat het gecorrigeerd wordt voor valuta-effecten, 3% in 2025 en in de VS zelfs 8%. Mm. Dus die Pizza Hut die heeft het heel erg zwaar. Ook het aantal restaurants is gekrompen. En het is dus ook niet voor niks dat die Turner nu zegt van ja, we schakelen BlackRock in om te kijken of we niet helemaal kunnen afsplitsen. Mm-hmm. Nou, dan hebben we nog de KFC. Ook die doet het wereldwijd heel goed, maar niet zo goed in de Verenigde Staten. Daar zagen we ook het afgelopen jaar dus omzetdaling. Nou, een ander puntje is, ik noem het al van ja, in principe is dit bedrijf asset light. Dus ze hebben niet zo heel veel geld nodig voor hun operatie, want dat moeten die franchise-nemers maar regelen.
1: Ja.
2: Maar toch hebben ze een hoge schuld. Ze hebben een schuld van meer dan 11 miljard dollar. Ook een eigen.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een mogelijkheid om te financieren met vreemd vermogen. En in dit geval is het zo hoog dat de schuldpositie, die is zo'n 3,5 keer EBITDA. Nou, dat is wat een technische term. Maar als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een probleem met de banken.
1: Mm-hmm. In Amerika waarschijnlijk niet.
2: Nou, daar is het allemaal iets ruimer.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Het is dus, en waarom is het belangrijk om te weten? Het wordt dus wel geopereerd met hoog risico. De rentes die zijn ook behoorlijk hoog die ze daarvoor moeten betalen.
1: Allemaal zwaktes, zijn er ook kansen?
2: Nou, ik denk dat de kans, die hebben we eigenlijk al benoemd. En het potentieel van Taco Bell. Op dit moment zitten de meeste restaurants die zitten in de VS. 9000 stuks. En ze willen heel hard gaan groeien met Taco Bell. Dat doen ze al. Maar ze willen 3000 internationale vestigingen erbij. Mm-hmm. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar als ze dus het succes van de VS weten over te brengen op de rest van de wereld, ja, dan is Taco Bell natuurlijk wel daarvoor het aangewezen merk.
1: Ja.
2: Andere kans, ik noemde die schuldpositie. Ja, als je nou wat van je schuld wilt inlossen en een wat minder presterend onderdeel wilt verkopen, dit hebben ze al zelf al lang bedacht, verkoop Pizza Hut. Dan valt de kapitaal vrij, komt geld binnen. Het heeft heel veel management aandacht nodig, want er zijn wel veel vestigingen, maar het draagt bijna niet bij aan het resultaat. Dus
1: nee.
2: Ik zou denken, weg met Pizza Hut, inzetten op Taco Bell en ook op Azië, Afrika, Midden-Oosten.
1: Oké, bedreigingen dan nog?
2: Er is heel veel inflatie geweest op voedsel en zeker ook in de fastfoodbranche. Daar zijn de prijzen met zo'n 40% gestegen. Nou ja, we hebben het er vaker over gehad. Ik kom niet vaak bij de McDonald's. Eens per jaar of zo op vakantie op de terugreis. En ik schrik me elke keer kapot
1: wat het kost.
2: Hoe duur dat is.
1: Ja.
2: En die prijzen zijn dus met 40% opgelopen. En dat is weliswaar sectorbreed, maar het geeft meteen ook aan waarom bijvoorbeeld zo'n Pizza Hut het dus lastig heeft dat consumenten minder bereid zijn om veel te betalen voor iets wat fastfood blijft en niet heel veel toevoegt.
1: Nee. Oké, we gaan na deze bedreigingen even kijken naar de boeken, de kwantiteiten, de cijfers. Wat zien we bij Yum Brands?
2: Nou, daar zien we, ik noemde het eigenlijk al, dat Taco Bell zo goed draait. Het zal je niet verbazen dat we dus ook echt mooie, stabiele omzetgroei zien. En ook onder de streep zie je dat, als je het hebt over het operationeel resultaat. Ik noem ze gewoon even op. 2,6 in 2023 EBITDA, 2,7, 2,9 en 2026 3,1. Dus er zit een mooie stijgende groei in.
1: En een mooie marge op.
2: Als belegger vind je dat fijn.
1: Ja, wij gaan eens eventjes naar een conclusie. Jim, voor wie kan een aandeel Yum Brands een lekker hapje zijn?
2: Nou, wat een mooie woordspeling. Allereerst voor degene die wat minder behoefte heeft aan ESG-aandelen.
1: Want die is niet goed, de ESG-rating.
2: ESG-scores, ze hebben wel wat beloftes. Maar in dit geval, fastfood is per definitie natuurlijk niet gezond, niet duurzaam.
1: De kippen zijn zielig.
2: Daarvan zeggen ze dan van maar we gaan naar kooivrije eieren. Anyway. Als je daar overheen kunt stappen en je gelooft wel in de groei van fastfood en in dit geval sterke merken met nog veel internationale potentie, dan zit je bij Yum Brands ten opzichte van de andere fastfoodketens qua financiële ontwikkelingen, maar ook qua strategie beduidend beter dan de andere fastfoodketens. Dus binnen de fastfoodsector lijkt dit een aantrekkelijk aandeel.
1: Oké, maar wij geven geen advies.
2: Nee, goed dat je zegt. Ik twijfelde zelf ook al eventjes.
1: Nou, verdiep je echt even in hoe het erbij staat. Want wij nemen dit ook op een meidag, 20 mei in 2026. Ja. Check altijd je laatste feiten en cijfers over een aandeel. Dit was Yum Brands doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie veel langer is. Met veel meer details over Yum Brands. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over voetbalaandelen, Jim. Want het WK begint bijna. Nou, kun je als belegger ook een beetje scoren met de voetbalaandelen? Dat vraag ik me af.
2: We gaan volgende week bespreken. Maar
1: je bent Ajaxiet, hè?
2: Ik ben inderdaad een Ajaxiet. Zo leuk was het de afgelopen tijd niet.
1: Ook als belegger niet, hè?
2: Als belegger niet en al helemaal niet als supporter.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: Ik ben Jim ten Boer.
1: Doei, doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
10: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom veroorzaakt een vrachtwagen met pech bij de afrit Numansdorp een file van 4 kilometer. En daar sta je ook 10 minuten door vast. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 7,0. En op de A28 bij 157,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat zich wel degelijk kandidaat stellen voor de verkiezingen die eind dit jaar in Israël zijn. De Amerikaanse president Trump had daar zijn twijfel over gezaaid, maar dat is onzin, zegt Netanyahu's partij. In de peilingen staat Netanyahu er niet goed voor. Zijn coalitie krijgt daarin geen meerderheid. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank, die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Ralf Hamers is hier, de man die ING transformeerde tot een wereldwijde digitale koploper. Hoe bouw je nou zo'n traditionele reus om tot een techbedrijf? En welke offers vraagt dit van je leiderschap? Blijf luisteren, de antwoorden op die vragen hoor je zometeen.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
22: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
19: Naam van jullie bedrijf?
25: Banking Circle Group.
19: Wat is de belangrijkste rol van een leider die zijn organisatie wil transformeren?
25: Ten eerste een burning ambitie hebben. Zeker weten waar je naartoe gaat en dat hoog zetten. Twee, naar buiten kijken. Want als jij naar binnen je sector kijkt, dan kun je kopiëren. Maar als je wil leiden, moet je buiten de sector kijken. Ten derde, je moet een goed verhaal hebben naar je mensen, want die moeten mee. En als laatste punt is het vast blijven houden, die transformatie vast blijven houden.
19: Dit wordt voor grootbanken de komende jaren de grootste uitdaging.
25: Nou, de grootste uitdaging zit hem daar waar AI een impact gaat hebben op het laatste stuk van bankieren. Wat nog niet door technologie is opgepakt, zijn de inhoud. En hoe kun je de inhoudelijkheid schaalbaar maken?
19: Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers maken bij het ophalen van kapitaal?
25: Denken dat het een pure financiële transactie is. Maar het gaat over jouw verhaal, over wat jij wil realiseren met jouw bedrijf.
19: En, beste Ralf, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
25: Wat Banking Circle Group doet, is dat de verwachting van een klant die online betaalt, dat ook via een digitale infrastructuur plaatsvindt, die betaling. Dat gebeurt nu nog niet. Dat gaat via banken. En Banking Circle doet dat bijna instant van de ene bank naar de andere bank, van de ene valuta naar de andere valuta.
19: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast, en ik ben heel blij dat hij er is, Ralf Hamers van Banking Circle Group. Van harte welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Je geeft niet heel vaak interviews, geloof ik, meer, hè? Heeft dat nog ergens mee te maken of...
25: Nee, ik denk dat je vooral voor interviews moet geven, zodat andere mensen er iets aan hebben. En ik ben niet altijd van overtuigd dat de kranten en radioprogramma's alleen maar gaan over wat een ander eraan heeft.
26: En de reden dat we je uitgenodigd hebben is dat je zojuist een nieuw boek hebt gepubliceerd, Do Your Thing. En die refereert eigenlijk aan de merkbelofte die lange tijd bij ING gold. Waarom is dit verplichte kost voor iedereen die in de banksector werkzaam is?
25: Ik denk dat het niet alleen verplichte kost is voor iedereen die in de banksector werkzaam is, maar voor iedereen die bezig is of bezig moet zijn met een algehele transformatie. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken. Ik neem in het boek het voorbeeld van ING. Dat wordt wereldwijd gezien als een hele succesvolle digitale transformatie. Maar het heeft ook 7 jaar geduurd. Voordat je toe bent aan het echte inlossen van die klantbelofte. En zo lang duurt het nou eenmaal. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is als een CEO bovenop de verschillende onderwerpen zit en dat consistent blijft managen.
26: En wat maakte dat je daar een boek voor wilde maken?
25: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En de C-suite, de mensen die dus in leidinggevende posities zitten, die willen inspiratie hebben over hoe zij met de uitdaging dan wel de kans van AI om moeten gaan. En na 7, 8 optredens dacht ik dat dat niet zo schaalbaar was. Dus, dus toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Dus, en dat heet Do Your Thing.
1: En dat heb je inderdaad hier meegenomen. Interessant wat jij zegt. Wereldwijd wordt de transformatie van ING, en dan hebben we het over de periode 2013-2020... gezien als heel succesvol. Patrick, is daar in Nederland ook altijd evenveel lof voor geweest?
26: Nee, ik denk veel te weinig.
1: En hoe komt dat?
26: Weet ik niet, maar ik merkte dat als we in het buitenland aan het werk waren, zowel binnen de banksector als daarbuiten, dat eigenlijk ING altijd naar voren kwam. En toen dacht ik weer, oh ja, wij zijn zelf misschien ook nooit zo enthousiast over Heineken of veel te bescheiden. Terwijl ING is een prachtig merk.
25: Nederlanders zijn te bescheiden over hun eigen successen, denk ik. En dat is er eentje van.
1: Ja. 2013, toen trad jij aan als CEO bij ING. Hoe trof jij de bank destijds aan?
25: Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Kijk, uiteindelijk moeten we ons realiseren dat alle banken in die fase nog vol in de herstructurering zaten na aanleiding van de financiële crisis. Ook ING. En mijn voorganger, Jan Homme, die had echt fantastisch werk gedaan. Maar ik moest NN nog naar de beurs brengen. Ik moest nog wat onderdelen verkopen. En ik moest de staat nog volledig terugbetalen. Dus dat was eigenlijk toch wel prioriteit nummer 1. Tegelijkertijd, als je 4 jaar lang aan het herstructureren bent, hebben je mensen behoefte aan een verhaal. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we weer opbouwen? Want we wisten ook dat die herstructurering bijna klaar was. Dus wat wordt dan het toekomstverhaal? En zo trof ik ING op dat moment aan.
1: Dus jij zegt die transformatie was dus ook in feite onvermijdelijk. Andere tijden kwamen er ook aan. Je schrijft ook in jouw boek dat veel leiders vaak de tijd en de discipline missen die zo'n echte transformatie kost. Hè? Dat ze dat zwaar onderschatten. Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
25: Uiteindelijk gaat het vaak mis door te denken dat je alles kunt delegeren. Je kunt veel delegeren als CEO, maar het bewaken van de consistentie tussen waarom het bedrijf bestaat, de purpose, de strategie, waar wil ik naartoe met een bedrijf, de klantbelofte, hoe wil ik me gaan verbijzonderen als bedrijf naar de klanten. Dat is aan de buitenkant. Dezelfde doorvertaling moet je hebben intern in de executie van je prioriteiten. Maar nog veel belangrijker is dat je dat ook verwezenlijkt intern, met betrekking tot de soort van leiders die je nodig hebt, de soort van gedrag dat je nodig hebt, de cultuur en de soort van skills, capaciteiten die je nodig hebt. Die driehoek die ik in het boek uitleg in de vorm van een raamwerk, die moet de leider consistent en consequent en continu leiden. Daar moet hij richting aan geven. En dat moet hij continu in de gaten houden. En je kunt niet denken, het merk is een marketingverhaal en HR doet de cultuur. Tuurlijk doen ze dat in de uitvoering, maar niet qua inhoud, niet qua beleving. Er is maar één persoon die dat in de gaten kan houden, en dat is de CEO.
26: En destijds toen jij aan boord kwam, kwam je uit een onverwachte hoek voor heel veel mensen. En nog een keer onverwacht vond ik dat jij in de purpose het helemaal niet over een bank hebt gehad. Dat was in die periode heel uniek. Hoe kwam je daarop? Of hoe kwam dat tot stand?
25: Kijk, een purpose is niet iets wat je voor een paar jaar probeert te definiëren. De purpose zit veel dieper. Dat zit wat ons verbijzondert op een lange termijn en wat ervoor zorgt dat mensen zich aangetrokken voelen om bij ING te werken. En die purpose die heb ik moeten halen uit het bedrijf. Dus we moesten ons weer realiseren, wat is ons DNA? Als je zwaar aan het herstructureren bent van een financiële conglomeraat naar een bank, dan vergeet je ook wel eens wat je kracht is. En wij begonnen het verhaal, en ik mocht het verhaal ook vanaf dag 1 zelf proberen te ontwikkelen, met, maar wat zit er dan in ons DNA, wat ons dan zo bijzonder maakt? En dat zat hem altijd in laagdrempelig bankieren. Dat komt nog van de postbank. En we hebben natuurlijk met de tijd de technologie gebruikt om dat laagdrempelig bankieren nog laagdrempeliger te maken, of nog makkelijker te maken, of nog transparanter te maken. En uiteindelijk doe je dat voor de klant. En daar komt uiteindelijk die purpose vandaan. Dat is dat jij, you empower people to stay a step ahead in life and in business. Sorry dat het Engels is, maar ING is nou eenmaal een zeer internationaal bedrijf.
1: Iedereen die ooit bij ING gewerkt heeft de afgelopen 10, 15 jaar, die kent deze zin, hè?
25: Die kent deze zin, ja. Die is erin gehamerd, die hebben ze geaccepteerd, omdat die ook met de medewerker ontwikkeld is. We hebben daar in het begin heel lang bij stilgestaan. Met 5000 man hebben we hier aan gewerkt. Wat is nou die zin waardoor iedereen zich aangetrokken voelt om bij ING te komen werken. En als je realiseren dat een bank geen primaire behoefte invult, maar een secundaire behoefte, want die klant die is met zijn leven bezig. Die klant die wil een kop koffie kopen, maar die moet ervoor betalen. Die klant die wil een investering doen, maar die heeft er een lening voor nodig. Wij zijn geen primaire speler in dat proces. We zijn een secundaire speler. En als je je dat realiseert, dan zul je dan trek je veel ander personeel aan. In plaats van ja, de mensen die daarvoor, voor de crisis, dachten dat een bank een primaire factor speelde.
26: Ja, en het was opvallend dat in het purpose-stuk het woord bank niet voorkwam.
25: Nee, want uiteindelijk is de bank het onderwerp niet. Die klant is het onderwerp. De maatschappij is het onderwerp. Daarin wil je zorgen dat mensen vooruit blijven.
1: Ja, een zin waar jij ook nog vaak aan wordt herinnerd, denk ik, is wij zijn geen bank, maar wij zijn een technologiebedrijf met een bankvergunning.
25: Ja, dus ik heb om mensen in beweging te krijgen, heb ik in die periode veel met one-liners gewerkt. Hè. En one-liners die zijn catchy aan de ene kant. En ze zijn ook een beetje zwart-wit natuurlijk. Hè. Maar als je te genuanceerd met statements komt, dan luistert niemand. En dan gaat ook niemand denken. Maar je wilt mensen aan het denken zetten. Je moet mensen in beweging zien te krijgen. Dus ik werkte met een one-liner van we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie, we zijn een bank zonder balans. En dat zijn hele specifieke uitingen die ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat mensen realiseren waar we naartoe gaan. En in het bankieren moet je je ook realiseren dat het product van bankieren iets immaterieels is. Dat is een cijfertje op een bankbiljet of een cijfertje op een app. Dat cijfertje is nooit waard wat de definitie het aan waarde toekent. 10 op een bankbiljet is 10 euro, maar het bankbiljet als papier is een cent waard. Het is hetzelfde als die 10 op die app. Dat is een definitie die we hebben afgesproken. Dus de bankwereld per se is een die altijd gedisrupt kan worden door technologie. Altijd. Omdat het een immateriële activa betreft. Dus heeft technologie altijd een grote rol gespeeld in de bankwezen. Al vanaf de jaren 80, toen opeens de aandelenhandel van de ene dag op de andere dag van de vloer naar de computer ging. Binnen één dag. De elektronificatie van de handel, waardoor het productiever werd, preciezer werd en sneller ging. Dat was de eerste stap van de nieuwe technologie in de bankwereld. En zo is iedere stap met technologie. De volgende stap was de automatisering van de processen. De volgende stap was de digitalisering, waarbij vooral de klantbeleving en interactie met de klant gedigitaliseerd werd. En nu met AI, waarbij de kennis een stuk verder gedigitaliseerd gaat worden.
1: Een aantal concrete punten die jij ook in je boek beschrijft. Ik wil er een paar tegen je aanhouden. Want een direct besluit, jullie zijn ook naar Silicon Valley geweest. Grappig, Patrick, jij was ook mee op die reis. Komen we straks wellicht nog even over te spreken. Jullie gingen daar naartoe. Jullie zagen daar eigenlijk de toekomst van tech. En jij dacht, dat moeten wij hier in Nederland, of in ieder geval binnen ING, ook gaan toepassen. En direct hebben jullie daarna besloten om het aantal retailproposities fors terug te dringen naar 5 kernproducten. Ja, hoe reageerden de mensen daarop?
25: Nou, in de financiële wereld is vaak gezocht naar het leveren van toegevoegde waarde door producten complex te maken. Terwijl als jij vanuit je DNA de kans ziet dat technologie je kan helpen om bankieren vooral laagdrempelig te maken, dan moet je dus ook wegbewegen van het grote aantal producten. Dat is 1. 2. Als je al een groot aantal producten hebt en je gaat een grote transformatie aan, dan weet je ook dat je eerst moet opruimen voordat je iets nieuws kunt bouwen. Dus net als je huis gaat verbouwen, dan ga je toch eerst de meubels eruit halen, de planten worden opgezet, de keukenkastjes worden leeggemaakt, dat soort zaken. En dan blijft het karkas over. Dus het opruimen van de bank, met betrekking tot de processen, maar ook de producten, was erg belangrijk om vervolgens pas die nieuwe technologie ook te omarmen om nog laagdrempeliger te kunnen bankieren voor je klanten. Dus er zijn een aantal facetten daar die echt gedreven zijn, niet alleen vanuit wat de technologie kan, maar ook van waar we als ING voor staan.
26: Er is nog één moment in het boek wat ik echt onderschat vind. Het ANA-moment. Is zeg maar, je team presenteert een fictief klantprofiel in vergadering en je schrijft het hele gesprek in de kamer veranderen. Vertel me eens wat daar gebeurde.
25: Nou, uiteindelijk, dat heeft te maken met of je nou vanuit de bank denkt.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar wat is onze rol en hoe kun je dan ook aan alle processen, als jij een koffie koopt, dan betaal je gewoon met je app. Daar zit een heel groot proces achter. Maar we zijn invisible. Want iedereen doet gewoon zijn telefoon, die legt die bij de betaalterminal. En dat ding is betaald, die koffie is betaald.
2: Ja, nu is het makkelijk over spreken, maar ja? In 2013 was er nog geen sprake van dat je met je mobiel al kon betalen.
1: Nou, toen ik daarover begon te praten, toen werd ik wel een beetje uitgelegd. Ja. Ik zei van, ja, weet je, over 10 jaar betaalt iedereen met zijn telefoon. Toen zeiden ze echt, die man die is de weg goed kwijt.
3: En dit had jij al gezien in Silicon Valley?
1: Ja, omdat uiteindelijk in Silicon Valley, bij mijn eerste bezoekje van Silicon Valley, ben ik bij 5 bedrijven langs geweest. Ik ben bij Apple langs geweest en die kwam toen net pas met de touchscreen. En toen dacht ik van, wauw, dat gaat iets worden. Nu gaan we van groot schermbankieren naar klein schermbankieren. En we zaten allemaal op zondagavond achter onze terminal op ons bureau onze betalingetjes in te voeren. Dat is groot schermbankieren. Toen zag ik die iPhone langskomen. Toen dacht ik van, maar het gaat naar klein schermbankieren. Daar gaat het naartoe. En dan moet het dus ook zo makkelijk worden om het te kunnen doen wanneer je op de bus staat te wachten. Dus ik dacht van, die telefoon gaat het helemaal worden. Dat zag ik toen. 2, ik ben bij Google langs geweest toen. En daar werkten ze met wat zij noemden pretendotyping. Dat wil zeggen, ze maakten iets wat niet echt was, maar wel echt het gedrag van de mensen kon testen, in plaats van dat mensen geïnterviewd werden over wat ze zouden willen.
2: Dat is net even iets anders dan een prototype, pretendotyping.
1: Ja, ja. En na de pretendotyping kun je naar een prototyping gaan. Maar dat is de eerste stap van je innovatie, is te testen via pretendotyping. Hoe accepteert een klant een nieuwe vorm van bankieren? In dit geval was dat dan. Hoe gaat een klant om met zo'n touchscreen? Waar kijken ze naar? Kijken ze naar linksboven, naar rechtsboven? Welke kleuren werken beter? Hoe minder swipes je kunt gebruiken, des te beter het is. Dat blijf je continu testen. Dat was een moment. Singularity University was een moment waarbij alles werd altijd exponentieel gezien. Alle groei is exponentieel als je het maar op een andere manier bekijkt. De laatste verhaal.
2: Ralf, daar hadden ze nog die Google Glass op, weet je nog?
1: Precies. Ja. En met de Google Glass hebben we nog opgehad. Ik heb Singularity University in die fase ook naar Nederland gehaald, omdat ik zo geïnspireerd was in een andere manier van denken, om ervoor te zorgen dat ook alle ING'ers daarmee in aanraking kwamen. Maar ik denk het laatste moment, het belangrijkste moment van de Silicon Valley trip in het begin was, dat wij zaten 4,5 jaar in herstructurering. En dan ben je een beetje kwijt waar je voor staat. Je bent een beetje kwijt wat je kracht is. En ik kwam in een gesprek met Index Ventures. Dat is een grote venture capital firma. Die investeerde in nieuwe fintechs. Die probeerden de banken te disrupten. En die willen met mij praten. En ik dacht van, god, dat is interessant dat ze mij uitnodigen, zodat ik ze de vragen kan stellen over waar ze mee bezig zijn. En een kwartiertje in het gesprek zei ze, ja, maar ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want we hebben je uitgenodigd om jou de vragen te stellen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vertegenwoordig het oude bedrijf, meer dan 100 jaar, langzaam bewegend in herstructurering. En zei ze, nee, wat we van jou willen weten is, deze 4 ondernemers die ik financier, zijn die man van Index Ventures, die moeten leren een model te bouwen dat duurzaam competitief is. En ik ben voorbereid, ik heb gekeken naar de internetrevolutie, en er zijn heel veel nieuwe spelers in de financiële wereld gestart, maar er zijn er maar 2 die het overleefd hebben. Dat was PayPal en ING Direct. En ik wil van jou weten waarom ING Direct het wel gehaald heeft en al die andere spelers niet. Want dat is de les die ik deze mannen, die ik heb bij elkaar geroepen, die zij moeten dat leren.
3: Want en ING Direct, voor mensen die niet helemaal weten wat dat voor propositie is geweest, wat leg even uit.
1: Nou, ING Direct was eigenlijk de toepassing van laagdrempelig bankieren met de internettechnologie. Dus nogmaals, even terug naar de postbank. Laagdrempelig bankieren was met de Accept Giro, thuis iets invullen. Toen de internettechnologie kwam, dachten wij van, goh, dat sparen en dat betalen, dat kun je dus nu ook zelf achter een schermpje doen. En we bouwden banken internationaal die geen kantoren hadden, maar puur alleen via

0: internet bereikbaar waren. Dat is het ING Direct verhaal van ING. Dat is dus gebouwd op hetzelfde DNA, op dezelfde principe dat je er bent voor die klant. En dat waren we een beetje kwijt.
1: Dus het is eigenlijk het antwoord op de toekomst zat al in het verleden. Jullie hadden het al, jullie waren het alleen een beetje vergeten.
0: Precies, en letterlijk, dat was de aanleiding voor niet alleen de strategie, maar ook voor om die purpose, om dat waar we goed in zijn, om dat expliciet te maken. Heel veel bedrijven hebben impliciet een echte kracht. Maar als je wil sturen op die kracht en je wil weerbaar zijn in die grote verandering die we zien met AI en andere veranderingen in sectoren, dan moet je je eigen kracht heel goed kennen en expliciet maken, zodat je er ook op kunt sturen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
2: Ja, ik denk een ander goed punt is, destijds was het ook het idee of de aanname dat eigenlijk al die start-ups de grotere banken zouden disrupten. Er zaten toen ook bij Andreessen Horowitz. Alleen daar werd het ook wel duidelijk dat die start-up scale-ups eigenlijk de banken nodig hadden om in die infrastructuur het spel te kunnen spelen op schaal. En dat was daarvoor eigenlijk wezenlijk anders. We dachten dat de kleine start-ups het gewoon zouden overnemen.
0: Ja, dat klopt. Er zijn wel een aantal van die kleine bedrijven die zijn wel succesvol geworden, maar heel veel hebben het niet gehaald vanwege het feit dat jij zegt. Kijk, en toen wij uit die crisis kwamen en de banken keken naar oké, hoe nu verder, zagen we dat in die 4 jaar van focussen op kapitaal en terugbetalen van staat en verkopen van onderdelen, zagen we dat die fintechs die probeerden een hele andere manier van bankieren in te voeren. En de global techs, de Apples en de Googles, die waren bezig met een hele andere manier van betalen op dat moment. Dus het was echt een perfect storm voor ons. Want aan de ene kant waren wij maar bezig met onszelf geweest, van overleven en kapitaal ophalen. En zij waren bezig met de toekomst. Uit die periode zijn er een paar die het echt goed gedaan hebben. Adyen is daar eentje van. Hè? Daar mogen we ook heel erg trots op zijn hier in Nederland. Dat is een payment service provider, zoals we dat noemen. Klarna, dat is een conservatief kredietverschaffer.
1: Ja, uit Zweden.
0: Uit Zweden. En Revolut. En Revolut is begonnen als platformbank. Worden nu ook steeds meer een bank. Maar zijn wel vanuit de puurheid van hun model als platformbank begonnen.
1: Ja, Ralf Hamers, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog veel langer door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context.
5: En soms is er naast het nieuws
4: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
4: Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beats.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
5: En via BNB+. Business
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
12: En ik ben er ook.
14: Het is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Hoogspanningsbeheerder TenneT waarschuwt dat elektriciteitsbedrijven al in 2030 niet meer aan de vraag kunnen voldoen. Wat zijn de consequenties? De GasUnie wil dat de gasvoorraden sneller worden gevuld, maar is dat wel nodig? Oekraïne verwacht over een half jaar een eigen alternatief te hebben voor de Patriot luchtafweerraket. Kan de NAVO profiteren? Dit en meer vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en natuurlijk in de stream van de app.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files. Op 3 plaatsen heb je meer dan 5 minuten vertraging. Onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Het oponthoud is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens door grenscontrole. En je staat 10 minuten in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Flitsmeister meldt onder andere flitser op de A7 Zaan Stad Horen bij 17,7, op de A12 bij 49,9 en op de A35 bij 51,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. En in de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Wat merkt een bedrijf dat apps voor iOS ontwikkelt van de invloed van AI? En wat vinden de mensen tijdens het BNR AI Kennisfestival daar allemaal van? Een speciale editie van de grote techshow vanuit beeld en geluid dus. Met Quinten Schevenels hoor je zometeen in de grote techshow na de break. Blijf luisteren.
23: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX, Griekse IZ.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
26: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
25: Yes!
26: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je.
0: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
1: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
0: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert, goed dat je er bent, moet ik zeggen, bij de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Ik ben Joe van Buurik.
18: Ik ben Ben van der Burg.
4: En dit is ons publiek.
18: Hey! Joe, dit zijn zo 150 tot 200 man. We moeten naar de 10.000 in de Ziggo Dome.
4: Past dat?
18: Nou, 15.000 ook. En dan komen jullie er ook allemaal. Ja, hey, ja, dan komen jullie ook.
4: Neem je alle vrienden en familie mee.
18: Heel
4: of
18: goed.
4: Je AI-agents, dan komen we er ook wel. Ja. Dus een beetje optellen, dan gaat het lukken. Maar hier zijn ze op het BNR AI Kennisfestival in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Dan hoor je elke week wat er speelt in de wereld van tech. Hoogste tijd om onze gasten bij te halen. Een van onze vele vrienden en vriendinnen van de show, zou ik zeggen. Hij is een tijd niet meer langs geweest in de Grote Tech Show. Sterker nog, de laatste keer dat we hem spraken was toch al gauw zo'n 3 jaar geleden. Toen de AI-hype nog maar net op weg was. Dus alle reden om hem te spreken bij uitstek nu hier op het podium in beeld en geluid. Hij was ooit de CEO van Layer, kennen we dat nog. Later de CEO van Funda, dat kennen we allemaal sowieso. En nu van Impala Studios, uitgever van iOS-apps. Bij uitstek dus een leider in digitale innovatie. En ook nog eens iemand die investeert in tech in ons Nederland. Dames en heren, een warm welkom. En
18: heel warm welkom.
4: Hier op het podium,
18: warm welkom.
4: Quinten Schevenels.
18: Ja, daar is hij.
25: Zo.
4: Welkom, Quinten.
18: Zo, Quinten, oh, je bent
25: leuk.
18: Er weer.
25: Ja.
18: Eindelijk. Waar ben je al die tijd geweest?
25: Aan het werk.
4: Aan het werk?
25: Wat? Agents bouwen.
18: Ja?
4: Agents?
25: Onder andere. Ja, tuurlijk.
4: Appies, toch?
25: Agents,
18: maar
25: appjes.
18: Wat voor agents maak jij zelf, voor jezelf?
25: Oeh, ja, eigenlijk van alles. Dus dingen privé, zakelijk. Ik heb er van het weekend eentje gemaakt. Ik gebruik Claude. En daar maak ik skills aan. En wat ik nu heb gedaan is... wij hebben bij Impala hebben wij studio's. En in iedere studio, daar zitten een aantal apps in categorieën. Ja. Dus ik krijg ieder jaar, maken we een jaarplan en een budget. En we hebben allemaal rapportages in Tableau, Amplitude, noem maar op. En iedere maand krijg ik van de managing directors van die studio's... krijg ik een update over de performance. En dan heb ik een skill gemaakt dat Claude voor mij dat jaarplan erbij pakt. Alle voorgaande maand evaluaties. Gaat kijken live naar alle data die er is... en mij dan een prachtig rapportje geeft... welke slimme vragen ik moet gaan stellen.
4: En hoeveel mensen had je hiervoor om dat voor je te doen?
25: Nou, eigenlijk... ja, hij zit niet in de zaal... maar ik heb een strategie in business development jongen... die denk ik wel de helft van zijn tijd hiermee bezig.
18: En wat gaat hij de andere helft doen?
25: Ja, die kan ik dus andere dingen laten doen. Nadenken over nieuwe apps die we willen gaan bouwen. Die gaat zelf ook steeds meer bouwen. Ook gewoon apps bouwen.
4: Dus even voor het beeld, hoeveel mensen heeft Impala?
25: 70.
4: En er zijn er geen uitgegaan de afgelopen 3 jaar?
25: Ongeveer 25.
4: Uitgegaan?
25: Ja.
18: Door? Waarom?
25: Nou, dat was meer dat ik het niet zo efficiënt vond. Maar ook deels door AI. Ja.
18: Ja. Nog even wat Impala doet, misschien voor de mensen. Dat is misschien wel handig.
4: Ja. Wat doen jullie?
25: Ja, wij bouwen apps en die exploiteren we zelf. Dus wij bouwen geen apps voor derden, maar echt voor onszelf. En die zetten wij vooral in de markt in Amerika. Is allemaal in het Apple-ecosysteem. Dus allemaal iOS-apps. Het zijn allemaal consumenten-apps. En wij verdienen ons geld doordat mensen dan... een subscription nemen, zoals wij dat noemen. En dan krijgen ze toegang tot extra functionaliteit of content.
18: En noemen ze
25: bekende? Een hele geavanceerde weer-app hebben wij. We hebben een app voor kinderen. Daar kunnen ze leren piano spelen. We hebben een app als je op reis gaat. Krijg je allerlei informatie over...
4: Is er een app waarvan je zegt, iedereen in de zaal heeft die? Wat is jullie grootste?
25: In Nederland? Ja, eigenlijk een hele suffe app. Een geavanceerde rekenmachine. Ja.
4: Want die is beter dan de standaard op elke Android.
25: Die heeft meer functionaliteit dan de Apple-app heeft.
18: En die app is toch oorspronkelijk gebouwd door 2 jongens uit Delft?
25: Nee,
18: dacht ik. Hey, en het verhaal is natuurlijk, die apps verdwijnen. Weet je, vorige week de Nvidia Keynote. Ja, Nvidia Keynote.
4: Oh, dit wordt leuk.
18: Uiteindelijk gaan mensen direct naar die content toe. Er zit een large language model in je telefoon.
25: Ja.
18: En ik wil mijn CRM-data. Normaal ga je naar HubSpot en dan ga je naar je CRM-data. En nu je vraagt direct wat je wil weten van die klant. En je krijgt het gelijk. Dus, apps verdwijnen. Ja.
25: Wat maar nu? Je hoeft niet per se naar een app te gaan. Je kan onze informatie op je watch krijgen, noem maar op. Die data moet wel ergens vandaan komen.
18: Dus het gaat niet om de interface?
25: Nee.
18: Uiteindelijk geloof je ook dat de interface niet die appies wordt?
25: Nee.
18: Maar nee?
25: Nee, die interface wordt onze stem. Onze stem wordt de belangrijkste interface. Binnen 5 jaar.
4: Dus wij gaan praten met elke toepassing die de komende tijd nog ontwikkeld
25: wordt? Denk ik wel. Ja, okay. Ja, dat zal niet zo snel gaan. Maar voor degene, ik zit in dat Apple-ecosysteem. Vandaag is WWDC.
4: Ja, een avond om 7 uur. Ja.
25: Moet je zeker kijken, dat is erg cool.
4: Ja.
25: Siri, dat gaat over Siri.
4: Nou,
25: het hoofdgerecht.
4: Als jij het S-woord noemt, dan gaan we het erover hebben. Want hier hebben we het zo vaak over gehad de afgelopen jaren. Ja. En het lastige is, kijk, dat is wel leuk voor de mensen in de zaal. Want wij zitten hier nu terwijl we nog in afwachting zijn wat Apple gaat vertellen.
25: Ja.
4: Als mensen zitten op de radio of in een podcast, allemaal abonneren, terugluisteren. Dan is dit verleden tijd.
25: Ja, zat ik ernaast.
4: Laat ik het zo zeggen. Wat verwachten jullie bij Impala dat Apple gaat doen? En wat hebben jullie nodig? Wat verlangen jullie dat Apple gaat doen?
25: Ik heb eigenlijk, gek genoeg, voor nu van Apple niet zo heel veel nodig.
4: Dus, want jullie hebben het zelf allemaal?
25: Ja, het meeste kunnen wij zelf wel. Ik denk wel dat, ik weet niet wie Siri gebruiken. Dat
18: nou, oké. Okay. Wie Siri?
4: Voor de kook, iets anders dan een kookwekker.
18: Ja.
4: Eén hand over.
25: Nee, dat is nu gewoon heel erg slecht.
4: Ja, maar oké, maar het is dus ook niet bruikbaar voor Apple-ontwikkelaars.
25: Jawel, nu nog niet. Maar dat wordt het wel.
4: Ja.
25: Dat wordt het wel.
4: Het, het wordt nu dus zo goed.
25: Nou, ik denk dat Siri wordt veel meer je ingang, hoe je zeg maar bij content gaat komen. Wat daarachter gaat gebeuren, is dat het veel slimmer gaat worden. Dus die weerapp van ons, die gaat jou proactief vertellen. Als jij vandaag nog wil gaan wandelen, moet je dat misschien over 20 minuten doen. Want dan is het een uurtje droog.
4: Dit wil ik.
25: Die slimmigheid. Dat is, en dat gaat vandaag Siri en Apple Intelligence.
18: En jij denkt dat ze dat vanavond aangekondigd
25: hebben? Nou, in ieder geval dat ze daar weer een grote stap mee gaan zetten. Maar dat gaat
18: ja, maar dat zijn de hele tijd hele grote stappen. Daar wachten we al 2,5 jaar op.
25: Ja.
18: En Apple Intelligence is slecht.
25: Ja, maar dus, dat is nu Gemini onder de motorkap. Dus dat lost wel voor een groot deel het probleem
18: op. Ja, maar nu is het nog steeds...
25: maar let maar op. Dat wordt het grote ding denk ik echt.
4: Daarom wil ik nog een keer van jou weten. Kijk, wij hebben het ook vaak over Apple gehad de afgelopen tijd. En dan zeggen we, ja, maar ze maken nog steeds de hardware. Ze maken nog steeds de spullen die we gebruiken om onze AI te kunnen gebruiken. Want we hebben altijd een telefoon of een MacBook. Ook al gaat hij nu binnen 2 uur leeg omdat Ben veel te veel agents heeft draaien.
25: Drie filmpjes te kijken.
18: Helemaal gek van.
4: Agents, alleen maar agents. Anyway, je hebt nog steeds die spullen nodig.
25: Mm-hmm.
4: Daarom ook die eigen chips van Apple. Die zijn zo geschikt om die AI te dragen.
25: Ja.
4: Maar wat heb je dan als developer, want dat zijn jullie, nodig om nog meer te kunnen doen?
25: Nou, ik zou koppelingen willen maken naar wat er in je kalender staat. Dat soort dingen.
4: Dus maar dat dan is heb een stukje privacy en compliance.
25: Ja, maar daar moet ik sowieso aan voldoen. Iedere app die wij in de App Store zetten, iedere app wordt bij Apple gereviewd door een team. Allemaal op compliance en governance. Dus die data kan je alleen met permissie gebruiken.
18: Uiteraard, maar natuurlijk ook het businessmodel van Apple. Want de calendar, je kan andere calendar-appjes hebben. Maar ze willen natuurlijk ook zelf de mail-app en de calendar-app. En noem alle
25: Apple. Zij hebben liever dat mijn app wordt gebruikt. Daar verdienen ze veel meer aan.
4: Echt waar?
25: Ja, natuurlijk.
4: Commissies, die 27%
18: bij elkaar. Ja, 20%.
25: Natuurlijk. Ja. Weet je hoeveel omzet dat hebben ze bij Apple?
4: Nou,
18: ja, heel veel.
25: Dat is 25 miljard omzet.
18: Ja, fantastisch. Maar waarom hebben ze dan nog eigen apps?
25: Nou ja, ze moeten een soort basis utility apps moeten ze hebben.
18: Maar waarom maken ze die dan niet nog slechter?
25: Slechter?
18: Nee, maar serieus.
25: Ik denk dat ze heel bewust kijken van in welke categorieën gaan wij welke functionaliteit erbij zetten en waar doen wij dat niet, omdat we dan gewoon veel te veel omzet gaan weggeven.
4: Ja.
18: Dus een calendar app bijvoorbeeld, die maken ze niet zo goed, omdat ze denken van, ze kunnen beter...
25: Dan laten ze ruimte voor app-developers om additionele functionaliteit te ontwikkelen die betaald is, waar zij 30% van krijgen.
4: Ja
25: zeker.
4: Hey, jullie maken apps dus ook juist voor consumenten, niet per se zakelijk.
25: Alleen consumenten.
4: Ja. Nou, wij hebben het ook heel vaak over AI. We hadden het net over Anthropic en de zakelijke markt. Nou, gaat allemaal fantastisch daar. OpenAI heeft het allemaal moeilijk, probeert van alles nog wat. Waardoor wij vaak denken, AI, dat is vooral voor de zakelijke toepassing. Dat kan processen optimaliseren, kan ze efficiënter maken, zodat je 25 man eruit kan gooien. Wat is nou...
25: Klinkt zo onvriendelijk.
4: Nee, dat is heel onvriendelijk. Dat is niet eerlijk.
18: Maar daar wil ik straks wel op doorgaan, Joe. Door.
25: Ja.
4: Maar mijn punt is meer, wat ik nu even wil weten, wat is volgens jou nou de sleutel om te zorgen dat die AI ook bij de consument gaat landen die niet per se ChatGPT of Gemini de hele tijd om raad wil vragen?
25: Ja, ik denk dat het gewoon zo geïntegreerd gaat worden dat je niet eens meer doorhebt dat je met AI bezig bent.
5: Ja.
25: Dus dat je binnen allerlei toepassingen, of je een app opent op een website zit, dat aan de achterkant draait gewoon AI en die maakt zeg maar alles wat jij krijgt, alle informatie, gewoon heel veel relevanter en makkelijker. En dan hebben we die discussie helemaal niet meer. Doe je iets op het internet of niet? Doe je iets mobiel of niet?
5: Ja.
25: Doe je iets met AI of niet? Dat wordt gewoon geïntegreerd.
4: Maar waar zit in alles wat fase te doen? Dat zeg maar de hype danig overwit dan wel afgekoeld raakt, dat dat ook niet meer nodig is, dat het vanzelfsprekend is. Want natuurlijk zeggen niet meer, we zijn actief op het internet als onderneming, maar we roepen nog wel, wij gebruiken AI hoor.
25: Ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwigheid is. Maar ik zat vooraan, dus ik kon niet zien hoeveel handen omhoog gaan. Maar ik denk dat bijna iedereen hier sowieso, als ik naar mijn kinderen kijk, iedereen is al zo vaak in de week bezig met AI. En nu is dat ChatGPT of Claude. Maar je ziet ook de hele search verschuift daar naartoe. De zoekresultaten bij Google. Je ziet gewoon de Gemini-resultaten zijn gewoon hartstikke goed. Dus we gebruiken dat allemaal al, zeker in Nederland.
4: Ja, we hoorden zelfs de oprichter van Wikipedia zeggen dat AI-overview steeds beter wordt. Dus
6: ja,
4: weet je
6: wel. Nou, even misschien een vraag uit de zaal. Dat vind ik nu wel even leuk. Is het nu een vraag uit de zaal? Anders stel ik die vraag over die 25% hoe mensen eruit. Ja, daar gaan de microfoon. Daarheen stel ik die vraag en dan komen we straks bij jou. Ja, eerste vraag. Jij zei 25 man eruit. Ik vraag altijd aan mensen van... ik sprak een CTO van een start-up en die zei van... ik programmeer niks zelf meer, al mijn agents programmeren. Maar we maken nu wel meer code en de code is beter.
25: Ja.
6: Is dat ook jouw ervaring?
25: Ja, dat is heel herkenbaar. Okay. Ja, ja.
6: Dus uiteindelijk kunnen ook die... Je kan efficiënter werken, die 25 man is ook AI. Dus dat is wat je doet. Ja. Meer en
25: nou, beter. Zeg maar, de slag die we nu hebben gemaakt met de organisatie is nog niet eens zozeer AI. Ik denk dat de echte omarming van AI, wat je daarmee kan doen... efficiëntie in processen, noem maar op. Dat gaat de komende jaren komen. Bij mij en bij alle bedrijven van jullie
6: werken.
25: En
6: dat is natuurlijk de volgende vraag. En daarna komen we echt bij jou. Wees maar niet bang. De volgende vraag, en die is onwijs belangrijk. We horen natuurlijk heel veel van proberen. Ja, ik heb leuk ChatGPT, hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de adoptie, de integratie. Hoe, en even voor iedereen moeilijk. Je vertelde net tussen de regels door van jou. Bij jou is dat ook moeilijk. Zelfs als je een developmentpartij bent, developers. Ja. En die vinden het moeilijk om AI te omarmen. Hoe zorg je voor een goede adoptie van AI binnen je organisatie?
25: Ja. Nou ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan... wij zijn anderhalf jaar geleden iedereen ontzettend gaan stimuleren... om van alles en nog wat met AI te gaan doen. Dus alle tooling die je wilt gebruiken, ga je gang. Je krijgt gewoon permissie, we betalen, dat maakt niet uit.
4: Experimenteren?
25: Ja, volop.
4: Maar ook token maxen?
25: Nee, helemaal niet.
4: Veel mogelijk gas geven en ook maar
25: je mag
6: unlimited.
25: Ja, je mag doen wat je wil.
6: Dat kon anderhalf jaar geleden, Joe. Dat kon het nu niet meer.
25: Nee, je mag doen wat je wil. En daar eigenlijk ook één keer in de maand hebben we nog steeds. Op vrijdag hebben we een soort... dan kunnen mensen gewoon zitten bij ons in het bedrijf... en dan vertellen ze wat heb ik de afgelopen maand met AI gedaan... wat ik wil delen. En dan zit daar een designer... En die pitcht dat. En dan denken misschien andere designers... dat wil ik ook gaan doen. Dus we hebben ontzettend veel gewoon gestimuleerd. En wat je dan ziet gebeuren... is dat wij in het bedrijf hebben we zo 8 à 10... die lopen echt heel ver voor de rest uit.
5: Ja.
25: Dan hebben we een groep, die moeten we nu een beetje aanhaken. Die willen heel graag, maar die anderen gaan gewoon een beetje te snel. En je merkt, we hebben er een aantal... die zijn eigenlijk best wel een beetje bang van... ja, wat gaat dit eigenlijk voor mijn baan betekenen?
4: Ja, nou dat snap ik wel gezien de afgelopen jaar.
25: Ja, natuurlijk.
6: Ik wil hem even afmaken, Joe. Gebruik finance... HR, office assistants, gebruiken die ook Claude Code? Of is het echt puur de development?
25: Ja,
6: dus hoe ver is AI doorgevoerd in de hele organisatie? Of is het alleen maar specifiek?
25: Ja. Nee, het is niet alleen development. Maar bij mij is natuurlijk HR, dat zijn 2 mensen. Dus dat zijn geen grote afdelingen. Maar als je kijkt bij de meeste mensen die ik heb zitten... dat zijn developers, dat zijn designers en dat zijn product managers.
6: Maar
25: die gebruiken dit allemaal... de hele dag door.
6: Ja, maar mij gaat erom, gaat hij HR ook een optimalisatieslag maken?
25: Ja, zeker.
6: Maken?
25: Okay, zeker.
6: Dan ben ik tevreden.
4: Zeker. We gaan naar de vraag.
6: Ja,
4: yes. Kom maar.
7: Ja, hallo Frank. Ik maak zelf ook apps met AI. Nou klinkt het voor de meesten een beetje ver van hun bedshow. Ja, apps, moeilijk. Maar bijvoorbeeld nu in de laatste update van Android... kan je met Google gewoon on the fly apps maken op je telefoon. Hoe kijk je daar naar als developer?
25: Ja, super makkelijk is dat. Wij hadden een paar weken geleden een hackathon. En wat je vaak ziet bij zo'n hackathon... is iedereen druk en dan maken ze 1 feature of zo. En als je dan geluk hebt, dan komt 1 van die features... een paar weken later live. En we hadden nu een hackathon. En aan het einde van de hackathon hadden we gewoon 3 apps. Totaal nieuwe apps. Die gewoon meteen naar de App Store konden. Dat is echt bizar. Maar wat het eigenlijk betekent is... de sleutel zit bij de distributie. Hoe je de gebruikers krijgt. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus die apps maken, ja, dat geloof ik allemaal wel... Android wordt overspoeld met apps. Als je naar die rapporten kijkt, vorig jaar. Ik geloof vorig jaar meer nieuwe apps dan in alle jaren daarvoor. Bij Apple zijn ze heel strikt. Dus daar worden heel veel apps worden gewoon geweigerd. Omdat die te veel lijken op apps die er al zijn. Dus het gaat erom dat jij moet zorgen dat je gebruikers in je app gaat krijgen. Dat is veel belangrijker dan het maken van de app.
18: Hoe doe je dat?
25: Ja, ja. Precies. Ja.
18: Grote koning.
4: Hoe doe je dat? Ja, CEO, dat is, CEO van het bedrijf.
18: Ja, ja, daar komt hij.
25: Daar is. Ja, wij zijn.
4: Jouw Vibecode app gaat zo hard. Zo.
7: Ja. Nee. Ja. Door. Ik denk door adverteren via AI.
4: Nou, nee,
7: AI
4: nee.
18: De hele Rino krijg je niet.
7: Oké, okay, let's
25: nee,
7: go.
25: Nee, bij ons niet. Nee, dus de, zeg maar datgene waar wij heel erg goed in zijn, dat heet ESO. App Store Optimization. Dat is eigenlijk een beetje, voor degenen die dat kennen, SEO. Dus hoe kan je in de App Store van Apple bovenaan staan als iemand zoekt op weer, orkaan. Nou, daar zijn wij heel erg goed in. Dus ik heb gewoon.
18: Ja, noem eens een paar trucs om dat heel goed te doen.
4: Ja, die heb ik laatst nog gezien. Want we hadden vorige week de ontwikkelaars van de menstruatie-app. Ja. En ik heb toen ook weer, toen ben ik weer zijn App Stores gaan duiken.
18: Nee.
4: Het is een beetje Parrot. Vies. Nee, ja, niet vanwege dat, maar gewoon waar je ook op zoekt. Stel, ik zoek nu op automerk, weet je wel? Ik wil een nieuwe BMW. Dan krijg ik Audi, want Audi adverteert op BMW, als voorbeeld. Zodat jij zoekt op een app en je krijgt een concurrent.
25: Ja, ja, maar dat is adverteren. Dus dit,
4: ja, maar,
25: de,
4: is, ja, maar kom op, man.
25: Nee, dus wij doen alleen maar organic. Dus ik betaal daar helemaal niet voor. Dus dat gaat.
18: Maar wat doe je? Maak het even specifiek. Wat
25: ja,
18: je
25: dit
18: doet.
25: Is de, metadata onderliggend. De visuals die je hebt, daar zit een heel algoritme achter van Apple. Ah. Dat moet je vrij goed
18: moet je snappen.
25: Kennen. Ja, dat is echt
18: en,
25: wel.
18: En dat verandert ook.
25: Ja, ja dat, nee, dat verandert eigenlijk continu. Wat wel een voordeel is wat wij hebben. Als je een aantal apps hebt die het goed doen, dan staan die hoog omdat je veel downloads hebt.
4: Ja, ja.
25: En als het goed is, heb je hoge reviews.
18: En jou, als
25: omdat
18: developer
25: je hoog
18: ben je
25: staat,
18: ook
25: word je weer veel downloads. Dus dat is op een gegeven moment, als je dat aan de praat krijgt, dat lukt natuurlijk niet altijd, vliegwiel.
4: En hoever is het nog featured zijn in de App Store? Want dat was vroeger het ding.
25: Ja, dat is nog steeds wel heel fraai.
4: Dan moet je de schoenen van Tim Cook komen poetsen, denk
25: ongeveer,
4: ik?
25: Ongeveer.
4: Ja? Maar nee, maar vertel, wat is er nodig om...
25: Nee, dan moet je eigenlijk naar het app-team bij Apple. En dan moet je eigenlijk uitleggen wat voor geweldige functionaliteiten jij hebt ontwikkeld. En dan hoop je dat jij gefeatured wordt. En dat betekent eigenlijk dat in bepaalde categorieën, ja, dan staat jouw app gewoon bovenaan met mooie plaatjes erbij en zo. Ja, dan ben je wel goed bezig.
18: Dat is fijn, dat is twee. En verder nog, dus ze hebben optimalisatie in de App Store. Twee is gefeatured, moet je slijmen bij Apple. Heb je nog een derde?
25: Nee, dit is het vooral.
18: Als je dat goed doet,
4: Je hebt twee dingen te doen.
18: Die app komt hoog. Het leven is zo makkelijk.
4: Het leuke vind ik, Quinten, we hadden jou toen ChatGPT net gelanceerd was. Samen met Jelle Prins, ook vriend van de show. Hè, oprichter van Cradle, vermaard appmaker. Activistisch AI-ondernemer zou ik ook noemen. Hè, de schrijver van het AI-Delta-plan. Toen al had het ook over, goh, wat kunnen we nou als Nederland met AI? Nou, jullie zijn daar een voorbeeld van, zo zijn er velen. Maar waar staan we nou ook echt volgens jou? Want we hebben de laatste tijd ook een paar hele leuke bouwers gesproken, developers, mensen die bezig zijn.
18: Wat bedoel je met waar staan we?
4: Nou ja, het talent. Want we horen elke keer, weet je, er is geen financieringsmogelijkheid en we hebben regulering. Maar dan spreken wij weer iedere keer hele goede,
18: in het grotere verhaal
4: mensen,
18: AI in Nederland.
4: Die gewoon hele mooie dingen aan het ontwikkelen zijn.
25: Ja.
4: En ik heb het idee, maar jij mag zo reageren, dat we dat niet moeten laten ondersneeuwen door al het gezeur over geld en regulering. Of zeg je, nee, Joachim, helemaal verkeerd. We gaan allemaal de verdoemenis in.
25: Nee, dat laatste zal denk ik niet het geval zijn. Het is een beetje peper nog zout, vind ik. Dus ik kom ook veel jonge ondernemers tegen met hele goede plannen die geweldige dingen met AI doen. Maar dit is wel een race waar er zoveel geld in Amerika zit. En ik zie af en toe super talentvolle Nederlandse vaak jongens die vanuit die technische opleidingen komen, ja, die gaan naar Silicon Valley toe. En de salarissen die daar geboden worden. Ik heb een keer bij jullie in de show gezeten, hadden we die jongen die kwam van, wat was dat, Facebook zat die of zo, AI zit nu bij Nvidia.
4: Ja.
25: Dat ging over salarissen. Dat is echt ongekend.
4: Tijmen Blankenvoort. Die heeft inderdaad de tijd
25: ongekend.
18: Lang. Nee,
25: dus er wordt ook heel veel van ons goede talent. Ja, ja. Head of AI research of zo. Echt
18: Tijmen
25: kent
18: met Tijmen Blankenvoort.
4: Ja, ook vriend van.
18: Maar goed, dat is 500.000 en dat betalen we
25: niet. Meer. Oh, ja, dat miljoen, veel meer. Ik vind het nee, allemaal prima. Nee, maar daar wordt heel veel talent wat wij nodig hebben vertrekt gewoon naar Amerika.
4: Maar is dat nog steeds zo? Want ik hoor de laatste maanden veel meer mensen die weg willen uit de VS omdat het daar gewoon niet zo gezellig meer is.
25: Nou, ik heb nog niemand zien terugkomen, hoor.
4: Nee? Jij ziet ze eerder weggaan dan...
18: Geef ze een miljoen en ze zijn weg.
25: Ja.
18: Okay. Nee, ja, prima.
25: Nou ja, in Californië is het natuurlijk heel anders voor mensen dan... daar heeft Trump niet gewonnen.
4: Nee, oké.
25: Dus er wordt naar Californië wel anders gekeken dan een heleboel andere staten.
4: Dus dat hele effect van, ze komen nu juist massaal vanuit de VS weer terug naar Europa... dat moeten we niet te groot maken.
25: Nee, ik zou het heel fijn vinden als heel veel talent terugkomt naar Europa. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal nog niet gebeuren.
18: En hoe zorg jij dat al jouw beste mensen dan niet vertrekken?
25: Nou ja, door ze dus gewoon ongelooflijk te stimuleren... om de dingen waar zij in geloven dat te doen. Ze eigenlijk alleen maar te supporten en aan te jagen.
18: Ja, dat vinden ze, maakt de beste weer-app. Ja. Dus een weer-app, mooi. Ja. Even een vraag uit de zaal.
4: Goed, eerste vraag uit de zaal.
18: Ja, kom op, de zaal. Ik wil de zaal horen. Dat is altijd mooi, de zaal.
4: Een mooie vraag uit de zaal. Ik wil graag
18: handen. Dat was top.
4: Ik zie nog geen handen. Ja, daar. Ik zie een hand.
18: Natuurlijk. Vertel wie je bent.
5: Ik ben Erik Jaspers. Ik werk voor een bedrijf dat bedrijfssoftware maakt. Maar over het AI-gegenereerde software... hoe kijken jullie tegen de lifecycle aan? Want het is natuurlijk geweldig om een product te maken... en in de App Store te zetten. Maar als je er 5 jaar wil draaien... en in deze dynamische wereld... wat voor nieuwe uitdagingen legt dat bij jullie neer?
25: Ik ben zelf geen developer, dus het enige wat ik eigenlijk bij mij zie... dat het steeds makkelijker wordt om code te updaten of helemaal opnieuw te schrijven. Dus dat je het ook, zeg maar, als je iets weggooit... als het heel veel makkelijker is om iets nieuws te maken... dan gooi je het misschien ook sneller weg. Dus misschien wordt code af en toe een soort wegwerpartikel. En hup, dan maak je gewoon weer iets nieuws op basis van wat er dan beschikbaar is.
4: Maar dan moet je dus ook sneller verversen... omdat het doordat het met AI gemaakt is misschien meer fouten kan bevatten.
25: Ja, maar ik heb iets heel anders waar ik me dan eigenlijk zorgen over maak. Omdat ik natuurlijk zoveel mensen heb, die zijn allemaal bezig met agents... en er worden van die autonomous agents. En dat eigenlijk de discussie die ik met mijn CTO heb... is van hoe houden wij überhaupt overzicht welke agents er allemaal draaien? En als er dadelijk iemand weggaat, hè, waar je vroeger wel documentatie had... hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus er komt een soort heel nieuw governance-achtig vraagstuk... Ja. Waar ik het antwoord ook nog niet op heb. Maar wel, denk ik, en als je dat bij ons op 70 man al hebt... kan ik me voorstellen, als je bij veel grotere bedrijven zit... Ja, hoe doe je dat überhaupt?
4: Hoe ga je dat uitvogelen?
25: Ja, nou ja, ik heb vorige week de term geleerd. Er zijn dus agent farms.
4: Ja,
25: en
4: dat geleerd.
25: Ik weet niet of jou dat wat zegt. Agent farms. Ja, en daar kan je dan, heb je blijkbaar een soort afgesloten omgeving voor jezelf... waar je eigenlijk die governance kan inrichten over die agents.
8: En er werd nog veel meer besproken, juist ook vragen uit het publiek... in deze speciale aflevering van de Grote Techshow... vanaf het BNR AI Kennis Festival. Die volledige opname kun je beluisteren als podcast in onze feed. Abonneer je daar ook vooral op de Grote Techshow. Dit was de Grote Techshow voor deze week. In de podcast hoor je ook de analyse in tech. Deze week gaat het over het nieuws van Apple tijdens de WWDC. En dan zeg ik, luister die vooral en tot de volgende Grote Techshow.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
11: De afscheiding van Friesland.
13: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn... die de wereld aan het verbouwen zijn.
11: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons... elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's... rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
29: Wat je een leven lang hebt opgebouwd... wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
30: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
29: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
30: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Nina van den Dungen. Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Adyen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, general secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: Hoogspanningsbeheerder TenneT waarschuwt dat elektriciteitsbedrijven al in 2030 niet meer aan de vraag kunnen voldoen. Wat zijn de consequenties? De GasUnie wil dat de gasvoorraden sneller worden gevuld, maar is dat wel nodig? Oekraïne verwacht over een half jaar een eigen alternatief te hebben voor de Patriot luchtafweerraket. Kan de NAVO profiteren? Dit en meer vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en natuurlijk in de stream van de app.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Het meeste oponthoud nu onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen, daar een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda heb je ook 20 minuten extra reistijd tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,2. Op de A7 Zaanstad-Horen bij 21,2. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 45,8.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
24: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. En in de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Je klimt de ladder op, je levert goed werk, maar ergens vlak onder de top stopt het. Niet omdat je het niet kunt, maar omdat je bent wie je bent. Het glazen plafond kennen we allemaal, maar er is nu ook het regenboogplafond. De onzichtbare grens die LHBTI-professionals tegenhoudt om echt door te stoten naar de top. Hoe dat zit, hoor je zo in BNR at Work.
0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: kozijnen. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
7: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Blijf
23: scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
26: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers en wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalige data-analyst bij Vinted, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
25: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode, homoseksuele voorbeelden, en ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste, eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
26: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
31: Ja, dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken, dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op 2 manieren. Door het onderwerp werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers, maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
26: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
31: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
26: Waarom nu pas?
31: Ja, dat is een hele goede vraag.
26: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
31: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
26: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan. Dat zijn de familievloggers.
31: Oeh, ja. Moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
26: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
31: Ja, ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
26: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families die meneer behandelt. Hele grote dossiers dan.
31: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids. Maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
26: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vapen bij een winkelcentrum.
31: Ja.
26: En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
31: Dus en een fijne psycholoog betalen.
26: Wat zijn de negatieve punten dan?
31: Ja, dat weten we nog niet. Moet zichzelf uitwerken. Die YouTube-generatie is nog veel te jong.
26: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de Werf en Awards. Arjan.
31: Ja, de jaarlijkse Werf en Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
26: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
8: Hi, hallo, goedemiddag.
26: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
8: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
26: Ah, wat mooi. Hey, en even, zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben 2 keer gewonnen. 2 awards. Begin eens bij de eerste.
8: Ja, wij hebben 2 awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Dus het was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
26: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
8: Nou ja, ik heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Ons employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen staan aan de basis. Dat komt over van buiten. En dat resoneert.
26: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu paf zomaar een award oplevert?
8: Ja, nou ik denk dat dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de 3 building blocks van HR, zoals wij die noemen. Wij gaan uit van de piramide van Maslow. Onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketing eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
26: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
8: Ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnen uitgebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, dan is dat toch wel kroon op het werk.
26: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content, hè? Dus de employer brand content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
8: Nou, we hebben recent de flink.
26: Ik wil een scoop. Ik wil een scoop.
8: Ja, dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
26: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
9: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
26: Homoseksuelen, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. En dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
25: Voor mij wel.
26: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
25: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken, in dit geval de LHBTI-gemeenschap, om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn, door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
26: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
25: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen, want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer, die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen, maar eigenlijk ook voor organisaties, dat zij dus kostbare tijd verliezen, creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uitspreken.
26: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
25: heb jij een vrouw of vriendin?
26: Nee.
25: Okay. Nou, stel iemand
9: een man
25: heeft dat wel.
9: Of een vriend?
26: Nee.
25: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van, ik denk dat het vaak mensen zien, dus het voorbeeld als een soort openbaring. Ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken, ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet. En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord. Ja, vervelend voor dat individu, maar ook zeker voor de organisatie in bredere zin.
26: Ja, maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch?
25: Wat bedoel je daarmee?
26: Nou, dat op het moment dat jij afweegt wat je wel en niet gaat zeggen, omdat je dus rekening houdt met de reactie van een ander, dan ligt het probleem eigenlijk bij die ander, maar jij leidt daaronder.
25: Nou ja, kijk, dit komt natuurlijk voort uit dus een aantal van die obstakels die ik heb onderzocht. Eentje is minderheidsstress. Dus dat vertelde de psychiater die ik sprak voor mijn boek. En dat is eigenlijk een soort stress die je ervaart doordat je je anders of buitengesloten voelt. En dat ontstaat niet vanzelf. Dus mensen absorberen wat ze in de maatschappij zien en horen. Ik kende eerder het woord homo als ik wist dat het slecht was dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat gebeurt ook op de werkvloer, zij het vaak subtieler. Soms ook wel expliciet. Een van de leiders uit mijn boek kreeg ooit te horen tijdens de sollicitatie, ik ben normaal niet zo van de homo's, maar jij bent wel een goede. Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer, dat dus mensen jou als een soort outsider zien en dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
26: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
9: Ja, het is grappig. Door de gesprekken met Pim, die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren, of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En en dat inzicht heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
26: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
9: Nou, in het geval van mijn...
10: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
9: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt. Toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen. Want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw. Heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor. Nou, ik ben Ingrid, ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond.
26: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ik kwam te werken waar iemand in de top zat die gay was. Pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht, oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Ik wist eigenlijk niet dat ik
4: dat... Dat is eigenlijk supergek, want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van, ja, je moet altijd tegen je kind... Er werd ook gezegd van, nu Obama president is... kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen... jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen... je kunt altijd president worden.
3: Klopt, maar dat wordt dus wel moeilijker gemaakt als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden, wordt gepest en dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien dat ze ja, juist of dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd, daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van, dat juist het feit dat ze hebben geworsteld hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn of zich aanpassen hun ook veel empathischer, creatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent dat je toe kan voegen aan je organisatie.
4: Ingrid, nu bepleit jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand een snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent, zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
5: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit, jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is.
4: En ik ga nergens vanuit.
5: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen? De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
3: Heteroprofessionalisme.
5: Ja, heteroprofessionalisme. Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit, namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, dat dat normaal is, gedeeld kan worden en dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen en dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten waar de meerderheid van denkt, oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
4: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
6: Ja, ik vind de term vooral heel goed. Het regenboogplafond, want ik had er nog nooit van gehoord totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van, ja joh, ik wil gekozen worden wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Dat als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden, juist om als queer voorbeeld te willen zijn, maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus...
5: Maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
6: Nee, zeker niet.
5: Ja, ik denk je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent. Per
6: juist.
5: Definitie.
6: Nee,
5: maar het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
6: Als rolmodel.
5: Als rolmodel.
6: Ja, ben ik met je eens.
5: En ook erkend dat het feit dat je een minderheid bent aan de top bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht en dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt, ik wil jou ook door je levenservaring en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
6: Kan ik je helemaal in volgen? Nou, kan ik meenemen? Dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week, LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon, ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
4: In hoeverre klopt de data, als in, jij zegt 20%?
3: 18%.
4: Oh, sorry.
3: De Nederlandse bevolking.
4: 18%. Maar dat is de hele bevolking. En moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit?

0: als je hem zuiverder zou peilen?
1: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is. Die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon... Het zijn niet andere mensen. Het zijn... Ja, ik denk dat je dat ook ziet en hoort. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. En hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot... de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep. Die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
0: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
1: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
0: Pim Blom, schrijver van Door het regenen boven het plafond. En Ingrid Tappin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dankjewel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. In functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
2: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoording afleggen. Dus daar heb ik niks op tegen. Dus ik vind het ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik was het wel zo spuug. Want ook spuug zat.
0: Ja. Dan is het heerlijk als je dan verliest.
2: Geen haar omhoog niet erover dacht om fractie voor je terug te worden. Ik was er echt klaar mee. Waar het toen om ging was, hoe handel je dat af? En daarvan heeft Bolkestein heeft dat op een onverstandige manier. Want ik wilde helemaal niet terugkomen. Er was ook helemaal geen zin in de discussie. Maar het rare was, uiteindelijk, als ik had laten stemmen in zo'n fractievergadering, dan had de meerderheid had gezegd, nee, het moet weer fractievoorzitter worden. Zei jongens, je hoeft niet te stemmen, want ik wil geen fractievoorzitter worden. Maar hij zei, je gaat wel de onderhandelingen doen. Dus ze is tevreden dat ik 6 weken lang dat kabinet Lubbers 2 in elkaar heb getimmerd, waarin ik vervolgens zelf ook minister ben geworden.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
6: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
5: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
9: Banky, dat is toch geen woord?
8: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
10: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Benkei. Banky. Steengoed in vermogen.
12: Nu in de BNR-app.
13: Duurzame bronnen leveren te weinig stroom. TenneT waarschuwt voor een structureel tekort vanaf 2030. Het geld is op bij Rijkswaterstaat. Het onderhoud aan wegen in Noord-Nederland en Utrecht wordt stopgezet. En afslankmedicatie veroorzaakt honderden miljoenen aan omzetderving bij Britse supermarkten. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
0: Voor de ANWB bij ons Helene de Geest. Helene, hoe is het op de weg?
14: Ja, het begint wat drukker te worden. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het heel erg druk al op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Hoorn. Daar 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A27 Breda-Utrecht ook een ongeluk bij Lexmond. Daar moet het verkeer nu via de vlucht. De vertraging begint behoorlijk op te lopen, dus je kunt beter omrijden over de A15 en de A2 via knooppunt Del. En de andere kant op de A27, dus van Utrecht naar Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, ook een half uur vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 bij 6,6, op de A7 bij 27,5 en ook op de A7 bij 32,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nune moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten, omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Door geldgebrek heeft Rijkswaterstaat het onderhoud uitgesteld aan een aantal wegen in het noorden en in Utrecht. Onder andere de A7, de A28 en de A12. Er wordt voorlopig geen asfalt vervangen op stukken waar dat niet direct nodig is. Ze zijn wel gewoon veilig, maar misschien gaat op sommige stukken de maximumsnelheid omlaag. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Lekker binnenwerken. Bijvoorbeeld op de beurs. AEX staat 0,8% in de plus 1055 punten. Grootste stijger is ASML. 2,4% krijgt dat aandeel erbij. En Wolters Kluwer is de grootste daler. 2,2% in de min. De Dow Jones is zojuist geopend. 0,4% in de min.
13: En zometeen in de avondspits een waarschuwing van TenneT. In 2030 kan er al een energietekort ontstaan. Ja, avondeten bij kaarslicht. En Rijkswaterstaat, dat hoorde je net al, gaat in meerdere provincies stoppen met het onderhoud van de wegen daar. Het geld is op. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
17: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
18: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioenpro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
19: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
18: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
20: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
22: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
25: Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Fijn dat je luistert. Het geld voor asfaltering van rijkswegen in het noorden van het land is op. Rijkswaterstaat trekt aan de bel. AI-concern Anthropic geeft 150 bedrijven toegang tot zijn krachtige Mythos-systeem. Althans, een beperkte versie daarvan, die zwakheden in software kan vinden. Is het model ontdaan van alle risico's? Het vertrouwen in de VS als bondgenoot is onder Europese burgers historisch laag. Dat is een van de onderwerpen in ons Europese nieuwsblok zometeen. Maar eerst, als er niks gebeurt, neemt de kans flink toe dat we in het donker komen te zitten.
14: Nederland kan namelijk over 3,5 jaar al niet meer volledig voldoen aan de elektriciteitsvraag. Daarvoor waarschuwt Tennet in hun jaarlijkse advies aan het ministerie van Economische Zaken. Eerder dacht de netbeheerder nog dat we pas na 2030 in de problemen zouden komen. We gaan het bespreken met Eva Royers, energieredacteur bij het FD. Goedemiddag Eva. Ja, wat is er dan veranderd in 1 jaar tijd? Waarom is dat tekort nu zo dichterbij gekomen?
26: Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. 1 met gewoon de scenario's waarmee ze werken. Dus ze hebben wat uitgebreidere scenario's. We zouden met veel meer mogelijke toekomstige scenario's rekening in deze keer. En ook kan het zijn dat de elektriciteitsvraag zeg maar toch sneller toeneemt. Ah. Die is al heel lang stabiel. En de verwachting is bijvoorbeeld dat die elektriciteitsvraag toch sneller toe kan gaan nemen.
14: Omdat wij allemaal aan de elektrische auto gaan of door de industrie die verduurzaamt?
26: Ik denk, dat hebben ze niet gespecificeerd, maar zoals je kijkt naar de huidige ontwikkelingen zit die vraag bijvoorbeeld heel erg bij huishoudens inderdaad die elektrische auto's nemen, die allemaal een elektrische warmtepomp nemen. De vraag van de elektriciteit van de industrie blijft juist iets achter op dit moment.
25: Maar wat gebeurt er precies als de elektriciteitsbedrijven en de netbeheerders niet meer aan de vraag kunnen voldoen? Waar praten we dan over?
26: En dan krijg je dus te maken met uitval van stroom.
25: Oh.
26: En dat zal niet gewoon echt in het donker zitten. Dus dat zal niet in heel Nederland zijn. Dat is redelijk lokaal. Maar dat is dus waar we het over hebben. En dat is ook waarom Tennet nu echt aan de bel trekt. Moeten hier iets aan doen.
25: Gaat het om de kans daarop? Of gebeurt dat ook daadwerkelijk als de capaciteit zo blijft?
26: Dat is lastig te zeggen, want Tennet heeft allerlei verschillende scenario's doorgerekend. Ten eerste hebben ze gekeken van wat als de elektriciteitsvraag heel hard stijgt, wat als de elektriciteitsvraag heel langzaam stijgt. Ze hebben 36 verschillende soorten weeromstandigheden meegenomen. En ergens dus van een hele strenge winter tot kleine winters hebben 10 scenario's erin verwerkt met mogelijke uitval. Dus wat als een grote gascentrale het niet doet of een kerncentrale het niet doet. Wat als het buitenland, want het is heel erg verbonden die stroomnetten. Wat als het buitenland eigenlijk helemaal niet aan extra capaciteit werkt. Dus het is lastig te zeggen. Ik kan niet zeggen in 2031 is het sowieso, zitten we
14: gaan we op zwart.
26: 30 uur zonder stroom.
14: De kaarslicht,
26: maar het risico neemt enorm toe. Ja, ja. Want we hebben het echt over 37 tot 46 uur per jaar.
14: Zo.
26: Waar we in 2035 al mee te maken kunnen hebben in denkbare scenario's.
14: En denk jij niet ook dat Tennet dit misschien doet om het kabinet een beetje aan te sporen om echt aan de slag te gaan met die netcongestie en de uitbreiding van het stroomnet? Als een extra stok achter de deur.
26: Nou, nee, het gaat hier over twee verschillende dingen. Netcongestie is een probleem dat er niet genoeg ruimte is op het net om de elektriciteit te vervoeren. Dat is waar we nu al volop mee te maken hebben. Dit is iets anders. Dit is dat er niet genoeg stroom wordt geproduceerd. Dus we hebben niet genoeg windenergie, niet genoeg gas. Daar is nu op dit moment helemaal geen sprake van. We hebben meer dan genoeg elektriciteit nog op dit moment. Mm-hmm. Dus het gaat niet om het vermogen om het van A naar B te brengen. Het gaat, wordt er daadwerkelijk elektriciteit geproduceerd? En waardoor er nu risico ontstaat dat we straks niet genoeg elektriciteit hebben, is aan de ene kant dus meer vraag. Maar aan de andere kant krijgen we steeds meer zon en wind. We weten allemaal dat zon en wind het niet altijd doen. Nu springen dan gas- en kolencentrales bij. Die kolencentrales moeten sluiten. En die gascentrales hebben steeds meer moeite om open te blijven. Eigenlijk zit daar een groot probleem. Want die draaien steeds minder uren, omdat zon en wind steeds meer gebruiken. Dus die paar uur dat ze wel draaien, moeten ze dan, zeg maar, de verliezen van de andere tijd compenseren.
14: Maar, hoe zou dit dan kunnen worden voorkomen? Dat wij geen stroom hebben in 2030?
26: Nou, door bijvoorbeeld een manier te bedenken, een soort een subsidiemechanisme, om die gascentrales niet te laten sluiten, maar ze toch open te houden, zodat ze op momenten met heel weinig zon en wind toch nog bij kunnen springen. Dat noemen ze een capaciteitsmechanisme. En dat hoeft dan niet alleen voor gascentrales te gelden. Dat kan ook bijvoorbeeld, in dat mechanisme kan ook worden meegenomen, stel dat je een enorme elektriciteitsgebruiker hebt, heel veel stroom gebruikt. Als die ineens heel veel minder elektriciteit gaat gebruiken, kan je het probleem ook oplossen. Dus zo'n soort mechanisme, dat zegt Tennet, daar moet nu aan gewerkt worden. Vorig jaar adviseerde ze, ga dat bestuderen. Heeft het kabinet ook gedaan. Nu zegt ze, de tijd van bestuderen is echt voorbij. We moeten nu gaan werken aan het invoeren van zo'n mechanisme. Want dat kost gewoon jaren de tijd. Dus we moeten in de winter van 2029-30 echt klaar zijn hiervoor.
14: Dankjewel, Eva Royers, energieredacteur bij het FD.
1: BNR Nieuwsradio.
25: Europeanen beseffen steeds meer dat ze niet langer volledig op de Verenigde Staten kunnen vertrouwen voor hun veiligheid. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een opiniepeiling onder 5 Europese landen, uitgevoerd door de European Council on Foreign Relations. Om daarover te praten hier Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, hoe komt het dat het vertrouwen zo is gedaald? Dat kun je eigenlijk wel.
2: Ja, voordat ik er antwoord op geef, kunnen we sowieso raden. Maar wil ik even een kleine quote afspelen.
3: They forgot one small thing.
4: Have yourself.
5: I had a terrible feeling. Christmas. Did you lock up?
4: Let yourself be light.
5: Do we set the timers on the lights?
6: Mm-hmm. What else could we be forgetting?
4: Our troubles will be out.
25: Home Alone. Home Alone, ja. Waarom wil je dat?
2: Nou, zo heet het rapport wat ze hebben geschreven. Waarom heet dat zo? In Home Alone leerde Kevin pas zelfstandig te worden toen zijn ouders hem alleen achterlieten met kerst.
25: Wat een mooie beeldspraak.
2: Hij begreep wat er nodig was om zichzelf te verdedigen, maar ook welke mogelijkheden en beperkingen daarbij hoorden.
25: Ja.
2: Daarbij liet hij zien hoe waardevol zelfredzaamheid kan zijn, schrijven de onderzoekers. Maar om dat allemaal te laten slagen, moest hij wel snel handelen. Nou, je kan het duidelijk krijgen. De ouders, dat zijn de Verenigde Staten. En wij als Europa zijn Kevin.
25: En anders dan bij het rapport viel er in die film ook nog wat te lachen ook.
2: Ja, ik heb inderdaad niet gelachen tijdens het lezen van het rapport.
14: Maar Donald Trump zit in die film, hè, Home Alone.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
25: Ja. Oh ja. Ja.
2: Dat klopt. Nou, in de beeldspraak, als we de beeldspraak wat verder doortrekken, dan is een van de ouders Donald Trump. Ja. Want het vertrouwen in de VS is sterk gedaald sinds Donald Trump opnieuw president werd, de tweede termijn. Veel Europeanen, blijkt uit deze peiling, denken niet meer dat Amerika hen automatisch zal helpen als we worden aangevallen. Tegelijkertijd verwachten de meeste Europeanen wel dat de relatie met de Verenigde Staten na Trump weer zal verbeteren. Mm-hmm. En nou ja, de De steun voor een sterker en zelfstandiger Europa groeit wel echt. Veel Europeanen vinden dat er meer geld naar defensie mag gaan. Dat Europese landen meer wapens in Europa zelf moeten kopen. Dat Europa minder afhankelijk moet worden van Amerikaanse militaire bescherming. Zelfs gezamenlijke Europese leningen om defensieinvesteringen te betalen krijgen in veel landen steun. Dus ja, allemaal dingen die we natuurlijk vaak op deze plek in Make Europe Great Again bespreken. Maar nu is het toch weer gevat in een mooie opiniepeiling.
25: En hoe zit het met de steun aan Oekraïne?
2: Ja, wat Oekraïne betreft is dat beeld wat meer uiteenlopend. De meeste Europeanen die steunen Oekraïne wel in de oorlog tegen Rusland. En zien Oekraïne ook echt als partner. Maar die steun heeft wel een bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld veel Europeanen willen niet dat er Europese troepen gaan naar Oekraïne. Als er een bestand is, na een bestand. En er bestaat op dit moment ook geen brede steun voor snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Mensen zijn bang voor de gevolgen daarvan. En vinden ook dat het nu nog niet het juiste moment is. Dus ja, de conclusie is een beetje, Kevin, je doet het goed. De Europese burgers zijn realistischer geworden. We zien de wereld om ons heen natuurlijk veranderen.
25: Maar moeten de Kevin in onszelf nu toch
2: nog een klein beetje gaan ontwikkelen, ja.
25: En als er één plek in Europa is overigens waar ze het helemaal gehad hebben met de Trumpies, dan met name met de dochter Ivanka van Trump en haar man, dan is het wel in Albanië, hè? Ja. Grote protesten tegen wat precies?
2: Ja, misschien goed inderdaad toch om het een keer eventjes hier te noemen. Er zijn afgelopen weken grote protesten geweest inderdaad in Albanië. De reden is Ivanka Trump, die samen met haar man Jared Kushner van plan is om luxe resorts te bouwen in de Albanese natuur. Ze kwamen naar eigen zeggen op dat idee toen ze op een jacht van een vriend langs het gebied aan het varen waren. Die beoogde resorts die moeten worden gebouwd in kwetsbaar natuurgebied. Daar leven onder andere flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. Daarom worden die protesten ook de flamingo-protesten genoemd. Want afgelopen week kwamen er duizenden Albanese in opstand tegen plan. Ze vrezen de negatieve impact op de natuur, maar ze vrezen ook de regering of een beetje de corruptie van de regering. Want de premier van Albanië, Edi Rama, die noemt het project van belang, omdat het past bij de ambitie van Albanië om een belangrijke toeristische natuurbestemming of bestemming op wereldniveau te worden. Ten koste van die natuur.
25: Dan voel je ook wel aan dat de natuur.
2: En dat is dus allemaal ten ongenoegen van veel bevolking, maar ook van Brussel, want de Europese Commissie die heeft benadrukt dat als Albanië lid worden van de Europese Unie, dat ze dan de natuurwetgeving die we in Europa hebben moeten handhaven.
25: Ja.
2: Dus dat schuurt ook nog. Dus het is wel interessant wat er daar gebeurt. Maar tot nu toe is geeft de premier niet echt sjoegen.
25: Dankjewel, Michal van der Toorn. En wil je meer Europees nieuws? Ga dan naar de podcast Make Europe Great Again, dagelijks.
14: Ja, er is al veel om te doen geweest. Mythos, het AI-model van Anthropic. Nu is het zover, het model is gelanceerd. Maar experts blijven waarschuwen, wees voorzichtig. Er zijn risico's juist voor de cybersecurity. Rogier Fischer is oprichter van cybersecuritybedrijf Hadrian. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
14: Ja, de mythische status van Mythos, daar gaat het al maanden over. Wat vind jij? Maakt het de verwachtingen waar?
7: Nou, er is nog niet een volledige Mythos release geweest. Anthropic heeft gisteren een model uitgebracht dat het Fable noemen. Waar onderliggend het Mythos model in draait. En daar zitten nog wel hele strikte guardrails eigenlijk ingebouwd. Zodat het nog niet gebruikt kan worden voor cybersecurity doeleinden.
14: Oké, wat kan het wel dan?
25: Ja, goede vraag.
7: Ja, in de benchmarks waar we normaal gesproken modellen op beoordelen. Dus hoe goed kan het reasonen, hoe goed kan het documenten doorgronden, code schrijven. Daar is het uitzonderlijk goed in. Maar als je het gebruikt om bijvoorbeeld te proberen een aanval uit te voeren, dan krijg je direct als reactie van dit mag ik niet doen, dus dat gaan we mooi niet doen. En wat Anthropic nu doet, is eigenlijk een selectief aantal bedrijven toegang geven tot het Mythos model waar die capabilities er wel nog steeds in zitten.
14: Oké, maar waarom zou ik het willen hebben als bedrijf of organisatie, Mythos?
7: Nou, ik denk dat het voor jullie waarschijnlijk niet per se direct relevant is. Ik denk dat cybersecurity bedrijven die bezig zijn met het veilig houden van hun klanten hier heel veel aan kunnen hebben. Want uiteindelijk zijn het niet per se de mythos, maar dan een ander large language model wat wel degelijk in aanvallen gebruikt kan worden. En als jij het sterkste model hebt, heb je daarmee een voorsprong op de hackers. Ja.
25: Maar dan ben ik toch wel benieuwd hoe je dat dan kunt testen als je tegelijkertijd niet mag gebruiken om ethische aanvallen uit te voeren, zoals je net ook beschrijft.
7: Nou, de bedrijven die dus toegang krijgen tot middels via project Glasswing, en dat wordt binnenkort ook uitgebreid naar Europa. Momenteel zijn het alleen maar Amerikaanse bedrijven die daarin zitten. Die kunnen dat dus wel doen. En ik moet wel zeggen, ik vermoed eerlijk gezegd dat ze deze release nu gedaan hebben. Kijk, er is natuurlijk heel veel marketing omtrent dat Mythos model geweest al. Ook heel veel hype. Kijk, inmiddels zie je andere modellen gewoon bijkomen. Dus het OpenAI model wat gereleased is specifiek voor cybersecurity. Ja, dat doet het eigenlijk ook heel goed. Dus op een gegeven moment moest Anthropic wel gaan releasen. Want anders dan is het ook een beetje een anticlimax als ze tegen de tijd dat ze het wel
14: ze
7: gaan
14: releasen.
7: Ze
14: wilden gewoon de eerste zijn.
7: Zij moesten gewoon de eerste zijn.
14: Ja. En dit soort AI-modellen, hè, dus Mythos is niet de enige en zal zeker niet de laatste zijn. Hoe verandert die onze blik op cybersecurity in de toekomst?
7: Ja, dat is wel heel spannend momenteel. We hebben het zelf aangetoond een paar weken geleden dat we in relatief eenvoudige aanvallen konden automatiseren op schaal met AI en zo ook bij de overheid binnen konden komen. Dat was nog met het vrij eenvoudige OpenAI-model. Met Mythos-like capabilities kan je natuurlijk steeds complexere aanvallen gaan simuleren. Uiteindelijk is het wel gewoon dat we met z'n allen de hele wereld de afgelopen 30 jaar heel veel software gebouwd hebben. En daar hebben we heel veel afhankelijkheden van ingebouwd in onze supply chains, om dat zo te zeggen. En in de komende 2 jaar gaan we elke kwetsbaarheid vinden die daar is ingebouwd.
14: Dankzij die modellen.
7: En dat betekent dus dat voor dankzij die modellen. Dus bedrijven moeten heel erg op gaan letten en voorbereid zijn dat ze veel sneller moeten gaan reageren op nieuwe aanvallen.
14: Ja, nou praten wij hier heel vaak over hacks en vooral de data die daarbij geroofd wordt. Wat denk jij, wordt dat dan eerst nog even heviger, dat soort aanvallen, en dan minder?
7: Ja, ik denk dat alles erop leidt dat we de afgelopen jaar al een gigantische toename hebben gezien in het aantal aanvallen en ook het aantal voorkomen aanvallen, om het maar zo te zeggen. Er zijn heel veel kwetsbaarheden gepatcht. De afgelopen versie van Google Chrome, die is eergisteren uitgekomen, er waren 230 kwetsbaarheden in gedicht. Mm. En even vergelijking, hetzelfde jaar geleden, gemiddeld per nieuwe versie van Google Chrome werden er 10 gedicht. Hè. Dus er wordt heel veel al gedaan om te voorkomen dat het misbruikt kan worden. Maar ja, uiteindelijk betekent wel dat we de komende jaar, 2 jaar enorm kwetsbaar zijn als bedrijf.
14: Ja, maar worden we dan uiteindelijk veiliger of juist niet veiliger?
7: Dat is een hele filosofische vraag. En we weten heel eerlijk gezegd het antwoord nog niet volledig. Ik vermoed dat we uiteindelijk veiliger worden. Ook omdat ik denk dat hoewel AI momenteel ook nog verantwoordelijk is voor het introduceren van heel veel nieuwe kwetsbaarheden, omdat ze heel veel code schrijven die kwetsbaar is, wordt AI steeds beter in het schrijven ook van veilige code. In ieder geval van een stukje controleren daarvan. En dat betekent dat over tijd gaan we steeds meer code schrijven die eigenlijk in beginsel gewoon niet kwetsbaar is. Dat betekent wel natuurlijk dat hackers niet weggaan. Dus die gaan op andere manieren vinden om
14: toch
7: binnen te komen.
14: Die gaan een model bedenken, waarin ze er toch in komen. Dankjewel, Rogier Fischer van Hadrian.
8: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
25: Huismobiliteitsexpert Nout Broekhoff, goedemiddag.
9: Goedemiddag, hoor.
25: We halen je erbij, want Rijkswatertaart schrapt het onderhoud aan meerdere wegen vanwege een tekort aan geld, bevestigt een woordvoerder berichtgeving uit de Telegraaf. Het gaat om wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht.
9: Ja.
25: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Nou? Het is best veel. Kijk, ik zit er even naar te kijken. Ja, paar N-wegen, maar vooral snelwegen worden getroffen. Onder meer de A7 en de A28 in Groningen. De A28 ook in Drenthe. Drenthe, Friesland, A7, A6, ja? Utrecht, A12, de ring daar. Ja, het gaat in totaal om 92 kilometer aan nieuw asfalt dat niet gelegd gaat worden. 130 kilometer aan asfalt dat hersteld zou moeten worden. Dat wordt niet gedaan. Hm? Ook onderhoud aan ruim 100 kilometer vangrails gaat niet door. 94 viaducten, tunnels en bruggen worden dus niet aangepakt.
25: Die vangrails, als er iemand tegenaan is geweest, dat blijft gewoon krom liggen.
14: Verdeukt, ja.
9: En zo erg zal het niet zijn, want daarom is nu besloten om deze projecten voorlopig te schrappen. Ze zijn niet direct noodzakelijk voor de verkeersveiligheid, zegt Rijkswaterstaat. Hè. Ze houden die situatie natuurlijk altijd goed in de gaten. Dat wordt dagelijks misschien wel op uurbasis gemonitord. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zat vrijdag in de Nationale Autoshow en zei ook dat er geen acuut gevaar is op instorting en dat soort zaken. Nee. Maar ja,
25: Altijd, zou ik maar zeggen.
9: Ja, maar hij komt geld tekort, dus hij moet keuzes maken.
25: Ja, maar als er nou ergens een gat in de weg ontstaat?
9: Ja, dan kan er een noodreparatie plaatsvinden. Maar ze gaan geen kilometers aan asfalt momenteel herstellen of aanleggen.
25: Mogelijk zal het gevolg zijn dat je dus meer gaten in de weg krijgt die dan dus met noodreparaties opgelost worden.
9: Absoluut.
14: Ik zie Belgische scenario's.
25: Nou ja.
14: Kedoen.
9: Ja, nee, dat sluit ik zeker niet uit. En het zal ook zeker hinder gaan veroorzaken. Er zijn misschien tijdelijke maatregelen nodig. Denk aan het verlagen van de maximumsnelheid. Het afsluiten van een rijstrook of rijstroken. Of gewichtsbeperkingen bij viaducten en bruggen. Maar Rijkswaterstaat kan dat nu niet zeggen wanneer of dat gaat gebeuren. Want ja, deze projecten stonden eigenlijk pas gepland voor de komende 2 jaar. Dus mogelijk gaan we daar de komende 2 jaar dan pas last van krijgen.
25: Het zal mensen in de Randstad worst wezen natuurlijk. Maar uitgerekend in die noordelijke provincies zijn mensen heel afhankelijk van de auto.
9: Absoluut. En ze reageren,
25: dus het is wel buitengewoon pijnlijk.
9: Ja, en ze reageren dan ook verbijsterd dat deze projecten geschrapt gaan worden. En dan citeer ik, als het kabinet net zegt te investeren in een sterk Nederland en sterke regio's, dan hoort daar ook een betrouwbare infrastructuur bij. Ja, maar dat gaan ze natuurlijk ook in Zeeland, in Limburg en in Brabant zeggen als daar dingen worden geschrapt. En daarom momenteel is Vincent Karremans de minister bezig met een afweegkader. Hij gaat prioriteiten stellen.
14: Afweegkader, mooi woord.
9: Ja, zeker. Binnen 2 weken gaat hij eigenlijk zeggen waar ga ik prioriteit aan geven. Het is niet toevallig dat vandaag dit uitlekt. Want waarschijnlijk hebben deze provincies dus te horen gekregen, jullie wegen gaan niet aangepakt worden in het afwegkader. Ja. Dus dit is niet zomaar uitgelekt.
14: Ik bleef nog even hangen op het geld is op. Wat betekent dat dan? Dat het asfalt duurder is geworden of dat de begroting afgeknepen is? Bij Rijkswaterstaat.
9: Alles is duurder geworden, zoals jullie weten. Maar ook de begroting. Er is wel geld extra beschikbaar voor infrastructuur. Maar er is vooral een heel groot tekort de komende 10, 15 jaar van, er wordt gezegd 80 miljard en misschien nog wel veel meer. Laatst was Boston Consulting Group die een rapport presenteerde waar het over in totaal 280 miljard de komende 15 tot 20 jaar gaat. Dus ja,
14: maar
9: is
14: misschien is het ook wel niet zo erg als je dan moet kiezen tussen bruggen die op instorten staan, die repareren en voldoende stevig maken voor tanks die daar eventueel overheen moeten rijden. Of hele stroken asfalt een keer niet vernieuwen.
9: Nee, ja, dus dat zijn de keuzes die nu gemaakt moeten gaan worden.
25: De tanks uit Havel dus zeker gewoon over het zandpad.
9: ik mag hopen van niet. Maar ja, weet je, hij heeft op dit moment dus Karremans, hij zit in een lastig pakket, hij heeft geen geld en hij moet keuzes maken. Dus er gaan potentieel heel veel mensen teleurgesteld raken en er gaan ook projecten moeten sneuvelen, zegt hij.
0: Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen, hè, bereikbaarheidsproblemen, en is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten en is er niet echt goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk, hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan of gewoon niet meer.
25: Ja, binnenkort weten we meer.
9: Ja, dat afweegkader komt binnen nu en 2 weken, zei hij vrijdag. Na de zomer moet dan duidelijk worden welke projecten doorgaan, welke uitgesteld worden of welke helemaal van de agenda gaan verdwijnen. Dus er komt nog veel meer nieuws over.
25: Nou, Broekhoff.
14: Oekraïne ontwikkelt een eigen alternatief voor de Patriot-raketsystemen. Hoe goed die zijn en of ze de Patriots inderdaad kunnen vervangen, dat gaan we zo meteen bespreken.
10: Op de hoogte zijn is 1 ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
27: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
28: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
29: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
28: Zo geregeld. 123inkt.nl.
30: Nina van den Dungen. Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Adyen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, general secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
33: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
34: BNR Verkeer.
35: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad. Wat opvalt is onder andere de lengte van de file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel is de vertraging 3 kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht door een eerder ongeluk. Verder gebeurde er ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Daar moet het verkeer nu via de vluchtstrook. De vertraging vanaf knooppunt Gorkum is 1 kwartier. En de andere kant op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos ook 35 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 bij 122,2... op de A7 Den Oever-Zaanstad bij 32,7... en verder staan ze ook op de A73 bij 54,5.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30...
37: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt Waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Door geldgebrek heeft Rijkswaterstaat het onderhoud uitgesteld aan een aantal wegen in het noorden en in Utrecht. Onder andere de A7, de A28 en de A12. Er wordt voorlopig geen asfalt vervangen op stukken waar dat niet direct nodig is. Ze zijn wel gewoon veilig, maar misschien gaat op sommige stukken de maximumsnelheid omlaag. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nog een reactie uit de energie, of een waarschuwing eigenlijk uit de energiesector. De GasUnie vindt dat gasopslagen in Nederland sneller moeten worden bijgevuld voor de komende winter. Maar zometeen spreken wij een energiedeskundige en die zegt: ja, je moet er ook niet te ambitieus mee zijn. Waarom niet?
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
36: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
7: Goedemiddag. Het is 5:30. De verwarming die zal niet aanhoeven komende zomer. En dat is maar goed ook, want de gasreserves in Nederland zijn nog steeds maar tot 19% gevuld. Zorgelijk of juist verstandig nu de inkoopprijzen zo hoog zijn? Straks een discussie daarover. Eerst naar Oekraïne.
0: Ja, de luchtafweerraket Patriot die is nu nog duur en schaars. Maar als het aan Oekraïne ligt, verschijnt er binnenkort een goedkoper en schaalbaarder alternatief. Het land werkt hard aan zo'n alternatief. De nieuwe raketten hebben afgelopen week hun eerste testvluchten doorstaan en moeten aankomend jaar al klaar zijn voor de strijd, meldt defensiebedrijf Firepoint in de Financial Times. We praten erover met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom in de uitzending.
8: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, Patriots made in Ukraine, moet ik dan zeggen. Werken ze hetzelfde of is het toch eigenlijk een andere raket?
8: Nee, het is wel een andere raket. Aanvankelijk dacht ik van, hey, misschien maken ze een raket die geschikt is om bijvoorbeeld door het Patriot-systeem te worden afgeschoten. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
0: Oh.
8: Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang of om op een Patriot-lanceerinstallatie te liggen. 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
0: Ja, en gezien de manier waarop Rusland Oekraïne aanvalt en volgens velen ook Europa kan bedreigen, is zo'n luchtverdedigingssysteem nu cruciaal, moet prioriteit hebben. Hè? Dus ook voor andere NAVO-landen naast Oekraïne.
8: Ja, zeker. Nou, kijk, voor Oekraïne is het natuurlijk heel erg dringend. Ja. Ik bedoel, ze worden voortdurend met massale aanvallen bestookt. Een combinatie van honderden drones en tientallen ballistische projectielen en kruisluchtwapens. En ze komen eigenlijk, ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat het einde van de voorraad Patriot-raketten in zicht is. Hoeveel precies, dat weten we niet. Dat geven ze natuurlijk ook niet prijs. Nee. Er wordt in Europa wel gewerkt aan meer Patriots. Er wordt in Duitsland een fabriek gebouwd voor Patriot-raketten, waar Nederland ook aan meewerkt. Maar ja, die kunnen op zijn vroegst pas volgend jaar produceren. Dus ja, ze zijn begonnen met het ontwikkelen van een eigen raket, zoals gezegd, op basis van die S-400-raket. Ja. En ook die willen ze volgend jaar produceren. Dus dan heb je het toch wel over 2027.
0: Wat is er zo knap aan die Patriot? Wat korter raketje is, hè? En hoe goed zal dan dat nieuwe systeem kunnen zijn?
8: Ja, dat moeten we afwachten. Kijk, Patriot heeft zich uiteindelijk bewezen in de strijd. En is ook, na geleerde lessen, met name in de Golfoorlog van 91... elke keer verbeterd. Daar zijn twee types raket uit ontwikkeld die door Patriot worden gebruikt. De PAK-2 en de PAK-3. Met name de PAK-3 is geschikt tegen ballistische projectielen, en de PAK-2 tegen vliegtuigen en kruisluchtwapens. Mm-hmm. Ja, daar komen ze nu met een eigen versie. Het klinkt allemaal mooi, al die verhalen van de fabrikant natuurlijk. Uiteindelijk moet hij zich in de strijd bewijzen. En dan zal pas blijken hoe goed hij echt is.
0: Ja, want de Patriot kan, meen ik, ook niet op tegen die supersonische raket, waar Rusland er al een paar keer eentje van heeft afgeschoten, hè, met het doeltreffend resultaat, helaas.
8: Nou ja, het grote punt met die hele snelle raket, de Oreshnik bedoel je, waar Rusland er nu in totaal vier van heeft afgeschoten, is de snelheid en de waarschuwingstijd die je dan krijgt om te reageren. En die is eigenlijk te klein. Je moet een radar hebben die echt veel verder de ruimte in kijkt, en het liefst ook een raket die hem in de ruimte kan onderscheppen. Hè, want die Oreshnik vliegt eigenlijk langs de grens van het luchtruim en de ruimte.
0: Ja.
8: Op die hoogte zou je moeten onderscheppen, en dat kan Patriot het inderdaad niet. Het is de vraag of de Firepoint raket die dan nu wordt ontwikkeld in Oekraïne, of die dat ook kan. Ik denk het niet. Ik denk dat die tot 20 kilometer komt. Maar het zou al heel veel schelen als die in grote aantallen beschikbaar komt tegen de normale ballistische raketten. Want de Oreshnik, ik verwacht niet dat de Russen daar heel veel van hebben.
0: En als het dus een succesvolle nieuwe raket is, het alternatief voor de Patriot dat de Oekraïners dus gaan maken, dan is dat ook weer een stap op weg naar onafhankelijkheid van Amerikaanse leveranties.
8: Ja, het zou heel goed kunnen betekenen dat dit daadwerkelijk een eerste stap is op weg naar een, nou ja, vergelijkbaar met Patriot luchtverdedigingssysteem voor Europa. Een Franse of een Duitse radar, beide radars die zijn daarvoor geschikt. En gekoppeld aan die Noorse vuurleidingscentrale met dan een Oekraïense raket. Dat zou natuurlijk een prachtig Europees product zijn. Wat je niet alleen binnen Europa kwijt kunt, maar misschien ook nog wel internationaal, buiten Europa kunt exporteren. Maar ja goed, eerst moet die oorlog voorbij zijn. En heeft Oekraïne dat spul zelf heel hard nodig.
0: Ja, helder. Dank voor het markeren van deze toch wel opvallende ontwikkeling. Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
7: Helene de Geest bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel.
9: Ja, klopt inderdaad. En daar heeft het verkeer nu ook de meeste vertraging op de A4. Daar gaat het om, van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel is de vertraging 50 minuten. Bij de Benelux-tunnel zijn ook twee rijstroken dicht. Verder valt het vanmiddag tot nu toe mee met de vertraging. Flitsmeister meldt wel een aantal flitsers ook. Op de A1 eentje, Duitse grens Hengelo bij 166,7. Op de A16, Breda-Belgische grens bij 68,1. En op de A73 bij 62,8.
36: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
11: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
12: AI chip sales are expected to grow 180%.
36: BNR, blijf scherp.
7: Het is zomer, maar we gaan praten over de winter. Want de Nederlandse gasopslagen worden niet snel genoeg bijgevuld voor komende winter. Daarvoor waarschuwt de GasUnie althans vandaag in de Telegraaf. De gasopslagen zijn op dit moment voor 19% gevuld. En een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan 50%. En we moeten zo snel mogelijk gaan vullen, zegt Martien Visser, emeritus lector energie en netwerken aan de Hans Hogeschool in Groningen. Voorheen was hij werkzaam bij de GasUnie en dit zei hij tegen BNR vandaag.
13: Als zometeen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
7: Ja, moeten we dus haast maken met inkopen en bijvullen? Dat ga ik vragen aan Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En aan Hans Groenveld, directeur van VEMWE, de belangenbehartiger van zakelijke grootverbruikers van energie en water. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
7: Jillis van der Beukel, ja, het is juni dus. Nu al flink bijvullen voor de winter? Goed idee?
14: Het is wel de tijd om bij te vullen, maar de manier waarop waarin hier gedacht wordt, het instellen van rigide en hoge ambitieuze doelen voor de vulgraad die je wilt bereiken, ja, dat is wel problematisch. We hebben in het verleden gezien, afgelopen jaren, op het moment dat je dat doet, ja, wordt de vraag naar gas in de zomer zo hoog dat de prijs voor gas in de zomer stijgt. En dan krijg je een gas dat in de zomer duurder is dan in de winter. En dat betekent voor marktpartijen, ja, dat het simpelweg niet meer aantrekkelijk wordt om in de zomer te gaan vullen. Dus in simpele woorden, deze maatregel, ja, heeft niet alleen een slechte kostenbatenverhouding. Hij is zelfs contraproductief, ben ik bang. Dus ja, hier moet je toch echt wel mee oppassen. Want voor je het weet, wordt dit simpelweg heel duur.
7: Maar waarom zegt de GasUnie dat dan nu?
14: Omdat de GasUnie, ja, die heeft in zijn DNA zitten, wij moeten leveren, die pijpleidingen moeten werken, wij moeten gas leveren. Maar ik zou wat meer nadruk willen zien op dingen als kostenbaten. Wat is er daadwerkelijk van de maatregelen iets dat een goede kostenbatenverhouding heeft? Ja, en daar kun je hier wel vraagtekens bij zetten. Overigens, ik snap het dilemma, je wilt ook wel met redelijk of goed gevulde gasvoorraden de winter in, maar de vraag is, ja, is dit de manier om het te doen?
7: Ja. Hans Groenveld, u las dat ook in de Telegraaf, de uitspraak van de GasUnie. Wat vindt u van die ambitie of dat advies?
15: Ik vond het een hoogst ongelukkige uitspraak van GasUnie en ook wel eigenlijk wat ongepast. GasUnie is verantwoordelijk voor de leveringszekerheid voor de huishoudens. En dat betekent dat er voldoende capaciteit moet zijn om gas in Nederland te ontvangen. Wij produceren zelf niet meer zoveel gas, dus we moeten veel gas importeren. Meestal als LNG, als vloeibaar gas. Dus dat gas moet kunnen worden ontvangen en in het systeem moeten worden gepompt. Daar moet voldoende capaciteit voor zijn. Als daar om wat voor reden ook een tekort is, dan is het de taak van GasUnie om daar richting de overheid voor te waarschuwen. De gasopslagen, en dat is een, denk ik, een misverstand, die hebben helemaal niks te maken met leveringszekerheid. Dat is een instrument wat bedoeld is om het prijsverschil wat normaal gesproken tussen zomer- en wintergas plaatsvindt, om dat te overbruggen. Dus het is een prijsinstrument en niet een instrument om de leveringszekerheid te garanderen.
7: Dus u zegt eigenlijk, GasUnie, daar gaan jullie helemaal niet over?
15: Precies. GasUnie gaat niet over de vulgraden van de gasopslagen. Als GasUnie meent, en dat hebben ze eerder al in een rapport duidelijk gemaakt, dat we ons zouden moeten voorbereiden op onverwachte calamiteiten. Bijvoorbeeld het saboteren van Noorse pijpleidingen. Noorwegen is de belangrijkste leverancier voor Nederland op dit moment, voor Europa überhaupt. Dan geef ik ze gelijk, dat lijkt me inderdaad een verstand. Maar dat is iets heel anders. Namelijk, dat is het voorbereiden op een onverwachte omstandigheid. Ja. Terwijl we weten met z'n allen dat we in de winter meer gas verbruiken. En dat kunnen we dus ook van tevoren contracteren.
7: Ja, en Jillis van der Beukel, ja, als we het dan hebben over die gasopslagen, hebben we genoeg buffer, 19%? In mijn oren klinkt dat vrij weinig.
14: Daarbij speelt ook het betekenisvolle getal is sowieso de vulgraad van de Europese gasopslagen. We hebben één Europese gasmarkt, niet van de Nederlandse. Wat voor de Nederlandse gasopslagen speciaal speelt, is dat twee van hen Groningen kwaliteit gas hebben. Daar is veel minder gasvraag en veel minder behoefte aan seizoenscapaciteit voor dan voor de Haagasopslagen. Dus ja, zo verschrikkelijk erg is dat ook weer niet. Ja, en verder zou ik willen zeggen, wat Hans Grunfeld hier zegt, van ja, deze gasopslagen zijn primair seizoensopslagen. En als je hele ambitieuze vulgraden hebt, dan wil je ze in wezen laten functioneren als strategische reserves. Dat werkt niet. Als je een strategische reserve wilt, dan moet je een strategische reserve opzetten. En niet het op deze manier proberen te doen.
7: Hans Grunfeld knikt.
15: Ja, nee, Van den Beukel heeft volledig gelijk. Het is namelijk zo, en dat is nogmaals een misverstand, dat gas wat in de gasopslagen zit, dat wordt niet gebruikt voor een calamiteit. Nee, iedereen kan dat kopen en uit die gasopslagen halen. Wat ook afgelopen winter is gebeurd, nog voordat de winter echt goed van start was, was de gasprijs hoog en vonden leveranciers het aantrekkelijk om dat gas uit die gasopslagen in te zetten in plaats van het uit Amerika bijvoorbeeld te laten komen. Nou, dat heeft dus niets te maken met het voorbereiding voor een calamiteit. Nee. En in die zin heeft Van den Beukel gelijk dat je, als je je wil voorbereiden op echt onverwachte, grootschalige onderbrekingen van de gastoevoer, dan moet je daar andere oplossingen voor bedenken.
7: Ja, die strategische gasopslagen, die dus echt voor calamiteiten zijn, hoe zouden die er dan uit moeten zien, Jellis van den Beukel?
14: Nou ja, zoals we ook strategische olievoorraden hebben. Dus je zet ze in, bij uitzondering, alleen in geval van crisis, om economische schade te beperken. Ze staan dus los van de seizoensopslagen, los van de normale commerciële markt. Ja, en ook daar wil je dan kijken van wat heeft er een goede kostenbatenverhouding. Dus dat de regering werkt aan een kleine noodvoorraad die je alleen mag inzetten bij problemen van fysieke leveringszekerheid. Ja, dat lijkt echt geen goede kostenbatenverhouding.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Markt te laten verlopen. We hebben tot nu toe ook daar nooit slechte ervaringen mee. Als we die markt niet langer vertrouwen, ja, dan moeten we de markt opzeggen. Maar we moeten oppassen om te gaan ingrijpen in die markt. De kans is dat je daarmee buitengewoon kostbare maatregelen gaat nemen die helemaal niets opleveren.
5: Nee. Jiris van der Beukel, ja. Oh, sorry.
6: Nieuws? Nou, ik wilde nog even vragen over het dan wel vullen van die gewone voorraden. Want die strategische reserve die hebben we dus niet. Maar op een gegeven moment zullen we toch ook die gangbare voorraden moeten gaan vullen. Ik kun wel zeggen, het is allemaal nu te duur. Hè, want de gasprijs is nu nog heel hoog. Maar misschien blijft hij wel heel hoog. En we willen toch van de winter wel niet alleen de warmtjes bijzitten, maar ook kunnen handelen toch in Europa.
4: Nou ja, dat is dus de vraag of daarvoor die opslagen zo sterk gevuld moeten worden. En dat is uiteindelijk aan de markt. Omdat
6: als alle Europese landen zo denken, dan krijgen we toch wel te weinig gas.
4: Nou ja, kijk, en Van den Beukel noemde terecht dat dit in Europees verband moet worden afgesproken. Nederland heeft naar verhouding voor zijn eigen verbruik een hele grote hoeveelheid opslagcapaciteit. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Belgen, die zelf nauwelijks over opslag beschikken, gebruik zullen maken van diezelfde opslag als die gevuld is. En hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk. En dat is ook de reden waarom ook in Europa Nederland zeg maar ontheven is van de plicht om 80% te vullen. En er wordt wel degelijk rekening gehouden met het feit dat wij ook onze gasopslagen ook fungeren voor de levering aan
5: andere landen. Ja. Hans Grunfeld, dit verhaal is nu bij ons, bij BNR. Heeft u al contact gehad met de GasUnie?
4: Nou, wij hebben natuurlijk regelmatig contact met GasUnie.
5: En maar ook vandaag?
4: Vandaag heb ik nog geen contact gehad met GasUnie. Nee.
5: Nou, dan luisteren ze vast. Dank voor dit gesprek. Hans Grunfeld en Jiris van der Beukel.
7: Tech Update.
6: Starlink. Hey, is dat ook niet het bedrijf van Elon Musk? Is voorlopig niet welkom in India. De Indiaanse overheid wil geen vergunning geven waardoor het bedrijf internetdiensten zou kunnen leveren in het land. Dat melden ingewijden aan Bloomberg. Flinke domper voor Elon Musk, want SpaceX, waar Starlink onder valt, gaat vrijdag naar de beurs. Dus dat is dan even is een beetje een smetje op de bedrijfsgang. Niels Koloos van BNR's tech-redactie. Waarom wil India dat Starlink eigenlijk niet hebben?
8: Nou, omdat India zich zorgen maakt om de inzet van Starlink bij de oorlog in het Midden-Oosten. Want hoewel Starlink niet in Iran gebruikt mag worden, zou dat volgens het Indiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken misschien wel gebeuren. En daardoor maakt India zich zorgen of het wel grip op Starlink kan houden als het even spannend wordt in de wereld, zullen we maar zeggen. En op zich is dat helemaal geen onterechte angst, want zoals je misschien nog weet, Niels, kan baas Elon Musk nog wel eens aan de knoppen gaan zitten als hij even een driftige bui heeft. Zo sloot hij naar verluid Starlink een aantal jaar geleden nog af, voor het Oekraïnse leger. Ja. En eerder dit jaar deed hij dat ook nog een keertje bij het Russische leger, waardoor er allemaal chaos en paniek ontstond, want het gewoon niet aangekondigd werd.
6: Nou, voor de Russen vind ik niet zo erg.
8: Nou ja, voor de Russen is het minder erg, maar goed. Dat soort geintjes kunnen voor India wel bewijs zijn dat Starlink niet de meest betrouwbare partij is om nogal cruciale diensten van af te nemen als het om de internetvoorziening gaat.
6: Nou, het is wel opvallend dat ze niet zeggen, goed, we laten het toe, maar we bouwen ook een tweede systeem in of zo. We gaan daar niet blindelings op varen. Maar
8: zo'n tweede systeem bouwen is natuurlijk moeilijk. Hè? De keuze is niet reuze als het om satellietcommunicatie en internet gaat.
6: Wat zegt Starlink in een reactie?
8: Nou, Starlink zegt dat er nog volop gepraat wordt met de lokale autoriteiten in India. En dat die gesprekken ook, productief zouden verlopen. Starlink zou zelfs bereid zijn om zich aan te passen door het satellietnetwerk op een andere manier uit te rollen in India. Maar ja, hoe dan en wat ze daarmee bedoelen, dat krijgen we dan weer niet te weten. Maar het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het niet makkelijk is om in India zaken te doen als Starlink zijnde. Want vorig jaar waren er ook al problemen. Toen stipte de Indiaanse overheid aan dat de beveiliging van Starlink niet helemaal op orde was, volgens hun regels. En ook daar is een jaar later nog steeds geen duidelijkheid over. Want de Indiaanse overheid wil nog altijd weten, kan Starlink blijven leveren als er geopolitieke spanning in de wereld is? En vooral als Starlink dan in een spagaat belandt en in één keer moet kiezen tussen de Indiaanse belangen en de Amerikaanse belangen.
6: De Pakistanse belangen.
8: Of de Pakistanse belangen.
6: Want daar hebben de Indiërs natuurlijk wel eens ruzie mee.
8: Ja, precies. Ja. Dus daar wordt nog volop over gediscussieerd in India.
6: Maar echt een smet op de beursgang?
8: Starlink is wel een van de belangrijkste inkomstenbronnen van SpaceX. Oh. Dus het is in die zin wel een smet. En beleggers krijgen hiermee wel te zien, die wereldwijde uitrol van het satellietnetwerk in allemaal landen gaat niet zo moeiteloos als je misschien zou denken.
6: In België melden zo'n 100 hotels dat hun gasten doelwit zijn.

0: En van gerichte phishing-aanvallen. Vorige week hoorden we dat ook al van Nederlandse hotels. Dat kwam via BNR ook weer naar buiten, volgens mij, dat verhaal. Klopt. Is er een verband?
1: Nou, absoluut is er een verband. Want ja, die noodklok, zoals je zei, werd vorige week voor het eerst in Nederland geluid. Kregen we als BNR
2: nieuws,
1: als eerst te horen, inderdaad.
2: BNR, ja.
1: Was inderdaad gemeld door horecaconcern Hospex. En die zei, er is waarschijnlijk sprake van een datalek. En al gauw bleek dat ook het geval bij andere hotels te zijn. Nou, we wisten toen al, er kwamen ook meldingen uit België binnen. Maar ja, hoeveel weten we nu pas? En dat krijgen we te horen van branchevereniging Horeca Vlaanderen. Die meldt dat zo'n 100 hotels in België datalekken hebben gemeld. Met dus phishing aanvallen als gevolg.
0: Ja, en dat betekent dat data van of gegevens van hotelklanten op straat liggen?
1: Ja, er is reserveringsinformatie buitgemaakt. Dus stel je even voor, jij hebt bijvoorbeeld een nachtje slapen geboekt bij zo'n hotel, Niels. Dan kan het zijn dat jij ineens een berichtje op WhatsApp of Signal of wat dan ook krijgt. En daar staat dan heel netjes je reserveringsinformatie in. Dat klopt allemaal. Ja. En daaronder staat dan een link waar je op moet klikken. Ja. En met een berichtje erbij.
0: We willen nog wat extra informatie van u. Klik op deze link.
1: Wil je eventjes €1000 overmaken? Want je reservering is nog niet voltooid. Of wil je dat nu doen? Want anders gaan we je reservering annuleren, dan heb je gewoon pech. Ja. Maar ja, die linkjes en berichtjes komen natuurlijk niet van de hotel zelf, maar van cybercriminelen die dus die persoonsgegevens in handen hebben gekregen. En dus ja, jouw geld willen hebben of je betalingsgegevens willen. En we zien het ook dus echt gebeuren, hè, Niels. Zowel Horeca Vlaanderen als Hospex hebben ook slachtoffers gehad. Er zijn zelfs gasten die duizenden euro's verloren hebben. En daarom roept Horeca Vlaanderen nu op om extra waakzaam te zijn. Maar wat vooral vervelend is aan dit datalek, we weten nu nog steeds niet waar het door komt. We weten dus, het zijn zowel hotels in Nederland als in Vlaanderen die er last van hebben. Nou, die gebruiken allemaal een beetje dezelfde software. Dus daar zou het dan ergens in moeten zitten. Maar wat dan precies het verband is, weten we niet.
0: Nou, daar hebben we dus mythos voor, hè?
2: Ja,
1: misschien moeten ze die even inzetten.
0: Het bedrijf dat beschikking heeft gekregen over mythos, dat even goed aanbinden.
1: Of die zich
0: aanbinden.
1: Even kunnen melden en het eventjes kunnen oplossen voor ze. Nou, dat zou fijn zijn, hè?
0: Dankjewel, Niels Koloos.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. Trump dreigt vandaag met nieuwe aanvallen op Iran. We schakelen zo meteen met onze correspondent Tara Kenkhuis voor het laatste nieuws.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
11: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
12: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
13: En ik ben er ook.
14: Dat is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Nu in de BNR-app.
0: Het vertrekken van vastgoedinvesteerders scheelt duizenden huurwoningen per jaar. De Amerikaanse inflatie is op het hoogste niveau in 3 jaar uitgekomen. Komt mede door de oorlog in Iran. Duitsland dreigt opnieuw in een recessie te belanden. Dat zijn headlines die je nu vindt in de BNR-app.
2: Helene de Geest bij de ANWB. Ja, de avondspits is begonnen. Zijn er nog bijzonderheden op de weg?
19: Er zijn eigenlijk opvallend weinig bijzonderheden. Dat is eigenlijk de hele week al het geval. Er staat wel 400 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Daar sta je een kwartier in de file. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. Door een ongeluk file op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Je moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is 10 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos ook een half uur extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,2. Op de A7 bij 182,2. En op de A50 bij 204,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De bonden zijn akkoord met een sociaal plan voor ASML. Dat schrapt veel banen in het management om de bureaucratie te verminderen. In elk geval tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. En medewerkers kunnen een andere baan krijgen binnen het bedrijf. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De AEX staat 0,8% in de plus op 1055 punten nu. Grootste stijger vandaag, ASML, 2,1% omhoog. Philips de grootste daler, 1,7% in het rood. En de Dow Jones nu op 0,2% in het groen.
0: Defensieminister Jezogus blijft volhouden dat haar ministerie zich echt aan de regels houdt bij de miljarden die het extra uitgeeft. Maar dan gaat de Tweede Kamer niet zomaar mee akkoord. Zometeen debat in Studio Den Haag.
21: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
22: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
21: ICM. De duurzame opleider met een B Corp-certificering.
22: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
1: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app
25: heb je ook altijd en overal breaking news.
26: Download de BNR-app
25: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
19: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
19: Weet je nog, de kritiek van de Rekenkamer op het ministerie van Defensie, zo'n 3 weken terug. Nou, die kritiek kwam erop neer dat Defensie veel geld uitgeeft, maar dat er fouten worden gemaakt bij de verantwoording van de uitgaven. Het gaat om aankopen van materieel ter waarde van 4,4 miljard euro. Vandaag moesten de minister Jezelgus en de staatssecretaris Dirk Boswijk zich verantwoorden in de Kamer. Nou, hoe ging dat? Michiel Jurjens was erbij. Je hoort hem zo meteen. Wij gaan eerst naar het Midden-Oosten.
0: 6:05. Volgens Trump zal Iran de prijs betalen omdat het te lang heeft geduurd om tot een akkoord te komen, schrijft hij op Truth Social. Vannacht voerde de VS aanvallen uit op Iran omdat er bij de straat van Hormuz een Apache-helikopter van de Amerikanen was neergestort. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, de prijs betalen, weten we wat dat inhoudt?
27: Nou, dat specificeert Trump niet precies. Maar het lijkt in ieder geval wel een dreigement met een verwijzing naar een weer volledige oorlog. Hmm. Hij zei er overigens in andere comments bij dat hij overweegt om te strijken, bijvoorbeeld op energiecentrales of bruggen. Ja. Ook hetzelfde eigenlijk als wat er tijdens de vorige uitbarsting gebeurde.
0: Ja, Iran heeft er ongetwijfeld alweer op gereageerd of gaat daarop reageren als het gebeurt.
27: Dat zullen ze zeker doen, absoluut. Araghchi heeft vanmorgen al gezegd, nadat de aanvallen van Iran waren afgerond, dat zij het zien als dat de VS de Iraanse vastberadenheid wil testen en dat ze elke aanval zo snel en zo hard mogelijk op zullen reageren. Ja. En heeft tegen de VS gezegd dat als ze veilig willen zijn, dat ze dan de regio moeten verlaten.
0: De Verenigde Staten, ik weet niet of jij daar zicht op hebt, maar die hebben toch ook nog eigenlijk geen troepen of materieel teruggetrokken uit die regio, hè?
27: Nee, weinig. Er zijn wel 1 of 2 vliegtuigtankers voor onderhoud op een gegeven moment vertrokken. En die komen weer terug. Maar er zijn inderdaad geen grote terugtrekkingen geweest.
0: Nee, en Iran kan dat ook nog aan, een nieuwe golf van geweld?
27: Dat hangt er vanaf wat het aankunnen is. De gevolgen zijn natuurlijk voor de Iraanse burger. Bruggen moeten en kunnen worden hersteld. Energiecentrales kunnen ook worden hersteld. Het energienetwerk van Iran is zo gedecentraliseerd dat je wel heel veel plekken moet aanvallen voordat je daar echt grootschalige uitval krijgt. Maar ook bijvoorbeeld de raketinstallaties van Iran. Alle capaciteiten om vanaf de straat vanaf de kust rond de straat van Hormuz te reageren, die lijkt nog in stand. Je moet natuurlijk wel weten dat wat Iran heeft, de drones en dergelijke, die zijn een stuk goedkoper om te maken, te produceren en dus ook te repareren dan het Amerikaanse materiaal. Dus Iran kan dat op zich wel even uithouden, ja.
0: Ja, wordt er eigenlijk nog onderhandeld, vraag ik me af.
27: Ja, dat gebeurt nog wel. Je zou denken dat het nu gestopt wordt, maar dat is nog niet zo. De onderhandelingen gaan gewoon door. Er is een Qatar-delegatie op dit moment in Teheran. Maar deze aanvallen over en weer afgelopen 24 uur laten wel zien dat er niet erg veel vertrouwen is tussen beide partijen en ook niet heel veel vertrouwen in de onderhandelingen.
0: Ja, hoe denk je dat dit zich verder ontwikkelt? Uiteraard is dit conflict nu ook verbonden aan de situatie in Libanon. Die partijen die praten niet mee over een totale vredesdeal. Wat voor aspecten spelen nu die een akkoord ophouden in feite?
27: Nou, heel moeilijk. Het lijkt erop dat de Amerikanen iets meer toegankelijk zijn voor de Libanese positie en iets meer druk uitoefenen op Israël om toch een vorm van een staakt het vuren te handhaven in Libanon, zodat dat tegemoet komt aan de eis van Iran om een staakt het vuren te hebben in de hele regio. Dat betekent overigens nog weinig voor Zuid-Libanon, want daar zijn vandaag nog weer aanvallen geweest, onder andere op de stad Saida, die toch vrij noordelijk ligt. Maar het feit dat de onderhandelingen wel doorgaan. De verschillende partijen in de regio, Qatar, Turkije, zijn bezig met te proberen om Pakistan ook om beide partijen weer aan tafel te krijgen. Er is wel hoop en ik denk ook dat er zowel van Amerikaanse kant als Iraanse kant wel een wil is om tot een deal te komen, maar niet tegen elke kosten.
0: Vanuit het Midden-Oosten, correspondent Tara Kenkhuis, dankjewel.
25: Studio Den Haag.
2: Het ministerie van Defensie hield zich vorig jaar wel aan de regels toen het voor ruim 4 miljard euro aan inkopen deed. Dat zei minister Jezelgus vandaag tijdens een debat over de kritiek van de rekenkamer op de defensieuitgaven. Want ja, die rekenkamer die vond dat er te weinig verantwoord was over die ruim 4 miljard euro.
5: Wij spreken daarom ook van een administratieve onvolledigheid. Niet omdat we het daarmee willen bagatelliseren, maar omdat dat het dan feitelijk is. Want er is geen sprake van het ontbreken van onderbouwing in de inkoopdossiers waar de Algemene Rekenkamer haar onzekerheidsoordeel op baseert. De Algemene Rekenkamer stelt vragen bij de volledigheid van de onderbouwing, omdat deze niet voldoende zelfdragend is.
2: Ja, volgens de Rekenkamer mag een minister van aanbestedingsregels afwijken, maar dan moet dat wel goed worden onderbouwd. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, die was bij het debat. Goedemiddag, Michiel.
6: Dag Lisbeth, goedemiddag.
2: Een administratieve onvolledigheid, dus zo klonk het antwoord van Jezelgus. Maar de Rekenkamer zegt dan toch duidelijk dat het ministerie zich niet voldoende aan die regels houdt. Wat is nou waar?
6: Ja, ze kunnen niet allebei gelijk hebben. Nee. Dat zijn echt twee verschillende boodschappen. Nou, we hebben toch alweer een debat gezien vandaag met een Tweede Kamer en ook een kabinet die een strijd over de beeldvorming aan het voeren waren. En die administratieve onvolledigheid, zo werd die een week geleden al een keer genoemd door Jezelgus, toen nog in een brief met een reactie op waar de Rekenkamer het zo rond verantwoordingsdag inmiddels 3 weken geleden over had. De Rekenkamer zei toen, de minister erkent onze bevindingen niet en reageert daar defensief op. En daar was de Rekenkamer ook echt ontstemd over. In een discussie die dus gaat over aanbestedingsregels, Europese aanbestedingsregels, die zijn er niet voor niets, benadrukte de Rekenkamer toen ook. Zo'n aanbesteding moet transparant gebeuren met ruimte voor concurrentie. Juist als je voor miljarden aan tanks en drones en ander materiaal aan het inkopen bent. Maar het is politiek wel ingewikkeld. We hebben de NAVO-norm waar Nederland zich aan wil houden. We hebben Den Haag dat zelf, inclusief de Tweede Kamer, al lang hamert op die snelle uitbreiding. En dan is het met die aanbestedingsregels wel zo dat daar uitzonderingen op zijn. Die mag je gebruiken als er bijvoorbeeld snelheid geboden is. Nou, dat is bij Defensie het geval. Maar als je dan van zo'n uitzondering gebruik maakt, dan moet je dat wel heel goed uitleggen hoe en waarom je dat hebt gedaan. En als je dat niet goed doet, ja, dan kan de Rekenkamer het vervolgens niet controleren. En daar ontstaat vervolgens een probleem. Nou komen we toch weer even bij die beeldvorming terug. Dit is wat minister Jezelgus daarover zei.
5: Op het moment dat er een beeld geschetst kan worden, en dit gaat nadrukkelijk nog niet over de Algemene Rekenkamer, want dat is gewoon een analyse en een bevindingen waar we mee aan de slag moeten. Maar als je dan soms in het debat of in de media, nogmaals los van wat hier vandaag gebeurt, zou kunnen constateren dat het een grote puinhoop zou zijn, of mensen maar wat doen bij Defensie, dan ziet u wat felle bewindspersonen.
6: Nou, dit is Dylan Jezelgus ten voeten uit. Opkomen voor je mensen, dat hebben we vaker bij haar gehoord, ook in haar vorige ministersrol, toen ze minister van Justitie en Veiligheid was en graag voor politieagenten opkwam, als die bijvoorbeeld onder vuur lagen door bepaalde politiehandelingen. Ja, je hoort haar hier naar een manier zoeken om te kunnen zeggen, oké, die kritiek van de Rekenkamer, die horen we, die nemen we serieus. Maar er horen misschien wel nuances bij. En vervolgens een discussie willen voeren over hoe je die uitzonderingen dan precies rechtvaardigt om daar dan uiteindelijk hopelijk uit te komen.
2: Ja, dit was dus tussen de minister en de Rekenkamer. Maar hoe kijkt de Kamer daar dan naar?
6: Nou, de Tweede Kamer realiseert zich ook heel goed dat de verantwoordelijkheid voor dit alles, dat die gedeeld is. Ik noemde al die roep om extra in defensie te gaan investeren, los van de NAVO-norm, die komt ook vanuit de Tweede Kamer. En dus ging het ook in het debat veel over hoe zwaar en hoe precies weeg je dan die kritiek van de Rekenkamer. Het debat was aangevraagd door Kati Piri van Pro. Mogen we vanaf vandaag, zo heet het officieel vandaag ook
2: gisteren
6: in de Tweede Kamer. Ja, gisteren heeft de Kamer akkoord gegaan met het feit dat Pro vanaf vandaag Pro heet. Okay. Maar goed, los daarvan. Kati Piri van die partij van Pro, die had dit debat aangevraagd. Ja, zij zegt, minister Jessel Gus, die is ook door het spreken van die administratieve onvolledigheid toch echt wel die kritiek aan het wegwuiven.
7: We hebben hier te maken met een minister die tot inkeer is gekomen, fouten erkent en met een welwillende, lerende houding het gesprek ingaat. Of hebben we te maken met damage control en verandert er in wezen niks aan de houding en werkwijze van Defensie?
6: Al dus Pro, dat ook voorstander is van die extra investeringen in Defensie. Hoe je dat dan betaalt, dat is een hele andere discussie. Mm-hmm. Maar dan heb je bijvoorbeeld de SP. Dat is een partij die hier nog scherper in zit. Dat is juist een partij die altijd kritisch is geweest op zeker extra geld naar Defensie. De SP heeft het ook graag over de Trump-norm in plaats van de NAVO-norm. Ja, ziet dat geld liever naar andere zaken gaan? Sarah Dobbe van die partij.
8: Al die uitgaven zouden moeten beginnen met een onderbouwing waarom dat geld eigenlijk nodig is. We hebben nog geen goede onderbouwing gezien. Alleen een boodschappenlijstje van de NAVO om geld uit te geven, zonder dat we weten hoeveel van ons geld daar weer van wegstroomt naar de winsten van de Amerikaanse wapenindustrie. En het erge is, het kabinet en deze Kamer wil dat niet eens weten, hoeveel geld er wegstroomt naar de winsten van de wapenindustrie.
6: Zo maar, zit de SP er dus in, maar dat is wel een discussie die al gevoerd is.
2: Ik wou net zeggen, want die kritiek van de Rekenkamer gaat niet daarover.
6: Nee. Nee, klopt. En de Rekenkamer geeft ook geen politiek oordeel. Hè. Het is prima als je heel veel geld aan Defensie uit wil geven, als je dat maar op een goede, doelmatige en rechtmatige manier volgens de regels doet. Dat klopt,
0: maar die vraag van Piri, van weten we nou of de werkwijze van Defensie gaat veranderen, is daar antwoord op gekomen? Of moeten we dat al lezen in die voorgaande quotes van Jessel Gus?
6: Nou, dat moet je voor een deel lezen in wat ze hiervoor gezegd heeft. Dus er werd continu benadrukt, ja, die kritiek, die nemen we wel degelijk serieus. En daar gaan we wel degelijk mee aan de slag. En we gaan het er misschien zo nog wel even kort over hebben. Er komt ook een vervolggesprek tussen het ministerie van Defensie, dus tussen Jessel Gus en de Rekenkamer hierover. Dus
0: ja, maar dat was al aangekondigd door minister Heijnen. Die zei van, ik wil ook van deze situatie af. Ik ga ze in een hok zetten of in een kamer en dan moeten ze praten over de vraag van, ja, denken we hetzelfde over de verantwoording? Want Jessel Gus heeft in eerste instantie ook geschermd met dat de interne audit van het ministerie wel akkoord zou zijn geweest met die uitgaven. Dus dat blijft een beetje hangen nu.
6: Ja, dat blijft ook hangen. En daar kwam ze tijdens het debat ook op terug, inderdaad. Die interne auditdienst, zoals dat dan heet. Dus dat er een verschil van inzicht is en dat daar uitgekomen zal moeten worden. Heijnen zei destijds nog net niet van, ik gooi de sleutel weg en ze krijgen hem terug als het opgelost is. Maar het moest wel opgelost worden. Want hij vond dit echt vervelend. En hij wil volgend jaar niet weer deze discussie hebben. Nou, dat zei Jessel Gus ook. Dat zij volgend jaar niet ook die discussie wil hebben. Dat gesprek gaat later deze maand plaatsvinden. Defensie, Financiën en de Rekenkamer dan dus bij elkaar. Want ook volgend jaar zal het zo zijn dat bepaalde aanbestedingsregels niet precies gevolgd zijn. Maar dat moet dan wel echt beter zijn uitgelegd, zonder administratieve onvolledigheden, om dan maar de woorden van Jessel Gus te herhalen. Maar het blijft lastig voor de Kamer. Ook hoe controleer je dan wat dat heeft opgeleverd, dat gesprek? Nou, er was een toezegging van Jessel Gus, namelijk dat de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd gaat worden over hoe dat verloopt, met een voortgangsrapportage, zodat daar dan ook conclusies uitgetrokken kunnen worden.
0: Maar ik begreep ook dat Kamerleden dat soort rapportages alleen maar vertrouwelijk kunnen inzien, waardoor ze ook belemmerd worden in daar dan in openbare commissievergaderingen vragen over te stellen.
6: Ja, klopt. En dat speelt continu hè, bij Defensie. Want het is duidelijk, extra geld naar, ja, ik zei het al, drones, tanks, materieel. Het werd ook wel genoemd door bijvoorbeeld Maas van Landschot van het CDA. Die zei ook, ja, je moet wel oppassen. Natuurlijk, zoveel mogelijk transparantie, dat is wenselijk. Maar je wilt tegelijkertijd ook niet de vijand slimmer maken. Dus je moet op zoek naar een manier dat je die extra uitgaven kunt doen. Dat het wel controleert. Is hoe dat gebeurt zonder inderdaad te veel te verklappen. Ja. En je merkt dat iedereen in Den Haag daarmee worstelt.
2: Maar wat heeft dit debat dan uiteindelijk opgeleverd, Michiel?
6: Nou, dat nogmaals wel duidelijk is dat er kamerbrede steun is voor dat extra investeren in defensie. Die discussie is afgerond.
2: Ja, behalve de SP dus dan?
6: Behalve de SP inderdaad, maar die hebben 3 zetels, dus zijn flink in de minderheid. Maar dat het voor de Kamer dus echt een lastige zoektocht is. Je wil dat goed controleren, maar dat wil je doen zonder dat je de boel aan het vertragen bent. En dat het voor misschien meer bureaucratie juist zorgt. Nou, we zagen vanuit Jesselkus een poging om die spanning ook richting dat gesprek met de Rekenkamer wat weg te nemen. De Rekenkamer die toen nog zei, die reactie rond verantwoordingsdag, die was defensief. Nou, er is nu wat meer ruimte gelaten. Toezeggingen om voor de zomer met updates te komen. Poging om de Kamer daarbij te betrekken. Maar goed, problemen blijven wel. Het is ook nog gegaan in het debat over de beveiliging van kazernes, die ook vaak niet op orde is. Daar wordt al jaren voor gewaarschuwd. En ondanks pogingen om dat te verbeteren, lukt dat nog niet. Hoe voorkom je met al dat extra belastinggeld, want daar hebben we het over, dat er fraude, dat er corruptie ontstaat. Dus dat blijft allemaal spelen. De politieke druk die blijft erop en deze discussies die zullen gevoerd blijven worden.
2: Ook na vandaag. Dankjewel, Michiel.
25: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: We gaan mogelijk een extreem hete zomer tegemoet. Het hoge woord is eruit. El Niño is officieel van start gegaan. Wordt het inderdaad puffen in de zon of schuilen voor de regen? Dat moeten we bespreken met Reinoud van der Born, meteoroloog bij weerverteller.nl. Dag Reinoud.
9: Hallo Niels, goedenavond.
0: Ja, het Japans Meteorologisch Centrum heeft het bekendgemaakt dat El Niño nu officieel van start is. Hoe zit het eigenlijk met het officiële startpunt? Wat betekent dat?
9: Nou, om van een El Niño te kunnen spreken, moet het zeewater op het centrale deel van de Grote Oceaan bij de evenaar een gemiddelde temperatuur van minimaal 0,5 graad boven normaal hebben. En dat dan 3 maanden lang. Nou, dat is een aantal maanden geleden al begonnen. We zitten nu in die 3e maand. En de afwijking is al veel groter. Ruim 1 graad op dit moment al. Dus die El Niño is zelfs al behoorlijk op stoom gekomen.
0: Ja, en dit gaat over stroming in het zeewater. Hè? En die stroming die keert op een bepaalde manier om. Dat is een natuurlijk verschijnsel. En daardoor krijgen wij warmer of kouder weer? Hoe zat het ook weer?
9: Nou, wij krijgen in ieder geval warmer weer. Dat is eigenlijk iets wat wereldwijd speelt. Vaak zijn El Niño-jaren ook de warmste jaren ooit, hè, in het bestek van de klimaatverandering. En voor Europa is het beeld vaak wat gemengd. Er wordt sowieso gesproken over hete perioden in de zomer. Maar ook een toenemende wisselvalligheid door een sterkere straalstroom. Nou, dat is iets wat we op dit moment al merken. Maar vooral in de andere seizoenen, de herfst, de winter en het voorjaar.
0: Oh, dus we krijgen dan veel regen in het najaar?
9: Dat gebeurt regelmatig na een of tijdens een El Niño. Er zit veel warmte in de lucht. Daardoor komt er meer vocht in de lucht en gaat het harder regenen op het moment dat het koele seizoen eraan komt.
0: Oh, ja.
9: En dat loopt dan door de winter heen richting het voorjaar. Dus heel vaak zijn dat natte seizoenen in onze omgeving als er een El Niño is.
2: En daar wordt ook altijd voor gewaarschuwd, hè, als gevolg van klimaatverandering, meer en extreme regenval.
9: Ja, klopt. Door die hogere temperaturen. En als je nou wereldwijd kijkt, dan zie je bij een El Niño vaak een toenemend aantal natuurrampen. Een beetje verspreid over de wereld. En dat kan dan te maken hebben met overstromingen, maar ook droogte, bosbranden, mislukkende oogsten. En ook zwaardere stormen, met name in het Verre Oosten. Zwaardere tyfoons en dat soort zaken meer. Dus ja, er zit heel wat aan vast. Het is vaak behoorlijk kostbaar als je het allemaal bij elkaar optelt.
0: Ja, maar voor Nederland, kijk, het is een beetje. Dat klinkt misschien een beetje klimaatskeptisch als ik dat zeg, maar vooralsnog hebben we hier een beetje relatief koel weer. Hè? Het regent af en toe. Hè? Ik bedoel, deze week. Niets voelt nog aan als dat wij inderdaad de heetste zomer ever gaan krijgen.
9: Nee, klopt. De eerste 10 dagen van juni waren weliswaar wat warmer dan gebruikelijk. Dus het lijkt cool, maar ja, we zijn dat eigenlijk niet meer gewend. Maar ze waren ook heel wisselvallig. En dat heeft met dat facet te maken wat ik net ook noemde. Namelijk dat de straalstromen overal op aarde sterker worden. Wij hebben er een op de oceaan. En als die sterker is, dan kan die storingen makkelijker onze kant op sturen. Dus ja, dat klinkt een beetje contra-intuïtief. Mm. Maar ja, het heeft wel met elkaar te maken.
0: Mm. Juist, ja. En nou goed, op zich is het goed dat we wat neerslag krijgen. Want we hebben een heel droog voorjaar gehad. Dus dat is voor de natuur welkom. Maar liever niet in extreme mate natuurlijk.
9: Nee, en kijk, we zien nu ook wel gebeuren dat volgende week het weer ook heel drastisch omslaat. Tot en met dinsdag is het bij ons koel, maar daarna keert de zomer terug. En dan ook meteen echt in hevige mate. Oh. Het kan best zijn dat we eind volgende week alweer richting de 30 graden gaan, of daar zelfs bovenuit komen. Dus in dat soort zomers liggen de uitersten heel dicht bij elkaar. En dat verwachten we deze zomer eigenlijk ook. Waarbij dan het totale beeld toch ruim naar de warme kant zal doorslaan.
0: Ja, dat is dus enerzijds het logische El Niño effect, maar we hebben daarbovenop klimaatverandering.
9: Ja, en die klimaatverandering die gaat natuurlijk van jaar tot jaar verder. Dus we zullen in de loop van dit jaar ook zien, en ook volgend jaar, dat de temperaturen wereldwijd weer records gaan breken. Hm. En dat we die records scherper gaan stellen. We zitten al zo'n 1,5 graad boven het punt, hè, het beginpunt toen de industriële revolutie begon. Dat is de beroemde 1,5 graad uit het Parijsakkoord. Ja, daar gaan we de komende 1,5 jaar dik overheen.
0: Ik vind het altijd leuk als je komt vertellen, Reinhard, maar ik word er toch een beetje somber van.
9: Nou ja, weet je, heel veel van die dingen weten we natuurlijk. En zeker voor een land als Nederland, dat echt wel op een gunstige plek ligt, loopt dit allemaal wel los. Mm. Hè? Dus wij kunnen dat nog tijden aan. Ja, ja. Het is alleen altijd zuur dat je ziet dat het op andere plekken op aarde dan wel heel lastig is.
0: Ja, waar ze toch al kwetsbaar zijn. Ja,
9: exact. Ja. En dat ligt dan helemaal buiten onze macht. En dan snap ik ook heel goed dat mensen zich daar wat terneergeslagen over voelen. Maar ja, het zijn geen nieuwe facetten eigenlijk.
0: We weten steeds dat meer gebeuren gewoon. Ja. Dankjewel, Reinhard. Reinhard van der Borden, meteoroloog bij Weerverteller.nl.
19: Vrijdag, dan gaat SpaceX naar de beurs. En ze hebben nu al een luxe probleem. Er is namelijk veel meer vraag naar de aandelen dan er beschikbaar komen. Daar gaan we zo meteen over praten. En dan krijg je ook de slotstand van de AEX.
10: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
11: De afscheiding van Friesland.
12: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
11: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
13: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
14: Kenneth Smit.
15: Be Frank, pensioenalert.
16: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
17: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
30: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
31: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
32: Banky, dat is toch geen woord?
31: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
33: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
34: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
33: Klopt, minstens 2 dagen per week.
34: En jij?
33: Ik meestal maar 1 keer per maand.
34: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
33: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
34: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: B-E-N-K-E-Y, Benky, steengoed in vermogen.
3: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
18: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan normaal. Bij elkaar staat er nu zo'n 400 kilometer file. Er zijn nauwelijks bijzonderheden. De meeste vertraging is er nu onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Den Haag-Zuid. Sta je nu zo'n 20 minuten in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopende Rijnsweert en Noorderloos een kwartier vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Knoopend Galder en Ulvehout is de vertraging ook ruim een kwartier. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,2. Op de A7 bij 32,2. En op de A50 Arnhem-Zwolle bij 210,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De bonden zijn akkoord met een sociaal plan voor ASML. Dat schrapt veel banen in het management om de bureaucratie te verminderen. In elk geval tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. En medewerkers kunnen een andere baan krijgen binnen het bedrijf. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: We kunnen veel meer investeren dan we nu doen, maar dan moet het ons wel makkelijker gemaakt worden. Dat zeggen de Europese banken. Wat zit ze dan dwars? Dat gaan we zo bespreken met onder andere Han de Jong.
23: Heb jij nog dromen?
0: over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
25: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
10: In Nederland komt een marktplaats voor drones, zodat fabrikanten en afnemers elkaar beter kunnen vinden. Daar praten we over 20 minuten over. Europese banken willen soepele regels, zodat ze meer geld kunnen uitlenen voor bijvoorbeeld defensieinvesteringen en de energietransitie. Dan gaat het ook om kapitaalbuffers. Maar waren er niet gekomen om financiële crisis te voorkomen? Dadelijk discussie tussen hoogleraar Harold Benink en onze huiseconoom Han de Jong. Eerst de beurs.
11: Nog twee nachtjes slapen, Donner Bakker. En dan gaat het gebeuren. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk gaat zijn aantreden vieren op de Amerikaanse beurs. En de wachtrij die lijkt enorm. Partijen over de hele wereld zijn bereid om miljarden te betalen. Ja. Donner, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Heel veel geld.
12: Ja. Heel veel geld.
11: Van wie komt dat allemaal?
12: Ja, van allerlei kanten af. Institutionele beleggers, denk aan pensioenfondsen, maar ook verzekeraars. Nou goed, allemaal dat soort dingen. Maar ook 30% van particulieren. 30%, dus dat kunnen jij en ik ook zijn. Dan zeg je het al, hè? Twee nachtjes slaap. Ben je al zenuwachtig?
11: Nee.
12: Oké, nou, ik wel een beetje, moet ik toch in.
11: Ga je kopen dan?
12: Nee, dat, want dat mag niet vanwege onze journalistieke voorschriften. En ik ben niet zo geïnteresseerd, maar dat moet iemand zelf afwegen. Maar ik vond het ook wel interessant. Ik las vandaag bij Bloomberg, concreet waar dat geld dan vandaan moet komen, dat investeringsfondsen in het Midden-Oosten ook heel geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië heeft al voor 1 miljard dollar ingetekend. De investeringsautoriteit van Kuwait gaat het ook doen met 5 miljard dollar. En dan heb je nog Qatar die ook mee zou willen doen. Nou, dat past dan wel weer in.
11: Daar zit wel geld, ja.
12: Nou, zeker weten. En dat past in een bredere ontwikkeling. Want het Midden-Oosten is al langer bezig met investeren in datacenters en AI-gerelateerde dingen. Maar ja, daar willen ze kampioen in worden. Want dat olie- en gasplafond, dat lijkt
11: eindig
12: nog
11: verhaal,
12: een beetje in zicht te komen. Dus ja, we moeten ook een beetje voort borduren op de toekomst. En over geld gesproken trouwens. We spraken al eerder dat SpaceX 75 miljard dollar wil ophalen met die beursgang. Nou, dat is echt een enorm bedrag. Het zou het bedrijf 1750 miljard dollar waard maken. Maar nu meldde Reuters vanochtend dat het bedrijf voor meer dan 250 miljard aan beleggingsaanvragen heeft ontvangen. Gaan we dat even in perspectief plaatsen. De afgelopen 6 jaar hebben de Amerikaanse beurs bij elkaar, dus met alle IPO's, 400 miljard opgehaald. Ja. Alles bij elkaar. En dit zou één bedrijf zou al een populariteit van 250 miljard dollar.
11: Maar hebben ze genoeg aandelen dan?
12: Nee. Het komt neer op 555 miljoen aandelen, $135 per stuk. Dus er is gewoon heel veel vraag en heel veel populariteit, maar een beperkt aantal aandelen. Toch heb je ook nog een soort maasje in de wet. Dat heet de Green Shoe optie. Oftewel, SpaceX heeft tegen de Amerikaanse beurswaakhond gezegd, de banken mogen meer aandelen uitgeven. Dat zou dan nog eens $11 miljard extra kunnen opleveren. Maar ja, die enorme belangstelling kunnen ze dus niet aan voldoen. Maar het lijkt me wel een goed teken voor komende vrijdag dat er toch echt wel mensen op zitten te wachten.
11: Maar Niels, toen
22: net hebben we er nog over gesproken, dat in India ze vriendelijk bedankt hebben voor Starlink.
12: Ja. Ja, dat is inderdaad, ja, dat is met geopolitieke reden inderdaad. Maar ik denk toch dat dat alle tezamen, gezien de potentie die men in het bedrijf ziet en de marketingronde die Musk momenteel aan het houden is, dat een beetje teniet gedaan wordt.
22: Ik wil het
12: niet bagatelliseren, maar ik denk dat voor beleggers minder meespeelt.
22: Ja. En hoe is het verder op die Amerikaanse beurs?
12: Ja, wel wat vlakjes. In de min ook zelfs wel. Als ik even spreek, dan zie ik de Dow Jones op -1,1% en ook de Nasdaq wat omlaag. Dat heeft dan weer meerdere redenen. Bijvoorbeeld de beleggers die zetten de tech-aandelen in de uitverkoop. Stegen maandag hard. Dus misschien dat beleggers wat winst namen. Maar ook schijnt het dat het wat geschoven wordt met geld om die SpaceX-aandelen ook te kunnen kopen. Dan was er nog het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat steeg in de maand mei naar 4,2%.
22: Ja.
12: Dat was 3,8%. Hoogste niveau in jaren.
22: Vindt Trump niet leuk?
12: Nee, zeker weten. En nog onrust in het Midden-Oosten. Nou, Trump die was er vanochtend vroeg bij. En opende ze Truth Social en plaatste: Iran heeft te lang gewacht en zal daarvoor de prijs betalen. Verzoening lijkt dus nog ver weg. Veeg ik dat allemaal bij elkaar, dan is de stemming niet optimaal. En dan zien we weer terug op de borden.
22: Wat viel je verder nog op?
12: Nou, ik begon mijn dag met het lezen van een column in het FD van Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de UvA. En in de Verenigde Staten wordt het gesprek gevoerd over het afschaffen van het rapporteren van kwartaalcijfers. Ieder kwartaal dus. Dat doen wij in Europa niet. Het is hier verplicht ieder half jaar. En toen dacht ik, Bouwens die stelt dat is een slecht idee, want je biedt de aandeelhouders juist de mogelijkheid om een bedrijf goed te kunnen volgen ieder kwartaal. En de Amerikaanse beurswaakhond vindt het dan weer te veel administratieve rompslomp.
22: Ja.
12: Toen dacht ik gelijk, het kan altijd erger, want in Taiwan moet het iedere maand gerapporteerd worden. En zo ook vandaag chipmaker TSMC. Die kwamen met een update. De omzet steeg naar 30%, kwam neer op $13 miljard. En de vraag naar je i-chips die blijft dus hoog. Toch ging de koers naar beneden. Dat komt door het gerucht dat er nieuwe exportrestricties aan zitten te komen. En het sentiment rondom die tech-aandelen is nogal wisselend. De ene keer gaat het heel hard omhoog, de andere keer naar beneden. Aandeel sloot al met al 2% lager vandaag.
22: Nou, gaan we via Taiwan naar Nederland. Hoe is de Amsterdamse beurs gesloten?
12: De Amsterdamse beurs is gesloten op 1053 punten. Kleine 0,6% in de plus. Unilever grootste stijger 2,7%. Grootste daler Adyen 2,4%.
22: Dankjewel, Donner.
10: Rond Utrecht rijden al de hele middag minder treinen. Onder andere op het traject Amsterdam-Utrecht. En Schiphol was daar ook even bij betrokken. Daar is blikseminslag geweest. Dat duurt tot in de avond. Rijden er wel meer auto's, Helene de Geest?
13: Nee, de spits verloopt eigenlijk helemaal niet zo druk. En de meeste files worden zelfs al wat korter. De meeste vertraging is er nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam nu. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 13 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten, dus ook dat valt eigenlijk nog wel mee. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,2. Op de A6 Muiden-Lelystad bij 51,5. En ook op de A7 Groningen-Heerenveen bij 181,6.
25: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
16: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
17: AI chip sales are expected to grow 180%.
10: Het gat tussen de investeringen die we in Europa willen en wat er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd, dat gat wordt al maar groter. Dat blijkt uit een nieuwe studie van consultancybureau Oliver Wyman over de concurrentiekracht van Europese banken in opdracht van de Europese Bankenfederatie. De investeringstekort zou inmiddels richting €1.400 miljard per jaar groeien, een stuk hoger dan de €800 miljard waar Mario Draghi het in zijn beroemde rapport nog over had. En de banken willen wel meer doen om die kloof te dichten, maar zeggen ze, dan moeten we daar wel de kans voor krijgen. Bijvoorbeeld door ons minder te belasten met allerlei regels en hoge kapitaaleisen. Hebben we al die regels met een goede reden, of maken we het de banken inderdaad te moeilijk om grote investeringen te doen die Europa wenst? Dat bespreek ik met Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Tilburg Universiteit en BNR's huiseconoom Han de Jong. Welkom beiden.
19: Dank je, Niels.
10: Ja, professor Benink, hoe kijkt u naar deze oproep? Maken we het de banken inderdaad te lastig om de risicovolle investeringen die we wensen, om die te laten doen?
1: Nou, ik denk dat het startpunt van het rapport goed is. Hè? Want inderdaad, Draghi had natuurlijk al becijferd dat we in Europa veel meer zullen moeten investeren om de concurrentiekracht ten opzichte van de VS en China een inhaalslag te doen. Inmiddels hebben we natuurlijk ook de NAVO-top gehad, vorig jaar juni in Den Haag. Dus de defensieinvesteringen nemen toe. Dus daar kan ik heel goed in komen. Ook dat banken, omdat Europa de banken relatief nu hier nog meer van belang zijn ten opzichte van de Verenigde Staten. Wij zijn meer bank-based, zoals noemen we dat. Dus banken zullen daar een grote rol in moeten spelen. Mm-hmm. Maar het is heel interessant toen ik ook het interview beluisterde wat jullie met Wim Meijs hadden. De voorzitter, de president van de Europese Bankiersassociatie Federation. Want wat er nu gebeurt is heel voorspelbaar. Anderhalf jaar geleden, in september 2024, hadden Arnoud Boot en ik een heel groot opinieartikel in het FD. En die zeiden we, ja, banken zullen een grote rol moeten spelen in het doen ook van risicodragende investeringen. Maar daarvoor heb je eigen vermogen nodig. Hoe meer leningen je geeft, maar ook hoe meer risicodragende leningen, dus niet hypotheken, maar ander soort leningen, hoe meer eigen vermogen je zult moeten hebben, zullen aanhouden. Wat deden de banken op dat moment, anderhalf jaar geleden, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, ze hadden hele hoge winst, ook vanwege de lage rentes. En wat deden ze? Die grote winsten die werden uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van inkoop van eigen aandelen en dividenden. Mm-hmm. Dus wij zeiden van in dat artikel, want als jij die rol wil spelen in die transitie, wat nou het punt ook is, wat gemaakt wordt in dat rapport van Oliver Wyman, ben je eigenlijk onvoldoende gecapitaliseerd. En dus krijg je even op het af te maken, nu de beweging, ja, maar nu kunnen we het niet doen. En de enige manier, dat kun je in het rapport ook lezen, dus al die buffereisen, die kapitaaleisen, die zijn, dat noemen ze dan recalibration, rationaal. Maar eigenlijk, als je het rapport ziet, is dat bedoelen een woord ze? Voor om die buffer, de vereiste kapitaalbuffers te verlagen, zodat er kapitaal vrijgespeeld wordt, zodat ze op die manier, zeg maar, die riskantere leningen kunnen geven. Ja. Maar dit, als ze nou dat niet hadden uitgekeerd, die hoge winst,
3: hadden ze hier niet om hoeven vragen.
1: Hadden we in een andere situatie hadden we gezeten dan nu.
3: Goed, dit is hoe Wim Meijs, CEO van die Europese bankenkoepel, het inderdaad tegen ons zei.
5: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen. En zeker in Europa, waar je naast de Europese Commissie, Europees Parlement en de Europese Raad natuurlijk ook Europese toezichthouders hebt en andere Europese instanties, stapelt veiligheid zich vaak op veiligheid. En dat haalt iedere ondernemerszin eruit.
3: Ja, dit ligt dus in het verlengde van de roep die in het rapport staat om de regels wat te versoepelen.
1: Een zekere vorm van versimpeling ben ik voor. Dat zeker, maar focus dan niet op die kapitaalbuffers.
3: Ander Jong, hoe kijk jij hier naar?
19: Ja, nou laat ik vooropstellen dat ik lang in het bankwezen gewerkt heb.
3: Ja, ik wou het net zeggen.
19: In het kader van volledige transparantie. En ik heb toch iets meer sympathie dan Harold Benink voor deze oproep van de Europese Bankfederatie. Harold die zegt net dat banken, of suggereert eigenlijk dat banken in 2024 onvoldoende gecapitaliseerd waren. Dat is natuurlijk niet zo. Na de financiële crisis van 2008-2009 zijn de kapitaalseisen voor banken heel fors verhoogd. En banken voldoen gewoon aan die normen. Nederlandse banken zelfs in ruime mate. Waarom zou je winst die je maakt niet aan de aandeelhouders uitkeren? Dus
3: plannen hebt om meer geld uit te lenen, dan moet je dus meer kapitaal dus binnenboord houden.
1: Als je voorziet, Han, op dat moment, wat toen al, want het Draghi-rapport was toen ook uitgekomen, toen we dat opinieartikel hadden, Arnoud Boot en ik. Als je voorziet dat er een enorme transitie aankomt, dat je ook veel meer riskant moet investeren, dan zul je gewoon meer hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden, per definitie. En om dan te gaan uitkeren, dat is dus niet een verhaal van, natuurlijk hielden de banken zich aan de regels, daar heb je me gelijk in, maar in anticipatie op al die geriskante investeringen waar de banken grote rollen moeten spelen, had je dat dus beter niet kunnen doen.
19: Ik zie dat toch anders. Kijk, als een bank een lening gaat verstrekken, dan moet daar natuurlijk een prijs aangeplakt worden. Die prijs is gebaseerd op zijn kosten. De kapitaalskosten zijn daar een belangrijk onderdeel van. En hoe hoger de kapitaalseisen van die banken zijn, des te duurder die kredieten worden. Dus ja, ik
3: Is dat een beetje los? Je zegt het staat eigenlijk een beetje los van die winstuitkering die er dan geweest is.
1: Ja, nou, nee, maar jongens, dit is echt, kijk, er zijn hier twee issues. Hè. Kijk, die banken hielden zich aan de vereiste kapitaalbuffers. Hè. Ja. Dit is niet het punt wat ik maak op dit moment van dat die vereiste kapitaalbuffers omhoog moeten. Het enige wat ik zeg, als je kunt verwachten dat je een grote portefeuille nieuwe kredieten moet geven in het kader van die agenda van Draghi, zul je gewoon kunnen verwachten dat je de komende jaren meer eigen vermogen nodig hebt. Nou, dat hebben ze uitgekeerd. Hè? Ze hielden zich aan de eisen. En nu zeggen ze, ja, we hebben die buffers niet op orde.
3: Nee, maar, dus, maar het is natuurlijk wel zo, Draghi vraagt meer investeringen, maar de aandeelhouders zeggen natuurlijk, ja, wij zijn aandeelhouder, wij willen gewoon een stukje van de winst.
1: Ja, maar dat is natuurlijk...
3: Dat is ook economisch normaal.
1: Maar, kijk, maar dat is natuurlijk een hele literatuur of, kijk, als een bank het niet uitkeert, maar in goede projecten, in goede leningen, met een goede risicopremie, een goede rente kan investeren, is juist dat heel goed om het binnen de bank te houden. Dus inkoop van eigen aandelen is niet altijd positief.
3: Nee.
1: Dus er zit een heel verhaal hierachter. Kijk, maar het probleem is wel oplosbaar. Kijk, het rapport van Oliver Wyman zit heel erg in die versimpeling van de regels en eigenlijk in reductie van die vereiste kapitaalbuffers.
3: Maar is dat dan een ideologisch pleidooi?
1: Wat?
3: Nou, om minder regels, minder kapitaalbuffers te hebben.
1: Er zit toch een economische wetmatigheid. Zit er heel erg in die discussie van. Was natuurlijk ook onder Basel II. Han en ik kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Hè, heel lang. Tientallen jaren.
3: Dat zijn ook boekhoudregels voor banken, zal ik maar
1: in
3: zeggen.
1: In de zin van, ja, hoe lager de vereiste buffers zijn, hoe hoger het rendement op korte termijn is. Totdat het misging. He, zoals we met ABN AMRO hebben gezien. Rijkman Groenink zei ook, we moeten 20-25% rendement op eigen vermogen hebben. Nou, dat ging goed totdat natuurlijk de bank genationaliseerd moest worden. Dus dat is ook een afgelopen
3: dus korte de vraag, termijn en lange termijn. Kijk, die regels komen natuurlijk wel ergens vandaan. We hebben een financiële crisis gehad. En toen bleek dat er allemaal banken op omvielen stonden. De gemeenschap heeft die banken gered.
4: Ja.
3: En in ruil daarvoor zijn er strengere kapitaaleisen gekomen.
4: Ja, en daar voldoen de banken aan. En vervolgens maken ze winst. En ja, in een kapitalistisch systeem is het niet onlogisch. Zeker ook als er is natuurlijk ook concurrentie tussen banken.
3: Ja.
4: Ook richting de kapitaalsverschaffers. Dus als jij winst maakt, is het niet gek om die winst

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Europees bankwezen vanwege de transitie van Draghi. Dat geld binnen boord moet uitkeren. Nee. Dat laat onverlet. Dit verhaal, want Oliver Wyman die zegt het rapport is fact-based, dus op feiten. Dan hebben ze dus een kapitaalsratio risico gewogen waar allerlei problemen bij zitten. Vanaf 2015 in het rapport. Maar als je gewoon de historische leverage ratio kijkt van het bankwezen, zoals je weet, ik heb over gepubliceerd, in Europa en Amerika, dan zie je dat hij dus begin jaren 30 voor nog iets van 15% was in Europa en de VS. En natuurlijk zijn ze naar de vorige crisis verdubbeld, grofweg van 2,5 naar 5. Maar we zitten nog ver onder de historische niveaus. Dus dat is een andere discussie. Maar dat het pleidooi dat het bankwezen historisch gezien nog relatief lage buffers heeft, dat blijft gewoon staan. Maar ik zeg, dit geeft even een reactie op dit verhaal van
2: Draghi. Maar Hans zegt, uit ook de manier waarop de banken de pandemie hebben doorstaan, blijkt wel dat ze veel gezonder zijn dan vroeger.
3: Die banken zijn behoorlijk robuust.
2: Nog één vraagje dan, Han. Want we hebben het nou steeds over die kapitaaleisen. En dat is dan natuurlijk, elke ondernemer zou zeggen, ik wil minder regels. En dat is vraagt een bank uiteraard ook naar. Op benen zegt, dat is niet nodig. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere knoppen waaraan gedraaid kan worden. De kapitaalunie van de Europese Unie bijvoorbeeld is ook nog helemaal niet ver volmaakt.
3: Hè? Nee, nou ja, absoluut. Weet je, dat zou natuurlijk geweldig helpen. Hè. De hele bankensector is natuurlijk heel erg nationaal georiënteerd. Er zijn heel weinig pan-Europese banken die in heel veel Europese landen een heel breed productenaanbod hebben. Misschien toch nog heel eventjes terug naar
2: dat hoor ik vaak, hè? Ja. Je wilt toch nog even je gram halen bij Harald Benink.
3: Nee. Ik wil alleen maar iets
2: nuanceren. Zie je de klok?
3: Ja gaat naar rood. Ja,
2: heel kort dan.
3: Ja. Nou ja, je zegt het bankwezen had moeten besluiten. Elke individuele bank besluit. En dat gebeurt in een omgeving van concurrentie. En als je winst hebt, dan willen jou. En je betaalt de aandeelhouders dat niet. Dan zet je jezelf op achterstand.
2: Maar gelukkig wordt dat niet door de banken zelf bepaald. Ja. Aan welke eisen ze moeten voldoen.
1: Een paar jaar geleden in seminars met Europese bankentoezichthouders. Was ik ook een paar anderen bepleiten bij richting de Europese Centrale Bank als toezichthouder. Om juist hier in te grijpen en die banken dat niet toe te staan. Professor. Om het uit te keren.
3: We zijn er bijna in.
2: Ik probeer af te ronden. Ik vond het een hele fijne uitwisseling van standpunten. Fijn dat jullie hier waren. Harald Benink, hoogleraar Banking Finance Tilburg. En onze eigen Han de Jong.
4: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
5: Ja, dit gaat ook over economie. Het wordt wel al de marktplaats voor drones genoemd. Base. Nieuw platform, kun je drones met elkaar vergelijken en kopen. En dat is ontwikkeld door het in Amsterdam gevestigde softwarebedrijf Intellic. Oprichter en directeur projectontwikkeling Mark Derks is bij ons. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, een marktplaats voor drones. Betekent dat dan dat ik daar ook drones kan verhandelen? Of is het alleen voor ministeries van Defensie?
6: Het is in principe alleen voor ministeries van Defensie. Het is een afgeschermde marktplaats in die zin. Dat dus alleen ministeries van Defensie die zich daarvoor hebben aangemeld en die zijn geaccordeerd erop kunnen. En dat aan de andere kant drone-leveranciers, maar later ook softwareleveranciers en leveranciers van componenten en diensten erop kunnen, maar alleen op uitnodiging.
5: Ja, en wat voor oplossing is dit voor welk probleem?
6: Nou, wat je ziet, met name even in Oekraïne, is dat eigenlijk de grootste drijver van het succes wat ze daar hebben, als je dat een succes kan noemen, is het feit dat zij een supersterk drone-ecosysteem hebben. En dat drone-ecosysteem, dat is sterk omdat er optionaliteit is, dat is sterk omdat er concurrentie is. De concurrentie leidt ertoe dat er lage prijzen zijn en hoge kwaliteit. En dit is belangrijk voor de brigades die met die drones aan de slag gaan. En dat is wat wij ook willen realiseren voor de rest van Europa. En met Base proberen we eigenlijk een platform te faciliteren waarin het mogelijk wordt voor MOD's om het aanbod van drones in Europa te kunnen zien. Ja. Ook te kunnen toetsen. En op die manier eigenlijk optionaliteit creëren voor de militairen die ermee moeten vechten.
5: Want hoe gaat dat dan nu? De partijen, de vraag.

0: vragende partijen, de aanbiedende partijen, die vinden elkaar nog niet genoeg.
1: Nee, wat je vaak ziet is dat een ministerie van Defensie gebonden is aan lokale partijen. Of niet per se gebonden is, maar dat ze daar toch wel als eerste naar kijken. Terwijl er in een buurland of in andere landen ook goede drones beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor natuurlijk de dronefabrikanten. Die kijken vaak toch wel naar de ministeries in hun eigen land. En het is moeilijk om, zeker in Europa, waarin het toch wel een gefragmenteerd ecosysteem hebben, om daar buiten die landsgrenzen te treden.
0: Ja. Nu hadden wij vandaag ook al een gesprek met onze politiek verslaggever. Die deed verslag van een debat in de Tweede Kamer, waarin onze Algemene Rekenkamer kritiek had op het ministerie van Defensie over de uitgaven. Ja, ik moet ook meteen denken aan, er zijn natuurlijk enorm veel regels, hè, aanbesteding, wat voor materieel koop je en waar doe je dat en hoe verantwoord je dat? Blijft dat ook nog steeds bestaan en nodig als je via jullie BASE-platform drones aanschaft?
1: In principe blijven de regels natuurlijk van kracht. Het is alleen zo dat op het moment dat je via ons platform drones koopt, dan zal je aan een heleboel vereisten die Defensie stelt aan bijvoorbeeld software, interoperabiliteit en dergelijke, voldoe je dan al aan. Neem niet weg dat Defensie nog steeds wel via dus onderhandse afspraken met droneleveranciers die contracten tekent. Dus het is niet zo dat wij de single point of contact zijn waardoor alle contracten lopen. Nee. Dat zou ook dat zou lastig worden. Dus die contracten gaan nog wel direct tussen de droneleveranciers en de Defensies.
0: Dankjewel, Mark Derksen.
2: Ja, als het zo doorgaat en er wordt niet ingegrepen, dan waarschuwt Tennet dat dineren bij kaarslicht, had jij het over, Liesbeth.
0: Ja, stroom gaat uitvallen.
2: Maar dat wordt dan meer noodzaak dan romantisch.
0: Precies.
2: Daar gebeurt het al. Als je nu de webcam aan hebt, dan zag je het even donker worden. Moeten we ons zorgen maken? Dat hoor je over een paar minuten.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel. Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
9: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes! Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Fiverr, dat klopt voor jou.
13: De hete zomer, crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
14: zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
18: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
17: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
18: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
19: Nu in de BNR-app.
0: Uit BNR's Oekraïne-blog. De bezette haven in Mariupol zou niet meer operationeel zijn na Oekraïnse aanvallen. De hogere maandelijkse kosten van een betaalrekening doet de spaarrente dan weer teniet, zegt de AFM. En gebruikers van het gokplatform Kalshi moeten openheid over hun werk geven. Deze verhalen lees je nu in de BNR-app.
2: Helene Geest, lossen de files al op.
20: Ja, bijna alle dagelijkse files worden nu snel korter. De meeste vertraging is er nog, onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar nog een kwartier extra reistijd. Op de A27 Utrecht Breda bij Werkendam is de vertraging ook een kwartier. En de meeste vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden. Daar nog 20 minuten op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A1 bij 6,0, op de A7 bij 182,0 en op de A22 bij 11,5.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. De familie van de neergestoken man in Belfast roept op tot kalmte. Ze willen niet dat de zaak een excuus wordt om immigranten aan te vallen, zoals gisteravond gebeurde. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie gingen gemaskerde relschoppers de straat op. Ze joegen zwarte inwoners hun huis uit en stichtten brand. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De AX is 0,5% in de plus gesloten, 1052 punten. Grootste stijger was Unilever, een plus van 2,7%. Grootste daler was Adyen, 2,4% eraf. De Dow Jones, daar wordt natuurlijk nog gehandeld, 0,2% in de plus.
0: Een duidelijke waarschuwing van Tennet vandaag. In 2030 hebben we waarschijnlijk al een energietekort in ons land. Een elektriciteitstekort. Hoe dat zit en of we daar al iets of nog iets aan kunnen doen, dat hoor je zo.
22: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
23: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
1: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
5: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
24: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
26: Wil je weten wat er speelt
27: en of waarom?
26: In de BNR-app
27: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
26: Download de BNR-app
27: en blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Ja, de Britse supermarkten die lopen honderden miljoenen euro's mis door Ozempic.
0: Ja, nou, mensen hebben geen honger meer.
2: Klaarblijkelijk. Ja. Daar moeten we het echt zo meteen even over hebben. In de tech-update gaat het over de samenvatting op Google. Want nu blijft het bedrijf zelf verantwoordelijk te zijn voor de inhoud. Maar we gaan eerst naar die waarschuwing van Tenet.
0: Nederland kan namelijk over 3,5 jaar niet meer volledig voldoen aan de elektriciteitsvraag. Daarvoor waarschuwt Tennet, de netbeheerder, in hun jaarlijkse advies aan het ministerie van EZ. Eerder dacht Tennet nog dat we pas na 2030 in de problemen zouden komen. Eva Royers is energieredacteur bij het FD. Ze legt uit hoe het kan dat het tekort ineens al veel dichterbij is.
28: Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. 1, met gewoon de scenario's waarmee ze werken. Dus ze hebben wat uitgebreidere scenario's. We zouden met veel meer mogelijke toekomstige scenario's rekening in deze keer. En ook kan het zijn dat de elektriciteitsvraag, zeg maar, toch sneller toeneemt. Ah. Die is al heel lang stabiel. En de verwachting is bijvoorbeeld dat die elektriciteitsvraag toch sneller toe kan gaan nemen.
0: Omdat wij allemaal aan de elektrische auto gaan of door de industrie die verduurzaamt?
28: Ik denk, dat hebben ze niet gespecificeerd, maar zoals je kijkt naar de huidige ontwikkelingen zit die vraag bijvoorbeeld heel erg bij huishoudens inderdaad die elektrische auto's nemen, die allemaal een elektrische warmtepomp nemen. De vraag van de elektriciteit van de industrie blijft juist iets achter op dit moment.
2: Maar wat gebeurt er precies als de elektriciteitsbedrijven en de netbeheerders niet meer aan de vraag kunnen voldoen? Waar praten we dan over?
28: En dan krijg je dus te maken met uitval van stroom.
2: Oh.
28: En dat zal niet gewoon echt in het donker zitten. Dus dat zal niet in heel Nederland zijn. Dat is redelijk lokaal zal dat zijn. Maar dat is dus waar we het over hebben. En dat is ook waarom Tennet nu echt aan de bel trekt. We moeten hier iets aan doen. Dit is,
2: maar ja. Gaat het om de kans daarop? Of gebeurt dat ook daadwerkelijk als de capaciteit zo blijft?
28: Dat is lastig te zeggen, want Tennet heeft allerlei verschillende scenario's doorgerekend. Ten eerste hebben ze gekeken van wat als de elektriciteitsvraag heel hard stijgt, wat als de elektriciteitsvraag heel langzaam stijgt. Ze hebben 36 verschillende soorten weeromstandigheden meegenomen. En ergens dus van een hele strenge winter tot kleine winters hebben 10 scenario's erin verwerkt met mogelijke uitval. Dus wat als een grote gascentrale het niet doet of een kerncentrale het niet doet. Wat als het buitenland, want het is heel erg verbonden die stroomnetten. Wat als het buitenland eigenlijk helemaal niet aan extra capaciteit werkt. Dus het is lastig te zeggen. Ik kan niet zeggen in 2031 is het sowieso, zitten we
0: gaan we op zwart.
28: 30 uur zonder stroom.
0: Kaarslicht,
28: maar het risico neemt enorm toe. Ja, want we hebben het echt over 37 tot 46 uur per jaar.
0: Zo.
28: Waar we in 2035 al mee te maken kunnen hebben in denkbare scenario's.
0: En denk jij niet ook dat Tennet dit misschien doet om het kabinet een beetje aan te sporen om echt aan de slag te gaan met die netcongestie en de uitbreiding van het stroomnet? Als een extra stok achter de deur.
28: Nou, nee, het gaat hier over twee verschillende dingen. Netcongestie is een probleem dat er niet genoeg ruimte is op het net om de elektriciteit te vervoeren. Dat is waar we nu al volop mee te maken hebben. Dit is iets anders. Dit is dat er niet genoeg stroom wordt geproduceerd. Dus we hebben niet genoeg windenergie, niet genoeg gas. Daar is nu op dit moment helemaal geen sprake van. We hebben meer dan genoeg elektriciteit nog op dit moment. Mm-hmm. Dus het gaat niet om het vermogen om het van A naar B te brengen. Het gaat, wordt er daadwerkelijk elektriciteit geproduceerd? En waardoor er nu risico ontstaat dat we straks niet genoeg elektriciteit hebben, is aan de ene kant dus meer vraag. Maar aan de andere kant krijgen we steeds meer zon en wind. We weten allemaal dat zon en wind het niet altijd doen. Nu springen dan gas- en kolencentrales bij. Die kolencentrales moeten sluiten. En die gascentrales hebben steeds meer moeite om open te blijven. Eigenlijk zit daar een groot probleem. Want die draaien steeds minder uren, omdat zon en wind steeds meer gebruiken. Dus die paar uur dat ze wel draaien, moeten ze dan, zeg maar, de verliezen van de andere tijd compenseren.
0: Maar
28: dus,
0: hoe zou dit dan kunnen worden voorkomen? Dat wij geen stroom hebben in 2030?
28: Nou, door bijvoorbeeld een manier te bedenken, een soort een subsidiemechanisme, om die gascentrales niet te laten sluiten, maar ze toch open te houden, zodat ze op momenten met heel weinig zon en wind toch nog bij kunnen springen. Dat noemen ze een capaciteitsmechanisme. En dat hoeft dan niet alleen voor gascentrales te gelden. Dat kan ook bijvoorbeeld, in dat mechanisme kan ook worden meegenomen, stel dat je een enorme elektriciteitsgebruiker hebt, heel veel stroom gebruikt. Als die ineens heel veel minder elektriciteit gaat gebruiken, kan je het probleem ook oplossen. Dus zo'n soort mechanisme, dat zegt Tennet, daar moet nu aan gewerkt worden. Vorig jaar adviseerde ze, ga dat bestuderen. Heeft het kabinet ook gedaan. Nu zeggen ze, de tijd van bestuderen is echt voorbij. We moeten nu gaan werken aan het invoeren van zo'n mechanisme. Want dat kost gewoon jaren de tijd. Dus we moeten in de winter van 2029-30 echt klaar zijn hiervoor.
0: Aldus Eva Royers, energieredacteur bij het FD.
6: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: Britse supermarkten lopen honderden miljoenen euro's aan omzet mis door de opkomst van afslankmedicijnen als Ozempic. Dat blijkt uit onderzoek van World Panel by Numerator. Dat is een onderzoeksbureau uiteraard. En ook hun koopgedrag, dus het koopgedrag van die consumenten verandert. Mensen die Ozempic gebruiken, kopen minder chocolade en chips. En wat ze nou wel kopen, dat willen we graag horen van Cyril Filot, Global Head Consumer bij de Rabobank. Welkom in de uitzending.
7: Ja, goedenavond.
2: Ja, we horen over miljoenen verliezen, gemiste omzet in de Britse supermarkten. Wat betekent de populariteit van afslankmedicijnen als Ozempic nu concreet voor de voedselmarkt?
7: Ja, er zijn eigenlijk drie zaken die wij zien. Allereerst, de gebruikers van Ozempic en afslankmedicijnen die eten minder. Ongeveer 30% minder calorieën per persoon. Dus dat is minder omzet voor de supermarkt. Want het is minder volume, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, letterlijk
7: en figuurlijk. Wat we ook zien. Sorry?
0: Letterlijk
7: en figuurlijk. Precies. Maar wat we ook zien is dat de consument, als die dan iets koopt in de supermarkt, dat ze dan er meer aan besteden. Dus je ziet wel dat per volume eenheid, per kilo voedsel, er wel meer aan besteed wordt. Je ziet duidelijk een trend naar wat ze noemen functionele ingrediënten. Denk aan eiwitten, denk aan vezels. Nou, dat is wel iets wat we steeds meer in supermarkten zien. Zeker in de UK en ook langzaam maar zeker in Nederland.
2: Maar dat laatste is sorry, ga door.
7: Sorry? Nee, de derde effect, dat heeft er wel een beetje mee te maken, is dat je dus de veranderingen van categorieën ziet. Dus minder chips, inderdaad, zoals je al zei. Minder chocola. En meer eiwitrijke producten. Ja. Meer functionele producten.
2: Maar dat laatste is geen gevolg van Ozempic, denk ik, maar gewoon van gezond verstand. Zo van, ik ben nu toch aan het afvallen, laat ik dan ook eens wat meer eiwit en vezels eten die ik wel nodig heb.
7: Nou ja, een van de effecten van het gebruik van Ozempic is dat je gewicht verliest en ook de spiermassa verliest.
2: Oh.
7: Dus mensen die Ozempic gebruiken, die gaan, of wordt geadviseerd in ieder geval om meer te sporten en ook meer eiwitten te gebruiken om de spieren op peil te houden.
2: Weten we iets of dat
7: speelt wel een rol
2: in Nederland ook speelt?
7: Minder dan in de UK. Dus de cijfers in de UK zijn dat 6. Wij horen al 7% van de volwassenen nu aan deze afslankmedicijnen zijn. In Nederland is het minder. Een aantal redenen voor. Obesitas is veel groter. Het aantal mensen met obesitas is veel groter in de UK. Bijna 30%. In Nederland rond de 15% van de volwassenen. Nou, dat is een enorm verschil. Dus sowieso is het al minder het gebruik in Nederland. En ik denk ook dat meespeelt dat de regulering hier wat strenger is. Dat er wat meer gekeken wordt wanneer het voorgeschreven wordt of niet. En eigenlijk het laatste punt is... In telehealth is een bekend fenomeen in de UK... dat je online je medicijnen kan krijgen.
20: Maar dat gebeurt in Nederland ook, toch? Dat mensen Ozempic in Amerika bestellen... zonder tussenkomst van een Nederlandse huisarts.
7: Nee, dat klopt. Dat is de zwarte markt. Maar je ziet ook in Nederland nu websites verschijnen... waar je met een arts afslankmedicijnen voorgeschreven kan krijgen. Je zult nog wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dus een body mass index van meer dan 30... bijvoorbeeld is iets waarnaar gekeken wordt. Maar het wordt wel steeds toegankelijker. Mm. En de prijzen gaan ook steeds meer omlaag. Dus zeker het gebruik zal toenemen in Nederland. Ja.
20: En nog iets heel anders opvallends uit dat onderzoek. Mensen kopen minder chips en chocola. Maar, tenminste als ze zo'n medicijn als Ozempic gebruiken. Maar wel kauwgom en mondwater meer. Waarom is dat?
2: Stinkt uit de mond.
7: Nou, oké, de kauwgom is wel een interessant fenomeen. En daar wordt ook in Amerika heel veel melding van gemaakt. Droge mond, precies. Door het gebruik van Ozempic hebben mensen meer een droge mond.
20: Een
7: en willen dus de speeksel op gang krijgen. Het andere reden waarom dat mensen kauwgom kopen... is dat het ook helpt bij de spijsvertering op gang krijgen. Want het belemmert tot op zekere hoogte de spijsvertering. Het gaat langzamer, je voedsel gaat langzamer door je maag.
2: Ja.
7: Dus daarom eten mensen of gebruiken mensen meer kauwgom.
2: Dat is ook een bekende bijwerking, hè? Obstipatie en maagklachten.
7: Ja, precies. Ja. Maar dus kauwgom is een verrassend fenomeen, moeten wij zeggen. Maar dat is wel interessant.
20: Ja, en zou dat dan ook voor de lange termijn een heel belangrijk product worden? Dat als je nu vooruitkijkt en je denkt... nou, mensen gaan steeds meer afslankmedicijnen gebruiken... dan wordt dat een veel groter aandeel in de markt.
2: Veel grotere schappen met allemaal soorten kauwgom... Ja. In plaats van allemaal soorten
20: chips. En mondwaters en weet ik allemaal wat.
7: Dat sluit ik niet. Ik denk dat wel supermarkt en de hele voedselindustrie is bezig met innovatie. Want we weten natuurlijk niet waar het heen gaat met Ozempic en andere medicijnen. Maar het wordt goedkoper. In Amerika heb je nu een variant in de vorm van een pil die je dagelijks kan innemen. Dus het wordt heel toegankelijk. Dus die toegankelijkheid neemt alleen maar toe. En als het een lifestyle product gaat worden, ja, dan zijn er zeker categorieën binnen de voedselsector, zoals kauwgom, die het heel goed gaan doen.
2: Dank, Cyril Vilot, Global Head Consumer bij de Rabobank.
20: We gaan nog een keer naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, nu een ongeluk op de A12 bij Arnhem, zie jij.
8: Ja, klopt. Dat is eigenlijk ook het enige wat nog opvalt op dit moment. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort ging het mis. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Arnhem is de vertraging 10 minuten. En de andere files die zijn heel snel aan het oplossen allemaal. Er wordt nog wel geflitst, onder andere op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,2. Op de A7 staan ze ook tussen Zaanstad en Hoorn bij 17,7.
9: Make Europe great again.
2: Europeanen beseffen steeds meer dat ze niet langer volledig op de Verenigde Staten kunnen vertrouwen voor hun veiligheid. Dat is de belangrijkste conclusie van een opiniepeiling in 5 Europese landen, uitgevoerd door de European Council on Foreign Relations. Europa-verslaggever Michal van der Toorn, waarom is er voor deze naam, die ik niet heb genoemd, gekozen? Goh, dat is een aparte vraag. We gaan even naar Michal.
10: In Home Alone leerde Kevin pas zelfstandig te worden toen zijn ouders hem alleen achterlieten met kerst.
2: Wat een mooie beeldspraak.
10: Hij begreep wat er nodig was om zichzelf te verdedigen, maar ook welke mogelijkheden en beperkingen daarbij hoorden.
2: Ja.
10: Daarbij liet hij zien hoe waardevol zelfredzaamheid kan zijn, schrijven de onderzoekers. Maar om dat allemaal te laten slagen, moest hij wel snel handelen. Nou, je kan het duidelijk krijgen. De ouders, dat zijn de Verenigde Staten. En wij als Europa zijn Kevin.
2: En anders dan bij het rapport viel er in die film ook nog wat te lachen ook.
10: Ja, nou ja. Ik heb inderdaad niet gelachen tijdens het lezen van het rapport.
0: Maar Donald Trump zit in die film, hè? Home Alone.
10: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja. Oh ja.
10: Dat klopt. Nou, in de beeldspraak, als we de beeldspraak wat verder doortrekken, dan is een van de ouders Donald Trump. Ja. Want het vertrouwen in de VS is sterk gedaald sinds Donald Trump opnieuw president werd, de tweede termijn. Veel Europeanen, blijkt uit deze peiling, denken niet meer dat Amerika hen automatisch zal helpen als we worden aangevallen. Tegelijkertijd verwachten de meeste Europeanen wel dat de relatie met de Verenigde Staten na Trump weer zal verbeteren. Mm. En nou ja, de steun voor een sterker en zelfstandiger Europa groeit wel echt. Veel Europeanen vinden dat er meer geld naar defensie mag gaan, dat Europese landen meer wapens in Europa zelf moeten kopen, dat Europa minder afhankelijk moet worden van Amerikaanse militaire bescherming. Zelfs gezamenlijke Europese leningen om defensieinvesteringen te betalen krijgen in veel landen steun. Dus ja, allemaal dingen die we natuurlijk vaak op deze plek in Make Europe Great Again bespreken. Maar nu is het toch weer gevat in een mooie opiniepeiling.
2: En hoe zit het met de steun aan Oekraïne?
10: Ja, wat Oekraïne betreft is dat beeld wat meer uiteenlopend. De meeste Europeanen die steunen Oekraïne wel in de oorlog tegen Rusland en zien Oekraïne ook echt als partner. Maar die steun heeft wel een bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld veel Europeanen willen niet dat er Europese troepen gaan naar Oekraïne. Als er een bestand is, na een bestand. En er bestaat op dit moment ook geen brede steun voor snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Mensen zijn bang voor de gevolgen daarvan. En vinden ook dat het nu nog niet het juiste moment is.
2: Mm.
10: Dus ja, de conclusie is een beetje, Kevin, je doet het goed. De Europese burgers zijn realistischer geworden. We zien de wereld om ons heen natuurlijk veranderen.
2: Maar moeten de Kevin in onszelf nu toch
10: nog een klein beetje gaan ontwikkelen, ja.
2: Ja, Home Alone was de titel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Wil je meer Europees nieuws? Kijk dan in de podcast of in je podcast-app om te beginnen. En zoek dan naar de titel Make Europe Great Again.
11: Tech Update.
0: Als de AI-samenvattingen die bovenaan je zoekresultaten op Google verschijnen fouten bevatten, dan is dat de verantwoordelijkheid van Google. Dat heeft een Duitse rechter besloten in een zaak die was aangespannen door twee Duitse uitgevers. Interessant, Niels Koloos van BNR's Tech-redactie. Goedenavond.
12: Goedenavond.
0: Ja, daar staat dan AI kan fouten bevatten.
12: Ja, onder de meeste modellen zie je dat. Hè? Pas op, AI kan fouten maken, check altijd de output.
0: Maar dat is niet genoeg.
12: Nou, volgens die Duitse rechter blijkbaar niet. Die heeft dus geoordeeld dat het aan Google is om ervoor te zorgen dat de AI-samenvattingen juiste informatie bevatten. En dat geldt dan weer niet voor normale zoekresultaten, zoals we weten. Want dat is gewoon aan de uitgevers van betreffende websites. Ja, het is dan aan jou wat je op die website zet. Maar omdat Google met die informatie van die sites aan de haal gaat om zo'n samenvatting te maken, moet die dus wel kloppen, volgens de Duitse rechter. En eigenlijk is het niet anders als ik een artikel schrijf, hè, en ervoor moet zorgen dat ik mijn bronnen wel op de juiste manier citeer. Dat is niet gebeurd bij die twee Duitse uitgevers op Google. Die zagen in die samenvattingen dat er onwaarheden over ze werd verspreid. En dus gingen ze naar de Duitse rechter en die heeft gezegd, dit valt gewoon onder smaad- en lasterwetgeving.
0: Ja, nou, dat is toch wel interessant, want op het AI-kennisfestival van BNR afgelopen maandag kwam dat ook nog even ter sprake, die AI-samenvattingen bij Google. Dat gebeurt dus met content van bijvoorbeeld BNR.
12: Ja, dan wordt inderdaad uit nieuwswebsites of wat voor website dan ook, wordt gewoon informatie geplukt. En dat wordt dan simpelweg samengevat of vertolkt door een AI-model van Google.
0: Een andere kwestie daarbij is dat Google dan de hits krijgt.
12: Ja,
0: de kliks.
12: Mensen klikken
0: en
12: niet
0: BNR,
12: meer op de bronnen.
0: Nee, dus dat is nog een hele andere kwestie. Sinds Meta de teugels heeft laten vieren als het aankomt op de moderatie, dan is het aantal bedreigingen aan het adres van politici verdrievoudigd, alleen al in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van het Center for Countering Digital Hate, een Brits-Amerikaanse non-profit. Ja, Meta versoepelde het moderatiebeleid. Wanneer was dat?
12: Dat was vorig jaar januari, vlak nadat Donald Trump president van de Verenigde Staten werd.
0: Dus alle platforms, dus Instagram,
12: op Instagram, Facebook. Threads voor de mensen die dat nog steeds gebruiken. Na de inauguratie van president Trump kreeg je in één keer een korte video van Mark Zuckerberg van 5 minuten, de baas van Meta. En die vertelde toen, wij gaan de teugels laten vieren, want wij vinden ons eigen moderatiebeleid eigenlijk veel te streng. En dat zou dus ten koste gaan van de vrijheid van meningsuiting op de platformen van Meta. Dus zei Mark Zuckerberg, we gaan het weer toelaten om over gevoelige thema's te praten op onze platformen. En dan moet je dus denken aan onderwerpen als immigratie, gender, religie en blijkbaar dus ook het bedreigen van politici. Want in de maanden na de versoepelingen zag het Center for Countering Digital Hate het aantal haatreacties onder de posts van Amerikaanse politici dus verdrievoudigen. En dat gebeurde bij zowel republikeinse als democratische figuren. Dus in die zin zou je dan wel weer kunnen zeggen, die vrijheid van meningsuiting is wel mooi gebalanceerd toegelaten. Mm. Alleen de vraag is, gaat het wel echt om vrijheid van meningsuiting voor Meta? Of zijn er ook andere doelen?
0: Ja, dat vroegen we ons toen ook al af.
12: Ja, want er zijn natuurlijk genoeg onderzoeken die bewijzen dat vooral haatreacties en ellende veel kliks. Tractie op social media krijgen. Veel kliks inderdaad. En dat leidt voor de eigenaren van die platformen tot meer weergave, meer interacties en dus tot meer advertentieinkomsten. En er hangt een prijskaartje aan die Meta niet betaalt, maar misschien wij wel. Want het Center for Countering Digital Hate haalt ook zelf een voorbeeldje aan. De laatste moordpoging op president Donald Trump bijvoorbeeld. Dat soort acties zouden een gevolg kunnen zijn van haatreacties. Gezien we nu gewoon rustig kunnen zeggen dat Trump een quote kogel door zijn hoofd verdient op Facebook. Dat soort comments zijn dus aangehaald door de onderzoekers. En die kunnen inspirerend werken, zeggen ze.
0: Ja, nou ja, de vrijheid van meningsuiting, tot hoever die reikt, dat is altijd een hele interessante vraag.
12: Ja, hoever moet je gaan?
0: Meestal bij de rechter. Die dat
12: inderdaad, in dit geval ook.
0: Dankjewel, Niels.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Zometeen BNR-beurs met Jelle Maasbach. En mijn lievelingscollega heeft het onder meer over de bizar grote interesse in SpaceX. Fijne avond.
0: Fijne avond.
13: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
14: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
15: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
19: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes! In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
19: Yes!
30: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
31: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
32: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl. Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
31: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
33: Nina van den Dungen.
1: Morgen trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Adyen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dat geldt ook voor de A27 naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. De familie van de neergestoken man in Belfast roept op tot kalmte. Ze willen niet dat de zaak een excuus wordt om immigranten aan te vallen, zoals gisteravond gebeurde. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie gingen gemaskerde relschoppers de straat op. Ze joegen zwarte inwoners hun huis uit en stichtten brand. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Straks bij de beurs hebben we het over een nieuwkomer op de AEX. Of nou ja, nieuw, een oude bekende die zijn comeback maakt. Je hoort zo alles over het aandeel Aalberts. En of dat een toevoeging is, vertellen we je ook alles over het laatste nieuws over de gekke beursgang van SpaceX.
22: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
23: Be Frank, pensioenalert.
24: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
22: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
26: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
27: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
26: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
7: De beursweek is weer doormiddag. Goed dat je erbij bent op deze woensdag 10 juni. De dag dat de beursgang van SpaceX steeds buitenaards wordt.
33: Sources have told Reuters it's drawn more than $250 billion of investor demand, dwarfing the $75 billion the firm is seeking to raise.
7: Particulieren willen bizar veel geld in SpaceX stoppen. Of dat slim is, hoor je zo. Hebben we het ook over Aalberts. Dat Hollandse bedrijf keert terug in de AEX-index.
0: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peet's dat van de beurs is vertrokken.
7: Deze aflevering kijken we naar Aalberts, dit nieuwe AEX-aandeel. Hoor je ook over de enorme inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse beurs sloot in het groen. De AEX kreeg 0,5% bij, sloot net onder de 1052 punten. De grootste stijger is Unilever met een plus van 2,7%. En in de VS zitten ze weer de minder goed in. Daar staan de beurzen in de min. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Thomas Pellegom van ABN AMRO en Mees Pierson. Goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel Jelle.
7: Goed je weer zo snel terug te hebben. Ja, laten we beginnen in het Midden-Oosten, in Iran. Inmiddels een traditie om daarmee te beginnen als Thomas hier te gast is. We moeten het weer over dat conflict hebben, want het ging vannacht helemaal los tussen de kemphanen.
8: The US attacking Iran. Iran now retaliating. A dangerous escalation in the war that's now on day 102. Tehran claiming it's firing missiles and drones towards US targets. An attack after CENTCOM confirms the U.S. hit a number of targets in Iran. So this has been a back and forth. Multiple explosions reported now along the Strait of Hormuz. And it all started, Trump says, when Iran shot down a U.S. Apache helicopter as it patrolled the crucial waterway.
7: Ja, grote vraag is of de VS en Iran überhaupt nog met elkaar gaan onderhandelen over een vredesakkoord, nu ze zo druk zijn met elkaar te bestoken met raketten. En wat ook niet helpt is de dreigende taal van president Trump. Hij zegt dat hij Iran meer gaat aanvallen. We gaan ze hard raken, zegt hij net. Denk jij dat dit nog goed komt tussen die twee?
2: Ja, in die zin is het eigenlijk niet zo heel veel nieuws dat er dit soort grote praat vanuit Trump komt. Die blijft dat al de hele tijd zeggen. Het schieten over en weer. Het laait de hele tijd weer op, dan gaat het weer wat minder. Het gaat weer naar een wapenstilstand, het gaat het weer niet. Wij gaan er nog steeds vanuit dat er een wapenstilstand ergens in de loop van de zomer komt. Mm-hmm. Maar op dit moment lijkt het er nog niet om de hoek.
7: Nee. Gaan we door naar een Shakespeareans dilemma. Kwartaalcijfers of geen kwartaalcijfers? Dat is de vraag waar de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, nu namelijk mee worstelt. De SEC wil bedrijven in de VS niet langer verplichten om ieder kwartaal hun boeken te openen. Het zou voor te veel administratie zorgen, zeggen ze. Maar het afschaffen van die kwartaalrapportage is volgens Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam, een slecht idee. Hij zegt tegen het FD dat meer rapporteren aandeelhouders en het management van een bedrijf juist dichter bij elkaar brengt. Het wordt voor aandeelhouders juist makkelijker om de voortgang van een bedrijf te volgen en de risico's in te schatten, zegt hij. Nou, Amerikaanse beleggers lijken het met Bouwens eens te zijn. De SEC ontving afgelopen maand namelijk 866 brieven in reactie op het voorstel, waarvan 829 tegen waren. Thomas, de SEC wil van die administratieve rompslomp af, maar stuit dus op veel tegenstand. Aan welke kans sta jij eigenlijk?
2: Ik ben wel voor het kwartaallijks rapporteren. Overigens, in Europa doen we het ook 1 keer per half jaar volgens de wetgeving. Maar veel bedrijven kiezen er wel voor om het gewoon 1 keer per kwartaal te doen. Dus ik denk ook dat zelfs al komt dit erdoor in de VS, dat er toch veel bedrijven zijn die het
7: gewoon gaan doen. Ja.
2: Die het gewoon per kwartaal gaan blijven doen. Want je ziet ook dat het ook echt wat oplevert. Ik heb het artikel inderdaad ook gelezen. En die beleggers die willen gecompenseerd worden voor de grotere onzekerheid, de minder informatie die ze krijgen. Dus dan willen ze ook een hoger rendement en dat hoort bij een lagere waardering.
7: Ja, hij zegt ook van breng het in Europa terug tot een kwartaalrapportage. Maar dat kan je dus alleen maar toejuichen.
2: Ik zou dat best onderstrepen. Op dit moment veel bedrijven doen het al, maar het zou een mooie toevoeging zijn, denk ik.
7: Ik ook. Als nieuwsjunkie vind ik het juist leuk dat ze elke kwartaal komen. En in Amerika is het dus discussie over kwartaalrapportages. Maar het kan nog erger. In Taiwan moet dit verplicht iedere maand. Zo ook door chipreus TSMC, dat vandaag weer met cijfers kwam. Dat zag de omzet vorige maand met 30% stijgen. Het verkoop heel veel chips vanwege de vraag naar AI. De groei is groter dan de maand daarvoor. TSMC kan de vraag bijna niet aan. Zoveel bedrijven willen de chips hebben. En toch ging de beurskoers naar beneden, ondanks al die jubelberichten. En dat komt door een gerucht dat gaat over nieuwe exportrestricties. Volgens persbureau Bloomberg wil Taiwan namelijk strengere exportregels invoeren naar China.
9: And what we understand from our sources is that the Taiwanese government is now weighing these restrictions on making it a crime to export advanced AI chips to China. It gives them a few more tools to be able to enforce these restrictions. It's a sign that President Lai there in Taiwan is taking a much harder line against China.
7: Heb ik nog wat nieuws over een Nederlands beursbedrijf, ING om precies te zijn. De Oranje Bank is ja, een beetje een streamer geworden. Want net als bij Netflix komt het met verschillende pakketten. Abonnementen waarbij je meer krijgt, ook als je meer betaalt. Dat begint bij ING Go. Dat is het pakket voor dagelijkse bankzaken. Kost je €4 per maand. En eindigt bij ING Max, waar je €45 per maand moet betalen in ING. Maar met dat laatste krijg je dan onder meer een hoge spaarrente, reisbescherming, een creditcard tegen vaste kosten, airport, lounge, toegang, jawel. En een abonnement op streamingsdienst. In dit geval Disney+. Straks hebben we het over de krankzinnige beursgang van SpaceX. Dat wil $75 miljard ophalen, maar het kan $250 miljard krijgen.
10: I do also think that that 4x oversubscribed number, a lot of that has been driven by the hype that has been driven by the bookrunners, by Elon himself.
7: Hoe die hype eindigt, dat hoor je zo. Maar eerst naar Aalberts. Dat keert over 2 weken terug in de AIX-index. Technologiebedrijf was daar jaren te vinden, maar verdween tijdens de coronapandemie om nu dus weer zijn comeback te maken. Het neemt het plekje in van koffieboer GDE Peet's, dat juist van de Amsterdamse beurs vertrekt. Ja, Aalberts, Thomas, is dat nou wel of niet een toevoeging voor de AIX?
2: Ik denk het wel. Als in, het is een bedrijf dat eigenlijk uit zichzelf al best wel gediversifieerd is. Ze hebben 3 bedrijfsonderdelen. Dus ze maken speciale onderdelen voor de bouw, voor industrie en de semiconductorsector.
7: Ja.
2: Dus je hebt daar maar eigenlijk al een mooie balans die je ook in een index wil. Maar zeker het bedrijf zelf. En ook als je kijkt naar is het nou een goed of een degelijk bedrijf. Dan denk ik van wel. Ze hebben een tijdje wat gekwakkeld. Maar hebben ze de weg weer omhoog gevonden. Dus de resultaten in het eerste kwartaal waren ook echt beter dan verwacht. Waarbij vooral die semiconductors, die hebben een tijdje, vorig jaar hadden ze toch wat lagere vragen hadden ze mee te maken.
7: Ja.
2: Maar die is nu met de rest van de markt in semiconductors toch ook weer aan het aantrekken. Dus we verwachten dat het gewoon goed blijft presteren. Met ook een kleine margeverbetering in de komende jaren. Dus al met al echt een prima bedrijf, prima toevoeging.
7: Ja, prima toevoeging. Ze waren jarenlang dus te vinden in de midcap. Nu gaan ze naar de AIX. Wat betekent dat voor het aandeel?
2: Ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Je kan op hele korte termijn kun je een klein sprongetje ervan van zien. Maar dat gaat echt om een heel klein percentage. Zeker de AEX is gewoon een, zeker op de grote schaal, echt een kleine index. Dus er wordt niet heel veel geld zit er in indexfondsen die het volgen.
7: Mm-hmm.
2: Dus normaal gesproken kun je zeggen, als iets in de S&P 500 of zo wordt opgenomen,
7: ja, dan krijgt het vleugels.
2: Precies, dan krijgt het vleugels. Maar hier zal dat echt wel meevallen. Dat wordt niet in één keer de vraag veel groter.
7: Het is wel een bedrijf met een historie. Ging in 1987 naar de beurs. Niet echt een lekker jaar om naar de beurs te gaan. Maar was in die tijd minder dan 6 jaar lang AIX-lid. Gaan ze dit keer langer blijven, denk jij? Dus gaan ze langer dan 6 jaar in de AIX blijven?
2: Ik denk het nu wel. Als in, ik zie dat ze op korte termijn zie ik niet zo heel veel beren op de weg. Ik denk ook niet dat ze gigantisch koerspotentieel hebben.
7: Mm-hmm.
2: Maar ook als ik naar de andere bedrijven in zowel de AIX als de AMX kijk, dan denk ik niet dat er heel veel geschommeld daarin gaat worden. Dus ik denk dat ze prima blijven plakken.
7: Jij legde net al goed uit dat het uit 3 onderdelen bestaan. Ik kende het vroeger nog echt als een soort van industriebedrijf. Ze willen zelf nu meer gezien worden als een technologiebedrijf. Wat vind jij van die sector waar ze in zitten?
2: Ik denk dat ze daar best goed zitten. Zeker met die spreiding. Maar je ziet ook dat eigenlijk met de bouw en de industrie, dan pakken ze bijvoorbeeld de datacenter investeringen, pakken ze echt de bouw daarvan, pakken ze mee. Daar profiteren ze van. De semiconductors die spreken voor zich. Dus dat zijn wel de hoeken waar op dit moment ook de investeringen zitten vanuit de maatschappij.
7: Mm-hmm.
2: En vanuit de economie. En dat kan ze dus, daar kunnen ze van profiteren.
7: Dat aandeel is echt gigantisch gestegen. In een half jaar tijd bijna 40%. Hebben ze dat op eigen kracht voor elkaar gekregen? Of komt dat omdat ze dus de wind mee hebben, omdat ze met die semiconductor sector te maken hebben?
2: Nou, op eigen kracht. Ze hebben ook gewoon hele goede kwartaalcijfers laten zien. Dus ze hebben de wind mee en het sentiment mee. Maar ze hebben het ook gewoon goed gedaan onder de streep.
7: Zit er nog groei in dat aandeel? Dat is de lastigste vraag.
2: Ik denk op de korte termijn dat er niet enorm potentieel in zit, hoor. Maar gewoon wel echt een prima aandeel waarvan ik zeg, die marges die kunnen nog wat verder omhoog. En als de groei gewoon doorzet, dan kan het aandeel echt nog wel een paar procentjes omhoog, ja.
7: Zal in Amerika genoteerd moeten zijn? Want als ze dan bijvoorbeeld op waren genomen in de S&P 500, dan zou je kunnen zeggen, dan zit er heel veel groei.
2: Precies, ik denk dat er dan een grotere sprong zou komen.
7: Wil ik het ook nog met jou even hebben over defensiebedrijf CSG, de Czechoslovak Group. Dat was een lokaal aandeel, maar promoveert nu ook, maar dan in dit geval naar de midcap. Ja, aandeel waar we het veel over hebben gehad. Ik weet niet of we het vorige keer met jou er ook over hadden. Toen hadden we het erover dat shortsellers het onder vuur namen. Snap jij deze promotie?
2: Ja, ik snap de promotie. Vorige keer was ik er overigens niet toen het hierover ging. Maar het is een bedrijf dat qua market cap zou het eigenlijk zo in de AEX passen. Maar ze zijn iets van 14 miljard of zo waard. Een stuk groter dan Alberts als nu is toegevoegd.
7: Ja.
2: Maar de free float, zoals dat heet, dus welke aandelen vrij verhandelbaar zijn, dat is wel een eis die de AEX stelt. Van er moet genoeg aandelen vrij verhandelbaar zijn. Ook aan de management eisen die ze stellen. Mm-hmm. Daar kunnen dingen zijn waarmee ze dus bedrijven uitsluiten uit de AEX. Maar de AMX, daar denk ik dat echt een prima toevoeging is. Het is gewoon een bedrijf dat in de industriesector of in de defensiesector zit.
7: Ja.
2: Daar liggen echt op dit moment wel kansen nog.
7: Nou, er zijn dus kansen ook om voor hun naar de AEX te komen. En dan moeten ze dus nog wat gaan veranderen aan de vrij verhandelbare aandelen.
2: Ja, eventueel in de toekomst. Ja. Maar dan heb je het echt wel over een stuk verder. Ik heb niks van een indicatie gekregen dat ze daar nou op zoek zijn.
7: Wat vind je van die defensieaandelen eigenlijk?
2: De defensiesector in het algemeen ben ik en is ABN AMRO best wel enthousiast over. Daar zijn we ook overwogen in op dit moment. Dus we zien daar echt wel kansen liggen. En daar herhaal ik weer wat ik net zei. We willen gewoon op dit moment zitten in de plekken waar de investeringen vallen. En de defensiesector, zeker binnen Europa, is dat wel echt een hoek waar veel wordt geïnvesteerd.
11: BNR Beurs.
7: Tellen we af naar de beursgang van SpaceX.
12: 3, 2, 1. Lift off.
7: Ja, nog een 2 dagen om precies te zijn, dan is die lift off. Dan gaat het ruimtebedrijf naar Wall Street. En dat kan krankzinnig veel geld ophalen. $250 miljard volgens persbureau Reuters. Bijna 4 keer zoveel als het doel is. Geld dat dan weer vanuit alle hoeken van de wereld komt. Om te beginnen met dat bedrag, Thomas, die $250 miljard. Begrijp jij die immense belangstelling die dus bijna 4 keer zo groot is als gedacht?
2: Ja, je merkt heel erg dat de Elon-factor, wil ik het een beetje noemen. Ja. Mensen willen in hem investeren. Er is een enorme hype gebouwd rondom het aandeel van. Je hebt natuurlijk ook verschillende bedrijfsonderdelen. Van je hebt XAI voor de AI-exposure. Je hebt raketten. Ja, wat spreekt er nog meer voor tot de verbeelding dan dat? En je hebt het netwerk van satellieten.
7: Starlink
2: waarmee hij.
7: Het oude Twitter ook nog, maar ik denk niet dat hij heel veel interesse
2: is. Die vergeet ik dan eigenlijk nog een beetje erbij. Maar het is gewoon echt een echte bedrijf met enorm veel takken. En hij weet het ook wel te verkopen als zijnde enorm marktpotentieel. Ja. En de toekomstige groei vooral, die verkoopt hij als enorm.
7: Je hebt ook nog altijd die zogeheten green shoe. Dus als het op een gegeven moment succesvol is, dan kunnen ze nog wat extra geld ophalen. Dat lijkt me bijna wel een zekerheidje als je dit zo hoort.
2: Ja, ik heb wel het vermoeden dat ze daar nog wel wat aan toe gaan voegen. Maar sowieso was al hoe ze het nu gaan doen, is al ietsje sneller dan normaal. Dus ze beginnen met maar een paar procent van de totale aandelen.
7: Mm-hmm.
2: Maar dan eind van de maand, wanneer de cijfers over het tweede kwartaal worden gerapporteerd, daarna mag ook alweer 20% vrijkomen. En als dan de koers het goed doet, weer 10%.
7: Ja.
2: Dus zo zie je dat er gewoon eigenlijk al komende maand Kan er eigenlijk al meer dan 30% vrijkomen onder de juiste omstandigheden.
7: Mijn collega Donner die keek naar de afgelopen 6 jaar. Toen is er 400 miljard opgehaald met IPO's door verschillende bedrijven. En nu voor eentje zou in dit beste geval er gewoon 250 miljard opgehaald kunnen worden.
2: Ja, bizar.
7: Ja, verder geen vragen over, maar het is gewoon absurd, toch?
2: Ja, het is echt absurd. Maar ik zag ook dat als OpenAI en Anthropic, als die ook nog naar de beurs gaan, dan zou dat zelfs voor inflatie gecorrigeerd, zou dat meer zijn dan. Die drie samen zou meer zijn dan in de periode vlak voor de dotcom-bubbel 1999-2000.
7: Ja, wat zegt dat?
2: Ja, er zit een hoop enthousiasme in de markt.
7: Ja, dat zeg je heel netjes. Waar komen al die centen vandaan? Want ik las ook allemaal verhalen van analisten, ik weet niet of je daarmee eens bent, die zeggen, je ziet nu allemaal aandelen naar beneden gaan, ook tech-aandelen. Mensen zijn hun aandelen aan het verkopen, of hun bitcoins, of hun goud wat mij betreft. Of zou dat gewoon echt geld zijn wat nog netjes ergens in een sok of in een spaarpot.
2: Ik denk dat er hier en daar wel wat verkocht wordt, hoor. Dat sowieso. Maar of de dalingen van bijvoorbeeld de bitcoin of die aandelen daarmee te maken hebben, dat denk ik niet. Ik bedoel, 250 miljard is natuurlijk een enorm bedrag, maar over de hele wereld verspreid, over alle aandelenmarkten, ja, dat ga je een heel klein beetje zien, maar niet gigantisch.
7: 30% is dus beschikbaar voor particulieren. Heel veel particulieren willen ook heel graag hun geld hierin stoppen. Zou je ook kunnen zeggen, er wordt er best wel een volatiel aandeel van?
2: Ik denk dat sowieso met IPO's is dat al wel het geval.
7: Ja.
2: En ik denk dat dit er zeker eentje gaat zijn. De hype rond het aandeel, de hoeveelheid particulieren inderdaad die vanaf minuut 1 al wil instappen. Maar ook het feit dat het eigenlijk een aandeel is wat heel lang buiten de beurs is gebleven.
7: Ja.
2: Veel, veel langer dan veel andere aandelen. Dus heel veel beleggers zitten er al lang in. En dan is het niet gek als die wat willen gaan verkopen om wat winst te nemen.
7: Ja.
2: En dan kan zeker als die aandelen bijvoorbeeld eind juni dan vrijkomen, kan dat echt wel voor koersschommelingen gaan zorgen, ja.
7: Alles lijkt erop te wijzen dat het een succes wordt aanstaande vrijdag. Maar stel dat het toch geen succes wordt, dat het tegenvalt, dat die prijs aan het einde van de dag minder wordt dan waarvoor het naar de beurs ging. Wat doet dat dan met de rest van de beurs? Gaat dat de rest een tik geven, denk jij?
2: Echt aannemend dat het inderdaad dan omlaag gaat. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar kan in een situatie dat sowieso de brede markt omlaag gaat. Ja. En of dat dan welke dan het kip of het ei is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat dan de rest van de markt ook in het rood staat. Ja.
7: Ik las een geniaal verhaal, vond ik grappig verhaal in de Financial Times, dat Chinezen de regels van de eigen overheid omzeilen en via tokens in de beursgang willen beleggen. Ja, waarom willen ze dat zo graag?
2: Ja, bizar. Ja, het heeft gewoon echt mee te maken dat de Chinese overheid die heeft dus allemaal regels die het moeilijker maakt voor Chinezen om in het buitenland te investeren.
7: Ja.
2: Maar je merkt hier ook wel echt aan dat die hype die is er. En Chinezen die houden ook van investeren. Maar ja, die binnenlandse markt is ook maar zo. Dus die willen graag naar buiten kijken. En wat is dan beter dan het meest gehypte aandeel op dit moment?
7: Ja. Hoe gevaarlijk is dat?
2: Nou, zeker voor die Chinezen. Ik zag dat die tokens, een heel groot deel daarvan, is ook niet eens verzekerd voor ze of iets dergelijks. Dus zij lopen zeker een gevaar daarmee. Dat ze misschien scams of andere dingen, en dan ben ik puur aan het speculeren hoor. Maar dat soort gevaren, die lopen ze wel.
7: Lijkt me voor de Chinese economie ook niet lekker. Want Chinese particulieren gingen al nat met dat vastgoed. Als ze dan ook nog geld gaan verliezen aan dit soort risicovolle beleggingen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Aan inflatie.
2: 4.2 is the year over year. 4.2 expected, that's what we received. However, that's not necessarily good news. It matched expectations. 4.2 would be the warmest since April of 23.
1: 4,2%, je hoort het de beste man van CNBC vaak zeggen. Dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Trump liet net op True Social weten, het is supermooi. Maar word jij al zenuwachtig van die Amerikaanse inflatie?
3: Nou, supermooi zou ik het niet noemen, nee. Maar ik word er nog niet direct heel zenuwachtig van. Dit was inderdaad, het werd al gezegd in het fragment, een beetje rond consensus.
1: Ja.
3: Wij dachten ook dat het zoiets zou zijn. En daardoor schrikt de market er ook niet direct heel erg van. Maar de hoop en de verwachting is natuurlijk wel dat het conflict in Iran binnen nu en een paar maanden echt wel gestopt is. Dat die straat van Hormuz weer open is. Ja. En dat dan ook die inflatie weer een beetje naar beneden komt. Dus nee, ik schrik er op van dit cijfer niet. Maar stel het gaat de rest van het jaar rond de 4% liggen, dan zou het een ander verhaal zijn.
1: En dan wordt het ook een ander verhaal voor de Fed. Voor nieuw bakken voorzitter Kevin Warsh.
3: Ja, hij heeft wel een mooie vuurdoop op dit
1: Juurtje,
3: moment.
1: Ja.
3: Want Powell die werd al zijn hele termijn gepusht door Trump om de rente te verlagen. En nu lijkt het met zowel de arbeidsmarktcijfers als van vorige week als nu de inflatiecijfers, lijkt de markt juist meer naar renteverhogingen te kijken. Dus hij zit een beetje in een spagaat tussen de verwachting aan de ene kant en de verwachting aan de andere kant. Maar ik denk voorlopig zal hij hem gewoon nog gelijk houden.
1: Wordt niet gezellig dat overleg met Trump? Door wie die is aangesteld.
3: Ik denk dat Trump heel snel wat negatiever over Wars gaat praten, inderdaad.
1: Ja. Ja, door naar de tech-aandelen, die vallen op. Negatief, net als gisteren. Nvidia staat op dit moment 2,5% in de min. Gaan we naar Micron Technology, staat 3,8% lager. Ook Microsoft, Marvel verliezen. Maar Super Micro Computer spant de kroon. Dat wil $7 miljard ophalen met nieuwe aandelen. Geld dat ze willen investeren. Maar beleggers puur op dat idee. Het aandeel staat 18,5% lager. Ja, we hebben het nu elke dag met analisten over die uitslagen van die tech-aandelen. Maar dat gaat echt op en neer. Dat is niet echt een pijl op te trekken meer. Hè?
3: Ja, en zeker door de enorme uptrend die we de afgelopen maanden hebben gehad. Dan merk je ook dat er gewoon wat meer. Ja, aan de ene kant zit er dat optimisme en dat sentiment is er aan de bovenkant. En aan de andere kant begin je ook te zien dat mensen gaan twijfelen, wat winst willen nemen en bij ieder negatief nieuws ook meteen de verkeerde kant op schieten en zeggen van oké, dan verkoop ik maar, want dan heb ik in ieder geval mijn winsten.
1: Ja.
3: Maar ja, dan de dag erna kan het zomaar weer met allemaal dip buyers, kan het weer een paar procent in de plus schieten inderdaad. Dus er is nu heel leuk om te volgen, maar soms geen touw vast te knopen.
1: Gaan we door naar OpenAI, het bedrijf waar jij het net over had. Dat wil binnenkort naar de beurs. Reden voor een feestje daar. Maar bij het Japanse SoftBank zorgt het vooral voor hoofdpijn. Bloomberg meldt namelijk dat SoftBank een lening van $6 miljard... met OpenAI als onderpand niet rond weet te krijgen. Dat is pijnlijk, want de Japanse investeerder verlaagt het bedrag juist al van 10 naar 6 miljard. Nou, SoftBank onderzoekt nu andere mogelijkheden om geld op te halen, maar sluit niet uit dat ze de lening binnenkort nog een keer proberen af te sluiten. Reden tot zorg voor beleggers, want blijkbaar hebben kredietverstrekkers ja, toch weinig vertrouwen in aandelen OpenAI. Het aandeel SoftBank sloot eerder ruim 8% in de min. Nou, genoeg zorgen voor nu. De beursdag is weer ten einde. Op naar die van morgen. Collega Donne Bakker neemt de agenda vast met je door.
4: Het wordt een dag in het teken van Elon Musk. Hij spreekt namelijk op een besloten conferentie van ASML. Musk zal zijn visie op AI, robotica, ruimtevaart en het maken van chips delen met iedereen die aanwezig is. En er is nogal wat over te doen, want medewerkers zijn kritisch en een aantal van hen dreigt het evenement zelfs te boycotten. We weten dat Musk plannen heeft om 2 enorme chipfabrieken op te tuigen, dus wie weet laat hij nog wat vallen over het aanschaffen van ASML-machines, wat weer goed nieuws kan zijn voor de chipmachinemaker en dus ook voor de beleggers. De bijdrage zal trouwens virtueel zijn, want even naar Nederland vliegen een dag voor de beursgang van je ruimtevaartbedrijf is toch wat te veel gevraagd. Over SpaceX gesproken, de uitgifteprijs van de aandelen wordt officieel bekendgemaakt. Naar verluidt zal dit $135 gaan worden, maar we gaan horen of dit ook echt het geval gaat zijn. En dan eindigen we even met de cijfers van Adobe. Het softwarebedrijf staat dit jaar 30% in de min. En beleggers vragen zich hardop af of de maker van onder meer Photoshop, Audition en Premiere niet wat overbodig wordt door de stormachtige ontwikkeling van AI. Het medicijn tegen die onzekerheid is goede cijfers in combinatie met een sterke outlook. Of dat bij Adobe het geval is, zal dus moeten blijken.
1: Ik dank Donne Bakker voor dit mooie overzicht. Dit was de BNR Beurs van woensdag 10 juni. Maar ik dank vooral Thomas Bellen.

0: de grond van ABN AMRO mee Spierson, die als een raket ging.
1: Graag gedaan.
0: Over raketten gesproken. Goed idee was, man. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook. Doe dat vooral op YouTube. Daar hebben onze videocollega's iets heel moois gemaakt. We zijn zelfs tegenwoordig live daar te zien. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
5: Vijfhart, dat klopt voor jou.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
15: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stilstond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemoer-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en SP vinden dat Chemoer dat zelf moet betalen. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Woensdag 10 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Verdere escalatie tussen de VS en Iran om mee te beginnen, waar formeel natuurlijk nog steeds een bestand geldt. Maar maandag stortte een Amerikaanse Apache-helikopter neer in de straat van Hormuz. Volgens de VS door toedoen van Iran. De twee bemanningsleden werden gered. Ter vergelding bombardeerde de VS gisteravond doelen in Iran. In elk geval luchtafweer- en radarinstallaties, ook bij de straat van Hormuz. Iran bestookte daarna weer buurlanden die Amerikaanse bases herbergen. Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daar heb ik geen berichten gezien over schade. Maar echt goed gaat het dus niet met dat zogenaamde bestand.
7: Nee, en wat er gebeurt is op zich wel interessant. Eigenlijk moet je teruggaan naar de jaren 60 en de boeken die toen geschreven zijn uit de kast drukken. Want dit is gewoon coercive diplomacy, dwangdiplomacy. En beide partijen die willen dus niet dat er een grote oorlog weer ontstaat. Dus ze willen de boel een beetje beperkt houden. Dus ze mikken het zo, letterlijk en figuurlijk, dat de escalatie beperkt kan blijven. Er wordt ook openlijk over gesproken op deze manier.
1: Ja.
7: Als je kijkt wat Ghalib Baf, de parlementsvoorzitter, heeft gezegd. Die zegt, ja, hoor eens, wij moeten proberen om de diplomatie en militaire acties op elkaar af te stemmen. Nou, dat is precies wat dwangdiplomatie, coercive diplomatie zegt.
1: Ja, ja.
7: Dus wat je daarbij doet, is je hebt bepaalde diplomatieke doelstellingen die je wil bereiken. En dan ga je geweld toepassen. Je zet je militairen in om de tegenstander toe te bewegen om die kant op te gaan. Nou, dat doet Iran. Omdat ze ook weten dat de Amerikanen absoluut niet willen dat de boel compleet escaleert. Want dan zijn ze helemaal weg. En uiteindelijk moet de straat van Hormuz een keer open gaan. Dus ze weten dat Trump op dit ogenblik tot concessiebereidheid is. Nou, en dat is precies wat we hier zien. Ook de revolutionaire garde heeft zich hierover uitgelaten. En ik moet zeggen, ja, dit is wel echt volgens het boekje hoor, wat hier gebeurt.
1: Interessant. Dwangdiplomatie is dus eigenlijk praten en schieten tegelijkertijd.
7: Nou ja, kijk, het is eigenlijk begint met dreigen, met schieten en praten. En als dat niet werkt, dan kan je altijd nog beperkte militaire geweld toepassen. En dat is precies wat er nu gebeurt. Hè. Dat schrijft de theorie van de dwangdiplomatie hiervoor. Nou, een hele serie boek, ik zou er nou niet diep op ingaan. Maar dat is op zich is dat dus wel interessant. Dat komt niet vaak voor. Ik kan me niet echt herinneren dat we recente gevallen hier hebben, hiervan hebben gezien. Maar ja, goed, het lijkt net alsof die Iraniërs de literatuur wat dat betreft goed beheersen.
1: En hoe gaat het met het praten ondertussen? Hebben we daar een beeld van?
7: Nou, dat wordt goed volgens mij, Jan.
18: Er wordt totaal niet gepraat. En,
7: nou ja, dat is niet waar. Er wordt wel gepraat.
18: Maar niet tot
7: maar het levert niet veel op. Maar er wordt wel gesproken. En volgens mij zijn die gesprekken, wat ik ervan begrijp, nu afgebroken door de militaire slagenwisselingen die er zijn geweest.
18: Ja, en wat ik daar, weet je, ik ben helemaal eens hoor met die dwangdiplomatie. Maar wat ik zo grappig vind is dat Trump het niet helemaal beheerst. Want hij doet twee dingen. Hij zegt, er is een deal om de hoek, die is er helemaal niet. En hij zegt ook, ik ga er nu weer, net ook weer een tweet, hè? Ik ga er weer flink op losslaan, want Iran luistert niet. Ja, en als je dat dan allemaal niet doet, en want beide kanten beheersen zich eigenlijk, dan lijkt mij dat een recept voor dat het gewoon allemaal nog even gaat duren.
7: Ja, maar beide kanten beheersen zichzelf wel.
18: Ja, exact.
7: Dat is wat je ziet. Maar dan kan dat kan ook snel afgelopen zijn, maar het kan ook nog tijden duren.
18: Exact.
7: Je had toch nog iets gezien van Vance, ja.
18: Ja, die zegt dus van, die ging dus was op de tv en zei van, het kan nog wel, het kan heel snel gaan, want Trump is heel goed bezig, maar het kan ook nog wel een maanden duren. Nou, dat laatste, dat denk ik dat hij daar wel gelijk in heeft. En dat vindt Trump natuurlijk niet leuk dat hij dat zegt, want Trump zit voortdurend de druk op te voeren, maar het leidt tot niks.
7: Hmm. Nou ja, er is dus achter de schermen dus wel degelijk gesproken. Zelfs ook over de nucleaire issues. Ja. Dat is interessant hoor. Er zijn 4 punten die zijn op tafel gelegd. En door die schietpartijen zijn die punten van Iran door Iran kennelijk van tafel gehaald. We weten natuurlijk ook niet alles van. Je hebt te maken met snippetjes informatie. En dan moet je maar gewoon kijken of het later klopt. Maar wat we ervan begrijpen is dat er 4 punten op tafel lagen. Dat is het opschorten van de verrijking met 20 jaar. Ja. Als Trump dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij iets bereikt wat inderdaad beter is dan Obama. Want dat zou rond 2030 aflopen. En nu praat je over 2045. Ik moet nog echt zien of het gaat gebeuren. Maar goed. Dan wordt er gesproken over de mogelijke ontmanteling van de nucleaire installaties Natanz, Fordov en Esfahan. Ik weet niet of of hem dat lukt. Dan wordt er gesproken over zogenaamde SNAP-inspections. Dat zijn eigenlijk controles, inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Die dan plotseling kunnen plaatsvinden. Nou, ik denk dat dat iets wat mogelijkerwijs best nog wel eens een keer door zou kunnen gaan. En er wordt gesproken over het verdunnen van het bestaande hoogverrijkte uranium. Ik heb zelfs gezien dat in de Verenigde Staten al wordt nagedacht hoe je dat het beste zou kunnen doen. En dat daar ook faciliteiten voor zijn aangewezen.
19: Je noemt nu allemaal concessies die Iran zou moeten doen. Wat zou er dan tegenover staan?
7: Ja, dan gaat de Straat van Hormuz open.
19: Ja. Maar dat is ook een concessie van Iran.
7: Exact. Nee, dat is een grootste concessie van de Verenigde Staten. Want Iran die weet natuurlijk ook wel dat gedoe rond die Straat van Hormuz, dat gewoon internationaal juridisch geen hout snijdt. Dat alle landen ter wereld, inclusief China, daarop tegen zijn. Nee, maar het is natuurlijk een ideaal drukmiddel om eigenlijk iets wat toch al van voorbijgaande aard is, denk ik, op Amerika toe te passen om ervoor te zorgen dat ze op een ander aantal punten geen concessies hoeven doen. Ja, dus je creëert iets wat een concessie lijkt, maar uiteindelijk helemaal geen concessie is. En exact. Dat is denk ik wat ze doen. Heel Russisch trouwens om dat te doen. Maar het is een Iraniërs.
18: Dit komt uit een artikel in de New York Times van gisteren. Van de grote meneer Sanger. Weet je wel, dat is de grote New York Times.
7: Wat komt uit de New York Times?
18: Die punten die je net zegt. Hè,
7: die zijn algemeen bekend. Ja.
18: Jawel. Maar ik ben daar dus heel sceptisch eigenlijk over. Want de Iraniërs willen 10 jaar een stop op verrijking. En Amerika wil 20 jaar. En Trump hoopt dat ze op 15 jaar eindigen. Ik denk dat Sanger gesproken heeft met zijn Amerikaanse diplomaat of zoiets. Het is toch helemaal de vraag of dit dus gaat lukken.
7: He? Ja, dat
18: is helemaal waar. De vraag. En we krijgen het allemaal te horen. Ik moet eerst maar eens zien wat er gebeurt. Vooralsnog zie ik gewoon Iran kicking the can down the road. En dat is heel verstandig voor Iran, want Trump zit in de problemen.
7: Ja.
19: Hoe zit ondertussen Israël en Netanyahu specifiek in de zaak?
18: Nou ja, Netanyahu zit aan alle kanten vast. En met name ook, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat ook in de Israëlische politiek. Want ook de linkse oppositie vindt nu van, ja, in Iran zitten we nou gewoon in een soort vacuüm. Laten we daar nou maar op losbarsten. Dus ook Eisenkot en zo bijvoorbeeld zegt nu van, je laat je nu piepelen door Trump. We moeten gewoon het werk afmaken in Iran, anders blijft dat een gevaar. Dus Trump's Netanyahu zit echt aan alle kanten vast. Hij moet dus radicaliseren van zijn eigen politieke omgeving in het land Israël. Maar Trump wil natuurlijk een deal. Hè? En daarnaast nog het grote probleem dat het in Libanon de zaak gewoon helemaal niet goed gaat.
7: Ja, wat mij iedere keer weer opvalt, jongens, is dat die discussies over wat Netanyahu wel en wat hij niet moet doen, of Trump wat hij wel of wat hij niet moet doen. En je moet erop losrammen, want dan kan je alsnog je doelstellingen behalen. Ja, dat heel vaak gewoon totaal los staat van de militaire realiteit. Hoe zou in godsnaam Israël nou de klussen willen afmaken die Amerika niet kon afmaken? Hoe zou je dat willen doen? Het enige wat je zou kunnen doen is een paar atoombommen dan op Iran gooien. Maar als Israël nou helemaal zijn positie wil verpesten in de hele wereld, dan moet hij dat vooral doen. He, dus dat gaat hem ook niet worden. Ik vind dat echt heel erg opmerkelijk. Die retoriek is er een van absolute oorlog. En tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk helemaal niet kan. Ik vind daar wel wat van, hoe langzamerhand. Ik vind dat zo ongelooflijk merkwaardig. En dan zeker zo'n Eisenkot, dat is een oud CDS, dus een commandant der strijdkrachten, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Ja, die moet toch beter weten.
18: Overschatting van wat je met krijgsmacht vermag, hè?
7: Ja, maar dat is ook merkwaardig, Arend Jan. Want als je gewoon ziet wat er op dit ogenblik gebeurt in Libanon tegen Hezbollah, dan komen ze ook niet veel verder. Exact. En Israël heeft het echt heel zwaar met de drones die door Hezbollah worden ingezet tegen Israëlische doelen. Daar hebben ze niet heel goed een antwoord op. Dus ik bedoel, die oorlog die verandert ook in moordentempo qua aard. Ja, en ze blijven gewoon bij de oude retoriek blijven. Ik vind het raar.
18: Ik ook. Ze zijn zo getraumatiseerd door 7 oktober. Ze kunnen gewoon niemand meer vertrouwen. Dus rammen ze erop los. Heb je een alternatief, Arend Jan, zeggen ze dan?
7: Uiteindelijk, maar uiteindelijk kan je eigen graf daardoor graven.
18: Exact.
7: Dat is natuurlijk wel een groot probleem. Het is echt een risico, hoor. Het begint een steeds groter risico te worden.
18: Vind ik ook.
7: Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan wel.
19: Door naar Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft de afgelopen nacht een fabriek geraakt die elektronica produceert voor raketten en drones in een stad genaamd Cheboksary. Dat ligt 500-600 kilometer ten oosten van Moskou en volgens mij zo'n 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Op filmbeeld zijn grote branden te zien. En ook een mooi zo voorbijvliegende Flamingo kruisraket onderweg naar die fabriek. Werd gezegd dat die misschien door 2 van die Flamingo's werd geraakt. Die dragen meer dan 1000 kilo explosieven bij zich. Dus die schade zal groter zijn dan de eerdere keer toen diezelfde fabriek alleen door drones werd geraakt. Volgens mij na die Flamingo's kwam ook nog een lading propeller drones eroverheen richting die fabriek. Dus dat is wat. Verder. In de regio Samara werd een olieraffinaderij geraakt. En in Vladimir een oliepompstation. De haven van bezet Mariupol werd bestookt. Daar zou forse schade zijn door drones. In de Zwarte Zee werd een tanker van de Russische schaduwvloot geraakt. Een brug tussen de Krim en het noorden, de rest van de Oekraïne, die vorige week ook al werd getroffen, is opnieuw geraakt door Russische aanvallen in Oekraïne, Kharkiv, zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 10 verwond. Op verschillende plaatsen in de Dnipropetrovsk vielen gewonden. In 6 regio's werd energieinfrastructuur geraakt. Ik vergeet nog te zeggen, in Moskou werd, dat was een kolonel of een generaal, de hoofd van de artillerieafdeling van het ministerie van Defensie, opgeblazen door een bom in zijn auto. En op de grond weer de zwaarste gevechten gemeld in Donetsk. En dan is vooral interessant wat er gebeurt bij Konstantinivka. Dat is het zuiden van het vrije deel van Donetsk. Daar is zowel wat Oekraïnse terreinwinst gerapporteerd, maar ook de Russen zitten daar eigenlijk al in de stad vanuit het zuidoosten. En berichten dat de Oekraïners zich daar eigenlijk geleidelijk aan het terugtrekken zijn om in elk geval omsingeling te voorkomen. En ja, dat het eigenlijk, het zal niet van vandaag of morgen zijn, maar dat het misschien wel een aflopende zaak daar is. Zware gevechten ook in de stad. Waarschijnlijk veel slachtoffers aan beide zijden.
7: Ja, Konstantinivka, je moet trouwens even op de kaart moeten kijken. Want als je gewoon kijkt naar waar de Russen op dit ogenblik zitten, dan is er eigenlijk, zeg maar, vanuit het centrum een doorgang naar het noorden. Daar kunnen de Oekraïners dan nog uit. Dus je moet inderdaad wel snel zijn. Want we zien dat de infiltratieoperaties van de Russen doorgaan. Dus ik denk dat die stad eerder daar zoals zal vallen. Maar dat laat onverlet dat de Oekraïne aan de andere kant van Konstantinivka weer aan het oprukken is. Ja, dus het is ook wel moeilijk om te bepalen van wie nu eigenlijk daar de overhand heeft. Als je even wat verder naar het noorden gaat, dan heb je Liman. Dat is ook interessant wat daar gebeurd is. Daar gooit Rusland natuurlijk meer infanterie in de strijd. Alleen het punt is dat die infanteriesoldaten geen infanteriesoldaten zijn, maar dat zijn bijvoorbeeld mechaniciens. Dat zijn logistieke medewerkers. En dat duidt erop, en dat is echt het interessante hier, dat die Russen dus gewoon met een probleem zitten. Dat ze dus eigenlijk hun doden en gewonden niet meer kunnen vervangen. En moeten zich dus verlaten tot dit soort oplossingen. En wat we ook weten in dat gebied, maar dat, volgens mij, ik heb dat echt overal langs het front wel gezien, hoor, en gehoord, dat die doden en gewonden, die worden helemaal niet meer opgehaald. Hè. Ja. Die laten ze gewoon liggen. Dus die creperen daar. Althans, dat geldt natuurlijk voor de gewonden. Omdat je er ook niet bij kunt komen. En dat is echt groot, echt problematisch. Oekraïners doen dan tenminste nog pogingen om ze met onbemande karretjes van het slagveld te halen. Maar de Russen doen niet eens moeite meer. Nou ja, dan zie je dus gewoon dat die killzone, die wordt iedere keer groter. Hij is nu, laten we zeggen, aan beide zijden 15 kilometer bij Pokrovsk. Dus totaal 30. Maar ik heb ook al getallen gezien van 50 kilometer.
19: Ja, aan Russische zijde is het inmiddels zelfs zo dat er meer doden dan gewonden vallen. Hè? Wat ongebruikelijk is. Normaal heb je natuurlijk meer gewonden dan doden.
7: Ja, maar dat komt ook in belangrijke mate, Hugo, omdat die gewonden niet meer van slagveld worden.
19: Ja, dat bedoel ik. Ja.
7: Dat is eigenlijk een verklaring.
19: Dan krijg je dat.
7: Ja, dan krijg je dat. Ja.
19: Ik zag nog wat kleine dingetjes. Zelensky, die had geloof ik met Letland nu weer een drone deal. Hij wil dat Charles komt.
7: Ja, dat wil hij.
19: Iedereen wil dat Charles komt. Trump wil ook dat Charles komt.
7: Ja, ze zijn nogal dol op elkaar, Zelensky en Charles. En hij is daar net weer op bezoek geweest. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn voor hem als er gewoon een officieel staatsbezoek van de koning zou komen. Dat is natuurlijk helemaal opgestoken middelvinger naar het Kremlin toe.
19: Ja, ja.
18: En jongens, in Rusland zelf, in de Krasnodar-regio, beginnen Russen nu dus allemaal olie te hamsteren. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat lees.
7: Dat is al gebeurd ook op de Krim, hè?
18: Ja, op de Krim is dat gebeurd.
19: Ja, maar dus dit is dan echt in Rusland zelf dan, Krasnodar.
18: Ja. Ja. En als dat zich doorzet, jongens, dat is toch heel vet. Peskov heeft het ook erkend, gezegd van ja, we hebben daar wel wat probleempjes, zegt hij dan, weet je wel. Nou, reken maar dat echt een serieus probleem is.
7: Ja.
18: Wat ook belangrijk is dat Zelensky heeft gezegd dat hij een hele positieve conversatie heeft gehad met Witkoff en Jared Kushner. Ja, je gelooft het niet, maar dat schijnt dus gebeld te zijn. Ja. En ze gaan dus bij de komende G7-top in Frankrijk, Evian, gaan ze verder praten. Hè? En hij is heel dankbaar voor de positieve Amerikaanse evaluatie van de Oekraïnse positie. Hij bedoelt dat ze zeggen dat het vrij goed met Oekraïne gaat. Ja, kennelijk is het ook zo dat Kushner en Witkoff ook wel zien dat het vrij goed met Oekraïne gaat en niet zo goed met Rusland. Want dat hebben ze gewoon gezegd, telefonisch. Hmm. Denk je niet?
19: Hmm. Volgens mij zijn ze er nog nooit geweest, hè? In Oekraïne zelf.
7: Nee.
19: Kushner en Witkoff.
18: Nee.
19: Misschien moeten ze toch eens overwegen om een kijkje te gaan nemen.
7: Ik denk dat ze daar geen zin in hebben.
19: Ik denk dat het tijd is voor het Arendtjans Amerika-blokje.
18: Ja, even een aantal dingetjes. Het is zeer onrustig in de Verenigde Staten. En,
7: echt waar?
18: Trump is dus voortdurend bezig in allerlei tv-programma's om te zeggen dat wat er in Californië tijdens de primaries allemaal gebeurt, dat het allemaal fraude is en zo. Nee. Dus hij is eindeloos bezig met zijn strategie van electorale fraude. Hè? Terwijl er eigenlijk helemaal niet zo vreselijk veel aan de hand is. Ik zag wel trouwens dat de Wall Street Journal ook wel zegt dat er in Californië wel wat problemen zijn met de tellen van de stemmen voor de burgemeesterschap. Dus dat steunt Trump een beetje. Maar goed, ik denk zelf dan van hij is ook wel een meester in het benoemen van fraude. Want dat komt hem goed uit. Hè? Nou, wat heel belangrijk is een poll gehouden in 15 Europese landen, waaronder Nederland. En nu zegt slechts 1 uit 10 Europeanen ziet Amerika nog als een bondgenoot.
19: Ja.
18: Dus jongens, het is wel zo, mensen luisteren veel te veel naar onze podcast.
19: Ja.
18: We hebben een enorme schade aangericht.
19: Ja. Het komt nooit meer goed.
18: Maar als je ziet, jongen, slechts 11% van de respondenten zegt dat Amerika onze waarden en belangen deelt. Hè. Dat was vroeger 16%, half jaar geleden. In november 2020 22%. Dus dat daalt enorm.
19: Hmm.
18: En dit vind ik, daar lig ik dus 's nachts wakker van. Hè? In landen met grote radicaal rechtse partijen, zoals Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden, daar zijn ook mensen die geloven dat Europese landen ons gaan helpen als het misgaat. Dus kennelijk zijn er voren mensen en zo. Hè? En de PVV-mensen hebben ook niet zoveel vertrouwen in Amerika. Dat vind ik wel interessant. Dus die luisteren naar MAGA, weet je wel, die ook problemen met Trump krijgen. Dat is heel interessant wat er allemaal gebeurt.
7: Ik vind eerlijk gezegd, de cijfers die je zag bijvoorbeeld over Estland, vond ik ook heel interessant. Daar is het echt op een dieptepunt.
18: Ja.
7: En dat is natuurlijk grappig, want dat zijn natuurlijk altijd landen, de politici die om het hart lopen te roepen dat Amerika's commitment ten aanzien van artikel 5, de collectieve verdedigingsclausule, keihard is. Ja. Dat gelooft dus niemand meer. Dus ja. ik moet inderdaad ook constateren, wij zijn absoluut geen buitenbeentjes meer. Wij passen echt helemaal binnen in dit beeld als podcast.
18: We zijn een mainstream podcast.
7: We zijn mainstream
20: podcast. Oh nee!
7: Ja, we moeten nodig wat anders gaan bedenken.
20: Ja, dat lijkt me ook.
7: Er niks aan doen. Ik bedoel, wij roepen het al een hele tijd. Maar je ziet dus dat dat nu gewoon niet wordt overgenomen. Maar dat gevoel, en het is natuurlijk volstrekt logisch, hè, dat gevoel algemeen gedeeld wordt. Gewoon door 90% van de mensen. Nou, ja. Mag ik nog wat iets over Trump zeggen dan? Want nu mogen we echt alles over hem zeggen.
20: Dat mag in dit blokje.
7: Yep. Nou, je ziet steeds meer berichten dat nu erkend wordt in de Verenigde Staten dat Trump niet meer de machtigste man van de wereld is. Maar dat hij minimaal die plek moet delen met Xi. En maximaal dat hij nummer 2 is geworden. Ik denk dat hij nummer 2 is geworden. Ik heb die opmerking al eerder gemaakt naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Xi. Dat was dramatisch. Als je eerst dus een bezoek moet afgelasten en uit moet stellen, omdat je denkt van nou, dan kan ik nog even orde op zaken stellen in Iran, en dat lukt niet, en je gaat alsnog, dan heb je echt een probleem. Ik roep iedere keer, er is een Amerika voor en na de Iran-oorlog, en dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Nu wordt dat ook zelfs door Rubio erkend, die was in India. Het wordt door Hexet erkend in Singapore. Het feit dat Trump zo onwaarschijnlijk aardig is voor Xi bewijst dit. Je ziet dus dat er continu erkend wordt dat dus die versnelling van de mondiale orde, dat die dus heel erg hard gaat. En dat is, is ook wat wij natuurlijk ook al hele tijd geleden hebben geconstateerd. Dat heeft ook een nieuwe term opgeleverd in de relatie tussen Amerika en China. Constructieve strategische stabiliteit.
20: Oh ja.
7: Dus constructief, dus je moet een beetje aardig voor elkaar zijn. En strategische stabiliteit betekent dat je elkaar niet op de bek slaat. Ik bedoel, gewoon even heel simpel gezegd, maar daar komt het feitelijk wel op neer. Dus je ziet dat er echt iets aan het veranderen is op dit ogenblik in de wereld. En dat betekent dus dat China een steeds grotere invloed gaat krijgen op die wereldorde. Nou, precies zoals voorspeld door een hele hoop experts en ook in deze podcast.
18: En wat je dus ook ziet is dat de populariteitspolls, de peilingen van Donald Trump, die zijn nu gedaald tussen de 35 en de 40%. En dat is niet hoog.
7: Nee, ik vind het nog steeds hoog.
18: Ja, maar het is wel echt 63% afkeuring. Hè? Ja. Dicht bij zijn laagste niveau sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. En wat je ook ziet, even een korte opmerking, van dat dus die generaals die door Hexet ontslagen waren, soms omdat zij vrouw waren of een kleur hadden, die gaan nu de politiek in. Bijvoorbeeld mevrouw Lacour is daar een voorbeeld van. En die mensen hebben ook een achterban, hè? Die hebben een achterban. Dus dat lijkt me ook geen goed nieuws voor de Republikeinen. We zullen zien hoe dat uitpakt.
20: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel. Morgen meer.
7: Ja,
18: morgen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
21: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
22: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
23: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
24: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
23: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
24: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
22: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
26: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
25: Auto importeren? Ook met Financial Lease of inruil? Dasimport.nl.
0: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
0: Obli, meer rust, meer rendement.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
27: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
28: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
29: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointers is zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemoer-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en SP vinden dat Chemoer dat zelf moet betalen. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
31: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl. Naam van jullie bedrijf?
32: Banking Circle Group.
16: Wat is de belangrijkste rol van een leider die zijn organisatie wil transformeren?
32: Ten eerste een burning ambitie hebben. Zeker weten waar je naartoe gaat en dat hoog te zetten. Twee, naar buiten kijken. Want als jij naar binnen je sector kijkt, dan kun je kopiëren. Maar als je wil leiden, moet je buiten je sector kijken. Ten derde, je moet een goed verhaal hebben naar je mensen, want die moeten mee. En het laatste punt is het vast blijven houden, die transformatie vast blijven houden.
1: Dit wordt voor grootbanken de komende jaren de grootste uitdaging.
32: Nou, de grootste uitdaging zit hem daar waar AI een impact gaat hebben op het laatste stuk van bankieren. Wat nog niet door technologie is opgepakt, zijn de inhoud. En hoe kun je de inhoudelijkheid schaalbaar maken?
1: Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers maken bij het ophalen van kapitaal?
32: Denken dat het een pure financiële transactie is. Maar het gaat over jouw verhaal, over wat jij wil realiseren met jouw bedrijf.
1: En, beste Ralf, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
32: Wat Banking Circle Group doet, is dat de verwachting van een klant die online betaalt, dat ook via een digitale infrastructuur plaatsvindt, die betaling. Dat gebeurt nu nog niet. Dat gaat via banken. En Banking Circle doet dat bijna instant van de ene bank naar de andere bank, van de ene valuta naar de andere valuta.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, Sjoen van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast, en ik ben heel blij dat hij er is, Ralf Hamers van Banking Circle Group. Van harte welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Je geeft niet heel vaak interviews, geloof ik, meer, hè? Heeft dat nog ergens mee te maken of...
32: Nee, ik denk dat je vooral voor interviews moet geven, zodat andere mensen er iets aan hebben. En ik ben niet altijd van overtuigd dat de kranten en radioprogramma's alleen maar gaan over wat een ander eraan heeft.
7: En de reden dat we je uitgenodigd hebben is dat je zojuist een nieuw boek hebt gepubliceerd, Do Your Thing. En die refereert eigenlijk aan de merkbelofte die lange tijd bij ING gold. Waarom is dit verplichte kost voor iedereen die in de banksector werkzaam is?
32: Ik denk dat het niet alleen verplichte kost is voor iedereen die in de banksector werkzaam is, maar voor iedereen die bezig is of bezig moet zijn met een algehele transformatie. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken. Ik neem in het boek het voorbeeld van ING. Dat wordt wereldwijd gezien als een hele succesvolle digitale transformatie. Maar het heeft ook 7 jaar geduurd voordat je toe bent aan het echte inlossen van die klantbelofte. En zo lang duurt het nou eenmaal. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is als een CEO bovenop de verschillende onderwerpen zit en dat consistent blijft managen.
7: En wat maakte dat je daar een boek voor wilde maken?
32: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En de C-suite, de mensen die dus in leidinggevende posities zitten, die willen inspiratie hebben over hoe zij met de uitdaging dan wel de kans van AI om moeten gaan. En na 7, 8 optredens dacht ik dat dat niet zo schaalbaar was. Dus, dus toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Dus, en dat heet Do Your Thing.
1: En dat heb je inderdaad hier meegenomen. Interessant wat jij zegt. Wereldwijd wordt de transformatie van ING, en dan hebben we het over de periode 2013-2020... gezien als heel succesvol. Patrick, is daar in Nederland ook altijd evenveel lof voor geweest?
7: Nee, ik denk veel te weinig.
1: En hoe komt dat?
7: Weet ik niet, maar ik merkte dat als we in het buitenland aan het werk waren, zowel binnen de banksector als daarbuiten, dat eigenlijk ING altijd naar voren kwam. En toen dacht ik weer, oh ja, wij zijn zelf misschien ook nooit zo enthousiast over Heineken of veel te bescheiden. Terwijl ING is een prachtig merk.
32: Nederlanders zijn te bescheiden over hun eigen successen, denk ik. En dit is er eentje van.
1: Ja. 2013, toen trad jij aan als CEO bij ING. Hoe trof jij de bank destijds aan?
32: Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Kijk, uiteindelijk moeten we ons realiseren dat alle banken in die fase nog vol in de herstructurering zaten na aanleiding van de financiële crisis. Ook ING. En mijn voorganger, Jan Homme, die had een echt fantastisch werk gedaan. Maar ik moest NN nog naar de beurs brengen. Ik moest nog wat onderdelen verkopen. En ik moest de staat nog volledig terugbetalen. Dus dat was eigenlijk toch wel prioriteit nummer 1. Tegelijkertijd, als je 4 jaar lang aan het herstructureren bent, hebben je mensen behoefte aan een verhaal. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we weer opbouwen? Want we wisten ook dat die herstructurering bijna klaar was. Dus wat wordt dan het toekomstverhaal? En zo trof ik ING op dat moment aan.
1: Dus jij zegt die transformatie was dus ook in feite onvermijdelijk. Andere tijden kwamen er ook aan. Je schrijft ook in jouw boek dat veel leiders vaak de tijd en de discipline missen die zo'n echte transformatie kost. Hè? Dat ze dat zwaar onderschatten. Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
32: Uiteindelijk gaat het vaak mis door te denken dat je alles kunt delegeren. Je kunt veel delegeren als CEO, maar het bewaken van de consistentie tussen waarom het bedrijf bestaat, de purpose, de strategie, waar wil ik naartoe met een bedrijf, de klantbelofte, hoe wil ik me gaan verbijzonderen als bedrijf naar de klanten. Dat is aan de buitenkant. Dezelfde doorvertaling moet je hebben intern in de executie van je prioriteiten. Maar nog veel belangrijker is dat je dat ook verwezenlijkt intern, met betrekking tot de soort van leiders die je nodig hebt, de soort van gedrag dat je nodig hebt, de cultuur en de soort van skills, capaciteiten die je nodig hebt. Die driehoek die ik in het boek uitleg in de vorm van een raamwerk, die moet de leider consistent en consequent en continu leiden. Daar moet hij richting aan geven. En dat moet hij continu in de gaten houden. En je kunt niet denken, het merk is een marketingverhaal en HR doet de cultuur. Tuurlijk doen ze dat in de uitvoering, maar niet qua inhoud, niet qua beleving. Er is maar één persoon die dat in de gaten kan houden, en dat is de CEO.
7: En destijds toen jij aan boord kwam, kwam je uit een onverwachte hoek voor heel veel mensen. En nog een keer onverwacht vond ik dat jij in de purpose het helemaal niet over een bank hebt gehad. Dat was in die periode heel uniek. Hoe kwam je daarop? Of hoe kwam dat tot stand?
32: Kijk, een purpose is niet iets wat je voor een paar jaar probeert te definiëren. De purpose zit veel dieper. Dat zit wat ons verbijzondert op een lange termijn en wat ervoor zorgt dat mensen zich aangetrokken voelen om bij ING te werken. En die purpose die heb ik moeten halen uit het bedrijf. Dus we moesten ons weer realiseren, wat is ons DNA? Als je zwaar aan het herstructureren bent van een financiële conglomeraat naar een bank, dan vergeet je ook wel eens wat je kracht is. En wij begonnen het verhaal, en ik mocht het verhaal ook vanaf dag 1 zelf proberen te ontwikkelen, met, oké, maar wat zit er dan in ons DNA, wat ons dan zo bijzonder maakt? En dat zat hem altijd in laagdrempelig bankieren. Dat komt nog van de postbank. En we hebben natuurlijk met de tijd de technologie gebruikt om dat laagdrempelig bankieren nog laagdrempeliger te maken, of nog makkelijker te maken, of nog transparanter te maken. En uiteindelijk doe je dat voor de klant. En daar komt uiteindelijk die purpose vandaan. Dat is dat jij, you empower people to stay a step ahead in life and in business. Sorry dat het Engels is, maar ING is nou eenmaal een zeer internationaal bedrijf.
1: Iedereen die ooit bij ING gewerkt heeft de afgelopen 10, 15 jaar, die kent deze zin, hè?
32: Die kent deze zin, ja. Die is erin gehamerd, die hebben ze geaccepteerd, omdat die ook met de medewerker ontwikkeld is. We hebben daar in het begin heel lang bij stilgestaan. Met 5000 man hebben we hier aan gewerkt. Wat is nou die zin waardoor iedereen zich aangetrokken voelt om bij ING te komen werken? En is je realiseren dat een bank geen primaire behoefte invult, maar een secundaire behoefte? Want die klant die is met zijn leven bezig. Die klant die wil een kop koffie kopen, maar die moet ervoor betalen. Die klant die wil een investering doen, maar die heeft er een lening voor nodig. We zijn geen primaire speler in dat proces. We zijn een secundaire speler. En als je je dat realiseert, dan trek je veel ander personeel aan. In plaats van de mensen die daarvoor, voor de crisis, dachten dat een bank een primaire factor speelde.
7: Ja, en het was opvallend dat in het purpose-stuk het woord bank niet voorkwam.
32: Nee, want uiteindelijk is de bank het onderwerp niet. Die klant is het onderwerp. De maatschappij is het onderwerp. Daarin wil je zorgen dat mensen vooruit blijven.
1: Ja, een zin waar jij ook nog vaak aan wordt herinnerd, denk ik, is: wij zijn geen bank, maar wij zijn een technologiebedrijf met een bankvergunning.
32: Ja, dus ik heb om mensen in beweging te krijgen, heb ik in die periode veel met one-liners gewerkt. En one-liners die zijn catchy aan de ene kant. En ze zijn ook een beetje zwart-wit natuurlijk. Hè? Maar als je te genuanceerd met statements komt, dan luistert niemand. En dan gaat ook niemand denken. Maar je wilt mensen aan het denken zetten. Je moet mensen in beweging zien te krijgen. Dus ik werkte met een one-liner van: we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie. We zijn een bank zonder balans. En dat zijn hele specifieke uitingen die ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat mensen realiseren waar we naartoe gaan. En in het bankieren moet je je ook realiseren dat het product van bankieren iets immaterieels is. Dat is een cijfertje op een bankbiljet of een cijfertje op een app. Dat cijfertje is nooit waard wat de definitie het aan waarde toekent. 10 op een bankbiljet is 10 euro, maar het bankbiljet als papier is een cent waard. Het is hetzelfde als die 10 op die app. Dat is een definitie die we hebben afgesproken. Dus de bankwereld per se is een die altijd gedisrupt kan worden door technologie. Altijd, omdat het een immateriële activa betreft. Dus heeft technologie altijd een grote rol gespeeld in de bankwezen. Al vanaf de jaren 80, toen opeens de aandelenhandel van de ene dag op de andere dag van de vloer naar de computer ging. Binnen één dag. De elektronificatie van de handel, waardoor het productiever werd, preciezer werd en sneller ging. Dat was de eerste stap van de nieuwe technologie in de bankwereld. En zo is iedere stap met technologie. De volgende stap was de automatisering van de processen. De volgende stap was de digitalisering, waarbij vooral de klantbeleving en interactie met de klant gedigitaliseerd werd. En nu met AI, waarbij de kennis een stuk verder gedigitaliseerd gaat worden.
1: Een aantal concrete punten die jij ook in je boek beschrijft. Ik wil er een paar tegen je aanhouden. Want een direct besluit, jullie zijn ook naar Silicon Valley geweest. Grappig, Patrick, jij was ook mee op die reis. Komen we straks wellicht nog even over te spreken. Jullie gingen daar naartoe. Jullie zagen daar eigenlijk de toekomst van tech. En jij dacht, dat moeten wij hier in Nederland, of in ieder geval binnen ING, ook gaan toepassen. En direct hebben jullie daarna besloten om het aantal retailproposities fors terug te dringen naar 5 kernproducten. Ja, hoe reageerden de mensen daarop?
32: Nou, in de financiële wereld is vaak gezocht naar het leveren van toegevoegde waarde door producten complex te maken. Terwijl als jij vanuit je DNA de kans ziet dat technologie je kan helpen om bankieren vooral laagdrempelig te maken, dan moet je dus ook wegbewegen van het grote aantal producten. Dat is 1. 2. Als je al een groot aantal producten hebt en je gaat een grote transformatie aan, dan weet je ook dat je eerst moet opruimen voordat je iets nieuws kunt bouwen. Dus net als je huis gaat verbouwen, dan ga je toch eerst de meubels eruit halen, de planten worden opgezet, de keukenkastjes worden leeggemaakt, dat soort zaken. En dan blijft het karkas over. Dus het opruimen van de bank, met betrekking tot de processen, maar ook de producten, was erg belangrijk om vervolgens pas die nieuwe technologie ook te omarmen om nog laagdrempeliger te kunnen bankieren voor je klanten. Dus er zijn een aantal facetten daar die echt gedreven zijn, niet alleen vanuit wat de technologie kan, maar ook van waar we als ING voor staan.
7: Er is nog één moment in het boek wat ik echt onderschat vind. Het ANA-moment. Is zeg maar, je team presenteert een fictief klantprofiel in een vergadering en je schrijft het hele gesprek in de kamer veranderen. Vertel me eens wat daar gebeurde.
32: Nou, uiteindelijk, dat heeft te maken met of je nou vanuit de bank denkt, vanuit het bedrijf denkt, of je denkt vanuit de klant. En dat ANA-moment, dat was een presentatie in het begin van toen we de strategie aan het ontwikkelen waren, was van oké. Hoe leeft zo'n klant? Wat heeft zo'n klant nou nodig? Hoe beweegt een klant zich door de dag? En op welke momenten spelen wij een rol in het leven van zo'n klant? En dat was veel belangrijk om je dan te realiseren hoe je in dat leven een rol kunt spelen die, zoals ik het altijd zeg, de echte bank is invisible yet indispensable. Dus die is onzichtbaar, maar wel nodig.
7: Yeah.
32: dat moment kwam heel duidelijk naar voren daar. En dat leermoment hebben we letterlijk vertaald in van oké, maar wat is onze rol? En hoe kun je dan ook aan alle processen, als jij een koffie koopt, dan betaal je gewoon met je app. Daar zit een heel groot proces achter. Maar we zijn invisible. Want iedereen doet gewoon zijn telefoon, die legt hij bij de betaalterminal. En dat ding is betaald, die koffie is betaald.
7: Ja, nu is het makkelijk over spreken, maar ja? In 2013 was er nog geen sprake van dat je met je mobiel al kon betalen.
32: Nou, toen ik daarover begon te praten, toen werd ik wel een beetje uitgelegd. Toen ik zei van, ja, weet je, over 10 jaar betaalt iedereen met zijn telefoon. Toen zeiden ze echt, die man die is de weg goed kwijt.
1: En dit had jij al gezien in Silicon Valley?
32: Ja, omdat uiteindelijk in Silicon Valley, bij mijn eerste bezoekje van Silicon Valley, ben ik bij 5 bedrijven langs geweest. Ik ben bij Apple langs geweest en die kwam toen net pas met de touchscreen. En toen dacht ik van, wauw, dat gaat iets worden. Nu gaan we van groot schermbankieren naar kleinschermbankieren. En we zaten allemaal op zondagavond achter onze terminal op ons bureau onze betalingjes in te voeren. Dat is grootschermbankieren. Toen zag ik die iPhone langskomen. Toen dacht ik van, maar het gaat naar kleinschermbankieren. Daar gaat het naartoe. En dan moet het dus ook zo makkelijk worden om het te kunnen doen wanneer je op de bus staat te wachten. Dus ik dacht van, die telefoon gaat het helemaal worden. Dat zag ik toen. Twee, ik ben bij Google langs geweest toen. En daar werkten ze met wat zij noemden pretendotyping. Dat wil zeggen, ze maakten iets wat niet echt was, maar wel echt het gedrag van de mensen kon testen, in plaats van dat mensen geïnterviewd werden over wat ze zouden willen.
7: Dat is net iets anders dan een prototype, pretendotyping.
32: Ja, ja. En na de pretendotyping kun je naar een prototyping gaan. Maar dat is de eerste stap van je innovatie, is te testen via pretendotyping. Hoe accepteert een klant een nieuwe vorm van bankieren? In dit geval was dat dan. Hoe gaat een klant om met zo'n touchscreen? Waar kijken ze naar? Kijken ze naar linksboven, naar rechtsboven? Welke kleuren werken beter? Hoe minder swipes je kunt gebruiken, des te beter het is. Dat blijf je continu testen. Dat was een moment. Singularity University was een moment waarbij alles werd altijd exponentieel gezien. Alle groei is exponentieel als je het maar op een andere manier bekijkt. Het laatste verhaal.
7: Ralf, daar hadden ze nog die Google Glass op, weet je nog?
32: Precies. Ja. En met de Google Glass hebben we nog opgehad. Ik heb Singularity University in die fase ook naar Nederland gehaald, omdat ik zo geïnspireerd was in een andere manier van denken, om ervoor te zorgen dat ook alle ING'ers daarmee in aanraking kwamen. Maar ik denk het laatste moment, het belangrijkste moment van de Silicon Valley trip in het begin was dat wij zaten 4,5 jaar in herstructurering. En dan ben je een beetje kwijt waar je voor staat. Je bent een beetje kwijt wat je kracht is. En ik kwam in een gesprek met Index Ventures. Dat is een grote venture capital firma. Die investeerde in nieuwe fintechs. Die probeerde de banken te disrupten. En die willen met mij praten. En ik dacht van, god, dat is interessant dat ze mij uitnodigen, zodat ik ze de vragen kan stellen over waar ze mee bezig zijn. En een kwartiertje in het gesprek zei ze, ja, maar ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want we hebben je uitgenodigd om jou de vragen te stellen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vertegenwoordig dit oude bedrijf, meer dan 100 jaar, langzaam bewegend in herstructurering. En zei ze, nee, wat we van jou willen weten is, deze vier ondernemers die ik financier, zijn die man van Index Ventures, die moeten leren een model te bouwen dat duurzaam competitief is. En ik ben voorbereid. Ik heb gekeken naar de internetrevolutie. En er zijn heel veel nieuwe spelers in de financiële wereld gestart. Maar er zijn er maar twee die het overleefd hebben. Dat was PayPal en ING Direct. En ik wil van jou weten waarom ING Direct het wel gehaald heeft en al die andere spelers niet. Want dat is de les die ik deze mannen, die ik heb bij elkaar geroepen, die zij moeten dat leren. Want
1: en ING Direct, voor mensen die niet helemaal weten wat dat voor propositie is geweest, wat leg even uit.
32: ING Direct was eigenlijk de toepassing van laagdrempelig bankieren met de internettechnologie. Dus nogmaals, even terug naar de postbank. Laagdrempelig bankieren was met de Accept Giro. Thuis iets invullen. Toen de internettechnologie kwam, dachten wij van, god, dat sparen en dat betalen, dat kun je dus nu ook zelf achter een schermpje doen. En we bouwden banken internationaal die geen kantoren hadden, maar puur alleen via internet bereikbaar waren. Dat is het ING Direct verhaal van de ING. Dat is dus gebouwd op hetzelfde DNA, op dezelfde principe dat je er bent voor die klant. En dat waren we een beetje kwijt.
1: Het antwoord op de toekomst zat al in het verleden. Jullie hadden het al, jullie waren het alleen een beetje vergeten.
32: Precies, en letterlijk, dat was de aanleiding voor niet alleen de strategie, maar ook voor om die purpose, om dat waar we goed in zijn, om dat expliciet te maken. Heel veel bedrijven hebben impliciet een echte kracht. Maar als je wil sturen op die kracht en je wil weerbaar zijn in die grote verandering die we zien met AI en andere veranderingen in sectoren, dan moet je je eigen kracht heel goed kennen en expliciet maken, zodat je er ook op kunt sturen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
7: Ja, en ik denk een ander goed punt is, destijds was het ook het idee of de aanname dat eigenlijk al die start-ups de grotere banken zouden disrupten. Er zaten toen ook bij Andreessen Horowitz. Alleen daar werd het ook wel duidelijk dat die start-up scale-ups eigenlijk de banken nodig hadden om in die infrastructuur het spel te kunnen spelen op schaal. En dat was daarvoor eigenlijk wezenlijk anders. We dachten dat de kleine start-ups het gewoon zouden overnemen.
32: Ja, dat klopt. Er zijn wel een aantal van die kleine bedrijven die zijn wel succesvol geworden. Maar heel veel hebben het niet gehaald vanwege het feit dat jij zegt. En toen wij uit deze crisis kwamen en de banken keken naar oké, hoe nu verder, zagen we dat in die 4 jaar van focussen op kapitaal en terugbetalen van staat en verkopen van onderdelen, zagen we dat die fintechs die probeerden een hele andere manier van bankieren in te voeren. En de global techs, de Apples en de Googles, die waren bezig met een hele andere manier van betalen op dat moment. Dus het was echt een perfect storm voor ons. Want aan de ene kant waren wij maar bezig met onszelf geweest, van overleven en kapitaal ophalen. En zij waren bezig met de toekomst. Uit die periode zijn er een paar

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Ik denk dat AI op nog veel meer sectoren een impact zal hebben dan alleen op de financiële sector. Omdat het nu gaat over het disrupten van de inhoud. En niet meer over de processen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat er dus sectoren zijn, zoals de accounting professie, zoals de legal professie, de juridische sector. Ja, die hebben toch een tijd geen technologische vernieuwing meegemaakt. Ja, die moeten echt hiermee aan de slag. Ook de banken moeten hiermee aan de slag, omdat een groot deel van de waardeketen van banken zit nu nog steeds op advies. Maar dat advies zal tot grote hoogte, op echt grote hoogte, kunnen worden overgenomen door AI. En niet alleen kunnen worden overgenomen, maar ook daardoor een stuk van die kennis die banken nog hebben, kun je ook democratiseren. Dat noem je dan zo. Hè? En dus schaalbaar maken. En kunnen aanbieden aan kleinere klanten. Bijvoorbeeld in de bankwereld zit een stuk van het wealth management, het beleggingsadvies, zit nog steeds bij de adviseur. Maar als jij een klantbehoefte goed begrijpt en je moet daar de 10.000 producten die in de wereld zijn tegenoverstellen, dat kan geen enkele adviseur goed voor jou doen. Dat kan gewoon niet. Maar AI kan het wel. En die kan het ook nog ieder moment updaten met betrekking tot een verandering van jouw behoefte, van je risico appetite... of een verandering in de markt. Dus je kan veel sneller schakelen. Dus die rol van die adviseur gaat echt veranderen. Maar het heeft ook te maken met sectorkennis die op dit moment natuurlijk vooral voorhanden is in fusies- en overnameomgevingen, die alleen nog maar betaalbaar is voor grote bedrijven om daarmee te schakelen, ook om te begrijpen wat de waarde is van bijvoorbeeld een overnamekandidaat. Maar dat kun je natuurlijk ook veel schaalbaarder gaan maken naar de MKB-omgeving, om te bepalen welke MKB'er met welke MKB'er in zee zou moeten gaan om in de sector een betere speler te worden. Dus ik denk dat dat de volgende stap is van het van waar technologie in de bankwereld een grote rol speelt.
2: Ja, Ralf Hamers, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog veel langer door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Grote kans dat je ons ook kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
7: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Moderplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. De Britse winkelketen Frasers Group wil het Duitse modemerk Hugo Boss kopen. Ze hebben al een kwart van de aandelen in handen, maar ze willen alles hebben. En daar hebben ze bijna 2 miljard euro voor over. Frasers heeft meerdere warenhuizen en is ook eigenaar van het tennismerk Schlesinger. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
14: Lobbypanel. Nou, sigarettenfabrikant Philip Morris die ligt onder vuur vanwege een campagne die burgers ertoe aanzet om op te staan tegen strengere tabaksregels vanuit Europa. En ruzie binnen VNO-NCW. De werkgeversorganisatie dreigt honderdduizenden leden te verliezen vanuit de detailhandel. Wat betekent dat voor hun positie? Ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag zijn we all female. Welkom Marja Ruigrok, wethouder Economie in de Haarlemmermeer.
15: Ja, dankjewel.
14: En Irene Boon van Trias Politica, jij ook welkom. Nou, laten we meteen beginnen dan met VNO-NCW. We hebben natuurlijk gehoord eerder dat grote bedrijven zoals Jumbo, Ahold Delhaize, natuurlijk het moederbedrijf van de Appie, maar ook de Mediamarkt, de Kruidvat, die hebben allemaal hun lidmaatschap opgezegd van VNO-NCW. En allemaal uit onvrede vanwege het verhoogde contributies. Ze moeten ineens naar het aantal leden gaan betalen. Dit zijn hele grote jongens die inderdaad heel veel leden hebben. Dan gaat je contributie dus omhoog. Zijn ze niet blij mee? Het is wel een lastig moment voor VNO, want het vertrek komt op het moment dat binnenkort eigenlijk hele belangrijke onderhandelingen beginnen over de sociale zekerheid. En natuurlijk later deze maand komen de kabinetsplannen voor de stikstofproblematiek. Dan wil je ook wel graag als VNO gewoon een goede kracht hebben achter je en een grote bereik. Nou, de detailhandel is goed voor een achterban van zo'n 900.000 mensen, Marja. Hoe schadelijk is het vertrek als zij echt weggaan bij VNO-NCW?
15: Ja, dat zou wel echt jammerlijk zijn. Hè? En niet alleen voor de contributie, denk ik. Want ik snap eigenlijk niet zo goed. Betalen ze dan per werknemer? Want zij zijn net per lid of zo. Maar goed.
14: Per werknemer,
15: dan. Ja, dus dan worden die contributies natuurlijk in een hele andere verhouding dan het was. Ja. Dat lijkt me echt wel iets om met elkaar naar te kijken. Maar het vervelende is dat als je bijna 1 miljoen mensen niet vertegenwoordigt in je gesprekken met het kabinet en met de vakbonden, dan is dat gewoon niet goed voor je onderhandelingspositie.
14: Nee, precies. Je verliest gewoon politieke druk, Irene.
16: Ja, ik ben het eens met Marja. Het is met name, financieel is het onhandig voor VNO-NCW dat de ruimere contributieinkomsten die zij begroten hebben dus nu waarschijnlijk niet doorgaan. Dat is jammer. Mm. Maar veel erger is dat hun representatiegetal eigenlijk gaat wankelen. Ja. Je wil als werkgeversvertegenwoordiger natuurlijk namens alle werkgevers spreken. En dan heb je ook minder toe te lichten. Ja, en straks als dit allemaal doorgaat, het is nog niet helemaal zeker. Ik denk ook dat de timing opvallend genoeg is. En dat het misschien meer een drukmiddel is dan nou echt een definitief vaarwel.
14: Gevalletje lobby dit, hè?
16: Ja, het zou zomaar lobbystrategie kunnen zijn. Zeker. Daar zijn ze natuurlijk van. Maar als dat echt doorgaat, is dat voor VNO en CW natuurlijk wel vervelend. Want dan spreek je ineens niet meer namens het hele bedrijfsleven. Maar dan moet er een komma en dan met uitzondering van en dan al die leden. Ja, dat is buitengewoon onhandig in de polder.
15: Ja, en representatie is toch al best ingewikkeld. Hè? Want ik weet niet of jullie mensen kennen die bijvoorbeeld lid zijn van een vakbond. Nou, ik ken er één.
14: Ja, maar ik bedoel, ken er ook wel twee.
15: Oh, kijk, nou, dat schiet al op. Maar dus we hebben daar toch al moeite mee. In die polder op zich hartstikke goed dat we natuurlijk werkgevers, werknemers, de overheid bij elkaar zitten en op zoek zijn naar waar kunnen we elkaar vinden. Maar dat is wel steeds moeilijker om iedereen te vertegenwoordigen. Want zijn bijvoorbeeld start-ups, techbedrijven, zijn die lid van een vakbond? Ja. Ik weet het niet.
14: Nee. Afgelopen maandag was de VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom bij ons te gast bij BNR's Big Five. En daar zei hij dit.
16: Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft. Of ze zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval. Maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord.
14: Nou, dit klinkt als een handreiking, maar nou ook een beetje van we zien het wel hoe dit loopt, Irene.
16: Nou ja, je hoort het hem eigenlijk ook zeggen. Hè. Ik had liever gehad dat het onder de radar bleef. Daarmee ligt denk ik heel erg op tafel dat dit toch wel een beetje een smerige streek is. Dit is natuurlijk niet voor niks gelekt. Dit is gewoon een onderhandelingsstrategie van de detailhandel om te zorgen dat VNO-NCW gewoon harder gaat lopen voor hun belangen. Ja. Dus ze hebben natuurlijk al eerder wat gemist. je zou kunnen zeggen als VNO, nou, we zien het wel. Wat een beetje de suggestie nu is, we zien het wel. Maar ik denk dat zij die koers niet gaan varen. Ik denk dat ze harder gaan lopen en proberen iedereen binnen boord te houden.
15: Dat denk ik ook. En ik denk, ik had laatst een interview op tv gezien met Koen van Oostrum, de nieuwe voorman van VNO-NCW. En ik vind wel dat hij heel goed de opening houdt van, laten we nou in gesprek blijven. En niet meteen zeggen, nou, er moet bezuinigd worden, er moet dit, er moet dat. En de werkgevers moeten dat allemaal compenseren. Mm. Maar laten we nou kijken, hè, wat willen we allemaal? En om daarop in te zetten. Ja. En, nou ja, die intentie is in ieder geval goed. En ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om tegemoet te komen aan die supermarkt en die detailhandel. Ja. Om wel ze binnenboord te houden.
14: Ja, daar zeg je natuurlijk ook iets, omdat je eigenlijk hiermee kijkt naar de staat van het Nederlandse poldermodel, hè, waarin ja. we overleggen. Jij zegt, nou, hij houdt heel goed alle deuren open. Maar er is nogal wat haat en nijd de afgelopen tijd, zowel binnen de vakbonden intern, ja. als nu openlijk tussen vakbonden, werkgevers. Dat is natuurlijk altijd natuurlijk een beetje een spel. Maar het lijkt ook wat te verruwen. Wat zien jullie daarvan?
15: Nou, dat zie je natuurlijk eigenlijk overal. Hè? Dat die tegenstelling tussen verschillende kanten, hè, van het spectrum. En het
14: polariseren.
15: Ja, het polariseren. En ik vind het toch goed om te proberen om dat gesprek open te gaan. En het wordt alleen maar moeilijker als ook vakbonden onderling een robbertje gaan lopen vechten. Hè? Ja. Ik bedoel, laten we nou in godsnaam proberen om te kijken van hoe we stappen vooruit kunnen. En niet maar de hele tijd, ja maar jij, ja maar jij.
14: Nee, aan de andere kant, de vertrekkende partijen zijn dus groot, dat je eigenlijk zou zeggen, ja, hebben zij een VNO-NCW nog wel nodig? Kunnen zij niet gewoon veel beter lekker zelf als detailhandel aan tafel schuiven en echt apart hun eigen belangen gaan verdedigen?
15: Nou, dat zou ik niet doen, hè, want dan krijg je het misschien zelfs op bedrijfsniveau van, nou ja, dan gaat de Albert Heijn dit doen en de Jumbo dat en de Dirk zus. En
14: het wordt nog ingewikkelder. Dan
15: wordt het nog ingewikkelder. Je hebt gewoon veel betere stem als je een verenigde stem hebt. Dus ja. Hoe beter je bij elkaar kan blijven, hoe beter het is.
14: Irene, wat denk jij? Een detailhandel die gewoon samen zegt van, wij zijn één collectief en laat dat hele VNO het maar zitten.
16: Nou, dat is in theorie natuurlijk denkbaar. Je hebt dat in de bouw heb je dat ook gezien. Bouw het Nederland heeft ook afsplitsingen gehad. MKB Infra krijg je dan. En die clusteren dan rond één profiel. Ik denk dat het supermarktsegment vandaag de dag niet bepaald één profiel heeft. Als je kijkt naar de verschillende discussies met Picnic,
15: ja,
16: in vergelijking met de klassiekere supermarkten, dan vraag ik me af of die common ground wel zo goed te vinden is dat dat dan een succesvolle herstart zou zijn. Dus ik denk niet dat dat de strategie is, eerlijk gezegd.
14: Nee. En jij had het al, Marja, over de aanwas überhaupt, hè, bij dit soort vakbonden. Ik bedoel, als er dus mensen weggaan, wat komt er dan bij? Dus is dit dan toch wel het einde van het polderoverleg zoals we het kennen, als ze niet terugkeren? Hè?
15: Ja, ik ben altijd optimistisch. Ik ben niet voor niks dit jaar verkozen tot de meest positieve wethouder van Nederland.
14: Is dat
15: dus,
14: zo?
15: Ja,
14: nou, dus, gefeliciteerd.
15: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Nee, dus ik denk dat ze echt wel in gesprek blijven. En ik denk ook, hè, daar zijn we toch trots op als Nederland, dat we zo'n poldermodel hebben. Dus we moeten echt proberen om elkaar daar te blijven vinden.
14: Ja, en dus vooral ook als het aan jou ligt op de positieve manier. Zeker. En proberen ook nog een beetje gezellig met elkaar te hebben.
15: Ja, wat wil je
14: dat
15: allebei?
14: Een beetje.
15: En waar je elkaar niet kan vinden, daar kan je zo een hele lijst van maken. Maar laat je nou eerst eens beginnen met van wat willen we allebei?
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
14: We bevinden ons midden in het lobbypanel vandaag met Irene Boon van Trias Politica en Marja Ruigrok, wethouder economie in de Haarlemmermeer. We gaan het even hebben over de AWVN, een andere werkgeversorganisatie. Moeten werkgevers weer gaan opdraaien voor de gestegen inflatie? Dat is een relevante vraag. Nu we natuurlijk 3,5% inflatie zagen over de maand mei. Lisette van Breugel is de nieuwe directeur van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN. Zij vindt uiteraard van niet, want zij zegt in het FD dat het de overheid is die een forse btw-verhoging heeft doorgevoerd, hè, bijvoorbeeld voor de recreatieve sector. Dat is allemaal duurder om nu naar een hotel te gaan. De spanningen in het Midden-Oosten, dat is natuurlijk ook niet de schuld van de bedrijven hier. Dus waarom wordt de hele tijd die werkgever maar gevraagd om op te draaien voor die financiële pijn? Ja, ik zou zeggen, Irene, kijk ik jou maar even aan. Slimme openingsset van de nieuwe directeur van de AWVN.
16: Ja, verfrissend ook wel. Ik denk dat het ook hoog tijd is dat dat geluid een keer weer verkondigd wordt. Want de dynamiek, wat we bij het vorige onderwerp al bespraken, van heel veel boosheid en frustratie en die vakbond die voortdurend op dat Malieveld staat te roepen, die wordt een beetje sleets. Daar kom je niet zo heel veel verder mee. Mm. En ik denk dat haar punt eigenlijk heel terecht is. Natuurlijk is het zo dat voor iedereen het leven duurder wordt. Dat geldt voor werkgevers net zo goed als voor werknemers. En waarom zouden werkgevers altijd meteen de partij moeten zijn zijn die dat moet compenseren. Wat zij denk ik terecht aanwijst. En daarmee probeert ze ook een beetje te reframen wat er in de polder vaak de Pavlov-reactie is. Dat zij zegt, ja, er zijn gewoon andere factoren verantwoordelijk voor die prijsstijgingen. Dat wij daar iets aan kunnen doen. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat wij dat gaan compenseren. Ze zegt dus niet, we gaan het niet doen. Maar ze zegt, de vanzelfsprekendheid waarmee wij als werkgevers geacht worden alles voor iedereen maar te compenseren. Mm-hmm. Die wil ik eens terugleggen om een bredere discussie te voeren. En ik denk dat dat hoog tijd is.
14: Ja, wat denk jij?
15: Ja, maar daar ben ik het wel mee eens met Irene. Want ja, om alles gewoon bij één partij neer te leggen, dat gaat gewoon niet werken. Je hebt geopolitieke consequenties. En daar heeft iedereen last van. Wij merken het in overheidsland heel vaak. Hè, dat iedereen gewoon kijkt naar de overheid. Van wat doen jullie? Mm. Ja, veeg zelf ook je straat schoon, bij wijze van spreken.
14: Nee, maar bijvoorbeeld nu dus, met de energiecrisis. Hè, dan kijkt iedereen naar de overheid. Wat gaan jullie doen? Jullie moeten dit compenseren. Op het moment dat je zo'n prijsstijging ziet, fors, die inflatie, die ook nog aan gaat houden. Dan kijk je natuurlijk als werknemer naar je werkgever. Van joh, jij maakt nog altijd een mooie winst. Wil je mij houden of niet? Wil je dat? Ja. Dan moet je mij toch wel een stukje geven.
15: Ja, maar dat is ook al beeldvorming. Hè? Van jij maakt toch een mooie winst. Ja, die winst heb je nodig.
14: Dat om met elkaar.
15: Ja, zeker. Dat begrijp ik heel goed. Dus wij gaan nu die rollen spelen. Ja, van, die winst heb je nodig om te investeren. In branches waar we het net over hadden. Detailhandel is die winstmarge echt super klein. Ja. Dus je hebt dat nodig om ook toekomst te bieden voor je werknemers. Dus het is helemaal niet een vanzelfsprekendheid.
14: Nee, oké. Dus het is logisch dat die discussie wordt geopend. Aan de andere kant, ergens wil je natuurlijk die werknemer wel ook compenseren of in elk geval iets tegemoetkomen. Want anders blijven wij allemaal stilstaan. Wordt ons salaris ieder jaar minder waard. Als er natuurlijk niet meer dat wordt gecompenseerd.
15: Nee, maar daar heb je dus economische groei voor nodig om te kunnen compenseren. Ik ben 25 jaar werkgever geweest. En ik had gewoon inderdaad inflatie en een bonus en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar ik deed bijvoorbeeld de 13e maand. Ja, alleen als we voldoende winst hadden om daar de 13e maand van te betalen.
14: Ja, precies. Dus,
15: vanzelfsprekendheid, dat is er niet meer. De nieuwe management doet dat trouwens wel, hoor. Dus,
14: Nee, precies. Aan de andere kant, wat ze ook zegt in hetzelfde artikel is het onderlinge vertrouwen. Hebben wij het natuurlijk ook even over gehad tussen de werkgevers en de vakbonden. Er wordt nu veel te veel op elkaar gemopperd. Het lijkt bijna of Koen van Oostrom en Lisette van Breugel even met elkaar hebben gebeld van, zullen wij even die positiviteit terugbrengen? Ja. Dat wij toch een hele uitgestoken hand, positief?
16: Ja. Nou, ik denk dat het ook wel echt tijd is dat werkgevers een beetje een streep in het zand gaan trekken. Ik herinner me nog goed dat de inkt van het coalitieakkoord nog niet droog was. Of de vakbonden kondigden alweer aan dat ze alvast het Malieveld hadden gereserveerd.
14: Oh ja.
16: En ze waren ook woedend. Er was eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel aan de hand. Er was gewoon een soort beleidsvoornemen om iets te gaan doen aan het sociale stelsel.
14: 6 miljard bezuinigen.
16: Ja, maar het was een voornemen. En een onderhandeling begint met een voornemen en dan ga je daarover praten en dan word je daar al dat niet boos over. Maar die voortdurende boosheid is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Het is ook niet zo constructief. En inderdaad, in een over de hele breedte polariserende samenleving denk ik dat het een heel goed signaal is als je als werkgever zegt, kijk, die Pavlov-reactie, die vinden wij gewoon niet normaal en niet reëel. Mm. Maar zij zijn ook niet woedend dat het weer bij hen komt te liggen. Zij zeggen gewoon heel rustig, luister, je kan ons niet voor alles bellen.
14: Nee.
16: En dat vind ik een volwassener houding dan de vakbond die meteen maar ten strijde trekt en de boel echt aanwakkert in een tijd waarin we dat juist een beetje moeten temperen.
15: Ja, en ik denk ook dat je moet teruggaan naar, hè, hoe komt het dat je daar zou moeten bezuinigen, hè, minder geld moet uitgeven? Ja, omdat er te veel mensen in de uitkering terechtkomen.
14: Ja.
15: En dat is gewoon waardevol voor allemaal, alle partijen, werkgevers en werknemers. Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dus als je daar nou met elkaar een soort actieplan op gaat realiseren, dan bespaar je dus geld en heb je dus ook die bezuinigingen gerealiseerd.
16: Precies.
14: Mooi. Wij gaan nog één laatste onderwerp doen in het lobbypanel, namelijk Philip Morris. Die is met een campagne bezig, een AI-campagne. En een groep van zo'n 1500 artsen heeft daar nu een klacht tegen ingediend. Vanwege eigenlijk die AI-tool die de sigarettenfabrikant heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen burgers namelijk vrij gemakkelijk bezwaar maken tegen strengere Europese tabaksregels. Postercampagne hangt gewoon in de openbare ruimte. Dan scan je een QR-code en dan kom je blijkbaar bij een enquête die nogal sturend werkt in de richting van, nou, je bent toch ook wel, jij rookt toch ook wel eens of je hebt toch wel eens gerookt, is dat nou echt zo erg, et cetera. Je kan uiteindelijk dan een signaal aan Brussel afgeven met die enquête tegen strengere tabaksregels. Nou, Philip Morris zegt in reactie tegen BNR dat het bedrijf burgers alleen maar de mogelijkheid wil geven om hun mening kenbaar te maken. Daar is niks mis mee, zeggen ze. Wij maken ze het alleen wat makkelijker om dat te doen. Maar Hans Snijder, directeur van de Hartstichting, dus een van de klagers, die ziet dat anders.
17: Dat is een campagne waarbij Philip Morris de indruk wekt dat de consument via een QR-code deelneemt aan een EU-consultatie.
14: Ja.
17: Maar in werkelijkheid kom je via een QR-code op een site die door Philip Morris zelf in elkaar is getimmerd. Mm-hmm. Waarin je via AI-gestuurde uitkomsten wordt gestuurd om tegen maatregelen te zijn voor anti-roken. Dus het moet gewoon niet gekker worden.
14: Hoe kijken jullie naar die campagne van Philip Morris, Irene?
16: Nou, ik kijk met twee brillen. Als mens en een moeder van rokende kinderen.
14: Rokende kinderen?
16: Ja, verschrikkelijk. Mm. Het is echt een enorme mislukking in onze opvoeding, helaas. Vind ik dat natuurlijk heel verwerpelijk en echt helemaal niet goed. En als lobbyist denk ik, wat een ontzettende slimme zet. Dus het is zeer ambivalent. En omdat het nu over het lobbypanel gaat, wou ik maar even focussen op dat lobbyperspectief.
14: Ja, snap ik.
16: Kijk, er is een internetconsultatie. En dan is er dus een organisatie die wil weten wat men, dus wat de publieke opinie eigenlijk is over een onderwerp. Omdat het idee is dat als heel veel mensen iets willen, dat je dat eigenlijk dan zou moeten doen. Deze actiegroep, om het maar even zo te zeggen, deze Philip Morris commerciële actiegroep, heeft op een hele slimme manier veel meer mensen op de been weten te brengen dan normaal. Kijk, normale stervelingen zijn bezig met hun huis en hun gezin. En, maar niet
14: met zich niet
16: internet
14: met Europese regelgeving. Nee.
16: Dus die respons is van oudsher eigenlijk laag. Mm-hmm. En er zijn dan een paar belanghebbenden die gaan er dan hele mooie position papers over schrijven. En dan, dat is dan de wedstrijd.
14: Ja.
16: Wat Philip Morris nu doet met een hippe QR-code in ook gebieden waar mensen zich toch al hangen te vervelen. En ook lonkende teksten. Van, het wordt tijd om je mening te geven. Of jij kan nu zelf.
15: Keuzevrijheid, et cetera.
16: Keuzevrijheid staat op het spel, ja. Mobiliseren zij allerlei mensen die dus dan allemaal vragen gaan invullen. En waarbij hun algoritme dat zo reframed en zo herformuleert.
14: Dat het voor Philip Morris heel slim is.
16: Ja,
14: dat
16: ik ben tegen roken, dan komt daaruit, ik denk dat het tijd wordt voor meer keuzevrijheid.
14: Ah.
16: En daar kan je dan met een knopje kan je dat ook indienen bij de Europese Commissie. Ja. En hun idee is dat dan heel veel mensen als een soort vox populi nu gaan roepen dat het heel goed is dat er.
14: En jij vindt dit is super slim.
16: Ik vind het heel slim bedacht. Ja.
14: Ja, ja.
16: Want je omzeilt namelijk ook. Kijk, als je enquêtes wil versturen, heb je allerlei AVG-problemen. Je mag niet zomaar mensen mailen. En een QR-code omzeilt dat natuurlijk.
14: Ja, want
16: dat
14: ken je zelf. Ja, is je eigen schuld.
15: Ja,
14: maar ja,
15: ik had het niet voorbij zien komen, maar ik kreeg dus even die QR-code. Dus ik heb het ook even gedaan. Ja. En het is ontzettend sturend. Hè. Als marktonderzoeker denk ik dan, ja, wat zijn dit voor antwoordcategorieën?
14: Ja.
15: Maar ja, net als hierheen denk ik, ja. Het kan volgens mij wel, want het wordt nu aangeklaagd, hè, van de reclamecode moet hier, dit is strafbaar, want tabaksfabrikanten mogen geen reclame maken. Nou, ik ben benieuwd of dat stand houdt, want het is gewoon eigenlijk een informatieportaal. Ja. Maar het is wel, ja, sturend.
14: Maar is het niet heel zorgelijk als dit het, wat jij zegt, het is heel slim, ongelooflijk slimme marketing, als dit de standaard gaat worden, dat meer mensen denken, oh, dit kan dus.
15: Ja, maar
14: dan weet je zo meteen niet meer wat mensen echt vinden en dan breng je dat wel als een soort mening naar Brussel.
15: Nou ja, maar dat vind ik ook best wel ingewikkeld van die internetconsultatie. Hè? Ik bedoel, ik ben dan vakmatig er ook wel bij betrokken. Dus ik weet dat dat gebeurt en ik zie dat daar mensen op reageren. Maar dat zijn vaak belangenorganisaties. Ja. En wij hebben dat als lokale gemeente in Haarlemmermeer ook natuurlijk. Als er insprekenavonden zijn, dan zijn het vaak mensen die het ergens niet mee eens zijn of iets niet willen.
14: Ja.
15: Terwijl je wilt ook die zwijgende meerderheid horen. En ja, dit is dan denk ik een manier om dat ook te proberen. Dus ja, ik vraag me af hoe erg is het. Ik zou eigenlijk gewoon veel vaker willen laten weten. Jongens, hier is een internetconsultatie over. Dit zou een Postbus 51 spot moeten zijn. Geef je mening. En dan haal je gewoon regulier echte mening op.
14: Zonder AI-tools, wat nogal sturend werkt. Ja. Nou, we gaan zien wat eruit komt bij de ACM. Veel dank aan jullie dat jullie hier waren voor het lobbypanel. Marja Ruighoek, wethouder Economie in de Haarlemmermeer. En Irene Boon van de Trias Politica. Dit panel kun je natuurlijk lekker terugluisteren als podcast. Abonneer je ook meteen even als je er toch bent in de BNR-app.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Wie maakt het verschil in Pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. 10 anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. De Britse winkelketen Frasers Group wil het Duitse modemerk Hugo Boss kopen. Ze hebben al een kwart van de aandelen in handen, maar ze willen alles hebben. En daar hebben ze bijna 2 miljard euro voor over. Frasers heeft meerdere warenhuizen en is ook eigenaar van het tennismerk Schlesinger. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
12: De 4 grote accountantskantoren voelen van alle kanten concurrentie. AI rukt op. Kleinere kantoren worden dan weer massaal opgekocht en samengevoegd door private equity partijen. Dus wat verandert dat allemaal voor een groot kantoor als EY? Bij mij te gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Fijn dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Is het einde van jullie als een van de Big Four nabij?
13: Nee, totaal niet, zou ik zeggen. Sterker nog, ik denk dat we nu in een periode zitten waar de waarde die we brengen groter is dan ooit.
12: Ja, waarom?
13: Nou, kijk, als je kijkt naar we hadden net ook discussies over waar gaat AI naartoe, technologie. We hebben het over geopolitiek, resilience.
12: China, die enorme concurrent is.
13: Die gigantische investeringen doet, wat impact heeft op Europa. Dus al die zaken leiden tot vraagstukken voor onze klanten, het bedrijfsleven. En dat zijn heel complexe vraagstukken.
12: Ja.
13: En dat zijn ook geen vraagstukken die je nog oplost met één expert, maar alleen met grote teams met allemaal verschillende achtergrond samen kunt oplossen.
12: Ja.
13: Dus ik denk wat dat betreft dat daar de hele markt alleen maar groeit.
12: Ja, ja, want EY heeft natuurlijk een consultancy-tak, hè, adviezen. Juist met allerlei grote bedrijven nadenken. Waar ligt je toekomst? Hoe ziet je markt eruit? Je concurrentie? Waar ligt het verdienvermogen? En jullie hebben natuurlijk nog de accountancy-tak, waarmee je dus ook allerlei beursgenoteerde bedrijven de boeken moet doorlichten. Kijken of het allemaal goed zit. Waar zit nu voor EY Nederland de grootste markt? Zitten jullie het meest in die accountancy of toch het meest in die consultancy?
13: Nou, op dit moment zitten wij in accountancy en in tax, dus belastingadvies, zitten we bij de top.
12: Mm-hmm.
13: Nummer 1 in Nederland, vinden wij.
12: Vind jij? Maar
13: dat vinden wij wel.
12: Ja, maar Deloitte is groter, hè?
13: Nou, op gebied van consulting wel.
12: Okay.
13: Maar op gebied van accountancy en belastingadvies niet.
12: Nee.
13: En in de advieswereld hebben we een behoorlijk grote tak. Maar dat is wel de tak die wij ook sterk laten groeien. Omdat we daar zien ook dat het toenemende vraag is. Met al die vraagstukken die er nu in de wereld zijn.
12: Ik wou zeggen, want waar zit dan de grote vraag van Nederlandse bedrijven qua consultancy?
13: Nou, eigenlijk op twee gebieden. Dus één is technologie. Technologie gaat heel snel vooruit. Die biedt ongekende mogelijkheden.
12: AI vragen ze dan vooral
13: AI,
12: naar?
13: Ja, AI en bredere technologie, automatisering, noem maar op.
12: Personeelstekorten.
13: Ja, zeker, zeker. En om die technologie echt in te zetten in jouw bedrijf is hypercomplex. Er wordt vaak wel gedacht, AI komt eraan en die gaat alle problemen oplossen.
12: Ja.
13: Maar niet zomaar. Ja, om dat echt goed voor elkaar te krijgen en op een betrouwbare manier voor elkaar te krijgen, dat is echt hypercomplex.
12: Mm-hmm.
13: En dus moet je daar een heel groot team hebben met allerlei specialismes die erachter zitten om samen die klus te klaren.
12: Ja.
13: En de andere invalshoek, en dat gaat ook over transformatie, dus alles wat er gebeurt nu in de wereld omtrent geopolitiek, climate change, cybersecurity.
12: Netcongestie.
13: Ja, dat noemen wij dan eigenlijk, vatten we dat samen in resilience. En waarom?
12: De weerbaarheid.
13: De resilience. Mm-hmm. En dat hoor je natuurlijk de laatste tijd wel meer opkomen, dat woord.
12: Een modewoord.
13: Het is een modewoord, maar het is zoals we vaak met clichés wel echt waar. En waarom vatten we het zo samen? Omdat we zeggen, van, ja, je kunt nu vandaag niet inschatten welke andere externe invloeden er weer als volgt gaan komen.
12: Uh-huh.
13: Dus eigenlijk als bedrijf moet je veel meer nu op je kievive zijn van wat komt eraan en hoe kan we daar voorbereiden?
12: Ja, oké, er komen heel veel soorten bedrijven naar jullie toe om eigenlijk te praten over dit totaalpakket. Hoe moeten we omgaan met nieuwe trends? Hoe moeten we omgaan met geopolitieke spanningen? Hoe moeten we omgaan met het personeelstekort? Vind jij het een zorgelijke tijd? Vind jij dat bedrijven zich met recht zorgen mogen maken over de positie waar we nu in zitten?
13: Nou, je moet in ieder geval extreem alert zijn. Ja, als je nu denkt, dit is business as usual en ik ga gewoon door met wat ik nu doe, dan denk ik dat je vrij snel in de problemen komt. Dus alert zijn, je verdiepen in wat er gebeurt en vooral heel erg verdiepen in wat betekent dat voor mijn bedrijf. Hoe zorg ik dat ik daarmee om kan gaan? Hoe kan ik weerbaar zijn, agile zijn? Dat is kritisch. En dan zijn er ook heel veel kansen. Want laten we ook eerlijk zijn, alles wat met technologie te maken heeft biedt ook heel veel kansen.
12: Mm-hmm.
13: En waar alles wat te maken heeft met resilience ook uitdagingen biedt, als jij zorgt dat je daar voorop loopt,
12: ja,
13: biedt ook weer concurrentiekracht.
12: En heb je het dan over de grote corporates die hier echt keihard mee aan de slag moeten, of juist ook de MKB'er?
13: Nou, allemaal. En ze spelen ook allemaal een rol. Dus de grote bedrijven, dat zijn echt wel de gangmakers zeg maar op wereldwijde schaal. En die zullen moeten zorgen dat ze wereldschaal kunnen blijven opereren.
12: Hmm.
13: Vaak is het wel zo dat het MKB een verschil maakt op allerlei onderdelen. Die heel erg goed zijn op een heel specifiek onderdeel. En die samenwerking ook tussen het MKB en het grote bedrijf is cruciaal.
12: Hmm.
13: Maar ten meer wel, voor de kleine bedrijven is het vaak wel lastiger om zich echt aan te passen.
12: Ja.
13: Want je moet wel de resources hebben om dat te kunnen doen. En de expertise hebben om dat te kunnen doen.
12: Nou, dat. En niet elk bedrijf kan leunen op investeerders. Sowieso dit soort vraagstukken. Hè? De transformatie naar AI, de energietransitie, aanpassen aan het klimaat. Het zijn natuurlijk zulke grote dossiers waar je heel veel overheidsbeleid op nodig hebt. Wat bakken met geld kost, er wordt gewaarschuwd, er is in Europa niet genoeg geld überhaupt om dit soort dingen allemaal te betalen. Als je het zo even dit beeld schetst, ja, dan komt het op mij over alsof we echt best wel de pineut zijn met z'n allen in Nederland en misschien ook wel in Europa.
13: Ja, je denkt dat je het Europees moet bekijken. We hadden een hele discussie over AI. Je hoort honderden miljarden geïnvesteerd in China. Je hoort het over de aanstaande
12: Amerika is allemaal bezig.
13: In Amerika.
12: Ja.
13: Het gaat ook over duizenden
12: 85 miljard, ja.
13: En als je dat hoort, dan hoor je eigenlijk niet Europa.
12: Je hoort alleen maar over de plas, ja.
13: Precies, en we hebben het Draghi-rapport gehad, we hebben het Wenning-rapport gehad. Ik denk dat daar allemaal hele goede dingen in staan. En nu wordt het echt tijd om daarop te acteren.
12: Maar wat verwacht jij dan wat verwacht je van de Nederlandse overheid op dit vlak?
13: Nou, vooral extreem connected te zijn met Europa. Want als Nederland alleen denk ik dat we een fantastische positie hebben. En ook heel veel zaken hebben die ons zeg maar, op de voorfront zetten van bijvoorbeeld technologie. Mm. Maar alleen missen we natuurlijk wel de schaal. Dus je moet dit Europees met elkaar oplossen. En dus een overheid die moet zowel in Nederland, maar ook Europa kijken, hoe kan ik daarin faciliteren. En dan is samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen cruciaal.
12: Ja.
13: En daar voeg je dan graag een vierde aan toe, en dat is kapitaal. Want het kapitaal in Europa is nog best wel aanwezig. Er zit nog heel veel geld in Europa.
12: Gewoon op onze spaarrekeningen.
13: Ja, en pensioenfondsen, et cetera. Maar ook heel veel van het geld wordt geïnvesteerd in Amerika. Het gaat over de plas. Voor de goede reden, hè? Want daar groeit het harder. Dus het geld volgt waar de groei is.
12: Ja.
13: Dus wij moeten ook op een of andere manier zorgen dat dat geld weer veel meer geïnvesteerd wordt in Europa. En is al eerder bekend, vanochtend weer een rapport gekomen waar aangeeft zeg maar, waar het geld nodig is in Europa.
12: Mm-hmm.
13: Als dat geld meer in Europa geïnvesteerd gaat worden en we gaan meer samenwerken, dan ben ik er wel van overtuigd dat we eigenlijk weer een verschil kunnen maken.
12: Ja.
13: Maar we hebben wel een behoorlijke achterstand.
12: Ja, maar hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Dat inderdaad dat geld toch meer naar de Europese mooie partijen vloeit, waar dat geld hard nodig is. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel gewoon een mooi rendement. En als dat rendement precies wat je zegt hoger is in Amerika, dan weet je het als belegger wel.
13: Nou, dat heeft ook deels te maken met regelgeving, die toch echt wel wat moet versoepelen. Kijk, bedrijven komen daar naartoe waar ze het makkelijkste een bedrijf kunnen starten en kunnen blijven. Dan zit je toch in Europa met een aantal compenserende factoren. Regelgeving is toch echt wel zwaarder dan in de US. Kijk bijvoorbeeld naar de EU AI Act die eraan komt. Mm. Uiteraard superbelangrijk dat wij ook verantwoord omgaan met AI. Maar het moet niet zo ver gaan dat er een rem is op vooruitgang. Als je kijkt naar arbeidsrecht, uiteraard superbelangrijk dat wij onze werknemers beschermen. Maar het moet ook niet beklemmend worden om te kunnen ondernemen.
12: Nee.
13: Dus je moet een balans gaan vinden tussen de regelgeving die nodig is om iedereen te beschermen. En dat we met elkaar goed omgaan. Maar vervolgens ook wel zorgen dat je die economische groei kunt stimuleren.
12: Ja.
13: En dan heb je de samenwerking van al die partijen gewoon keihard nodig.
12: Ja. Goed, dan even naar jullie bedrijf, EY. Nou, een van de Big Four kantoren. Jij zegt dat ze helemaal niet in gevaar, die positie. We lopen hartstikke goed. Het gaat ook goed. Jullie hebben een mooie groei laten zien, ook dit jaar weer. Maar ja, aan de andere kant, je ziet veel concurrentie komen. We zien een consolidatieslag bij de kleinere accountants en advieskantoren in Nederland. Private equity investeert daarin. Als je het dan toch hebt over investeringen, blijkbaar gebeurt dat wel in die kleinere kantoren. Dus je ziet vanaf die kant concurrentie komen. En je hebt aan de andere kant ook een Nvidia die bijvoorbeeld zegt van ja, wij gaan die tak ook wel in. Onze AI, die kan binnenkort ook wel accountantsklussen overnemen. Ik heb het idee, nou, jullie komen in een soort hele gekke markt terecht, waarbij je ineens heel veel meer concurrentie krijgt.
13: Nou, het is wel ook voor ons dus een compleet nieuwe wereld. Dus wat voor al onze klanten geldt, geldt nu ook voor ons. En dat is eigenlijk voor ons ook wel wat nieuws. In het verleden hadden we dat wat minder. En dan had je wel de concurrentie. En uiteraard is er altijd behoorlijke concurrentie tussen de Big Four en strategy firms en andere. Maar er komen nu partijen bij die we vroeger niet kenden. Dat is absoluut waar.
12: Nvidia, OpenAI.
13: Pak de Big Tech. Hè. Wij denken zelf met de Big Tech dat vooral de samenwerking tussen Big Tech en een EY belangrijk is om een echt verschil voor je klant te kunnen maken.
12: Mm-hmm.
13: En dus in die zin ook gewoon doe waar je goed in bent. En als ik bijvoorbeeld kijk, we hebben net een grote overeenkomst weer gesloten met OpenAI en met Microsoft. Samen een miljard investeren in het voor elkaar krijgen van transformatie bij onze klanten. En dat doe je samen. Dus wij denken ook.
12: Zij leveren namelijk de technische producten en jullie leveren eigenlijk alles, al het andere. Hoe moet je dit mooi implementeren in je eigen bedrijf? Hoe moet je hiermee omgaan?
13: Dat is de crux van die transformatie. Zorg dat je aan de ene kant de kennis hebt van regelgeving, van de business, et cetera. Dat aan de ene kant, dat kunnen wij leveren. Aan de andere kant die echte core technology. Nou, wij zullen nooit een softwarebedrijf worden. Maar we kunnen wel die vertaling maken van software naar hoe doe je dat inregelen voor bedrijven.
12: Ja, het moet lonen en daar is nu veel discussie over. Je kan wel AI willen implementeren. Kost echt wel flinke bakken met geld. Wanneer ga je dat eigenlijk terugverdienen? Daar zijn nu ook allerlei rapporten over van ja, nou dat kan echt best wel naar voor je uitpakken. Want dat verdien je of helemaal niet terug of gewoon echt niet zo snel.
13: Ja, nou, ik geloof persoonlijk heilig in de kracht van technologie. Ik denk ook vaak, dat wordt al vaker gezegd, dat vaak de impact op korte termijn overschat wordt en de impact op lange termijn onderschat wordt. Dat was met internet ook. In het begin was een enorme hype. En toen dacht men, dat valt eigenlijk toch wel tegen.
12: Mm-hmm.
13: Maar als je nu terugkijkt, de impact die internet heeft en teweeggebracht heeft, is natuurlijk immens.
12: Ja, we kunnen niet meer zonder.
13: Nee, en dat geldt ook voor AI. De technologie gaat nu heel snel, de mogelijkheden gaan heel snel. Maar om dat goed in te regelen, zodat je het kunt gebruiken op een verantwoorde manier. Mm-hmm. En echt verschil gaat maken. Ja, dat is echt wel hersenbrekend om dat voor elkaar te krijgen.
12: Ja. Ja.
13: En naast die businesskennis en die technologie dingen, zei één superbelangrijke factor is de mens. Want de mens zal uiteindelijk deze transformatie moeten vormgeven. Maar het
12: die
13: heeft ook
12: een
13: enorme impact op de mens.
12: Ja, ja.
13: En dat laatste aspect wordt wel eens vergeten. Als je bijvoorbeeld gaat voor een transformatie. Kijk, je kunt proberen om je verdienvermogen te vergroten. Of kijken hoe je efficiënter kunt worden. Mm-hmm. Als je efficiënter wil worden. Ja, dat betekent dat wel iets voor de mensen die daar nu zijn.
12: Ja.
13: Dus je moet er wel ook over nadenken. Wat is het alternatief voor die mensen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus de impact van mensen op de transformatie zelf is groot. Maar meteen is ook die impact van de transformatie op de mens weer groot.
12: Ja, maar goed, jij zegt ik ben zeer pro-technologie. Denk jij ook na over de impact op de wereld? Hè? Rekenkracht, hoeveel dat kost aan duurzaamheid? We hebben een grote klimaatproblematiek.
13: Ja.
12: Want die vraag krijg jij natuurlijk ook van bedrijven.
13: Ja, ja en dat vergt wel wat verder in de toekomst kijken. Als je alleen maar kijkt naar de komende paar jaar, zou je best wel kunnen zeggen van ja, maar het kost in eerste instantie meer en duurzaamheid komt onder druk te staan. Maar technologie gaat zo hard dat ik er van overtuigd ben dat technologie ook dat weer gaat oplossen. In ieder geval het alternatief.
12: Het klimaatprobleem gaat technologie oplossen.
13: Nou, kijk, als je bijvoorbeeld quantum komt er nu aan. En dat zal nog een paar jaar duren, maar het komt toch echt wel dichterbij. Als quantum computing echt werkelijkheid wordt, gaat daarmee ook rekenkracht met enorme stappen weer vooruit. En ook weer een heel stuk met lager energieverbruik.
12: Hmm.
13: En dus technologie, laat zo zeggen, het alternatief is om technologie niet te omarmen. En dan zou ik niet direct weten hoe het eruit ging komen met z'n allen, met klimaatproblemen, et cetera.
12: Ja.
13: Dus die weg van technologie is de enige weg. Maar uiteraard moeten we heel goed kijken van hoe gaan we er zorgen dat dat ook sustainable wordt en dat het ook kan.
12: Ja.
13: Want we hadden straks over die datacenters in Amerika. We hebben in Nederland over netwerkcongestie.
12: Mm-hmm.
13: Die datacenters op dit moment, die kunnen we niet eens voorzien als je ze zou willen bouwen.
12: Nee.
13: Dus je moet echt een oplossing hebben. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze en efficiënter worden en dat ze duurzamer worden?
12: Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, technologie is de oplossing voor alles.
13: Nou ja, misschien niet alles. Hè, dus maar ik denk wel,
12: nou, waarvoor niet?
13: Door te denken van, we moeten technologie niet omarmen, want dat is een probleem.
12: Ja.
13: En niet dat geen optie is.
12: Nee. Oké, okay. We waren natuurlijk ook bij aan het praten over de concurrentie voor jullie als EY.
13: Ja.
12: De grote partijen die dus ook aangeven, nou, dat hele consultancy kunnen wij ook wel doen. Wij kunnen ook wel accountancy doen. Daar kunnen we met AI-modellen, want jullie werken natuurlijk ook zelf met AI.
13: Ja.
12: Hoe kijk jij ernaar om nou misschien toch wel dit soort enorme bedrijven nou eigenlijk echt in jouw vaarwater te gaan krijgen? Je zegt ik kan wel met ze samenwerken op bepaalde vlakken. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk gewoon concurrent, omdat ze het ook nog goedkoper kunnen aanbieden.
13: Nou ja, in alle eerlijkheid, we houden rekening met al die externe invloeden. Dus je noemt de big tech, je noemt private equity die je ook op de markt.
12: Ja, kleinere kantoren. Ja.
13: En tegelijkertijd, waarom komen ze deze markt in? Omdat die markt ook groeit en heel aantrekkelijk is. Dus wat dat betreft zit er ook groei in de markt. Ik denk eerlijk gezegd de big tech, de verdict is out, hè, maar ik denk dat zij veel meer geholpen zouden zijn met een intensieve samenwerking met bedrijven zoals wij. We hebben wereldwijd inmiddels bijna 500.000 mensen. Dat is opgebouwd over meer dan
12: 100 jaar. Bij
13: EY. Ja. Ja. Nou, dus die kennis die zit overal in de haarvaten wereldwijd.
12: Mm-hmm.
13: De relaties met klanten die zijn vrij diepgaand overal. Om dat zomaar even op te bouwen met AI is niet zo simpel. Hoe ziet de wereld eruit over 50 jaar? Dat weet ik ook niet.
12: Ze hebben wel al onze data al, hè? Dus dat scheelt. De relatie is er misschien wat minder.
13: Nou ja, dat is dus ook zo'n onderdeel van hoe ga je om met je data? Wat komt er wel en niet allemaal terecht?
12: Ja, ja.
13: Maar wij denken dus uiteraard wel. Big Tech is een grote speler. En die zien wij zeker als een belangrijke speler op de markt. Wij zien meer in de samenwerking met die bedrijven dan ze te zien als concurrent. Als je het hebt over private equity, ook daar too soon to tell. Wat dat nou precies gaat betekenen. De consolidatie van kleinere accountskantoren. Dat is meestal niet de markt waar wij direct in zitten.
12: Nee, omdat jullie toch de grotere partijen verdienen. Maar ja, als zij ook groter worden, want ze zijn dus, wat ik begrijp, die private equity bedrijven zijn verschillende kleine kantoren ook een beetje aan elkaar aan het verbinden.
13: Ja.
12: Dan krijg je meer kennis, verspreid dan over Nederland, maar dan kan je ook grotere partijen bedienen.
13: Ja.
12: Dat is gewoon een directe concurrent voor jou die nieuw is in het veld.
13: Zeker een nieuwe concurrent in de markt. Op dit moment wat we nu zien is dat nog echt wel een ander doelgroep is dan waar wij zitten. Dat zou zich kunnen ontwikkelen.
12: Ja. Wat ga je dan doen?
13: Nou, ik denk net zoals we nu doen.
12: Prijs verlagen.
13: Nee. Nou, ik denk ook niet dat zij erop zitten te wachten dat we dat doen. Nee, maar ik denk echt wel dat er een plek is voor iedereen. Uiteindelijk, kijk, uiteindelijk zijn die kleinere accounts er ook allemaal. En net als we nu ook gewoon concurrentie hebben met de andere Big Four, zeg maar, dan komt
12: er welkom. Onze markt is oneindig.
13: Nou ja, kijk, ik denk dat moet je ook nooit laten afschrikken door concurrentie. Het zet ons wel aan om weer
12: het nog beter te doen.
13: Uit te zetten. En dat wij ook niet inslapen en denken de wereld gaat wel door. Dus,
12: ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
2: Het dilemma.
12: EY gaat toch nooit gesplitst worden tussen een accountancy en een adviestak? Of ja, we zullen ooit aan splitsing moeten geloven?
13: Dan gaan we nooit splitsen.
12: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Nee, nooit meer aan geloven. Jullie hebben het geprobeerd. Het was een ambitieus plan. Toch een beetje het gevoel van, ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Hè. Je maakt beleid voor bedrijf, je denkt mee over hoe je het moet doen. En daarna komen we ook nog even de boeken controleren. Dat wilde je, daar wilde je vanaf. Ben je daar nu 180 graden in gedraaid?
13: Nou, dus de visie die we toen hadden, die vonden wij ook echt een keer getest moest worden, was, is het een goed idee om een firma te hebben die zich alleen maar op accountancy richt en dan de andere tak, de adviestak, verder te kunnen laten groeien, omdat ze dan een veel bredere markt hebben.
12: Mm.
13: Dat hebben we geprobeerd. Waar kwamen we achter? Is als jij een top accountantsfirma nodig hebt, heb je ook experts nodig.
12: Ja.
13: En zouden wij de firma gesplitst hebben, kijk bijvoorbeeld naar de belastingadviseurs, dan hadden wij misschien een vrij klein deel van de belastingadviseurs mee kunnen nemen. Op korte termijn werkt dat nog. Maar op lange termijn, als jij de beste mensen uit de markt wil halen als belastingadviseur, die gaan niet meer naar ons komen, die gaan naar die anderen.
12: Waarom dan?
13: Omdat je uiteindelijk zie je de aantrekkingskracht van belastingadviseurs, zeg maar, die willen bij de best in class zijn, die willen top of the bill zijn. Nou, dat zijn dan ook vaak degenen die het grootste zijn en die het verschil maken.
12: Mm-hmm.
13: En dat geldt ook op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity, dat nu veel sterker opkomt, die experts heb je keihard nodig. Je ziet eigenlijk dat waar je vroeger als accountant, en dat is wel lang geleden, alles kon doen in een audit, dat tegenwoordig, verschilt een beetje per klant, maar dat vaak 30-50% door experts gebeurt.
12: Ja.
13: Dus we kwamen er eigenlijk steeds meer achter van, dit is eigenlijk geen goed idee, want we kunnen wij wel een topfirma naar de toekomst blijven in accountancy.
12: Ja, ja, omdat die mensen gewoon weggaan. Ze willen meer het bredere pakket wat ze nu doen. Dus ook dat consultancy stukje erbij?
13: Nou, dat consultancy stuk is extreem hard nodig voor de expertise in accountancy.
12: Mm-hmm.
13: En aan de andere kant levert ook die accountancy weer allerlei experts op voor het advieswerk.
12: Ja.
13: Nou, wat je net ook zei, we hebben uiteraard wel duidelijke afspraken. Wij adviseren niet waar wij
12: ook de boeken controleren. Ja.
13: Dat splitsen
12: daar heb je een soort Berlijnse muur tussen. Hè? Ja. Bedrijf A ga je wel advies geven, zo kun je het doen. Maar we komen niet ook de boeken controleren.
13: Ja.
12: Dus dat mag Deloitte dan doen. Of een andere.
13: Of een ander, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus dat splitsen we heel duidelijk, zodat je daar niet in de problemen komt. En dan hebben wij met z'n allen besloten van, nou, dan is er ook een kracht voor deze twee takken bij elkaar te hebben. Want het levert ook enorm veel kruisbestuiving.
12: Ja.
13: En we noemen dat ook niet voor niks assurance. Deze tak levert gewoon zekerheid aan alles wat er gebeurt.
12: Ja.
13: Dus wat je daarmee aan zekerheid kunt bieden aan klanten is veel waard. Dus we denken door bij elkaar te zijn, tot we dan net de competitive edge hebben.
12: Ja, en daarmee heb je dus het gevoel van, de slager die zijn eigen vlees keurt, dat hoort er dan maar een beetje bij. Terwijl je hebt het natuurlijk allemaal met een muurtje afgescheiden.
13: Ja.
12: Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje een gek verhaal om uit te leggen. Heb je daar last van?
13: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want zeker bij onze klanten, die hebben ook veel repliek bij gehad dat die niet begrepen waarom we gingen splitsen om deze reden.
12: Hmm.
13: Dat ze namelijk zeiden, waar haal je data experts vandaan?
12: Ja.
13: En, ik noem dat cybersecurity, op AI, hoe ga je om met responsible AI, belastingadviseurs, noem maar op. In brede schaal, zeg maar, heb je echt experts nodig om die klanten goed te kunnen bedienen.
12: Ja.
13: Dus klanten komen ook naar ons toe en zeggen van, hoe ga je dadelijk ervoor zorgen dat je alle experts nog steeds hebt die je vandaag ook hebt.
12: Ja, ja.
13: Dus we denken eigenlijk dat het model wel altijd een beetje onder spanning staat, maar dat we dat gewoon prima kunnen beheersen.
12: Ja.
13: En dat dit een veel beter alternatief is dan opsplitsen.
12: Ja. Tot slot nog even over de nieuwe regelgeving die er aankomt. Een wijzigingswet in de accountancy sector. Die zou eigenlijk 1 juli van dit jaar al in moeten gaan. Wordt uitgesteld. Wat zijn de grootste veranderingen die er aankomen voor jullie?
13: Nou ja, voor de grootste accountskantoren gebeurt er eigenlijk niet zoveel. De meeste dingen die erin staan, die waren al ingeregeld. Bijvoorbeeld dat je een raad van commissarissen hebt.
12: Dat heeft EY wel, ja.
13: En bijvoorbeeld over AQI's, zoals we noemen. Dus audit quality indicators. Nou, daar hadden we er ook al behoorlijk wat van. Dus
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De war for talent die blijft doorgaan, dat is absoluut waar.
5: Maar is het misschien nu wel heviger dan ooit?
4: En geeft ook kansen. Ook de competenties die wij nodig hebben van onze mensen, die veranderen. Dus wij zijn veel meer op zoek nu naar engineers die...
5: Tech-specialisten?
4: Ja. En waar krijgen we die onder andere wel vandaan? Is van softwarebedrijven die toch een stuk efficiënter hun eigen software kunnen programmeren.
5: Met AI, dus er zijn ineens die tech-nerds zijn daar niet meer nodig. Die kun jij dan kapen.
4: In ieder geval ontstaat er wel wat ruimte. En je merkt ook wel dat de engineers die aan ons toekomen, dat die het ook fantastisch vinden om te kijken hoe wij ons bedrijf zelf kunnen transformeren. Uh-huh. Want AI doen we voor onze klanten. Ja. Maar ook voor onszelf.
5: Ja, precies.
4: He, dus die zijn wel allemaal voelden zich uitgedaagd om dat voor elkaar te krijgen. En die zien hoe wij met klanten echte real oplossingen gaan maken voor de toekomst. En dat is wat wij van engineers horen, wat zij graag willen, is zelf impact maken. Zelf zien wat zij doen, hoe dat impact heeft bij klanten of bij onszelf. Nou, je kunt je voorstellen, als je bij een heel groot softwarebedrijf zit, dan werk je vaak aan kleinere onderdelen. Dus ik denk dat wij ook nog best wel een heel goed verhaal hebben om ze naar ons toe te lokken.
5: Mooi, dankjewel voor dit gesprek. Patrick Gabriels, topman van EY Nederland. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Dan kun je je abonneren op De Top van Nederland.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in en zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert, goed dat je er bent, moet ik zeggen, bij de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Ik ben Joe van Buurik.
10: Ik ben Ben van der Burg.
9: En dit is ons publiek.
10: Hey! Joe, dit zijn zo 150 tot 200 man. We moeten naar de 10.000 in de Ziggo Dome.
9: Past dat?
10: Nou, 15.000 ook. En dan komen jullie er ook allemaal. Ja, hey, ja dan komen jullie ook.
9: Neem je alle vrienden en familie mee.
10: Heel
9: of
10: goed.
9: Je AI-agents, dan komen we er ook wel. Ja. Dus een beetje optellen, dan gaat het lukken. Maar hier zijn ze op het BNR AI Kennisfestival in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Volg de Grote Techshow in je favoriete podcast-app. Dan hoor je elke week wat er speelt in de wereld van tech. Hoogste tijd om onze gast erbij te halen. Een van onze vele vrienden en vriendinnen van de show, zou ik zeggen. Hij is een tijd niet meer langs geweest in de Grote Techshow. Sterker nog, de laatste keer dat we hem spraken was toch al gauw zo'n 3 jaar geleden, toen de AI-hype nog maar net op weg was. Dus alle reden om hem te spreken bij uitstek nu hier op het podium in beeld en geluid. Hij was ooit de CEO van Layer, kennen we dat nog. Later de CEO van Funda, dat kennen we allemaal sowieso. En nu van Impala Studios, uitgever van iOS-apps. Bij uitstek dus een leider in digitale innovatie. En ook nog eens iemand die investeert in tech in ons Nederland. Dames en heren, een warm welkom. En
10: heel warm welkom.
9: Hier op het podium,
10: heel warm welkom.
9: Quinten Schevenels.
10: Ja, daar is hij.
11: Zo.
9: Welkom, Quinten.
10: Zo, Quinten, oh, je bent
11: leuk.
10: Er weer.
11: Ja.
10: Eindelijk. Waar ben je al die tijd geweest? Aan het werk.
9: aan het werk.
12: Wat? Agents bouwen.
13: Ja?
9: Agents.
13: Onder andere.
9: Ja, tuurlijk. Appies, toch?
13: Agents,
12: maar
13: appjes.
12: Wat voor agents maak jij zelf, voor jezelf?
13: Oeh, ja, eigenlijk van alles. Dus dingen privé, zakelijk. Ik heb er van het weekend eentje gemaakt. Ik gebruik Claude. En daar maak ik skills aan. En wat ik nu heb gedaan is... bij Impala hebben wij studio's. En in iedere studio, daar zitten een aantal apps in categorieën. Ja. Dus ik krijg ieder jaar, maken we een jaarplan en een budget. En we hebben allemaal rapportages in Tableau, Amplitude, noem maar op. En iedere maand krijg ik van de managing directors van die studio's... krijg ik een update over de performance. En heb ik een skill gemaakt dat Claude voor mij dat jaarplan erbij pakt. Alle voorgaande maand evaluaties. Gaat kijken live naar alle data die er is... en mij dan een prachtig rapportje geeft... welke slimme vragen ik moet gaan stellen.
9: En hoeveel mensen had je hiervoor om dat voor je te doen?
13: Nou, eigenlijk, hij zit niet in de zaal... maar ik heb een strategie in business development jongen... die denk ik wel de helft van zijn tijd hiermee bezig.
12: En wat gaat hij de andere helft doen?
13: Ja, die kan ik dus andere dingen laten doen. Nadenken over nieuwe apps die we willen gaan bouwen. Die gaat zelf ook steeds meer bouwen. Ook gewoon apps bouwen.
9: Dus even voor het beeld, hoeveel mensen heeft Impala?
13: 70.
9: En er zijn er geen uitgegaan de afgelopen 3 jaar?
13: Ongeveer 25.
9: Uitgegaan?
13: Ja.
12: Door? Waarom?
13: Nou, dat was meer dat ik het niet zo efficiënt vond. Maar ook deels door AI. Ja.
12: Ja. Nog even wat Impala doet, misschien voor de mensen. Dat is misschien wel handig.
9: Ja. Wat doen jullie?
13: Ja, wij bouwen apps en die exploiteren we zelf. Dus wij bouwen geen apps voor derden, maar echt voor onszelf. En die zetten wij vooral in de markt in Amerika. Dus allemaal in het Apple-ecosysteem. Dus allemaal iOS-apps. Het zijn allemaal consumenten-apps. En wij verdienen ons geld doordat mensen dan een subscription nemen, zoals wij dat noemen. En dan krijgen ze toegang tot extra functionaliteit of content.
12: En noemen ze bekende?
13: Een hele geavanceerde weer-app hebben wij. We hebben een app voor kinderen. Daar kunnen ze leren piano spelen. We hebben een app als je op reis gaat. Krijg je allerlei informatie
9: is
13: over...
9: Is er een app waarvan je zegt iedereen in de zaal heeft die? Wat is jullie grootste?
13: In Nederland? Eigenlijk een hele suffe app. Een geavanceerde rekenmachine. Ja.
9: Want die is beter dan de standaard op elke Android.
13: Die heeft op iOS, ja. Die heeft meer functionaliteit dan de Apple-app heeft.
12: En die app is toch oorspronkelijk gebouwd door 2 jongens uit Delft? Dacht ik. Hey, en het verhaal is natuurlijk, die apps verdwijnen. Weet je, vorige week de Nvidia Keynote. Ja, Nvidia Keynote.
9: Oh, dit wordt leuk.
12: Uiteindelijk gaan mensen direct naar die content toe. Er zit een large language model in je telefoon.
13: Ja.
12: En ik wil mijn CRM-data. Normaal ga je naar HubSpot. En dan ga je naar je CRM-data. En nu je vraagt direct wat je wil weten van die klant. En je krijgt het gelijk. Dus, apps verdwijnen. Ja.
13: Wat maar nu? Je hoeft niet per se naar een app te gaan. Je kan onze informatie op je watch krijgen, noem maar op. Die data moet wel ergens vandaan komen.
12: Dus het gaat niet om de interface?
13: Nee.
12: Uiteindelijk geloof je ook dat de interface niet die appies wordt?
13: Nee.
12: Maar nee?
13: Nee, die interface wordt onze stem. Onze stem wordt de belangrijkste interface. Okay. Binnen 5 jaar.
9: Dus wij gaan praten met elke toepassing die de komende tijd nog ontwikkeld
13: wordt? Denk ik wel. Ja. Okay. Ja, en dat zal niet zo snel gaan, maar voor degene... ik zit in dat Apple-ecosysteem. Vandaag is WWDC.
9: Ja, een avond 7 uur. Ja.
13: Moet je zeker kijken, dat is erg cool.
9: Ja.
13: Siri, dat gaat over Siri.
9: Nou,
13: het
9: als jij het S-woord noemt, dan gaan we het erover hebben. Want hier hebben we het zo vaak over gehad de afgelopen jaren.
13: Ja.
9: En het lastige is, kijk, dat is wel leuk voor de mensen in de zaal. Want wij zitten hier nu terwijl we nog in afwachting zijn wat Apple gaat vertellen.
13: Ja.
9: Als mensen dit op de radio of in een podcast allemaal abonneren, terugluisteren, dan is dit verleden tijd.
13: Ja, zat ik ernaast.
9: Laat ik het zo zeggen. Wat verwachten jullie bij Impala dat Apple gaat doen? En wat hebben jullie nodig? Wat verlangen jullie dat Apple gaat doen?
13: Ik heb eigenlijk, gek genoeg, voor nu van Apple niet zo heel veel nodig. Dus...
9: Want jullie hebben het zelf allemaal?
13: Ja, het meeste kunnen wij zelf wel. Ik denk wel dat, ik weet niet wie Siri gebruiken. Dat
12: nou, oké. Wie is Siri?
9: Iets anders dan een kookwekker.
12: Ja.
9: 1 hand over.
13: Nee, dat is nu gewoon heel erg slecht.
9: Ja, maar oké, maar het is dus ook niet bruikbaar voor Apple-ontwikkelaars.
13: Nu nog niet. Maar dat wordt het wel.
9: Ja.
13: Dat wordt het wel.
9: Het wordt nu dus zo goed.
13: Nou, ik denk dat Siri wordt veel meer je ingang, hoe je zeg maar bij content gaat komen. Wat daarachter gaat gebeuren, is dat het veel slimmer gaat worden. Dus die weer-app van ons, die gaat jou proactief vertellen. Als jij vandaag nog wil gaan wandelen, moet je dat misschien over 20 minuten doen. Want dan is het een uurtje droog.
9: Dit wil ik.
13: Die slimmigheid. Dat is, en dat gaat vandaag Siri en Apple Intelligence.
12: En jij denkt dat ze dat vanavond aangekondigd
13: hebben? Nou, in ieder geval dat ze daar weer een grote stap mee gaan zetten. Maar dat gaat
12: maar
13: iteraties.
12: Dat zijn ze de hele tijd grote stappen. Er wachten ze al 2,5 jaar op.
13: Ja.
12: En Apple Intelligence is slecht.
13: Ja, maar dat is nu Gemini onder de motorkap. Dus dat lost wel voor een groot deel het probleem
10: op. Ja, maar nu is het nog steeds...
13: maar let maar op. Dat wordt het grote ding.
9: Daarom wil ik nog een keer van jou weten. Kijk, wij hebben het ook vaak over Apple gehad de afgelopen tijd. En dan zeggen we, ja, maar ze maken nog steeds de hardware. Ze maken nog steeds de spullen die we gebruiken om onze AI te kunnen gebruiken. Want we hebben altijd een telefoon of een MacBook. Ook al gaat hij nu binnen 2 uur leeg omdat Ben veel te veel agents heeft draaien.
13: Dus die filmpjes te kijken.
9: Alleen maar agents. Anyway, je hebt nog steeds die spullen nodig. Mm-hmm. Daarom ook die eigen chips van Apple. Die zijn zo geschikt om die AI te dragen. Ja. Maar wat heb je dan als developer, want dat zijn jullie, nodig om nog meer te kunnen doen?
13: Nou, ik zou koppelingen willen maken naar wat er in je kalender staat. Dat soort dingen.
9: Dus maar dat dan is heb een stukje privacy en compliance.
13: Ja, maar daar moet ik sowieso aan voldoen. Iedere app die wij in de App Store zetten, wordt bij Apple gereviewd door een team. Allemaal op compliance en governance. Dus die data kan je alleen met permissie gebruiken.
10: Uiteraard. Maar natuurlijk ook het businessmodel van Apple. Want de calendar, je kan andere calendar-appjes hebben. Maar ze willen natuurlijk ook zelf de mail-app en de calendar-app. En noem alle
13: apps. Zij hebben liever dat mijn app wordt gebruikt. Daar verdienen ze veel meer aan.
9: Echt waar?
13: Ja, natuurlijk.
9: Die commissies, die 27%
10: bij elkaar. Ja, 20%.
13: Natuurlijk. Ja. Weet je hoeveel omzet dat is bij Apple?
10: Nou, ja, heel veel.
13: Dat is 25 miljard omzet.
10: Ja, fantastisch. Maar waarom hebben ze dan nog eigen apps?
13: Nou ja, ze moeten een soort basis utility apps moeten ze hebben.
10: Maar waarom maken ze die dan niet nog slechter?
13: Nee, maar serieus. Ik denk dat ze heel bewust kijken van in welke categorieën gaan wij welke functionaliteit erbij zetten en waar doen wij dat niet, omdat we dan gewoon veel te veel omzet gaan weggeven.
10: Ja. Dus een calendar app bijvoorbeeld, die maken ze niet zo goed, omdat ze denken van, ze kunnen beter...
13: Dan laten ze ruimte voor app-developers om additionele functionaliteit te ontwikkelen die betaald is, waar zij 30% van krijgen. Ja zeker.
9: Hey, jullie maken apps dus ook juist voor consumenten, niet per se zakelijk.
13: Alleen consumenten.
9: Ja. Nou, wij hebben het ook heel vaak over AI. We hadden het net over Anthropic en de zakelijke markt. Nou, gaat allemaal fantastisch daar. OpenAI heeft het allemaal moeilijk, probeert van alles nog wat. Waardoor wij vaak denken, AI, dat is vooral voor de zakelijke toepassing. Dat kan processen optimaliseren, kan ze efficiënter maken, zodat je 25 man eruit kan gooien. Wat is nou...
13: Klinkt zo onvriendelijk.
9: Nee, dat is heel onvriendelijk. Dat is niet eerlijk.
10: Maar daar wil ik straks wel op doorgaan, Joe. Op.
9: Ja. Maar mijn punt is meer, wat ik nu even wil weten, wat is volgens jou nou de sleutel om te zorgen dat die AI ook bij de consument gaat landen die niet per se ChatGPT of Gemini de hele tijd om raad wil vragen?
13: Ja, ik denk dat het gewoon zo geïntegreerd gaat worden dat je niet eens meer door hebt dat je met AI bezig bent.
9: Ja.
13: Dus dat je binnen allerlei toepassingen, of je een app opent op een website zit, dat aan de achterkant draait gewoon AI en die maakt zeg maar alles wat jij krijgt, alle informatie, gewoon heel veel relevanter en makkelijker. En dan hebben we die discussie helemaal niet meer. Doe je iets op het internet of niet? Doe je iets mobiel of niet?
9: Ja.
13: Doe je iets met AI of niet? Dat wordt gewoon geïntegreerd.
9: Maar waar zit er alles in de fase dat zeg maar de hype danig overwit dan wel afgekoeld raakt? Dat ook niet meer nodig is. Dat het vanzelfsprekend is. Want natuurlijk zeggen we niet meer, we zijn actief op het internet als onderneming. Maar we roepen nog wel, wij gebruiken AI hoor.
13: Ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwigheid is. Maar ik zat vooraan, dus ik kon niet zien hoeveel handen omhoog gaan. Maar ik denk dat bijna iedereen hier sowieso, als ik naar mijn kinderen kijk, iedereen is al zo vaak in de week bezig met AI. En nu is dat ChatGPT of Claude. Maar je ziet ook de hele search verschuift daar naartoe. De zoekresultaten bij Google. Je ziet gewoon de Gemini-resultaten zijn gewoon hartstikke goed.
9: Dus we
13: gebruiken dat allemaal al, zeker in Nederland.
9: Ja, we hoorden zelfs de oprichter van Wikipedia zeggen dat AI-overview steeds beter wordt. Dus
10: ja,
9: weet je
10: wel. Nou, even misschien een vraag uit de zaal. Dat vind ik nu wel even leuk. Is het nu een vraag uit de zaal? Anders stel ik die vraag over die 25% hoe mensen eruit. Ja, daar gaan de microfoon daarheen. En stel ik die vraag en dan komen we straks bij jou. Ja, eerste vraag. Jij zei 25 man eruit. Ik vraag altijd aan mensen van... ik sprak een CTO van een start-up en die zei van... ik programmeer niks zelf meer, al mijn agents programmeren. Maar we maken nu wel meer code en de code is beter.
13: Ja.
10: Is dat ook jouw ervaring?
13: Ja, dat is heel herkenbaar. Okay. Ja.
10: Dus uiteindelijk kunnen ook die... Je kan efficiënter werken, die 25 man is ook AI. Dus dat is wat je doet. Ja. Meer en beter.
13: De slag die we nu hebben gemaakt met de organisatie is nog niet eens zozeer AI. Ik denk dat de echte omarming van AI, wat je daarmee kan doen... Efficiency in processen, noem maar op. Dat gaat de komende jaren komen. Bij mij en bij alle bedrijven waar jullie
10: werken. En dat is natuurlijk de volgende vraag. En daarna komen we echt bij jou. Wees maar niet bang. De volgende vraag, en die is onwijs belangrijk. We horen natuurlijk heel veel van proberen. Ja, ik leuk ChatGPT, hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de adoptie, de integratie. En dat is voor iedereen moeilijk. Want je vertelde net tussen de regels door. Bij jou is dat ook moeilijk. Zelfs als je een developmentpartij bent, developers. Ja. En die vinden het moeilijk om AI te omarmen. Hoe zorg je voor een goede adoptie van AI binnen je organisatie?
13: Ja. Nou ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan... wij zijn anderhalf jaar geleden iedereen ontzettend gaan stimuleren om van alles en nog wat met AI te gaan doen. Dus alle tooling die je wil gebruiken, ga je gang. Je krijgt gewoon permissie. We betalen dat, maakt niet uit.
9: Experimenteren?
13: Ja, volop, volop.
9: Maar ook token maxen?
13: Nee, helemaal niet.
9: Dus veel mogelijk gas geven en ook maar
13: nee, je mag
10: unlimited.
13: Nee, ja, je mag doen wat je
10: wil. Dat kon anderhalf jaar geleden, Joe. Dat kon nu niet meer.
13: Nee, je mag doen wat je wil. En daar eigenlijk ook één keer in de maand hebben we nog steeds. Op vrijdag hebben we een soort... dan kunnen mensen gewoon zitten bij ons in het bedrijf en dan vertellen ze wat heb ik de afgelopen maand met AI gedaan, wat ik wil delen. En dan zit daar een designer en die pitcht dat. En dan denken misschien andere designers, oh, dat wil ik ook gaan doen. Dus we hebben ontzettend veel gewoon gestimuleerd. En wat je dan ziet gebeuren, is dat wij in het bedrijf hebben er zo 8 à 10. Die lopen echt heel ver voor de rest uit.
9: Ja.
13: Dan hebben we een groep, die moeten we nu een beetje aanhaken. Die willen heel graag, maar die anderen gaan gewoon een beetje te snel. En je merkt, we hebben er een aantal, die zijn eigenlijk best wel een beetje bang van, ja, wat gaat dit eigenlijk voor mijn baan betekenen?
9: Ja, nou, dat snap ik wel gezien de afgelopen
10: jaar.
9: Ja,
10: natuurlijk. Ik wil hem even afmaken, Joe. Gebruik finance, HR, office assistants, gebruiken die ook Claude Code? Of is het echt puur de development?
13: Ja,
10: dus hoe ver is AI doorgevoerd in de hele organisatie? Of is het alleen maar specifiek?
13: Ja. Nee. Het is niet alleen development. Maar kijk, bij mij is natuurlijk HR, dat zijn 2 mensen. Dus dat zijn geen grote afdelingen. Maar als je kijkt bij de meeste mensen die ik heb zitten, dat zijn developers, dat zijn designers en dat zijn product managers. Die gebruiken dit allemaal de hele dag door.
10: Ja, maar mij gaat erom, gaat HR ook een optimalisatieslag maken?
13: Ja, zeker.
10: Maken.
13: Okay,
10: dan ben je tevreden.
13: Zeker.
9: We gaan naar de vraag.
10: Ja, yes. Kom maar.
14: Ja, hallo Frank. Ik maak zelf ook apps met AI. Nou klinkt het voor de meesten een beetje ver van hun bedshow. Ja, apps, moeilijk. Maar bijvoorbeeld nu in de laatste update van Android... kan je met Google gewoon on the fly apps maken op je telefoon. Hoe kijk je daar naar als developer?
13: Top vraag. Super, super makkelijk is dat. Wij hadden een paar weken geleden een hackathon. En wat je vaak ziet bij zo'n hackathon... is iedereen druk en dan maken ze 1 feature of zo. En als je dan geluk hebt, dan komt 1 van die features een paar weken later live. En we hadden nu een hackathon. En aan het einde van de hackathon hadden we gewoon 3 apps. Totaal nieuwe apps. Die gewoon meteen naar de App Store konden. Dat is echt bizar. Maar wat het eigenlijk betekent is... de sleutel zit bij de distributie. Hoe je de gebruikers krijgt. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus die apps maken, ja, dat geloof ik allemaal wel... Android wordt overspoeld met apps. Als je naar die rapporten kijkt, vorig jaar... ik geloof vorig jaar meer nieuwe apps dan in alle jaren daarvoor. Bij Apple zijn ze heel strikt. Dus daar worden heel veel apps worden gewoon geweigerd... omdat die te veel lijken op apps die er al zijn. Dus het gaat erom dat jij moet zorgen... dat je gebruikers in je app gaat krijgen. Dat is veel belangrijker
10: dan
13: het maken van de app.
10: Hoe doe je dat?
13: Ja, ja. Precies.
10: Grote koning.
9: Hoe doe je dat? CEO van het bedrijf.
10: Ja, daar komt hij.
13: Daar is het. Ja, wij zijn.
9: Jouw Vibe Code app gaat zo hard. Zo.
13: Ja.
14: Ik denk door adverteren via AI.
10: Een hele rino krijg je niet.
14: Oké, let's go.
13: Nee, bij ons niet. Nee, dus zeg maar datgene waar wij heel erg goed in zijn, dat heet ESO. App Store Optimization. Dat is eigenlijk een beetje voor degenen die dat kennen. SEO. Dus hoe kan je in de app Store van Apple bovenaan staan als iemand zoekt op weer, orkaan. Nou, daar zijn wij heel erg goed in. Dus ik heb gewoon...
10: Ja, noem eens een paar trucs om dat heel goed te doen.
9: Ja, die heb ik laatst nog gezien. Want we hadden vorige week de ontwikkelaars van de menstruatie-app. Ja. En ik heb toen ben ik weer zijn app stores gaan duiken.
10: Nee.
9: Het is een beetje vies. Nee, ja, niet vanwege dat, maar gewoon waar je ook op zoekt. Stel, ik zoek nu op... automerk, weet je wel? Ik wil een nieuwe BMW. Dan krijg ik Audi, want Audi adverteert op BMW, als voorbeeld.
13: Zodat
9: jij zoekt op een app en je krijgt een concurrent.
13: Ja, maar dat is adverteren. Dus
9: maar kom op, man.
13: Wij doen alleen maar organic. Dus ik betaal daar helemaal niet voor. Dus dat gaat...
10: Maar wat doe je? Maak het even specifiek.
13: Metadata onderliggend. De visuals die je hebt. Daar zit een heel algoritme achter van Apple. Dat moet je vrij goed
10: kennen. Moet je snappen.
13: Ja, dat is echt
10: en,
13: wel...
10: En dat verandert ook.
13: Dat verandert eigenlijk continu. Wat wel een voordeel is wat wij hebben... als je een aantal apps hebt die het goed doen... dan staan die hoog omdat je veel downloads hebt.
9: Ja, ja.
13: En als het goed is, heb je hoge reviews.
10: En jou, als
13: omdat
10: je
13: hoog
10: ben
13: je staat,
10: ook...
13: word je weer veel downloads. Dus dat is op een gegeven moment, als je dat aan de praat krijgt... dat lukt natuurlijk niet altijd, vliegwiel.
9: En,
13: dus...
9: en hoeverre is het nog featured zijn in de App Store? Want dat was vroeger het ding.
13: Ja, dat is nog steeds wel heel fraai.
9: Dan moet je de schoenen van Tim Cook komen poetsen,
13: ongeveer.
9: Ja? Maar vertel, wat is er nodig om...
13: Nee, dan moet je eigenlijk naar het app-team bij Apple... en dan moet je eigenlijk uitleggen wat voor geweldige functionaliteiten jij hebt ontwikkeld. En dan hoop je dat jij gefeatured wordt. En dat betekent eigenlijk dat in bepaalde categorieën... ja, dan staat jouw app gewoon bovenaan met mooie plaatjes erbij en zo. Ja, dan ben je wel goed bezig.
10: Dat is fijn, dat is 2. En verder nog?
12: Dus ze hebben optimalisatie in de App Store. 2 is gefeatured, moet je slijmen bij Apple. Heb je nog een derde?
13: Nee, dit is het vooral.
12: Als je dat goed doet, ben je bij twee dingen te doen. Die app komt hoog. Ja. Het leven is zo makkelijk.
9: Het leuke vind ik, Quinten, we hadden jou toen ChatGPT net gelanceerd was. Samen met Jelle Prins, ook vriend van de show. Oprichter van Cradle, vermaard appmaker. Activistisch AI-ondernemer zou ik ook noemen. Ja. Schrijver van het AI Delta Plan. Toen al had het ook over, goh, wat kunnen we nou als Nederland met AI? Nou, jullie zijn daar een voorbeeld van, zo zijn er velen. Maar waar staan we nou ook echt volgens jou? Want we hebben de laatste tijd ook een paar hele leuke bouwers gesproken, developers, mensen die bezig zijn.
12: Wat bedoel je met waar staan we?
9: Nou ja, het talent. Want we horen elke keer, weet je, er is geen financieringsmogelijkheid en we hebben regulering. Maar dan spreken wij weer iedere keer hele goede,
12: in het grotere verhaal AI in Nederland.
9: Die gewoon hele mooie dingen aan het ontwikkelen zijn. Ja. En ik heb het idee, maar jij mag zo reageren, dat we dat niet moeten laten ondersneeuwen door al het gezeur over geld en regulering. Of zeg je, nee, Joe, het is helemaal verkeerd. We gaan allemaal de verdoemenis in.
13: Nee, dat laatste zal denk ik niet het geval zijn. Het is een beetje peper nog zout, vind ik. Dus ik kom ook veel jonge ondernemers tegen met hele goede plannen die geweldige dingen met AI doen. Maar dit is wel een race waar er zoveel geld in Amerika zit. En ik zie af en toe super talentvolle Nederlandse vaak jongens die vanuit die technische opleidingen komen, ja, die gaan naar Silicon Valley toe. En de salarissen die daar geboden worden. Ik heb een keer bij jullie in de show gezeten. Hadden we die jongen die kwam van, wat was dat? Facebook zat hij of zo, AI zit nu bij Nvidia. Ja. Dat ging over salarissen. Dat is echt ongekend.
9: Tijmen Blankenvoort. Die heeft inderdaad de tijd
13: ongekend. Nee, dus er wordt ook heel veel van ons goede talent. Ja. Head of AI research of zo. Echt
12: Tijmen Blankenvoort.
9: Ja, ook vriend van.
12: Maar goed, dat is 500.000 en dat betalen.
13: Nee, meer. Nee, maar daar wordt heel veel talent wat wij nodig hebben vertrekt gewoon naar Amerika.
9: Maar is dat nog steeds zo? Want ik hoor de laatste maanden veel meer mensen die weg willen uit de VS omdat het daar gewoon niet zo gezellig meer is.
13: Nou, ik heb nog niemand zien terugkomen, hoor.
9: Nee? Jij ziet ze eerder weggaan dan...
12: Geef ze een miljoen en ze zijn weg.
13: Ja.
12: Ja? Okay. Nee, ja, prima.
13: Nou ja, in Californië is het natuurlijk heel anders voor mensen dan... daar heeft Trump niet gewonnen.
9: Nee, oké.
13: Dus er wordt naar Californië wel anders gekeken dan een heleboel andere staten.
9: Dus dat hele effect van, oké, ze komen nu juist massaal vanuit de VS weer terug naar Europa, dat moeten we niet te groot maken.
13: Nee, ik zou het heel fijn vinden als heel veel talent terugkomt naar Europa. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal nog niet gebeuren.
12: En hoe zorg jij dat al jouw beste mensen dan niet vertrekken?
13: Nou ja, door ze dus gewoon ongelooflijk te stimuleren om de dingen waar zij in geloven dat te doen. Ze eigenlijk alleen maar te supporten en aan te jagen.
12: Ja, dat vinden ze, maakt de beste weer-app. Ja. Dus weer-app, ja, mooi. Ja. Even een vraag uit de zaal.
9: Eerste vraag.
12: Ja, kom op. Ik wil de zaal horen. Dat is altijd mooi, de zaal.
9: Een mooie vraag uit de zaal. Ik wil graag handen.
12: Dat was top.
9: Ik zie nog geen handen. Ja, daar. Ik zie een hand.
12: Natuurlijk. Vertel wie je bent.
15: Ik ben Erik Jaspers. Ik werk voor een bedrijf dat bedrijfssoftware maakt. Maar over het AI-gegenereerde software, hoe kijken jullie tegen de lifecycle aan? Want het is natuurlijk geweldig om een product te maken en in de App Store te zetten. Maar als je er 5 jaar wil draaien en in deze dynamische wereld, wat voor nieuwe uitdagingen legt dat bij jullie neer?
13: Ik ben zelf geen developer, dus het enige wat ik eigenlijk bij mij zie, dat het steeds makkelijker wordt om code te updaten of helemaal opnieuw te schrijven. Dus dat je het ook, zeg maar, als je iets weggooit, als het heel veel makkelijker is om iets nieuws te maken, dan gooi je het misschien ook sneller weg. Dus misschien wordt code af en toe een soort wegwerpartikel. En hup, dan maak je gewoon weer iets nieuws op basis van wat er dan beschikbaar is.
9: Maar dan moet je dus ook sneller verversen, omdat het doordat het met AI gemaakt is misschien meer fouten kan bevatten.
13: Ja, maar ik heb iets heel anders waar ik me dan eigenlijk zorgen over maak. Omdat ik natuurlijk zoveel mensen heb, die zijn allemaal bezig met agents en er worden van die autonomous agents. En dat eigenlijk de discussie die ik met mijn CTO heb, is van hoe houden wij überhaupt overzicht welke agents er allemaal draaien? En als er dadelijk iemand weggaat, hè, waar je vroeger gewoon documentatie had, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus er komt een soort heel nieuw governance-achtig vraagstuk. Ja. Waar ik het antwoord ook nog niet op heb. Maar wel, denk ik, en als je dat bij ons op 70 man al hebt, kan ik me voorstellen, als je bij veel grotere bedrijven zit, ja, hoe doe je dat überhaupt?
9: Hoe ga je dat uitvogelen?
13: Ja, nou ja, ik heb vorige week de term geleerd. Er zijn dus agent farms.
9: Ja,
13: en
9: dat geleerd.
13: Ik weet niet of jou dat wat zegt. Agent farms. Ja, en daar kan je dan, heb je blijkbaar een soort afgesloten omgeving voor jezelf, waar je eigenlijk die governance kan inrichten over die agents.
9: En er werd nog veel meer besproken, juist ook vragen uit het publiek in deze speciale aflevering van de Grote Tech Show vanaf het BNR AI Kennis Festival. Die volledige opname kun je beluisteren als podcast in onze feed. Abonneer je daar ook vooral op de Grote Tech Show. Dit was de Grote Tech Show voor deze week. In de podcast hoor je ook de analyse in tech. Deze week gaat het over het nieuws van Apple tijdens de WWDC. En dan zeg ik, luister die vooral. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
16: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal... en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
9: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten, gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in en zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
16: The ladies not for turning.
17: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
18: Are you excited about another election?
16: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
19: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven en weer eens met mij, Conor Clerks, aan de keukentafel bij Lia. Dag Lia, fijn je weer te zien.
20: Ja, leuk weer in Utrecht te zijn en leuk jou weer te zien.
19: Heb ik nog iets gemist in het Verenigd Koninkrijk? Nee.
20: Hebben wij nog iets gemist? Wat jou betreft.
10: Een hoop korte nachten en poepluiers en heel veel plezier.
20: Oké, fijn. Dat is precies wat je wil horen.
10: Ja, toch.
20: Echt heel goed, Connor. En welkom terug.
10: Dank
20: fijn dat je er weer bent.
10: Dank je wel. Veel dank natuurlijk aan Ruth voor het vervangen.
20: Ja.
10: Wij duiken meteen weer gewoon de diepte in. Want deze week een spraakmakende zaak in het Verenigd Koninkrijk. De moord op Henry Novak. Dat is een Poolse-Britse jongen, vermoord een jaar geleden. Maar er is nu heel veel om te doen. Hoe zit dat?
20: Ja. Er is heel veel om te doen in Engeland, in Groot-Brittannië. Omdat het een van die zaken is die alle politiek ook weer op scherp zet. Hm. En waar iedereen zich mee bemoeit. En zo'n zaak, zo'n moord, steekpartij, die gebruikt wordt voor politieke doeleinden van alle partijen eigenlijk. Lang verhaal kort, wat er gebeurde is in Southampton, ruim een half jaar geleden, eind vorig jaar in de winter, werd de politie opgeroepen om naar een steekpartij te komen. En wat ze aantroffen was een 18-jarige Henry Novak, die op de grond lag. Het was donker, ze zagen niks. Henry Novak zei, ik ben gewond. De politie zei, nou, dat weten we nog niet zo goed. Volgens ons valt dat wel mee. Want twee andere mannen die daarbij stonden, die riepen, hij heeft ons belaagd. Die twee mannen waren, jonge mannen waren Sikhs, zijn Sikhs. Hij was racistisch. Hij probeerde de tulbanden van ons hoofd te trekken. En toen is deze ruzie die we daarom hadden uit de hand gelopen. Maar hij lokte het uit. De politie die luisterde naar die twee broers. En geloofde hen. En terwijl Henry Novak dood lag te bloeden op de stoep, deden zij hem de handboeien aan. Ze zagen niet dat hij gewond was. Nogmaals, het was donker. En die twee anderen waren zo overtuigend. Nou heeft Novak de handboeien, ik geloof niet langer dan een minuut aangehad. Maar hij bloedde daar dood. Hij zei, ik kan geen adem meer halen. Het laatste wat hij gezien moet hebben is inderdaad agenten die hem niet geloofden. En hij stierf daar dus vreselijk en alleen. Naderhand, vrij snel daarna, heeft de politie die twee broers, die twee Sikh-broers, de broers Digwa, afgeluisterd in een overvalwagen. En zij spraken in het Sikh met elkaar. En dat hebben ze laten vertalen. En toen bleek dat een bekende tegen zijn broer dat hij die jongen wel degelijk vermoord had. De dader bleek ook een obsessie te hebben met wapens. Hij liep altijd met grote messen rond en zo. Maar goed, waarom het nu actueel is, is omdat vorige week de rechtszaak heeft plaatsgevonden. En de rechter deed een uitspraak. Een van die twee broers, de daders, kreeg 21 jaar minstens. De rechter concludeerde dat de broers logen tegen de politie, dat er helemaal geen vechtpartij geweest was, dat het heel onwaarschijnlijk is dat Henry Novak een racistische uitspraak gedaan heeft en dat de politie dus de verkeerde persoon gearresteerd heeft, dat de politie een hele, hele grote, grove fout gemaakt heeft, dat die fout verklaarbaar is omdat, zei de rechter ook, en ik heb gelezen wat de rechter zei, omdat het donker was. En ja, als er twee mensen zeggen van het ligt aan hem en hij is een schuldige, en ook al ligt hij op de grond en niet aan ons, dan ben je geneigd, verkeerd, maar wel begrijpelijk, om degene, die twee die dat roepen, te geloven.
10: Ja.
20: Zodra die uitspraak er was van de rechter, ging het helemaal los op sociale media. De reden waarom de politie zich misdragen had, vonden veel mensen op sociale media, was omdat ze zo woke waren en de laatste decennia eigenlijk zo zijn opgeleid om altijd mensen uit etnische minderheden te geloven en Britten, witte Britten, niet, dat de reden is waarom ze onterecht die Henry Novak arresteerden. En dat valt mij ook weer zo op, voor de zoveelste keer. Maar nooit was het zo scherp als nu, wat mij betreft, wordt alles tegen het licht gehouden van identiteitspolitiek. Ja. Ik bedoel, je kunt geen verstandige reactie meer verwachten. Je kunt geen verstandig debat meer voeren. De feitelijkheden doen er eigenlijk niet zoveel mee toe. Er is geen ruimte voor aarzeling. Laat staan voor begrip. Voor de politie die het helemaal verkeerd deed. Nee, de overtuiging is heel duidelijk. Het gaat hier om bevooroordeelde politie ten nadele, die altijd werkt, of vaak werkt, ten nadele van witte Britten. En dan krijg je reacties, zoals de familie van Henry Novak. Die zeiden, wij doen een oproep aan de politiek om de zaak van de moord van onze zoon niet uit te buiten. Zij zeiden letterlijk, dit is geen kwestie van Sikhs. Dit is geen kwestie van racisme. Dit is een kwestie van moord. En dat is het natuurlijk ook. Maar gebeurt dat? Wat dacht je? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Die familie, de ouders van Henry Novak, die hadden ook een onderhoud met leider van de Conservatieve Partij, oppositieleider Kemi Badenoch. En ze werden onthaald in Downing Street, waar ze die oproep nog een keer deden. Het heeft niets met racisme te maken, niets met de politie, niets met Sikhs. Het heeft alleen maar te maken met moord. Daar gaat het om. En alsjeblieft, richt je daarop. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor mensen als Nigel Farage. Farage kwam met een spoedverklaring na die uitspraak van de rechter. En ik denk dat je als politiek leider dan twee dingen kan doen. Je kan zeggen, dit is vreselijk, die moord is vreselijk, maar laten we ons in godsnaam niet tegen elkaar uitspelen. Laten we niet witte Britten tegen niet-witte Britten opzetten. Laten we er geen racistische reden achter zoeken, achter die verkeerde aanpak van de politie. Er is meer dat ons verenigt en dat ons verdeelt. Dat kun je allemaal zeggen als politiek leider.
4: Kan.
20: Farage zei in zijn spoedverklaring, dit is een typisch geval van twee klassen politie. Hij zei, het witte ras is duidelijk ondergeschikt in dit land aan de etnische minderheden. Wij hebben hier sprake in het Verenigd Koninkrijk van een twee klassen cultuur. De passende reactie op wat de politie gedaan had, was, letterlijk zei hij dat, pure koude woede. Nou, dus dat was een oproep, zo werd het geïnterpreteerd op de socials. Het was een oproep voor honderden mensen om naar Southampton te komen. Veel kwamen van buitenaf. Om te gaan demonstreren, omdat dat natuurlijk uitliep op rellen. Ze taaiden allemaal af, een groot deel in ieder geval dat politiebureau. Ik geloof dat 11 agenten en een hond gewond raakten. En dat was het. Kijk, heel veel Britten die daarmee demonstreerden, die zagen dat toch als een George Floyd-moment, weet je wel, in Amerika. Waar die zwarte Amerikaan ook het ademen, ook in ademnood geraakt was na een steekpartij of schietpartij. En de politie die had hem ook gearresteerd. En,
4: was een klein vergrijp, of een vermeend klein vergrijp. En hij werd volgens mij met een knie op zijn nek werd hij in bedwang gehouden. En zijn laatste woorden waren dat hij niet kon ademen. Ja. En dat is de leus geworden eigenlijk voor de
20: Black Lives Matter. Ja, I cannot breathe. Ja. Nou, dezelfde leuzen werden geroepen nu in Southampton. I cannot breathe, ik kan geen adem halen.
4: Ja.
20: En dit werd dus de White Lives Matter campagne. Ja, dus ja, alsof de politie ook opzettelijk het opnam tegen die, in dit geval Witte Britten, tegen het slachtoffer.
4: Ja, het is een ongekende escalatie eigenlijk van dat zoiets. En het tempo waarin dit gaat. En ook de toon en we hoeven geen debatten te voeren over welke minderheden of meerderheden het meest benadeeld worden in het Verenigd Koninkrijk. Maar de argumenten van antiracistische argumenten inzetten om te zeggen dat de blanke man in het Verenigd Koninkrijk notabene het onderspit delft. Dat is een boude uitspraak. Ja. Laat ik het daarbij houden. Maar laten we beginnen bij Farage. Je hebt net helder uiteengezet hoe die heeft gereageerd. Waarom doet hij dat? Want dit is zelfs voor Nigel Farage is dit ook echt een hele grote escalatie. Hè?
20: Ja, want hij heeft het nooit gehad, hè, over racisme. Ik bedoel, het is voor het eerst dat hij...
4: Het bestond niet in het Verenigd Koninkrijk.
20: Nee. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds te boek staat. En ik geloof terecht als een van de landen waar... Als een van de best geïntegreerde landen ter wereld. En dat is ook een van de redenen waarom de Amerikanen zo enorm tekeer gaan tegen het Verenigd Koninkrijk. Bij monden van Elon Musk en Vance en de State Department. Ja. Maar daar gaan we het denk ik over hebben. Ja. Maar de reden is dat Farage van deze extreme taal gebruik maakt, omdat hij onder druk staat. Kijk, tot nu toe heeft Farage altijd geschipperd. En weet hij dat om zijn partij, die volgens de laatste 320 of zo peilingen nummer 1 staat in het Verenigd Koninkrijk, om die op die plaats te houden, moet hij appelleren aan mensen die conservatief zijn, geneigd zijn geweest altijd op de toeristen stemmen, maar nu de toeristen slap vinden en dus heel graag die overstap maken naar reform. Maar dat kun je alleen maar doen als je binnen de perken van het netjes houdt.
4: Ja.
20: Dus je moet wel netjes blijven. Als je het gaat hebben over racisme. De Britten vinden dat daar al gauw een luchtje aan zit. Hè. Zoals de term openlijk gebezigd wordt in de Verenigde Staten. Daar houden de Britten niet van. Zeker als het uitslaat naar mogelijke opstand en gewelddadigheid. Dan bereik je daar een grens mee. Dus vandaar dat Farage zijn partij altijd verre heeft gehouden van die gevaarlijke oproerkraaiers als Tommy Robinson, ja, bijvoorbeeld. Nu is dat allemaal aan het veranderen. En de reden waarom dat aan het veranderen is, is denk ik tweeledig. Op de eerste plaats omdat migratie geen onderwerp meer is in het Verenigd Koninkrijk. We hebben het een poosje geleden gehad over die ongelooflijke cijfers waaruit blijkt dat migratie met 80% gereduceerd is in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Had je in 2023 nog bijna 1 miljoen mensen die naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. Nu zijn het er niet meer dan onder de 200.000, 180.000. En dat cijfer gaat negatief worden over een paar jaar. Dus dit is geen onderwerp meer. Je ziet het ook in de peilingen. De Britten maken zich ongerust over alles en nog wat. Vooral over de kosten van het levensonderhoud en bestaansonzekerheid. En migratie komt op de derde plaats of zo. Dus het is geen onderwerp meer. In ieder geval niet een allereerste onderwerp. Dus je zoekt naar andere zaken. Je zoekt naar andere zaken. En het idee dat migratie onder controle is, betekent toch, denk ik, voor Farage ook een verharding. En dat je meer kijkt naar hoe het Verenigd Koninkrijk opereert, naar minderheden. En wat hem daarin aanspoort om de stap naar etnonationalisme te nemen, is de angst voor Rupert Lowe. Rupert Lowe is iemand die een partij heeft opgericht een paar maanden geleden. Die partij heet Restore. Ah. Ik weet het, Reform, Restore. Maar toch interessant om even te noemen. Want Restore bestond eigenlijk een jaar geleden nog niet. Is als partij pas een paar maanden geleden opgericht. Is een denktank van deze rijke Britse zakenman die extreem conservatief is, die nu gezegd heeft dat hij als partij een burkaverbod wil. Rupert Lowe is trouwens een Kamerlid en is ook weer met ruzie. Ik zeg ook weer, want als je in de partij zit van Nigel Farage, dan is de kans dat je ruzie hebt met die man vroeg of laat groot. Ja. Dus Rupert Lowe is één van de Kamerleden geweest, die paar Kamerleden, een stuk of 7, van Farage, na ruzie met die man uit de partij gestapt is... en dus nu Restore heeft opgericht. En daar gaat hij veel verder nog dan Farage. Daar heeft hij het over een burka-verbod. Hij wil miljoenen mensen deporteren uit het Verenigd Koninkrijk. Hij wil een einde maken aan de groene, zeer neutrale politiek. Hij wil een referendum over de doodstraf, weet je wel. En zijn campagne is fantastisch succesvol. Echt, op sociale media is hij enorm succesvol. De reden daarvoor is dat zijn... Hij heeft nu al op X bijvoorbeeld een veel groter bereik dan Farage. Hmm. En de reden is dat zijn berichten door miljoenen keren bekeken worden uit het niets, omdat hij wordt gesteund door Elon Musk.
4: Ah, ja.
20: Dus weet je wel, alles wordt algoritmisch de kant van deze Rupert Lowe gedreven, gemanipuleerd. En dat is de reden waarom hij het zo goed doet op sociale media.
4: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als ik in Engeland woon en ik open en ik zou een account hebben op X en ik ga er naartoe, dan krijg ik heel veel berichten van hem te zien.
20: Juist, ja. Juist. En vooral na oproepen van Elon Musk, die zeiden van... ik had het net over die bodycam, die video van de politie, over die arrestatie van die Novak. Dan krijg je een oproep van Elon Musk. Die zegt, stuur deze video naar iedereen en zie hoe walgelijk de politie in Engeland Henry Novak behandeld heeft. Dus reform, zeker Farage, die voelen het vuur aan de schenen, de hete nek in de adem, ja, van die Rupert Lowe. Want Rupert Lowe staat landelijk nu op iets van 9% van de kiezers.
4: Dus uit het niks.
20: Uit het niks.
4: Waanzin is dat. Niet per se, ik heb daar niet echt een oordeel over. Ik woon er niet, maar het is ongelooflijk dat je binnen, wat is het, 10 jaar van een ijzerdicht tweepartijstelsel gaat naar iemand die dit soort taal bezigt. Eigenlijk standpunten die je in Engeland nooit hardop mocht zeggen. En dan bijna 10% daarmee binnenkomt. Dat is een ongelooflijke ontwikkeling.
20: En weet je waarom het ook zo actueel lastig is voor Farage? Omdat we over, wat is het, anderhalve week die verkiezing hebben in Makerfield.
4: Oh,
20: weet
4: en
20: je
4: die
20: wel?
4: Burnham. Ja.
20: Waar die Labour-politicus, burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham...
4: Ja, de gedoodverfde nieuwe Labour-leider.
20: Juist, hoopt een kamerzetel te winnen en daarmee de deur open te wringen naar Downing Street via het Lagerhuis. En dat zou hem best kunnen gaan lukken. Maar dan moet hij wel, Andy Burnham, die verkiezing in Makerfield winnen.
4: Ja.
20: Nou, het is heel lang nek aan nek geweest tussen Reform en Labour. Nu staat Andy Burnham ietsje voor. Maar we hebben het over een district dat echt door en door Brexit-land is.
4: Ja. Waar is het, Noord-Engeland?
20: Ja, bij Manchester, tussen ja. Manchester en Liverpool. Dus het is echt... Het is de Brexitland. Het is het hartje Brexitland. Als het niet om de persoon Andy Burnham ging, dan zou Reform daar absoluut gewonnen hebben. Maar de reden waarom er nu toch wel een reële kans is dat Burnham die zetel wint, is omdat extreem rechts gesplitst is tussen Reform en Restore, de partij van die Rupert Lowe.
4: Ja.
20: En als je nu kijkt naar de laatste peilingen, dan staat Labour voor in dit kiesdistrict. Op de tweede plaats zie je dan de partij van Nigel Farage en op de derde plaats zie je Restore.
4: Ja.
20: Weet je nog dat de conservatieven, tot niet zo lang geleden, de succesvolste politieke partij ter wereld waren?
4: Ja.
20: Die komen niet eens kijken. Die komen niet eens kijken.
4: Nee, ongelooflijk.
20: Dus dat is de angst van Farage.
4: Ja.
20: Dat hij meer aan het verlies is. Hij staat nu landelijk op 25%. Maar ja, dat is het probleem van Nigel Farage op dit moment. En ik weet ook niet, als ik hem zou zijn, of ik echt me zo ontzettend veel gelegen zou moeten laten liggen aan die Rupert Lowe. Want hij, hoe meer die opschuift naar etno-nationalistisch rechts, want daar gaat het dus om. Hè? Het gaat nu echt om etnische identiteit nu, voor het eerst. Hè? Op deze schaal in de Britse politiek weer. Ja. Ik denk dat hij daarmee meer nette conservatieven verliest dan dat hij er mensen bij haalt die hem allang beu zijn.
4: Wat is zijn plan nou? Want het lijkt voor mij als buitenstaander alsof hij zijn doelgroep radicaal verkleint nu, om op die uiterst rechtse flank met Rupert Lowe de strijd aan te gaan. Misschien om die ene zetel, maar...
20: En dat doet hij. Maar

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nigel Farage, reform verslaan. Ja. En de plek van reform overnemen. Dat hij daarmee riskeert dat in Makerfield een Labour-politicus een zetel wint, dat vindt hij helemaal niet erg.
2: Nee.
1: Dat is de prijs die hij ervoor betaalt. Dus Rupert Lowe is zo, als oud Farage-medewerker, is er zo op gebeten om die Farage alle hoeken van de Kamer te laten zien, politiek gesproken, dat ik denk Farage niet anders kan dan terugvechten en terugslaan.
2: Ja.
1: En daarmee wordt hij eigenlijk een beetje afgeleid van, misschien dat hij het anders inschat, maar ik denk dat hij daarmee een beetje wordt afgeleid van waar het echt om gaat in de Britse politiek. En dat is toch het netjes houden.
2: Ja.
1: Wil je een groter publiek aanspreken?
2: Ja, ja. Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de zaak Novak, de politieke gevolgen en ook over het theater, waar actrice Rosamund Pike in verzet komt tegen een bloedirritante gewoonte. Wil je weten welke? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Je bestelt nu zeker inktentoners bij 123 Inkt.
1: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
0: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Een zwemmer die was vermist in een plas in Haarlem is overleden. Eind van de middag is daar een lichaam gevonden en na onderzoek blijkt het inderdaad om de vermiste man te gaan. Gisteren werd groot alarm geslagen toen de man niet thuis was gekomen. En ook vandaag is de hele dag naar hem gezocht tot zijn lichaam werd gevonden. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
15: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waar we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
16: Dank je wel.
15: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie. Want daar gaat het eindrapport over dat je deze week hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou ook deze week met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
16: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen. En afgelopen maandag ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
15: En is het goed ontvangen?
16: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden, artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
15: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
16: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
15: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
16: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties, of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
15: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze 2 onderwerpen?
16: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
15: Hoezo
16: want
15: dan?
16: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen, we hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
15: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft, of geschokt eigenlijk, hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest, waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
16: Ja, maar toen dachten we nog van, nou, dit komt nu aan het licht, het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn. Het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert. Nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
15: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
16: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant, bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. Overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
15: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
16: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart, is dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
15: Oh?
16: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
15: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
16: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt.
15: Mm-hmm.
16: Zo hebben we bijvoorbeeld toen wij ons werk aanvingen gekeken naar de invloed van het slavernijverleden, dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat er mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
15: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
16: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
15: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol?
16: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen. Mm-hmm. De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
17: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. He, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me pittige banen.
16: Ah ja, kijk, mijn hoofdfunctie is dijkgraaf Amstel Gooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje, hè. Die bestond uit 7 andere personen. Ja, ja. En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
17: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat, hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder, die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
16: Destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de 3e verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de 2e verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
17: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
16: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers, hè, dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinwaar naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester. Die bleef soms wel 1,5 uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen. En ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
17: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, hè, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg. Nou ja, er zit heel veel. Die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
16: Nou ja, kijk, wij hebben in ons werk, hè, als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, hè, dat heb ik ook aangegeven in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding, ja, wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen, want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
17: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in het tussenrapportage, want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee, we gaan straks wat meer over de oplossingen praten, hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen, daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
16: Ja. Ik denk dat dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
17: Nee.
16: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. Je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk, ja, veel meer diversiteit moeten zijn. De mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
17: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik, omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
16: Nou ja, dat, hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet. Dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil, hè. Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon, ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
17: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat Precies. is natuurlijk ook, nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
16: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen. Want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal, is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie, omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
17: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Nou, geloof ik, gebouw. Ik moet even, sorry, ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten. Hè? Dus zo kan je er op die manier ook naar kijken.
16: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb net even uitgelegd op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dat dus mm-hmm. bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel. Ze heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een mbo-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
17: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die deze week dus haar eindrapport presenteerde. En de conclusie is: de overheid discrimineert. Dat was een zaak die als geschokt ook bij de voorzitter van de Staatscommissie is binnengekomen. Maar daarnaast is het gewoon de hele maatschappij. Het is structureel. Het is we reageren er reactief op. En dus moeten we kijken, hoe gaan we dit grote probleem aanpakken? Blijf luisteren zometeen naar het tweede half uur.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Een zwemmer die was vermist in een plas in Haarlem is overleden. Eind van de middag is daar een lichaam gevonden en na onderzoek blijkt het inderdaad om de vermiste man te gaan. Gisteren werd groot alarm geslagen toen de man niet thuis was gekomen. En ook vandaag is de hele dag naar hem gezocht tot zijn lichaam werd gevonden. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. En met hem ga ik met name praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Ze zitten heel scherp in de discussie. De eerste staking is al aangekondigd en mogelijk volgen er meer. En dat heeft alles te maken met de bezuinigingen die het kabinet daarop wil doorvoeren. En de polder moet er de hele zomer mee aan de slag. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar wij kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, we hebben afgesproken om te tutoyeren. In ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme. En ook wat de overheid daarin kan doen. Want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie deze week... wij praten woensdag met elkaar maandag. Afgelopen maandag is dat eindrapport na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij. Want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD... van de zusterkrant Martine Wolzak. Zij is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
8: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd... Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
9: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar... met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen, die ons werk versterken, waaronder regering, pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
7: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste halfuur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen van politici.
9: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment er een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
7: Als je nou alles bij elkaar neemt, hè, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, hè, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, hè, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
9: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluipt. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
7: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien. Hè? Want het is denk ik nou ja, best een stap om dat dan te gaan doen. Hè? Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
9: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt hebben we er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen. Want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het is een, het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je je organisatie als het ware je processen doorlicht en ja, met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Mm-hmm. Mensen hebben er last van. Mensen krijgen last van discriminatie door ons beleid. Nee, van tevoren nadenken. En ja, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Groot-Brittannië, Ierland, die hebben al eigenlijk een soort van gelijkheidsplicht, waardoor de overheid zich ook echt uitspreekt haar burgers gelijk te willen behandelen. En die toetsen ook veel meer vooraf bij wetten en regelgeving of er mogelijkheden zijn op discriminatoire effecten.
7: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen.
9: Zeker.
7: Zoals in het VK.
9: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's. Waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat. We hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
7: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter?
9: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe wordt, als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. Je wordt gediscrimineerd, ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
7: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
9: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden. Meerstemmigheid inclusief moet worden. Dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren, nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Je luistert naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met Koen van Oostrum. Dat is het nieuwe boegbeeld van VNO-NCW, de werkgeversvereniging. En hij zit nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen. De minister van Binnenlandse Zaken bij de presentatie van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
9: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie en zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen, want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding, maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid en dat overheden die dat willen hem ook kunnen gebruiken.
7: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer dat je er echt aan moet houden, toch?
9: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlander zegt iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
7: Ja.
9: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van jij doet de toets
7: niet. En ik wil helemaal niet
9: als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
7: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
9: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen.
7: Maar
9: want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is, dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan, dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld, dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van we wisten het niet, we konden het niet, mm-hmm, dat is echt een gepasseerd station.
7: Ja.
9: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
7: En dit nogmaals gaat dus heel breed. Gaat niet alleen over kleur. Hè, want dat is dan meer met het slavernijverleden misschien de relatie die mensen leggen. Maar dit gaat ook over mensen met een beperking. Dit gaat over man-vrouw. Dit gaat echt heel breed. Ja. Hoe jullie ernaar gekeken hebben.
9: Wij hebben echt als staatscommissie tegen discriminatie en racisme breed gekeken naar alle gronden van artikel 1. Dat gaat over godsdienst.
7: Ja, ook nog.
9: Gender.
7: Ja.
9: We hebben het over seksuele geaardheid, handicap, geloof. Dus het is echt heel breed. En dan, als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging, mm-hmm, als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
7: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
9: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is: hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En ja, wat gaan we doen, Kim?
7: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
9: Absoluut.
7: In kunnen betekenen.
9: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook: hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart? Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. En zelfs ook de overheid discrimineert.
7: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld? Hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf. Dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
9: Nou, het is natuurlijk heel serieus. Hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt, hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
7: Ja.
9: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
7: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
9: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaat. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren, dat het ook echt de verhouding in de samenleving zal doen verbeteren. En dat we er daar allemaal sterker uitkomen. En ook weer beter met begrippen als brede welvaart en de verzorgingsstaat kunnen omgaan.
7: Ja, terwijl als je naar Amerika kijkt en wat er daar allemaal gebeurt, en wij hebben altijd de neiging om een beetje over te nemen wat er in Amerika gebeurt, dan schept dat niet echt veel vertrouwen.
9: Nou ja, kijk, ik denk dat het goed is om de samenleving bij elkaar te houden en om talenten van mensen in te zetten. Het is ook een economisch verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Als iedereen mee kan doen, talenten inzet, dat is voor ons allemaal beter. Dus laten we de samenleving bij elkaar houden en discriminatie en racisme verder uitbannen. Dit eindrapport heeft daartoe een bijdrage.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
2: Ja, en maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van, spreek je uit als je het ziet gebeuren?
1: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen. En ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie, dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank, die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte: zwarte vrouwen zien er heel lekker uit, maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
2: Ja.
1: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen, neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
2: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken. Dat je hem nog een keer terugspoelt nu en dit nog een keer laat horen. Nog een keer terugluistert wat jij net hebt gezegd. Want dat is afschuwelijk eigenlijk als je dat hoort. Ja.
1: Het is gebeurd.
2: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstel Gooi en Vecht, waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
1: Tot ziens. Dankjewel.
2: Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dat is de beste plek. Maar ik zeg het altijd, blijf vooral live de hele dag op deze zender. Zometeen om 11 uur krijgen we BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Dan gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers en wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalig data-analyst bij Vinted, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
7: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode. Homoseksuele voorbeelden. En ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste. Eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
6: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
8: Ja,

0: Dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken. Dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op twee manieren. Door het onderwerp werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers. Maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
1: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
0: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
1: Waarom nu pas?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
0: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven, eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
1: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan, dat zijn de familievloggers.
0: Oeh, ja, moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
1: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
1: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families. Die meneer behandelt hele grote dossiers dan.
0: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids, maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de Bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vepen bij een winkelcentrum. Ja. En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
0: Dus en een fijne psycholoog betalen.
1: Wat zijn de negatieve punten dan?
0: Ja, dat weten we nog niet. Moet zichzelf allemaal uitwerken. Die YouTube-generatie is nog veel te jong.
1: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de WerfN Awards. Arjan.
0: Ja, de jaarlijkse WerfN Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
1: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
2: Hi, hallo, goedemiddag.
1: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
2: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
1: Ah, wat mooi. Hey, en even, zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben 2 keer gewonnen. 2 awards. Begin eens bij de eerste.
2: Ja, wij hebben 2 awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Dus er was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
1: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
2: Nou ja, ik heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Onze employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen staan aan de basis. Dat komt over van buiten. En dat resoneert.
1: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu paf zomaar een award oplevert?
2: Ja, nou ik denk dat dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de 3 building blocks van HR, zoals wij die noemen. Wij gaan uit van de piramide van Maslow. Onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketing eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
1: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
2: Ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnen uitgebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, ja, dan is dat toch wel kroon op het werk.
1: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content. Hè? Dus de employer brand content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
2: Nou, we hebben recent de flink.
1: Ik wil een scoop. Ik wil een scoop.
2: Dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ja, ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
1: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
3: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Homoseksuele, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. En dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
4: Voor mij wel.
1: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
4: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken. In dit geval de LHBTI-gemeenschap. Om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn. Door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
1: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
4: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen, want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer, die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen, maar eigenlijk ook voor organisaties, dat zij dus kostbare tijd verliezen, creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uitspreken.
1: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
4: heb jij een vrouw of vriendin?
1: Nee.
4: Oké. Nou, stel iemand
5: een
4: heeft
5: man
4: dat wel.
5: Of een vriend?
1: Nee.
4: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van. Ik denk dat het vaak mensen zien dus het voorbeeld als een soort openbaring. Ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken. Ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet? En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord. Ja, vervelend voor dat individu, maar ook zeker voor de organisatie in bredere zin.
1: Ja, maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch?
4: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat op het moment dat jij afweegt wat je wel en niet gaat zeggen, omdat je dus rekening houdt met de reactie van een ander, dan ligt het probleem eigenlijk bij die ander, maar jij leidt daaronder.
4: Nou ja, kijk, dit komt natuurlijk voort uit dus een aantal van die obstakels die ik heb onderzocht. Eentje is minderheidsstress. Dus dat vertelde de psychiater die ik sprak voor mijn boek. En dat is eigenlijk een soort stress die je ervaart doordat je je anders of buitengesloten voelt. En dat ontstaat niet vanzelf. Dus mensen absorberen wat ze in de maatschappij zien en horen. Ik kende eerder het woord homo als ik wist dat het slecht was dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat gebeurt ook op de werkvloer, zij het vaak subtieler. Soms ook wel expliciet. Een van de leiders uit mijn boek kreeg ooit te horen tijdens de sollicitatie: ik ben normaal niet zo van de homo's, maar jij bent wel een goede. Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer. Dat dus mensen jou als een soort outsider zien. En dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
5: Nou, het is grappig. Door de gesprekken met Pim die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren, of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En en dat inzicht heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
1: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
5: Nou, in het geval van mijn...
1: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
5: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen, want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw, heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, ik ga niet, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor. Nou, ik ben Ingrid. Ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud-collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond, en dat ze zei, ik had nog nooit iemand op jouw positie gezien, vrouw van kleur en queer, en ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen bereiken als ik open zou zijn. En die ene meeting waarin ik me voor heb gesteld heeft ervoor gezorgd dat ik nu en naar mijn familie en naar mijn vrienden en op de werkvloer durf te zeggen dat ik op vrouw val.
1: Maar Pim, je hebt onderzoek gedaan, hè? En hoeverre is het dus belangrijk dat iemand op je lijkt die aan de top zit om, hè, want we hebben het over raden van bestuur en C-level. Waarom moet iemand dan per se qua identiteit, qua uiterlijk op je lijken om daardoor geïnspireerd te worden?
4: Ja, dus ik denk dat dat voor mensen die uit een minderheid komen heel vanzelfsprekend is. Omdat je dus, wat jij zegt, eigenlijk als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet, het heel moeilijk is om jezelf daarvoor te stellen. Het was ook bijvoorbeeld ook het geval toen Obama president werd in de Verenigde Staten. Dat er toen onderzoek is gedaan dat er veel meer toename was in de aanmeldingen van zwarte studenten bij universiteiten. Dus ik denk dat het, en dat geldt dus ook voor LHBTI-personen. Ik zelf, toen ik bij een bedrijf kwam te werken waar iemand in de top zat die gay was, pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht, oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Of ik wist eigenlijk niet dat
1: Dat dat is eigenlijk super gek, want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van ja, je moet altijd tegen je kind. Er werd ook gezegd van nu Obama president is, kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen, jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen, je kunt altijd president worden.
4: Klopt, maar dat wordt dus wel moeilijker gemaakt als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden, wordt gepest. En dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien dat ze ja, juist of dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd, daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van, dat juist het feit dat ze hebben geworsteld hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn of zich aanpassen hun ook veel empathischer creatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent dat je toe kan voegen aan je organisatie.
1: Ingrid, nu bepleiten jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand een snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent, zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
5: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit, jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is.
1: En ik ga nergens vanuit.
5: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen. De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
4: Heteroprofessionalisme.
5: Ja, heteroprofessionalisme. Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit, namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, dat dat normaal is, gedeeld kan worden en dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen en dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten waar de meerderheid van denkt, oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
1: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
6: Ja, ik vind de term vooral heel goed. Het regenboogplafond, want ik had er nog nooit van gehoord totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van, ja joh, ik wil gekozen worden wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Dat als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden, juist om als queer voorbeeld te willen zijn, maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus
5: maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
6: Nee, zeker niet.
5: Ja, ik denk je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent, per definitie.
6: Nee,
5: maar het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
6: Als rolmodel.
5: Als rolmodel.
6: Nou, ben ik met je eens.
5: En ook erkent dat het feit dat je een minderheid bent aan de top bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht en dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt, ik wil jou ook door je levenservaring en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
6: Kan ik je helemaal in volgen? Nou, kan ik meenemen? Dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week, LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon, ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
1: In hoeverre klopt de data, als in, jij zegt 20%?
4: 18%.
1: Oh, sorry,
4: de Nederlandse bevolking.
1: 18%. Maar dat is de hele bevolking. Klopt. En moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit als je hem zuiverder zou peilen?
4: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is. Die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon, het zijn niet andere mensen. Het zijn, ja, ik denk dat je dat ook ziet en hoort. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. En hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
1: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
4: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
1: Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond. En Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dankjewel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. Een functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
7: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoording afleggen. Dus daar heb ik niks op tegen. Dus ik vind dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik was het wel zo spuug. Want ook spuug zat.
1: Ja. Dan is het heerlijk als je dan verliest.
7: Geen haar omhoog niet erover gedacht om fractievoorzitter terug te worden. Ik was er echt klaar mee. Waar het toen om ging was, hoe handel je dat af? En daarvan heeft Bolkestein heeft dat op een onverstandige manier. Want ik wilde helemaal niet terugkomen. Er was ook helemaal geen zin in de discussie. Maar het rare was, uiteindelijk, als ik had laten stemmen in zo'n fractievergadering, dan had de meerderheid had gezegd, nee, het moet weer fractievoorzitter worden. Zei ik, je hoeft niet te stemmen, want ik wil geen fractievoorzitter worden. Maar hij zei, je gaat wel de onderhandelingen doen. Dus ze is tevreden dat ik 6 weken lang dat kabinet Lubbers II in elkaar heb getimmerd, waarin ik vervolgens zelf ook minister ben geworden.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
7: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilden het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Dan gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
12: De beursweek is weer doormiddag. Goed dat je erbij bent op deze woensdag 10 juni. De dag dat de beursgang van SpaceX steeds buitenaards wordt.
13: Sources have told Reuters it's drawn more than $250 billion of investor demand, dwarfing the $75 billion the firm is seeking to raise.
12: Particulieren willen bizar veel geld in SpaceX stoppen. Of dat slim is, hoor je zo. Hebben we het ook over Aalberts. Dat Hollandse bedrijf keert terug in de AEX-index.
14: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peet's dat van de beurs is vertrokken.
12: Deze aflevering kijken we naar Aalberts, dit nieuwe AEX-aandeel. Hoor je ook over de enorme inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse beurs sloot in het groen. De AEX kreeg er 0,5% bij. Sloot net onder de 1052 punten. De grootste stijger is Unilever met een plus van 2,7%. En in de VS zit de sfeer er minder goed in. Daar staan de beurzen in de min. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er bent.
15: Ja, dankjewel Jelle.
12: Goed je weer zo snel terug te hebben. Ja, laten we beginnen in het Midden-Oosten, in Iran. Inmiddels een traditie om daarmee te beginnen als Thomas hier te gast is. We moeten het weer over dat conflict hebben, want het ging vannacht helemaal los tussen de kemphanen.
16: The US attacking Iran. Iran now retaliating. A dangerous escalation in the war that's now on day 102. Tehran claiming it's firing missiles and drones towards US targets. An attack after CENTCOM confirms the U.S. hit a number of targets in Iran. So this has been a back and forth. Multiple explosions reported now along the Strait of Hormuz. And it all started, Trump says, when Iran shot down a U.S. Apache helicopter as it patrolled the crucial waterway.
12: Ja, grote vraag is of de VS en Iran überhaupt nog met elkaar gaan onderhandelen over een vredesakkoord, nu ze zo druk zijn met elkaar te bestoken met raketten. En wat ook niet helpt is de dreigende taal van president Trump. Hij zegt dat Iran meer gaat aanvallen. We gaan ze hard raken, zegt hij net. Denk jij dat dit nog goed komt tussen die twee?
15: Ja, in die zin is het eigenlijk niet zo heel veel nieuws dat er dit soort grote praat vanuit Trump komt. Die blijft dat al de hele tijd zeggen. Het schieten over en weer. Het laait de hele tijd weer op, dan gaat het weer wat minder. Het gaat weer naar een wapenstilstand, het gaat er weer niet. Wij gaan er nog steeds vanuit dat er een wapenstilstand ergens in de loop van de zomer komt. Mm-hmm. Maar op dit moment lijkt het er nog niet om de hoek.
12: Nee. Gaan we door naar een Shakespeareaans dilemma. Kwartaalcijfers of geen kwartaalcijfers? Dat is de vraag waar de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, nu namelijk mee worstelt. De SEC wil bedrijven in de VS niet langer verplichten om ieder kwartaal hun boeken te openen. Het zou voor te veel administratie zorgen, zeggen ze. Maar het afschaffen van die kwartaalrapportage is volgens Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam, een slecht idee. Hij zegt tegen het FD dat meer rapporteren aandeelhouders en het management van een bedrijf juist dichter bij elkaar brengt. Het wordt voor aandeelhouders juist makkelijker om de voortgang van een bedrijf te volgen en de risico's in te schatten, zegt hij. Nou, Amerikaanse beleggers lijken het met Bouwens eens te zijn. De SEC ontving afgelopen maand namelijk 866 brieven in reactie op het voorstel, waarvan 829 tegen waren. Thomas, de SEC wil van die administratieve rompslomp af, maar stuit dus op veel tegenstand. Aan welke kant sta jij eigenlijk?
15: Ik ben wel voor het kwartaallijks rapporteren. Overigens, in Europa doen we het ook één keer per half jaar volgens de wetgeving. Maar veel bedrijven kiezen er wel voor om het gewoon één keer per kwartaal te doen. Dus ik denk ook dat zelfs al komt dit erdoor in de VS, dat er toch veel bedrijven zijn die het
12: gewoon gaan doen. Ja.
15: Die het gewoon per kwartaal gaan blijven doen. Want je ziet ook dat het ook echt wat oplevert. Ik heb het artikel inderdaad ook gelezen. En die beleggers die willen gecompenseerd worden voor de grotere onzekerheid, de minder informatie die ze krijgen. Dus dan willen ze ook een hoger rendement en dat hoort bij een lagere waardering.
12: Ja, hij zegt ook van breng het in Europa terug tot een kwartaalrapportage. Maar dat kan je dus alleen maar toejuichen.
15: Ik zou dat best onderstrepen. Op dit moment veel bedrijven doen het al, maar het zou een mooie toevoeging zijn, denk ik.
12: Ik ook. Als nieuwsjunkie vind ik het juist leuk dat ze elke kwartaal komen. In Amerika is het dus discussie over kwartaalrapportages. Maar het kan nog erger. In Taiwan moet dit verplicht iedere maand. Zo ook door chipreus TSMC, dat vandaag weer met cijfers kwam. Dat zag de omzet vorige maand met 30% stijgen. Het verkoopt heel veel chips vanwege de vraag naar AI. De groei is groter dan de maand daarvoor. TSMC kan de vraag bijna niet aan. Zoveel bedrijven willen de chips hebben. En toch ging de beurskoers naar beneden, ondanks al die jubelberichten. En dat komt door een gerucht dat gaat over nieuwe exportrestricties. Volgens persbureau Bloomberg wil Taiwan namelijk strengere exportregels invoeren naar China.
17: And what we understand from our sources is that the Taiwanese government is now weighing these restrictions on making it a crime to export advanced AI chips to China. It gives them a few more tools to be able to enforce these restrictions. It's a sign that President Lai there in Taiwan is taking a much harder line against China.
12: Heb ik nog wat nieuws over een Nederlands beursbedrijf, ING om precies te zijn. De Oranje Bank is ja een beetje een streamer geworden. Want net als bij een Netflix komt het met verschillende pakketten. Abonnementen waarbij je meer krijgt, ook als je meer betaalt. Dat begint bij ING Go, dat is het pakket voor dagelijkse bankzaken. Kost je €4 per maand. En eindigt bij ING Max, waar je €45 per maand moet betalen aan ING. Maar met dat laatste krijg je dan onder meer een hoge spaarrente, reisbescherming, een creditcard tegen vaste kosten, airport lounge toegang, jawel, en een abonnement op streamingsdienst, in dit geval Disney+. Straks hebben we het over de krankzinnige beursgang van SpaceX. Dat wil 75 miljard dollar ophalen, maar het kan 250 miljard krijgen.
18: I do also think that that 4x oversubscribed number, a lot of that has been driven by the hype that has been driven by the bookrunners, by Elon himself.
12: Hoe die hype eindigt, dat hoor je zo. Maar eerst naar Aalberts. Dat keert over 2 weken terug in de AEX-index. Technologiebedrijf was daar jaren te vinden, maar verdween tijdens de coronapandemie om nu dus weer zijn comeback te maken. Neemt het plekje in van koffieboer GDE Peet's, dat juist van de Amsterdamse beurs vertrekt. Ja, Aalberts, Thomas, is dat nou wel of niet een toevoeging voor de AEX?
15: Ik denk het wel. Als in, het is een bedrijf dat eigenlijk uit zichzelf al best wel gediversificeerd is. Ze hebben 3 bedrijfsonderdelen. Dus ze maken speciale onderdelen voor de bouw, voor industrie en de semiconductorsector.
12: Ja.
15: Dus je hebt daarmee eigenlijk al een mooie balans die je ook in een index wil. Maar zeker het bedrijf zelf. En ook als je kijkt naar is het nou een goed of een degelijk bedrijf. Dan denk ik van wel. Ze hebben een tijdje wat gekwakkeld. Maar dit jaar hebben ze de weg weer omhoog gevonden. Dus de resultaten in het eerste kwartaal waren ook echt beter dan verwacht. Waarbij vooral die semiconductors, die hebben een tijdje. Vorig jaar hadden ze toch wat lagere vragen hadden ze mee te maken.
12: Ja.
15: Maar die is nu met de rest van de markt in semiconductors toch ook weer aan het aantrekken. Dus we verwachten dat het gewoon goed blijft presteren. Met ook een kleine margeverbetering in de komende jaren. Dus al met al echt een prima bedrijf, prima toevoeging.
12: Ja, prima toevoeging. Ze waren jarenlang dus te vinden in de midcap. Nu gaan ze naar de AEX. Wat betekent dat voor het aandeel?
15: Ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Je kan op hele korte termijn kun je een klein sprongetje ervan van zien. Maar dat gaat echt om een heel klein percentage. Zeker de AEX is gewoon een, zeker op de grote schaal, echt een kleine index. Dus er wordt niet heel veel geld zit er in indexfondsen die het volgen.
12: Mm-hmm.
15: Dus normaal gesproken kun je zeggen, als iets in de S&P 500 of zo wordt opgenomen,
12: ja, dan krijgt het vleugels.
15: Precies, ja. Dan krijgt het vleugels. Maar hier zal dat echt wel meevallen. Dat wordt niet in één keer de vraag veel groter.
12: Het is wel een bedrijf met een historie. Ging in 1987 naar de beurs. Niet echt een lekker jaar om naar de beurs te gaan. Maar was in die tijd minder dan 6 jaar lang AEX-lid. Gaan ze dit keer langer blijven, denk jij? Dus gaan ze langer dan 6 jaar in de AEX blijven?
15: Ik denk het nu wel. Als in, ik zie dat ze op korte termijn zie ik niet zo heel veel beren op de weg. Ik denk ook niet dat ze gigantisch koerspotentieel hebben.
12: Mm-hmm.
15: Maar ook als ik naar de andere bedrijven in zowel de AEX als de AMX kijk, dan denk ik niet dat er heel veel geschommeld daarin gaat worden. Dus ik denk dat ze prima blijven pakken.
12: Jij legde net al goed uit dat het uit 3 onderdelen bestaan. Ik kende het vroeger nog echt als een soort van industriebedrijf. Ze willen zelf nu meer gezien worden als een technologiebedrijf. Wat vind jij van die sector waar ze in zitten?
15: Ik denk dat ze daar best goed zitten. Zeker met die spreiding. Maar je ziet ook dat eigenlijk met de bouw en de industrie, dan pakken ze bijvoorbeeld de datacenter investeringen. Pakken ze echt de bouw daarvan. Pakken ze mee. Daar profiteren ze van. De semiconductors die spreken voor zich. Dus dat zijn wel de hoeken waar op dit moment ook de investeringen zitten vanuit de maatschappij.
12: Mm-hmm.
15: En vanuit de economie. En dat kan ze dus, daar kunnen ze van profiteren.
12: Dat aandeel is echt gigantisch gestegen. In een half jaar tijd bijna 40%. Hebben ze dat op eigen kracht voor elkaar gekregen? Of komt dat omdat ze dus de wind mee hebben, omdat ze met die semiconductor sector te maken hebben?
15: Nou, op eigen kracht. Ze hebben ook gewoon hele goede kwartaalcijfers laten zien. Dus ze hebben de wind mee en het sentiment mee. Maar ze hebben het ook gewoon goed gedaan onder de streep.
12: Zit er nog groei in dat aandeel? Dat is de lastigste vraag.
15: Ik denk op de korte termijn dat er niet enorm potentieel in zit, hoor. Maar gewoon wel echt een prima aandeel waarvan ik zeg, die marges die kunnen nog wat verder omhoog. En als de groei gewoon doorzet, dan kan het aandeel echt nog wel een paar procentjes omhoog. Ja.
12: Zal in Amerika genoteerd moeten zijn? Want als ze dan bijvoorbeeld op waren genomen in de S&P 500, dan zou je kunnen zeggen, dan zit er heel veel groei.
15: Precies, ik denk dat er dan een grotere sprong zou komen.
12: Wil ik het ook nog met jou even hebben over defensiebedrijf CSG, de Tsjechoslowak Group. Dat was een lokaal aandeel, maar promoveert nu ook, maar dan in dit geval naar de midcap. Ja, aandeel waar we het veel over hebben gehad. Ik weet niet of we het vorige keer met jou er ook over hadden. Toen hadden we het over dat shortsellers het onder vuur namen. Snap jij deze promotie?
15: Ja, ik snap de promotie. Vorige keer was ik er overigens niet toen het hierover ging. Maar het is een bedrijf dat qua market cap zou het eigenlijk zo in de AEX passen. Maar want ze zijn iets van 14 miljard of zo waard. Een stuk groter dan Aalberts als nu is toegevoegd.
12: Ja.
15: Maar de free float, zoals dat heet, dus welke aandelen vrij verhandelbaar zijn, dat is wel een eis die de AEX stelt. Van er moet genoeg aandelen vrij verhandelbaar zijn. Ook aan de management eisen die ze stellen. Mm-hmm. Daar kunnen dingen zijn waarmee ze dus bedrijven uitsluiten uit de AEX. Maar de AMX, daar denk ik dat echt een prima toevoeging is. Het is gewoon een bedrijf dat in de industriesector of in de defensiesector zit. Ja. Daar liggen echt op dit moment wel kansen nog.
12: Nou, er zijn dus kansen ook om voor hun naar de AIX te komen. Maar dan moeten ze dus nog wat gaan veranderen aan de vrij verhandelbare aandelen.
15: Ja, eventueel in de toekomst. Ja. Maar dan heb je het echt wel over een stuk verder. Ik heb niks van een indicatie gekregen dat ze daar nou op zoek zijn.
12: Wat vind je van die defensieaandelen eigenlijk?
15: De defensiesector in het algemeen ben ik en is ABN AMRO best wel enthousiast over. Daar zijn we ook overwogen in op dit moment. Dus we zien daar echt wel kansen liggen. En daar herhaal ik weer wat ik net zei. We willen gewoon op dit moment zitten in de plekken waar de investeringen vallen. En de defensiesector, zeker binnen Europa, is dat wel echt een hoek waar veel wordt geïnvesteerd.
9: BNR Beurs.
12: Tellen we af naar de beursgang van SpaceX.
19: 3, 2, 1. Liftoff.
12: Ja, nog een 2 dagen om precies te zijn, dan is die liftoff. Dan gaat het ruimtebedrijf naar Wall Street. En dat kan krankzinnig veel geld ophalen. $250 miljard volgens persbureau Reuters. Bijna 4 keer zoveel als het doel is. Geld dat dan weer vanuit alle hoeken van de wereld komt. Om te beginnen met dat bedrag, Thomas, die $250 miljard. Begrijp jij die immense belangstelling, die dus bijna 4 keer zo groot is als gedacht?
15: Ja, je merkt heel erg dat de Elon-factor, wil ik het een beetje noemen. Ja. Mensen willen in hem investeren. Er is een enorme hype gebouwd rondom het aandeel. Je hebt natuurlijk ook verschillende bedrijfsonderdelen. Je hebt XAI voor de AI-exposure. Je hebt raketten. Ja, wat spreekt er nog meer voor tot de verbeelding dan dat? En je hebt het... Het netwerk van satellieten.
12: Starlink
15: ja. Waarmee hij...
12: Het oude Twitter ook nog, maar ik denk niet dat Twitter hij heel veel interesse
15: is. Die vergeet ik dan eigenlijk nog een beetje erbij. Maar het is gewoon echt een echte bedrijf met enorm veel takken. En hij weet het ook wel te verkopen als zijnde enorm marktpotentieel. Ja. En de toekomstige groei vooral, die verkoopt hij als enorm.
12: Je hebt ook nog altijd die zogeheten green shoe. Dus als het op een gegeven moment succesvol is, dan kunnen ze nog wat extra geld ophalen. Dat lijkt me bijna wel een zekerheidje als je dit zo hoort.
15: Ja, ik heb wel het vermoeden dat ze daar nog wel wat aan toe gaan voegen. Maar sowieso was al hoe ze het nu gaan doen, is al ietsje sneller dan normaal. Dus ze beginnen met maar een paar procent van de totale aandelen. Mm-hmm. Maar dan eind van de maand, wanneer de cijfers over het tweede kwartaal worden gerapporteerd, daarna mag ook alweer 20% vrijkomen. En als dan de koers het goed doet, weer 10%. Ja. Dus zo zie je dat er gewoon eigenlijk al komende maand Kan er eigenlijk al meer dan 30% vrijkomen onder de juiste omstandigheden.
12: Mijn collega Donner die keek naar de afgelopen 6 jaar. Toen is er $400 miljard opgehaald met IPO's door verschillende bedrijven. En nu voor eentje zou in dit beste geval er gewoon $250 miljard opgehaald kunnen worden.
15: Ja, bizar.
12: Ja, verder geen vraag over, maar het is gewoon absurd, toch?
15: Ja, het is echt absurd. Maar ik zag ook dat als OpenAI en Anthropic, als die ook nog naar de beurs gaan, dan zou dat zelfs voor inflatie gecorrigeerd, zou dat meer zijn dan... Die drie samen zou meer zijn dan in de periode vlak voor de dotcom-bubbel 1999-2000.
12: Ja, wat zegt dat?
15: Ja, er zit een hoop enthousiasme in de markt.
12: Ja, dat zeg je heel netjes. Waar komen al die centen vandaan? Want ik las ook allemaal verhalen van analisten, ik weet niet of je daarmee eens bent, die zeggen, je ziet nu allemaal aandelen naar beneden gaan, ook tech-aandelen. Mensen zijn hun aandelen aan het verkopen, of hun bitcoins, of hun goud wat mij betreft. Of zou dat gewoon echt geld zijn wat nog netjes ergens in een sok of in een spaarpot...
15: Ik denk dat er hier en daar wel wat verkocht wordt, hoor. Dat sowieso. Maar of de dalingen van bijvoorbeeld de bitcoin of die aandelen daarmee te maken hebben, dat denk ik niet. Ik bedoel, $250 miljard is natuurlijk een enorm bedrag. Maar over de hele wereld verspreid, over alle aandelenmarkten, ja, dat ga je een heel klein beetje zien, maar niet gigantisch.
12: 30% is dus beschikbaar voor particulieren. Heel veel particulieren willen ook heel graag hun geld hierin stoppen. Zou je ook kunnen zeggen, er wordt er best wel een volatiel aandeel van?
15: Ik denk dat sowieso met IPO's is dat al wel het geval. Ja. En ik denk dat dit er zeker eentje gaat zijn. De hype rond het aandeel, de hoeveelheid particulieren inderdaad die vanaf minuut 1 al wil instappen. Maar ook het feit dat het eigenlijk een aandeel is wat heel lang buiten de beurs is gebleven. Ja. Veel, veel langer dan veel andere aandelen. Dus heel veel beleggers zitten er al lang in. En dan is het niet gek als die wat willen gaan verkopen om wat winst te nemen. Ja. En dan kan zeker als die aandelen bijvoorbeeld eind juni dan vrijkomen, kan dat echt wel voor koersschommelingen gaan zorgen. Ja.
12: Alles lijkt erop te wijzen dat het een succes wordt aanstaande vrijdag. Maar stel dat het toch geen succes wordt, dat het tegenvalt, dat die prijs aan het einde van de dag minder wordt dan waarvoor het naar de beurs ging. Wat doet dat dan met de rest van de beurs? Gaat dat de rest een tik geven, denk jij?
15: Echt aannemend dat het inderdaad dan omlaag gaat. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar kan in een situatie dat sowieso de brede markt omlaag gaat. Ja. En of dat dan Welke dan het kip of het ei is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat dan de rest van de markt ook in het rood staat, ja.
12: Ik las een geniaal verhaal, of geniaal, een vond ik grappig verhaal in de Financial Times, dat Chinezen de regels van de eigen overheid omzeilen en via tokens in de beursgang willen beleggen. Ja, waarom willen ze dat zo graag?
15: Ja, bizar. Ja, het heeft gewoon echt mee te maken dat de Chinese overheid, die heeft dus allemaal regels die het moeilijker maakt voor Chinezen om in het buitenland te investeren.
12: Ja.
15: Maar je merkt hier ook wel echt aan dat die hype die is er. En Chinezen die houden ook van investeren. Maar ja, die binnenlandse markt is ook maar zo. Dus die willen graag naar buiten kijken. En wat is dan beter dan het meest gehypte aandeel op dit moment?
12: Ja. Hoe gevaarlijk is dat?
15: Nou, zeker voor die Chinezen. Ik zag dat die tokens, een heel groot deel daarvan, is ook niet eens verzekerd voor ze of iets dergelijks. Dus zij lopen zeker een gevaar daarmee. Dat ze misschien scams of andere dingen, en dan ben ik puur aan het speculeren hoor. Maar dat soort gevaren, die lopen ze wel.
12: Lijkt me voor de Chinese economie ook niet lekker. Want Chinese particulieren gingen al nat met dat vastgoed. Als ze dan ook nog geld gaan verliezen aan dit soort risicovolle beleggingen.
15: Ja, ik denk dat op de grote schaal van de Chinese economie dat het een druppeltje is. Maar inderdaad.
12: Overal, de conclusie, zitten we hier nu naar een succes te kijken van SpaceX of naar een bubbel die klapt?
15: Nou, dat ga ik even heel voorzichtig verwoorden. Maar ik wil wel zeggen dat het tegen een hele hoge waardering naar de beurs gaat. De price to sales is 107. En dan heb ik een voorbeeldje van Google, Meta en andere bedrijven in die hoek. Nou, Meta ging voor 28 keer. Google ging voor ongeveer 10 keer. En die hadden hun omzetgroei een jaar daarvoor was meer dan 100%.
12: Mm-hmm.
15: En SpaceX zit rond de 30% omzetgroei. Dus de toekomst moet heel veel beter worden voor SpaceX, willen ze dit geld waard gaan zijn.
12: Dat zeg je heel netjes.
15: Alsjeblieft.
9: BNR Beurs.
12: Rondje over de Amerikaanse handelsvloer dan. We zijn op Wall Street aanbeland. Nou, dat ziet er niet zo gezellig uit. De Dow Jones staat 1,3% in de min. De S&P 500 verliest 1%. De Nasdaq gaat bijna 1,5% naar beneden. Laten we dan maar gelijk beginnen met ander slecht nieuws. Met de Amerikaanse inflatie.
19: 4.2 is the year over year. 4.2 expected, that's what we received. However, that's not necessarily good news. It matched expectations. 4.2 would be the warmest since April of 23.
12: 4,2%, je hoort het de beste man van CNBC vaak zeggen. Dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Trump liet net op True Social weten, het is super mooi. Maar word jij al zenuwachtig van die Amerikaanse inflatie?
15: Nou, super mooi zou ik het niet noemen, nee. Maar ik word er nog niet direct heel zenuwachtig van. Dit was inderdaad, het werd al gezegd in het fragment, een beetje rond consensus.
12: Ja.
15: Wij dachten ook dat het zoiets zou zijn. En daardoor schrikt de market er ook niet direct heel erg van. Maar de hoop en de verwachting is natuurlijk wel dat het conflict in Iran binnen nu en een paar maanden echt wel gestopt is. Dat die straat van Hormuz weer open is. Ja. En dat dan ook die inflatie weer een beetje naar beneden komt. Dus nee, ik schrik er op van dit cijfer niet. Maar stel het gaat de rest van het jaar rond de 4% liggen, dan zou het een ander verhaal zijn.
12: En dan wordt het ook een ander verhaal voor de Fed. Voor nieuw bakken voorzitter Kevin Warsh.
15: Ja, hij heeft wel een mooie vuurdoop op dit
12: moment. Ja.
15: Want Powell die werd al zijn hele termijn gepusht door Trump om de rente te verlagen. En nu lijkt het met zowel de arbeidsmarktcijfers als van vorige week als nu de inflatiecijfers, lijkt de markt juist meer naar renteverhogingen te kijken. Dus hij zit een beetje in een spagaat tussen de verwachting aan de ene kant en de verwachting aan de andere kant. Maar ik denk voorlopig zal hij hem gewoon nog gelijk houden.
12: Wordt niet gezellig dat overleg met Trump? Door wie die is aangesteld.
15: Nee, ik denk dat Trump heel snel wat negatiever over Wars gaat praten, inderdaad.
12: Ja. Ja, door naar de tech-aandelen, die vallen op. Negatief, net als gisteren. Nvidia staat op dit moment 2,5% in de min. Gaan we naar Micron Technology, staat 3,8% lager. Ook Microsoft, Marvel verliezen. Maar Super Micro Computer spant de kroon. Dat wil $7 miljard ophalen met nieuwe aandelen. Geld dat ze willen investeren. Maar beleggers spugen op dat idee. Het aandeel staat 18,5% lager. Ja, we hebben het nu elke dag met analisten over die uitslagen van die tech-aandelen. Maar dat is echt, dat gaat echt op en neer. Dat is niet echt een pijl op te trekken meer. Hè?
15: Ja, en zeker door de enorme uptrend die we de afgelopen maanden hebben gehad. Dan merk je ook dat er gewoon wat meer. Ja, aan de ene kant zit er dat optimisme en dat sentiment is er aan de bovenkant. En aan de andere kant begin je ook te zien dat mensen gaan twijfelen, wat winst willen nemen. En bij ieder negatief nieuws ook meteen de verkeerde kant op schieten. En zeggen van oké, dan verkoop ik maar, want dan heb ik in ieder geval mijn winsten.
12: Ja.
15: Maar ja, dan de dag erna kan het zomaar weer met allemaal dip buyers, kan het weer een paar procent in de plus schieten inderdaad. Dus er is nu heel leuk om te volgen, maar soms geen touw vast te knopen.
12: Gaan we door naar OpenAI, het bedrijf waar jij het net over had. Dat wil binnenkort naar de beurs. Reden voor een feestje daar, maar bij het Japanse SoftBank zorgt het vooral voor hoofdpijn. Bloomberg meldt namelijk dat SoftBank een lening van 6 miljard dollar met OpenAI als onderpand niet rond weet te krijgen. Dat is pijnlijk, want de Japanse investeerder verlaagt het bedrag juist al van 10 naar 6 miljard. Nou, SoftBank onderzoekt nu andere mogelijkheden om geld op te halen, maar sluit niet uit dat ze de lening binnenkort nog een keer proberen af te sluiten. Reden tot zorg voor beleggers, want blijkbaar hebben kredietverstrekkers toch weinig vertrouwen in aandelen OpenAI. Het aandeel SoftBank sloot eerder ruim 8% in de min. Nou, genoeg zorgen voor nu. De beursdag is weer ten einde. Op naar die van morgen. Collega Donne Bakker neemt de agenda vast met je door.
20: Het wordt een dag in het teken van Elon Musk. Hij spreekt namelijk op een besloten conferentie van ASML. Musk zal zijn visie op AI, robotica, ruimtevaart en het maken van chips delen met iedereen die aanwezig is. En er is nogal wat over te doen, want medewerkers zijn kritisch en een aantal van hen dreigt het evenement zelfs te boycotten. We weten dat Musk plannen heeft om 2 enorme chipfabrieken op te tuigen, dus wie weet laat hij nog wat vallen over het aanschaffen van ASML-machines, wat weer goed nieuws kan zijn voor de chipmachinemaker en dus ook voor de beleggers. De bijdrage zal trouwens virtueel zijn, want even naar Nederland vliegen een dag voor de beursgang van je ruimtevaartbedrijf is toch wat te veel gevraagd. Over SpaceX gesproken, de uitgifteprijs van de aandelen wordt officieel bekendgemaakt. Naar verluidt zal dit $135 gaan worden, maar we gaan horen of dit ook echt het geval gaat zijn. En dan eindigen we even met de cijfers van Adobe. Het softwarebedrijf staat dit jaar 30% in de min. En beleggers vragen zich hardop af of de maker van onder meer Photoshop, Audition en Premiere niet wat overbodig wordt door de stormachtige ontwikkeling van AI. Het medicijn tegen die onzekerheid is goede cijfers in combinatie met een sterke outlook. Of dat bij Adobe het geval is, zal dus moeten blijken.
12: Ik dank Donne Bakker voor dit mooie overzicht. Dit was de BNR Beurs van woensdag 10 juni. Maar ik dank vooral Thomas Pellegon van ABN AMRO Mees Pierson, die als een raket ging.
15: Graag gedaan.
12: Over raketten gesproken. Goed, je was, man. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook. Doe dat vooral op YouTube. Daar hebben onze videocollega's iets heel moois gemaakt. We zijn zelfs

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren met

0: Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
7: Hoi.
8: Hallo.
6: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje, maar eerst.
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
7: Ja, want die zette deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Filosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
6: Van mij mag het altijd, maar ja. Met mate.
7: Ja, Alexander Stubb, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is de oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stubb, geopolitiek in macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
6: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
7: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
6: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geert-Jan, wat denk jij?
8: Ik vind het niks.
6: Vertel.
8: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uitbreiding van de EU wel weer op de kaart gezet. Het initiatief van Macron om de Europese politieke gemeenschap op te richten en elk half jaar te houden was ook een goed initiatief. Met het idee dat je al die landen om de EU ook erbij houdt en daar dingen mee bespreekt om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan een pandemie bestrijden of energieinfrastructuur. Maar het gaat er ook om, als wij landen erbij willen, hoe gaan we ons financiële huishouden aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat landen van subsidies gebruik kunnen maken zonder dat andere landen er last van hebben? Hoe gaan we met het vetorecht om? En ik mis die discussie heel erg. Dus leuk dat Alexander Stoep heel groot denkt, maar zullen we echt eerst even naar onszelf kijken?
6: Vind jij dat Europa dit greater heeft gemaakt?
7: Nou, ik denk dat die twee debatten of gesprekken of filosofieën naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stoep, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
9: Make Europe great again.
10: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war.
11: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
12: Are we alone? I wish to tick to you.
13: Tick?
14: He means talk.
12: Ah. Yeah, we are a loon, so tick away.
11: This will be a victory for real people. A victory for decent people.
15: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: Waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Geert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aanzien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het zou. Je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik vond het. Ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, ja. Wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier, de oud eurocommissaris uit Frankrijk. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten. Die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd, het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor, ja, als het weer zou gaan gebeuren.
0: Geert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit?
1: Ja. De lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van het instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
0: Waar zie jij de meeste parallellen?
1: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
0: Ja.
1: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grootmachten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, die ja, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
1: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
0: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
1: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een stuk competitiever, maar ook een stuk weerbaarder ten opzichte van de geopolitieke tegenwinden die er vanuit China of vanuit de Amerikaanse handelsoorlog op Europa afkomen. Dat lijkt een beetje op Brexit. Dat lijkt een beetje op, nou ja, we kunnen het allemaal zelf wel. En daarom is het tweede element zo belangrijk, en dat is echt wel anders dan de retoriek die we aan de Britse zijde zagen, is dat er ook tegelijkertijd enorm ingezet wordt op het diversifieren van de handelsrelaties. Maar we moeten heel erg oppassen dat we niet verleid worden door de sirenezang van protectionisme. Dat we het allemaal zelf wel kunnen doen en dat we niet meer hoeven samen te werken of te handelen met andere partners. Of dat we helemaal die bredere internationale economie niet nodig hebben. Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
0: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
2: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
0: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Geert-Jan?
1: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft.
2: Ja.
1: Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n 3 discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet?
0: Mm-hmm.
1: Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
2: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd.
0: Ja.
2: En daarom is er ook niet een antwoord kant en klaar morgenmiddag.
0: Nee,
2: hey,
0: dat is nou jammer. En we hebben de deadline dus niet, zei ook Geert-Jan.
2: Nee.
0: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
1: Ja,
0: Geert-Jan.
1: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen.
0: Mm.
1: En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK De militaire basis op Cyprus Farage proof gaat maken.
0: Dat betekent?
2: Nou ja, hello, gehacken eromheen.
1: Stel dat, ja, en eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat hij wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
2: Ja.
1: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden, dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
2: Ja.
1: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
2: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
0: Ja, het is grillig.
1: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
3: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
0: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
2: Ja, dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn al veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Hè. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Bestaat nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
0: Jan, wat denk jij?
1: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt, en dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
2: Ja.
1: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar in schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen, maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
2: Ja, ze zijn er nog steeds. Hè.
0: Ze zijn er nog steeds,
2: het is maar
0: niet meer.
2: Een paar kilometer hier vandaan.
0: Zeker weten, je kan het beter zo.
2: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te deblokkeren.
1: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lange weekend naar Londen.
2: Leuk.
1: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol. En ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
0: Ja,
1: met
0: maar
1: trein.
2: Dat moest altijd al, hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
1: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn eten.
2: Dat
1: voor
2: is inderdaad nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tat, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult. €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
4: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Gert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap, het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, het hoeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan de naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, Hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon, Helios in het Grieks. Oh ja. Maar ook naar Hiel. Want het is een klein stukje land dat uitsteekt. Denk er maar over na. Hoe dan ook, ik ga er zeker eens naartoe. En dan krijgen jullie allemaal van mij een kaart. Do zobaczenia velu. Oftewel, tot ziens in de hel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhoven's Britten.

0: tijdens jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
7: The ladies not for turning.
8: If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
9: Are you excited about another election?
7: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven en weer eens met mij, Conor Clerks, aan de keukentafel. Bij je, ja. Dag Lia, fijn je weer te zien.
11: Ja, leuk weer in Utrecht te zijn en leuk jou weer te zien.
10: Heb ik nog iets gemist in het Verenigd Koninkrijk? Nee, ja.
11: Hebben wij nog iets gemist? Wat jou betreft.
10: Ja, een hoop korte nachten en poepluiers en heel veel plezier.
11: Oké, fijn. Dat is precies wat je wil horen.
10: Ja, toch.
11: Echt heel goed, Conor. En welkom terug.
10: Dank
11: fijn dat je er weer bent.
10: Dank je wel. Veel dank natuurlijk aan Ruth voor het vervangen.
11: Ja.
10: Wij duiken meteen weer gewoon de diepte in. Want deze week een spraakmakende zaak in het Verenigd Koninkrijk. De moord op Henry Novak. Dat is een Poolse-Britse jongen, vermoord een jaar geleden. Maar er is nu heel veel om te doen. Hoe zit dat?
11: Ja. Er is heel veel om te doen in Engeland, in Groot-Brittannië. Omdat het een van die zaken is die alle politiek ook weer op scherp zet. Hm. En waar iedereen zich mee bemoeit. En zo'n zaak, zo'n moord, steekpartij, die gebruikt wordt voor politieke doeleinden van alle partijen eigenlijk. Lang verhaal kort, wat er gebeurde is in Southampton, ruim een half jaar geleden, eind vorig jaar in de winter, werd de politie opgeroepen om naar een steekpartij te komen. En wat ze aantroffen was een 18-jarige Henry Novak, die op de grond lag. Het was donker, ze zagen niks. Henry Novak zei, ik ben gewond. De politie zei, nou, dat weten we nog niet zo goed. Volgens ons valt dat wel mee. Meet. Want twee andere mannen die daarbij stonden, die riepen, hij heeft ons belaagd. Die twee mannen waren, jonge mannen waren Sikhs, zijn Sikhs. Hij was racistisch. Hij probeerde de tulbanden van ons hoofd te trekken. En toen is deze ruzie die we daarom hadden uit de hand gelopen. Maar hij lokte het uit. De politie die luisterde naar die twee broers. En geloofde hen. En terwijl Henry Novak dood lag te bloeden op de stoep deden zij hem de handboeien aan. Ze zagen niet dat hij gewond was. Nogmaals, het was donker. En die twee anderen waren zo overtuigend. Nou heeft Novak de handboeien, ik geloof niet meer dan een minuut, niet langer dan een minuut aangehad. Maar hij bloedde daar dood. Hij zei, ik kan geen adem meer halen. Het laatste wat hij gezien moet hebben is inderdaad agenten die hem niet geloofden. En hij stierf daar dus vreselijk en alleen. Naderhand, vrij snel daarna, heeft de politie die twee Sikh-broers, de broers Digwa, afgeluisterd in een overvalwagen. En zij spraken in het Sikh met elkaar. En dat hebben ze laten vertalen. En toen bleek dat een bekende tegen zijn broer, dat hij die jongen wel degelijk vermoord had. De dader bleek ook een obsessie te hebben met wapens. Hij liep altijd met grote messen rond en zo. Maar goed, waarom het nu actueel is, is omdat vorige week de rechtszaak heeft plaatsgevonden. En de rechter deed een uitspraak. Een van die twee broers, de daders, kreeg 21 jaar minstens. De rechter concludeerde dat de broers logen tegen de politie, dat er helemaal geen vechtpartij geweest was, dat het heel onwaarschijnlijk is dat Henry Novak een racistische uitspraak gedaan heeft en dat de politie dus de verkeerde persoon gearresteerd heeft, dat de politie een hele, hele grote, grove fout gemaakt heeft, dat die fout verklaarbaar is omdat, zei de rechter ook, en ik heb gelezen wat de rechter zei, omdat het donker was. En ja, als er twee mensen zeggen van het ligt aan hem en hij is een schuldige, en ook al ligt hij op de grond en niet aan ons, dan ben je geneigd, verkeerd, maar wel begrijpelijk, om degene, die twee die dat roepen, te geloven.
10: Ja.
11: Zodra die uitspraak er was van de rechter, ging het helemaal los op sociale media. De reden waarom de politie zich misdragen had, vonden veel mensen op sociale media, was omdat ze zo woke waren en de laatste decennia eigenlijk zo zijn opgeleid om altijd mensen uit etnische minderheden te geloven en Britten, witte Britten, niet, dat dat de reden is waarom ze onterecht die Henry Novak arresteerden. En dat valt mij ook weer zo op, voor de zoveelste keer. Maar nooit was het zo scherp als nu, wat mij betreft, wordt alles tegen het licht gehouden van identiteitspolitiek.
10: Ja.
11: Ik bedoel, je kunt geen verstandige reactie meer verwachten. Je kunt geen verstandig debat meer voeren. De feitelijkheden doen er eigenlijk niet zoveel meer toe. Er is geen ruimte voor aarzeling, laat staan voor begrip, voor de politie die het helemaal verkeerd deed. Nee. De overtuiging is heel duidelijk. Het gaat hier om bevooroordeelde politie die altijd werkt, of vaak werkt, ten nadele van witte Britten. En dan krijg je reacties, zoals de familie van Henry Novak, die zeiden, wij doen een oproep aan de politiek om de zaak van de moord van onze zoon niet uit te buiten. Zij zeiden letterlijk, dit is geen kwestie van Sikhs, dit is geen kwestie van racisme, dit is een kwestie van moord. En dat is het natuurlijk ook. Maar gebeurt dat? Wat dacht je? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Die familie, de ouders van Henry Novak, die hadden ook een onderhoud met leider van de Conservatieve Partij, oppositieleider Kemi Badenoch. En ze werden onthaald in Downing Street, waar ze die oproep nog een keer deden. Het heeft niets met racisme te maken, niets met de politie, niets met Sikhs. Het heeft alleen maar te maken met moord. Daar gaat het om. En alsjeblieft, richt je daarop. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor mensen als Nigel Farage. Farage kwam met een spoedverklaring na die uitspraak van de rechter. En ik denk dat je als politiek leider dan twee dingen kan doen. Je kan zeggen, dit is vreselijk, die moord is vreselijk, maar laten we ons in godsnaam niet tegen elkaar uitspelen. Laten we niet witte Britten tegen niet-witte Britten opzetten. Laten we er geen racistische reden achter zoeken, achter die verkeerde aanpak van de politie. Er is meer dat ons verenigd en dat ons verdeelt. Dat kun je allemaal zeggen als politiek leider.
10: Kan.
11: Kan. Farage, ze zei in zijn spoedverklaring, dit is een typisch geval van twee klassen politie. Hij zei, het witte ras is duidelijk ondergeschikt in dit land aan de etnische minderheden. Wij hebben hier sprake in het Verenigd Koninkrijk van een tweeklasse cultuur. De passende reactie op wat de politie gedaan had was, letterlijk zei hij dat, pure koude woede. Nou, dus dat was een oproep, zo werd het geïnterpreteerd op de socials. Het was een oproep voor honderden mensen om naar Southampton te komen. Veel kwamen van buitenaf. Om te gaan demonstreren, omdat dat natuurlijk uitliep op rellen. Ze taaiden allemaal af, een groot deel van het politiebureau. Ik geloof dat 11 agenten en hun hond gewond raakten. En dat was het. Kijk, heel veel Britten die daar mee demonstreerden, die zagen dat toch als een George Floyd-moment, weet je wel, in Amerika. Waar die zwarte Amerikaan ook het ademen, ook in ademnood geraakt was na een steekpartij of schietpartij. En de politie die had hem ook gearresteerd. En,
10: Het was een klein vergrijp. Of een vermeend klein vergrijp. En hij werd volgens mij met een knie op zijn nek werd hij in bedwang gehouden. En zijn laatste woorden waren dat hij niet kon ademen. Ja. En dat is de leus geworden eigenlijk voor de
11: Black Lives Matter. Ja, I cannot breathe. Ja. Nou, dezelfde leuzen werden geroepen nu in Southampton. I cannot breathe, ik kan geen adem halen.
10: Ja.
11: En dit werd dus de White Lives Matter campagne. Ja, dus ja, alsof de politie ook opzettelijk het opnam tegen die, in dit geval Witte Britten, tegen het slachtoffer.
10: Ja, het is een ongekende escalatie eigenlijk van dat zoiets. En het tempo waarin dit gaat en ook de toon en We hoeven geen debatten te voeren over welke minderheden of meerderheden het meest benadeeld worden in het Verenigd Koninkrijk. Maar de argumenten van antiracistische argumenten inzetten om te zeggen dat de blanke man in het Verenigd Koninkrijk notabene het onderspit delft. Dat is een boude uitspraak.
11: Ja.
10: Laat ik het daarbij houden. Maar laten we beginnen bij Farage. Je hebt net helder uiteengezet hoe die heeft gereageerd. Waarom doet hij dat? Want dit is zelfs voor Nigel Farage is dit ook echt een hele grote escalatie. Hè?
11: Ja, want hij heeft het nooit gehad, hè, over racisme. Ik bedoel, dit is voor het eerst dat hij...
10: Het bestond niet in het Verenigd Koninkrijk.
11: Nee. En dat is ook een van de redenen, denk ik, dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds te boek staat. En ik geloof terecht als een van de landen waar... Als een van de best geïntegreerde landen ter wereld. En dat is ook een van de redenen waarom de Amerikanen zo enorm tekeer gaan tegen het Verenigd Koninkrijk. Bij monden van Elon Musk en Vance en de State Department. Mm. Maar daar gaan we het direct, denk ik, over hebben.
10: Ja.
11: Maar de reden is dat Farage van deze extreme taal gebruik maakt, omdat hij onder druk staat. Kijk, tot nu toe heeft Farage altijd geschipperd. En weet hij dat om zijn partij, die volgens de laatste 320 of zo peilingen nummer 1 staat in het Verenigd Koninkrijk, om die op die plaats te houden, moet hij appelleren aan mensen die conservatief zijn, geneigd zijn geweest altijd op de toeristen stemmen, maar nu de toeristen slap vinden en dus heel graag die overstap maken naar reform. Maar dat kun je alleen maar doen als je binnen de perken van het netjes houdt.
10: Ja.
11: Dus je moet wel netjes blijven. Als je het gaat hebben over racisme. De Britten vinden dat daar al gauw een luchtje aan zit. Hè. Zoals de term openlijk gebezigd wordt in de Verenigde Staten. Daar houden de Britten niet van. Zeker als het uitslaat naar mogelijke opstand en gewelddadigheid. Dan bereik je daar een grens mee. Dus vandaar dat Farage zijn partij altijd verre heeft gehouden van die gevaarlijke oproerkraaiers als Tommy Robinson bijvoorbeeld. Nu is dat allemaal aan het veranderen. En de reden waarom dat aan het veranderen is, is denk ik tweeledig. Op de eerste plaats omdat migratie geen onderwerp meer is in het Verenigd Koninkrijk. We hebben het een poosje geleden gehad over die ongelooflijke cijfers waaruit blijkt dat migratie met 80% gereduceerd is in het Verenigd Koninkrijk.
10: Ja.
11: Had je in 2023 nog bijna 1 miljoen mensen die naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. Nu zijn het er niet meer dan onder de 200.000, 180.000. En dat cijfer gaat negatief worden over een paar jaar. Dus dit is geen onderwerp meer. Je ziet het ook in de peilingen. De Britten maken zich ongerust over van alles en nog wat. Vooral over de kosten van het levensonderhoud en bestaansonzekerheid. En migratie komt op de derde plaats of zo. Dus het is geen onderwerp meer. In ieder geval niet een allereerste onderwerp. Dus je zoekt naar andere zaken. Je zoekt naar andere zaken. En het idee dat migratie onder controle is, betekent toch, denk ik, voor Farage ook een verharding. En dat je meer kijkt naar hoe het Verenigd Koninkrijk opereert, naar minderheden. En wat hem daarin aanspoort op, om de stap naar etnonationalisme te nemen, is de angst voor Rupert Lowe. Rupert Lowe is iemand die een partij heeft opgericht een paar maanden geleden. Die partij heet Restore. Ah. Ik weet het, Reform, Restore. Maar toch interessant om even te noemen. Want Restore bestond eigenlijk een jaar geleden nog niet. Is als partij pas een paar maanden geleden opgericht. Is een denktank van deze rijke Britse zakenman die extreem conservatief is, die nu gezegd heeft dat hij als partij een burka-verbod wil. Rupert Lowe is trouwens een Kamerlid en is ook weer met ruzie. Ik zeg ook weer, want als je in de partij zit van Nigel Farage, dan is de kans dat je ruzie hebt met die man vroeg of laat groot. Ja. Dus Rupert Lowe is één van die Kamerleden geweest, die paar Kamerleden, een stuk of 7, van Farage, die na ruzie met die man uit de partij gestapt is... en dus nu Restore heeft opgericht. En daar gaat hij veel verder nog dan Farage. Daar heeft hij het over een burka-verbod. Hij wil miljoenen mensen deporteren uit het Verenigd Koninkrijk. Hij wil een einde maken aan de groene, zeer neutrale politiek. Hij wil een referendum over de doodstraf, weet je wel. En zijn campagne is fantastisch succesvol. Echt, op sociale media is hij enorm succesvol. De reden daarvoor is dat hij heeft nu al op X bijvoorbeeld een veel groter bereik dan Farage. En de reden is dat zijn berichten door miljoenen keren bekeken worden uit het niets, omdat hij wordt gesteund door Elon Musk. Dus weet je wel, alles wordt algoritmisch de kant van deze Rupert Lowe gedreven, gemanipuleerd. En dat is de reden waarom hij het zo goed doet op sociale media.
10: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als ik in Engeland woon en ik open en ik zou een account hebben op X en ik ga er naartoe, dan krijg ik heel veel berichten van hem te zien.
11: Juist, ja. Juist. En vooral na oproepen van Elon Musk, die zeiden van, ik had het net over die bodycam, die video van de politie, over die arrestatie van die Novak. Dan krijg je een oproep van Elon Musk. Die zegt, stuur deze video naar iedereen en zie hoe walgelijk de politie in Engeland Henry Novak behandeld heeft. Dus Reform, zeker Farage, die voelen het vuur aan de schenen, de hete nek in de adem van die Rupert Lowe. Want Rupert Lowe staat landelijk nu op iets van 9% van de kiezers.
10: Dus uit het niks.
11: Uit het niks.
10: Waanzin is dat. Niet per se, ik heb daar niet echt een oordeel over. Ik woon er niet, maar het is ongelooflijk dat je binnen, wat is het, 10 jaar van een ijzerdicht tweepartijstelsel gaat naar iemand die dit soort taal bezigt. Eigenlijk standpunten die je in Engeland nooit hardop mocht zeggen. En dan bijna 10% daarmee binnenkomt. Dat is een ongelooflijke ontwikkeling.
11: En weet je waarom het ook zo actueel lastig is voor Farage? Omdat we over, wat is het, 1,5 week... die verkiezing hebben in Makerfield.
10: Oh, en die wel? Burnham. Ja.
11: Waar die Labour-politicus, burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham,
10: ja, de genoodverfde nieuwe Labour-leider.
11: Juist, hoopt een kamerzetel te winnen en daarmee de deur open te wringen naar Downing Street via het Lagerhuis. En dat zou hem best kunnen gaan lukken. Maar dan moet hij wel, Andy Burnham, die verkiezing in Makerfield winnen.
10: Ja.
11: Nou, het is heel lang nek aan nek geweest tussen Reform en Labour. Nu staat Andy Burnham ietsje voor. Maar we hebben het over een district dat echt door en door Brexit-land is.
10: Ja. Waar is het, Noord-Engeland?
11: Ja, bij Manchester, tussen ja. Manchester en Liverpool. Dus het is echt... Het is de Brexit-land. Het is het hartje Brexit-land. Als het niet om de persoon Andy Burnham ging, dan zou Reform daar absoluut gewonnen hebben. Maar de reden waarom er nu toch wel een reële kans is dat Burnham die zetel wint, is omdat extreem rechts gesplitst is tussen Reform en Restore, de partij van die Rupert Lowe.
10: Ja.
11: En als je nu kijkt naar de laatste peilingen, dan staat Labour voor in dit kiesdistrict. Op de tweede plaats zie je dan de partij van Nigel Farage. En op de derde plaats zie je Restore.
10: Ja.
11: Weet je nog dat de conservatieven, toch niet zo lang geleden, de succesvolste politieke partij ter wereld waren?
10: Ja.
11: Die komen niet eens kijken.
10: Nee, ongelooflijk.
11: Dus dat is de angst van Farage.
10: Ja.
11: Dat hij meer en meer aan het verlies is. Hij staat nu landelijk op 25%. Maar ja, dat is het probleem van Nigel Farage op dit moment. En ik weet ook niet, als ik hem zou zijn, of ik echt me zo ontzettend veel gelegen zou moeten laten liggen aan die Rupert Lowe. Want hij, hoe meer die opschuift naar etno-nationalistisch rechts, want daar gaat het dus om. Hè. Het gaat nu echt om etnische identiteit nu, voor het eerst. Hè, op deze schaal in de Britse politiek weer. Ja. Ik denk dat hij daarmee meer net de conservatieven verliest dan dat hij er mensen bij haalt die hem allang beu zijn.
10: Wat is zijn plan nou? Want het lijkt voor mij als buitenstaander alsof hij zijn doelgroep radicaal verkleint nu, om op die uiterst rechtse flank met Rupert Lowe de strijd aan te gaan. Misschien om die ene zetel, maar...
11: En dat doet hij. Maar dat doet hij inderdaad. Dat, precies zoals je zegt. Hij denkt toch dat hij alleen overeind kan blijven als hij de strijd aangaat met Rupert Lowe. Ik denk dat hij zich daarin misschien onderschat. Zeker als het gaat om geweld op straat. Want als je dit soort oproepen doet zoals hij doet, hè, zoals hij gedaan heeft, en je ziet mensen de straat op gaan en het eindigt in geweld, daar trek je geen kiezers mee. Sterker nog, daar stoot je Britse kiezers mee af. Maar ik denk dat Farage ook denkt en voelt dat hij in de val zit. Hij maakt de indruk dat hij niet meer zeker is van zijn zaak. Je ziet hem niet zo vaak meer en ik denk dat hij problemen heeft om de reden die hij al aangaf. Maar zijn grootste probleem, denk ik, ziet hij toch in de figuur van Rupert Lowe. Omdat wat Lowe wil, is niets minder dan de partij van Nigel Farage, Reform, verslaan.
10: Ja.
11: En de plek van Reform overnemen. Dat hij daarmee riskeert dat in Makerfield een Labour-politicus een zetel wint, dat vindt hij helemaal niet erg.
10: Nee.
11: Dat is de prijs die hij ervoor betaalt. Dus Rupert Lowe is zo, als oud Farage medewerker, is er zo op gebeten om die Farage alle hoeken van de Kamer te laten zien, politiek gesproken, dat ik denk Farage niet anders kan dan terugvechten en terugslaan.
10: Ja.
11: En daarmee wordt hij eigenlijk een beetje afgeleid van, misschien dat hij het anders inschat, maar ik denk dat hij daarmee een beetje wordt afgeleid van waar het echt om gaat in de Britse politiek. En dat is toch het netjes houden.
10: Ja.
11: Wil je een groter publiek aanspreken?
10: Ja, ja. Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de zaak Novak, de politieke gevolgen en ook over het theater, waar actrice Rosamund Pike in verzet komt tegen een bloedirritante gewoonte. Wil je weten welke? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de crypto

0: De sector is altijd in beweging. En die zomer die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
5: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
6: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert, goed dat je er bent, moet ik zeggen, bij de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Ik ben Joe van Buurik.
8: Ik ben Ben van der Burg.
7: En dit is ons publiek.
8: Hey! Joe, dit zijn zo 150 tot 200 man. We moeten naar de 10.000 in de Ziggo Dome.
7: Past dat?
8: Nou, 15.000 ook. En dan komen jullie er ook allemaal. Ja, hey, ja dan komen jullie ook.
7: Mooi. Alle vrienden en familie mee.
8: Heel
7: of
8: goed.
7: Je AI-agents, dan komen we er ook wel. Ja. Dus een beetje optellen, dan gaat het lukken. Maar hier zijn ze op het BNR AI Kennisfestival in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Dan hoor je elke week wat er speelt in de wereld van tech. Hoogste tijd om onze gasten bij te halen. Een van onze vele vrienden en vriendinnen van de show, zou ik zeggen. Hij is een tijd niet meer langs geweest in de Grote Tech Show. Sterker nog, de laatste keer dat we hem spraken was toch al gauw zo'n 3 jaar geleden, toen de AI-hype nog maar net op weg was. Dus alle reden om hem te spreken bij uitstek nu hier op het podium in Beeld en Geluid. Hij was ooit de CEO van Layer, kennen we dat nog. Later de CEO van Funda, dat kennen we allemaal sowieso. En nu van Impala Studios, uitgever van iOS-apps. Bij uitstek dus een leider in digitale innovatie. En ook nog eens iemand die investeert in tech in ons Nederland. Dames en heren, een warm welkom. En
8: heel warm welkom.
7: Hier op het podium,
8: heel warm welkom.
7: Quinten Schevenels.
8: Ja, daar is hij.
9: Zo.
7: Welkom, Quinten.
8: Zo, Quinten, oh, je bent
9: leuk.
8: Er weer.
9: Ja.
8: Eindelijk, waar ben je al die tijd geweest? Aan het werk.
7: Aan het werk.
8: Wat? Agents bouwen.
9: Ja?
7: Agents.
9: Onder andere.
7: Tuurlijk. Appies, toch?
9: Agents,
8: maar
9: appjes.
8: Wat voor agents maak jij zelf, voor jezelf?
9: Oeh, ja, eigenlijk van alles. Dus dingen privé, zakelijk. Ik heb er van het weekend eentje gemaakt. Ik gebruik Claude. En daar maak ik skills aan. En wat ik nu heb gedaan is... wij hebben bij Impala hebben wij studio's. En in iedere studio, daar zitten een aantal apps in categorieën. Ja. Dus ik krijg ieder jaar, maken we een jaarplan en een budget. En we hebben allemaal rapportages in Tableau, Amplitude, noem maar op. En iedere maand krijg ik van de managing directors van die studio's krijg ik een update over de performance. En heb ik een skill gemaakt dat Claude voor mij dat jaarplan erbij pakt. Alle voorgaande maand evaluaties. Gaat kijken live naar alle data die er is. En mij dan een prachtig rapportje geeft welke slimme vragen ik moet gaan stellen.
7: En hoeveel mensen had je hiervoor om dat voor je te doen?
9: Nou, eigenlijk, hij zit niet in de zaal, maar ik heb een strategie- en business development jongen die denk ik wel de helft van zijn tijd hiermee bezig.
8: En wat gaat hij de andere helft doen?
9: Ja, die kan ik dus andere dingen laten doen. Nadenken over nieuwe apps die we willen gaan bouwen. Die gaat zelf ook steeds meer bouwen. Ook gewoon apps bouwen.
7: Dus even voor het beeld, hoeveel mensen heeft Impala?
9: 70.
7: En er zijn er geen uitgegaan de afgelopen 3 jaar?
9: Ongeveer 25.
7: Uitgegaan?
9: Ja.
10: Door? Waarom?
9: Nou, dat was meer dat ik het niet zo efficiënt vond. Maar ook deels door AI. Ja.
10: Ja. Nog even wat Impala doet, misschien voor de mensen. Dat is misschien wel handig.
7: Ja. Wat doen jullie?
9: Ja, wij bouwen apps en die exploiteren we zelf. Dus wij bouwen geen apps voor derden, maar echt voor onszelf. En die zetten wij vooral in de markt in Amerika. Is allemaal in het Apple-ecosysteem. Dus allemaal iOS-apps. Het zijn allemaal consumenten-apps. En wij verdienen ons geld doordat mensen dan een subscription nemen, zoals wij dat noemen. En dan krijgen ze toegang tot extra functionaliteit of content.
10: En noemen ze bekende?
9: Een hele geavanceerde weer-app hebben wij. We hebben een app voor kinderen, daar kunnen ze leren piano spelen. We hebben een app als je op reis gaat, krijg je allerlei informatie
7: is
9: over...
7: Is er een app waarvan je zegt, iedereen in de zaal heeft die? Wat is jullie grootste?
9: In Nederland? Ja, eigenlijk een hele suffe app. Een geavanceerde rekenmachine. Ja.
7: Want die is beter dan de standaard op elke Android.
9: Die heeft op iOS, ja. Die heeft meer functionaliteit dan de Apple-app heeft.
10: En die app is toch oorspronkelijk gebouwd door 2 jongens uit Delft? Dacht ik. Hey, en het verhaal is natuurlijk, die apps verdwijnen. Weet je, vorige week de Nvidia Keynote. Ja, Nvidia Keynote.
7: Oh, dit wordt leuk.
10: Uiteindelijk gaan mensen direct naar die content toe. Er zit een large language model in je telefoon.
9: Ja.
10: En ik wil mijn CRM-data. Normaal ga je naar HubSpot. En dan ga je naar je CRM-data. En nu je vraagt direct wat je wil weten van die klant. En je krijgt het gelijk. Dus, apps verdwijnen. Ja.
9: Wat maar nu? Je hoeft niet per se naar een app te gaan. Je kan onze informatie op je watch krijgen, noem maar op. Die data moet wel ergens vandaan komen.
10: Dus het gaat niet om de interface?
9: Nee.
10: Uiteindelijk geloof je ook dat de interface niet die appies wordt?
9: Nee.
10: Maar
9: Nee, die interface wordt onze stem. Onze stem wordt de belangrijkste interface. Binnen 5 jaar.
7: Dus wij gaan praten met elke toepassing die de komende tijd nog ontwikkeld
9: wordt? Denk ik wel. Ja. Okay. Ja, en dat zal niet zo snel gaan. Maar voor degene, ik zit in dat Apple-ecosysteem. Vandaag is WWDC.
7: Ja, een avond om 7 uur.
9: Moet je zeker kijken, dat is erg cool.
7: Ja.
9: Siri, dat gaat over Siri.
7: Nou,
9: het hoofdgerecht.
7: Als jij het S-woord noemt, dan gaan we het erover hebben. Want hier hebben we het zo vaak over gehad de afgelopen jaren.
9: Ja.
7: En het lastige is, kijk, dat is wel leuk voor de mensen in de zaal. Want wij zitten hier nu terwijl we nog in afwachting zijn wat Apple gaat vertellen.
9: Ja.
7: Als mensen dit op de radio of in een podcast allemaal abonneren, terugluisteren, dan is dit verleden tijd.
9: Ja, zat ik ernaast.
7: Laat ik het zo zeggen. Wat verwachten jullie bij Impala dat Apple gaat doen? En wat hebben jullie nodig? Wat verlangen jullie dat Apple gaat doen?
9: Ik heb eigenlijk, gek genoeg, voor nu van Apple niet zo heel veel nodig. Dus,
7: want jullie hebben het zelf allemaal?
9: Ja, het meeste kunnen wij zelf wel. Ik denk wel dat, ik weet niet wie Siri gebruiken. Dat
10: nou, okay. Wie Siri?
7: Voor de kook, iets anders dan de kookwekker.
10: Ja.
7: Eén hand over.
9: Nee, dat is nu gewoon heel erg slecht.
7: Ja, maar oké, maar het is dus ook niet bruikbaar voor Apple-ontwikkelaars.
9: Nu nog niet. Maar dat wordt het wel.
7: Ja.
9: Dat wordt het wel.
7: Het wordt nu dus zo goed.
9: Nou, ik denk dat Siri wordt veel meer je ingang, hoe je zeg maar bij content gaat komen. Wat daarachter gaat gebeuren, is dat het veel slimmer gaat worden. Dus die weer-app van ons, die gaat jou proactief vertellen, als jij vandaag nog wil gaan wandelen, moet je dat misschien over 20 minuten doen, want dan is het een uurtje droog.
7: Dit wil ik.
9: Die slimmigheid. Dat is, en dat gaat vandaag Siri en Apple Intelligence.
10: En jij denkt dat ze dat vanavond aangekondigd
9: hebben? Nou, in ieder geval dat ze daar weer een grote stap mee gaan zetten. Maar dat gaat
10: maar
9: iteraties.
10: Dat zeggen ze de hele tijd. Hele grote stappen, daar wachten we al 2,5 jaar op.
9: Ja.
10: En Apple Intelligence is slecht.
9: Ja, maar dus dat is nu Gemini onder de motorkap. Dus dat lost wel voor een groot deel het probleem op.
10: Ja, maar nu is het nog steeds...
9: maar let maar op. Dat wordt het grote ding vandaag, denk ik echt.
7: Daarom wil ik nog een keer van jou weten. Kijk, wij hebben het ook vaak over Apple gehad de afgelopen tijd. En dan zeggen we, maar ze maken nog steeds de hardware. Ze maken nog steeds de spullen die we gebruiken om onze AI te kunnen gebruiken. Want we hebben altijd een telefoon of een MacBook. Ook al gaat hij nu binnen 2 uur leeg omdat Ben veel te veel agents heeft draaien.
9: Drie filmpjes te kijken.
10: Ik gek van.
7: Agents, alleen maar agents. Anyway, je hebt nog steeds die spullen nodig.
9: Mm-hmm.
7: Daarom ook die eigen chips van Apple. Die zijn zo geschikt om die AI te dragen.
9: Ja.
7: Maar wat heb je dan als developer, want dat zijn jullie, nodig om nog meer te kunnen doen?
9: Nou, ik zou koppelingen willen maken naar wat er in je kalender staat. Dat soort dingen. Dus
7: maar dat
9: dan
7: is
9: heb
7: een stukje privacy en compliance.
9: Ja, maar daar moet ik sowieso aan voldoen. Iedere app die wij in de App Store zetten, iedere app wordt bij Apple gereviewd door een team. Allemaal op compliance en governance. Dus die data kan je alleen met permissie gebruiken.
10: Uiteraard, maar natuurlijk ook het businessmodel van Apple. Want de calendar, je kan andere calendar-appjes hebben. Maar ze willen natuurlijk ook zelf de mail-app en de calendar-app en noem alle
9: Apple. Nee, zij hebben liever dat mijn app wordt gebruikt. Daar verdienen ze veel meer aan.
7: Echt waar?
9: Ja, natuurlijk.
7: Die commissies, die 27%
10: bij elkaar. Ja, 20%.
9: Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, weet je hoeveel omzet dat is bij Apple?
10: Nou, ja, heel veel.
9: Dat maar, is 25 miljard omzet.
10: Ja, fantastisch. Maar waarom hebben ze dan nog eigen apps?
9: Nou ja, ze moeten een soort basis-utility-apps moeten ze hebben.
10: Maar waarom maken ze die dan niet nog slechter?
9: Nee, maar serieus. Nee, ik denk dat ze heel bewust kijken van in welke categorieën gaan wij welke functionaliteit erbij zetten en waar doen wij dat niet, omdat we dan gewoon veel te veel omzet gaan weggeven.
10: Ja. Dus een calendar-app bijvoorbeeld, die maken ze niet zo goed, omdat ze denken van ze kunnen beter...
9: Dan laten ze ruimte voor app-developers om additionele functionaliteit te ontwikkelen die betaald is, waar zij 30% van krijgen.
7: Ja,
9: ja zeker.
7: Hey, jullie maken apps dus ook vooral, juist voor consumenten, niet per se zakelijk.
9: Alleen consumenten.
7: Ja. Nou, wij hebben het ook heel vaak over AI. We hadden het net over Anthropic en de zakelijke markt. Nou, gaat allemaal fantastisch daar. OpenAI heeft het allemaal moeilijk, probeert van alles nog wat. Waardoor wij vaak denken, AI, dat is vooral voor de zakelijke toepassing. Dat kan processen optimaliseren, kan ze efficiënter maken, zodat je 25 man eruit kan gooien. Wat is nou...
9: Klinkt zo onvriendelijk.
7: Nee, dat is heel onvriendelijk. Dat is niet eerlijk.
10: Maar daar wil ik straks wel op doorgaan, Joe.
7: Ja. Maar mijn punt is meer, wat ik nu even wil weten. Wat is volgens jou nou de sleutel om te zorgen dat die AI ook bij de consument gaat landen die niet per se ChatGPT of Gemini de hele tijd om raad wil vragen?
9: Ja, ik denk dat het gewoon zo geïntegreerd gaat worden dat je niet eens meer door hebt dat je met AI bezig bent.
7: Ja.
9: Dus dat je binnen allerlei toepassingen, of je een app opent op een website zit, dat aan de achterkant draait gewoon AI en die maakt zeg maar alles wat jij krijgt, alle informatie, gewoon heel veel relevanter en makkelijker. En dan hebben we die discussie helemaal niet meer. Doe je iets op het internet of niet? Ja, doe je iets mobiel of niet?
7: Ja.
9: Doe je iets met AI of niet? Dat wordt gewoon geïntegreerd.
7: Maar waar zit alles in de fase dat zeg maar de hype danig overwit dan wel afgekoeld raakt? Dat ook niet meer nodig is. Dat het vanzelfsprekend is. Want natuurlijk zeggen we niet meer, we zijn actief op het internet als onderneming. Maar we roepen nog wel, wij gebruiken AI hoor.
9: Ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwigheid is. Maar ik zat vooraan, dus ik kon niet zien hoeveel handen omhoog gaan. Maar ik denk dat bijna iedereen hier sowieso, als ik naar mijn kinderen kijk, iedereen is al zo vaak in de week bezig met AI. En nu is dat ChatGPT of Claude. Maar je ziet ook de hele search verschuift daar naartoe. De zoekresultaten bij Google. Je ziet gewoon de Gemini-resultaten zijn gewoon hartstikke goed.
7: Dus we
9: gebruiken dat allemaal al, zeker in Nederland.
7: Ja, we hoorden zelfs de oprichter van Wikipedia zeggen dat AI-overview steeds beter wordt. Dus
10: ja, weet je wel. Nou, even misschien een vraag uit de zaal. Dat vind ik nu wel even leuk. Is het nu een vraag uit de zaal? Anders stel ik die vraag over die 25% hoe mensen eruit. Ja, daar gaan de microfoon daarheen. Ja. Stel ik die vraag en dan komen we straks bij jou. Ja, eerste vraag. Jij zei 25 man eruit. Ik vraag altijd aan mensen van... ik sprak een CTO van een start-up en die zei van... ik programmeer niks zelf meer, al mijn agents programmeren. Maar we maken nu wel meer code en de code is beter.
9: Ja.
10: Is dat ook jouw ervaring?
9: Ja, dat is heel erg.
10: Okay.
9: Ja.
10: Dus uiteindelijk kunnen ook die... Je kan efficiënter werken, die 25 man is ook AI. Dus dat is wat je doet. Ja. Meer en beter.
9: De slag die we nu hebben gemaakt met de organisatie is nog niet eens zozeer AI. Ik denk dat de echte omarming van AI, wat je daarmee kan doen... efficiency in processen, noem maar op, dat gaat de komende jaren komen. Bij mij en bij alle bedrijven waar jullie
10: werken.
9: En
10: dat is natuurlijk de volgende vraag. En daarna komen we echt bij jou. Wees maar niet bang. De volgende vraag, en die is onwijs belangrijk. We horen natuurlijk heel veel van proberen. Ja, ik leuk ChatGPT, hartstikke leuk. Maar het gaat natuurlijk om de adoptie, de integratie. En even voor iedereen moeilijk. Je vertelde net tussen de regels door. Bij jou is dat ook moeilijk. Zelfs als je een developmentpartij bent, developers. Ja. En die vinden het moeilijk om AI te omarmen. Hoe zorg je voor een goede adoptie van AI binnen je organisatie?
9: Ja. Nou ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan... wij zijn anderhalf jaar geleden iedereen ontzettend gaan stimuleren... om van alles en nog wat met AI te gaan doen. Dus alle tooling die je wil gebruiken, ga je gang. Je krijgt gewoon permissie, we betalen, dat maakt niet uit.
7: Experimenteren?
9: Ja, volop.
7: Maar ook tokenmaxen?
9: Nee, helemaal niet.
7: Veel mogelijk gas geven en ook maar
9: je mag doen wat je wil.
10: Kon anderhalf jaar geleden, Joe. Dat kon nu niet meer.
9: Nee, je mag doen wat je wil. En daar eigenlijk ook één keer in de maand hebben we nog steeds. Op vrijdag hebben we een soort... dan kunnen mensen gewoon zitten bij ons in het bedrijf... en dan vertellen ze wat heb ik de afgelopen maand met AI gedaan... wat ik wil delen. En dan zit daar een designer... En die pitcht dat. En dan denken misschien andere designers... oh, dat wil ik ook gaan doen. Dus we hebben ontzettend veel gewoon gestimuleerd. En wat je dan ziet gebeuren... is dat wij in het bedrijf hebben we zo 8 à 10... die lopen echt heel ver voor de rest uit.
7: Ja.
9: Dan hebben we een groep, die moeten we nu een beetje aanhaken. Die willen heel graag, maar die anderen gaan gewoon een beetje te snel. En je merkt, we hebben er een aantal... die zijn eigenlijk best wel een beetje bang van... ja, wat gaat dit eigenlijk voor mijn baan betekenen?
7: Ja, nou, dat snap ik wel gezien de afgelopen
10: jaar. Ik wil hem even afmaken, Joe. Gebruik finance... HR, office assistants, gebruiken die ook Claude Code? Of is het echt puur de development?
9: Ja,
10: dus hoe ver is AI doorgevoerd in de hele organisatie? Of is het alleen maar specifiek?
9: Ja. Nee. Het is niet alleen development. Maar kijk, bij mij is natuurlijk HR, dat zijn twee mensen. Dus dat zijn geen grote afdelingen. Maar als je kijkt bij de meeste mensen die ik heb zitten, dat zijn developers, dat zijn designers en dat zijn product managers. Die gebruiken dit allemaal de hele dag door.
10: Ja, maar mij gaat erom, gaat HR ook een optimalisatieslag maken.
9: Zeker. Okay, zeker.
10: Dan ben ik
9: zeker,
10: tevreden.
9: Zeker.
7: We gaan naar de vraag.
10: Ja, yes. Kom maar.
11: Ja, hallo Frank. Ik maak zelf ook apps met AI. Nou klinkt het voor de meesten een beetje ver van hun bedshow. Ja, apps moeilijk. Maar bijvoorbeeld nu in de laatste update van Android kan je met Google gewoon on the fly apps maken op je telefoon. Hoe kijk je daar naar als developer?
9: Top vraag. Super makkelijk is dat. Wij hadden een paar weken geleden een hackathon. En wat je vaak ziet bij zo'n hackathon, is iedereen druk en dan maken ze één feature of zo. En als je dan geluk hebt, dan komt één van die features een paar weken later live. En we hadden nu een hackathon. En aan het einde van de hackathon hadden we gewoon 3 apps. Totaal nieuwe apps. Die gewoon meteen naar de App Store konden. Dat is echt bizar. Maar wat het eigenlijk betekent is, de sleutel zit bij de distributie. Hoe je de gebruikers krijgt. En dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus die apps maken, ja, dat geloof ik allemaal wel. Android wordt overspoeld met apps. Als je naar die rapporten kijkt, vorig jaar. Ik geloof vorig jaar meer nieuwe apps dan in alle jaren daarvoor. Bij Apple zijn ze heel strikt. Dus daar worden heel veel apps worden gewoon geweigerd. Omdat die te veel lijken op apps die er al zijn. Dus het gaat erom dat jij moet zorgen dat je gebruikers in je app gaat krijgen. Dat is veel belangrijker dan het maken van de app.
10: Hoe doe je dat?
9: Ja, ja. Precies. Ja.
10: Grote koning.
7: Hoe doe je dat? Ja, CEO van het bedrijf.
10: Ja, daar komt hij.
9: Daar is. Ja, wij zijn.
7: Jouw Vibecode app gaat zo hard, zo.
11: Ja. Nee. Ik denk door adverteren via AI.
10: De hele Rido krijg je niet.
11: Oké, let's go.
9: Nee, bij ons niet. Nee, dus zeg maar, datgene waar wij heel erg goed in zijn, dat heet ESO. App Store Optimization. Dat is eigenlijk een beetje voor degenen die dat kennen. SEO. Dus hoe kan je in de app Store van Apple bovenaan staan als iemand zoekt op weer, orkaan. Nou, daar zijn wij heel erg goed in. Dus ik heb gewoon.
10: Noem eens een paar trucs om dat heel goed te doen.
7: Ja, die heb ik laatst al gezien. Want we hadden vorige week de ontwikkelaars van de menstruatie-app. Ja. En ik heb toen ben ik weer zijn appstores gaan duiken. Nee. Het is een beetje vies. Nee, ja, niet vanwege dat, maar gewoon waar je ook op zoekt. Stel, ik zoek nu op automerk, weet je wel? Ik wil een nieuwe BMW. Dan krijg ik Audi, want Audi adverteert op BMW, als voorbeeld.
9: Zodat
7: jij zoekt op een app en je krijgt een concurrent.
9: Ja, maar dat is adverteren. Dus dit,
7: ja, maar kom op, man.
9: Wij doen alleen maar organic. Dus ik betaal daar helemaal niet voor. Dus dat gaat.
10: Maar wat doe je? Maak het even specifiek.
9: Ja, dit is metadata onderliggend. De visuals die je hebt, daar zit een heel algoritme achter van Apple. Dat moet je vrij goed
10: moet je
9: kennen. Dat is echt
10: en,
9: wel.
10: En dat verandert ook.
9: Dat verandert eigenlijk continu. Wat wel een voordeel is wat wij hebben. Als je een aantal apps hebt die het goed doen, dan staan die hoog omdat je veel downloads hebt.
7: Ja, ja.
9: En als het goed is, heb je hoge reviews.
10: En jou, als
9: omdat je hoog
10: je
9: staat,
10: ook
9: word je weer veel downloads. Dus dat is op een gegeven moment, als je dat aan de praat krijgt, dat lukt natuurlijk niet altijd, vliegwiel.
7: En hoeverre is het nog featured zijn in de App Store? Want dat was vroeger het ding.
9: Ja, dat is nog steeds wel heel fraai.
7: Dan moet je de schoenen van Tim Cook komen poetsen.
9: Ongeveer.
7: Ja? Maar vertel, wat is er nodig om...
9: Dan moet je eigenlijk naar het app-team bij Apple. En dan moet je eigenlijk uitleggen wat voor geweldige functionaliteiten jij hebt ontwikkeld. En dan hoop je dat jij gefeatured wordt. En dat betekent eigenlijk dat in bepaalde categorieën, ja, dan staat jouw app gewoon bovenaan met mooie plaatjes erbij en zo. Ja, dan ben je wel goed bezig.
10: Dat is fijn, dat is 2. En verder nog? Dus ze hebben optimalisatie in de App Store. 2 is gefeatured, moet je slijmen bij Apple. Heb je nog een derde?
9: Nee, dit is het vooral.
10: Als je dat goed doet, ben je maar twee dingen te doen. Die app komt hoog. Ja. Het leven is zo makkelijk.
7: Het leuke vind ik, Quinten, we hadden jou toen ChatGPT net gelanceerd was. Samen met Jelle Prins, ook vriend van de show. Hè, oprichter van Cradle, vermaard appmaker. Activistisch AI-ondernemer, zou ik ook noemen. Hè, schrijver van het AI Delta Plan. Toen al had het ook over, goh, wat kunnen we nou als Nederland met AI? Nou, jullie zijn daar een voorbeeld van, zo zijn er velen. Maar waar staan we nou ook echt volgens jou? Want we hebben de laatste tijd ook een paar hele leuke bouwers gesproken, developers, mensen die bezig zijn.
10: Wat bedoel je met waar staan we?
7: Nou ja, het talent. Want we horen elke keer, weet je, er is geen financieringsmogelijkheid en we hebben regulering. Maar dan spreken wij weer iedere keer hele goede,
10: in het grotere verhaal AI in Nederland.
7: Die gewoon hele mooie dingen aan het ontwikkelen zijn.
9: Ja.
7: En ik heb het idee, maar jij mag zo reageren, dat we dat niet moeten laten ondersneeuwen door al het gezeur over geld en regulering? Of zeg je, nee, Joe, het is hier helemaal verkeerd. We gaan allemaal de verdoemenis in.
9: Nee, dat laatste zal denk ik niet het geval zijn. Het is een beetje peper nog zout, vind ik. Dus ik kom ook veel jonge ondernemers tegen met hele goede plannen die geweldige dingen met AI doen. Maar dit is wel een race waar er zoveel geld in Amerika zit. En ik zie af en toe super talentvolle Nederlandse vaak jongens die vanuit die technische opleidingen komen, ja, die gaan naar Silicon Valley toe. En de salarissen die daar geboden worden. Ik heb een keer bij jullie in de show gezeten. Hadden we die jongen die kwam van, wat was dat? Facebook zat die of zo, AI zit nu bij Nvidia. Ja. Dat ging over salarissen. Dat is echt ongekend.
7: Tijmen Blankenvoort. Die heeft inderdaad de tijd
9: ongekend. Nee, dus er wordt ook heel veel van ons goede talent. Nvidia, Head of AI Research of zo. Echt
10: Tijmen Blankenvoort.
7: Ja, ook vriend van.
10: Maar goed, dat is 500.000 en dat betalen we
9: niet. Meer. Oh, ja, dat miljoen, veel meer. Ik vind het allemaal prima. Salaris is maar daar wordt heel veel talent wat wij nodig hebben vertrekt gewoon naar Amerika.
7: Maar is dat nog steeds zo? Want ik hoor de laatste maanden veel meer mensen die weg willen uit de VS omdat het daar gewoon niet zo gezellig meer is.
9: Nou, ik heb nog niemand zien terugkomen, hoor.
7: Nee? Jij ziet ze eerder weggaan dan...
10: Geef ze een miljoen en ze zijn weg.
9: Ja. Ja?
10: Okay. Nee, ja, prima.
9: Nou ja, in Californië is het natuurlijk heel anders voor mensen dan... daar heeft Trump niet gewonnen.
7: Nee, oké. Okay.
9: Dus er wordt naar Californië wel anders gekeken dan een heleboel andere staten.
7: Dus dat hele effect van, oké, ze komen nu juist massaal vanuit de VS weer terug naar Europa, dat moeten we niet te groot maken.
9: Nee, ik zou het heel fijn vinden als heel veel talent terugkomt naar Europa. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal nog niet gebeuren.
10: En hoe zorg jij dat al jouw beste mensen dan niet vertrekken?
9: Nou ja, door ze dus gewoon ongelooflijk te stimuleren om de dingen waar zij in geloven dat te doen. Ze eigenlijk alleen maar te supporten en aan te jagen.
10: Ja, dat vinden ze, maakt de beste weer-app. Ja. Dus weer-app, mooi. Ja. Even een vraag uit de zaal.
7: Eerste vraag.
10: Ja, kom op, we moeten de zaal. Ik wil de zaal horen. Dat is altijd mooi, de zaal.
7: Een mooie vraag uit de zaal. Ik wil graag handen.
10: Dat was top.
7: Ik zie nog geen handen.
10: Ja, daar. Ik zie een hand. Natuurlijk. Vertel wie je bent.
12: Ah, ik ben Erik Jaspers. Ik werk voor een bedrijf dat bedrijfssoftware maakt. Maar over het AI-gegenereerde software, hoe kijken jullie tegen de lifecycle aan? Want het is natuurlijk geweldig om een product te maken en in de App Store te zetten. Maar als je er 5 jaar wil draaien en in deze dynamische wereld, wat voor nieuwe uitdagingen legt dat bij jullie neer?
9: Ik ben zelf geen developer, dus het enige wat ik eigenlijk bij mij zie, dat het steeds makkelijker wordt om code te updaten of helemaal opnieuw te schrijven. Dus dat je het ook, zeg maar, als je iets weggooit, als het heel veel makkelijker is om iets nieuws te maken, dan gooi je het misschien ook sneller weg. Dus misschien wordt code af en toe een soort wegwerpartikel. En hup, dan maak je gewoon weer iets nieuws op basis van wat er dan beschikbaar is.
7: Maar dan moet je dus ook sneller verversen, omdat het doordat het met AI gemaakt is misschien meer fouten kan bevatten.
9: Ja, maar ik heb iets heel anders waar ik me dan eigenlijk zorgen over maak. Omdat ik natuurlijk zoveel mensen heb, die zijn allemaal bezig met agents en er worden van die autonomous agents. En dat eigenlijk de discussie die ik met mijn CTO heb, is van hoe houden wij überhaupt overzicht welke agents er allemaal draaien? En als er dadelijk iemand weggaat, hè, waar je vroeger gewoon documentatie had, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus er komt een soort heel nieuw governance-achtig vraagstuk. Ja. Waar ik het antwoord ook nog niet op heb. Maar wel, denk ik, en als je dat bij ons op 70 man al hebt, kan ik me voorstellen, als je bij veel grotere bedrijven zit, ja, hoe doe je dat überhaupt?
7: Hoe ga je dat uitvogelen?
9: Ja, nou ja, ik heb vorige week de term geleerd. Er zijn dus agent farms.
7: Ja,
9: en
7: dat geleerd.
9: Ik weet niet of jou dat wat zegt. Agent farms. Ja, en daar kan je dan, heb je blijkbaar een soort afgesloten omgeving voor jezelf, waar je eigenlijk die governance kan inrichten over die agents.
7: En er werd nog veel meer besproken, juist ook vragen uit het publiek in deze speciale aflevering van de Grote Tech Show vanaf het BNR AI Kennis Festival. Die volledige opname kun je beluisteren als podcast in onze feed. Abonneer je daar ook vooral op de Grote Tech Show. Dit was de Grote Tech Show voor deze week. In de podcast hoor je ook de analyse in tech. Deze week gaat het over het nieuws van Apple tijdens de WWDC. En dan zeg ik, luister die vooral en tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot 1 graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John Verschagen en Patrick van der Pijl.
7: Naam van jullie bedrijf?
8: Banking Circle Group.
7: Wat is de belangrijkste rol van een leider die zijn organisatie wil transformeren?
8: Ten eerste een burning ambitie hebben. Zeker weten waar je naartoe gaat en dat hoog zetten. 2, naar buiten kijken. Want als jij naar binnen je sector kijkt, dan kun je kopiëren. Maar als je wil leiden, moet je buiten de sector kijken. Ten derde, je moet een goed verhaal hebben naar je mensen, want die moeten mee. En als laatste punt is het vast blijven houden, die transformatie vast blijven houden.
7: Dit wordt voor grootbanken de komende jaren de grootste uitdaging.
8: Nou, de grootste uitdaging zit hem daar waar AI een impact gaat hebben op het laatste stuk van bankieren. Wat nog niet door technologie is opgepakt, zijn de inhoud. En hoe kun je de inhoudelijkheid schaalbaar maken?
7: Wat is de meest gemaakte fout die ondernemers maken bij het ophalen van kapitaal?
8: Denken dat het een pure financiële transactie is. Maar het gaat over jouw verhaal, over wat jij wil realiseren met jouw bedrijf.
7: En, beste Ralf, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
8: Wat Banking Circle Group doet, is dat de verwachting van een klant die online betaalt, dat ook via een digitale infrastructuur plaatsvindt, die betaling. Dat gebeurt nu nog niet. Dat gaat via banken. En Banking Circle doet dat bijna instant, van de ene bank naar de andere bank, van de ene valuta naar de andere valuta.
7: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast, en ik ben heel blij dat hij er is, Ralf Hamers van Banking Circle Group. Van harte welkom. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Je geeft niet heel vaak interviews, geloof ik meer, hè? Heeft dat nog ergens mee te maken of...
8: Nee, ik denk dat je vooral voor interviews moet geven, zodat andere mensen er iets aan hebben. En ik ben niet altijd van overtuigd dat de kranten en radioprogramma's alleen maar gaan over wat een ander eraan heeft.
9: En de reden dat we je uitgenodigd hebben is dat je zojuist een nieuw boek hebt gepubliceerd, Do Your Thing. En die refereert eigenlijk aan de merkbelofte die lange tijd bij ING gold. Waarom is dit verplichte kost voor iedereen die in de banksector werkzaam is?
8: Ik denk dat het niet alleen verplichte kosten is voor iedereen die in de banksector werkzaam is, maar voor iedereen die bezig is of bezig moet zijn met een algehele transformatie. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken. Ik neem in het boek het voorbeeld van ING. Dat wordt wereldwijd gezien als een hele succesvolle digitale transformatie. Maar het heeft ook 7 jaar geduurd. Voordat je toe bent aan het echte inlossen van die klantbelofte. En zo lang duurt het nou eenmaal. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is als een CEO bovenop de verschillende onderwerpen zit en dat consistent blijft managen.
9: En wat maakte dat je daar een boek voor wilde maken?
8: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En de C-suite, de mensen die dus in leidinggevende posities zitten, die willen inspiratie hebben over hoe zij met de uitdaging dan wel de kans van AI om moeten gaan. En na 7, 8 optredens dacht ik dat dat niet zo schaalbaar was. Dus, dus toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Dat heet Do Your Thing.
7: En dat heb je inderdaad hier meegenomen. Interessant wat jij zegt. Wereldwijd wordt de transformatie van ING, en dan hebben we het over de periode 2013-2020... gezien als heel succesvol. Patrick, is daar in Nederland ook altijd evenveel lof voor geweest?
9: Nee, ik denk veel te weinig.
7: En hoe komt dat?
9: Weet ik niet, maar ik merkte dat als we in het buitenland aan het werk waren, zowel binnen de banksector als daarbuiten, dat eigenlijk ING altijd naar voren kwam. En toen dacht ik weer, oh ja, wij zijn zelf misschien ook nooit zo enthousiast over Heineken of veel te bescheiden. Terwijl ING is een prachtig merk.
8: Nederlanders zijn te bescheiden over hun eigen successen, denk ik. En dit is er eentje van.
7: Ja. 2013, toen trad jij aan als CEO bij ING. Hoe trof jij de bank destijds aan?
8: Ja, dat is een mooi verhaal eigenlijk. Kijk, uiteindelijk moeten we ons realiseren dat alle banken in die fase nog vol in de herstructurering zaten na aanleiding van de financiële crisis. Ook ING. En mijn voorganger, Jan Homme, die had een echt fantastisch werk gedaan. Maar ik moest NN nog naar de beurs brengen. Ik moest nog wat onderdelen verkopen. En ik moest de staat nog volledig terugbetalen. Dus dat was eigenlijk toch wel prioriteit nummer 1. Tegelijkertijd, als je 4 jaar lang aan het herstructureren bent, hebben je mensen behoefte aan een verhaal. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we weer opbouwen? Want we wisten ook dat die herstructurering bijna klaar was. Dus wat wordt dan het toekomstverhaal? En zo trof ik ING op dat moment aan.
7: Dus jij zegt die transformatie was dus ook in feite onvermijdelijk. Andere tijden kwamen er ook aan. Je schrijft ook in jouw boek dat veel leiders vaak de tijd en de discipline missen die zo'n echte transformatie kost. Hè? Dat ze dat zwaar onderschatten. Waar gaat het in de praktijk vaak mis?
8: Uiteindelijk gaat het vaak mis door te denken dat je alles kunt delegeren. Je kunt veel delegeren als CEO, maar het bewaken van de consistentie tussen waarom het bedrijf bestaat, de purpose, de strategie, waar wil ik naartoe met een bedrijf, de klantbelofte, hoe wil ik me gaan verbijzonderen als bedrijf naar de klanten. Dat is aan de buitenkant. Dezelfde doorvertaling moet je hebben intern in de executie van je prioriteiten. Maar nog veel belangrijker is dat je dat ook verwezenlijkt intern, met betrekking tot de soort van leiders die je nodig hebt, de soort van gedrag dat je nodig hebt, de cultuur en de soort van skills, capaciteiten die je nodig hebt. Die driehoek die ik in het boek uitleg in de vorm van een raamwerk, die moet de leider consistent en consequent en continu leiden. Daar moet hij richting aan geven. En dat moet hij continu in de gaten houden. En je kunt niet denken, het merk is een marketingverhaal en HR doet de cultuur. Tuurlijk doen ze dat in de uitvoering, maar niet qua inhoud, niet qua beleving. Er is maar één persoon die dat in de gaten kan houden, en dat is de CEO.
9: En destijds toen jij aan boord kwam, kwam je uit een onverwachte hoek voor heel veel mensen. En nog een keer onverwacht vond ik dat jij in de purpose het helemaal niet over een bank hebt gehad. Dat was in die periode heel uniek. Hoe kwam je daarop? Of hoe kwam dat tot stand?
8: Kijk, een purpose is niet iets wat je voor een paar jaar probeert te definiëren. De purpose zit veel dieper. Dat zit in wat ons verbijzondert op een lange termijn en wat ervoor zorgt dat mensen zich aangetrokken voelen om bij ING te werken. En die purpose die heb ik moeten halen uit het bedrijf. Dus we moesten ons weer realiseren, wat is ons DNA? Ja, als je zwaar aan het herstructureren bent van een financieel conglomeraat naar een bank, dan vergeet je ook wel eens wat je kracht is. En wij begonnen het verhaal, en ik mocht het verhaal ook vanaf dag 1 zelf proberen te ontwikkelen, met, maar wat zit er dan in ons DNA, wat ons dan zo bijzonder maakt? En dat zat hem altijd in laagdrempelig bankieren. Dat komt nog van de postbank. En we hebben natuurlijk met de tijd de technologie gebruikt om dat laagdrempelig bankieren nog laagdrempeliger te maken, of nog makkelijker te maken, of nog transparanter te maken. En uiteindelijk doe je dat voor de klant. En daar komt uiteindelijk die purpose vandaan. Dat is dat jij, you empower people to stay a step ahead in life and in business. Sorry dat het Engels is, maar ING is nou eenmaal een zeer internationaal bedrijf.
7: Iedereen die ooit bij ING gewerkt heeft de afgelopen 10, 15 jaar, die kent deze zin, hè?
8: Die kent deze zin, ja. Die is erin gehamerd, die hebben ze geaccepteerd, omdat die ook met de medewerker ontwikkeld is. We hebben daar in het begin heel lang bij stilgestaan. Met 5000 man hebben we hieraan gewerkt. Wat is nou die zin waardoor iedereen zich aangetrokken voelt om bij ING te komen werken? En is je realiseren dat een bank geen primaire behoefte invult, maar een secundaire behoefte? Want die klant die is met zijn leven bezig. Die klant die wil een kop koffie kopen, maar die moet ervoor betalen. Die klant die wil een investering doen, maar die heeft er een lening voor nodig. Wij zijn geen primaire speler in dat proces. We zijn een secundaire speler. En als je dat realiseert, dan zul je, dan trek je veel ander personeel aan. In plaats van de mensen die daarvoor, voor de crisis, dachten dat een bank een primaire factor speelde.
9: Ja, en het was opvallend dat in het purpose-stuk het woord bank niet voorkwam.
8: Nee, want uiteindelijk is de bank het onderwerp niet. Die klant is het onderwerp. De maatschappij is het onderwerp. Daarin wil je zorgen dat mensen vooruit blijven.
7: Ja, een zin waar jij ook nog vaak aan wordt herinnerd, denk ik, is: wij zijn geen bank, maar wij zijn een technologiebedrijf met een bankvergunning.
8: Ja, dus ik heb om mensen in beweging te krijgen, heb ik in die periode veel met one-liners gewerkt. En one-liners die zijn catchy aan de ene kant. En ze zijn ook een beetje zwart-wit natuurlijk. Maar als je te genuanceerd met statements komt, dan luistert niemand. En dan gaat ook niemand denken. Maar je wilt mensen aan het denken zetten. Je moet mensen in beweging zien te krijgen. Dus ik werkte met een one-liner van: we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie. We zijn een bank zonder balans. En dat zijn hele specifieke uitingen die ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat mensen realiseren waar we naartoe gaan. En in het bankieren moet je je ook realiseren dat het product van bankieren iets immaterieels is. Het is een cijfertje op een bankbiljet of een cijfertje op een app. Dat cijfertje is nooit waard wat de definitie het aan waarde toekent. 10 op een bankbiljet is 10 euro, maar het bankbiljet als papier is een cent waard. Het is hetzelfde als die 10 op die app. Dat is een definitie die we hebben afgesproken. Dus de bankwereld per se is een die altijd gedisrupt kan worden door technologie. Altijd. Omdat het een immateriële activa betreft. Dus heeft technologie altijd een grote rol gespeeld in de bankwezen. Al vanaf de jaren 80, toen opeens de aandelenhandel van de ene dag op de andere dag van de vloer naar de computer ging. Binnen één dag. De elektronificatie van de handel, waardoor het productiever werd, preciezer werd en sneller ging, dat was de eerste stap van de nieuwe technologie in de bankwereld. En zo is iedere stap met technologie. De volgende stap was de automatisering van de processen. De volgende stap was de digitalisering, waarbij vooral de klantbeleving en de interactie met de klant gedigitaliseerd werd. En nu met AI, waarbij de kennis een stuk verder gedigitaliseerd gaat worden.
7: Een aantal concrete punten die jij ook in je boek beschrijft. Ik wil er een paar tegen je aanhouden. Want een direct besluit, jullie zijn ook naar Silicon Valley geweest. Grappig, Patrick, jij was ook mee op die reis. Komen we straks wellicht nog even over te spreken. Jullie gingen daar naartoe. Jullie zagen daar eigenlijk de toekomst van tech. En jij dacht, dat moeten wij hier in Nederland, of in ieder geval binnen ING, ook gaan toepassen. En direct hebben jullie daarna besloten om het aantal retailproposities fors terug te dringen naar 5 kernproducten. Ja, hoe reageerden de mensen daarop?
8: Nou, in de financiële wereld is vaak gezocht naar het leveren van toegevoegde waarde door producten complex te maken. Als jij vanuit je DNA de kans ziet dat technologie je kan helpen om bankieren vooral laagdrempelig te maken, dan moet je dus ook wegbewegen van het grote aantal producten. Dat is één. Twee, als je al een groot aantal producten hebt en je gaat een grote transformatie aan, dan weet je ook dat je eerst moet opruimen voordat je iets nieuws kunt bouwen. Dus net als je huis gaat verbouwen, dan ga je toch eerst de meubels eruit halen, de planten worden opgezet, de keukenkastjes worden leeggemaakt, dat soort zaken. En dan blijft het karkas over. Dus het opruimen van de bank, met betrekking tot de processen, maar ook de producten, was erg belangrijk om vervolgens pas die nieuwe technologieën ook te omarmen om nog laagdrempeliger te kunnen bankieren voor je klanten. Dus er zijn een aantal facetten daar die echt gedreven zijn, niet alleen vanuit wat de technologie kan, maar ook van waar we als ING voor staan.
9: Er is nog één moment in het boek wat ik echt onderschat vind. Het ANA-moment. Is zeg maar, je team presenteert een fictief klantprofiel in vergadering en je schrijft het hele gesprek in de kamer veranderen. Vertel me eens wat daar gebeurde.
8: Nou, uiteindelijk, dat heeft te maken met of je nou vanuit de bank denkt, vanuit het bedrijf denkt, of je denkt vanuit de klant. En dat ANA-moment, dat was een presentatie in het begin van toen we de strategie aan het ontwikkelen waren, was van oké, hoe leeft zo'n klant? Wat heeft zo'n klant nou nodig? Hoe beweegt een klant zich door de dag? En op welke momenten spelen wij een rol in het leven van zo'n klant? En dat was veel belangrijker om je dan te realiseren hoe je in dat leven een rol kunt spelen die, zoals ik het altijd zeg, de echte bank is invisible yet indispensable. Hè? Dus die is onzichtbaar, maar wel nodig.
9: Yeah.
8: dat moment kwam heel duidelijk naar voren daar. En dat leermoment hebben we letterlijk vertaald in van oké, maar wat is onze rol? En hoe kun je dan ook aan alle processen, als jij een koffie koopt, dan betaal je gewoon met je app. Daar zit een heel groot proces achter. Maar we zijn invisible. Want iedereen doet gewoon zijn telefoon, die legt die bij de betaalterminal. En dat ding is betaald, die koffie is betaald.
9: Ja, nu is het makkelijk over spreken, maar ja? In 2013 was er nog geen sprake van dat je met je mobiel al kon betalen.
8: Nou, toen ik daarover begon te praten, toen werd ik wel een beetje uitgelegd. Nou. Ik zei van, ja, weet je, over 10 jaar betaalt iedereen met zijn telefoon. Toen zeiden ze echt, die man die is de weg goed kwijt.
7: En dit had jij al gezien in Silicon Valley?
8: Ja, omdat uiteindelijk in Silicon Valley, bij mijn eerste bezoekje van Silicon Valley, ben ik bij 5 bedrijven langs geweest. Ik ben bij Apple langs geweest en die kwam toen net pas met de touchscreen. En toen dacht ik van, wauw, dat gaat iets worden. Nu gaan we van groot schermbankieren naar klein schermbankieren. En we zaten allemaal op zondagavond achter onze terminal op ons bureau onze betalingetjes in te voeren. Dat is groot schermbankieren. Toen zag ik die iPhone langskomen. Toen dacht ik van, maar het gaat naar klein schermbankieren. Daar gaat het naartoe. En dan moet het dus ook zo makkelijk worden om het te kunnen doen wanneer je op de bus staat te wachten. Dus ik dacht van, die telefoon gaat het helemaal worden. Dat zag ik toen. Twee, ik ben bij Google langs geweest toen. En daar werkten ze met wat zij noemden pretendotyping. Dat wil zeggen, ze maakten iets wat niet echt was, maar wel echt het gedrag van de mensen kon testen in plaats van dat mensen geïnterviewd werden over wat ze zouden willen.
9: Dat is net even iets anders dan een prototype, pretendotyping.
8: Ja. En na de pretendotyping kun je naar een prototyping gaan. Maar dat is de eerste stap van je innovatie, is te testen via pretendotyping. Hoe accepteert een klant een nieuwe vorm van bankieren? In dit geval was dat dan. Hoe gaat een klant om met zo'n touchscreen? Waar kijken ze naar? Kijken ze naar linksboven, naar rechtsboven? Welke kleuren werken beter? Hoe minder swipes je kunt gebruiken, des te beter het is. Dat blijf je continu testen. Dat was een moment. Singularity University was een moment waarbij alles werd altijd exponentieel gezien. Alle groei is exponentieel als je het maar op een andere manier bekijkt. Het laatste verhaal.
9: Ralf, daar hadden ze nog die Google Glass op, weet je nog?
8: Precies. Ja. En met de Google Glass hebben we nog opgehad. Ik heb Singularity University in die fase ook naar Nederland gehaald, omdat ik zo geïnspireerd was in een andere manier van denken, om ervoor te zorgen dat ook alle ING'ers daarmee in aanraking kwamen. Maar ik denk het laatste moment moment, het belangrijkste moment van de Silicon Valley Trip in het begin was dat wij zaten 4,5 jaar in herstructurering. En dan ben je een beetje kwijt waar je voor staat. Je bent een beetje kwijt wat je kracht is. En ik kwam in een gesprek met Index Ventures. Dat is een grote venture capital firma. Die investeerde in nieuwe fintechs. Die probeerde de banken te disrupten. En die willen met mij praten. En ik dacht van, god, dat is interessant dat ze mij uitnodigen, zodat ik ze de vragen kan stellen over waar ze mee bezig zijn. En een kwartiertje in het gesprek zei ze, ja, maar ik denk dat je het verkeerd begrijpt, want we hebben je uitgenodigd om jou de vragen te stellen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vertegenwoordig dit oude bedrijf, meer dan 100 jaar, langzaam bewegend in herstructurering. En zei ze, nee, wat we van jou willen weten is, deze vier ondernemers die ik financier, zijn die man van Index Ventures, die moeten leren een model te bouwen dat duurzaam competitief is. En ik ben voorbereid. Ik heb gekeken naar de internetrevolutie. En er zijn heel veel nieuwe spelers in de financiële wereld gestart. Maar er zijn er maar twee die het overleefd hebben. Dat was PayPal en ING Direct. En ik wil van jou weten waarom ING Direct het wel gehaald heeft en al die andere spelers niet. Want dat is de les die ik deze mannen, die ik heb bij elkaar geroepen, die zij moeten dat leren. Want
7: en ING Direct, voor mensen die niet helemaal weten wat dat voor propositie is geweest, wat leg even uit.
8: Nou, ING Direct was eigenlijk de toepassing van laagdrempelig bankieren met de internettechnologie. Dus nogmaals, even terug naar de postbank. Laagdrempelig bankieren was met de Accept Giro, thuis iets invullen. Toen de internettechnologie kwam, dachten wij van, goh, dat sparen en betalen, dat kun je dus nu ook zelf achter een schermpje doen. En we bouwden banken internationaal die geen kantoren hadden, maar puur alleen via internet bereikbaar waren. Dat is het ING Direct verhaal van ING. Dat is dus gebouwd op hetzelfde DNA, op dezelfde principe dat je er bent voor die klant. En dat waren we een beetje kwijt.
7: Het antwoord op de toekomst zat al in het verleden. Jullie hadden het al, jullie waren het alleen een beetje vergeten.
8: Precies, en letterlijk, dat was de aanleiding voor niet alleen de strategie, maar ook voor om die purpose, om dat waar we goed in zijn, om dat expliciet te maken. Heel veel bedrijven hebben impliciet een echte kracht. Maar als je wil sturen op die kracht en je wil weerbaar zijn in die grote verandering die we zien met AI en andere veranderingen in sectoren, dan moet je je eigen kracht heel goed kennen en expliciet maken, zodat je er ook op kunt sturen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben.
9: Ja, ik denk een ander goed punt is, destijds was het ook het idee of de aanname dat eigenlijk al die start-ups de grotere banken zouden disrupten. Er zaten toen ook bij Andreessen Horowitz. Alleen daar werd het ook wel duidelijk dat die start-up scale-ups eigenlijk de banken nodig hadden om in die infrastructuur het spel te kunnen spelen op schaal. En dat was daarvoor eigenlijk wezenlijk anders. We dachten dat de kleine start-ups het gewoon zouden overnemen.
8: Ja, dat klopt. Er zijn wel een aantal van die kleine bedrijven die zijn wel succesvol geworden, maar heel veel hebben er niet gehaald vanwege het feit dat jij zegt. Kijk, toen wij uit deze crisis kwamen en de banken keken naar, oké, hoe nu verder, zagen we dat in die vier jaar van focussen op kapitaal en terugbetalen van staat en verkopen van onderdelen, zagen we dat die fintechs die probeerden een hele andere manier van bankieren in te voeren. En de global techs, de Apples en de Googles, die waren bezig met een hele andere manier van betalen op dat moment. Dus het was echt een perfect storm voor ons. Want aan de ene kant waren wij maar bezig met onszelf geweest, van overleven en kapitaal ophalen. En zij waren bezig met de toekomst. Uit die periode zijn er een paar die het echt goed gedaan hebben. Adyen is daar eentje van. Hè? Daar mogen we ook heel erg trots op zijn hier in Nederland. Dat is een payment service provider, zoals we dat noemen. Klarna, dat is een consumptief kredietverschaffer.
7: Ja, uit Zweden.
8: Uit Zweden. En Revolut. En Revolut is begonnen als platformbank. Worden nu ook steeds meer een bank. Maar zijn wel vanuit de puurheid van hun model als platformbank begonnen.
9: Uit de Baltics, toch?
8: Ja.
7: Ja. Als je nu kijkt naar de AI revolutie. Is dat enigszins vergelijkbaar met die digitaliseringsgolf die jij destijds inzette bij ING?
8: Ik denk dat die vergelijkbaar is. Ik weet niet of de impact even groot zal zijn. Minstens even groot zal die zijn. Ik denk dat AI op nog veel meer sectoren een impact zal hebben dan alleen op de financiële sector. Omdat het nu gaat over de disrupten van de inhoud. En niet meer over de processen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat er dus sectoren zijn, zoals de accounting professie, zoals de legal professie, de juridische sector. Ja, die hebben toch een tijd geen technologische vernieuwing meegemaakt. Ja, die moeten echt hiermee aan de slag. Ook de banken moeten hiermee aan de slag, omdat een groot deel van de waardeketen van banken zit nu nog steeds op advies. Maar dat advies zal tot op grote hoogte, op echt grote hoogte, kunnen worden overgenomen door AI. En niet alleen kunnen worden overgenomen, maar ook daardoor een stuk van die kennis die banken nog hebben, kun je ook democratiseren. Dat noem je dan zo. Hè? En dus schaalbaar maken en kunnen aanbieden aan kleinere klanten. Bijvoorbeeld in de bankwereld zit een stuk van het wealth management, het beleggingsadvies, zit nog steeds bij de adviseur. Maar als jij een klantbehoefte goed begrijpt en je moet daar de 10.000 producten die in de wereld zijn tegenoverstellen, dat kan geen enkele adviseur goed voor jou doen. Kan gewoon niet. Maar AI kan het wel. En die kan het ook nog ieder moment updaten. Met betrekking tot een verandering van jouw behoefte. Van jouw risico appetite. Of een verandering in de markt. Dus die kan veel sneller schakelen. Dus die rol van die adviseur gaat echt veranderen. Maar het heeft ook te maken met sectorkennis. Die op dit moment natuurlijk vooral voorhanden is in fusies- en overnameomgevingen. Die alleen nog maar betaalbaar is voor grote bedrijven om daarmee te schakelen. Ook om te begrijpen wat de waarde is van bijvoorbeeld een overnamekandidaat. Maar dat kun je natuurlijk ook veel schaalbaarder gaan maken naar de MKB-omgeving. Om te bepalen welke MKB'er met welke MKB'er in zee zou moeten gaan om in de sector een betere speler te worden. Dus ik denk dat dat de volgende stap is van het van waar technologie in de bankwereld een grote rol speelt.
7: Ja, Ralf Hamers, dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog veel langer door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
10: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een